0: anders op deze zender. De coronapandemie, de uitbraak van het Hantavirus op een cruiseschip en recente explosieve verspreiding van ebola in Congo. Soms neemt de verspreiding van virussen zomaar een vlucht. Op die momenten wil je voorbereid zijn om een virus zo snel mogelijk af te kunnen remmen. Maar elk virus heeft een andere tactiek. Niet alleen word je van de ene heel ziek en van de andere een stuk minder, ook de manier hoe een virus een lichaam binnenkomt kan sterk verschillen.
1: Van NTR Wetenschap.
0: Ja, goedenacht. Welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap op donderdag 25 juni. Mijn naam is Sander Nieuwenhuizen en naast mij in de studio zit viroloog Barry Rox. Hij onderzoekt bij de Wageningen Universiteit nieuwe manieren om virussen beter te leren kennen. Zo maakt hij onder andere bloedvaatjes na van dieren om op celniveau te kunnen kijken wat virussen precies doen. Dus hoe de virussen de cellen van die bloedvaten binnendringen en op welke manier ze zich verspreiden door het weefsel. Vannacht praat ik met Barry specifiek over virussen die via teken en muggen bij landbouwdieren zoals schapen en koeien terechtkomen. Barry, welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Goedenacht. Ik noemde net al een paar virussen. Hanta, corona, ebola. Eindigt een virus altijd met een A? Wat is dat, is dat toeval?
2: Dat is toeval, denk ik. Ja, absoluut. Ja,
0: en wie bedenkt eigenlijk de naam van een virus?
2: Dat wordt tegenwoordig, is er een hele commissie die daar over nadenkt en hoe dat het beste past. Vroeger werd het vaak gebaseerd op waar het virus gevonden werd, waar het geïsoleerd werd.
0: Ah ja, en is dat toch ook nog eens een kwestie van eer, dat je de naam mag bedenken?
2: Een kwestie van eer, ja, misschien wel deels. Er zijn ook landen of regio's die niet zo blij zijn met dat soort naamgevingen. Je had bijvoorbeeld een uitbraak van een hantavirus in Amerika. In een gebied wat uiteindelijk, daar kwamen ze niet uit hoe ze dit virus moesten noemen. Dus uiteindelijk werd het synombre, zonder naam.
0: Je bent viroloog. Om precies te zijn, nu senior onderzoeker en projectleider bij de afdeling virologie en moleculaire biologie in Wageningen.
2: Ja.
0: En je onderzoekt dus virussen. We gaan het er het komende uur de hele tijd over hebben. Dus misschien toch goed om heel even die basics nog terug te halen. Een virus, hoe onderscheidt zich dat ook alweer van een bacterie? Wat is een virus precies?
2: Ja, het grootste verschil tussen een virus en een bacterie is naast het verschil in grootte. Een virus is veel kleiner. Een bacterie kan uit zichzelf vermenigvuldigen. En een virus kan dat niet. Het is eigenlijk gewoon een klein bolletje eiwit en erin wat genetisch materiaal. En dat virus dat heeft altijd een gastheercel nodig om zichzelf te vermeerderen. En hij gebruikt dan dat genetisch materiaal als een soort blauwdruk om zichzelf te vermeerderen.
0: Ja, het is eigenlijk ook echt iets heel geks, hè, een virus. Want het kan ook niet op zichzelf bestaan. Het heeft altijd een gastheer nodig. En toch kan het ontzettend veel impact maken.
2: Ja,
0: is dat ook wat het zo interessant maakt om het te onderzoeken?
2: Ja, dat vind ik zelf heel interessant. Inderdaad, voor iets wat eigenlijk dood is, wat niet leeft. Dat zowel in een gastheer zo'n impact kan hebben. Maar ook, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, wereldwijd een impact kan hebben.
0: Ja. Ik denk dat we er ongetwijfeld nog wel even op komen. Maar dat is natuurlijk, zo'n pandemie is ook wel iets waar je als viroloog een soort van, dat hebben we in die vorm nog nooit meegemaakt.
2: Nee, op die schaal inderdaad niet. De laatste op zo'n schaal is denk ik dan de Spaanse griep geweest.
0: En aan de andere kant, ik loop ook al een tijdje mee in de wetenschapsjournalistiek, is dat wel iets waar iedereen al heel lang voor waarschuwde?
2: Ja, klopt. En het is natuurlijk wel zo dat er regelmatig andere uitbraken zijn die misschien niet zo'n grootschalige impact hebben gehad, maar lokaal zeker wel een grote impact.
0: Ja, en om dus goed te begrijpen hoe virussen te werk gaan, dat is eigenlijk het werk van een viroloog.
2: In ieder geval van deze viroloog, ja klopt.
0: En op dit moment doe je dat eigenlijk heel specifiek bij landbouwdieren.
2: En dat komt eigenlijk deels vanwege het instituut waar ik werk. Dat is Wageningen Bioveterinary Research. Dat is onderdeel van de Wageningen Universiteit en Research. En primair doen wij onderzoek naar dierziekten. Alleen wat blijkt is dat heel veel van de virussen die ook bij mensen ziekte kunnen veroorzaken, die zijn juist ook afkomstig van dieren. En dat maakt dus dat we eigenlijk al als we beter begrijpen wat er in de dieren gebeurt, dat we misschien die stap van de overstap naar de mens, dat we die misschien vroegtijdig kunnen tegenhouden.
0: Ja, dus het is voor ons als mensen belangrijk om het begrip te hebben. Maar daarnaast kunnen die virussen ook behoorlijk wat schade in dieren zelf al veroorzaken, of niet?
2: Ja, klopt. En we werken eigenlijk aan grofweg twee soorten virussen. Enerzijds virussen die bij die landbouwhuisdieren inderdaad ook ziekte veroorzaken. Maar we focussen soms ook op virussen die de landbouwhuisdieren wel infecteren, maar geen ziekte veroorzaken. En daarbij zijn zeg maar dragers van het virus en kunnen ze het wel overdragen naar de mens.
0: Ja. En dan wordt het gevaarlijk, hè? Dus dan is het eigenlijk een soort, die dieren zijn een soort reservoir waarin dat virus heeft iets nodig om in te kunnen overleven, maar veroorzaakt nog geen problemen totdat hij overslaat. Nou, en dat hebben we dus ook al een aantal keren gezien in de recente geschiedenis.
2: Ja, klopt. En het probleem is natuurlijk, als het in een dier geen ziekte veroorzaakt, dat het lastig is om te weten dat het virus aanwezig is.
0: Ja, als je er niks aan ziet en je merkt het niet. Zijn er specifieke ziektes waar jij je in onderzoek op richt op dit moment?
2: Ja, we hebben op dit moment onze groep focust met name op virussen die door vectoren overgedragen worden. Dat zijn muggen, teken, maar ook knutten. Dat zijn kleine steekvliegjes. Op dit moment focust met name op wat meer exotische virussen, zoals het Rift Valley Fever, het Rift Valley koortsvirus.
0: Die wordt door muggen overgedragen.
2: Het wordt door muggen overgedragen, klopt. We hebben wat onderzoek aan het West-Nijl-virus. Dat is al wat dichter bij huis, want dat is ook al in Nederland. Een aantal jaar geleden is dat voor het eerst aangetoond in Nederland. Eerst in wat muggen en in vogels. Later ook bij mensen en sinds vorig jaar ook in paarden. Waar het ziekte veroorzaakt. En we werken ook aan teken- en encefalitisvirus. Dat is dan weer een voorbeeld van een virus wat bij de mens wel infectie kan veroorzaken of ziekte kan veroorzaken. Maar bij de dieren waarin wij kijken, in dit geval kijken we onder andere in schapen, waarbij het virus de schapen wel kan infecteren, maar over het algemeen geen ziekte veroorzaakt.
0: Ja, en je teken encefalitis. Hè?
2: Ja, dat is een virus wat door teken overgedragen wordt. Is ook in Nederland aanwezig. Hebben we sinds 2016 aangetoond in Nederlandse teken. En dat kan een ontsteking in de hersenen veroorzaken.
0: Dat is behoorlijk heftig. En bij teken denk ik meteen aan een hele andere ziekte, de ziekte van Lyme.
2: Ja.
0: Hoe verhouden die zich tot elkaar?
2: Ze houden zich met elkaar in de zin dat ze beide door dezelfde teken overgedragen kunnen worden. Alleen de ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. Die bacterie komt ook veel malen meer voor in de teken in Nederland dan dit virus.
0: Dat is ook de reden waarom we er daar waarschijnlijk vaker over horen.
2: Ja, klopt.
0: Maar voor jou oninteressant als viroloog, want een bacterie.
2: Ik heb daar wat minder wat minder expertise in. Ja, ja.
0: En TBE is de afkorting, hè? Tick-borne encefalitis. Wat doet het? Kan hersenontsteking veroorzaakt, zei je. Hoe werkt dat? Hoe gaat die overdracht?
2: Je wordt gebeten door een teek. Als de teek draagt het virus met zich mee, en het virus zit dan vaak in het speeksel. Dus op het moment dat een teek gaat voeden bij de mens of bij een dier, probeert ze niet alleen bloed op te nemen, want dat is de reden waarom teek voedt bij mensen of dieren. Maar brengen ze ook speeksel in. En aan de ene kant hebben zij dat speeksel nodig om beter te kunnen voeden. Zorgen bijvoorbeeld voor dat het bloed niet stolt als ze het opnemen. Maar omdat in dat speeksel ook virus zit, komt dat virus dus ook in de huid terecht bij de mens. En vanaf dat moment kan het dus even lokaal repliceren en verspreiden naar andere organen. En hoe die verspreiding precies loopt, dat is eigenlijk een beetje ook het onderwerp waar wij op richten.
0: En als je, om een beetje een beeld, op de een of andere manier, als je begint over teken, ik krijg er meteen een beetje, wordt er toch een beetje kriebelach van. Want het zijn van die hele kleine beestjes, maar toch, ik word er al helemaal, want hoe groot is de kans dat je besmet wordt in dit geval?
2: Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik denk, de aanwezigheid van het virus in de teken is gewoon heel laag. Dan moet je denken op 1 op de 1000, denk ik. De kans dat je die teken dan tegenkomt is natuurlijk heel klein. Maar het betekent ook niet dat iedereen die door een teken gebeten wordt met het virus ook daadwerkelijk geïnfecteerd raakt of ziek wordt. En ja, daar is eigenlijk heel weinig over bekend, hoe efficiënt dat gaat.
0: En als je ziek bent, is er dan al een oplossing voor?
2: Er is in ieder geval iets om te voorkomen. Er zijn vaccins op de markt die je al kunt nemen. En die worden nu vooral voor reizigers die naar endemische gebieden, zoals in, wat veel mensen niet weten, in Oostenrijk is een hoogprevalent gebied. Maar niemand denkt eraan om naar een travel clinic te gaan om als je naar Oostenrijk op vakantie gaat.
0: Nee.
2: Dus de vaccin om te voorkomen is in ieder geval mogelijk. Maar echte behandelingen, die zijn er niet, niet specifiek.
0: Dus dat virus, dat komt dus in Oostenrijk vaker voor in teken. Want we hebben hier ook veel teken, maar...
2: Ja, ik moet zeggen, ik weet niet precies wat de prevalentie in de teken is. Maar het is, ja, het komt wel zodanig veel voor dat er ook de gehele bevolking aanbevolen wordt om te vaccineren tegen het virus. En in Nederland is het volgens mij het advies dat alleen mensen die daadwerkelijk in de natuur werken, groenwerkers, et cetera, die een hoger risico hebben, dat die zichzelf vaccineren.
0: Je hebt ook iets meegenomen. Een buisje zie ik hier liggen. Wat zit erin? Vertel, neem ons mee.
2: Ja, het is heel klein, dus je moet zelf even van dichtbij kijken. Maar ik dacht, ik neem even een voorbeeld van drie teken mee. Het zijn allemaal Ixodes ricinus. Dat is de tekensoort die in Nederland voorkomt. En hier zit in een mannetje, een vrouwtje en een nimf. Dat is het vroege stadium. Je kunt zelf even kijken. De nimf die is het makkelijkste, dat is de hele kleine. Die nu, denk ik, omhoog gekruipt is waarschijnlijk het...
0: Oh, ze leven ook nog.
2: Ja.
0: De deksel zit er goed op.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, want je wordt er toch altijd een beetje kriebelig van.
2: Snap
0: en
2: ik.
0: Op zich, ze zijn nog best groot, moet ik zeggen.
2: Ja, je kunt je voorstellen, zeker zo'n nimf, als je die ergens op je huid hebt, dat het best wel lastig is om dat te onderscheiden van een moedervlek of iets.
0: Ik zeg best groot, ze zijn extreem klein. Het zijn gewoon zwarte puntjes in een blauw buisje. Maar in mijn hoofd, voor mijn gevoel, zijn ze soms nog veel kleiner. En hoe onderscheid je dat van elkaar? Want je zegt, er zit hier een mannetje, een vrouwtje en een nimf in.
2: Ja.
0: Zie ongeveer drie gelijke tekenen.
2: De nimf is echt wel een stukje kleiner. Dat denk ik dat je dat wel kunt zien. Ja. Het mannetje is volledig zwart. Die zit ook op de rand. En het vrouwtje, daarvan zie je dat het achterlijf bruinig is.
0: Oh ja.
2: Heeft een soort van zwart schildje, lijkt het, bovenop.
0: Ja.
2: Dus zo kun je ze onderscheiden.
0: En als ik deze op mijn lichaam zie zitten, dan moet ik ingrijpen.
2: Ja, liefst voordat ze gaan voeden al, voordat ze al gaan bijten. Dus dat is dat is het algemene advies. Hè. Als je in een gebied bent geweest waar je door hoog gras hebt gelopen, dat je eerst even checkt of je teken kunt vinden. Dat is natuurlijk de beste manier om te voorkomen. Als ze toch aan het voeden zijn, dan is het wel altijd aan te raden om zo snel mogelijk te verwijderen. En dan maak dan wel gebruik van die speciale tangetjes, omdat ze best stevig in de huid kunnen zitten.
0: Ze lopen eerst over je lichaam, dan zoeken ze een plekje op. Meestal een beetje zo onder je oksels of een andere
2: beetje warm
0: warme...
2: en vochtig plekje vinden ze heel fijn over het algemeen.
0: Maar, en dan zitten ze daar en dan gaan ze zich vast.
2: Ja, en ze graven zich echt helemaal in. Dus dat kopje gaat, als ze de tijd krijgen, gaat het kopje echt helemaal in de huid. En het risico is, als je dat bijvoorbeeld met je vinger of met je nagels eruit wil halen, dat je wel het lijfje verwijdert, maar niet de kop zelf. En dan kan nog steeds wat speeksel en daarmee bacteriën of virus vrijkomen.
0: Dus. Ja, en daar zit precies het gevaar in. Ja.
2: Ja.
0: We gaan er straks over verder praten. We gaan eerst even naar muziek luisteren. En dat is een nummer wat jij hebt meegenomen voor ons. Love You More van Raccoon.

0: gemeenschap.
1: Ja, Love You More van Raccoon. Een van de favoriete nummers van mijn gast hier in de studio, viroloog Barry Rox. Tussen ons in ligt nog steeds een buisje met teken. Want jij onderzoekt virussen die onder andere door deze teken overgebracht kunnen worden. En we houden de deksel er goed op, want de teken bewegen nog in het buisje. Je zei net tijdens de muziek, ik dacht dat ze wellicht niet meer leefden, maar ze leven toch. Waar haal je deze teken zo vandaan?
2: Deze kunnen we eigenlijk in de achtertuin van ons instituut verzamelen. Want we hebben daar ook een bosrijk gebied. Daar kun je... Als er heel veel teken zitten, begin in het seizoen, dan kun je ze gewoon echt letterlijk zien zitten op de grassprieten. Maar de makkelijkste manier is om met een laken door het gras te lopen en dan kun je ze daarvan afhalen. Omdat dit teken, heet de questende teken, die zijn op zoek naar een nieuwe gastheer om te voeden. En die gaan dus op grassprietjes zitten met hun armpjes of pootjes naar buiten toe. En op het moment dat ze dan een vacht of in dit geval een laken tegenkomen, houden ze vast en dan kun je ze zo verzamelen.
1: Ja, want ze zitten daar omdat ze op zoek zijn naar voeding.
2: Ja.
1: Ze eten bloed eigenlijk.
2: Ja, klopt.
1: En je zei net ook, ja, ze kunnen zich ook best goed voor dood houden.
2: Ja, daarom een beetje de verwarring. De teken, als je erop blaast, dan komt er CO2 op en daar reageren ze heel erg op. En dan zie je dus inderdaad dat als je dat bij die teken doet die stilzitten, dat ze dan volledig tot leven komen en heel actief worden. Ja. En dat is ook het mechanisme waarom ze op zoek gaan naar een nieuwe gastheer. Ze gaan echt op zoek naar de CO2 van de gastheer.
1: Ja, laten we het daarover hebben. Want gastheer, wat kan dat allemaal zijn voor een teken?
2: Het kan heel veel zijn en het hangt ook af van het stadium. Dus afhankelijk van de teken, maar in dit geval deze teken die we ook hier in Nederland hebben, daar heb je eigenlijk drie stadia. Je begint met het eitje, daaruit komt een larf. Die larven die voeden vaak op kleine dieren zoals muizen. En die hebben een voeding nodig om naar het volgende stadium te kunnen gaan. Vervolgens worden ze een nymfenstadium. Ook wat kleinere dieren zijn, maar dan kun je ook denken aan hazen, konijnen, dat soort. Misschien soms ook al wel wat grotere dieren. En dan gaan ze weer naar het volgende stadium, naar het adulte stadium. En dan moeten met name de vrouwtjes een bloedmaal nemen om weer eitjes te kunnen leggen. En dat zijn vaak wat grotere dieren. Dus in het wild is dat vaak op reeën, herten, dat soort dingen. We doen ook onderzoek bijvoorbeeld bij landbouwhuisdieren, waarbij we kijken naar de hoeveelheid teken bij schapen of bij runderen. Maar ook dus bij de mens. Dus bij de mens is vaak of een nymf of een adulte die daar voedt.
1: Zeg maar, hoe actief is dat, zeg maar, dat? En hoe lang is zo'n levenscyclus? En in die zin, weten ze waar ze naar op zoek zijn? Ja, weten is misschien een beetje een gek woord in dit zin, maar in deze context.
2: Ja, het is ook de beschikbaarheid, denk ik, van waar de take zich uithangt, van wat daar langskomt. Deze teken gaat niet actief op zoek. Je hebt ook teken, waaronder de reuzenteken, die gaat actief jagen. Dus die komt uit de grond en die loopt je achterna. Als we dan hebben
1: zeg
2: over...
1: Zeg maar nachtmerrie.
2: Ja, precies. Dan valt dit toch wel mee. Ja. Dus die heb je ook. Maar deze, die wachten gewoon af tot ze iets langs zien komen waarvan ze denken van, dat is interessant. En dan kunnen ze daarop op vastklampen.
1: En jij dacht, ik ga specifiek kijken naar landbouwdieren. Wat was daar de aanleiding voor?
2: Ja, deels natuurlijk ook vanuit onze historie van ons instituut. Daar ligt de interesse. Maar wat ik met name interessant vind, en dat is ook een deel van het onderzoek, we hebben in Nederland dus dit specifieke virus, het teken-encefalitis-virus, wat bij de mens ziekte veroorzaakt, waarvan we weten dat het dieren zoals schapen of runderen kan infecteren, maar daar niet of nauwelijks een ziekte veroorzaakt. Maar er is ook een heel verwant virus dat in Engeland voorkomt. Het heet het Lauping-Ill-virus. Dat is heel verwant aan het Nederlandse virus. Alleen dat virus is in ieder geval in het veld aangetoond dat het zowel bij mensen als bij dieren ziekte kan veroorzaken. En in het project waar we dus met die mini-bloedvaatjes werken, de aanleiding van dit gesprek, daarbij willen we dus kijken of we verschillen kunnen vinden tussen die twee virussen met onze modellen. Om beter te begrijpen van wat maakt nou dat zo'n virus een van de gastheren wel ziek maakt, de andere niet. Want als we dat beter kunnen begrijpen, dan kunnen we misschien ook aanknopingspunten vinden om interventies te ontwikkelen.
1: Daar wil ik heel graag meer over horen. Maar nog de laatste stap, even voor mijn begrip. Want we hebben het dan over koeien, over schapen. Is er dan een verschil tussen zeg maar de veehouderij en zeg maar het wilde, een wilde koe voor zover die nog bestaan? In een stal, weet je, kan je daar ook een take oplopen?
2: In een stal is wat minder waarschijnlijk, maar veel koeien die worden natuurlijk wel komen wel in de weides, in ieder geval overdag, en dan gaan ze 's avonds weer op stal. Dus en op het moment dat ze in die weides komen, dan loopt ze risico om die take op te doen.
1: En wordt een koe daar dan ook ziek van?
2: Niet met dit virus, maar die teken dragen ook allerlei andere pathogenen met zich mee. Hè. We hadden het over de ziekte van Lyme. Maar er zijn ook andere bacteriën, parasieten die meegedragen kunnen worden. En sommige daarvan kunnen ook landbouwhuisdieren ziek maken.
1: En kan je dat zien of moet je daar echt een bloedsample voor afnemen? Ziet een boer dat bij wijze van spreken aan het gedrag van een koe?
2: In sommige ziektes wel, dan moet ik zeggen. Ik ben niet helemaal expert in die bacteriële of parasitaire ziektes. Maar degene die ziek maken, dat valt natuurlijk wel op. Dan moet er alsnog diagnostiek gedaan worden om te kijken van wat is precies de oorzaak. Dat wordt wel vroegtijdig opgemerkt meestal. Ja.
1: En wij leven in Nederland best dicht op de landbouwindustrie. Zit daar ook een gevaar in?
2: Nou, dat is inderdaad wel een van de ideeën. Van, sowieso is er best veel interactie tussen mens en dier in Nederland. En juist op die raakvlakken tussen mens en dier, en zeker ook met de wilde dieren, daar zijn vaak de grotere risico's dat er nieuwe pathogenen over kunnen springen. Maar wat met name interessant is, en dat vind ik zelf ook heel interessant om naar te kijken. In Nederland is er steeds meer, wordt steeds meer richting gegeven, ook Europees trouwens, om meer natuurinclusief landbouw te bedrijven. En dat betekent dus dat daar die interacties ook gaan veranderen. He, weet niet precies hoe dat eruit ziet. En voor het ene bedrijf kan het er anders uitzien dan voor een ander bedrijf. Maar dat die interacties of die raakvlakken gaan veranderen, dat is wel duidelijk. En wat dat voor een impact zou kunnen hebben op dit soort blootstelling aan vectoren en de pathogenen, dat is eigenlijk nog niet zo goed onderzocht.
1: Nee. En daar wil jij meer duidelijkheid in gaan scheppen?
2: Ja, klopt. Dat is een van de dingen waar we naar kijken. Ja.
1: En neem ons mee in dat onderzoek. Want wat ik begrepen heb, jij werkt aan een model. Vertel me er alsjeblieft meer over.
2: Ja, het idee erachter is dat we eigenlijk, als er een nieuw virus langskomt, wil je dat ze op een snelle manier kunnen karakteriseren. Om in ieder geval een eerste indicatie te hebben van wat de impact zal zijn. Als er een nieuw virus is, welke gastheer, welke diersoorten of mensen kan het infecteren? Hoe gaat het zich verspreiden? Hoe ernstig zal het ziektebeeld zijn? Wat voor ziektebeeld zul je hebben? Van oudsher werd dat vaak gedaan door

0: problemen met zich meebrengen. Dus er wordt steeds meer ingezet.
1: Ja, want om dat even te begrijpen. Omdat je dus in levende dieren onderzoekt. En het is gewoon intensief. Het is veel.
0: Klopt, ja.
1: En kostbaar, kan ik me ook nog voorstellen.
0: Kostbaar, ja. Ja. En je wil natuurlijk ook zo min mogelijk dat soort studies moeten doen. En daarvoor, daarvoor worden allerlei alternatieven ontwikkeld. Alternatieve modellen, waarbij vaak celmodellen gebruikt worden. En dit is een van de modellen waar wij dus aan werken. En wij focussen op verschillende barrières binnen een gastheer. En een van die barrières is het bloedvatstelsel. En je kunt je voorstellen, met name met virussen die bijvoorbeeld in de huid binnenkomen, maar uiteindelijk zich verspreiden naar andere organen. Maar ook weer terug in het bloed terechtkomen. Want het virus moet in het bloed zitten om door een teek of een mug of wat dan ook weer opgenomen te worden. Dat het bloedvatstelsel wel een belangrijke target kan zijn.
1: Ja, want dat is eigenlijk het overdrachtspunt in dit geval.
0: Ja, klopt.
1: Als je het toch weer in het dier, dan er wordt gebeten en dan het bloedvat is dan de plek eigenlijk waar het virus zich binnendringt eigenlijk in het lichaam.
0: Ja. En we weten, ik noemde net al als een teek, maar ook een mug voedt bij een mens, dat ze niet alleen voeden, maar ook speeksel inbrengen. En dat allerlei effecten kan hebben. Die effecten kunnen ook plaatsvinden op het bloedvat. Dus je kunt bijvoorbeeld verwijding van de bloedvaten krijgen, zodat het bloed makkelijker uit het bloed kan treden. Dat er bepaalde afweercellen het bloed uit kunnen gaan naar naar de plek van de beet. Dat kun je allemaal in huid bestuderen, maar dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En dan heb je daar toch ook weer diermodellen voor nodig. En wij dachten van we kunnen misschien onderdelen daarvan wat simpeler nabouwen. En een van die onderdelen is dus het bloedvat zelf. En het bloedvat wordt in principe in de meest simpele vorm is eigenlijk een buisje gemaakt door wat heet endotheelcellen. Dat zijn een type cellen die de wand van het bloedvat maken. Die cellen daarvan weten we dat ze gevoelig kunnen zijn voor infectie. Ze spelen allerlei rollen in het aantrekken van afweercellen, in ontstekingsreacties. Maar daarvan is ook bekend dat van oudsher werden eigenlijk die cellen gewoon op een plat plaatje gegroeid.
1: Want om even die stap. Dus jij in het laboratorium creëer jij, of jij en je collega's in dit geval, je wil dat bloedvat eigenlijk namaken. En dat doe je niet door plastic, whatever. Het is een echt bloedvat wat je namaakt. Maar dan in dit geval op een. Ja, in een petrischaaltje, in een.
0: Ja, eigenlijk wel. Dus misschien even goed om te begrijpen. We kunnen die cellen isoleren die het bloedvat maken. Ja. En die kunnen we in leven houden. Die kunnen wij doorzetten, die kunnen we kweken.
1: Ja, dus dat zijn echte cellen van.
0: Ja, van een mens of van een dier. Ja. En daar kunnen we dus experimenten mee doen. Kunnen we kijken, kunnen we die infecteren? Ja. Meestal wordt dat gedaan door die cellen gewoon plat op een plaatje, inderdaad, in een petrischaaltje te groeien. Maar we weten dat het bloed of in het bloedvaten liggen die cellen ook niet plat. Hè? Die vormen een 3D-vorm, een buisje. Daarnaast stroomt er ook nog bloed doorheen. En we weten gewoon dat die stroming van het bloed, dat heeft ook een effect op hoe zo'n cel reageert op een stimulus, zoals een virus of iets anders. En dat is dus eigenlijk wat wij nu hebben nagebootst. We hebben gebruik gemaakt van wat heet een organ-on-chip. Dat systeem of dat platform dat bestaat al jaren en is vooral aan de humane kant voor onderzoek bij mens al heel ver ontwikkeld. En daarbij kun je bepaalde 3D-structuren zoals buizen nabootsen. Wij maken dan gebruik van een commercieel systeem. Dus dat maakt het voor ons ook wat makkelijker om wat sneller dit soort modellen te maken. En wat we eigenlijk doen is we voegen de cellen toe. En die cellen hebben al de eigenschap dat op het moment dat ze in zo'n buisvormig plaatje zitten. En je daar ook artificieel bloed. En dan moet je niet denken dat er echt bloed doorheen stroopt. Maar gewoon voedingsstoffen in een vloeistof. Daar gaan die cellen uit zichzelf al een vaatje vormen. En na een paar dagen zit dat vat helemaal vol gegroeid. Helemaal dicht gegroeid. Dus het is echt gewoon een vaatje wat helemaal lekdicht is.
1: Die je met het blote oog kan zien inmiddels.
0: Je hebt wel.
1: Of is het nog zo klein dat.
0: Ja, je moet toch wel met de microscoop doorheen kijken.
1: Ja, want kijk, het begint met wat cellen, maar dat gaat dan groeien.
0: Het groeit in het vult het plaatje zelf. En dat is echt

0: micrometers. Okay. Dat is heel klein.
1: En dat is genoeg?
0: Dat is genoeg, ja. Nou ja, de bloedvaten bij de mens, zeker de kleine bloedvaten, zijn natuurlijk ook niet anders. Die zijn ook niet altijd met het oog te zien. Hè. We hebben niet over die grote aders of slagaders. Nou, en op die manier, we brengen daar dus dat artificiële bloed. Brengen we daarin aan. En dan kunnen we kijken van ja, als we hier nu een virus of speeksel van een teken of een mug aan toevoegen, hoe reageert zo'n bloedvat dan? En dat is eigenlijk wat we nu doen. Dus we kijken aan de ene kant, hè, ik noemde net die twee virussen die zich toch anders lijken te gedragen. Dus we hebben die bloedvaten gemaakt voor de mens, maar ook voor een schaap. En dan willen we kijken van ja, als we die twee virussen nu in die bloedvaten stoppen, gedragen ze zich anders in de mens dan in het schaap.
1: Ja, want daarvan weten we het inmiddels. Voor een deel.
0: Ja, vanuit het veld weten we van nou, dit zien we. En we willen eigenlijk dat ons model dat nabootst. Omdat in de toekomst, hè, we doen het nu met virussen waarvan we weten wat ze doen. Maar als er straks een nieuw virus langskomt, virus X noemen we dat altijd. Willen we eigenlijk wel een inschatting kunnen maken van goh, lijkt het nu meer op hè, het teken-encefalitis virus, lijkt het meer op het Laubing-Ill virus.
1: Dit nu, het kwartje valt nu langzaam bij mij. Dus je hebt een model inderdaad waarop je iets kan heel veilig eigenlijk kan testen. Onder hele gecontroleerde omstandigheden. Niemand wordt er ziek van. En je onderzoekt nu, doordat je weet hoe het virus zich al gedraagt, om te kijken of je model klopt. Mm-hmm. Zodat je straks als er een nieuw virus zich opdoemt, of een variant daarvan, dat je ook kan kijken, hoe reageert het op?
0: Ja, klopt. Ja. En daarnaast natuurlijk ook, hè, proberen we ook wat meer verdiepend onderzoek te doen om de precieze mechanismes van de bekende virussen ook te kunnen achterhalen. Hè. Wat we al waar we het even over hadden, we kunnen het wel voorkomen met vaccinatie, maar we hebben nog niet echt behandelingen. Als we nou beter begrijpen hoe die virussen nu precies infecteren, en dan in dit geval is dan specifiek in de bloedvaten, misschien kunnen we dan ook wel bepaalde aanknopingspunten vinden waarin we een antiviraal of iets dergelijks zouden kunnen ontwikkelen.
1: Wel heel vet eigenlijk.
0: Absoluut. Ja, vind ik wel. Ja.
1: En in hoeverre is dit deze techniek, wat je zei, de techniek wordt al wel langer gebruikt, maar in deze context is dat nieuw?
0: Voor zover ik weet, wordt het nog niet, in ieder geval niet voor dieren gebruikt. En hè, wat ik al zei, die organ on chip, het wordt niet alleen voor bloedvaten, maar ook voor andere orgaansystemen wordt dat wel gebruikt. Maar vaak toch wordt dat primair ontwikkeld vanuit de mens. Voor zover ik weet zijn wij de eerste die dat nu met dierlijke cellen doen. En ik noem dan, we hebben dan voor schaap, maar we zijn dat steeds meer aan het uitbreiden, zodat we straks een heel scala aan diersoorten hebben. Zodat op het moment dat er weer een nieuw virus langskomt, dat we al die diersoorten kunnen testen. En ook een inschatting kunnen maken van nou, we moeten misschien vooral
1: extra opletten bij
0: het schaap en niet bij de koe of bij de geit.
1: Wat uiteindelijk best wel impact kan hebben op hoe je er als maatschappij mee omgaat. Een ophokplicht, ik noem maar iets.
0: Precies.
1: Dat is dus stap 1 eigenlijk. Hè, van hoe wordt de cel geïnfecteerd? Wat gebeurt er daarna allemaal nog? En kan je dat ook allemaal modelleren? Of blijft het hierbij?
0: Nee, zeker. Dus, als we inderdaad eenmaal kunnen aantonen dat zo'n cel geïnfecteerd raakt, dan wil je eigenlijk ook weten wat voor effect heeft dat dan op de cel, op de functie van de cel. Nou, ik noemde al die endotheelcellen hebben allerlei functies. Een van de primaire functies is een barrière vormen. Hè. Je wil niet dat het bloed uit je bloedvat loopt. Wat we dat noemen functionele assays, hè, de functionele testen die we kunnen inzetten, is het meten van die barrièrefunctie. Dus hoe lekdicht is dat bloedvat nog nadat je er een virus in stopt of nadat je er een speeksel in stopt of iets dergelijks. Dat kunnen we in zo'n systeem dus heel relatief makkelijk doen. En dus ook vergelijken hoe die barrière zich vergelijkt met andere behandelingen. Hè. Als zien we dat bij het ene virus wel de barrière opengaat en bij de andere niet. Als we dat zien, dan kunnen we vervolgens echt in die cellen gaan kijken van nou, wat gebeurt er dan precies? Er zijn bepaalde eiwitten die maken dat die cellen heel dicht tegen elkaar aan groeien. Kun je dan aantonen dat bij zo'n infectie die eiwitten misschien niet meer op de juiste plek zitten of niet meer tot op de oppervlakte van de cel komen. Dus dat soort dingen kun je doen. Een andere functie van die endotheelcel is ook bijvoorbeeld ontstekingsreacties reguleren. Dus je kunt ook kijken wat we in dat artificiële bloed kunnen we afweercellen toevoegen. En dan kun je dus kijken of die cellen inderdaad naar de plek van de infectie gaan. En we hebben dus experimenten gedaan waarbij we controlecellen hebben waar we geen behandeling doen en cellen waarmee we wel virusinfectie doen. Als je dan vervolgens dan afweercellen toevoegt, dan zie je dat er veel meer afweercellen aan de endotheelcellen zitten die geïnfecteerd zijn dan aan de controles. Dat betekent dus dat die endotheelcellen op de een of andere manier geactiveerd worden om iets te ondernemen, om een afweerontstekingsreactie te starten. Dus dat zijn voorbeelden van metingen die we dan kunnen doen.
1: Ja, dat geeft ontzettend veel waardevolle informatie, denk ik, voor jou.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: en als je een klein beetje uitzoomt, wat ik ook fascinerend vind aan virussen, is dat ze allerlei verschillende tactieken eigenlijk hebben. Hè, want het ene virus is de ander niet. En ze kunnen allemaal op een andere manier schade dan wel geen schade. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, dat is ook een ander onderdeel, ook weer iets waar we ook meten. Dus je kunt in de cel zelf kijken naar de respons. Dus welke mechanismen geactiveerd worden, welke mechanismen soms tegengehouden worden. En dat is misschien ook een beetje waar jij op duidt. Veel van deze virussen die hebben ook mechanismen bij zich om de respons van een gastheer tegen te houden. En dan met name de respons dat een gastheercel het virus detecteert en probeert het virus te verwijderen.
1: Ja, want dat zit in de natuur van ons, hè, om ons er tegen te weren.
0: Ja, precies.
1: En het zo snel mogelijk onschadelijk te maken.
0: Ja, klopt. En die virussen die co-evolueren met ons natuurlijk, die hebben weer mechanismen ontwikkeld om dat in sommige gevallen tegen te kunnen gaan. En dat soort zaken zou je dus ook kunnen testen in ons systeem.
1: We praten er zo verder over. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Een andere band waar je van houdt, Mumford & Sons, met het nummer Hopeless Wanderer.

0: Ja, Mumford & Sons met Hopeless Wanderer hoorde je hier op NPO Radio 1.
1: De nacht van NTR Wetenschap.
0: Ja, daar luister je naar. Nog steeds de nacht van NTR Wetenschap. En bij mij in de studio viroloog Barry Rox. Barry, we hadden het uitgebreid over het model van de bloedvaten. Maar ik vind het ook leuk om iets meer te weten over jou als mens. En je hebt voor ons een boek meegenomen. Welk boek is dat?
2: Ja, dat is het killervirus, in het Engels de hotzone van Richard Preston.
0: En dat heb je niet zonder reden meegenomen, want dat heeft een belangrijke rol gespeeld.
2: Nou ja, killervirus, dat begrijp ik wel qua context natuurlijk van mijn onderzoek. Maar nee, dit is eigenlijk het boek waarmee ik in aanraking ben gekomen met virussen. Voor die tijd, ja, dus in deze tijd na de pandemie lastig voor te stellen, maar voor die tijd was ik niet zo bekend met virussen. En een studiegenoot in de tijd had dit aangeraden. En ja, dit beschrijft eigenlijk een uitbraak van het Ebola-virus in Amerika. Dus waar gebeurt het verhaal? Achteraf bleek dit gelukkig een Ebola-virus wat niet op mensen overgedragen kon worden. Of in ieder geval mensen werden er niet ziek van, alleen apen. Maar het beschrijft dus helemaal ook de ontdekking en de respons op zo'n uitbraak.
0: Een goed boek? Ook?
2: Toen ik voor het eerst las, vond ik het heel goed, heel, heel leuk. Later, het is nog steeds een goed boek. Alleen, later heb ik dit werk ook zelf gedaan. En ja, dan merk je gewoon dat het een beetje populair geschreven is.
0: Dat is niet helemaal waaruit getrouwd.
2: Precies, en dan ga je aan sommige dingen een beetje ergeren. Maar voor de niet-viroloog is het denk ik een heel leuk boek om te lezen.
0: En het heeft bij jou iets aangezet destijds.
2: Ja, klopt. Ja, het was wel voor mij het moment dat ik dacht van ja, dit werk wil ik ook doen. En uiteindelijk heeft het nog wel wat jaren geduurd. Maar ik denk een jaar of 10 later of zo heb ik ook daadwerkelijk met de mensen die in dit boek hebben beschreven staan ook kunnen samenwerken. Dus het was ook wel echt voor mij wel de aanleiding om deze carrière te starten.
0: Ja, want hoe zag jouw wetenschappelijke carrière er een beetje uit? Waar studeerde je?
2: Ik heb eerst HBO gedaan, hoger laboratoriumonderwijs. Eigenlijk was de bedoeling dat ik als analist op een laboratorium ging werken. En toen kwam ik er vrij snel achter dat ik het veel te leuk vond om zelf onderzoek te kunnen doen en te verzinnen. Toen ben ik aan de VU gaan studeren, medische biologie. Met specialisatie virologie, dus toen zat het er al in. Toen heb ik ook een stage in de VS gelopen bij het Amerikaanse RIVM. En toen ik daar terugkwam, toen ben ik een promotietraject gestart bij het RIVM. En na mijn promotie ben ik 10 jaar in de VS geweest op verschillende plekken. Bij de universiteit, maar ook bij de overheid. Bij de Nationale Instituut van Gezondheid. Uiteindelijk in Texas beland bij een universiteit. Waar ik onder andere met dit soort de Ebola-virus en andere heb kunnen werken. Maar na 10 jaar toch besloten weer terug naar Nederland te komen. En via een aantal omwegen uiteindelijk bij Wageningen Bioveterinary Research.
0: Ja, dus toch, dat boek heeft in die zin wel een full circle zeg maar gemaakt. Dat je uiteindelijk met die mensen ook gewerkt hebt.
2: Ja, absoluut.
0: En toen ben je in Nederland gekomen. En waar focus je primair op toen?
2: Toen ik eerst terugkwam in Nederland, ben ik bij het RIVM gaan werken als afdelingshoofd bij Emerging Infectious Diseases. Dus dat was eigenlijk de paraatheid voor nieuwe opkomende virussen. In de tijd was nog voor corona. Maar we hadden toen al wel uitbraken van het Zika-virus wereldwijd ook. Chikungunya-virus, allebei door vectoren overgedragen. Daar heb ik een aantal jaar gewerkt. En daarna ben ik wat ik merkte was dat ik wat meer het fundamentele onderzoek miste. Dus toen ben ik naar het Erasmus MC gegaan bij de Virus Science afdeling. Daar heb ik eigenlijk met dezelfde virussen gewerkt, maar dan wat meer fundamenteel onderzoek. En dat was primair gericht op infectie bij de mens. En een jaar of 4 geleden heb ik de stap gemaakt naar Wageningen Bioveterinary Research. Ook weer vergelijkbare virussen, maar nu de focus op landbouwhuisdieren primair. Ja.
0: En waarom specifiek virussen? Want je kan een hoop keuzes maken in je leven. Dit boek heeft er misschien een rol in gespeeld.
2: Maar dit boek heeft er zeker een rol in gespeeld. Maar ook waar we het in het begin over hadden. Ja, zoiets kleins, zo'n klein bolletje wat dood is. Dat zo'n enorme impact kan hebben. Ja, dat vind ik gewoon heel interessant. Dus het is vooral vanuit nieuwsgierigheid. Van hoe werkt het nou? Hoe kan zo'n klein dingetje nou zo'n impact hebben in de gastheer? Maar ook wereldwijd.
0: En misschien een gekke vraag, maar heb je een lievelingsvirus? Is er eentje waar je een bijzonder gevoel bij krijgt?
2: Ja.
0: Die zo fascinerend is of zo?
2: Ja, ik heb een aantal jaar aan HNIPA-virussen gewerkt. Dat zijn virussen die eigenlijk primair in vleermuizen als gastheer zitten. En die kunnen dan direct of indirect bij de mens infecteren. En ik vind dat virus wel heel interessant, omdat die virussen komen over het algemeen via de luchtwegen binnen. En die kunnen dan op een of andere manier in de hersenen terechtkomen en daar dan infectie veroorzaken en ziekte veroorzaken. Dat soort virussen, afhankelijk van de uitbraak, maar die kunnen heel dodelijk zijn. Dat kan echt tussen de 40 en de 70 of 80% van de mensen kan eraan overlijden. Dat vond ik wel een heel interessant virus om aan te werken.
0: Ja, en in die zin ook heel relevant. Dat als je daar iets in kan bijdragen in dat onderzoek, dan heeft dat ook impact.
2: Ja.
0: Geldt dat ook voor de modellen waar je nu aan werkt? Hoe verhoudt zich dat tot mij, tot de maatschappij eigenlijk?
2: Ik denk op zich, het is breed inzetbaar. Hè? We gebruiken het nu voor die twee specifieke virussen. We hebben ook nog het andere project voor andere virussen. Maar het kan ook ingezet worden om bacteriën, parasieten te testen. Maar ook nog breder. Je kunt ook wat meer celbiologische vragen beantwoorden. Ik denk de impact bij de mens is enerzijds denk ik dat je, waar je in de toekomst denk ik ook wat meer heen moet, is wat ze noemen personalized medicine. Hè. Iedereen reageert anders op infecties, op behandelingen. Met dit soort systemen zou je uiteindelijk dus voor elke persoon zo'n vessel on chip kunnen, zo'n bloedvat kunnen ontwikkelen en testen hoe die persoon precies zal reageren op een medicijn, op een infectie.
0: Ja, en we stipten het al even aan. Er is natuurlijk een hele grote pandemie geweest. Heb je het gevoel dat er in de maatschappij nu anders, het doel is ook voor een deel om dingen te voorkomen en er paraat op te zijn. Is er iets veranderd in de maatschappij ten opzichte van virussen in onze houding?
2: Ik denk dat ze in ieder geval meer bekend zijn. Want vanaf 2000 was opeens iedereen, 2020 was opeens iedereen viroloog.
0: Ja.
2: Maar ik denk ook dat we heel snel weer vergeten zijn wat precies de impact was. Voor veel mensen, voor de dagelijkse impact. Er zijn natuurlijk nog heel veel mensen die er nog langdurig nog steeds last van hebben. Hebben het over long covid, et cetera. Je merkt wel, en dat is natuurlijk ook de afgelopen weken weer in de nieuws geweest, ook met de parlementaire enquête, dat de noodzaak voor pandemische paraatheid, die wordt wel een beetje weer naar achter geschoven. En dat is aan de ene kant te begrijpen, omdat mensen meer richten op de meer acute zaken. Maar het is wel zorgelijk, want we weten gewoon, en dat heeft corona ook weer laten zien, het gaat gewoon gebeuren. Het is niet de vraag of het gaat gebeuren, maar wanneer. Ja. En in welke omvang. Hè? Dus het hoeft niet weer zo'n grote uitbraak te zijn als we hebben gezien. Maar ook kleine uitbraken. We hebben de uitbraak van dat andere virus op het cruise ship gezien. Mm-hmm. Ja, dat was op 1-2 handen te tellen. Maar dat heeft echt wel een behoorlijke impact gehad op zowel die mensen als op de hele gezondheidszorg.
0: Ja, en dan kan juist ook fundamenteel onderzoek naar de werking heel goed in die preventieve, dat we er, wat je zegt, dat we erop voorbereid zijn.
2: Ja.
0: Als er zich iets opduikt.
2: Ja, het voorbeeld van de anders virus, daar waren dus eigenlijk geen goede antivirale middelen voor. Die wil je eigenlijk op de plank hebben. En dan liefst middelen die zo breed inzetbaar zijn dat het niet specifiek voor dit virus moet zijn. Hè, want je weet niet wat het volgende virus gaat worden.
0: Heb je nog een droom eigenlijk met je carrière en je onderzoek? Waar hoop je dat zich dit toe gaat ontwikkelen? Want wat ik zei, ik vind het al heel cool dat het er nu is.
2: Ja. Ik wil op de korte termijn wil ik in ieder geval aantonen wat de toepasbaarheid van dit model is. En hoe we dit kunnen inzetten. Niet alleen vanuit onderzoeksvragen, maar ook vanuit het verminderen van de noodzaak voor dierproeven. Ik denk dat dat vaak heel lastig is, zeker met modellen voor de mens bijvoorbeeld. Het valideren van, dus echt het bevestigen van het nut van die modellen, is bij de mens soms best lastig, omdat je niet de juiste monsters kunt krijgen van een patiënt. Hè. Bij de mens is vaak, op het moment dat mensen echt ziek worden, dan kun je er monsters van krijgen, omdat ze dan naar de huisarts gaan of naar het ziekenhuis. Maar wat er vroeg in de infectie gebeurt, ja, dat zien we niet, want wij weten niet eens dat die mensen geïnfecteerd zijn. Dus dat maakt het heel lastig om die vroege aspecten te bestuderen. En ik denk dat we dat met deze modellen voor dierziekten wel kunnen doen, omdat we daar vanuit de literatuur en wel de mogelijkheid hebben om ook op vroegere tijdstippen al te testen wat er in het dier gebeurt en dat te vergelijken met ons model. En ja, mijn droom zou zijn dan dat als we op het moment dat wij dan inderdaad aantonen dat het bij dieren 1-op-1 vergelijkbaar is, dat wat wij testen in ons model ook daadwerkelijk bij dieren gebeurt, dat je dat vervolgens kan vertalen naar, ja, dan zal dat ook wel bij de mens zijn. Ja, dat zou mooi zijn, want dan weten we ook echt wat de waarde van dit soort modellen is.
0: En hoe realistisch is het?
2: Ik denk dat het wel...
0: Je mag dromen uiteraard.
2: Ik denk dat het realistisch is. Het is niet de korte termijn droom. Dit is wel lange termijn. En of het echt volledig vervangbaar zal zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat moet wel het streven zijn.
0: Mooi. We gaan eerst even naar muziek luisteren. Daarna hebben we het NOS-journaal. Dan is er ook ruimte om vragen te stellen. Ik ben heel benieuwd of onze luisteraars vragen hebben. Dat kunnen ze alvast doen door een berichtje te sturen via de NPO Luister-app. Of te bellen naar 0800-1121. Dan gaan we nu eerst luisteren naar Take Me to Church van Hoshier.

Take Me to Church van Hozier. We gaan zo naar het NOS Journaal. En daarna praat ik verder met mijn gast, viroloog Barry Rox. Dus heb jij vragen, dan is dit het moment om te bellen naar 0800-1121. Of stuur een berichtje via de NPO Luister-app naar Radio 1. Dan komt hij hier binnen in de studio.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onduidelijk. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld op Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treffen ze Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Ja, goedenacht. Welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Mijn naam is Sander Nieuwenhuizen en deze nacht hebben we het over virussen, teken en landbouwdieren.
3: De Nacht van NTR Wetenschap.
2: Ja, en mijn gast vannacht is viroloog van de Wageningen Universiteit, Barry Rox. Hij onderzoekt hoe virussen vee besmetten. En het afgelopen uur hebben we gesproken over zijn onderzoek naar virussen door het maken van kleine bloedvaatjes waarop hij die virussen kan testen. En het doel daarvan is onderzoeksmodellen krijgen waarbij we eigenlijk een beetje de strijd met de virussen kunnen winnen door ze beter te leren kennen en ze net een stapje voor te kunnen zijn. Zodat we sneller kunnen handelen als er een uitbraak komt. En daar praten we nu graag over door met jou, de luisteraar. Dus heb je een vraag over het onderzoek? Bel ons op 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Luister-app. We hebben ook een beller en die kunnen we nu horen. Goedemorgen, goedenacht, Timo.
4: Ja, goedenacht, Sander. Ik spreek met Timo uit Den Haag.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat je luistert. En je hebt een vraag voor onze gast.
4: Ja, dat klopt. Ik vroeg me wel eens af, als ik het geheel probeer te overzien, dat hoe meer mensen er zijn, hoe meer techniek er eigenlijk wordt ontwikkeld en gebruikt. En de technologische afdruk op de ecologie, op de natuur, daardoor wordt ook vergroot. Waardoor er steeds meer virussen eigenlijk zoonoses overspringen vanuit de vrije natuur of de landbouw naar de mens. En als je dan die virussen bestrijdt bij de mens, dan vraag ik me wel eens af of het aandeel van mensen dat geen natuurlijke weerstand heeft tegen die virussen of andere micro-organismen, of dat niet wordt vergroot ten koste van de mensen die een natuurlijke aanleg hebben, waardoor je als mensheid als geheel eigenlijk afhankelijk wordt van bestrijding van micro-organismen, omdat je eigen natuurlijke aanleg of natuurlijke afweer tegen dat soort micro-organismen eigenlijk geleidelijk aan verliest.
2: Ja. Ik kijk mijn gast Barry even aan.
5: Ja, interessante vraag. Ik denk wat misschien goed is om te beseffen is dat de virussen waarmee wij werken, dat zijn virussen die echt grote impact kunnen hebben, die echt zeer ziekmakend zijn. En in dat geval zijn dat wel virussen die je wil voorkomen. Het is natuurlijk niet zo dat we in een steriele omgeving moeten gaan leven. Maar wel de virussen en bacteriën, parasieten, die heel ziekmakend zijn. Dat is geen probleem om die te verwijderen of die te voorkomen. Zonder dat daar een impact heeft op de algehele gesteldheid van de mens. Ik denk dat je ook een beetje doelt op wat vroeger in ieder geval heette de hygiënehypothese. Dat als mensen vroeger in aanraking kwamen met de natuur, grond, et cetera, dat ze dan beter bestendig waren tegen bepaalde allergieën, et cetera. Maar dat staat los van de bestrijding van ernstige infectieziekten.
4: Nee, ik bedoel meer eigenlijk dat de mens er eigenlijk als geheel naar streeft om zonder natuurlijke vijanden te leven. Maar door die zijn ecologische perspectief of zijn ecologische plaat eigenlijk verliest. En daardoor op termijn alles wegdrukt met behulp van de stand van de medische techniek.
5: Ik weet niet of dat echt zo het geval is. Wat ik zeg, ik denk met name de bestrijding van de ernstige ziektes. Dat is het doel, dat de mensen niet te overlijden komen. Als we dat volledig kunnen voorkomen, heeft dat wat mij betreft nog steeds de voorkeur versus behandeling.
4: Maar ik wil er wel op toevoegen dan dat er ook religieuze stromingen zijn die zich niet laten inenten. En volgens mij ook, ik ben zelf niet zo religieus hoor in dat opzicht. Tenminste niet formeel in ieder geval. Maar dat het volgens mij toch als doel heeft dat de mensen die natuurlijke afweer hebben tegen schadelijke micro-organismen, dat die als het ware eerder een kans hebben om te overleven en zich voor te planten en die natuurlijke weerstand door te geven.
5: Ik weet niet of dat zo is. Het is natuurlijk zo dat ook de mensen die zich niet vaccineren, die hebben vaak wel een veel groter risico dat ze ernstig ziek worden. Dat willen we juist voorkomen met behandelingen, dan wel vaccinaties, et cetera.
4: Nu is dat inderdaad heel gunstig. Maar ik vroeg me af wat dat deed voor de mens uit El Soort en zijn plaats in de natuurlijke wereld. Maar goed, dat... U kunt daar niet aan vanuit uw specialisme waarschijnlijk. Maar...
5: Nee, dat is inderdaad meer een ecologische vraag.
2: Maar wel heel erg bedankt voor je vraag, Timo. We gaan door naar de volgende vraag. En die komt van Bert.
6: Ja, goeiedag. Een interessant programma.
2: Dankjewel, Bert. En je hebt ook een vraag voor ons, begreep ik.
6: Ja, ik heb eigenlijk twee korte vraagjes. Geïnfecteerd vlees, hè, op... zeg maar op koeien, want hij doet geloof ik schapen en koeien, dacht ik dat ik dat gehoord had.
2: Zeker.
6: Maar stel je voor dat het nou niet ontdekt wordt, hè? Dat zo'n beest gezond blijft. Is dat dan nog eens geschikt voor consumptie?
5: Dat ligt helemaal aan de pathogenen, denk ik. Wat natuurlijk wel zo is, dat de behandeling van dat soort producten, hè, als je vlees op een barbecue of in een pan bakt, dat is meestal al dodelijk voor dit soort pathogenen. Dus dat is wat dat betreft geen risico. Maar het is natuurlijk wel bekend, hè, als de consumptie van rauwe producten, hè, dat weten we ook bijvoorbeeld rauw varkensvlees, gehakt, et cetera, dat daar eitjes van parasieten in kunnen zitten. Ja. Maar dat is heel erg afhankelijk van het product en van de virussen of bacteriën die met zich mee kunnen brengen.
6: Zeg maar bij welke graden moet ik dan denken om dat te vereten?
5: Ja, dat moet ik je even verschuldigd blijven. Dat weet ik niet zo specifiek.
6: Ik weet er wel een heel stelletje.
5: Ja.
6: Daar heb ik ook nog een andere. Kun je je eigen beschermen dus door een soort... door een smeersel of een zalf of... ik heb ook een natuurfotografie gedaan. Ja. Maar daar hadden we altijd bedekte kleding aan.
2: Ja. En dan bedoel je specifiek denk ik de teken in dit geval, hè Bert?
6: Ja, de teken. Ja, maar goed, er loopt nog meer ongediert in het veld, hoor.
5: Ja. Nou, precies wat je zegt, hè. Er zijn natuurlijk middelen om je in te smeren tegen teken. Die zijn natuurlijk niet altijd even... fijn voor de natuur mogelijk je lichaam, je huid zelf. Maar die zijn wel werkzaam om te voorkomen dat die teken bij je komen voeden. En het andere wat je zegt, van afdekken. Hè, je kunt niet heel charmant, maar je broekspijpen in je sokken. Dan wordt het voor een teek best lastig om daar nog omhoog te kruipen.
6: moet je horen, als je gek bent van een bepaalde hobby of zo, en u weet het onderzoek, dan neem je daar maatregelen voor. Dat is gewoon zo.
5: Ja. Nee, klopt. Ja.
6: Ja, nou ja, goed. Maar ja, ik vind het. Zeg maar, dat tekenonderzoek, is dat pas begonnen of is dat al jaren bezig?
5: Nou, wij zijn al een aantal jaar bezig, maar er zijn nog veel andere collega's en andere instituten die daar nog langer bezig mee zijn dan wij.
6: Ja, ja, ja. Ja, ja, ik begrijp. Nee, goed beantwoord de vraag.
2: Dankjewel,
6: nou,
2: Bert.
6: Met je onderzoek, jongen.
5: Dankjewel.
2: Dankjewel, Bert. Dankjewel, Bert, voor je vraag. Fijne dag.
6: Oké, doeg.
2: Er zijn nog meer vragen. We hebben nog een vraag van Frank, heb ik begrepen. Nee, dan ga ik hem even voorlezen. De vraag van Frank kwam. We gaan toch naar Frank luisteren. Goedenacht, Frank.
7: Hallo Sander, hallo Barry.
2: Ja, dankjewel. Je had een vraag voor ons.
7: Ja, ik woon hier in Veldhoven, dus vrij veel, hoe zeg je dat, vee, landbouw, et cetera, gemengd bedrijven. Nou heb ik eigenlijk drie korte vragen. Is een virus in staat? Ik hoor namelijk Barry praten over endotheel, bloedvaten dus. Maar is een virus ook in staat om de barrière te binnen te dringen van de gewone lichaamscel? Na de HAVAT-stofwisseling, dat bedoel ik, is een virus dan in staat om de menselijke celmembraan door te dringen, weet u dat?
5: De cel zelf, jazeker. Het virus maakt vaak gebruik van wat heet receptoren. Dat zijn zeg maar eiwitten op het oppervlak van een cel. En op die manier, en dat verschilt heel erg van het virus en van de cel. Op die manier kunnen op verschillende manieren dan het virus binnendringen in de cel.
7: Oké, maar er gebeurt denk ik in verhouding vrij weinig, zo te horen.
5: Nee, dat moet altijd gebeuren om een cel. Het virus moet altijd in een cel zitten om zichzelf te kunnen vermenigvuldigen. Dus het moet altijd een cel binnen kunnen dringen.
7: Ja, dan heb ik als laatste vraag. Kunt u heel kort iets verhalen over hoe de Q-koorts nou eigenlijk ontstaan is? Want ik lees nog altijd hier de dagbladen bij regelmaat dat er nog altijd veel mensen sukkelen en nog altijd niet de juiste maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. Weet u daar iets van?
5: Ja, daar moet ik u helaas wel een antwoord verschuldigd blijven, want Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie. En niet een virus. En dat klinkt misschien als een klein verschil. Maar als viroloog is dat echt een wereld van verschil.
7: Ja, ja.
5: Dus daar heb ik echt geen expertise over, helaas. Sorry.
7: Oké. Is ons immuunsysteem in staat, denkt u, in het algemeen, om ons te beschermen tegen een virus zoals waar u het over gehad heeft?
5: Deels wel, maar het is wel handig als het een beetje een zetje kan krijgen, zoals bijvoorbeeld door vaccinatie. Ja. Want dan train je het afweersysteem alvast, ja. Dat het weet waar het op moet reageren.
7: Oké. Dankjewel in ieder geval. Ik vond het heel interessant.
5: Dankjewel.
2: Fijn. Goed om te horen, Frank. Dank voor je vraag. Heb je nog vragen? Je kan nog steeds bellen 0800-1121 of een appje sturen via de NPO Luister-app naar Radio 1. Wij gaan eerst even naar muziek luisteren en dan zijn we zo meteen weer terug.

0: Nee, er is niks mis met het toestel. Het is geen SterrenNL. Echt NPO Radio 1 waar je naar luistert. En dit was de zomerhit van Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernacht. Nou, en dat is het toch wel op dit moment. En in deze Zwoele Zomernacht praat ik met mijn gast Barry Rox, viroloog, hier in de studio. En we waren volop aan het vragen aan het beantwoorden. En zo kwam er ook een appje binnen van Sonja. En die vraagt, wat is er zo bijzonder aan het blauwtongvirus? Dat het zo'n probleem ook is.
1: Het bijzondere aan het blauwtongvirus is dat er eigenlijk heel veel verschillende soorten van het blauwtongvirus zijn. En dat infectie met één van de soorten niet betekent dat je beschermd bent met een andere soort. En dat is dus de uitdaging, omdat we niet kunnen voorspellen welke soort Nederland binnenkomt, hoe die Nederland binnenkomt. Ook niet voor al die soorten zijn vaccins beschikbaar.
0: En is het een groot probleem?
1: Op dit moment niet. Maar we hebben 2 jaar geleden, 2023 denk ik, hebben we wel een uitbraak gehad van blauwtong serotype 3. Dat is een van de soorten. Een jaar later, dat heeft een jaar of twee geduurd. Maar in dat tweede jaar was er ook nog een ander type wat langskwam. Waarvan we ook niet begrijpen hoe dat nou precies binnen is gekomen. Maar in beide gevallen heeft het een grote impact op de schapensector, maar ook op de rundersector. Geiten kunnen ook behoorlijk ziek worden.
0: Ja, daar is nog veel onderzoek nodig.
1: Dus. Zeker.
0: Ineke stuurde ook een appje en die vraagt, al die virussen hebben gastheren die soms ook uitsterven. Hoe zoeken ze dan nieuwe gastheren? Of hoe overleeft een virus als de gastheer uitsterft?
1: Ja, meestal moet zo'n virus overspringen voordat zo'n gastheer al doodgaat. Inderdaad, dat is wel een goed punt. Je hebt dus virussen die heel dodelijk zijn. Maar die zijn dus vaak ook niet zo efficiënt in het verspreiden. Omdat ze zo snel of zo weinig kans krijgen. Het verspreiden van het virus kan op verschillende manieren. Hè. Vaak is dat, als het gaat om de virus waar ik primair aan werk, dan gaat het door vectoren. Dus dan moet, terwijl een individu geïnfecteerd is, moet die gebeten worden door een mug of een teek. Maar andere virussen die worden bijvoorbeeld uitgescheiden via de lucht of via het bloed. Je kunt je voorstellen, als je een patiënt aan het verplegen bent, dat je dan toch in aanraking komt met lichaamsvloeistoffen waar dan het virus in zou kunnen zitten.
0: Ik zie ook nog een leuk appje binnenkomen en dat gaat eigenlijk over, ik ben heel benieuwd of je daar een antwoord op hebt, of hoe virussen zich in de ruimte gedragen. Of is daar ooit onderzoek naar gedaan, aangezien we toch steeds meer bezig zijn met onszelf ook in de ruimte te manifesteren?
1: Ja, een hele goede vraag. Het enige wat ik weet te zeggen is dat natuurlijk de astronauten vaak een tijd in quarantaine gaan voordat ze naar de ruimte gaan. Om die reden, om te zorgen dat ze niks meenemen. Ik denk niet dat er ooit... Dan moet ik een antwoord verschuldigd blijven. Nee,
0: klinkt
1: dat
0: als een leuke aanvraag bij je.
1: Zeker.
0: ik ben benieuwd, ligt er nog een grote virusuitbraak op de loer?
1: Dat denk ik zeker wel. Hè. Wat ik eerder al zei, het is niet zozeer de vraag of er nog een keer een uitbraak komt. Maar de vraag wanneer dat zal zijn en waarmee. Wat voor virus gaat het zijn? Dat is heel lastig te voorspellen. En daar is echt veel onderzoek voor nodig om te weten wat er al in de omgeving aanwezig is. En welke virussen daarvan de potentieel hebben om over te springen naar de mens. Om efficiënt te verspreiden, om een pandemie te veroorzaken.
0: En hebben wij daar ook nog, kunnen wij als burgers daar ook nog een rol in spelen? Is er iets wat we kunnen doen om daar beter op voorbereid te zijn?
1: Je kunt in ieder geval bewust zijn van dat feit. Hè. We hoorden al een aantal bellers die vragen hadden over hoe kun je dat voorkomen. Je kleding, hè. Je kunt voorkomen dat je gebeten wordt door vectoren. Consumptie van rauwe producten. Dat brengt allemaal risico's met zich mee.
0: Ik zie ook nog een vraag via een app binnenkomen. Zijn virussen ook een probleem bij huisdieren? En is het iets waar ik rekening mee kan houden bij mijn kat of knaagdier?
1: Ja, er zijn zeker virussen die ook een probleem zijn bij huisdieren. En sterker nog, er zijn voor een aantal van die virussen wordt ook de huisdieren vaak gevaccineerd, honden of katten. Dat zit al standaard in het programma, zeg maar. Ja.
0: Ja, dus dat is zeker ook een probleem daar. En ik ben benieuwd, ik zei al toen jij het buisje tevoorschijn haalde met het teken, dat ik word er toch altijd een beetje een beetje zenuwachtig van als ik teken zie. Dat komt ook omdat ik mensen in mijn omgeving ken die daadwerkelijk ziekte van Lyme hebben gehad. En dat heeft echt grote impact op je leven. Heb jij een vergelijk? Hoe verhoud jij je inmiddels tot de teken?
1: Ik vind ze mooi onder een microscoop. Hè. Dan kun je ze echt vergroot zien. Ja, dan zie je hoe mooi eigenlijk die beestjes zijn. Maar ik deel wel het sentiment dat op het moment dat wij in het veld zijn om met een laken door hoog gras te lopen, dan voel ik ze zeg maar ook wel overal kruipen. Dus dat gevoel heb ik ook nog steeds.
0: Ja. En dan controleer je laat je even goed controleren.
1: Ja, zeker.
0: Ik zie nog een appje van Richard en die vraagt: wat bepaalt of een virus gevaarlijk kan worden?
1: Ja, als we dat wisten, dan dat is eigenlijk de
0: million dollar question.
1: Ja, precies. En dat is inderdaad ook wat we proberen te achterhalen met dit soort modellen. Zijn er bepaalde kenmerken die wij vroegtijdig kunnen opmerken? Liefst voordat er grote uitbraken zijn of liefst voordat iemand al ziek is. Waarbij we kunnen voorspellen hoe dat virus zich gaat gedragen. Dat is heel verschillend. Bij sommige virussen weten we dat beter dan bij andere. Bij het griepvirus weten we bijvoorbeeld dat er een aantal veranderingen nodig zijn in een genoom. In het genetisch materiaal van het virus. Om bij zoogdieren te kunnen infecteren en ziekte veroorzaken. We weten lang niet alle veranderingen die daarvoor nodig zijn. En dat weten we zeker niet voor alle virussen.
0: Een vraag van Onne, ook een appje. Hoe weet je dat een dier niet meerdere virussen of ziektes heeft wanneer je het dier onderzoekt?
1: Ja, ook een heel goede vraag. Nou, gegarandeerd dat het meerdere virussen met zich meedraagt. Omdat het ook altijd virussen met zich meedraagt die niet ziekmakend zullen zijn.
0: Dat geldt ook voor ons waarschijnlijk.
1: Ja, precies. Misschien ken je de term microbioom. Dat is zeg maar vaak wordt daar over gepraat als we het hebben over bacteriën. Maar eigenlijk het microbioom, daar hoort ook virussen, parasieten, eigenlijk alles bij. Dus dat is sowieso. Afhankelijk van het virus heb je vaak een bepaald klinisch beeld. En op basis daarvan ga je vaak testen. Dus het is dan de meest waarschijnlijke kandidaat, daarop wordt getest. Je kunt nooit uitsluiten dat een persoon of een dier niet met twee virussen of een virus en een bacterie geïnfecteerd is. Ja.
0: En hoe kijk je naar een plek als de kinderboerderij? Is dat veilig terrein?
1: Ja, ik denk niet dat het een hoger risico heeft dan andere plekken. Het is natuurlijk wel een plek waar intensief contact is.
0: Ja.
1: Maar het is nou niet dat een bron van gevaarlijke virus is. Nee.
0: En als je in de buurt woont van intensieve veeteelt?
1: Ja. Daar weet ik niet de details van.
0: Dat is eigenlijk de vraag.
1: Maar ik weet er niet de details van. Er is wel onderzoek. Wij doen dat niet, maar we hebben bijvoorbeeld bij het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, daar wordt gekeken naar de gezondheid van mensen in de bijzijndheid van dat soort bedrijven. En daar worden wel links gevonden tussen bepaalde klinische syndromen, dus bepaalde ziektebeelden.
0: Super, dankjewel voor het beantwoorden van al deze vragen. En bedankt voor je komst naar de studio. Barry Rox, viroloog. Wij gaan door naar een... ik zie dat we nog één... We hebben er tijd voor dat er nog één beller is. Dat is alleen maar mooi. We gaan naar Dammes. Of we gaan niet naar Dammes. Oké. Ik kan de vraag ook even stellen, want ik zie hier wel welke vraag Dammes wil stellen. Een virus is dood buiten de cel en binnen levend. En in de cel is hij levend. Ik denk dat de vraag gaat over het verschil tussen is een virus nou dood of levend?
1: Ja, dat is misschien meer een filosofische vraag over leven en dood. Het verschil is dat, hoe wij er in ieder geval als virologen mee omgaan, is dat een virus buiten een cel is inert, kan niks, is een bolletje. Op het moment dat het in de cel is, dan kan het zichzelf gaan vermeerderen. Maar dat heeft echt de cel voor nodig. Dus ik zou niet zeggen dat het dan levend is. Maar dan is het wat we noemen infectieus. Dus dan kan het de cel infecteren en vermenigvuldigen.
0: Nou mooi, hebben we met een mooie filosofische vraag dit gesprek afgerond. Dan dank ik je nogmaals voor je komst, Barry.
1: Graag gedaan.
0: En wij gaan door naar de volgende onderdeel.

Annabel Lee van Stevie Nicks hier op NPO Radio 1 bij de Nacht van NTR Wetenschap. En van virussen gaan we naar een heel andere tak van sport nu. Een bijzonder citizen science project, oftewel een burgerwetenschap project. En dat heet Aanwaaiers. Citizen science, die burgerwetenschap, dat is iets wat al tientallen jaren gebeurt in de wetenschap. En dat doen ze om grote hoeveelheden data te verzamelen. En daarbij betrekken ze dan burgers. Dat zijn dus geen wetenschappers die wel metingen verrichten. En dat doen ze vaak dan wel volgens een vast protocol. En zo helpen ze wetenschappers om data te verzamelen. En dat kan dan op veel grotere schaal dan wanneer je als wetenschapper alleen je onderzoek doet. Dus je zet de burgers in voor de massa. En er zijn al heel veel succesvolle voorbeelden van citizen science. En ik heb zelf ook wel eens meegedaan aan zo'n onderzoek. En wat leuk is, dat leidt vaak ook echt tot wetenschappelijke publicaties. Het nadeel is alleen dat het soms ook best frustrerend is om aan zo'n onderzoek mee te doen. En daarover hoor je meer in het project Aanwaaiers. Want het verzamelen van al die data, dat is soms gewoon best frustrerend. Want je weet niet altijd precies wat je aan het doen bent en wat het gaat opleveren. En je wil het vaak gewoon goed doen. Want je

0: ja, de reden om mee te doen aan zo'n onderzoek is vaak dat je de onderzoeker wil helpen. Er zit niet per se een financiële vergoeding of iets over. Dus wil je heel graag het goed doen. Alleen weet je niet of je het goed doet. En juist voor die emoties is ook aandacht in het onderzoek aanwaaiers. En de betrokken onderzoeker is Monique de Jager van de Universiteit Utrecht. En zij is gespecialiseerd in biodiversiteit en zaadverspreiding van planten. En zij begon het project aanwaaiers omdat ze iets wilde weten wat haar modellen haar niet konden vertellen. Hoe verspreidt plantenzaad zich in het echt? In een gewone tuin of in de stad? En nu heeft ze niet alleen data over planten, maar ook een verhaal over wat het met mensen doet om heel even wetenschapper te zijn. Ja, goedenacht Monique.
1: Hi.
0: Ik ben heel benieuwd naar waar dit onderzoek naartoe gaat leiden. Maar laten we beginnen bij het experiment zelf, aanwaaiers. Wat was de vraag die jij eigenlijk, of de opdracht die je gaf aan de deelnemers?
1: De opdracht die ik gaf aan de deelnemers, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Ze kregen een envelop met daarin een zak. Daar moesten ze een potje van vouwen. Mm-hmm. Daar moest je een aardetabletje in doen, water in doen, gaatjes aan de onderkant prikken en buiten zetten. En iedere week water geven. En dat is eigenlijk de hele opdracht.
0: Ja, een hele simpele opdracht eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: En met welk doel vroeg je dat?
1: Ja, we wilden eigenlijk zien of er verschil zou zitten in hoeveel zaden er komen aanwaaien tussen de verschillende gebieden waarin mensen de zakken buiten zetten.
0: Want het gaat hier dus over, ik heb een postzegeltuintje in Utrecht ook, waar ook allemaal van die potjes staan, waar ooit iets in zat wat leefde en inmiddels niet meer. En daar zie ik dan regelmatig iets op poppen. Maar dat is eigenlijk niet genoeg, hè? Want jij wil wel iets controleren over de omstandigheden waarin de potjes zeg maar werden gezet.
1: Ja, precies, ja. Dus daarvoor hebben ze ook iedereen hetzelfde potje gegeven, dezelfde maat, dezelfde inhoud van de potgrond. Zodat al die omstandigheden gelijk zijn. En daardoor zijn eigenlijk alleen maar de omstandigheden buiten het potje zijn van invloed op hoeveel er erin komt waaien.
0: Ja, dus je zet het potje leeg neer in de tuin of op het balkon, kan ik me voorstellen.
1: Ja, klopt, ja. Ja, dan moest je ook weer de hoogte van het balkon voor opgeven.
0: Ja, en wanneer vond dit plaats, zeg maar? Wanneer zijn de potjes buiten gezet?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Dat was in eind maart, of was het begin april.
0: Ja.
1: En dan hebben ze dan 6 weken buiten gestaan. Mm-hmm. Tot 17 mei. En 17 mei konden mensen dan langskomen bij de Botanische Tuinen voor de aanwaaiersdag.
0: Mm-hmm.
1: En dan konden ze een potje inleveren bij ons.
0: Ja.
1: En dan mochten ze gratis naar binnen.
0: En in die potjes was bij iedereen inmiddels wat opgepopt, zeg maar?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee,
1: er waren eigenlijk heel veel potjes leeg. Het merendeel van de potjes bleef leeg. Dus ook mijn eigen potjes. Ik had zelf 4 potjes in de tuin gezet. Dan zit ik in een best groene omgeving. Maar ja, je moet nou maar net het geluk hebben dat er iets inwaait.
0: Ja.
1: Dus de kans speelt hier een heel grote rol bij.
0: Ja.
1: En er waren dus ook een heleboel mensen die waren best teleurgesteld over dat er niks in hun potje zat. Maar ja, ik kon het met ze delen.
0: Ja, en dat was eigenlijk, daar ging het natuurlijk het onderzoek ook om. Hè? De doel was niet om te zorgen dat er iets in je potje kwam. Maar juist om te kijken waar en hoeveel gaat er groeien.
1: Ja, precies ja. Ja, want als je genoeg potjes hebt waarbij er niks in zit en potjes waarbij er wel iets in zit, dan uiteindelijk, als je heel veel data bij elkaar verzamelt, kun je iets zeggen over de omstandigheden waarin er wel zaden in je potje kunnen komen.
0: Ja, en het gaat dus om zaadjes die komen aanwaaien. En mm-hmm. wat kan dat allemaal zijn in een stedelijke omgeving?
1: Oh, dat kan van alles zijn. We hebben heel veel paardenbloemen in ieder geval gevonden.
0: Mm-hmm.
1: En nog een aantal andere planten, ook bomen die kunnen in je potje waaien. Daar hebben we natuurlijk ook een paar van gevonden.
0: Mm-hmm.
1: Ook veel grassen natuurlijk. Het kan van alles zijn.
0: Ja, en hoe, want ik neem aan dat niet iedereen alle kennis heeft van wat groeit er in mijn potje. Hoe ging je daarmee om?
1: Ja, nee, dat klopt. Dus mensen konden wel zelf tellen hoeveel zaailingen ze zagen in het potje.
0: Mm-hmm.
1: En bij de aanwaaiersdag werden die zaailingen ook geteld door de studenten die we die dag beschikbaar hadden daarvoor.
0: Ja.
1: Daarna hebben we de potjes dus in de kassen gezet. Die hebben we 3 weken lang daar verzorgd. Zodat ze wat groter konden worden. De zeilingen dan, de potjes niet. Mm-hmm. Nou ja, en als ze wat groter zijn, dan kun je uiteindelijk proberen om ze zelf te determineren.
0: Ja.
1: Dat hebben we ook gedaan.
0: Ja, dat levert in dit geval ontzettend veel data op. Daarover straks meer, maar jullie benoemden in het nieuwsbericht ook wel specifiek dat het voor de deelnemers best een emotionele achtbaan was. En wat je zegt, dat zat hem denk ik vooral dan in de teleurstelling dat er weinig gebeurde.
1: Ja, dat ook. Maar er zijn natuurlijk ook potjes waar dan wel zo'n zeilingetje in begint te groeien. En dan zijn mensen heel blij van, oh kijk, er komt iets op. En dan een week later, dan door de hitte, is het weer dood. Dus dat is zeg maar de achtbaan die we omschrijven ook.
0: Ja.
1: Dus, het kan of zo zijn dat je helemaal niks in je potje hebt gekregen. Of dat er iets is komen groeien dat dan weer dood is gegaan. Of je hebt juist potjes die waarin het wel helemaal goed gaat.
0: Ja.
1: Het kon inderdaad alle kanten op gaan.
0: Ja, en ik kan me toch ook voorstellen dat als je aanmeldt voor het onderzoek, dan wil je het graag goed doen. Hè? Dus dat er misschien ook achter zit. Zodat, terwijl je kan het in die zin natuurlijk niet fout doen.
1: Nee, klopt. Ja, ja, ik had het zelf ook. Ik heb een foto gemaakt van toen ik mijn eindige zeilingetje in een van mijn 4 potjes had. En een week later was het inderdaad opgegeten.
0: Ja.
1: Ja, dus dat bleek niet te houden. Er zullen heel veel mensen dat hetzelfde hebben gehad.
0: Ja, en hoeveel mensen hebben er ongeveer meegedaan?
1: Er waren ruim 770 mensen. Want dat zijn de hoeveelheid die zich hebben aangemeld voor de website.
0: Mm-hmm.
1: We hebben ook nog potjes binnengekregen van mensen die zich niet hebben aangemeld.
0: Ja.
1: Dus het is meer dan dat. Dus dat was echt wel heel fijn om te zien dat er zoveel mensen meededen.
0: Ja, leuk. En dat zijn dus, om het nog maar even te benadrukken, geen wetenschappers, maar allemaal gewoon kinderen, volwassenen die gemotiveerd waren om mee te doen.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Waarom hebben jullie gekozen voor deze opzet eigenlijk? Want je zou ook kunnen zeggen, laat de burgers hier buiten. En waarom heb je echt voor gekozen om in dit geval dus een citizen science, een burgerwetenschapsonderzoek op te zetten?
1: Ja, er zijn eigenlijk 2 redenen daarvoor. Dus de eerste reden is, je kan in je eentje niet zoveel data verzamelen. Je kan niet door het hele land verspreid 1000 potjes neer gaan zetten en ze iedere week water geven.
0: Nee.
1: Maar aan de andere kant vinden we het ook belangrijk dat burgers, mensen die niet met wetenschap bezig zijn, dat ze dan toch nog een beetje van die wetenschap meepakken. En dat ze ook wat dingen leren over biodiversiteit. Dat biodiversiteit natuur gewoon komt aanwaaien.
0: Mm-hmm.
1: En dat niet alles wat aanwaait ook daadwerkelijk onkruid is. Of dat je het zo moet gaan zien.
0: Ja, want zo zou je het misschien in eerste instantie wel beschouwen. Als er iets in je tuin oppopt wat jij zelf niet gezaaid hebt.
1: Ja, precies.
0: En wat voor soort reacties kregen jullie zoal binnen? Want het leuke is denk ik ook dat op zo'n dag in de botanische tuin je al die mensen ziet verschijnen met hun potje.
1: Ja, nou het leuke was dat er heel veel mensen gewoon heel enthousiast waren over het project. Ook al hadden ze soms niks in hun potje zitten. Maar zodra ze dan bij die tafel kwamen met al die potjes erop in de kas, zagen ze dat er toch nog andere plantjes waren komen te groeien. En dat vonden ze ook heel leuk om te zien. Ze vonden mm-hmm. het sowieso leuk om mee te doen. En ze vroegen zich af of wanneer we het weer gingen doen.
0: Ja.
1: En dan vroegen ze zich ook af of ze het een keertje in het najaar zouden gaan doen. Dus er kwamen allemaal reacties binnen over van wat gaan we doen met het onderzoek. Ze dachten er heel erg over mee.
0: Ja, en kan je iets vertellen over de... want naast dit onderzoek werk je op de universiteit ook binnen een vakgroep. Kan je iets vertellen over de vakgroep mm-hmm. en het type onderzoek wat je daar doet?
1: Ja, ik werk bij Quantitative Biodiversity Dynamics.
0: Mm-hmm. Dat is een mondvol.
1: Ja. Ah, dat is een onderzoeksgroep waarbij we voornamelijk met modellen en een heleboel data kijken naar biodiversiteit.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben zelf, meestal ben ik gewoon modelleur. Dus voor mij is dit ook iets heel nieuws om met planten aan de slag te gaan. Maar daarmee kan ik dus wel ook weer mijn eigen modellen valideren. En ik kan hier natuurlijk ook gewoon grote analyses over doen als ik genoeg data heb.
0: Ja, en zo'n model, wat voor modellen in biodiversiteit moet ik dan aan denken?
1: Oh ja, ik maak voornamelijk individu-gebaseerde modellen. Mm-hmm. Dus dat zijn modellen waarbij je zelf een soort van wereldje creëert. Je maakt een landschap en dat landschap gooi je vol met individuen. Dat kunnen planten zijn of dat kunnen dieren zijn of allebei. En die geef je allemaal een soort leefregeltjes. Dus waar moet je groeien? Waar kan je je heen verspreiden? Dan kun je in die modellen kun je ook nog allemaal andere omstandigheden nabootsen. Dus je kan bijvoorbeeld habitat gaan wegnemen. Dus zorgen dat er habitatversnippering optreedt. En wat voor effect heeft dat dan weer?
0: Ja, en dan uiteindelijk probeer je het model zo goed mogelijk de werkelijkheid te laten benaderen. Kan ik me voorstellen.
1: Ja, klopt.
0: En daar kunnen dit soort data dan bij helpen. En waarom specifiek in de biodiversiteit is het belangrijk om dit soort modellen te ontwikkelen?
1: Ja, de modellen die zijn belangrijk om te kunnen doen, toekomstvoorspellingen te kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: Dan kun je ook verschillende scenario's natuurlijk nabootsen, wat je in de werkelijkheid niet kan. Je kan niet proberen om een gebied, 1000 keer een ander management te geven om te zien wat het beste werkt. Want dat werkt in de realiteit niet zo, maar dat kun je wel met een model doen, met simulaties.
0: Ja. Ja, want om het toch maar even letterlijk te zeggen, het gaat niet goed met de biodiversiteit op heel veel plekken. Komt voor een heel groot deel ook doordat wij als mens veranderingen aanbrengen. Bijvoorbeeld barrières creëren als je een woonwijk ergens neer gaat bouwen of dat soort dingen, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, en dan zou je dus met een model in ieder geval kunnen toetsen dat als we iets veranderen in de omgeving, wat voor invloed heeft dat? Negatief, maar misschien ook positief. Dus hoe kan je het ook weer verbeteren?
1: Ja, inderdaad. Je kan ook inderdaad habitatrestauratie gaan bekijken. Van welke gebieden zou je het beste weer een natuurgebied van kunnen maken?
0: Ja.
1: Dus hoe groot zou dat gebied moeten zijn? Waar zou het moeten liggen? En wanneer heeft het dan het meeste invloed, beste invloed op de biodiversiteit?
0: Ja, en specifiek dat aanwaaien, want dat is inderdaad lijkt mm-hmm. me best iets ingewikkelds om te modelleren in een wiskundige formule. Omdat het gaat dus over zaadjes die door planten, bomen worden verspreid en wegwaaien. Hoeveel kennis is er eigenlijk al over hoe groot bijvoorbeeld zo'n verspreidingsgebied kan zijn of wat er allemaal invloed op heeft?
1: Goede vraag. Er is best wel wat literatuur over. Dus er zijn best wel wat studies die inderdaad naar verspreiding hebben gekeken, maar die missen eigenlijk altijd de staart ervan. Dus je weet nooit wat de verste verspreiding is, omdat je die niet kan meten als je bijvoorbeeld valletjes gaat zetten.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat het blijft altijd een beetje giswerk.
0: Mm-hmm.
1: Maar het mooie dan aan het aanwaaiersproject is dat we een beetje in kaart kunnen brengen nu. In welke plekken in de stad, zeker in de regio Utrecht, waar er de meeste aanwaaiers nog zijn en waar niet. En dan kun je een soort van mate van connectiviteit eruit halen. Dus hoe goed zijn de gebieden met elkaar verbonden?
0: Ja.
1: Waardoor er dus wel zaadverspreiding optreedt. En in welke gebieden is dat veel minder?
0: Ja. Ja, want je weet voornamelijk op dat ene specifieke punt hoeveel daar is komen aanwaaien. Je weet niet per se waar het vandaan komt, maar je weet wel dat een plek is waar de omstandigheden blijkbaar gunstig zijn om te landen voor een zaadje.
1: En je kunt natuurlijk ook als je heel veel op een bepaalde plek alleen maar lege potjes hebt, dan is dat ook een indicatie van hier moet misschien wat aan gebeuren.
0: Ja, dus dan kijk je ook echt naar de context van die plek. Van wat maakt die plek nou bijzonder?
1: Ja, precies. Mm-hmm.
0: En zaten er echt uitschieters tussen? Dat jullie echt verbaasd waren van hoe is dit mogelijk?
1: Er was volgens mij één potje met 55 zeilingen.
0: Zo, dat zijn kleine potjes, hè?
1: Ja, dat is heel klein, dus dat was een hoop telwerk.
0: Ja.
1: Ja, maar dat was denk ik wel de uitschieter, inderdaad.
0: Ja, en ook kan me voorstellen gewoon soorten waarvan je niet per se had verwacht omdat die zouden opduiken. Of was dat heel voorspelbaar eigenlijk?
1: Ja, dat was best wel voorspelbaar.
0: Ah, ja.
1: Maar dat komt omdat we vorig jaar ook het project hebben gedaan met scholen, dus ik wist al wat ik kon verwachten daarin.
0: Ah ja, ook heel leuk met scholen, kan ik me voorstellen. Die zullen heel enthousiast geweest zijn.
1: Ja, klopt. Ja, het is heel leuk om dat met die kinderen te doen.
0: En wat zijn nu de vervolgstappen die nog op de planning staan? Want jullie hebben inmiddels heel veel data.
1: Mm-hmm.
0: Wat gaan jullie ermee doen?
1: Ja, natuurlijk de data analyseren. Kijken naar in welke wijken sowieso... waar er meer of minder aanwaaiers zijn dan wat je zou verwachten. Waarom dat komt. We willen ook kijken naar sowieso de groenheid van de omgeving.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar is een van mijn studenten al mee bezig. En kijken naar die soorten natuurlijk. Maar dat wordt nog even een probleem. Omdat het, we hebben niet alle zeilingen kunnen determineren. Omdat ze vaak nog te klein waren.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn ook een hoop dood gegaan door de hitte in de kas.
0: Ja.
1: Dat is jammer dat we daar niet genoeg data voor hebben. Maar misschien kunnen we er toch wat over zeggen uiteindelijk.
0: Ja, dat is dan weer het nadeel van de echte wereld. Hè?
1: Ja, precies. Ja. Met een simulatie zou ik het zo weer overnieuw kunnen runnen.
0: Ja. En wat neem je uiteindelijk vooral mee uit dit aanwaaiersproject in de brede zin?
1: Oh, ja, dat veel mensen heel erg enthousiast zijn over biodiversiteit, net als ik. Dus dat is heel leuk om te zien dat er zoveel mensen heel graag mee wilden doen.
0: Ja.
1: Dat is wat ik er vooral uit meeneem. En natuurlijk de data, maar ik hoop eigenlijk dat we het volgend jaar nog kunnen herhalen. Dat we nog meer data kunnen verzamelen.
0: Ja, en als mensen geïnteresseerd zijn de deelnemers, die zijn denk ik op de hoogte. Maar onze luisteraars, mm-hmm. waar kunnen ze meer informatie vinden over het project?
1: Meer informatie kun je vinden op de website van de universiteit. Dus dat is www.uu.nl en dan een / aanwaaiers.
0: Oké, top.
1: Ja.
0: En kan ik er als burger met een klein tuintje in Utrecht ook nog iets uit meenemen, zeg maar?
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, probeer gewoon zoveel mogelijk groen in je tuin te hebben. Minder stenen, meer aarde. En laat alles maar lekker aanwaaien.
0: Ja.
1: En haal het er niet uit.
0: Nee, precies. Dat is een belangrijke stap inderdaad. Dat ook gewoon het waarderen van alles wat er komt aanwaaien.
1: Ja, precies. Ja. Ja, het zijn gewoon natuurlijke populaties die komen aanwaaien.
0: Ja, en soms verrassend mooi ook, vind ik. Ja,
1: ja zeker. Ja.
0: Dankjewel Monique voor je tijd. En nog een hele prettige nacht en morgenochtend.
1: Ja, graag gedaan. En jij ook nog een prettige nacht.
0: Dankjewel.
1: Oké, bedankt. Wakker.

Je hoorde Champagne Supernova van Oasis. En voor de muziek sprak ik met Monique de Jager van de Universiteit Utrecht over het aanwaaiersproject. Wil je nou meer weten over burgerwetenschap, want dat was het, luister dan ook zeker naar de serie Proefpersonen van podcast Focus op Wetenschap. Daarin hoor je hoe de inwoners van de Rotterdamse wijk Ommoord hun bijdrage aan de wetenschap leveren. En je hoort hoe ik mijn lichaam beschikbaar stel aan de wetenschap. Dus zoek op Focus op Wetenschap in je podcast-app. En we gaan nu eerst luisteren naar het NOS-journaal.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar 2 aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik, Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Ja, goedenacht. Dit is het derde en laatste uur van NTR Wetenschap. En mijn naam is Sander Nieuwenhuizen. We bellen dit uur nog met exogeoloog Mark Heemskerk. En wat een exogeoloog precies is, weet ik ook niet. Dus dat zal waarschijnlijk een van mijn eerste vragen aan hem zijn.
3: De nacht van NTR Wetenschap.
2: Maar eerst gaan we luisteren naar een verhaal over gewenste en ongewenste stadsbewoners. Een aflevering van de documentaire podcast Docs, een duifvriendelijke stad. Wat mij betreft zijn duiven zeer welkome stadsbewoners. Het zijn namelijk een van mijn lievelingsdieren. Ik deed zelf ooit wetenschappelijk onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar duiven. En sindsdien kijk ik vol bewondering naar duiven. En ik ben gelukkig niet de enige. Onlangs was het Pigeon Appreciation Day, een jaarlijkse internationale feestdag op 13 juni. En 13 juni omdat dat de dag is dat de duif Cher Ami sterft. Een oorlogsheld in de Eerste Wereldoorlog. En die speelde een hele belangrijke rol daarin. Gek genoeg vierde niet iedereen Pigeon Appreciation Day. Want er zijn mensen die anders kijken naar duiven. Die er alles aan doen om ze uit de buurt te houden. Ze plaatsen netten op hun balkon of ijzeren pinnen op randjes waar vogels graag zitten. Journalist en duivenliefhebber Mina Etimat kijkt er zo niet naar. Als zij een duivenpaardje op haar balkon ziet nestelen, dan kijkt ze vertederd en kijkt ze hoe de duivenbaby's uitgroeien. En samen met journalist Brechtje Keulen onderzoekt ze in deze podcast hoe duiven eigenlijk in de stad terecht zijn gekomen en hoe we het beste kunnen samenleven met deze dieren.
4: De meeste mensen vinden het verschrikkelijk als een duivenpaar op een balkon een nestje bouwt. Maar voor mij, Mina, was het een genoegen en een eer. Ik volgde alles wat ze deden. Bijvoorbeeld toen vaderduif de 2 jonkies vanaf de balkonreling aanmoedigde om te vliegen. Ik was er zelfs bij toen een van hen de baard in de keel kreeg in zijn overgang van bedelend babytje naar adolescente duif. Nou ben ik me er wel van bewust dat ik een uitzondering ben.
5: Ik haat duiven. Ik vind het echt demonen. Ik haat het. Overal waar duiven is, hou ik van weg. Daarom zien we nooit op de dam. Ik haat alles wat vliegt.
6: Het zijn een soort vliegende ratten.
4: En het allerergste vinden velen.
6: Ze scheidt overal.
4: Maar ja, de duif is er nou eenmaal. Dus ik voel een sterke drang om het op te nemen voor dat dier. Het moet toch mogelijk zijn voor mens en duif om goed samen te leven in de stad.
7: Ik, Brechtje, ben niet zo'n grote duivenliefhebber als Mina. Ik merk wel dat veel mensen duiven zien als een probleem dat bestreden moet worden. Online vinden we allerlei ongediertebestrijders die iets kunnen doen tegen duivenoverlast. We bellen ze om te horen of en hoe vaak duiven gedood worden.
8: Goedemiddag, Abank. U spreekt met Suus.
7: Goedemiddag, met Brechtje Keulen. Ik maak een podcast over stadsduiven. En ik wil daarin ook gaan kijken wat de beste manier is om met overlasten om te gaan.
8: Nee, daar willen wij niet aan meewerken. Nee, dat doen we eigenlijk nooit.
7: Waarom is dat?
8: Daar heb ik eigenlijk geen reden voor.
7: Oh, oké. Okay.
8: Dat hoef ik ook niet te geven.
7: Nee hoor, maar ik ben gewoon benieuwd, want ik had nog niet echt veel verteld.
8: Nee, dat doen we niet aan mee.
4: Maar het ongewenste dier heeft ook pleitbezorgers.
9: Mijn naam is Billy Savage. Ik red duiven. Ik vang duiven op. Ik behandel ze poten of andere problemen wat ze hebben. En ik geef ook een forever home aan gehandicapte duiven.
4: Billy ziet duiven niet als overlast. Ze probeert ze juist te helpen met haar stichting Stadsduivenhulp. En is vooral gespecialiseerd in één aandoening waar duiven mee te maken hebben. Stringfoot. Oftewel draadvoet in het Nederlands.
9: De poot van de duiven worden verstrikt in vreemde materialen, zoals menselijk haar, garen, touw. En dat veroorzaakt het verlies van de tenen, pijn, infectie, verminking.
4: Soms sterven tenen of een hele voet daardoor af.
9: Kan ook uiteindelijk de dood van de duif veroorzaken in een hele langzame manier door verhongeren.
4: Billy knipt de draden weg met een nagelschaartje en verzorgt de wonden. Dat duiven zo vaak last hebben van draadvoet komt doordat ze zoveel op straat te vinden zijn, op zoek naar voedsel.
9: Ze lopen zo'n beetje shuffelen en een ander vogel die gaat hoppen. Dus de manier dat ze lopen en rondjes draaien zorgt voor het feit dat ze kunnen die tuitjes heel makkelijk op zijn voeten krijgen. Maar ook de feit dat ze hebben zo zwakke snavels, dus ze kunnen het niet zelf afhalen.
7: Billy is elke dag bezig om duiven van draden te verlossen. Maar hoe help je een gewonde duif? Wij gaan met haar mee op duivenpad.
4: Op een pleintje in het centrum van Amsterdam voegen we ons bij een groepje duiven dat daar altijd rondhangt.
9: Ja, dus we gaan een beetje duiven trekken hier.
4: Billy strooit wat voer neer.
9: Dus ik wacht, ze zijn dichterbij.
7: Als ze eenmaal om ons heen scharrelen, kijken we naar hun roze pootjes.
10: Oh, kijk, deze.
9: Die zwarte.
10: Ja, die zwarte duif. Die heeft aan de rechtervoet die haren waarschijnlijk.
4: Billy gaat achter de duif aan. Wij staan een paar meter verderop om de zwerm niet af te schrikken.
10: Billy zei, ze staat op het punt om weg te vliegen.
11: Ja. Dat duifje blijft echt een stapje van de rest vandaan.
10: Ja. Maar heel langzaam komt ze dichterbij. Ze kijkt nu echt naar Billy. Ja. Kan ik jou vertrouwen?
7: Het zonlicht schijnt op de nek van de duif, waardoor er een soort paarsgroene gloed te zien is.
11: Hier ook in de stoep zit een tegel waarop staat verboden om duiven te voeren.
10: Oh ja.
11: En daarnaast staat Billy met 50 duiven en een enorme zak voer.
4: In Amsterdam geldt weliswaar een voerverbod, maar Billy mag wel voer neergooien omdat ze duiven in nood vangt.
10: Ja, het is heel grappig dat het ook een beetje spannend is.
11: Ja.
10: Oeh, ze is nu heel dichtbij.
4: Ja! Ja, gelukt! Met een snelle beweging drukte Billy de duif met één hand op de grond, pakte haar daarna meteen op en legt haar nu op haar schoot neer. De rode ogen van de duif kijken ons verschrikt aan. Twee kleine robijntjes die afsteken tegen haar zwarte veren en Billy's zwarte rok.
10: En hoe zal de duif zich nu voelen, denk je?
9: Ja, ze heeft angst. Ze heeft heel haar best gedaan om te vermijden dat ze gevangen was. En ze was toch gevangen. Ik hou haar alsof ik een roofdier was en ik ga haar in stukjes schuren. Dus zij denkt dat de ergste gebeurt natuurlijk.
10: Ja.
4: We bestuderen haar voeten.
9: Nou, ze heeft hier het oude draadvoet.
7: De donkere mensenharen hebben diepe groeven gesneden in de pootjes van de duif. En ze heeft nog maar 5 van haar 8 tenen over.
9: Ze heeft geen wonden of zo meer, maar ze heeft gewoon geen lekkere oppervlak om te lopen.
11: Dus ja, het is heel dik ook, hoor.
9: Ja, dus ze moet eigenlijk hier lopen.
4: Billy stelt ter plekke een eerste diagnose.
9: Ze is goed gedicht. Ze heeft misschien baby's. Ze heeft waarschijnlijk een partner. Zij is niet in heel veel pijn. Ze is niet ziek.
4: Toch denkt ze dat de duif beter af is als ze haar meeneemt. Ze heeft een heel behandelplan voor zulke duiven.
9: Dus eerst haal ik dat haar weg.
7: Daarna onderzoekt ze de staat van de pootjes en gaat ze naar de dierenarts, die haar adviseert over hoe ze de pootjes kan behandelen, zodat de duif weer kan lopen.
9: Nou, dan gaat ze verder genezen. Als die voeten zijn stabiel, dan wordt ze hier weer losgelaten.
4: Ik heb zelf ook van Billy geleerd om duiven te vangen. Dus ik zoek regelmatig wat zwermen op om als een uit de knoop haal specialist hun voeten te ontraden.
7: Als je met Mina afspreekt, kan het zomaar zijn dat ze je 5 minuten van tevoren nog even appt. Ik ben iets later, moest nog langs een duifje.
4: Het komt regelmatig voor dat ik duiven vang die meer zorg nodig hebben. Dan neem ik ze mee om aan Billy over te dragen. Zo heb ik een paar duiven wat beter leren kennen. Er was bijvoorbeeld Eitje, die zo boos was dat ik hem had gevangen en in een mandje had gestopt, dat hij me sloeg met zijn vleugel. Draki knorde vooral ontevreden. Dan was er nog Emmy. En ik ving ook Dusty, die elke keer als ik dichtbij kwam zijn veren opzette. Ja, al die duiven hadden een eigen karakter en verdienden een naam. Net als de duif die Billy vandaag heeft gevangen. Haar noem ik Izzy. Billy stuurt die avond een foto van Izzy's voeten, die nu schoon zijn en waar geen haren meer vastzitten. Ook stuurt ze een foto van Izzy in een kooitje. Die zit ineengedoken tegen een van de hoeken aan. Een klein donker bolletje dat ooit geboren werd met perfecte voeten.
7: Hoe komt het eigenlijk dat mensen en duiven zo dicht op elkaar wonen? Waar komen die stadsduiven eigenlijk vandaan?
4: Nou, daar kan ik je van alles over vertellen, want boeken over duiven lezen is ondertussen mijn hobby. De stadsduif stamt af van de wilde rotsduif. Die begonnen we zo'n 5000 jaar geleden te domesticeren. We aten ze op, hun poep gebruikten we als bemesting voor akkers en we lieten ze onze post bezorgen omdat ze talent bezitten hun weg naar huis te kunnen vinden. Om goed en efficiënt voor ze te kunnen zorgen, bouwden we ingenieuze duiventorens voor ze. Metershoge constructies met honderden gaten waar ze zij aan zij nestjes in konden bouwen. Sommige waren vooral functioneel, andere werden met veel gevoel voor esthetiek ontworpen. Vooral die in Esfahan in Iran, waar mijn oma vandaan komt, zijn bezienswaardigheden. Ongeveer 2 eeuwen geleden veranderde onze relatie tot deze dieren. We begonnen meer kippen te eten, ontdekten kunstmest en telegrammen en treinen konden snelle boodschappen verspreiden. Zo belanden duiven dus op straat.
5: Volgens mij zie ik er al 1.
7: Waar? Oh, wacht, daarachter. We zijn bij een rafelrandje van de stad, langs het spoor bij het Centraal Station in Amsterdam. Hij is groter dan ik dacht. Hij is bruin en ook begroeid met, ik kan niet heel goed zien door de lage zon, maar ik denk mos, kleine plantjes. Zullen we even dichterbij kijken? Kunstenaar Arne Hendricks bouwt hier, bij kunstinstelling Mediamatic, duiventorens.
12: Hoi, Brugje.
13: Arne, hallo.
12: Leuk. Sorry,
7: hij zag de torens van Esfahan ooit in een boek en was meteen onder de indruk.
13: Die duiventorens die zijn daar gebouwd als 5-sterren luxe resort voor duiven. Dus die duiven die komen daar en die poepen in het centrum. De poep werd opgeraapt, die werd op het veld gelegd. Het was een cyclus tussen mens en duif en gebouw waar iedereen blij van werd.
7: Hij gaf zichzelf een opdracht.
13: Ga eens nadenken over cycli in de stad, waar je als stad, als mens, als duif blij van wordt.
7: Arne besloot zelf duiventorens te gaan bouwen. Geïnspireerd op die in Esfahan, maar van een heel ander materiaal. Afvalmycelium uit een oesterzwammenkwekerij.
13: Die heeft duizenden van die blokken die eigenlijk een beetje uitgewoond zijn. Na 2 of 3 oogsten paddenstoelen eraf halen, wordt het wat langzamer. Het leeft nog wel. Alleen voor een commerciële paddenstoelenboer gaat het te langzaam. Maar wij krijgen dus elke maand een paar honderd van die blokken. Daar bouwen we nu duiventorens mee.
7: Uit de torens groeien nog steeds paddenstoelen.
13: We nemen wat we kunnen eten. We nodigen de buren uit om te plukken wat ze kunnen plukken.
7: Allerlei insecten en kleine dieren kunnen in de torens gaan wonen. Net als poepende duiven natuurlijk. Uiteindelijk vergaat het mycelium en blijft er een voedzame compost over.
12: Laten we even die kant op lopen.
4: Samen met Arne bekijken we de torens wat beter. Even om het gebouw heen. Ze zijn tussen de 2 en 3 meter hoog, onregelmatig gevormd en lijken kneedbaar.
11: Het ruikt ook een beetje schimmelig of zo.
4: Arne begint helemaal te stralen als hij laat zien wat er allemaal in en op die torens leeft. Algen, schimmels, beestjes, kleine planten.
13: Kijk, als je gaat inzoomen, en dat is natuurlijk eigenlijk iets wat je ook moet doen. Kijk, als je een duif bent, dan ben je een vrij groot beest. En dan kijk je een beetje zoals de mens. Maar als wij gaan inzoomen en we gaan vanuit een spin of een, moet je bijvoorbeeld kijken naar dat prachtige webje wat hier als een soort tentdoek over dat plantje heen ligt. Ja, weet je, dat zijn voor mij ook wel echt hele mooie momentjes, hoor. Ik zit heel vaak op mijn hurken, zit ik er gewoon bij. En dan kijk je gewoon naar, kijk bijvoorbeeld die hele kleine, hele nieuwe grasjes die hier... Je nou zien.
4: Zo ziet Arne steeds nieuwe soorten opduiken.
13: Ik weet dat hier een hele partij slakkeneitjes onder lag. Oh. Daar liggen ze nog, ja. Die zit daar.
11: Oh, dat is cool.
13: Ja, en daar ook.
7: Arne vertelt zo aanstekelijk over al dat leven op de duiventorens... dat we bijna iets vergeten.
11: Wat vinden de duiven daarvan? Is dat een prettige leefomgeving?
13: Zeg maar? Ja, dat weet ik nog niet. Dat weet ik eigenlijk nog niet.
7: Want na 3 jaar bouwen wonen er nog steeds geen duiven in de torens.
13: Het is nog niet echt gelukt om ze, hoe moet je zeggen, een nest te laten bouwen. Maar dat is ook wel weer fijn, want daardoor hebben we nog steeds een soort doel. Dat we nog iets kunnen bereiken, zeg maar.
11: Ja.
13: Maar ze vinden het wel steeds leuker om hier rond te hangen.
7: Arne is iedere keer weer blij als er een duif langskomt.
13: Als iemand tegen mij zegt, ja, ik vind het echt vliegende ratten... Dan zeggen ze het altijd alsof ze dat zelf bedacht hebben. Dan denk ik, joh, je zit gewoon iemand na te praten... je hebt nooit geprobeerd om een relatie met zo'n duif aan te gaan.
4: Wij hebben intussen wel een relatie met een duif. Hoe zou het met onze Izzy zijn?
14: Ik heb Izzy opgehaald van de dierenarts vandaag. Ze heeft een teenoperatie gehad. Er zit nog een bandage op van de operatie. Die ga ik over een weekje of zo verwijderen. En dan nog dat laatste stukje genezing.
4: Billy stuurt ons een foto van de zwarte verenbol... die er iets wat verschrikt uitziet in haar kooitje... en verband om haar voeten heeft. We zouden graag langs gaan bij Izzy, maar Billy is steeds op pad. Allerlei duiven door het hele land hebben haar expertise en helende handen nodig.
14: Izzy is niet een heel opvallende duif. Zij is niet moeilijk met de situatie. Ze maakt geen geluid, ze is een beetje stil. En ze heeft natuurlijk heel veel ellende meegemaakt... met de verlies van zoveel tenen en zo lang haar in haar voeten moeten dragen. Dus ja, het gaat over alleen maar zorgen dat ze een goede loopoppervlak heeft.
4: Een week later...
14: heb ik de chirurgiebandage weggehaald van Izzy. Ze is nog steeds heel rauw. Ik denk dat ze heeft wel echt nu wat tijd nodig om te helen.
7: Duiven zijn zwerfdieren geworden. En niet alleen omdat er geen duiventorens meer zijn. We lopen door Rotterdam met iemand die alles weet van de openbare ruimte.
15: Ik ben Floor van Ditshuizen. Ik ben architect. En ik ben ook onderzoeker. Ik onderzoek en schrijf over de openbare ruimte als de public space detective.
7: Floor wijst ons erop dat de publieke ruimte gastvrij kan zijn. Maar dat er ook zoiets bestaat als vijandige architectuur.
15: Vijandige architectuur, dat zijn bijvoorbeeld een rugleuning midden op een bankje... waardoor je het net onmogelijk is om bijvoorbeeld lang uit te liggen op een bankje. Even een dutje doen op een bankje, dat mag niet, hè? Dat is verboden. In Rotterdam krijg je een boete. Je mag niet slapen in de openbare ruimte.
7: Je kunt ook denken aan stenen strips op randjes... waardoor skaters er niet op kunnen grinden. Of ingemetselde puntige bakstenen die jongeren moeten weren.
15: Het zijn dat soort interventies die erop gericht zijn... om ongewenst gedrag te ontmoedigen of zelfs onmogelijk te maken.
4: Vijandige architectuur is er om mensen van bepaalde plekken weg te houden.
15: Maar je zou ook kunnen spreken van vijandige architectuur... richting niet-menselijke doelgroepen, oftewel dieren.
4: We kennen allemaal wel de muren of hekken met scherpe pinnen om vogels te weren.
7: Floor wil ons daar graag een voorbeeld van laten zien. Ze neemt ons mee naar het Weena, een lange straat... in de buurt van het Centraal Station van Rotterdam.
15: In de jaren 80, 90 was het heel belangrijk dat hier bedrijven, grote bedrijven, zich zouden vestigen. Veel staal, veel glas, die ja, een corporate identity uitstralen.
7: We lopen onder de arcade van zo'n gebouw door.
12: We lopen even de hoek om.
7: Hier liggen glimmende tegels, die zo te zien regelmatig worden schoongemaakt.
15: Nou, we zijn hier in een soort, een beetje een dode hoek. Hij is minder in het zicht. He, dus als je dakloos bent, dan kan je hier even rustig, ongestoord, ja, de dag doorbrengen. Even rusten. Want het is heel vermoeiend, dakloos zijn.
7: Dan wijst ze naar boven, naar een pilaar vlak onder het dak.
15: Aan de linkerkant van de pilaar hangt een bordje. In de buurt van die dode hoek, zeg maar.
4: Op dat bordje staat...
15: Verboden toegang voor onbevoegden.
4: En dan wijst ze met haar vinger een stukje naar rechts.
15: Maar aan de rechterkant van die pilaar zijn op de constructie stalen pinnen geplaatst. En dat is tegen duiven. Zodat duiven niet op die richels gaan zitten. En vanuit daar de boel onderpoepen. Het bordje is gericht op een menselijke groep die niet gewenst is hier. En de pinnen, want duiven kunnen niet lezen. De pinnen zijn gericht op een dierlijke doelgroep die hier niet gewenst is.
7: Maar je kunt de publieke ruimte wel ontoegankelijk maken. Uiteindelijk moeten mensen en dieren toch ergens naartoe.
4: En als er geen regels zijn waar de duiven op kunnen zitten, gaan ze dus op straat scharrelen. Waar ze dan weer in draden verstrikt raken en overlast veroorzaken.
15: Er is een beweging die zegt we moeten naar een natuurinclusieve stad. We moeten natuurinclusief gaan bouwen, want het gaat heel slecht met biodiversiteit en natuur in het algemeen. En het blijkt dat een aantal soorten het juist heel goed doet in de stad. En dan moeten we dus, ook plek maken voor die dieren. En daar zitten misschien ook minder gewenste dieren bij. Zoals ratten misschien ook en duiven.
7: Terug naar Amsterdam. Hoe denken ze daar over natuur in de stad?
16: Ik ben Sascha Voet en ik werk voor de gemeente Amsterdam als ecoloog.
7: Sascha vertelt dat Amsterdam een veel natuurinclusievere stad wil worden. Precies zoals Floor van Ditshuizen het ook omschreef.
16: We hebben de groenvisie. Daarin laten we zien van die stad die willen we rigoureus vergroenen. En ons beleid zegt dat dat goed is voor mens en dier en plant. En verder naast dat beleid is er de agenda dieren. En die zegt van we willen eigenlijk het welzijn van de dieren die in deze stad leven. Want we leven hier niet alleen als mens, maar ook met al deze dieren. En we willen zorgen dat het welzijn van die dieren zo goed mogelijk is. En daar valt dan dus ook de duif onder.
7: En als een dier in Amsterdam gewond is, dan wordt het geholpen, zegt Sascha.
16: Als er dieren in nood zijn en mensen zien dat, dan kunnen ze bellen. En dan kan de dierenambulance dat dier ophalen. En dan kan het naar een opvangcentra. En die worden daar dan weer opgelapt totdat ze helemaal aangesterkt zijn en weer terug kunnen. Wanneer is een duif in nood? Er is gezegd dat de duif in nood is als hij niet meer zelf kan opvliegen. En niet meer voor zichzelf in die zin kan zorgen.
17: Maar wij hebben duiven gezien die draadjes om hun voeten hebben. Yeah. En die wel nog kunnen vliegen. Maar ze hebben duidelijk pijn. Of je ziet dat het steeds erger wordt. Dat ze hun tenen gaan verliezen. Yeah. Vind je dat dan ook een duif in nood?
16: Eigenlijk zegt het beleid van als de duif nog kan vliegen, dan gaan we ervan uit dat de duif zichzelf staande kan houden.
7: Vanuit mijn ooghoek zie ik Mina fronsen.
17: Ik vraag me toch af hoe dat komt. Want hun welzijn is wel natuurlijk geschaad als ze pijn hebben. En ik vraag me dan ook af, als we een kat zouden zien die iets had aan het pootje, maar voor de rest een leven kan leiden, zouden we dan niet ook ingrijpen? Dus moeten we dat bij een duif niet ook doen?
16: Als stad zijn er natuurlijk zoveel problemen op te lossen. Dat gaat van heel breed, van onderwijs, van armoede tot straten die gemaakt moeten worden. Maar het zijn ook bepaalde keuzes die je moet maken en je kan gewoon niet alles doen. En daarom zijn we ook heel blij dat er hulpgroepen zijn voor de duif.
7: Mina is duidelijk helemaal niet tevreden met dit antwoord. En ik? Ik begrijp wel dat de stad keuzes moet maken. Maar het kan toch niet zo zijn dat duiven in de stad afhankelijk zijn van mensen als Billy om ze elke keer weer op te lappen?
4: Een nieuwe foto van Izzy. Een van haar tenen heeft nog een bloedkorst daar waar die is geamputeerd door de dierenarts. Die wond moet nog steeds goed genezen. Maar Billy twijfelt ook of een andere teen, waar nog maar een klein stompje van over is, niet ook verwijderd moet worden.
18: Zo, ik ben net terug van de dierenarts en was een beetje frustrerend, omdat hij kijkt naar de voet en hij dacht dat het stompje was een meer recente teenverlies, wat ik denk dat het niet is. Dus hij was van, geef het even tijd, kom maar even terug in een paar weken en dan gaan we bespreken. Maar als het toch over een paar weken moet opgenomen worden, dan duurt het allemaal heel lang. Dus dat is frustrerend, ook voor haar. Maar ik wil niet dat zij gaat lopen op een verkeerde loopoppervlak ook.
4: Als ik kon koeren als een duif, zou ik nu een audioberichtje sturen naar Izzy om haar te vertellen dat ze nog even geduld moet hebben voor ze weer vrij is.
19: Daar staan nu twee duiven.
7: Op zoek naar goede oplossingen voor de duif ontdekken we dat sommige steden gemeentelijke duiventillen hebben.
19: Oh.
7: Zoals Gouda.
4: Een soort moderne duiventorens? Dat moeten we zien.
19: Oh ja, dit is het. Het is een zwart object met allemaal buizen erin waar die duiven in en uit kunnen lopen.
7: Hij staat op een klein gebouwtje tegenover de kerk. Twee vrijwilligers willen ons graag laten zien hoe ze hier werken.
19: Oh ja. Zo, nu kan het luik omhoog.
4: Een van hen gaat ons voor de ladder op naar de til.
19: Ja.
4: Ineens staan we midden in de wereld van de duiven.
19: Ik voel me echt een intruder.
11: Ja.
19: Een binnendringer.
11: Het ruikt ook heel erg naar, denk ik, duif.
7: Het is stoffig en benauwd.
19: Er zijn hier allemaal kleine hokjes waar ze in kunnen zitten. Ik denk een stuk of 60 of zo.
11: Echt veel, ja. En in veel hokjes staat dan een soort terracotta schaal. En sommige liggen ook eitjes.
19: En die gaan misschien echt weg, ja.
11: Wow.
19: Sorry, jongens.
4: Hier liggen geen echte eieren, maar gipseieren om het aantal duiven niet te laten groeien.
19: Een beetje bang voor ze.
11: Oh. En de duiven die nu stug blijven zitten, zijn die echt aan het broeden, denk je?
20: Die wel zo te zien, hè?
11: En hier achter jou.
20: Ja.
19: Er zijn er een stuk of vier die op een terracotta schaaltje zijn blijven zitten.
20: Ja.
19: Het is een zwart-grijze duif met allemaal takjes in haar mondje. Terwijl ze zit op het nestje.
7: Ik sta in de til om me heen te kijken, midden in dit duivenhuis. En dan begin ik ineens een beetje te zien wat Mina ziet.
11: Het is eigenlijk wel mooi om te zien als je er wat langer naar kijkt, dat ze er allemaal verschillend uitzien. Bijvoorbeeld daar zit er eentje, die is heel rank. En op de vloer zit een hele grote, dikke, donkere duif. Of misschien heeft hij zijn veren een beetje opgezet. En inderdaad, sommige hebben juist wat meer van die wittige vlekken.
19: Maar de meeste zijn wel echt grijs.
11: Ja. Ook mij dat de duiven allemaal hun tenen nog hebben.
7: Ja. We laten de duiven maar weer met rust en gaan de ladder weer af.
4: Boven ons horen we de duiven meteen weer terugkeren in de til.

0: Ondertussen zijn ook de twee wetenschappers aangekomen die onderzoek doen naar de duiventilmethode.
1: Mijn naam is Wouter Schaken en ik ben onderzoeker bij Universiteit Utrecht bij diergeneeskunde.
2: Ik ben Vivian Görlich. Ik ben bioloog en dus ook onderzoeker aan de faculteit diergeneeskunde.
0: Door eerder onderzoek raakten ze allebei gefascineerd door duiven.
2: Duiven zijn trouw, dus ze blijven een hele leven bij elkaar. En dat is al heel schattig. En beide ouders zorgen voor de jongen. Dat is ook enigszins zeldzaam. Maar heel bijzonder is nog dat ze een soort melkachtig substans maken in hun keel. En daarmee voeren ze dus de jongen. En dat kunnen ook zowel het mannetje als het vrouwtje. En volgens mij zijn de enige andere vogelsoorten zijn flamingo's en penguins die dat doen. Dus onze duif is heel bijzonder, ja.
3: De duiventilmethode werd in de jaren 90 ontwikkeld in Augsburg. Het idee is dat je overlast tegengaat en tegelijkertijd het duivenwelzijn bevordert.
1: Als je een duif fatsoenlijk eten geeft en een plek om te broeden en met onderdak, dan gaat hij dat niet meer doen op plekken waar je het niet wil hebben. Plus de uitwerpselen verbeteren ook in consistentie, waardoor ze ook minder schadelijk zijn voor bijvoorbeeld gebouwen en dergelijke.
3: Uit onderzoek is gebleken dat de duiventilmethode beter werkt tegen overlast dan het afschieten van duiven. Als je ze doodt, planten degenen die over zijn zich namelijk juist sneller voort. Maar door eieren te verwisselen door gipseieren kun je hun populatie wel beheren. Hier in Gouda wonen 90 duiven.
2: Het heeft natuurlijk ook met de biologie van de duif te maken dat ze heel trouw zijn aan hun nestplekken. Dus ook de jongen komen eigenlijk terug naar hun geboorteplaats. En dat maakt het dan handig als je een til, dat ze er altijd weer terugkomen. En dan heb je een beetje beter grip op je groep van duiven.
1: Lukraak voorbeeld, als ik de vogels hier vergelijk met degene op Utrecht Centraal, die niet zo'n mooie gelegenheid hebben als hier, dan zie je daar een heel duidelijk verschil in het verenkleed, de staat van de pootjes, dat soort zaken.
2: Door hun een geschikte plek te geven om bijvoorbeeld te nestelen en te voeren, grijp je niet per se zo in het wild in. Niet meer dan je sowieso al doet als je ze bijvoorbeeld dood of vangt of pinnen neerzet of netten. Ja, je geeft hun een kans wat dierenvriendelijk is.
3: Het klinkt best veelbelovend. We gaan terug naar kunstenaar Arne Hendricks. Hoe is het intussen met zijn torens?
4: Hey.
5: Goedemorgen.
3: Terwijl hij zijn fiets op slot zet, zegt hij meteen dat er wat dingen zijn veranderd hier bij MediaMatic.
5: Het is hier natuurlijk eventjes een andere situatie. Dat is wel interessant. Kijk, dus ik tref elke week weer nieuwe kleine sporen van verval aan.
0: Hij wijst naar een van de duiventorens.
4: Je ziet eigenlijk een ingestorte duiventoren waar het lijkt alsof er aarde uitkomt. Maar dat is dus de compost. De ontbonden mycelium, zeg maar.
5: Oh, daar zit denk ik een knaagdier in. Waarschijnlijk een rat die daar zijn holletje in heeft gemaakt. Ja, dat zijn eigenlijk die hele mooie pure.
3: Hij vertelt weer vol enthousiasme over al het leven in deze torens. Maar wij willen natuurlijk graag meer weten over één bepaalde diersoort. Hebben duiven zich hier al wat meer laten zien?
5: Jazeker, ja, ze zitten er eigenlijk altijd. In deze toren voeren we de duiven en ze zitten er altijd, een stuk of 4, 5. Ze voelen zich hier echt thuis en ze zijn echt op hun gemak.
3: Altijd is helaas niet nu, dus Arne gaat ze proberen te lokken.
5: Het blijft gewoon een beetje zelf. En dan, dan zullen we wel zien of die duiven straks komen eten. Oké, laten we even wat andere dingen gaan doen.
4: Ja.
0: Terwijl we naar de andere kant van het gebouw lopen, vertelt Arne dat hij nog niet weet hoe zijn project zich verder zal ontwikkelen. Er is binnenkort geen budget meer om verder te bouwen.
5: Nou, voor de toekomst van het project hier betekent het natuurlijk dat het nu eventjes stil ligt in deze onzekere tijd. En dat het maken dus, het bouwen van nieuwe torens, nu even niet gebeurt. Dus waar je nu naar kijkt is alleen maar het verval. Je kijkt niet naar het ontstaan.
0: Voor Arne is dat in principe geen probleem. Hij bezit de gave om al het onverwachte toe te juichen.
5: Dus in die zin is het wel heel interessant om te kijken hoe deze cyclus op dit moment kwetsbaar is geworden. Dus het gaat ook over dat soort lessen. Het gaat niet alleen maar over wat doet die worm daar. Maar het gaat ook over van hoe kan zoiets eigenlijk blijven bestaan. En wat is de rol van de mens daarin. En waar geven wij waarde aan en wat vinden we waardeloos.
0: Maar de torens zullen nooit helemaal verdwijnen.
5: Het materiaal gaan we natuurlijk niet opheffen. Dat gaan we dan hier in het talud langs het spoor verdelen. Waardoor dat de geest van het mycelium en van de projecten blijft wel hier. En de dieren die

0: hier in leven blijven, ook hier?
1: We lopen nog wat rond over het terrein. Voelen aan uitgedroogde oesterzwammen.
0: Je weet, ze zitten overal. Nou, op een gegeven moment kan je er niet tegen opeten. Dan kan je ze wel plukken, maar dan gebruik je ze niet. Dus dan kun je ze beter laten zitten. Dan kunnen dieren ze opeten.
1: En proeven wat rucola bloemen.
2: Oh ja, het smaakt wel een beetje naar rucola, maar dan met een andere zoetere smaak er ook.
3: Doorheen. Ja, echt zoeter.
1: Na een klein half uurtje lopen we terug naar de toren. Zouden de duiven op het voer zijn afgekomen?
0: Zou je net zien dat ze er vandaag niet zijn? Misschien zitten ze gewoon ergens op een hoog dak te genieten van het uitzicht.
1: De zaadjes bovenop de toren zijn inderdaad onaangeroerd gebleven.
0: Ja, wat is er nou mooier, zeg maar, dan te zien dat die duiven nu iets anders aan het doen zijn? Dat is toch prachtig? Ja, dat wil je ook graag. Je wilt ook dat het leven zonder jou ook doorgaat. Je wilt dat duiven onafhankelijk zijn, maar dat ze het wel leuk vinden om af en toe even langs te komen.
1: Ik vind Arne iets te optimistisch. Want ik moet denken aan het duivenkoppeltje dat tegenwoordig elke ochtend op mijn balkon komt ontbijten.
2: Maandag en dinsdag kwam een van de twee duiven kwam niet opdagen. En toen was ik dus helemaal bang. Ik dacht, oh nee, er is iets met hem gebeurd.
0: Ja. Maar goed, weet je, dat is natuurlijk omdat je iets voelt. Omdat je een relatie voelt. En ja, daar moet je zo dankbaar voor zijn. Dat je dat voelt, dat je op de een of andere manier dat lijntje hebt uitstaan naar de levende omgeving. We moeten allemaal veel meer lijntjes uitgooien. En dat komt af en toe ook met zorg, ja. Dat is ook zo. Dat heeft schoonheid in zichzelf.
1: Het is iets meer dan een maand geleden dat we op dit pleintje stonden. Willy, Brechtje en ik. De duiven zijn er ook weer. En in het mandje dat Billy bij zich heeft, zit Izzy.
3: Hoe gaat het met haar?
4: Ja, goed. Zij zit natuurlijk langer in een kooi. Dus ik denk dat zij vindt het wel een beetje vervelend nu. Of in ieder geval dat het saai is.
1: Dat zal vanaf nu weer veranderen. Samen met de dierenarts heeft Billy Izzy weer op de been gekregen.
4: Kijk, wat ik ga eerst doen is voorgooien dat ze komen allemaal eten. Dat zij een beetje met de ritme van de zwerm kan komen. En dan staan we helemaal naar achter, dat zij niet schrikt van ons, dus we moeten hier gaan staan.
5: Billy zet het mandje neer en doet de klep open.
4: Kom maar. Ja, ben thuis.
5: Izzy blijft even op de rand van het mandje staan.
2: Ze keek zo'n beetje naar ons, keek ze naar de duiven en ze sprong tussen de duiven. Nu zit ze alweer te eten, de rest eet ook.
1: Het is alsof ze nooit is weg geweest. Alleen aan haar voeten is af te zien dat ze een pijnlijk verleden heeft. Billy zegt dat missende tenen niet heel ideaal zijn voor een duif.
4: Ze heeft natuurlijk geen achtertenen meer, alleen een kleine stomp. En de achtertenen gebruiken ze voor balans. Dus ja, zij is op zich een gehandicapte duif in dat zin.
3: En zie je nu dat de duiven op haar reageren?
4: Nee, eigenlijk niet. We zijn bezig met eten, dus.
1: Dan valt me opeens iets op.
2: En zie je ook die ene duif met een hangende vleugel? Wat ze daar missen?
4: In dat soort gevallen.
1: Billy staat meteen paraat om deze potentiële nieuwe patiënt te vangen en achtervolgt de duif een paar meter. Eerst rent hij voor haar weg, maar dan blijkt hij beide vleugels te kunnen gebruiken en vliegt hij naar een reling.
5: En dan valt mij ineens iets op.
3: En Izzy is weggevlogen.
4: Oh, waar is ze naartoe gaan?
3: Die kant op.
4: Ah, oké.
3: Ik denk daar misschien.
1: Het is alsof ze wachten op het moment dat wij niet opletten om ongezien naar misschien wel haar vorige nestplek te gaan en daar haar oude leventje weer op te pakken.
4: Nou ja, hopelijk komt het allemaal goed met haar.
1: Om eerlijk te zijn voelt dit als een onbevredigend afscheid. Ik had haar graag geluk willen wensen. Haar bemoedigende woorden willen toespreken voordat ze het zwerfdierbestaan weer op zou pakken. En dan had ik haar graag een poepje zien doen en vliegend in de verte zien verdwijnen.
5: Billy pakt haar spullen weer bij elkaar. Ze heeft haast. Net werd ze weer gebeld of ze een zieke duif kon komen ophalen. Het mandje dat ze bij zich heeft zal niet lang leeg zijn.
4: Ja, ik zou jullie ook bedanken voor de aandacht.
2: Oh my god, Brechtje, dat ga je niet geloven. Ik ben weer daar waar we Izzy hadden gevangen en weer vrijgelaten. Het is nu echt iets van 3 maanden later, maar ze is er gewoon weer. Ik zie haar gewoon lopen, ik herkende haar aan haar voeten. En dit ga je echt niet geloven, maar ze heeft gewoon weer haren aan haar voeten. Ze loopt hier gewoon weer rond met stringfoot. Ik ga even proberen te vangen hoor. Wacht. Oké, ik heb haar gevangen. Het ging echt super makkelijk. Ik weet niet hoe dat kan deze keer. Toen heb ik de haren weggeknipt en nu heb ik haar weer vrijgelaten. Ik heb ook even wat foto's gemaakt, ik stuur het je zo. Maar nu moet ik gewoon elke keer hier weer terug blijven komen. Dat kan gewoon niet anders.

0: Dat was Plant van de Deense band Efterklang.
1: Wetenschap op je tijdlijn.
0: En ook deze week wordt de LinkedIn-pagina van NL Wetenschap weer overgenomen door een onderzoeker die ons een kijkje geeft in diens leven in de wetenschap. En vannacht spreken we daarom met exogeoloog Mark Heemskerk. Goedemorgen, Mark.
2: Een goedemorgen, Sander. Kan je me horen?
0: Zeker, ik hoor je. Met een uurtje tijdsverschil, als ik me niet vergis.
2: Ja, zeker. Ja, het is hier nog net iets meer nacht en iets minder ochtend, vrees ik. Maar...
0: Ja, nou, desondanks hebben we toch een goede verbinding en kunnen we het hebben over jouw beroep en je onderzoek. Want je bent exogeoloog en dat is waarschijnlijk niet het beroep dat je als kind invulde bij wat wil je later worden. Of wel?
2: Nou, ja en nee, eigenlijk een beetje. Het is wel grappig. Ik wilde vroeger altijd al astronaut worden.
0: Ja.
2: Ik denk eigenlijk wel menig jong jongetje, omhoog kijkend naar de sterren.
0: Uh-huh.
2: En ja, je merkt dan altijd natuurlijk als je klein genoeg bent, dan zeggen ze altijd, ja, komt goed jongen, eet gewoon je groente op en blijf in school en doe je best.
0: Ja.
2: En dan word je vanzelf astronaut en op een gegeven moment beginnen mensen dan iets meer grapjes erover te maken als je jaar of 16 bent. Zo van, ja, tuurlijk, iedereen wil astronaut worden, maar keep it real. Dus toen ben ik ook aardwetenschappen gaan studeren in Amsterdam aan de VU. En ja, langzaam begin je dan zo'n specialisatie in te gaan. Zo van, ja, wat vind ik nou echt leuk? En dat zijn dan meer de planetaire wetenschappen en dus de geologie van... Ja, alles buiten de geo wat dat betreft, buitenaardse aardwetenschappen.
0: Ja.
2: En dan kom je dus toch al gauw weer uit op exogeologie. Dus zelfs al ben ik zelf geen astronaut, of nog geen astronaut, hoop ik dan.
0: Je houdt de deur nog open, hoor ik.
2: Precies, ergens zit ik wel, wel in de juiste richting, zou ik zeggen.
0: Ja, want inderdaad, dat woord exogeoloog, als je het ontleedt, dan is het een geoloog, maar dan niet op de aarde.
2: Ja, precies.
0: En wat onderzoek je dan?
2: Dat kan eigenlijk van alles zijn. Maar wat ik zelf eigenlijk het leukste vind... is toch ja, echt wel die menselijke tak erin. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld onderzoeken... die we dan als mensen op de maan hebben gedaan... met het Apollo-programma in de jaren 60 en 70... daar was een groot deel was ook echt gebaseerd op de geologie. Om dan te kijken, hoe ziet de maan er van binnen uit? Wat kunnen we daarvan leren? Mm-hmm. Maar tegelijkertijd dan natuurlijk ook weer in het perspectief naar de aarde. Want ja, op aarde hebben we heel weinig stenen die oud genoeg zijn zoals de aarde. Om echt te leren, hoe is de aarde ongeveer 4,5 miljard jaar geleden ontstaan. Zo op de maan heb je heel veel van deze stenen nog steeds liggen. Want je hebt geen atmosfeer, je hebt geen water, je hebt geen leven. Wat de meeste geologen eerder vervelend vinden wat dat betreft. Want die verpesten de stenen. Maar op de maan heb je dat niet. Dus kun je veel beter ook bekijken, hoe werkt het nu daadwerkelijk op een jonge aarde bijvoorbeeld.
0: Maar dat is dan toch nog wel ingewikkeld. Want als je dat wil onderzoeken, dan zou je er toch naartoe moeten, of niet?
2: Ja, dat is natuurlijk wel het lastige of het mooie, net hoe je het bekijkt. En dat is dus een van de dingen waar de laatste 20 jaar voornamelijk een beetje op de achtergrond, heb ik het idee, voor het breder publiek, heel veel vooruitgang is geboekt. En sinds een paar jaar nu eigenlijk met het Artemis-programma van de NASA, begint dat ook wel weer iets meer naar de spotlight te komen, waarin inderdaad het algemeen publiek ook hopelijk op aarde een beetje doorheen van ja, we gaan inderdaad terug naar de maan en we gaan daar heel erg gaaf onderzoek doen en uiteindelijk ook hopelijk op een meer permanente manier wonen.
0: En dat is voor jou dus heel relevant, want zonder die vluchten kan jij eigenlijk je werk niet doen, of wel?
2: Ja, precies. En dat is ook eigenlijk een beetje precies de reden dat ik dus mijn bedrijf SC Space ben begonnen een paar jaar terug.
0: Mm-hmm.
2: Om echt te kijken van hoe gaan we mensen voorbereiden om naar de maan te gaan. En niet per se mensen, maar ook de technologie voor de mensen. Dus op het moment dat je iets de ruimte in wilt schieten, dan heb je altijd een hele hoop testen nodig. En ja, eigenlijk alles moet minimaal 10 keer getest worden voordat het 1 keer mag vliegen. En daar vallen dan trillingstesten, schoktesten, stralingstesten, thermische testen, dus voor de temperaturenverschillen die we hebben in de ruimte.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, als we inderdaad mensen op de maan gaan hebben, dan wil je ook iets kunnen testen in een omgeving die lijkt op de maan, met een mens in diezelfde omgeving, zonder dat je per se een mens ook direct wilt blootstellen aan alle straling en alle trillingen en vibraties en de thermische shock die een mens door moet gaan. Mm-hmm. Dus dat zijn de dingen eigenlijk die wij dan met ons bedrijfje proberen te testen. En daarvoor moeten we dan ja, eigenlijk wel een beetje naar maanlandschappen. Dus wat dat betreft heel toepasselijk zit ik op dit moment ook op Lanzarote. Ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar ik ben echt omringd door vulkanen op de horizon. En tegelijkertijd opent nu precies tussen de wolken door de Melkweg boven mij. Het is eigenlijk het perfect moment om met jou over de ruimtevaart te
0: spreken. Dat is wel een jaloersmakend beeld, want wij drijven hier weg in het zweet. En jij hebt een prachtig uitzicht. Ik ben er volgens mij als kind inderdaad geweest. En wat ik me vooral kon herinneren is: kijk uit voor die kliffen en val er niet van af. Dat het inderdaad een behoorlijk heftig landschap is.
2: Ja, die heb je ook inderdaad. Dat, ja. Dus het is voor een geoloog of een exogeoloog zeker geen verkeerde plek om te zijn.
0: En wat voor soort opdrachten moet ik dan inderdaad aan denken? Want je combineert daarbij eigenlijk dus je kennis die je hebt als geoloog, als exogeoloog, met eigenlijk een hele praktische vraag vanuit de ruimtevaart.
2: Ja, dat is altijd een beetje de vraag.
0: Het is best een niche-markt, of niet?
2: Het is een best wel een niche-markt. De meeste mensen houden zich natuurlijk niet zomaar mee bezig. Aan de andere kant, juist omdat het zo'n groeiende markt is, is het wel heel interessant om te zien waar het allemaal vandaan komt. Dus we werken onder andere samen met ruimtevaartagentschappen, waaronder dan de Europese Space Agency, mm-hmm. ESA. Maar ook heel veel met universiteiten, met onderzoeksinstituten. En ja, uiteindelijk komt het er ook een beetje op neer. Op het moment dat natuurlijk een stuk mensheid van de aarde af gaat bewegen, dan moet je ook echt alles van de mensheid een soort van meenemen. Dus ja, op het moment dat ze inderdaad een interplanetaire samenleving zouden worden, dan moet je ook inderdaad kijken naar, hoe gaat de sociale structuur eruit zien? Is er een soort van hiërarchie? Hoe gaan mensen überhaupt met elkaar om als ze zo'n lange tijd ook opgesloten zitten op een maanbasis, waar ja, eigenlijk de kleinste fout al fataal zou kunnen zijn? Ja. En we kijken inderdaad ook meer naar de soort praktische zaken met hoe werk je samen met een rover of met een robot. Maar zelfs hele simpele dingen. Op het moment dat jij een sample of een monster wilt nemen van het maanoppervlak, daar heb je een soort zand liggen, dat heet dan regoliet. Maar omdat je een andere zwaartekracht hebt, omdat je geen atmosfeer hebt, moet je heel erg uitkijken. Dus bijvoorbeeld het regoliet, als je dat met een soort schepje wilt opscheppen, dan vliegt het een beetje in het rond. Nou, het komt op jouw helm terecht, het kan bij krassen maken, het kan in de scharnieren van bewegende delen terechtkomen. Dus je moet zelfs iets zo simpels als een schepje stof nemen, maanzand nemen, moet je eigenlijk al testen op een relevante manier hier op aarde. Ja. Voordat je dat inderdaad met een mens kan gaan laten doen. Ja. Ergens in de toekomst.
0: En daar help jij dus ook bij het scheppen van die condities die erop lijken. En dus je bent ook een beetje een soort location spotter of een soort scout.
2: Ja, precies. Dus ik ben officieel de CEO van IC Space. Dat is voornamelijk omdat ik samen met iemand anders, met Charlotte Pauwels, heb ik het bedrijf opgericht. Maar zelf vind ik echt wel het leukste natuurlijk om met de stenen zelf bezig te zijn. Dus ik noem mezelf daarom meestal ook de locatie-expert eerder dan de CEO. Want ik ben wat dat betreft minder business gedreven en meer passie gedreven, onderzoeksgedreven. Dus het is eigenlijk mijn schuld ook wel dat we op zulke rare plekken terechtkomen met ons bedrijfje.
0: Ja, en dat combineer je met ook wetenschappelijk onderzoek, begreep ik.
2: Ja, klopt. Dus naast mijn eigen bedrijf ben ik ook PhD-kandidaat. In Estland, in Tallinn. Dus vandaar de vorige keer dat ik belde, toen belde ik gewoon vanuit huis, maar dan in Tallinn dus.
0: Ja, want we hebben jou een flinke tijd geleden ook al een keer in de nacht gesproken destijds.
2: Ja,
0: want
2: klopt.
0: We kunnen je altijd bellen als het gaat over ruimtevaart.
2: Zo werkt een passie natuurlijk. Je kan me vrij letterlijk wakker bellen en ik praat er graag over mee.
0: Maar je vertelt inderdaad over je PhD in Tallinn.
2: Ja, en daar zijn we eigenlijk bezig met een soort van een stapje verder. Dus daar bekijken we het meer van, oké, stel we hebben een maanbasis, dan moet je die natuurlijk wel van stroom kunnen voorzien. Mm-hmm. En daar zijn we eigenlijk bezig om zonnepanelen te maken of zonnecellen te maken vanuit het maanzand, dus vanuit dat regoliet. Mm-hmm. En dan op een soort van zo laag infrastructureel mogelijke wijze. Normale zonnepanelen die we hier op aarde hebben, dat zijn van die silicium zonnepanelen, van die donkerblauwe, die je, neem aan, toch wel eens op daken hebt zien liggen. En dat kan, die werken heel goed. Sterker nog, die zullen beter werken dan onze pyriet zonnepaneeltjes ooit kunnen doen. Het enige is dat het silicium moet je op een hele specifieke manier purificeren of zuiveren. Mm-hmm. Totdat we wat we dan 9N puur noemen. Dus dat is 99.999999% pure silicium. Mm-hmm. En op aarde kan dat. Daar hebben we gewoon de technologie voor. Daar hebben we van die gigantische fabrieken voor die eigenlijk niks anders doen dan silicium zuiveren.
0: En daarom kunnen we de daken volleggen.
2: Precies. Ik ben nog niet op de maan geweest, maar ik heb mij laten vertellen dat daar geen gigantische fabrieken bestaan die silicium kunnen zuiveren. Dus je wilt eigenlijk iets hebben wat je kan maken met zo min mogelijk infrastructuur, met zo'n lage mogelijke energiekosten, mm-hmm, om zoveel mogelijk energieopbrengst te hebben uiteindelijk.
0: Ja, want het is onhaalbaar om alles naar de maan toe te sturen met raketten.
2: Dat wordt echt gigantisch, gigantisch duur.
0: Als we ons daar permanent willen vestigen.
2: En ja, precies. Dus,
0: het klinkt in mijn hoofd nog best ver weg. Een fabriek voor zonnepanelen op de maan met een stof die daar aanwezig is. Maar jij onderzoekt het.
2: Precies. En dat heeft natuurlijk ook deels wel te maken met de run-up time, zoals we dat mm-hmm noemen. Dus we moeten echt wel nu dingen gaan onderzoeken om te zorgen dat we het over 20 jaar op een meer massale schaal kunnen gaan toepassen. Maar dat is inderdaad wel de toekomst waarin wij in elk geval ons bezighouden. Dat over 20 jaar inderdaad een vrij permanente bewoning op de maan zal plaatsvinden. En of het nu uiteindelijk de Amerikanen zijn in hun plannen 2028 of de Chinezen in hun plannen in 2030. Ik denk wel dat we binnen een paar jaar weer mensen op de maan gaan hebben. En ja, zodra die daar gaan zijn, zullen zij zich ook echt gaan richten op meer permanente bewoning.
0: Ja, en eigenlijk dat maakt het denk ik ook wel heel interessant werkveld, die race die toch gaande is tussen die verschillende China, Europa, Amerika.
2: Ja, zeker. Ja, ik vrees dat Europa zeker aan de bemensde kant iets minder hard van stapel loopt. Ik zou het heel erg leuk vinden inderdaad als er zeker wat meer Europeanen gaan. Hopelijk gaat er ooit een Nederlander mee. Ik stel me graag kandidaat.
0: Ja, hij staat genoteerd. Je kan het niet vaak genoeg zeggen.
2: Ja, precies. Wie weet komt het ergens goed terecht. Maar dat heeft er ook wel mee te maken met een van de specifieke plekken waar we nu ook naar aan het zoeken zijn op de maan. En dat heeft voornamelijk op de Zuidpool van de maan is daar een focuspunt. Uiteindelijk de maan is best wel groot. Maar uiteindelijk zijn er toch nog steeds maar zoveel plekken, zeker rondom die Zuidpool die zo graag gewild is. Als de Chinezen daar een hele grote basis hebben gebouwd, dan hebben we internationale rechten of space law, ruimterecht, die wel stelt dat je inderdaad niet zomaar iemand anders basis kapot mag maken. Om nog maar af te zien natuurlijk van alle geopolitieke onzin en gedoe dat het allemaal zou veroorzaken. Als je daar inderdaad als land de eerste bent, dan ben je wel mooi ook hoogstwaarschijnlijk de enige die daar op echt de topspots, de prime location, zou kunnen zitten wat dat betreft.
0: En ik hoor ook wel, jij zegt daar moeten we eigenlijk ook wel op inzetten. Waarom is het belangrijk om daar mee bezig te zijn?
2: Het heeft er voornamelijk mee te maken op het moment dat je echt op nog langere termijn gaat kijken van de toekomst van de mensheid. Waar gaan we ons heen bewegen? En als geoloog dan leer je over massa-uitstervingen die hier op aarde plaats hebben gevonden. Door massaal vulkanisme of die van de dino's is volgens mij enigszins bekend met een grote meteoriet die inslaat. Mm-hmm. En dat heeft wel een soort van te maken met de standvastigheid van de mensheid uiteindelijk. Op het moment dat wij onszelf op één planeet bevinden, zijn wij een stukje kwetsbaarder, in elk geval op kosmische schaal. Dat is een van de vele, vele redenen eigenlijk dat we de ruimtevaart nodig hebben en gebruiken. Er zijn ook heel veel technologieën überhaupt dat ik nu met jou of met jullie kan bellen terwijl ik in Lanzarote zit. Dat komt allemaal door ruimtevaarttechnologie. En dat zijn van die dingetjes. Ja, je gaat niet iets nieuws ontdekken door hetzelfde te blijven doen. Je moet iets nieuws gaan doen om iets nieuws te ontdekken. Op dit moment, we hebben nog nooit mensen naar de Zuidpool van de maan gestuurd. Dus wie weet wat we daar allemaal gaan ontdekken, wat voor technologieën we nodig gaan hebben om daarheen te gaan. En datzelfde geldt met die malle zonnepaneeltjes waar ik dan in Tallinn mee bezig ben. Op dit moment werken ze nog niet. Maar stel nu inderdaad dat we super makkelijk, super goedkoop zonnepanelen overal kunnen fabriceren, zelfs op de maan. Dan zou dat ook mogelijk juist een hele grote oplossing kunnen zijn voor op aarde. Waar we gewoon hele velden met dit soort zonnepaneeltjes kunnen bestrijken.
0: Ja, fascinerend, Mark. Ik vind het heel vet dat we van iets wat heel ver weg klinkt naar eigenlijk iets heel concreets zijn gegaan. Als mensen benieuwd zijn naar jouw onderzoek, dan kunnen ze je deze week volgen op NL Wetenschap, het Instagram of het LinkedIn-account. Wij gaan naar de afsluiting van deze uitzending, want onze tijd zit erop. Dus ik dank jou heel erg voor je tijd en het delen van je enthousiasme.
2: Hartstikke graag.
0: Dankjewel. En dan was dit het voor deze nacht van de NTR Wetenschap. We spraken over virussen en over duiven. Wil je het gesprek terugluisteren? Zoek de nacht.
3: NPO Radio 1.
4: 5:00. Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en basis niet open wil stellen voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. En mensen met een dagkaart voor hardstyle festival Defcon 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de te verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder in Biddinghuizen. Het weer, vanmorgen zonnig en droog en dat blijft de hele dag zo. Het wordt daarbij zo'n 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. BNN VARA.
5: Denk je aan Hollywood, dan denk je aan blockbusters, The Walk of Fame of aan regisseurs zoals Martin Scorsese, Steven Spielberg en Christopher Nolan. Bekende Hollywood-fenomenen die al decennia meegaan. Maar er staat een nieuw soort maker op in Hollywood en die hebben een hele andere achtergrond.
6: Vroeg. Merel Wilaert.
5: Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 25 juni. Ja, al jaren kennen we uit Hollywood dezelfde soort regisseurs en acteurs die via een vrij gebaande weg doorbreken in Hollywood. Maar de afgelopen tijd valt er wat op. In de bioscoop draaien op dit moment 3 films die gemaakt zijn door hele jonge makers die hun debuut te danken hebben aan, jawel, YouTube. Is dit toeval of wordt er gebroken met de Hollywood-traditie? Daarover ga ik in gesprek met popcultuur- en filmkenner Rabia Sitabi. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Jij bent natuurlijk een soort ziener in mijn boekje die alles weet over cultuur, over film, van daadwerkelijk ook over de hele wereld.
6: Ja.
5: Toen YouTube opkwam als streamingdienst, dacht jij toen al, aha, hier zitten de makers van de toekomst?
6: Ja. Grappig genoeg, ik heb het nog meegemaakt, inderdaad, dat YouTube live ging. En dat brak eigenlijk, dat was pre-social media eigenlijk. Dus zeg maar, dat brak eigenlijk al de markt een beetje open van, hey, je kon nu gewoon thuis met je eigen cameraatje, je eigen digitale cameraatje, een film schieten. En dat kon iets worden, zonder dat je daar een distributeur of een productiehuis of investeringen en dingen en de Hollywood pipeline zeg maar voor nodig had.
5: Ja, en het was ook nog een beetje echt Wild West, hè? Als in, je had nog niet sturende algoritmes.
6: Nee, dus het was echt gewoon, je zette iets de wereld in en dat kon bij iedereen terechtkomen. En dat, ja, het was dan niet het grote scherm, maar ja, het was wel een publiek. Ja.
5: Ja. Maar ja, goed, ik ken het nogal van vloggers die gaan laten zien hoe je make-up op moet doen. Of hoe je moet koken, of hoe je het beste kan sporten.
6: Ja.
5: Of a day in the life, hè, hoe ziet mijn leven eruit. Maar waren er toen ook al meteen makers? Of is het toch een nieuw fenomeen?
6: Het heeft de deur geopend voor makers die niet op de traditionele manier aan het filmmaken zeg maar zijn gekomen. Dus je moet je voorstellen dat ze misschien geen filmacademie hebben gedaan, of dat ze niet uit een per se een filmachtergrond komen, maar dat ze verhalen wilden vertellen en dat zij een laagdrempelig platform opeens in hun schoot geworpen kregen, waar ze dat gewoon konden doen en uitproberen en in direct contact met hun publiek konden zijn en gewoon een beetje konden experimenteren totdat ze het goed konden of beter konden, inderdaad. En ja, nu zoveel jaar later zie je dat eigenlijk nog steeds gebeuren. Mensen zijn nog steeds hun eigen verhalen aan het vertellen. En natuurlijk zijn de productiekwaliteit van heel veel films natuurlijk veel YouTube-filmpjes veel beter geworden over de jaren. Maar je ziet dat je nog steeds met de camera in je telefoon tegenwoordig kan je gewoon een minifilm schieten. En daar kan je technisch rijk mee worden.
5: Dus in die zin levert het wat op. We kunnen er nu kritisch over zijn. Hè? Dat hebben wij met elkaar in de auto. Want ik heb jou opgehaald en hierheen gebracht. Want ik wilde je zo graag spreken over de tech-industrie. Hè? Daar kunnen we heel kritisch over zijn. Maar in dit geval heeft het wel ook deuren geopend en daadwerkelijk iets opgeleverd en gebracht.
6: Ja.
5: Ik moet zeggen, wat ik wel leuk vond aan die begindagen, ik noemde net vloggers, daarmee sla ik het een beetje plat.
6: Ja.
5: Maar dat er inderdaad ook heel snel een soort jonge filmmakers opstonden, of waarvan ze niet eens van zichzelf zouden zeggen, ik ben een filmmaker. Ja. Maar omdat je zo weinig middelen had, leek het soms bijna toneel.
6: Ja.
5: Een verhaal vertellen in 10 minuten zonder dat je daadwerkelijk de props hebt, zoals in Hollywood. En toch geloofwaardig iets neerzetten.
6: En toch ook een fanbase ook opbouwen. Want vooral die eerste groep aan YouTubers, die eerste generatie, dat zijn mensen die, mits ze succesvol waren of inderdaad een connectie, een parasociale connectie met het publiek konden opbouwen, dat ze daar ook echt miljarden bedrijven mee hebben op kunnen bouwen. En dan hebben we het en in de beauty over, maar ook inderdaad die vloggers en dergelijke en zo. Ja.
5: Nieuwe supersterren.
6: We hadden het er eerder onderweg inderdaad ook over. Maar ik denk dat wat YouTube toen heeft gedaan, en dat is inderdaad nu lastiger met al die algoritmes en dergelijke, is het speelveld gelijk gemaakt. Maakt niks uit of je rijk of arm was. Hè? Iedereen had je hoefde niet door die elite filmmaker of Hollywood pijplijn heen. Je kon gewoon een filmpje maken met de middelen die jij tot je beschikking had.
5: Precies. Ja, het was een beetje klasse doorbreken.
6: Juist.
5: Oké, we gaan er natuurlijk uitgebreid op door. Want ja, mijn lievelingsseizoen is eigenlijk begonnen. Het stikt van de horrorfilms.
6: Yes.
5: Die eigenlijk in dit geval alle 3 van deze makers komen.
6: Ja.
5: Of dat toeval is of niet, daar gaan we het zo meteen over hebben.

0: Cause I gotta have faith. Ja, George Michael en Faith, dat mogen duidelijk zijn. Ik ben hier vandaag in de studio met popcultuur- en filmkenner Rabia Sitabi. Wat mij betreft zelf een cultureel fenomeen. En ik ben hartstikke blij dat ze hier is. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, en waarom ben ik nou zo blij? Nou, omdat we ongeveer mijn lievelings der lievelingsonderwerpen gaan doornemen, namelijk horrorfilms. En dat doen we naar aanleiding, eigenlijk, ja, het toeval is nou eenmaal zo, dat er drie hele jonge makers zijn opgestaan. Ja. Echt anders dan we kennen uit de mastodonten uit Hollywood.
1: Ja.
0: Die eigenlijk via de streamingdiensten online, waaronder YouTube, hun eigen talent hebben ontdekt en ontwikkeld. Ja. En filmmakers zijn geworden.
1: Inderdaad.
0: En jij bent hier om dat te duiden.
1: Inderdaad. Nou, horror is ook mijn favoriet. Ja. Dus wij zijn lekker twinsies deze ochtend daarmee.
0: Welke drie films gaan wij het over hebben? Want die zijn eigenlijk alle drie tegelijkertijd in de bioscoop. En, en het zijn dus alle drie horrorfilms.
1: Ja.
0: Is dat toeval?
1: Nee, dat is geen toeval. Daar zit een hele analyse zelfs achter. Drie films waar we het over hebben. Ik ga ze in volgorde van succes noemen op dit moment.
0: Graag.
1: Obsession van Curry Barker.
0: Mm-hmm.
1: Backrooms van Kane Parsons.
0: Mm-hmm.
1: En Iron Lung van Markiplier, oftewel Mark Fishbach.
0: Oké, het zijn wel echt allemaal Amerikaanse films ook.
1: Het zijn allemaal Amerikaanse films.
0: Jij bent over het algemeen niet iemand die per se zegt Hollywood, daar wordt het allerbeste ooit gemaakt.
1: Nee, maar dit stukje van, dit is niet Hollywood, dat is misschien ook de uitzondering daarin.
0: Aha.
1: Dit is inderdaad die hoek waarvan ik zeg van ja, meer van dit inderdaad. Ja.
0: Het zijn drie verschillende titels. We hebben al geconcludeerd, ja, ze hebben iets gemeen, want het zijn horrorfilms. En ja, ze hebben nog iets anders gemeen. De makers zijn jong. Over hoe jong hebben we het eigenlijk?
1: Nou, Curry Barker is 26.
0: Mm-hmm.
1: Maar Kane Parsons van Backrooms, die is nu net 21 geworden.
0: Ongelooflijk.
1: Die was 19 toen hij met A24, wat hè, een mid-tier, mid als in zeg maar qua grote production bedrijf is, gewoon geld heeft gekregen op zijn 19-jarige leeftijd van onder andere, een aantal bedrijven om Backrooms in een film te maken.
0: Ja.
1: Hij heeft Backrooms the lore, zeg maar. Hè, de filmpjes die hij op YouTube heeft gemaakt daarover. Heeft hij op zijn 16e gemaakt.
0: Oké, we gaan daar ook induiken.
1: Ja.
0: Maar wacht heel even. Je bent dus 19.
1: Ja.
0: A24, wat een van de grote productiehuizen, zeker op het gebied van horror is.
1: Ja.
0: Benadert hem en zegt, we hebben een zak geld voor je.
1: Ja.
0: En nou heb ik begrepen dat hij heeft gezegd, dankjewel voor die zak geld, maar ik wil zelfs iets minder geld, als dat wel betekent dat ik alles mag maken wat ik wil.
1: Dat was bij Curry Barker. Dat is net andersom. Maar dat is met Neon. Dat is ook een vrij groot bedrijf, inderdaad. Mm. Curry Barker en beide Curry Barker en Kane Parsons hebben hun films voor iets van $750,000 gemaakt. Wat minder dan een miljoen is dus, inderdaad. Dat is heel laag, dat bedrag.
0: Geen reet in Hollywood.
1: Nee, inderdaad. Nee. Dat is echt een druppel in de pan voor normale Hollywood productie.
0: Hele
1: inderdaad.
0: Grote pan ook, hoor.
1: Inderdaad, een hele grote pan, maar heel droog inderdaad, met die ene druppel. En daar hebben ze dus echt twee hele succesvolle films. Die de box-office nu domineren meegemaakt. Maar Curry Barker heeft dus inderdaad 2 miljoen aangeboden gekregen van een aantal bieders op zijn script en op zijn verhaal. Als hij het manvriendelijker zou maken. Dat was het eigenlijk. Daar kwam het op neer. En dat heeft hij afgewezen, want hij had zoiets van nee, ik heb een duidelijk verhaal. Dit is een duidelijke insteker. Dit is ook een duidelijke bad guy.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil het zo laten. Ik wil mijn verhaal vertellen. Ja.
0: Laat me niet omkopen.
1: Ja.
0: Is dat nou wat ze onder andere ook weer onderscheid van bijvoorbeeld de oude grote mastodonten als Scorsese en Spielberg? Want ik wil deze mensen absoluut hun talenten en carrière niet afnemen.
1: Nee.
0: Maar zij zijn wel meer gewend aan het overleg met productie en inleveren misschien een beetje van dit, beetje van dat, format denken.
1: Laat ik het zo zeggen, ik denk dat alle drie, en bij Markiplier komen we strakjes dan over Iron Lung op terug, maar alle drie zouden deze films sowieso hebben gemaakt.
0: Mm.
1: En ik denk dat het alleen eraan lag van wie zou ze daarbij helpen, zodat ze het wereldwijd gedistributeur zouden kunnen krijgen. Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Laten we gewoon eens even naar Backrooms gaan. En dit is een fragment.
2: I found something in the store.
1: Oké.
2: What did you find?
3: The place. I found a place.
0: Oké, nou, we horen al aan de muziek dat het om een horrorfilm gaat. We horen de hoofdpersoon in kwestie zeggen, hij heeft een winkel, hè, daar is hij eigenaar van. En daar heb ik een plek gevonden. En dat is een hele enge plek. Dat probeert hij aan zijn psychiater uit te leggen. En die stelt de vraag, ja, wat voor plek dan? Ja. Daar zijn we ongeveer gebleven.
1: Precies.
0: Wat is dit voor film?
1: Backrooms, ja, daar zit een hele geschiedenis eigenlijk aan. Toen Kane Parsons, of a.k.a. Kane Pixels op YouTube dus inderdaad, 16 was, toen leefde al op het internet op 4chan en Reddit en dergelijke dingen zoals Liminal Horror, de SCP Foundation, te veel meer in te gaan. Maar laten we zeggen, heel veel mythologie die uit internethorror is voortgekomen eigenlijk.
0: Ja, want jij strooit hier met termen, die zijn voor jou heel normaal, maar inderdaad, niet voor iedereen. We hebben het woord lore hebben we al gehoord.
1: Ja.
0: Is ook een beetje een internetterm eigenlijk.
1: Ja, dat bedoelen ze eigenlijk een beetje een soort van mythologieverhaal.
0: De origin, het origineel.
1: De origin en het origineel. Er is ooit een foto geplaatst op 4chan van een plek die er heel erg uncanny eigenlijk, ongemakkelijk uitzag. En dat was van een lege kantoorruimte die heel geel en bleek eruit zag. En daar is toen allemaal verhaal omheen gaan ontstaan. Internetlore, zoals ze dat dus noemen.
0: Mm.
1: En Kane Parsons, die las dat. En die dacht, weet je wat, ik ga hier een YouTube-serie, een analog horror of liminal horror YouTube-serie van maken. Voor de mensen die het niet weten, dus inderdaad op YouTube zelf en op andere platformen leven eigen universums, eigenlijk een soort van verhalenuniversums. En daar heb je dus subcategorieën van horror die alleen maar online leven. En internet horror, daar heb je dus de subcategorie analog horror. Dat is een categorie waar mensen een beetje soort van oude VHS-tape en hele creepy momenten, zeg maar, soort van nabootsen. En liminal horror heeft dus met die uncanny spaces te maken.
0: Ja. Uncanny spaces, we kennen het eigenlijk allemaal wel. Je komt ergens binnenlopen, dat kan bijvoorbeeld in het NPO-gebouw zijn om 5 uur 's ochtends.
1: Ja.
0: En omdat het hier dan zo rustig is.
1: En zo leeg. Ja.
0: Voelt het totaal out of place. Een beetje anders dan hoe je het overdag zou aantreffen.
1: Ja. Ja. Je moet je voorstellen.
0: En dat wekt een gevoel op.
1: Precies. Je bent in je oude schoolgebouw en de lichten gaan 1 voor 1 uit.
0: Oh ja. Ja.
1: En helemaal leeg, 3 uur 's nachts inderdaad.
0: Of de zomervakantie is begonnen en jij moest nog een week nablijven. Ja. En dan kom je in dat pand en het leeft, maar het leeft niet.
1: Nee, precies. Het voelt heel erg ongemakkelijk. Ja. Dat je een beetje de haren op de achterkant van je nek gaat een beetje rechtop staan. Dat je denkt van, oeh, ja, maar ik ben gewend dat hier 300 man rondloopt. En waarom, ik ben nu in mijn eentje en dan voelt het een beetje alsof er vanuit iedere hoek iets vandaan kan komen.
0: Precies. Ja. En deze beste man die trof zo'n foto aan op internet. Die dacht, hier kan ik heel veel mee, want iedereen kent dit gevoel.
1: Ja.
0: Daar sprongen heel veel mensen op en er ontstonden 1000 verhalen.
1: Ja.
0: Een belangrijk onderdeel in dit verhaal is wel ook de gamewereld eigenlijk.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dat je, om een term te gebruiken, kan glitchen. Ja, iedereen die veel gegamed heeft, kent het.
1: Ja.
0: Zeker bij wat oudere computerspellen was het soms wel zo dat je viel dan in een soort niet bestaande ruimte. Je viel door een muur heen.
1: Of door een etage heen, inderdaad. En dat was dus, dat was in dat verhaal, in die thread, zoals ze dat noemen, dat draadje aan het vormen. Waar mensen een paar zinnen bij elkaar hadden gezegd. En inderdaad van, stel je loopt op straat en je glitcht in 1 keer into the backrooms, inderdaad.
0: Okay.
1: Dus dat je in 1 keer in zo'n liminal space terechtkomt. Nou, Kane Parsons, inderdaad, dat sprak hem zo aan. Hij is op 16-jarige leeftijd. Hij komt ook uit een achtergrond waar zijn ouders volgens mij in gaming en dergelijke werken. En hij heeft Blender, dat is een programma waarmee je 3D-animaties kan maken en dergelijke. Heeft hij aangezet en hij is gewoon de backrooms gaan bouwen. Helemaal gaan uitdenken. Hij is een enorme fan van de game Portal.
0: Mm-hmm.
1: Waar je met een soort van portaalgeweer gaten in realiteit kan maken en dan er doorheen kan gaan. En dat werkte heel goed samen met de internetlore dus van de backrooms. En daar heeft hij toen een serie dat bijna 2,5 uur lang is op YouTube van gecreëerd. Het zijn iets van 16 filmpjes ongeveer van verschillende lengtes. 2 minuten tot aan eentje van 45 minuten. En die kan je gewoon kijken.
0: Ja. Ik heb hem mogen zien en hij kreeg ook over het algemeen hele goede recensies.
1: Ja, zeker.
0: Daar ben ik het ook mee eens. Maar ik dacht wel, als ik hier met mijn moeder heen ga, die gaat die recensie niet geven. Want je moet het wel een beetje begrijpen. Het is niet een horrorfilm die gemaakt is voor 65 plus, zullen we
1: maar
0: zeggen.
1: Nee, maar dat is ook het publiek inderdaad niet. Want dat brengt dan terug waarom zo'n Kim Parsons of zo'n Curry Barker soap zo goed werkt nu, anno 2026. Is dat ze hebben al een ingebouwde fanbase. Je merkt dat Gen Z zijn de mensen die naar een kaartje kopen om naar de bioscoop te gaan. En je ziet dan dus ook dat zij geven geld uit aan de dingen die zij interessant vinden. En wat bij hun heel goed werkt, is die internetlore, die internethorror. Want Curry Barker heeft ook een YouTube-achtergrond natuurlijk. En Markiplier komt van de Let's Plays, horror streamers.
0: Het is allemaal echt internetgerelateerd.
1: Het is allemaal internetgerelateerd. Dat heeft een ingebakken fanbase. Dat zijn young millennials tot aan oudere Gen Alpha's eigenlijck. En dan Gen Z's smackdown, zeg maar, precies in het midden daarvan. Maar zij snappen dit allemaal intrinsiek ook.
0: Het zijn dus ook, we hebben het al eerder genoemd, maar het zijn dus ook allemaal horrorfilms. Ja. Is er nou iets specifiek aan horror? Dus los van even dat internet natuurlijk een soort vrijplaats is. Ja. Is horror ook een soort vrijplaats? Of staat het voor
1: zeker.
0: Iets anders?
1: Nee. Horror is in de geschiedenis van film altijd de plek geweest waar de meeste innovatie, waar de jonge gezichten, de jonge stemmen ook vandaan kwamen. Omdat het zo laagdrempelig is.
0: Maar hoe kan het dan?
1: Ja, dat komt gewoon echt omdat alles toegestaan is in horror. Mm. En dat zie je ook als je naar het verleden kijkt. Kijk, iemand als een George A. Romero bijvoorbeeld.
0: Een niche. Eigenlijk is het een soort niche.
1: Nee.
0: Inmiddels heel populair.
1: Ja, dat zou je denken. Maar horror is het ding dat het meeste leeft. Mm. Ook in de filmgeschiedenis. De eerste films die ooit werden gemaakt waren ook allemaal genrefilms. Er zaten horrorfilms tussen, inderdaad. Dat is een gevoel dat iedereen herkent. Of het nou angst is voor het onbekende, angst voor een monster, angst voor de persoon naast je. Wij leven in de samenleving altijd wel met een angst voor iets. Mm. Of met een ongemakkelijk gevoel. En dat gevoel verandert natuurlijk over de jaren. Dus vroeger hadden we slashers en dan had je een Freddy en die kwam je neersteken in je dromen, weet je wel. En vandaag de dag kijken wij naar oude, lege kantoorgebouwen als een horror.
0: En doet dat iets met ons. Ja. Maar je zegt dus eigenlijk, omdat er alles mag, is het een vrij speelveld.
1: Ja. Ja.
0: En ik noemde het niche. Ik snap dat het niet helemaal passend is. Maar het is in die zin is het een niche. Want het zijn altijd, juist omdat er zoveel mag, ontstaat er ook elke keer opnieuw een genre.
1: Ja, subgenres. Horror heeft inderdaad superveel subgenres. Maar uiteindelijk, of je nou thriller of zombies of liminal horror hebt, komt het daar samen op hetzelfde gevoel. En ik denk en we hadden het over YouTube en dat zeg maar dingen toegankelijker maakt. De horror heeft ook heel veel dingen toegankelijk gemaakt. En Sam Raimi is ooit begonnen met horror. Peter Jackson van Lord of the Rings is zijn carrière begonnen als horrorfilmmaker. Guillermo del Toro maakt horror, weet je wel. George A. Romero, een legende, is ooit gewoon als een jonge filmmaker, hij ging gewoon verhalen vertellen over consumerisme en dergelijke en zo. En daar komen dus de oude Night of the Living Dead en dergelijke vandaan.
0: Ja, dus ook elke generatie kent zijn eigen horrormakers. En die sluiten weer aan, ook op de tijd. Bij Backrooms hadden we al geconcludeerd, meer internet dan dit krijg je het niet. Dus ook dat hij 19 nu 21 is.
1: Ja, crazy.
0: Ja, past er perfect bij.
1: Ja, ja.
0: Zijn het nou serieuze concurrenten als bijvoorbeeld ook tegelijkertijd Star Wars The Mandalorian uitkomt? Ja. Moeten zij, zeg maar, die oude Star Wars makers zich zorgen maken?
1: Nou, je moet je voorstellen dat als je naar de cijfers kijkt, ik heb ook even Cinelytics, die houdt alle data bij van 80 miljoen filmhuizen over de hele wereld. En als je daar kijkt naar die box office en dergelijke en zo, dan die grote, dus de majors zoals we dat noemen, en Universal en Disney en Warner Brothers, noem maar op, die halen tegenwoordig net hun geld bijvoorbeeld binnen met bepaalde dingen. Of het moet echt een videogame verfilming zijn, dat ze net boven average, zeg maar nu. Want die hebben ook een ingebouwde filmbase. Maar als je kijkt naar, inderdaad, toevallig noem jij Mandalorian. Als je nu kijkt naar die box office cijfers en je kijkt wereldwijd, dan doet Obsession en Backrooms doen het beter dan Star Wars The Mandalorian. Omdat zij hoger dan verwachting gewoon geld hebben binnengehaald.
2: Maar misschien begrijpen ze ook veel beter wat, als jij een bioscoopzaal weer vol wil krijgen.
1: Ja.
2: Het is wel lekker als je vanuit je leeftijdsgroep kan denken, hoe en voor wat zou ik naar de bioscoop gaan? En blijkbaar snappen zij dat gewoon.
1: Ja, ze spreken hun eigen publiek aan. Kijk, als je een nieuwe Spielberg of een nieuwe Scorsese hebt, dat zijn heel plat gezegd witte oude mannen die vanuit hun perspectief een verhaal vertellen. Maar ja, het publiek dat nu naar de bios gaat en geld uitgeeft daadwerkelijk, zijn geen witte oude mannen.
2: Hmm.
1: Dat zijn de Gen Z's die houden van, die willen hunzelf terugzien, willen hun eigen perspectief terugzien. Die willen inderdaad, die leven op het internet en op social media, dus die begrijpen dat daar een vertaling naar de cinema is. En dat zie je dus ook terug, dat zelfs die grote franchises zoals een Marvel Universe, zoals een Star Wars Universe, ja, die verdienen net aan hun geld terug. Terwijl Obsession heeft voor die 750.000 euro die ze uit hebben gegeven om te maken, hebben ze 334 miljoen voor terugverdiend.
2: Ongelooflijk, ja. Obsession, misschien wel de populairste van alle drie. Daar gaan wij het zo over hebben. Die stoppen we dan als een sandwich in het midden voordat we daarna naar Iron Lung gaan. Mocht je een vraag hebben trouwens over dit onderwerp, stel die dan in de NPO Luister-app.

0: Ik zit hier met popcultuurkenner en filmkenner Rabia Sitabi. En begreep ik nou, Rabia, dat dit het geluid van jouw wekker is geweest?
1: Ja, klopt. Het inderdaad, dat riedeltje, die gitaar die je hoort.
0: Nou, dan ben ik blij dat ik je weer even wakker gemaakt heb net. Ik zag je al een beetje indommelen. Ik denk, gooi die wekker even aan. Chinese New Year met Sils, hoorde je tijdens vroeg. We staan stil bij, ja, toch wel een bijzonder fenomeen. Drie hele jonge makers die op dit moment kaskrakers in de bioscoop hebben. Ja. Die kaskrakers, dat zijn alle drie horrorfilms. Maar het zijn ook alle drie films, ja, die totaal volgens andere routes die bioscoop in zijn gekomen. Namelijk niet via de normale Hollywood-elite. Maar nee, knutselend op het internet zijn ze dan eindelijk tot ons gekomen. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, we gaan zo naar Obsession. Maar om nog even bij het hoofdthema, gewoon horror, ons lievelingsonderwerp te blijven.
1: Ja.
0: Is het zo, tenminste dat denk ik te zien, dat waar horror vroeger een springplank kon zijn, hè, als je nog een jonge acteur en onbekend was, sommigen braken daadwerkelijk door, werden enorme sterren, soms doofden het ook een beetje.

0: acteur en onbekend was. Sommige braken daadwerkelijk door, werden enorme sterren. Soms doofde het ook een beetje uit. Dat het nu misschien wel andersom is. En dat zelfs de allergrootste sterren bijna smekend staan te wachten om juist in een horrorfilm te kunnen spelen.
1: Ja, bijna wel. Je moet je voorstellen dat, hè, nogmaals, het horror heeft ook de filmindustrie na COVID gered. Mm. Dat waren horrorfilms waar mensen weer uit hun huizen voor naar de bioscoop een kaartje kochten.
0: Ja.
1: En dat weer een beetje op gang kwam eigenlijk.
0: Dus als je gezien wilde worden als Hollywoodster, moest je daar zijn.
1: Ja, inderdaad. Anders kon je alleen maar op streaming inderdaad gezien worden. Maar je ziet het zelfs ook op streaming, dat de films die het echt heel goed doen, ja, zijn toch altijd. Het is een universeel ding. Kijk, drama kan bij mensen verschillend vallen. Romantiek kan bij mensen verschillend vallen. Maar als je echt die genrehoek ingaat, dus hè, fantasy, sci-fi en dan vooral horror als een soort van koning daarin. Daar kunnen mensen universeel wel iets in vinden. En ook buiten hun culturen ook. Het is iets dat
0: overstijgend is, ja.
1: Het overstijgt het inderdaad. Het kan multigenerationeel zijn. Ja.
0: Voorheen had je een beetje de Scream Queen, werd dat dan genoemd. Ja. Hè? Dus echt de jaren 70 horrorfilms. Dan was je rol als vrouw eigenlijk niet anders dan doodgestoken worden en heel hard gillen. En wie dan het best, heel neerbuigend gezegd.
1: Ja.
0: Maar daar doel ik eigenlijk een beetje op. Ja. Dus hoe er naar gekeken wordt, de status die je als acteur hebt in horrorfilms, is veranderd.
1: Zeker. Kijk, inderdaad, zoals je het al zei, hè. Heel veel mensen hebben een start gemaakt in horror. En dat was dan om je gezicht op een scherm te krijgen, zodat je ontdekt kon worden. En nu is het inderdaad, ja, het is nog steeds in heel veel gevallen het geval. Indy Navarro, die in Curry Barker's Obsession bijvoorbeeld zit. Die meid die was een online streamer. Die werkte nog in een supermarkt toen die film gemaakt werd. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er nu wel veel meer A-lijst acteurs ervoor openstaan om toch aan zo'n indie horror project, zeg maar, hè, of een niet grote blockbuster horror mee te werken. Als zij denken van, goh, dit is een verhaal die mij ook aanspreekt, of waarvan ik denk dat ik weer, zeg maar, mijn portfolio mee kan verkrijgen.
0: Ja, precies, want in Backrooms de acteur, de hoofdacteur,
1: Civitel Ejiofor,
0: dat is gewoon een gerenommeerd acteur.
1: Zeker. En op de planken en op het grote scherm, inderdaad.
0: Hmm.
1: En dat is prachtig om te zien. Ik denk dat het ook een mooie uitdaging is voor gerenommeerde acteurs om te kijken hoe zij in die jonge verhalen, zeg maar, ook die vertaalslag kunnen maken.
0: Nou, misschien zijn de films ook gewoon gelaagder geworden. Hè?
1: Ja.
0: In plaats van, we hebben een soort damsel in distress en een enge schurk.
1: Ja.
0: En dat is dan het verhaal.
1: Ja,
0: nogmaals, horrors ontwikkelen zich natuurlijk ook met de tijd mee. We gaan naar Obsession.
2: If she means this much to you, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
3: Nikki, wait. I was gonna ask you,
4: what?
3: I lost my train of thought.
4: Hi.
3: Good night. What else?
5: Why? One wish, Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
0: Ja, dat typische horrorgeluid zit er toch al. Boem, boem, dat zit er altijd in. Je hoort hier eigenlijk een jongen die is ontzettend verliefd op een van zijn betere vriendinnen, kennissen. Maar hij vindt het ongemakkelijk. Hij weet niet hoe hij haar moet versieren.
1: Mm-hmm.
0: Hij stopt er dus maar half mee. Totdat hij op een gegeven moment denkt, ik ga gewoon zo'n wenskoekje, of hoe moet ik het noemen, een wensstokje.
1: Een stokje, inderdaad. Een takje is het eigenlijk.
0: Ik durf er niet voor uit te komen, dus weet je wat. Ik wens gewoon dat zij heel verliefd op mij wordt.
1: Ja.
0: Nou, dat wensstokje, dat blijkt te werken.
1: Ja, dat is het oude monkey spa principe, inderdaad. Zo van, be careful what you wish for.
0: Mm-hmm.
1: En bij deze One Wish Willow, inderdaad, zo heet dat takje die hij breekt, gaat het goed mis. Ik denk dat het ding wat mensen zo erg aanspreekt ook aan deze film is, je gaat deze film in en aan de hand van wie jij bent als persoon ga je interpreteren wie de bad guy is in deze film. Er is een duidelijke bad guy. Dat heeft Curry Barker ook uitgesproken en alle acteurs ook.
0: Curry Barker is de maker, ja.
1: Maar aan de hand van hoe jij in het leven staat en of je het wel of niet, zeg maar, gevoelig bent voor andere mensen hun gevoelens, laat ik het zo zeggen, kan je daar een andere interpretatie in hebben.
0: Ja, of maar, hoe je eigen relaties zijn gegaan.
1: Inderdaad.
0: Wie je herkent.
1: Ja, zeker. Maar het heeft vooral met topics te maken die nu heel erg in de huidige zeitgeist leven rondom relaties. Dus het good guy syndroom. Je hebt de hele incel movement, de manosphere en dergelijke. Dus
0: maar ook wat jij eerder, het woord wat je eerder gebruikt, parasociale relaties.
1: Parasociale relaties.

0: inderdaad.
1: In je eentje wel tot de ander verhoudt, maar die niet tot jou.
0: Ja, ja, en ook de vraag wordt gesteld, hè, van wat is abuse? Zeg maar, wat wanneer dring je jezelf bij iemand op?
1: Ja.
0: Is dat het punt dat iemand nee zegt en je wegduwt? Of dat je eigenlijk zelf al weet en kan zien aan hun dat ze niet...
1: Is het daarvoor al?
0: Ja, precies. Als zij al aangeven, maar je negeert alle tekenen eromheen, ben je dan wel een good guy.
1: Mm, mm.
0: Ja.
1: Nou, ga jij meteen die diepte in.
0: Ja.
1: En ik moest wel een beetje lachen van tevoren, want ik was toevallig op Defane Holwijnse kanaal beland.
0: Heerlijk.
1: En die zei eigenlijk, ja, mensen doen heel diep over deze film. Maar ik vond hem eigenlijk een beetje tegenvallen. Toen dacht ik, gedurfd van je, Defano. Want niet iedereen is het met je eens.
0: Ja.
1: Maar snap je dat ook? Kan je hem ook oppervlakkig bekijken, eigenlijk, de film?
0: Nou, dit komt terug op wat ik net zei. Hè? Het ligt eraan waar je in je leven bent en hoe je naar bepaalde parasociale relaties. Oeh, Defano, you gotta question your own morals here. Nee, maar ik denk dat het vooral inderdaad, zeg maar, als je vrouw bent of iemand die ongewilde interacties met mensen heeft meegemaakt, maakt niet uit of je man, vrouw of non-binair bent. Als je dat hebt meegemaakt, dan ga je jezelf heel erg herkennen in deze film.
1: Maar ook als je bijvoorbeeld altijd afgewezen bent of onzeker bent.
0: Ja,
1: als je
0: aan die kant ook, inderdaad.
1: De vraag hebt gesteld of je überhaupt wel gewild bent.
0: Ja, ja.
1: Dus er is voor iedereen wel wat te halen. We willen, voor iedereen die luistert, hoor je dat denk ik al niet te veel spoilen. Maar ik wil wel erbij zeggen, het loopt gigantisch uit de hand.
0: Zo, en hoe. En hoe, tot bloedens aan toe, inderdaad.
1: Ja, zoals we dat kennen.
0: Ja, inderdaad.
1: Hey, de maker, Piep Jong, hebben we al een 26, aantal keer herhaald. 26, moet je mij zien. Wij zitten hier, 39, om 5 uur 's ochtends in de radiostudio. Hij heeft zijn weg dus ook via YouTube gevonden.
0: Klopt.
1: Hij heeft zelfs daar al korte films ook gemaakt en laten zien.
0: Klopt.
1: Er al een versie van Obsession?
0: Niet per se. Hij heeft een korte film die heet The Chair, de stoel. En die heeft ook heel veel prijzen gewonnen en dergelijke en zo. En daar zit wel een klein beetje van de DNA van Obsession in. Van hoe jij iets als persoon ervaart kan anders zijn dan de mensen om je heen. Wat is jouw waarheid en jouw realiteit? En komt dat overheen met de mensen om je heen? En hoe scheef kan dat bijvoorbeeld zijn? Maar hij maakt gewoon, hij heeft ook heel lang comedy, bijvoorbeeld This Is a Bad Idea is een kanaal, bijvoorbeeld met een van de acteurs die ook in Obsession zit. En daar heeft hij ook gewoon comedy skits meegemaakt en dergelijke. Ja.
1: Normaal gesproken vind ik dat altijd een verschrikkelijke combinatie, zeg maar, als horror en comedy elkaar ontmoeten, dat je zo'n scary movie-achtige situatie.
0: Ja, dat is meer parodie inderdaad.
1: Ja, in die tak. Dus gelukkig is dat niet het
0: geval. Dat is het niet, want er zit wel comedy in Obsession, hoe serieus die film verder ook is.
1: Maar er zit dus niet dat overdreven slapstick-achtige.
0: Nee, het is echt op een smaakvolle manier geïntegreerd.
1: The Chair klinkt ook meteen zo.
0: Ja, het is maar een paar minuten. Het staat op YouTube dus. En zijn korte film voordat hij Obsession heeft gemaakt, en die is heel bekend, en daar is hij ook echt wel groter mee geworden, is Milk and Cereal. En Cereal gespeld als Serial Killer. Dus niet ontbijt, maar moordenaar.
1: Nou, dan weet je het wel.
0: Ja, precies.
1: Hey, zijn dit soort makers, hè? Want we zetten ze nu ontzettend op een pedestal.
0: Ja.
1: Dus we heel veel veren in de reet, om het maar even zo te noemen. Moeten ze er niet toch voor waken? Want dat gaat natuurlijk vaak zo, dat als je ontdekt wordt en je hebt nu een kaskraker, voor je het weet ga je toch dat systeem en die molen in.
0: Ja.
1: En ben je binnenkort gewoon een gerenommeerde, goede maker.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, Curry Barker heeft nu al 2 andere films die er aankomen. Hij iets met Ghosts, Anything But Ghosts volgens mij heet het.
1: Mm-hmm.
0: Die komt al binnenkort uit. En daarnaast heeft hij nu een oude franchise in zijn handen gedouwd gekregen. Hij gaat de nieuwe Texas Chainsaw Massacre maken.
1: Zo, nou, succes daarmee.
0: Dat is een hele oude natuurlijk. Ja. Die is al meerdere keren opnieuw bedacht. En ik denk dat, Ja, kijk, je moet altijd vers bloed, pun intended. Mensen veranderen, generaties veranderen, de zeitgeist, hè, ons denken, waar we ons focussen in de tijden, veranderen. En ik denk dat het altijd goed is om daar nieuwe perspectieven een podium voor te geven. Ja. En ik denk dat je hier ook ziet, dit is een gevolg van het snakken van en meer van een eigen stem horen. Al die franchises en al die uitgemelkte.
1: Ja, maar bij jezelf blijven als maker lijkt me dus heel ingewikkeld in een systeem waar je toch in opgenomen wordt uiteindelijk. Ja. We gaan zo naar de volgende film. Maar Rabi, er zijn natuurlijk ook bij dit onderwerp altijd mensen die net als jij en ik denken, wat heerlijk dat we hierover kunnen nerden.
0: Ja.
1: Er zijn ongetwijfeld ook mensen die denken, ik begrijp hier helemaal niks van.
0: Tuurlijk.
1: En ik ga je toch dan weer de vraag stellen, waarom zeg jij, eigenlijk zijn dit soort onderwerpen, horrorfilms, makers, toch ook belangrijk voor ons allemaal?
0: Ik denk dat het spreekt dingen aan over de maatschappij waar we het misschien zelf moeilijk onder woorden kunnen brengen, of we een gevoel die leeft, die je niet altijd kwijt kan. Als je kijkt naar, om iets mainstream meer te kijken, een serie zoals Squid Game.
1: Mm-hmm.
0: Dat is horror. Dat is technisch gewoon horror. Stranger Things is horror, weet je wel. Maar mensen,
1: allemaal op streamingdiensten te vinden. Beide heel succesvol.
0: Super succesvol. En wat spreekt Squid Game aan? De ongelijkheid en dat het idee van de 1% controleert. Hè, en laat ons als arme zieltjes tegen elkaar vechten voor de scraps die ze overlaten. Dat is een gevoel dat nu echt vandaag de dag leeft. Omdat er een Elon Musk bestaat. Omdat er een Mark Zuckerberg en een Jeff Bezos bestaat. Dus het is een reflectie van de maatschappij van wat wij eigenlijk voelen. Aha,
1: dus jij zegt daarom ook het woord zeitgeist natuurlijk vaker.
0: Ja.
1: Het leert ons bijna zelfs een politieke analyse als we popcultuur en filmcultuur in de gaten houden.
0: Zeker. Nogmaals, horror is de eerste plek waar je dat kan doen zonder dat mensen je tegenhouden.
1: Mm.
0: Want je kan horror ook op een laag budget. Nou, dat zien we ook nu met Obsession en met Backrooms bijvoorbeeld. Kan je eigen stem kwijt.
1: Ja. Nou, bij Squid Game heb je een heel duidelijk voorbeeld. Want dat is zo als je de serie hebt gezien of niet hebt gezien. Dit is niet de grootste spoiler, maar het gaat inderdaad best wel over klasse. Dat is zichtbaar.
0: Zeker.
1: Hoe we aan touwtjes worden gehouden, terwijl de anderen zichzelf verrijken.
0: Ja.
1: Maar wat zou je bijvoorbeeld bij Obsession, heb je het net heel erg duidelijk uitgelegd.
0: Ja.
1: Backrooms eigenlijk ook wel.
0: Ja.
1: Iron Lung. Daar gaan we heen.
0: Dat is een hele andere hoek inderdaad.
1: Dat is een hele andere hoek.
0: Ja.
1: Voordat we gaan luisteren, we gaan eerst luisteren en dan ga ik je vragen hoe we dit dus moeten duiden.
2: I see that question in your eyes. For what purpose do we remain alone in the dark?
3: Beginning the descent. Cruising depth in roughly 2 minutes. Stand by.
2: I ask myself that very same question.
1: Wat horen we hier?
0: Ja, we horen een intro-stukje van Iron Lung inderdaad. Iron Lung is ooit begonnen als een indie game. Echt een hele kleine, maar is één gast die het heeft gemaakt. En een hele bekende YouTuber die online beroemd is geworden in de boom van dezelfde groep als PewDiePie. Ik weet niet of mensen dit kennen. Dat was ooit de grootste YouTuber ter wereld.
1: Mm-hmm.
0: Met de eerste, het was ook de eerste persoon en eerste account ter wereld die 1 miljard subscribers heeft bereikt, inderdaad. En in datzelfde kluitje aan mensen die dus de games online aan het spelen waren en dat aan het opnemen waren of aan het streamen waren, daar zat dus ook Markiplier, Mark Fishback, die dus deze film heeft gemaakt. En hij was op een dag, hij wilde altijd al filmmaker worden. Hij is een enorme sci-fi en horror nerd ook, inderdaad. Had al op YouTube wat kleinere filmpjes gemaakt in samenwerking met YouTube. En toen kwam hij dit verhaal tegen. Iron Lung, heel kort, is in zijn essentie de wereld. Opeens is iedereen van de mensheid bijna, laten we zeggen 90% is verdwenen.
1: Mm-hmm.
0: Die laatste 10% die over is, dat zijn de mensen die op op ruimteschepen zaten. En die zijn nu achtergebleven. En er is een gevangenisprogramma. Mensen die veroordeeld zijn voor iets, gebruiken om naar een planeet te sturen die volledig uit bloed, een zee van bloed bestaat. En hun daaronder water laten zoeken met een apparaat of met een soort van zeeduikmachine naar mogelijke oplossingen voor wat er nou aan de hand is met de mensheid.
1: Oké, dit is A. We gaan dus naar B.
0: Ja.
1: Ik wil dat je dit voor mij gaat duiden in deze tijd.
0: Ja.
1: Waar staat deze film wat jou betreft voor?
0: Angst voor aan eenzaamheid, voor de toekomst. Het heeft te maken natuurlijk, de hoofdrolspeler in Iron Lung. Je maakt hem in zijn eentje mee in een afgesloten, dichtgesoldeerde duikmachine eigenlijk. En hij moet het maar gaan oplossen. En ja, hij is helemaal alleen, echt ziels alleen.
1: Je moet niet claustrofobisch zijn.
0: Maar het heeft ook, technologie heeft overgenomen. De mensheid is weg.
1: Mm-hmm.
0: Het is een soort van angst. Zo van, wat gebeurt er als daadwerkelijk het einde van de wereld hebben bereikt? En,
1: ja,
0: en je blijft achter.
1: Maar het gaat dus ook over andere planeten. Hè?
0: Ja.
1: En daar horen we natuurlijk de laatste jaren ook veel van. Bijvoorbeeld Elon Musk, al eerder genoemd. Die heel graag naar Mars wil.
0: Ja.
1: Dus er zit ook iets in deze film van geef de aarde maar op of zo. Wat krijg je ervoor terug?
0: Nou, niet eens geef de aarde maar op. Maar het is bijna een straf in dit verhaal van, goh, we zijn naar de ruimte gegaan om naar andere plekken te gaan, omdat we de aarde zo vervuild hebben. En als straf zijn de mensen die in de ruimte zijn gegaan, zijn achtergebleven, terwijl de hele aarde soort van, iedereen is op een dag verdwenen.
1: Mm.
0: Dus die hebben, die hoeven niet meer te dealen met alle problemen die op aarde veroorzaakt zijn. Maar die hoeven ook niet te dealen met het eten en het water dat op begint te raken in de ruimte.
1: Ja, hij is hoogbejaard, de maker Mark Fishbach.
0: Ja, hij is 38 of
1: 60.
0: Ja, net zoals ik, inderdaad.
1: In dit rijtje is hij een van de oudste.
0: Maar hij is nog steeds, hij is ook 10 jaar terug begonnen met die filmpjes. Heist with Markiplier, In Space with Markiplier. Dat waren interactieve films.
1: Mm-hmm.
0: En dit is de eerste bioscoopfilm die hij heeft gemaakt. En hij is nog specialer eigenlijk in dit rijtje, als je kijkt, vergeleken met een Backrooms en een Obsession. Want die zijn regulier uitgekomen in de bios. Die hebben een beetje meegedaan in het systeem, in de zin van, die hebben samengewerkt met een Neon of een A24, inderdaad.
1: Een productiehuis.
0: Een distributiehuis, inderdaad. En daar tegenover staat een Markiplier. Die heeft de film zelf geschreven op basis van die videogame. Die heeft de film zelf gefinancierd, zelf geschoten, zelf uitgebracht. Dus wanneer je zegt, hij is in de bios, hij is in de bios als mensen hem aanvragen. We hebben hier in Nederland gehad dat toen hij aankondigde dat die film begin van dit jaar beschikbaar zou zijn, volgens mij eind januari of zo. Toen in Amerika hebben mensen gewoon alle bioscopen en grote ketens plat gebeld om die film te laten boeken. En de fans hebben ervoor gezorgd dat die film in de bioscoop te draaien viel. En hetzelfde hier in Nederland. Pathé werd plat gebeld, die moest op een gegeven moment, en Kinopolis en View, die moest op een gegeven moment op hun social media en op hun websites een pagina neerzetten van, goh, we weten dat jullie deze film willen, maar wij weten nog niet hoe wij eraan gaan komen.
1: Uitleg geven.
0: Ja, precies. Ja. Stop alsjeblieft met mailen.
1: Heel democratisch wel, toch? Dat het publiek zelf echt vraagt om wat ze willen zien.
0: Ja, maar je moet je voorstellen dat dit echt, zeg maar, echt totaal not done is in het hele Hollywood systeem. Want je moet eigenlijk bepaalde regeltjes volgen als je ergens terecht moet komen. En daar is hij ook tegen problemen aangelopen. Want die film is nu ook beschikbaar op streaming, op YouTube. Maar om dat voor elkaar te krijgen, en je moet je voorstellen, hij is een erkende YouTuber, hij zit in het YouTube-programma, hij is een hele grote YouTuber ook nog eens. Hij werkt direct samen met YouTube. Hij kon zijn film niet op YouTube krijgen, want daar moet je eigenlijk door 4/3 partijen heen om die licentie, zeg maar, voor te krijgen. En dat had hij allemaal niet.
1: Nou, zo veranderd is het dus ook inmiddels wel.
0: Ja,
1: Die speelplaats is wel een beetje voorbij.
0: Inderdaad.
1: Duiken er weer nieuwe plekken op eigenlijk, Rabia? Want hoe je het went of keert, maar alles wat begint als een speelplaats wordt vervolgens opgekocht door iemand van Meta.
0: Andere
1: grote.
0: Ja.
1: Maar poppen er wel ook toch weer dan independent platforms op die in ieder geval tijdelijk weer die speelruimte geven?
0: Ik denk dat mensen het gewoon nu anders gebruiken. Dus je hebt die algoritmes en dingen. En ik denk dat mensen nu veel meer bezig zijn met elkaar te delen. Van, goh, heb je dit hier gezien?
1: Mm.
0: Op een Reddit bijvoorbeeld met elkaar. Of op een Blue Sky, dat is het alternatief voor Twitter. Dat ze daar gewoon, je hebt nu veel meer binnen communities dat mensen die links van YouTube of andere platformen delen. En dat ze dan zoiets hebben van, oké, als het algoritme niet mijn publiek vindt, dan vind ik het wel vanuit mijn community. In dat word of mouth, hè, dat analoog doorgegeven wordt. Dat werkt gewoon nog steeds. Mm. Ja.
1: En gaan we ook niet misschien weer, juist omdat het ontzettend zo online is allemaal, en omdat die plekken ook zo vergiftigd zijn door het grote geld, hè, dat kunnen we wel concluderen.
0: Ja.
1: Gaan we juist niet ook weer wat meer gewoon daar naar onze eigen ruimtes?
0: Ja, zeker. Ik heb dit al een paar jaar geroepen, volgens mij ook wel eens bij jou in de uitzending een aantal jaren terug. Maar de trend naar analoog gaan, dat roep ik al sinds 2018 eigenlijk. En dat zien we nu ook echt verwaar worden. Mensen, de jongere generaties, en dan heb ik het over jonger dan jij en ik in dit geval.
1: Mag erbij gezegd worden.
0: Maar die zijn weer terug naar leesclubjes aan het gaan. Je ziet nu online dat mensen dat als een middel gebruiken om offline met elkaar af te spreken. Of dat mensen kleinere groepjes op WhatsApp of Discord of andere chat-apps, mini-communities starten. En in plaats van op die grote social media te zitten, dat ze daar eigenlijk in die mini-communities veel meer met elkaar delen. Ja.
1: Is dat misschien niet de volgende trend die op gaat staan? Dat we ineens de voordeur uitlopen en dat iemand daar een videoband heeft neergelegd. En nou, dan heeft iemand een horrorfilm gemaakt.
0: Ik ga je wat vertellen. De videotheek, de interesse in dingen zoals videotheken, komt gewoon weer terug. Je hebt hier bij ons in Amsterdam heb je Club VHS. Dat zit nu in Noord. Dat is een ouderwetse videotheekmodel bijna gewoon, maar dan gecureerd. En je ziet dat ook steeds meer online naar offline. Mm-hmm. Het is al een trend. Het moet alleen nog meer groeien, zodat oudere generaties er ook te horen van krijgen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar ook als maker, dat we in plaats van de weg via YouTube bewandelen. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch dat is gelukt en dat we daar nu staan.
0: Ja.
1: Maar dat het misschien juist zich weer andersom gaat ontwikkelen. Dus dat we veel meer die analoge kant ook weer gaan zien. We gaan nog heel even naar een aantal vragen.
0: Yes.
1: Dat hoort hier toch ook altijd bij.
4: Vroege vragen.
1: Nou, deze vraag, daar kon je op wachten. We hebben drie makers besproken. Colette die zegt, waar zijn de vrouwen?
0: Oh ja, helemaal mee eens. Je hebt er een paar. Die hebben in voorgaande jaren ook dingen gemaakt. Niet zozeer in de horror. Want dit zijn de drie makers van nu. Maar je moet je voorstellen, je hebt de Filippo Brothers. Dat is Rakka Wakka. Ze hebben een aparte naam online. Die hebben dingen zoals Talk to Me en Bring Her Back gemaakt. Dat waren enorme kaskrakers.
1: Vorig jaar, hè? Ja, 2 jaar geleden. Ja.
0: Inderdaad. Issa Rae komt voort uit YouTube. Die is begonnen online als social media influencer eigenlijk. En die is daarna pas dingen zoals Blackish en dergelijke gaan maken. Die is programmamaker en actrice geworden, inderdaad. Dus wat mij betreft mogen veel meer vrouwen dit gaan doen. Ik wil ze heel graag zien. Maar helaas in maar het Westen zie je ze nog niet zoveel.
1: Los van doen, je moet er ook ontvankelijk voor zijn.
0: Ja.
1: Hè? Bioscopen moeten daar. En zie je daar verandering in? Ik zeg het nogmaals vanuit mijn beperkte visie. Maar de inclusieve jaren lijken ook wel een beetje voorbij. Studio's die zijn wat dat betreft ook wel makkelijk te paaien om met de rechtse culturele wind mee te waaien. Toch?
0: Zo, dat zagen we aankomen, inderdaad. Dat is zeker ook wel vooral in het Westen een trend. Je ziet wel dat bijvoorbeeld hoe patriarchisch bepaalde Aziatische landen ook kunnen zijn, dat daar wel veel meer kansen liggen voor vrouwen. En voor ook mensen die queer zijn en non-binair en dergelijke.
1: En waar ligt dat dan, hè?
0: Daar heb je veel meer macht eigenlijk door een grote influencer te zijn of heel groot op die social media kanalen. En die hebben ook hun eigen social media kanalen. Dus los van de meta's en noem maar op. En daar telt hun stem zwaarder. Omdat zij ook echt meer verkopen. Als je in China een grote vrouwelijke influencer bent, dan verzet je ook miljoenen. Dus dan ga je ook minder snel krijgen dat mensen nee tegen je zeggen. Ja,
1: ja, je hebt gewoon je eigen macht dan eigenlijk opgebouwd.
0: Ja, je eigen emporium.
1: Je bent te groot.
0: Ja.
1: Oké, dus dat kan daar wel. Maar het is wel grappig, want je zei het, hè, van hoe patriarchaal het daar ook kan zijn.
0: Ja.
1: Nogmaals, wij zaten met elkaar in de auto en toen namen we de hele wereldfilm even door. En toen zei je juist bijvoorbeeld in landen als India of landen als Japan, waarvan we ook weten dat het vrij conservatief is.
0: Heel erg, ja.
1: Gebeuren juist creatief gezien en grensopzoekend hele interessante dingen.
0: Zeker, zeker. Maar, dat is
1: maar hoe kom je er dan mee weg? Want je weet, je wordt in de gaten gehouden. Ze zijn strikt.
0: Ja, ik denk dat daar ook heel erg leeft. En dat weet ik vooral van Japan, maar dat zie je ook wel in India, dat ze juist daar de grens op zoeken, omdat mensen er wel naar snakken. Mensen snakken ervan.
1: Ja, maar goed, je moet het ook maar durven. Je moet wel net zo dansen op het lijntje dat je de overheid niet achter je aankrijgt.
0: Precies, precies. En dat wordt ook zeker gedaan. Ja.
1: En wat levert dat dan op?
0: Dat je hele mooie films kan krijgen. Want ik bedoel, mensen zijn wel bekend bijvoorbeeld met Bollywood. Mm-hmm. Maar om weer horror als voorbeeld erbij te halen, er bestaan echt supermooie indie horrorfilms in India. Die volledig door vrouwen zijn gemaakt. Vrouwelijke gays. Dus vanuit de lens van een vrouwelijk verhalenverteller. In die producties volledige vrouwelijke cast en crew. En dat kan gewoon. En die zijn wel op Netflix bijvoorbeeld nu gewoon te zien.
1: Ja, precies. Ja, ik wil ook even dat vooroordeel niet bevestigen. Maar ik moest ook denken gewoon aan oudere tijden. Hè, want we doen dan net alsof het buiten het Westen dan patriarchaler of ingewikkelder zou zijn. Maar we kennen ook uit Hollywood natuurlijk jaren.
0: Ja, zeker.
1: Dat een tongzoen op tv nog echt niet kon. En dan moest je dan toch als maker creatief de suggestie van een zoen wekken.
0: Ja, maar de grap is wat je ziet, zeg maar, nu dat we zoveel meer conservatiever aan het worden en ook vooral jongere generaties conservatiever aan het worden zijn, zie je ook weer een trend dat erotische thrillers en horror weer een terugkomst aan het maken zijn. Dat daar op het internet eigenlijk een soort van nostalgie bijna naar leeft. Van, vroeger had je van die spicy films. Het zijn gewoon pittige films, om het zo even te noemen, inderdaad. En die beginnen nu een comeback. De mensen hebben het er nu ineens weer over. Van, die ene hele pittige film uit Japan. Of, die Franse pittige film die toen werd gemaakt. Ja, ja.
1: Maar dat is wel interessant. Dus je hebt aan de ene kant heb je een duidelijke conservatievere wind, ook in makerschap. Maar we hebben net al deze trend van jonge makers in de bioscoop benoemd. En jij zegt, grappig genoeg is juist die behoefte aan de grenzen opzoeken daarvan direct merkbaar.
0: Zeker, zeker.
1: Ja. Heb je tips?
0: Wat te kijken?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is een goeie. Als je nu online zit en in de huidige zeitgeist inderdaad zit. Ja, als je Obsession en Backrooms en Ireland nog niet hebt gezien, ga die sowieso vooral kijken. Ik denk dat binnenkort komen er films uit zoals... Je zet me even op het...
1: Weet je wat? Ik ga jou er even over na laten denken. Ja. Dan gaan we nog heel even naar muziek.

0: Blackbird Fly, ik ga daar toch wegdraaien. Het is eigenlijk verboden, hè, dat je muziek eerder afkomt. Maar op dit moment vind ik dat het mag.
1: Blackbird. Een uitzondering voor mij.
0: Voor jou en voor mezelf. Want Blackbird is natuurlijk gewoon Engels. Merel. Wij zitten hier samen, Rabia Sitabi. En we hebben het over films gehad, over horrorfilms gehad. En ik heb jou gevraagd om nog even een tip te geven.
1: Ja. Teenage Sex and Death at Camp Miasma van Jane Schoenbrunn.
0: Ik ga het zetten in de show notes.
1: Even kijken, Hope. Mm-hmm. Dat is van de maker van The Wailing onder andere. Dat is een Zuid-Koreaanse titel. En ik weet niet of hij eind dit jaar uitkomt. Ik hoop het wel. Is een verfilming van een boek, Incidents Around the House. En de film heet Other Mommy.
0: Oké, we gaan ze er allemaal bij zetten. Ik zie dat jij een gigantische lijst bij je hebt. Rabia, we gaan elkaar blijven spreken, maar dit was wel de laatste keer hier in de studio.
1: Ja.
0: Ja, want het is mijn laatste uitzending. Ik heb het altijd met heel veel plezier mogen doen. 5 jaar in de nacht gezeten. De laatste 3-4 jaar hierbij vroeg. En dus vaak met jou hier om de cultuur even door te nemen.
1: Zeker.
0: Van het internet tot Bollywood tot Hollywood. Met veel plezier.
1: The Hand of Beautiful Era.
0: Ja, het was fantastisch. Nee, zeker. Dus ik hoop je ook terug te blijven horen op Radio 1 op allerlei andere plekken.
1: Ik hoop het ook.
0: Voor nu wil ik de luisteraar bedanken en natuurlijk ook mijn fantastische redactie die wel zullen blijven en met wie ik de mooiste dingen heb gemaakt. Allemaal voor jou die nu aan het luisteren is. Vroeg zal blijven bestaan en deze zender natuurlijk ook. En dat betekent dat ik voor de allerlaatste keer ga zeggen, we gaan nu luisteren naar het NOS Journaal van alweer 6 uur.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Simone Wijmans.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is donderdag 25 juni. Meerdere aardbevingen in Venezuela. De schade is nog onduidelijk. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
3: In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst is bang dat er veel slachtoffers zijn. Mogelijk tienduizenden. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Rutte was gisteren in het Witte Huis voor een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij zei dat hij begrip heeft voor de irritaties van Trump, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse vliegtuigen zijn opgestegen vanaf Europese basis. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers en reed zelf rond op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op om in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit gemeten in Engeland. In het zuiden werd een maximumtemperatuur van 36,1 graden aangetikt. Hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Mensen die een dagticket voor zondag hebben zijn nog wel welkom omdat het dan koeler wordt. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. En op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de 2e plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. En ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer vanmorgen zonnig en droog en dat blijft de hele dag zo. Het wordt daarbij zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Ook vanavond blijft het nog lang warm.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In Venezuela waren dus kort achter elkaar 2 aardbevingen. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Hoe groot de ramp precies is, weten we nog niet. Maar de schade lijkt enorm. En er wordt gevreesd voor veel slachtoffers.
4: Daar was in de cocina. Ik sentí que empezó a temblar. Y yo le digo a ella, está temblando. Sí, sí, está temblando. Pero si está temblando, fue
2: Een oudere vrouw vertelt hier hoe ze in haar keuken was toen ze voelde hoe alles begon te trillen. Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna sprak met een aantal Venezolanen.
5: Ja, die zijn ontzettend geschrokken. Hè. Ik heb mensen in Caracas gesproken, de hoofdstad, en Valencia, een stad daar in de buurt waar ja, dus ook de zware aardbevingen voelbaar waren. De mensen die ik sprak, die vertelden dat ze hun huizen uit zijn gevlucht, naar familieleden zijn gerend. Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Dat vliegveld is ook nu gesloten. Het gebeurde natuurlijk tegen 6 uur 's avonds. Dus ja, vlak voordat het echt donker werd. Dus daardoor werd het natuurlijk ook heel chaotisch. En is het ook nog helemaal niet bekend hoe groot en hoe groot en wat de omvang van deze ramp is. Maar als je dan ziet, de kracht 7,2, 7,5. De zwaarste aardbeving tot nu toe was in Venezuela in 1967. Dat was toen 6.6. Toen zijn er al honderden doden gevallen en ja, meer dan 1500 gewonden. Dus mensen zijn echt heel erg bang dat het, dat gewoon heel veel slachtoffers zijn. Maar hoe groot, ja, dat is nog niet bekend. De noodtoestand is in ieder geval uitgeroepen. En de hulp, de waarnemend president Delcy Rodríguez heeft echt gezegd, alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
6: Want hoe staat het ervoor met de hulpverlening? Komt dat goed op gang?
5: Nou ja, dat is omdat het nu nacht is nu. Dat is natuurlijk moeilijk. Maar het begint in ieder geval wel op gang te komen. Er is ook al hulp van buiten toegezegd. Onder andere Brazilië, Colombia, Verenigde Staten. Zwitserland zelf zag ik in de lijst van landen die hulp hebben aangeboden. En het is natuurlijk heel moeilijk werken in de nacht. Dus ik denk dat we eigenlijk pas morgen in ieder geval de Venezolaanse ochtend gaan zien wat nou eigenlijk deze ramp, hoe groot de ramp eigenlijk is en de omvang daarvan. En nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
6: Je noemde net al een andere grote aardbeving in Venezuela. Zijn ze verder dit soort aardbevingen gewend, überhaupt?
5: Ja, er zijn wel aardbevingen, maar niet van dit kaliber. Wat je ook nu ziet is dat bijvoorbeeld ook in het noorden van Brazilië dit gevoeld is. Maar ook op bijvoorbeeld Curaçao, Aruba, de eilanden. Daar zijn die schokken ook voelbaar geweest. Dus dit is echt wel een ander kaliber. En het komt natuurlijk ook voor Venezuela op het moment dat het land en ook de bevolking eigenlijk een heel zwaar jaar heeft. Hè. Het is sowieso daar een humanitaire en ook economische crisis gaande. Nou, dan een politieke crisis. Hè. We weten nog begin dit jaar die invasie van de Verenigde Staten, de ontvoering van Maduro. Dus ja, de mensen die ik sprak, die zeiden ook van ja, we hebben echt het gevoel dat we gewoon achter elkaar allemaal ellende hier krijgen. Dus en deze zeer zware aardbeving komt daar dus ook bovenop. Dit is echt wel een ander kaliber dan wat ze gewend zijn daar.
6: Dat was correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna. Waar rij of vaar ik? Wat is de juiste tijd? We gaan er dagelijks van uit dat onze navigatiesystemen goed werken. Daarvoor zijn we afhankelijk van satellieten. Maar satellietsignalen kunnen verstoord worden en daar moet Nederland zich beter tegen beschermen. Dat staat in een advies van meer dan 50 organisaties uit sectoren als telecom, energie, transport en defensie. Want zulke verstoringen kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben. Lisette Sinkeler-Spijker is van het versnellingsnetwerk Weerbaarheid Fysieke Leefomgeving, waar die 50 organisaties samenkomen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, ik zei het net wellicht wat simpel, maar het gaat dus over een afkorting PNT. Wat is uw omschrijving van PNT?
7: Nou, je hebt het goed omschreven. De P staat voor plaats, dus inderdaad waar ben ik? Maar dat is ook bijvoorbeeld heel cruciaal voor hulpdiensten. Waar is iemand? Navigatie is voor van A naar B komen, ook voor iedereen relevant. En de T, de tijd. Daar is iedereen van afhankelijk. Het gaat om tijdsynchronisatie. Dus bijvoorbeeld computersystemen die met elkaar communiceren, heeft allemaal met tijd te maken. En voor mensen thuis bijvoorbeeld, ja, een tijdstempel is nodig in het betalingsverkeer. Dus om te kunnen pinnen bijvoorbeeld.
6: En u heeft hier dus onderzoek naar gedaan, hè?
7: Ja, we hebben met meer dan 50 partijen gezamenlijk in kaart gebracht van hoe zien onze eigen afhankelijkheden van satellietsignalen eruit. En welke onderlinge afhankelijkheden zijn er ook? Welke keteneffecten zijn er als ik bijvoorbeeld heel mijn zaakjes op orde heb en de buurman zet bijvoorbeeld vervolgens de achterdeur vrolijk open? Ja, dan, nou ja, zoals vaak gebeurt, maar de zwakste schakel bepaalt eigenlijk de kracht van de hele keten.
6: Maar kunt u schetsen wat er dan mis kan gaan?
7: Nou, wat er mis kan gaan, om een voorbeeld te noemen, is bijvoorbeeld spoofing. Dan ga je uit van een signaal dat eigenlijk vals is, maar je hebt het niet door. Dus dat is heel slim eigenlijk. Maar wat er dan kan gebeuren is bijvoorbeeld dat je een schip heel langzaam uit koers laat lopen. Een ander voorbeeld, in 2024 in de zomer was er de NAVIN-storing. Toen was er een probleem met tijdsynchronisatie. En toen heeft bijvoorbeeld het vliegverkeer op Eindhoven Airport uren stilgelegen. En DigiD werkte niet goed bijvoorbeeld. En hulpdiensten waren ook minder goed bereikbaar. Dus de impact kan heel groot zijn.
6: Dus die impact kan heel groot zijn. En dat betekent dat er iets moet veranderen. Wat moet er gebeuren? Dat staat ook in uw rapport.
7: Ja, klopt. Ja, dus PNT moet echt beschouwd gaan worden als een nutsvoorziening voor bedrijven en organisaties om zich daarvan bewust te zijn überhaupt. Want heel vaak is die bewustwording moet echt nog verder worden verbeterd. Want het is net zo cruciaal als water, gas, elektra en telecommunicatie. En daar hebben we nu naar gekeken van oké, welke oplossingen, welke maatregelen kunnen we samen en kunnen we ook alleen nemen. En dat gaat dus voor zowel private partijen als ook voor de overheid.
6: En kunt u dan wat voorbeelden noemen, wat concrete voorbeelden?
7: Ja, het is in het algemeen kan je nadenken over opties die er waren voor de invoering van GPS. Dat zijn doorgaans hele goede backup opties. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het instellen van een nationaal tijdnetwerk waarop je dan kan inprikken. Dus dan weet je eigenlijk altijd hoe laat het is als de tijd bij jezelf uitvalt. Mm-hmm. En dat is iets wat uitgerold zou kunnen worden.
6: En andere dingen? Ik vind het wel interessant om nog wat meer te horen hierover.
7: Nou, bijvoorbeeld in de luchtvaart, we zijn heel erg gewend natuurlijk om dingen heel erg efficiënt te doen. We hebben vorig jaar ook een rapport uitgebracht over de weerbaarheid van het spoor. Maar soms is het dus heel nuttig en noodzakelijk om dingen toch dubbel te doen. Bijvoorbeeld in de luchtvaart, daar navigeren ze uiteraard ook op satellietsignalen. Maar ze hebben ook al meer dan 40 jaar grondgebonden navigatiebakens in de lucht gehouden. Om ervoor te zorgen dat ze die altijd als backup hebben.
6: En wat gaat er nu met dit? Oh, sorry, ja, gaat u verder.
7: Ja, en dat zijn dingen waar je naar kan kijken. Ja.
6: En wat gaat er nu met dit rapport gebeuren?
7: Nou, vanmiddag wordt het rapport aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. En het rapport gaat ook naar de ministers van Defensie, Economische Zaken en Justitie en Veiligheid. En het is echt een oproep om samen dus met deze meer dan 50 organisaties en de overheden hiermee aan de slag te gaan. En we hopen dat ze binnen enkele maanden een reactie kunnen krijgen hierop.
6: Dank Lisette Sinkeler-Spijker van het overlegorgaan Fysieke Weerbaarheid.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Het is 12 over 6. In Nieuwsuur ging het over het niet herkennen van femicide. Er komt een landelijk onderzoek naar de rol van huiselijk geweld bij vrouwen die suïcide pleegden. In Rotterdam werd dit eerder al onderzocht. Marieke Liem is hoogleraar Veiligheid en Interventies en zij analyseerde samen met een team van forensisch artsen 500 schouwrapporten van vrouwen bij wie zelfdoding was vastgesteld.
8: In de eerste instantie was het verbazingwekkend dat ongeveer 1 op de 5 dossiers we geen conclusie konden trekken. Er was simpelweg niet genoeg informatie. Dus geen foto's, geen gedetailleerd verslag, geen informatie van de politie, niet van de tactische, niet van de technische recherche. Dus daar konden we in principe niet zoveel mee. Maar van die overige zaken die we wel hebben kunnen beoordelen, zagen we dat in 1 op de 4 van de overlijdens sprake was van eerder huiselijk geweld.
6: Verwurging is een van de belangrijkste rode vlaggen in aanloop naar femicide.
8: Er zitten dus ook vrouwen in die dataset, dus in de Rotterdamse suïcides, die in de week voorafgaand aan hun overlijden naar forensisch artsen zijn toegegaan om dat geweld op de hals te laten vastleggen. Dus ze zijn in de periode voordat ze aan suïcide kwamen te overlijden, is hen geweld op de hals toegebracht door een huidige of een ex-partner.
6: Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en het kan anoniem via de chat op 113.nl of telefonisch op 113 of 0800 0113. In de rode draad, aandacht voor zwerfstroom. Verschillende boeren in Nederland zitten met de handen in het haar. Hun dieren vertonen onverklaarbare stress. Volgens de boeren komt dat door zwerfstroom. Elektrische stromen die een andere weg nemen dan zou moeten en bijvoorbeeld de grond inschieten. Frank Mulder, onderzoeksjournalist bij de Groene Amsterdammer, vertelt wat voor stress die boerderijdieren vertonen.
9: Er gebeurt van alles met zo'n dier waar ze vaker ziek van worden. Eén boer zei dat ze vaker doodgeboren kalfjes hebben. Een paardenboer zei tegen mij, mijn paarden hebben de hele tijd stress. En dat kan je zien aan hun ogen en aan hun gedrag. Een geitenboer vertelde me dat de jonge geitjes soms ineens allemaal rondjes gaan rennen. Hij zei, er hangt hier een spanning in de lucht. Dit is niet gezond. Ze blijven vastzitten met hun pootjes in het hek. Ze verwonden zich. Er is iets aan de hand.
6: En bij zijn onderzoek hoefde Frank Mulder niet heel ver te zoeken naar een expert.
9: lijkt dus dat bijna niemand in Nederland verstand heeft van zwerfstroom, behalve mijn eigen vader. Die heeft, dat is heel grappig. Die heeft heel lang bij Philips gewerkt en ASML als elektrotechnicus. En die moest daar problemen met die machines oplossen. En bleek dat daar zwerfstroom door de fabriek liep. Dus hij zegt, nou, ik kan echt wel uitvinden of dat kwakzalvers zijn of niet, die dat zogenaamd meten. Dus ik ben met hem op een paar locaties geweest. En die zegt, nou, dit is heel serieus.
6: In de Rode Draad ook aandacht voor de hitte. In Amsterdam en Weesp mogen mensen met een stadspas de komende dagen gratis zwemmen in de Amsterdamse buitenzwembaden. Met de pas krijgen mensen met een laag inkomen korting op allerlei uitjes. Wethouder Sofjan Barki vertelt waarom de gemeente dit initiatief neemt.
10: We willen met deze maatregel laten zien dat de hitte ook een serieus gezondheidsrisico kan zijn. Mm-hmm. Vooral voor Amsterdammers met een kleine beurs. Want die wonen vaak ook in kleine huizen die heet worden. Meestal ook geen airco hebben. En op deze manier helpen we ze aan verkoeling op de hele warme dagen.
6: En de gemeente Amsterdam zet zich op meerdere manieren in om mensen te helpen bij warm weer.
10: Slimmer en beter is om ervoor te zorgen dat we ook met hitte om kunnen gaan. Ja. Dus dat zegt ook iets over hoe we gaan bouwen de komende jaren. Maar het is ook belangrijk dat we dit soort voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, die voor verkoeling kunnen zorgen, ook behouden houden. Dus we hebben ook bijvoorbeeld een stadsboerderij waar veel groen is, ook aangemerkt als een plek waar Amsterdammers naartoe kunnen, die thuis niet hebben, om daar verkoeling te gaan zoeken.
6: En dit was gisteravond op Radio.

0: Gold Kimono, Money in My Head. De hitte staat bij bijna alle kranten op de voorpagina.
1: Morgen gaan mogelijk hitterecords sneuvelen. Maar ook vandaag wordt het weer tropisch warm. Het AD vroeg zich af of Nederland wel klaar is voor een superhittegolf. Nou, goed nieuws, we staan er beter voor dan in 2023... toen we werden overvallen door extreme hitte. Maar volgens experts is er nog werk aan de winkel. Zo is nergens vastgelegd wanneer organisaties, zoals kinderdagverblijven en scholen, sluiten bij extreme warmte. Dat mogen de eigenaren nu zelf bepalen en dat maakt het te willekeurig, zeggen die experts. En waar zoek je verkoeling als het in je huis 29 graden is? De Telegraaf sprak mensen die op de vlucht waren voor de hitte. Zo zochten in Utrecht veel mensen verkoeling in de bioscoop, bibliotheek en in de Domkerk. Er is een speciale plek ingericht voor wie je thuis te heet onder de voeten werd, met onder meer gratis water. Het kabinet wil de manier waarop de Eerste Kamer wordt gekozen veranderen, schrijft Trouw. Door nog maar de helft van de senatoren per verkiezing te vervangen, moeten grote politieke verschuivingen minder snel doorwerken. Volgens het kabinet krijgt de Eerste Kamer zo meer afstand tot de dagelijkse politiek. Voor de plannen is wel een grondwetswijziging nodig, waarvoor een ruime meerderheid in beide kamers vereist is. En bouwprojecten lopen steeds vaker vertraging op door dieven. Vooral koper en staal worden gestolen van bouwplaatsen, blijkt uit onderzoek van beveiliger Bouwwatch. Het bedrijf zegt in de Telegraaf dat criminelen steeds gerichter te werk gaan, waardoor projecten nu soms 4 tot 5 weken stil komen te liggen. Dat komt doordat gestolen materialen en machines moeilijk te vervangen zijn. En dan weer even terug naar de hitte. Door de tropische temperaturen liggen veel mensen 's nachts nog lang te woelen, omdat het lichaam maar lastig afkoelt. In het Parool tips hoe je toch nog wat uren kan slapen. Het advies van slaapdeskundigen: probeer overdag de warmte buiten te houden, 's avonds goed te ventileren en een lauwe douche te nemen voor het slapen gaan. Ook dun beddengoed en een ventilator kunnen helpen. En goed nieuws voor wie vannacht slecht heeft geslapen: volgens experts slaap je de nacht daarna vaak een stuk beter.
2: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase voor Marokko. En een van deze twee landen wordt de tegenstander van Oranje in de volgende ronde, vertelt voetbalcommentator Jeroen Elshoff vanuit Kansas City, waar het Nederlands elftal vanavond speelt.
3: Ja, dat is of Marokko of Brazilië. Dat hangt er dan vanaf of Nederland groepswinnaar wordt of niet. Nou, het ziet er naar uit als Nederland zijn werk gewoon doet en zou winnen van Tunesië, dat het de groep wint. Dat betekent dat Nederland dan tegen Marokko zou gaan spelen. Dat zou het doen maandagnacht, dus maandag op dinsdagnacht, om 3 uur in Monterrey tegen Marokko. Als Nederland de groep niet wint, dan speelt het eerder op de dag ergens anders in Houston. En dan zou Brazilië de tegenstander worden. Dus dat wisten we eigenlijk al. Het was een beetje voorspeld al. Het was of Marokko of Brazilië. Maar Marokko is dus tweede geworden in de pool. Dus als Nederland de groep wint, dan gaan we Nederland-Marokko krijgen in de eerste knock-outfase. En dat is natuurlijk een prachtig affiche, denk ik, waar heel veel mensen zich op verheugen.
0: Maar eerst de komende nacht nog tegen Tunesië. Een aantal spelers van Oranje had wat pijntjes. Dus Koeman zou kunnen wisselen om spelers wat rust te geven, maar dat lijkt hij niet te doen.
4: Ik heb een plan en wij hebben een plan. En gedurende de wedstrijd kun je kijken hoe de stand is. Wij spelen morgen om te winnen. We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er 1 of 2 in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat het beste is als voorbereiding, ook richting de volgende ronde. We weten dat we in principe of Marokko of Brazilië tegenkomen. Ik heb absoluut geen voorkeur. Beide zijn moeilijk. En dan is het beste manier van voorbereiding is een goede wedstrijd morgen spelen en goed resultaat halen.
0: Ja, als je Koeman zo hoort, Jeroen, wat voor conclusies trek je daar dan uit?
3: Het is altijd een beetje lastig, want hij houdt zijn kaart wel op zakken. Maar je bent dan wel geneigd te zeggen dat hij niet zo superveel zal veranderen als hij al iets verandert. Ik denk dat misschien ook wel mee zou kunnen spelen is dat er een aantal spelers zoals Somerville en Van der Ven op geel staan. Hè. Dus als je nog een gele kaart krijgt, dan zou je de eerste knock-out ronde moeten missen. Misschien dat hij daar een klein beetje rekening mee houdt in zijn achterhoofd. Maar als iedereen daadwerkelijk kan spelen, dan verwachten we toch eigenlijk wel bijna dezelfde opstelling, in ieder geval de sterkste opstelling die Koeman kan opstellen, omdat hij simpelweg, en dat heeft hij ook gezegd, die groep gewoon wil winnen. En ja, dan zal hij toch gewoon met zijn sterkste elf beginnen.
0: En dan gaat het de laatste uren ook over eventueel noodweer tijdens die wedstrijd tegen Tunesië. Wat weet jij daarover?
3: Ik zit hier in Kansas, want dat noodweer was vandaag helemaal niets te merken de dag voor de wedstrijd. Het was ontzettend warm. Maar al die weersvoorspellingen, en er zijn echt heel veel weermannen hier op tv te zien, weermannen en weervrouwen, die zeggen eigenlijk allemaal wel hetzelfde. Er wordt regen verwacht, heel veel regen, en ook wel thunderstorms, dus ook wel bliksem. Dus het is nog maar de vraag hoe de dag eruit gaat zien. Dat is belangrijk voor de supporters, hè, want we hebben natuurlijk ook de wereldberoemde Oranjemars inmiddels hier. En ook die zou zomaar in het water kunnen vallen. Dus we gaan zien hoe dat straks allemaal gaat verlopen. En voor de wedstrijd is het ook wel echt een belangrijk ingrediënt, zou ik willen zeggen. Want met bliksem hebben we al gezien, wordt de wedstrijd sowieso onderbroken als het binnen een straal van zo'n 13 kilometer bliksemt. Dan zijn de protocollen gewoon zo dat die wedstrijd stopgezet wordt. En ook voor de fans in dit stadion is het ook nogal belangrijk, want er zit gewoon geen dak op.
0: Aha.
3: Dus als het de hele wedstrijd regent, dan moet je je toch goed inpakken. Trouwens niet alleen de fans, maar ook de pers en toevallig ook de commentator, want ook boven de...
0: Ben je al voorbereid?
3: Boven de pestruine, ja, ik heb een poncho, die delen ze hier uit.
0: Ja.
3: En ik hoop dan maar dat de aantekeningen een klein beetje droog blijven. Ik zou niet weten hoe. Dus als ik me per ongeluk vergis in een speler, dan ga ik de regen de schuld geven.
0: Oké, dat is wel heel goed. Daar ben je alvast op voorbereid in ieder geval.
3: Ik dek mezelf nu alvast in.
0: Heel knap. En je bent al in het stadion geweest. Waar komt Oranje terecht? Wat is het voor plek?
3: Ja, het is voor de mensen, en dat zijn er in Nederland helaas niet zo superveel, maar voor de mensen die de NFL, de National Football League, American Football volgen, is het een heel beroemd stadion in Amerika. Het heet Arrowhead. Het is het thuisstadion van de Kansas City Chiefs, die de laatste 6 jaar 3 keer de Super Bowl wonnen met een superster quarterback. Die heet Patrick Mahomes. Die is ook bij de wedstrijd vanavond. Dat is best bijzonder. En het is dus een hele grote stadion met allemaal rode stoeltjes. Hele steile tribunes. Compleet anders dan Nederland gewend is geweest in de eerste 2 wedstrijden. Toen waren het ook grote stadions, maar met een dak en met airconditioning. Dat is nu absoluut niet het geval. Hele kort geschoren grasmat. Het is een compleet andere omgeving, maar wel eentje om op voorhand in ieder geval van te smullen.
0: Vertelde Jeroen Elshoff vanuit Kansas City. Komende nacht dus Nederland-Tunesië. Uiteraard ook te volgen hier op NPO Radio 1. Ja, op extreem warme dagen als deze luister ik ook een beetje naar iets andere muziek. Een beetje low met een beat. Zoals deze, Full Crate, A Storm on a Summer's Day. It's been

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws.
2: In Venezuela zijn mogelijk veel slachtoffers gevallen bij 2 aardbevingen, kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Interim-president Rodriguez heeft een noodtoestand uitgeroepen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het de afgelopen 2 weken gemunt op vrouwelijke fietsers. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte is

0: terecht. De jongen had het de afgelopen 2 weken gemunt op vrouwelijke fietsers. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. En Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies nog altijd de rijkste mens ter wereld. En het weer vanmorgen zonnig en droog en dat blijft de hele dag zo. Het wordt daarbij zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg.
1: Hoe is het op de weg vandaag? Ik vraag het aan Erik Evengroen van de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits komt op gang. Er staan al behoorlijk wat files. Wat opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De vertraging is een kwartier. Zojuist een ongeluk gebeurt op de A12 van Den Haag naar Utrecht. De hoogte van Houten. Hier staat 4 kilometer met 5 minuten vertraging. De A15 Gorkum Nijmegen voor knooppunt Del. Op eens 10 minuten extra reistijd. En tenslotte bij de werkzaamheden op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 10 kilometer file al en een kleine 10 minuten vertraging ook.
1: Vandaag begint in Polen een donorconferentie voor Oekraïne, maar president Zelensky is niet uitgenodigd. Straks onze correspondent.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
7: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: In de Poolse stad Gdansk wordt vandaag en morgen gesproken over de wederopbouw van Oekraïne. En dan vooral over het geld en de kennis die daarvoor nodig zijn. Grote afwezige is president Zelensky. Hij blijft thuis. Vanwege aanhoudende ruzie met Polen over de naam van een Oekraïns legeronderdeel. Correspondent Christian Pauwen in Warschau. Christian, ik zei net dat Zelensky niet is uitgenodigd, maar dat klopt niet, hè?
9: Nee, hij heeft besloten om zelf niet te komen. En dat is toch wel vrij pijnlijk, want dit is een van de belangrijkste jaarlijkse conferenties voor Oekraïne. Deze keer in Polen, mede georganiseerd door Oekraïne ook. Zelensky was er de vorige jaar in andere landen wel blij. En in plaats daarvan stuurt hij dus nu zijn premier. Al geeft de Poolse premier Tusk er toch een positieve draai aan. Want hij zegt dat Zelensky wegblijft om verdere spanningen te voorkomen, zodat de conferentie goed kan verlopen.
1: Maar het feit dat hij er niet bij is, hoe pijnlijk is dat?
9: Ja, dat is heel erg.

0: lastig voor Oekraïne en voor Polen ook. En ook brengt het de Poolse premier toch in een lastig pakket. Maar goed, hij probeert dus toch te benadrukken dat deze conferentie nog steeds een succes kan worden.
1: Ja, we hadden het eerder deze week al over deze ruzie tussen Polen en Oekraïne. Kun je toch nog even vertellen waar het schuurt tussen beide landen?
0: Het begon met het besluit van de Oekraïense president om een legeronderdeel te vernoemen naar UPA. Dat was een verzetsbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog die onder meer tegen de Sovjet-Unie vocht voor een onafhankelijke Oekraïne. In Oekraïne worden ze dan ook vooral gezien als helden, als symbolen in de huidige strijd tegen Rusland. Maar ja, in Polen zien ze deze groep als massamoordenaars, want ze waren ook verantwoordelijk voor de moord op tienduizenden Poolse burgers. En de president van Polen, de nationalistische Nawrocki, die besloot dan ook vanwege dat besluit van Zelensky om de hoogste Poolse onderscheiding af te nemen van de Oekraïense president. En ja, dat leidde vervolgens weer tot woede in Oekraïne.
1: Nou speelt dit conflict al een paar dagen. Worden er toch geen pogingen ondernomen om het onderling bij te leggen?
0: Nou, vooralsnog niet. In ieder geval niet tussen de twee presidenten. Zelensky heeft deze onderscheiding, de Orde van de Witte Adelaar heet hij, per post opgestuurd. In de tussentijd zien we dat allemaal andere Oekraïense vertegenwoordigers aan zijn kant staan. En ook een statement willen maken door hun onderscheidingen terug te sturen naar Polen. En je ziet dat de Poolse president verder inzet met de rechterflank op die toch wel vrij anti-Oekraïnse retoriek rond dit onderwerp ook. Premier Tusk zegt dat allebei de presidenten verantwoordelijk zijn voor deze opgelopen spanningen en waarschuwt dat de enige winnaar hiervan in Moskou zit.
1: Ja, de Russische president Poetin, speelt die verdeeldheid hem echt in de kaart? Kun je dat wel stellen?
0: Ja, ga er maar wel van uit. Want Polen is als buurland van Oekraïne een cruciale partner. Onder meer als doorvoerhaven. Je ziet de afgelopen jaren dat Rusland probeert dat bondgenootschap te verstoren, op te breken. Onder meer met een desinformatiecampagne online. Daar wordt deze ruzie over die massamoorden wordt verder aangevuurd. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat wanneer er Rusland provocaties uitvoert, er allemaal trollen online van alles aan doen om mensen te overtuigen dat Oekraïne verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld toen die Russische drones binnenvlogen, toen las je overal online dat het Oekraïense drones zouden zijn. Toen het spoor werd opgeblazen, niet ver hier van Warschau. Dat zou ook door Oekraïne gedaan zijn. En ik heb zelf ook Polen ontmoet die deze desinformatie napraten. En in de tussentijd zien we dat radicale anti-Oekraïense partijen een opmars maken in Polen. Ook zeker deze laatste ruzie zal dat anti-Oekraïense sentiment verder aanvuren. En critici van Nawrocki in Polen zeggen, we verliezen de toekomst als we alleen maar vasthouden aan het verleden.
1: Maar goed, ondanks deze kwestie, wat hoopt Oekraïne dat die conferentie toch gaat opleveren?
0: Ja, het is een hele belangrijke bijeenkomst voor het herstel van het land. Omdat de schade inmiddels oploopt tot in de honderden miljarden euro's. Er komen naar verwachting delegaties uit 100 landen. En de Europese Bank voor Herstel en Ontwikkeling verwacht dat er in totaal voor 500 miljard euro aan investeringen en kritieke infrastructuur en andere sectoren in Oekraïne zal worden getekend. Nou, dat is echt een fors bedrag. Namens Nederland zal minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking erbij zijn. Eerder zou premier Jette ook komen. Dat gaat toch niet door. Al heeft dat verder niet te maken met de ruzie, begrijp ik, maar met de agenda van de premier. En minister Sjoerdsma zal het onder meer met Oekraïne hebben over hoe Nederland verder kan helpen om de Oekraïense energiesector te versterken in de aanloop naar aanstaande winter.
1: Dankjewel, correspondent Christian Pauw in Warschau.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Het is 7:10. In Nederland was het gisteren de heetste 24 juni ooit gemeten. En in Frankrijk was het zelfs de heetste dag ooit. In Parijs werd het bijna 41 graden. En in het zuidwesten van het land ruim 44 graden. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin. Ja, zulke hoge temperaturen. Hoe gaar ligt het land er nu bij? Lig jij er nu bij?
3: Nou, volgens mij is iedereen er echt wel behoorlijk klaar mee. Laat ik voor mezelf spreken. Ik vind het echt wel genoeg geweest. En ik heb nog de luxe dat ik op een camping kan staan. Iets buiten Parijs, waardoor het voor mij nog wel enigszins meevalt. Maar ja, deze hittegolf die duurt wel echt lang. En hij is ook nog niet voorbij. Sterker nog, vanmiddag wordt het code rood in 72 departementen. Daar wonen meer dan 50 miljoen mensen. Dat is meer dan 3/4 van alle inwoners in Frankrijk. In het westen van het land wordt het wel wat koeler de komende dagen, maar in de rest van het land, en dus ook in Parijs, blijft het dit weekend nog heel warm, met temperaturen dus soms nog wel van boven de 40 graden. Dus echt, behoorlijk pittig allemaal.
1: En heeft die extreme hitte nog tot grote calamiteiten geleid?
3: Nou, in Bretagne, in het departement Le Finistère, daar zaten gisteravond nog 15.000 huishoudens zonder stroom, omdat een transformator de avond ervoor door de hitte was ontploft. Wat er ook is dat er een piek is op de spoedeisende hulp. 3 keer zoveel opnames als normaal werd gisteren bekendgemaakt. En dat zijn vooral mensen die oververhit zijn geraakt, mensen met een hitteberoerte. Wel opvallend, het gaat vooral om jongvolwassenen van tussen de 15 en 44 jaar. En wat ik hier deze week ook veel lees, waar het ook heel veel over gaat, is de hittegolf van 2003. Daar wordt heel veel naar gerefereerd. Toen kwamen er meer dan 15.000 mensen om het leven door de hitte. Dat waren vooral ouderen. En daar wordt nu ook wel echt wel deze week extra naar omgekeken. Zowel mensen thuis, buren, dat ze beter op elkaar letten. En ook in de verzorgingshuizen, dat de omstandigheden daar nog wel een beetje uit te houden zijn.
1: Nou is Frankrijk natuurlijk wel gewend aan warmte en zon. Het is een populair vakantieland voor veel Nederlanders. Wat maakt het dit keer nou echt anders?
3: Ja, kijk, hittegolven komen vaker voor in Frankrijk. Zeker de afgelopen jaren door klimaatverandering. Maar wat deze wel echt anders maakt, is ten eerste al dat het de tweede is dit jaar, nog voordat de zomervakantie is begonnen, dat er dus allerlei hitterecords worden verbroken. Je zei het al, de warmste dag ooit in Frankrijk was het gisteren. En het Franse Weerinstituut heeft het over een historische hittegolf, ook omdat die zo lang duurt. We zijn dus nu al een dikke week bezig en we zijn nog lang niet klaar. En dat maakt deze hittegolf wel echt wel heftiger in de ervaring van veel mensen dan normaal, dan andere hittegolven.
1: Ja, we zijn nog lang niet klaar, zei je net. Wat zijn de verwachtingen voor de rest van de zomer?
3: Ja, het is nog te vroeg om dat echt te gaan voorspellen, zeggen meteorologen ook hier. Maar de verwachting is dat het volgende week wel een stuk minder heet gaat worden. Wel zomers, dus wel mooi weer, maar dus echt niet heel heet. En mogelijk wel dat de temperatuur daarna weer omhoog gaat. Dus misschien dat er wel weer een derde hittegolf aankomt die dan zou aanhouden tot half juli. Maar voor gevreesd wordt is het risico ook wel wat er is, wat zich meest gemeen neemt voor bosbranden. Want deze hittegolven die zorgen niet alleen voor warmte, maar ook voor heel veel droogte. En ik maakte daar deze week een reportage over bij de brandweer in de Hérault in Zuid-Frankrijk. Luister maar even mee.
4: Een grote slang wordt aan de achterkant van een brandweerauto bevestigd. De motor gaat aan. En met een enorme kracht wordt de wagen volgepompt. Met water uit het gemeentelijke zwembad in Cournon-Terral, in het Zuid-Franse departement L'Hérault.
5: Die elle permet de remplir les gros camions qui font 15 mètres cubes chacun.
4: 15 kub water gaat er in zo'n brandweerwagen, zegt brandweerman Mathieu Perez. Hij overziet de operatie van vandaag. De wagens die rijden af en aan naar grote silo's, een kleine 10 minuten verderop. Silo's waar eerder wijn in werd opgeslagen. Het hergebruik van zwembadwater doet het brandweerkorps hier nu enkele jaren, legt Perez uit. De reden waarom ze dat doen is zodat ze niet alle voorraden drinkwater hier opmaken. Deze regio heeft sowieso een probleem als het gaat om tekorten aan water. Dus gebruikt de brandweer vaker zogenaamd gebruikt water. Uit rivieren en meren en bijvoorbeeld van boeren. Want zomers in Frankrijk die worden steeds heter en droger. En daardoor neemt het risico op bosbranden toe. Vaak beginnen ze ook al vroeger in het seizoen, legt Eric Flores uit. Hij is brandweercommandant in de Hérault. Op zijn computer laat hij een kaart zien van zijn departement. En in het midden loopt een grote oranje strook.
6: C'est la carte de danger, donc du fin du mois de juin.
4: Dit is onze risicokaart, zegt hij. Voor eind juni is het risico op bosbranden al heel groot. En dat zien ze eigenlijk vrijwel nooit zo vroeg in het jaar.
6: Habituellement, la saison commence naturellement avec les chaleurs estivales. fin juillet, début août. Et là, malheureusement...
4: Hij zegt, ja, normaal gesproken begint het bosbrandseizoen eind juli, begin augustus. Nu vrees ik helaas dat er al vanaf 1 juli een groot risico is. Als dit zo doorgaat, zal het gevaar groter zijn dan in andere jaren. Dat ziet Mathieu Perez ook. Hij haalt een verdord stuk gras van de grond.
5: Donc comme vous pouvez le voir déjà, la canicule a fait son travail. On a déjà, voilà.
4: Kijk, zegt hij, zoals je kunt zien, heeft de hittegolf zijn werk al gedaan. In de velden is het gras al helemaal uitgedroogd, dus klaar om vlam te vatten. Hij zegt, we moeten zo snel mogelijk komen om het vuur meteen te stoppen. Want als het groter wordt, is het veel en veel moeilijker om het te blussen.
1: Een reportage was dat van Saskia Huytuin vanuit Zuid-Frankrijk. Huisbazen houden zich lang niet altijd aan afspraken van de huurcommissie.
7: Journalisten van Pointer onderzochten 38.000 uitspraken van de commissie. Ze zagen dat verhuurders die op de vingers worden getikt gebreken soms niet herstellen of te veel betaalde huur- of servicekosten niet terugbetalen. De Woonbond pleit daarom voor strengere handhaving door gemeenten. De huurcommissie zelf onderzoekt inmiddels beter wat er na een uitspraak met huurders en verhuurders gebeurt. Acteur Thijs Reumer heeft van zich laten horen. Dat is voor het eerst sinds hij werd veroordeeld voor het online misbruiken van 3 minderjarige meisjes. Hij heeft een theatervoorstelling gemaakt over zijn verhaal, maar de slachtoffers zijn daar niet blij mee. In gesprek met Misha Blok op deze zender vertelde Reumer waarom hij de slachtoffers niet had ingelicht over zijn nieuwe voorstelling.
8: Ik vertel het vanuit mezelf, vanuit mijn beleving. En nogmaals, ik ga niet nog een keer de discussie aan over wat is er gebeurd, wat is de waarheid enzovoort. Helemaal niet. Maar nee, het is natuurlijk een gedeelde geschiedenis. Ja.
9: Ja, het was een kleine moeite geweest, toch? Om de advocaat een berichtje te sturen. Weet dat ik dit ga doen.
8: Ja, dus met terugwerkende krachten weet ik niet of ik de goede keuze heb gemaakt.
7: Verder zei hij nog dat het hem tijdens de rechtszaak door stress niet lukte om excuses aan te bieden en verantwoordelijkheid te nemen op de manier die hij wilde. Het aantal zonneparken in Nederland is de afgelopen 5 jaar verviervoudigd naar ruim 12.000. Vooral voormalige landbouwgrond is gebruikt voor de aanleg. Het grootste zonnepark van Nederland ligt in Dronten en is maar liefst 72 hectare. En de provincie Gelderland telt de meeste grote zonneparken. Dat heeft nu.nl uitgezocht. Terwijl de groei van zonne-energie steeds vaker botst met een overvol stroomnet. Daardoor moeten nieuwe aansluitingen op sommige plekken langer wachten. En rijplaten en een lier. Dat is volgens Hart van Nederland de oplossing voor een gestrande camper in het Drentse Grolloerveen. Die zakte eerder deze week door een pad van houten vlonders en zit sindsdien muurvast. Deze voorbijganger vindt er wat van, zei die eerder tegen Hart van Nederland.
10: Wat een sukkel. Ongelooflijk.
11: Ja, je zult hier maar rijden met je camper van 80.000 euro en je zakt weg in de Drentse veengebieden. Nou, dan ben je mooi de sjaak.
10: Het wordt een heel probleem, maar het is daar gewoon kletter en zeiken nat. Het is een beetje moerassig en daar kun je niet meer groot materieel bij.
12: Ik hoop dat iemand zelf was dat het geen huurcamper is. Daarna had ik hem gewoon deur op slot gedaan en huis gehaald. Dus staat hij.
7: Staatsbosbeheer kreeg honderden tips binnen van mensen die meedachten. Onder meer trekpaarden, grote opblaasbare kussens en legerhelikopters werden geopperd. Nou, ze kiezen dus voor een simpeler oplossing. Wanneer ze gaan proberen om die camper los te krijgen, dat weten we niet.
1: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
13: Ja, de ochtendspits is op gang gekomen. Er staan een paar opvallende files, onder andere op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is een auto op een paalwagen gereden bij Houten. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is inmiddels opgelopen naar 20 minuten.

0: Wolf Alice, Just Two Girls. De maag-, darm- en leverzorg in Nederlandse ziekenhuizen wordt vanaf morgen officieel versterkt door een nieuwe groep professionals. Het gaat om ervaringsdeskundigen die op initiatief van het Maag-, Darm- en Leverfonds een speciale opleiding volgden. En daardoor kunnen ze hun eigen ervaringen inzetten om patiënten te helpen. En een van die nieuwe ervaringsdeskundigen is Meerte Versloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom bent u zelf deze opleiding gaan doen?
1: Nou, voor mij komt dat echt vanuit mijn eigen ervaring. Ik kan me nog herinneren als klein meisje, als ik dan een frietje had gegeten sporadisch, dan zat ik daarna huilend tot de wc van de pijn. Of ik, ja, weet je, na het sporten kon ik, goedemorgen, dat ik opeens de bosjes in moest, omdat ik leeg liep. En ja, die impact was gewoon een hele lange tijd heel groot. En ik kan me voornamelijk herinneren dat ik heel vaak bij de huisarts ben geweest en dat ik me daarin heel erg alleen heb gevoeld in ja, wat ik kon doen en de zoektocht naar de klachten verminderen. En ja, juist daarom wilde ik eigenlijk iets betekenen voor mensen die net als ik die klachten hebben. En ze daarin ondersteunen in het proces. Dus ik vind het heel mooi dat ik, ja, dat ik de opleiding heb en dat ik daarin in het ziekenhuis zit en dat ik mensen daarin kan ondersteunen.
0: Dus u had zelf in uw jonge jaren die ervaringsdeskundige ook goed kunnen gebruiken?
1: Ja, ik had wel echt. Ja, ik had graag iemand gehad die naast me stond en die me kon ondersteunen in, goh, wat zijn nou de opties rondom behandelen. Maar ook die de tijd had, want dat is natuurlijk ook iets wat, ja, wat in het ziekenhuis, de artsen zijn super druk. En met de diagnose die ik had, ja, je valt een beetje tussen wal en schip, want je bent in orde als je prikkelbare darm hebt. Maar tegelijkertijd, ja, kun je wel zoveel klachten hebben dat het echt je leven ja, echt heel erg in de war schopt.
0: Yeah.
1: Dus ja, dat is heel fijn om daarin te kunnen aanvullen op de artsen.
0: En waar bestond de opleiding uit?
1: Combinatie van dingen. Een stukje gewoon echt anatomie, fysiologie. Dus hoe zit het menselijk lichaam in elkaar? Hoe zit dat in het maaggebied, in het darmgebied? Maar ook een stuk. Ja, denk aan hoe heb je gesprekken met mensen? En ook, ik zit in het ziekenhuis, ik ben geen arts, hoe kader ik mijn rol af? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? En het is een hele leuke, ja, een hele leuke combi. Naast het feit dat je natuurlijk met mensen zit die allemaal andere chronische maag-darm-lever aandoeningen hebben. Ja, die andere ervaringen hebben en dat je ook weer van elkaar leert.
0: En u bent al aan het werk, morgen krijgt u uw certificaat uitgereikt. Hoe wordt u op dit moment al ingezet?
1: Nou, het is dubbel. Ik werk naast het ziekenhuis, werk ik ook in mijn eigen praktijk, de PDS-praktijk in Apeldoorn, waar ik dus al mensen behandel met dit soort aandoeningen. Maar ik merkte dat ik het ook heel mooi vond dat ik in het ziekenhuis terecht kon. En ik werk daar nu al een jaar en dan de artsen die stellen de diagnose. Prikkelbare darm, onverklaarbare buikpijn, dat soort zaken. En in principe komen ze daarna eenmalig bij mij. Ik heb meer tijd voor ze. Ik leg een stukje uit over de diagnose. Maar voornamelijk ook, goh, wat zijn nou eigenlijk alle opties rondom wat we weten? Maar ook, hoe zet ik mijn verhaal en mijn ervaring, die niet altijd hetzelfde is als het medisch systeem, en wat we weten vanuit het onderzoek, hoe zet ik dat ook in om de patiënt ook nog menselijker te maken en aan te haken op hun verhaal. Dus ik draai spreekuren.
0: En hoe reageren patiënten die u begeleidt?
1: In het algemeen heel goed. En wat ik voornamelijk heel leuk vind, als mensen binnenkomen en zoiets hebben van, ja, ervaringsdeskundige, ik weet het niet hoor, wat moet ik daar nou mee? En dat ze uiteindelijk weggaan met, goh, ik kom best al wel wat jaren terug in het ziekenhuis, omdat ik iedere keer zoveel last heb. En nu heb ik eindelijk weer hoop. En ik heb wel 6 nieuwe dingen waarvan ik denk, hey, dat kan ik proberen. Dus dat is gewoon heel dankbaar als mensen dat, als mensen die hoop weer krijgen.
0: En met dit werk ontlast u natuurlijk ook weer de zorg.
1: Ja, dat is ook het doel, inderdaad. Dat de artsen wat minder belast worden. En dat mensen het gevoel hebben dat ze, ja, dat ze zelf wat beter eigenlijk de handvatten hebben om, ja. Ik weet het nooit, om daarmee aan de slag te gaan en hun klachten te verminderen.
0: Dank Meerte Versloot. En morgen krijgt ze dus haar certificaat uitgereikt.
2: NPO Radio 1.
3: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
4: Nederlandse musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een Westers museum tegenkomt?
3: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
3: NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het gaat op scholen te weinig over rouw. Dat zeggen experts tegen het Jeugdjournaal. En twee zware aardbevingen treffen Venezuela. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
10: In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond voor de kust en hadden een kracht van 7,2 en 7,5... De Amerikaanse geologische dienst houdt rekening met duizenden slachtoffers. Volgens interim-president Rodriguez zijn tot nu toe 32 doden geteld. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Veel mensen waren thuis. Mensen in het getroffen gebied wordt aangeraden om buiten te blijven vanwege de kans op naschokken en verder instortingsgevaar van gebouwen. De VS heeft aangekondigd om reddingswerkers naar Venezuela te sturen. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Rutte was in het Witte Huis voor een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Trump vindt dat hij in de steek is gelaten. Rutte zei dat hij begrip heeft voor de irritaties, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. De politie in Venlo heeft een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is afgenomen, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald. Daarmee is ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Musk is wel nog altijd de rijkste mens ter wereld. Het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag. ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal komen. Dat is een record. Dat staat nu nog op 24,4 graden. De komende dagen geldt code oranje vanwege de hitte. Alleen op de Wadden is het nog code geel. En op het WK voetbal zijn opnieuw beslissingen gevallen in de groepsfase. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti. De Afrikaanse ploeg eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. En ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
11: Ja, naast de eerste dagelijkse files vallen er drie op door flinke vertraging. Zoals de A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Waterdorp gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is bijna een half uur. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg staat een auto met pech. Ook hier is de vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A12, Den Haag-Utrecht. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Er staat er 8 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
0: Er is te weinig aandacht voor rouw van kinderen in de klas, zeggen deskundigen. Straks meer over hoe praten over de dood op school kinderen kan helpen.
12: Ster. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
18: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
21: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
20: Of een handig verdienmodel.
21: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
20: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
22: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Over de dood gaat het bijna nooit in schoolklassen. En dat moet anders, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen heeft een dierbare verloren. Denk aan een opa of oma. Het kan helpen dan vooral ook op school daarover te praten. Jennifer Oekeloen is van het Jeugdjournaal. Goedemorgen, Jennifer.
23: Goedemorgen.
0: Ja, waarom is er eigenlijk geen aandacht voor rouw op scholen?
23: Ja, vaak gaat het alleen over het onderwerp als er iets gebeurt. Dus als bijvoorbeeld een juf overlijdt of een leerling. Maar er wordt geen les over gegeven. Dat komt ook doordat het niet in de kerndoelen staat. Dus het staat niet in de eisen voor waar scholen les over moeten geven en waar ze op moeten toetsen. Wat we ook hebben gemerkt en wat deskundigen ook zeggen is dat volwassenen het vaak een ingewikkeld onderwerp vinden om over te praten. Wat ongemakkelijk, heftig om ook met kinderen te bespreken. Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
1: Maar die deskundigen die denken daar dus heel anders over.
23: Ja, zij zeggen je kan het niet zomaar achterlaten. Als je verdrietig bent, dan ben je verdrietig. Het is niet zo dat je de deur achter je dicht trekt als je naar school gaat en dat het dan allemaal ineens voorbij is. Ja, bij volwassenen is dat ook niet zo. We hebben kinderen ook naar hun ervaringen gevraagd en kregen berichtjes van kinderen dat bijvoorbeeld een opa was overleden. Kregen ze wel een dagje vrij en dan kwamen ze daarna op school en ja, de juf vroeg er dan niks over. En kinderen zeggen dat ze dat wel vervelend vonden.
1: Want kinderen willen dus wel graag over rouw en verlies praten.
23: Ja, we hebben er wel veel vragen over gekregen. We hebben een podcast gemaakt bij het Jeugdjournaal en daar hebben we ook veel vragen voor binnengekregen van kinderen. Soms hele feitelijke dingen over ja, hoe heet is een crematieoven. Maar ook ja, heel erg over de emoties van ja, hoe komt het dat ik zo verdrietig ben? Hoe lang hou ik dit gevoel? En ja, hoe kom ik daar overheen? Want ik wil diegene ook niet vergeten. Ja, want het is zo, veel kinderen hebben daarmee te maken. Driekwart van de kinderen onder de 16 heeft al een dierbare verloren. We zijn ook op een school geweest waar pas geleden een juf is overleden. En daar hebben ze toen wel heel veel aandacht en ruimte voor gemaakt. En de kinderen daar zeggen dat ze dat heel fijn vonden.
2: We gingen tekeningen voor haar maken. Toen gingen de juf en meesters de tekeningen op de muren zetten voor haar. Dat was wel zielig. Toen ging ik wel bijna herinneren, maar toen niet.
4: Ik vind het wel goed dat we erover praten.
5: Gewoon het helpt je. Het kan je helpen als je met iemand praat over jouw situatie.
4: Omdat als je het in je houdt en tegen niemand praat, tegen niemand zegt, dan word je ziek door dat.
23: Ja, dit meisje zegt dus, ja, ik wil het gevoel niet opkroppen. En dat is eigenlijk wat ze op school nu ook benadrukken daar. Van praat erover, want dat helpt.
1: Ja, dat praten, dat gevoel uiten, dat zeggen ook deskundigen, dat moeten kinderen echt doen.
23: Ja, mijn collega Eline Rettans en ik hebben heel veel deskundigen gesproken. En zij zeggen allemaal van, ja, het helpt om te praten over je gevoel. En voor kinderen, kinderen kunnen dan ook leren over hun gevoelens. Van, oh ja, waarom ben ik op het ene moment verdrietig? En boosheid, dat kan ook bij rouw horen. En kinderen kunnen daar nu nog niet zo goed woorden aan geven. En als ze dat op school leren, kan dat helpen. En kunnen ze er ook beter over praten. Wordt het wat makkelijker om te bespreken eigenlijk, dit onderwerp.
1: Ja, onlangs was er natuurlijk nog dat tragische nieuws uit Zeeland. 3 kinderen en een schooldirecteur kwamen op het leven toen ze werden aangereden door een auto. Ze zaten op de fiets. Is het belangrijk dat kinderen ook daarover leren praten, over dat soort gebeurtenissen?
23: Ja, want we merken bij het Jeugdjournaal wel dat we daar ook veel vragen over krijgen, berichtjes binnenkrijgen, dat kinderen verdrietig zijn. Ja, deskundigen zeggen ook, als zoiets gebeurt in het nieuws, dan moet je daar op school over praten. Want het is niet alleen in Zeeland dat kinderen het zien, maar overal in Nederland. Het komt in het Jeugdjournaal, dus kinderen zien het. Sommige kinderen zijn bang om dan zelf op de fiets te stappen als ze dan horen over een verkeersongeluk. Dus deskundigen zeggen, grijp dat aan, praat erover. Want kinderen zitten wel gewoon met die gevoelens en die emoties.
1: En wat kan er gebeuren met kinderen die bijvoorbeeld op school zijn en die niet die mogelijkheid hebben om zich te uiten over dit soort zaken?
23: En we hebben verhalen gehoord van kinderen die dan zich buitengesloten voelen of het gevoel hebben dat ze dan ook niet verdrietig mogen zijn. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat 1 op de 10 kinderen die een dierbare verliest, bijvoorbeeld iemand uit het gezin, vastloopt in het rouwtraject. Dus zo lang in het verdriet blijft hangen, ja, dat het eigenlijk maar niet beter gaat. Mm-hmm. En deskundigen zeggen, ja, als je daarover praat en ook als leraren daar beter les over krijgen, zelf ook op de PABO, dan kunnen ze dat ook beter herkennen. En kunnen kinderen op tijd hulp krijgen als dat nodig is.
1: Je hebt ook een reactie gevraagd aan staatssecretaris Thiele van Onderwijs. Wat zegt zij hierover?
23: Ja, ze zegt wel, het hoort bij het veiligheidsbeleid van scholen. Een school moet een veilige plek zijn. Ze is ook wel kritisch toen ze hoorde dat sommige scholen er geen ruimte voor maken, ook niet als er iets gebeurt. En ze vindt wel dat scholen daarmee aan de slag moeten. Maar hoe ze dat doen, dat is dan aan de scholen zelf.
1: En ook op opleidingen wordt er dus relatief weinig aandacht aan besteed.
23: Ja, we hebben PABO's inderdaad gecontacteerd. En wat ons opviel is dat op sommige PABO's wordt geen les gegeven over hoe ze kinderen kunnen begeleiden bij rouw. Of soms is het een keuzevak of een onderdeel wel van levensbeschouwing. Maar ja, het gaat niet specifiek over rouwverwerking vaak op de PABO.
1: Dus dat moet allemaal anders. Dankjewel, Jennifer Oekeloen van het Jeugdjournaal. En meer hierover in de podcast van het Jeugdjournaal. De luchtmacht houdt op vliegveld Eelde een grote oefening. Verslaggever Vincent van Rijn is daar ook bij. Vincent, wat staat Groningen te wachten?
6: Nou, vooral dat er hier bij Eelde, bij Groningen Airport Eelde, dat er twee keer per dag een groot Hercules transportvliegtuig opstijgt. En ook landt voor de oefening. Het toestel zou ook wat lager vliegen dan mensen gewend zijn. Misschien een beetje rondcirkelen. Maar ja, verder zullen mensen hier niet heel veel merken. Want er is bijvoorbeeld een groot tentenkamp gebouwd, maar dat is binnen de hekken van de luchthaven. En naast mij staat majoor Tom, detachementscommandant. Goedemorgen. Ja, als eerste maar, ja, waarom moest de luchtmacht eigenlijk weg van de vertrouwde basis in Eindhoven?
7: Ja, goedemorgen en een hele goede vraag. Ja, een vliegbasis is natuurlijk best kwetsbaar, best statisch. En wat wij hier beoefenen is het verplaatsen van alles wat nodig is om onze operatie om vracht en mensen door de lucht te vervoeren op een andere plek neer te zetten dan dat wij normaal vanaf opereren. Juist om die overleefbaarheid van onszelf te vergroten.
6: Ja, want als we nu om ons heen kijken, dan zien we ook echt een incheckbalie. We zien plekken waar bagage wordt gecontroleerd. Dat is dus bedoeld om dat jullie maken niet gebruik van de faciliteiten hier natuurlijk op Eelde zijn, maar juist een soort mobiele allemaal.
7: Zeker, ja, we moeten dit overal ter wereld kunnen uitbrengen, overal in Nederland. We hebben niet de keuze waar we met oorlog moeten gaan vechten. Dus hier moeten we alles meenemen wat nodig is om onze operatie voor te kunnen zetten.
6: Ja. Als ik dan een heel zwart scenario denk, dit zou dan gebruikt kunnen worden als er bijvoorbeeld wat gebeurt met luchthavens als Eindhoven of Schiphol. Dus dat je dan toch de burgerluchtvaartmacht ook door kan gaan? Of?
7: Hey, zeker. Wij zijn als Defensie natuurlijk maar zo sterk als dat wij gesupport worden door de hele maatschappij. Dus maken wij met heel veel dank gebruik van de civiele luchthavens van Nederland. Juist om in een netwerk van vliegvelden te kunnen opereren.
6: Ja. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld naar Oekraïne, dan zien we dat er heel veel drone-aanvallen zijn. Dat zou natuurlijk hier bij deze inject-terminal die hier net is opgebouwd ook kunnen gebeuren.
7: Zeker, ja. Drones zijn een grote uitdaging voor ons inderdaad. Maar ook daar zijn we op voorbereid. Ook daarvoor hebben wij natuurlijk middelen om die te detecteren en te stoppen. Maar die staan zeker hoog op ons prio-lijstje.
6: Ja. Als we nog een stukje die kant oplopen over de startbaan, denk ik normaal gesproken. Dan zie ik nog veel meer containers. Wat gebeurt daar allemaal in?
7: Nou, natuurlijk, de operatie die moet ondersteund worden door heel veel middelen. En hier is ons werkgebied. Hier hebben wij containers staan waarvanuit wij bijvoorbeeld IT-middelen uitbrengen. Waarvanuit wij radiomiddelen uitbrengen. Mechanica, generatoren die we nodig hebben om dingen van stroom te voorzien. Alles wordt hier geregeld vanaf deze plek.
6: En ik zie ook al, wat militairen lopen. Wat gaat er vandaag echt gebeuren zometeen?
7: Nou, zometeen staat op het programma dat wij mensen gaan inchecken. Die gaan naar de Hercules verplaatsen en die gaan daar een vluchtopdracht, zoals wij dat noemen, uitvoeren. En dat doen wij in de ochtend, hè. Een ochtendwave in luchtmachttermen. En dan in de middag doen we hetzelfde, maar dan weer met vracht.
6: Het is hier nu, ik kom uit de stad waar het ontzettend warm was. Het is hier lekker koel, maar het wordt ook vandaag hier boven de 30 graden. Is dat nog iets om rekening mee te houden?
7: Nee, zeker weten. Ja, kijk, natuurlijk, we zijn militairen, hè, dus wij gaan door waar anderen stoppen. Maar wij houden rekening met de hitte. We zeggen altijd mission first, maar safety always. We zorgen ervoor dat we de koelte opzoeken waar dat kan. We zorgen ervoor dat we de airco's die wij hebben af en toe ook even opzoeken. Flink veel drinken en we hebben een hitteprotocol.
6: Ja, als we dan toch nog eventjes kijken daar naar zo'n container. Kun je daar nog even door naarheen lopen? Als we het even concreet maken, dan zie ik daar wat militairen staan. Wat doen zij dan op dit moment?
7: Nou, dit zijn onze jongens van de CIS, Combat Information Systems, zo noemen wij dat. Je moet denken aan een soort van de IT-helpdesk van onze operatie. Zij zorgen ervoor dat alle lijntjes van verbindingen aan elkaar geknoopt zijn. Ze zorgen dat portofoons worden uitgedeeld, dat we een netwerk hebben om op te werken, dat we met elkaar kunnen praten.
6: Ja, en dan lopen we weer eventjes terug. En dan zie ik daar allemaal grote containers. En wat gebeurt daar dan?
7: Ja, die grote containers, dat zit vol met vracht. Daar, dat is wat we aan het voorbereiden zijn op dit moment om de Hercules in te laden vanmiddag. Dat moet natuurlijk op een bijzondere wijze gepakt worden, zodat het veilig is voor luchttransport. En onze jongens en meiden die daar bezig zijn, die zijn daar op dit moment hard mee aan het oefenen.
6: Ja. Stel, er gebeurt toch iets in Nederland. In hoeveel tijd kan dit dan worden opgebouwd, als het echt moet?
7: Ja, zo snel mogelijk natuurlijk.
6: En dat is?
7: Ja, uren, dagen, wat de missie van ons vraagt, wat de politiek van ons vraagt.
6: Ja. En zometeen de eerste missie van de dag. Dan gaan we meer van u horen en ook van de militairen. Tot zover bij deze oefening hier op Eelde, die nog tot en met zaterdag duurt.
1: En het zei verslaggever Vincent van Rij. Bij een steekpartij in het Duitse kuuroord Bad Langensalza is een 25-jarige man om het leven gekomen.
10: Vijf anderen raakten gewond. Volgens de Thüringer Allgemeine zou een conflict tussen een medewerker van de kapperszaak en zijn werkgever de aanleiding voor het incident zijn geweest. De medewerker zou aangekondigd hebben dat hij een eigen zaak wilde beginnen. De politie heeft een verdachte aangehouden. In de Franse stad Saint-Brieuc is een jongen van 10 aangeklaagd voor een poging tot verkrachting en een mesaanval op een 22-jarige vrouw. Volgens Le Parisien bekende de jongen de aanval, waarbij het slachtoffer gewond raakte aan haar arm en buik. Vanwege zijn jonge leeftijd krijgt hij geen celstraf, maar staat hij voorlopig onder toezicht en mag hij geen contact opnemen met het slachtoffer. En NAVO-chef Mark Rutte heeft tijdens een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de spanningen met Donald Trump te verminderen. Vertelde ik zojuist al in het nieuws. Trump vindt dat Europese bondgenoten hem in de steek hebben gelaten in de oorlog met Iran. Rutte weersprak dit en liep tijdens het gesprek naar een aantal grafieken die hij had meegenomen naar het Witte Huis. Dat zien we bij persbureau AP.
3: I go over to these boards here because I want to show you what this president was able to achieve. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
10: Nou, een hele presentatie voor.
1: Is een leraar, hè? Dat weten we.
10: Ja, inderdaad. Nou, ondanks die presentatie bleef Trump kritisch over de bijdrage van sommige bondgenoten, maar hij sprak wel waardering uit voor het leiderschap van Rutte. En niet alleen bij ons is het warm, ook in andere landen in Europa gaan ze gebukt onder hoge temperaturen. In België is voor morgen zelfs code rood afgegeven, omdat het daar plaatselijk rond de 40 graden kan worden. De VRT-podcast Het Kwartier zocht uit wat al die hitte nu doet met je brein. Volgens deze expert is het bij extreme omstandigheden lastiger om de doorbloeding van de hersenen op orde te houden.
8: En daarom hebben bijvoorbeeld kwetsbare mensen, zoals oudere mensen, het daar moeilijker mee, omdat hun capaciteit om te compenseren en om allerlei parameters zoals doorbloeding in de hersenen binnen goede grenzen te houden, die capaciteit neemt af met de leeftijd.
10: Het hoofd koel houden is daarom dus letterlijk extra belangrijk.
1: Dat is altijd belangrijk. Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
9: Ja, inmiddels alweer 125 kilometer file. Het zijn met name dagelijkse files en een paar opvallende, waaronder de A12 Den Haag-Utrecht. Daar is bij Houten een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en er staat zo'n 10 kilometer file met een half uur vertraging.
22: NPO
11: Radio 1. Dit is tot half 10.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 7:50. Gisteravond waren de eerste ontknopingen van de groepsfase op dit WK voetbal. Sportcommentator Jan-Kees van der Kun, wie zijn er door naar de knock-outfase?
24: Nou, let op hoor, want het gaat hard nu ineens. Het toernooi was mild tot op heden voor de teams die een misstap begingen. Maar er gaat nu echt afgerekend worden. In 3 pools afgelopen nacht al de beslissingen gevallen. Hoewel er ook nog wel wat teams, de nummers 3 in die pools, in de wachtkamer zitten. Het verrassendst is toch wel dat Zuid-Afrika doorgaat na een 1-0 zege op Zuid-Korea. Het is voor het eerst dat Zuid-Afrika zich plaatst voor de knock-outfase op een wereldkampioenschap. Bij de 4e deelname is dat. En Bosnië en Herzegovina is ook voor het eerst door naar de knock-outfase. Dat won met 3-1 van Qatar. En het wordt 3e dan in de pool achter Zwitserland en Canada. Maar het is al zeker van de volgende ronde, omdat het sowieso bij de 8 beste nummers 3 gaat zitten met 4 punten en een negatief doelsaldo dat wel. En dan hebben mensen misschien al snel doorgedacht, hey, Nederland heeft ook nu al 4 punten en een heel goed doelsaldo. Dat klopt inderdaad. Nederland moet het heel bont gaan maken komende nacht. Wil het nog spannend gaan worden voor wat betreft plaatsing voor de volgende ronde. Zelfs bij een 5-0 nederlaag tegen Tunesië is Nederland sowieso al geplaatst. Eventueel dus als nummer 3 in de pool.
1: Nou zei bondscoach Ronald Koeman gisteren dat het hem niet uitmaakt wie het duel met Tunesië, dat het hem niet uitmaakt wie na het duel met Tunesië de volgende tegenstander van Oranje is.
25: We weten dat we in principe of Marokko of Brazilië tegenkomen. Ik heb absoluut geen voorkeur. Beide zijn moeilijk. En dan is het beste manier van voorbereiding is een goede wedstrijd morgen spelen en goed resultaat halen.
1: En was dat een beetje te verwachten dat Koeman zegt dat hij geen voorkeur heeft?
24: Uiteraard, ja, dat hij dat zegt is logisch. Hij heeft het inderdaad over Brazilië of Marokko, want die optie dat Nederland nog 3e wordt in de pool, dat is wel een erg long shot, om het zo maar even te noemen, mocht je daarop speculeren. Maar het zou niet slim zijn, hè, als hij dan een voorkeur gaat aangeven, Brazilië of Marokko. Want je weet dat als je iets zegt, dat die uitspraken dan ouderwets, zo ging dat vroeger, zo gaat het nog steeds, in de kleedkamer van die tegenstander worden opgehangen. Yeah. Je wil de tegenstander niet prikkelen, hè, wat dat betreft. Maar in stilte mag je natuurlijk wel een voorkeur hebben. En ik denk toch dat hij dan liever Marokko treft, want Brazilië zie je per wedstrijd beter worden in het toernooi groeien, terwijl Marokko, dat begon zo spectaculair, misschien wel die ploeg is, daar heb je er ook altijd eentje van, die te vroeg gepiekt heeft en dus zo Oranje gewoon lekker voor de groepswinst moeten gaan. Dat is ook gewoon voor het gevoel het allerbeste. Mm-hmm. Ruim winnen van Tunesië en de pool afsluiten als nummer 1.
1: Nou, die ontknoping van de groepsfase zou in het nieuwe WK-vorm met 48 teams nog voor een groot probleem kunnen zorgen en dan vooral in groep J, begrijp ik. Kun jij uitleggen waar de FIFA nu tegenaan loopt?
24: Ja, er wordt gerekend. Hè. Niet alleen in Nederland wordt daarover nagedacht en gewikt en gewogen. Want ja, wat betreft Nederland moeten we er nog heel even aan toevoegen. Dat word je groepswinnaar, dan zou er een kwartfinale kunnen komen tegen Frankrijk. Die zou je willen ontlopen, zo wordt er dan ook nog wel eens gezegd. Maar goed, aan de andere kant van het speelschema tref je dus eerst Brazilië, daarna Noorwegen en daarna Engeland. Dus dat is allemaal te ver doorgedacht. Maar er zijn ook pools waarbij het wel loont om één stapje verder te denken. Dat heb je bij zo'n opzet waarin ook de nummers 3 doorgaan. Dat is niet voor het eerst trouwens hoor. Maar het levert altijd wel weer rare en onwenselijke situaties op. En dat heb je nu dus in pool J. Daar wilde je naartoe. Argentinië gaat die pool winnen. Dat is duidelijk. Oostenrijk staat voorlopig tweede. Maar wil misschien wel liever derde worden om Spanje te ontlopen. Want als nummer 2 treffen ze waarschijnlijk Spanje. En als nummer 3 zou het zomaar kunnen, zeker met een aantal zwakkere pools ertussen, dat je een zwakker land gaat treffen in de volgende ronde. En dus wordt er in Oostenrijk gespeculeerd op dan maar verliezen van Algerije in de volgende ronde en als nummer 3 doorgaan. Maar het gekke is dat Algerije tegen de tijd dat die wedstrijd gespeeld gaat worden zondagochtend misschien in die tussentijd ook de wetenschap heeft dat een nipte nederlaag genoeg is om als nummer 3 door te gaan. Ja, je voelt hem aankomen. Dan zou er zomaar een wedstrijd gespeeld kunnen worden waarbij beide teams er belang bij hebben om hem vooral te verliezen. Dat is het laatste wat je wil. Maar daar gaat het de komende dagen steeds vaker over gaan en misschien komt het daar ook wel op uit.
1: Maar dat heeft FIFA dus eigenlijk zelf veroorzaakt.
24: Ja, en dat is niet voor het eerst dus hoor. Want dat heb je bij zo'n opzet waarbij er een aantal nummers 3 doorgaan en waarbij pas later bekend is waar die nummers 3 dan in het knock-out-schema terecht gaan komen. Het is een gedrocht van een opzet, maar dat krijg je nu eenmaal als je met 48 landen gaat deelnemen en je wil uitkomen bij een veelvoud van 8 of 16. Dus 32 landen gaan erdoor. Ja, dan krijg je dit. Dan moet je dus ook nummers 3 doorlaten.
1: Dankjewel, sportcommentator Jan Kees van de Kun.

0: Bella en Sebastian. Zij steunen het Schotse voetbalelftal op het WK met dit nummer It Only Takes One Lion.
1: Ster. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ik?
1: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
2: Echt waar?
1: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
2: Dat is stoer van mij.
1: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
2: Woehoe!
1: Op sunweb.nl.
3: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: NPO Radio 1.
0: Het is 19:30, de hoofdpunten.
8: In Venezuela zijn na 2 aardbevingen gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse leider Rodriguez. Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. Bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van

0: waren verloren. Bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. Mensen met een dagkaart voor de vrijdag of zaterdag van hardstyle festival DEFCON 1 zijn niet welkom. De organisatie vindt het niet verantwoord vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Het Belgische Weerinstituut KMI heeft voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Het kan daar 40 graden worden. Mensen wordt geadviseerd veel te drinken en zoveel mogelijk in gekoelde ruimtes te blijven. Ook België kampt, net als Nederland en grote delen van Europa, met een hittegolf.
1: Ja, code rood in België, hoe heet wordt het bij ons? Floris Lafeber van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het wordt vandaag opnieuw, net als gisteren, een hele hete dag. Met tropische temperaturen van 33 graden in het midden en zuiden van het land. En in Noord-Limburg, het oosten van Brabant en het oosten van Gelderland, daar kan het kwik zelfs richting de 35 of 36 graden uitkomen. En dat zijn natuurlijk zeer hoge waarden voor de tijd van het jaar. Daarbij is er heel veel ruimte voor de zon vandaag. Alleen in het noorden komt er momenteel wat laaghangende bewolking voor. En daar ligt de temperatuur door een wind van zee een aantal graden lager, met 27 tot 30 graden.
1: En wordt het dan iets koeler de komende dagen?
2: Nee, sterker nog, morgen krijgen we een van de heetste dagen die we tot dusver in Nederland hebben gehad. Het kwik schiet omhoog morgen met uiteindelijk maximum temperaturen tussen de 36 tot 38 graden. En er is zelfs een kleine kans op de zeer uitzonderlijke maximum temperatuur van 39 of 40 graden in het zuidoosten van het land. En ook morgen hebben we heel veel ruimte voor de zon, wat sluierwolken. En kan er aan het eind van de dag wel een verfrissende bries van het westen opsteken. Dus mocht je morgenmiddag verkoeling zoeken, dan kan je het beste terecht aan het westen van het land. Zaterdag opnieuw weer een hele hete dag met 30 tot 37 graden. Dan stijgt wel aan het eind van de dag de kans op een aantal verfrissende regen- of onweersbuien.
1: Dankjewel, Floris. Gaan we naar Erik Evengroen voor de verkeersinformatie.
3: Ja, de ochtendspits is in volle gang met zo'n 180 kilometer file in totaal. Vier files vallen op door de vele vertraging die daar is. Onder andere de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij Zoetewoude Rijndijk staat een auto met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. Ook een half uur vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht. De hoogte van Houten. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er staat 13 kilometer file. Een vrachtwagen met pech op dezelfde A12, maar dan de andere kant op. Van Arnhem naar Utrecht. Die is gestrand bij Driebergen. Hier is de rechte rijstrook dicht. Vertraging bijna drie kwartier. En tenslotte de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij Ochten een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging ook hier bijna drie kwartier.
1: Als noodmaatregel tegen volle cellen mogen steeds meer gedetineerden overdag naar buiten. Steeds meer, straks meer over de gevolgen hiervan.
4: Ster. Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
9: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
8: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
10: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment,

0: Schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Het cellentekort blijft een groot probleem. Om iets te doen aan de overvolle cellen zullen meer gedetineerden overdag worden vrijgelaten. Dat is het plan van D66-staatssecretaris Van Brugge, zo melden Haagse bronnen aan de NOS. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, hoe moet ik me dat voor gaan stellen?
2: Ja, het probleem is dat de gevangenissen hartstikke vol zitten en dat er een tekort is aan personeel. En ja, de staatssecretaris hoopt dit nu te ondervangen door meer gedetineerden overdag vrij te laten. En ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze dan terugkomen om in hun cel te slapen. En dit is onderdeel van een actieplan voor het gevangeniswezen waarmee Van Brugge het cellentekort beheersbaar wil maken. Want het begint steeds meer te knellen. En ze wil bestaande criteria verruimen, zodat meer gevangenen kunnen gaan meedoen aan programma's voor buiten werken en binnen slapen. En waarschijnlijk morgen buigt de ministerraad zich over dit plan.
1: Wat staat er nog meer in dat actieplan?
2: Nou, een ander belangrijk punt is dat kortgestraften minder begeleiding zullen krijgen bij terugkeer naar de samenleving. Daar is dan minder personeel voor nodig voor die begeleiding, zodat dat personeel elders kan worden ingezet. En dit gaat dan om een categorie gedetineerden die hooguit 12 weken in een cel zitten. En dan zou de focus op reïntegratie niet zo nodig zijn. Omdat ze maar kort uit de samenleving zijn geweest, is de redenering van de staatssecretaris.
1: Maar stel, deze maatregelen helpen niet voldoende, wat gaan ze dan doen?
2: Ja, daar hebben ze ook nog wat voor bedacht. En dat is nog meer maatregelen, noodmaatregelen. Nu al worden gevangenen onder voorwaarden 2 weken eerder vrijgelaten om cellen vrij te maken. Dat gaat dan om gedetineerden die minder dan 1 jaar celstraf hebben gekregen en die geen zedendelinquent zijn. Nou, het kabinet denkt eraan die termijn van 2 weken te verlengen. Maar dat is dus alleen een optie als het actieplan onvoldoende werkt. En dan wordt er ook nog aan gedacht om de groep gevangenen die hiervoor in aanmerking komt, om dus 2 weken of langer eerder vrijgelaten te worden, om die groep gevangenen uit te breiden naar gevangenen die maximaal 2 jaar cel hebben gekregen in plaats van nu nog 1 jaar cel. Dan komen er dus meer gedetineerden voor die maatregel in aanmerking. Maar ook hiervoor geldt uitsluitend als de andere maatregelen niet werken.
1: Maar het gaat dus hier om noodmaatregelen. Wat gaat het kabinet doen om dit probleem structureel aan te pakken?
2: Tussen de regeringspartijen D66, VVD en CDA is veel discussie geweest over de maatregelen om de problemen in de cellen met het cellentekort te bestrijden. En ze zijn er onderling ook nog niet uit over hoeveel geld er nou precies voor nodig is om de problemen bij de dienst justitiële inrichtingen echt op te lossen. De DJI zei eerder dat er honderden miljoenen per jaar nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. En om dus voor elkaar te krijgen dat alle criminelen die een celstraf krijgen, die ook daadwerkelijk uitzitten. En het kabinet heeft er wel geld voor uitgetrokken, maar dan heb je het over 75 miljoen voor 2027. Dus dat doet vermoeden dat we dit probleem nog wel eventjes houden.
1: Hoe komt het eigenlijk dat het cellentekort zo'n groot probleem is geworden?
2: Daar is een aantal redenen voor aan te wijzen. Bijvoorbeeld dat rechters in de afgelopen jaren steeds zwaarder zijn gaan straffen. En dat betekent dat veroordeelden dus langer in de cel moeten. En dat geeft dan natuurlijk veel meer druk op de cellencapaciteit. Bovendien is er in de loop der jaren een personeelstekort ontstaan, wat volgens de vakbonden onder andere te maken heeft met te lage salarissen. En verder mag de rol van VVD-staatssecretaris Teven zeker niet onvermeld blijven. Het was in de tijd van het tweede kabinet Rutte. Dat ging toen fors bezuinigen in verband met de economische crisis. Die bezuiniging raakte ook het gevangeniswezen. En Teven heeft toen 26 gevangenissen gesloten, waardoor er ruim 1600 cellen verdwenen en 3000 medewerkers van de dienst justitiële inrichtingen hun baan kwijtraakten. En Teven zei toen, en ik citeer even letterlijk, straffen moeten ten uitvoer worden gebracht en we gaan geen mensen heen zenden. Er komt geen cellentekort en we gaan niet morrelen aan de veiligheid van medewerkers en gedetineerden. Einde citaat. Nou ja, daarvan mogen we achteraf zeggen dat Teven geen gelijk heeft gekregen.
1: Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
4: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
5: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
3: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
6: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
7: Misschien interessant om te vermelden.
1: Het Amerikaanse Kansas City, ook wel flyover country genoemd, omdat er eigenlijk nauwelijks toeristen komen. Maar nu is dat anders. Het is een van de speelsteden van dit WK voetbal. Vannacht speelt Nederland er, maar in de stad gaat het eigenlijk vooral over iemand anders, namelijk Lionel Messi. Hij heeft er, net als Oranje, zijn basiskamp. En sinds hij bij Inter Miami speelt, hebben de Amerikanen hem in hun hart gesloten.
8: Onder het voetbalstadion van Sporting Kansas City, de lokale voetbalvereniging, is een feestje georganiseerd speciaal voor Argentijnse fans. Meneer, wat voor plek is dit? What kind of place is this?
9: Sporting Kansas City, it's Major League Soccer Club, one of the founding clubs in the league back in the 90s.
8: Ja, dit is een club uit de MLS, zegt hij, de Amerikaanse voetbalcompetitie. We doen al sinds de jaren 90 mee en ik doe hier de marketing.
9: I'm Zach Carlson. I do the marketing for youth soccer at Sporting Kansas City.
8: Kansas City heeft voetbal echt omarmd. Ze hebben zichzelf omgedoopt tot de soccer capital of the world.
9: Yeah, so soccer capital is all about just there's so many soccer opportunities here in Kansas City, especially when you look at it from the youth perspective. We have one of, if not the largest competitive soccer league for youth in the country.
8: We noemen onszelf de voetbalhoofdstad omdat hier zoveel voetbalmogelijkheden zijn, vooral voor jongeren.
9: And we continue to grow.
8: Kansas City is de thuisbasis dit WK van, ja, de Nederlanders, maar ook van het Argentijnse voetbalteam. En sinds Messi hier in Miami is gaan spelen, spreken ze hier in Amerika van een Messi-effect.
10: I'm Kylan Goodloe.
8: What brings you here today?
10: So I've been a Messi fan for a very long time. I also played soccer for 5 years. So I've been invested in this team for specifically for Messi for a very long time.
8: Ja, ik ben gewoon al heel lang groot fan van Messi. Zolang als ik me al kan herinneren. Het is gewoon een fantastische speler.
10: It's like everybody's favorite superhero.
8: I've been told soccer is way more popular since Messi plays in Miami. Heb je nou het idee dat Messi het voetbal hier populairder heeft gemaakt nu die in Miami speelt? Zijn vriendin knikt heel uitgebreid, ja zeker.
11: Yeah, I would definitely agree. I'm not a massive soccer fan, but even I see all of the branding and the marketing that's brought to the United States.
8: Ze zegt, ik zie hier ook al die merchandise. Ik zie het echt wel veranderen. Heel veel Messi op straat. En dat zien ze bij Sporting Kansas City ook.
9: The kids are definitely drawn to Messi, especially just him playing in the United States, him being in America and playing in our own domestic league. Definitely his popularity is through the roof, for sure, with the kids, with everybody.
8: Kinderen voelen zich hier echt door Messi aangetrokken. Dat hij hier nu in de VS speelt, daardoor gaat zijn populariteit door het dak.
9: You see it everywhere.
12: I forgot what team it was against.
13: It was Algeria. Yeah.
12: Messi scored a hat-trick against Algeria a few days ago.
8: Deze jongens gaan meteen in discussie met elkaar over hoe fantastisch Messi het al doet tijdens dit WK.
12: I'm 12. I'm 12, almost 13.
13: I'm the same as him, 12.
8: Tweeling en een vriendje. Why are you guys such a big Messi fan?
12: Mainly because he's influenced like the game of soccer heavily and a lot of people know him.
8: Hij is veel invloed op de sport, brengt mensen samen.
12: So it like brings a community of fans of Messi together, like for love of soccer.
8: Het is ook de reden dat deze jongens met hun Inter Miami shirtje fan zijn geworden van de club.
12: I will admit Messi is mainly the reason why I am an Inter Miami fan.
8: Ze hebben hem nog niet gezien hier in de stad, maar wel zijn ze al even langs het hotel gereden van het Argentijnse elftal.
12: Yesterday, me and my brother saw the hotel he was staying at.
8: Ja, je weet maar nooit hoe vet zou het zijn om Messi hier te zien rondlopen.
13: It'd be really awesome just to see Messi walking around on the street.
8: Door de straten van Kansas City.
14: I have a real strong feeling where that award might go.
1: Een reportage was dat van onze verslaggever Noortje Deutekom. Premier Jette heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht, zien we bij RTV Noord.
15: Hij ging daarheen om te kijken hoe het er nu is en om vrijwilligers te bedanken die zich inzetten voor de vluchtelingen. Maar inwoners van Ter Apel zijn chagrijnig over weer een werkbezoek. Dat zegt deze verslaggever van RTV Noord.
16: De Apel zelf zijn ze er echt helemaal klaar mee. Hebben ze geen enkel vertrouwen meer dat dit ooit nog een keer wordt opgelost.
17: Ik begrijp dat heel erg goed, want dit is niet de eerste keer dat de Apel in deze situatie zit. Wij willen met dit kabinet dit echt oplossen door met veel meer financiering een fatsoenlijke asielopvang verspreid over het land te organiseren.
16: Dus doel dat mensen hier toch uiteindelijk niet meer buiten hoeven verblijven, neem ik aan?
17: Nee, niet alleen in deze extreme hitte, maar gewoon überhaupt niet, geen enkele dag van het jaar.
18: Amsterdamse bus- en tramhaltes zijn veel minder toegankelijk dan de gemeente zelf aangeeft. Uit een steekproef van de Rekenkamer van de stad blijkt dat ruim 2/3 van de onderzochte haltes niet aan de toegankelijkheidseisen voldoet, zien we bij stadszender AT5.
19: Het gaat bijvoorbeeld om geleidelijnen die niet helemaal aanwezig zijn, zebrapaden die ontbreken zodat je niet veilig de halte af of op kan. En soms staan er ook gewoon objecten, zoals een boom bijvoorbeeld, op een halte, waardoor het moeilijk is om je over de halte te verplaatsen.
18: De gemeente belooft de haltes de komende jaren te verbeteren. En de provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om laaggeletterde inwoners te helpen. 1 op de 7 Friezen heeft er last van, zegt Omroep Friesland. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het lezen van een doktersrecept of kunnen geen ziekbriefje schrijven voor de school van hun kind. In alle 18 Friese gemeenten moeten die mensen programma's kunnen volgen om ze te helpen, bijvoorbeeld in de plaatselijke bibliotheek. Volgens het provinciebestuur speelt schaamte een rol, maar dat is onterecht. Je bent niet de enige, zegt gedeputeerde Eke Volkerts. En door de extreme hitte zoeken veel mensen verkoeling op plekken waar dat beter niet kan, zien we bij Rijnmond. Bij de Kralingse Plas bijvoorbeeld trekken deze zwemmers zich weinig aan van een negatief zwemadvies vanwege zwemmersjeuk.
20: Ik heb nog nergens last van. Goed douchen straks, neem ik aan.
21: Want ik had heel erg jeuk inderdaad op mijn benen en op mijn armen. Ja, en ik dacht, nou, dat is gewoon droogte van mijn huid, maar niet.
22: Nee, het zijn een soort wormpjes van de watervogels.
21: Oké, nou, dan weet ik nu waarvan het komt.
18: Een zwemmersjeuk is niet gevaarlijk. Wel inderdaad, ik hoor je al een beetje fronsen, wel een beetje onsmakelijk. Het kan ook echt behoorlijk irritant zijn.
1: Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
23: Nou ja, inmiddels zo'n 250 kilometer file. Dus we kunnen wel zeggen dat de ochtendspits goed op gang is gekomen. Veel vertraging heb je op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwebrug is zojuist een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. De vertraging bijna 3 kwartier.
3: NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.

0: The Script Superheroes. Breng gevonden jonge gierzwaluwen onmiddellijk naar de opvang. Die oproep doet Vogelopvang Utrecht. Door de hoge temperaturen hebben de jonge vogels geen schijn van kans als ze op de grond belanden. Kerstin Steinhardt van de Vogelopvang Utrecht, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Simone.
0: Ja, hoe komt zo'n jonge gierzwaluw dan op de grond terecht?
1: Dat heet hittestress. Nu zijn de temperaturen zo hoog dat ze dus, het is of doodgaan in het nest, of ik ga vluchten en dan springen ze, maar ze kunnen nog niet vliegen en dan komen ze op de grond terecht.
0: En dat zie je dus nu veel gebeuren?
1: Dat gebeurt nu heel veel. En ik bezoek eigenlijk ook mensen om, als ze gierzwaluwnestkasten in de buurt hebben, om wat vaker over straten op de stoep te gaan kijken of er wat ligt en deze naar ons toe te brengen, want die zitten in hele hoge nood.
0: En heeft u al veel gierzwaluwen binnen?
1: Ik vind het op dit moment nog meevallen. We hebben er 8. Maar ik verwacht nu echt wel een piek eraan komen, net als vorig jaar. Die druppelen nu binnen. Dat is echt het een na het ander. Als mensen goed opletten, dan krijgen we er steeds meer binnen. En dat waardeer ik natuurlijk uiteraard.
0: Want je moet dus ook goed opletten als je een nestkastje hebt.
1: Zeker, als je nestkasten hebt hangen, dus die zijn boven de 3 meter... of het kunnen ook in dakpannen zijn waar ze nestelen. Het kan in spouwmuren zijn, het ligt eraan wat je hebt hangen. Of liggen, of je kunt het ook zien als er gierzwaluwen in en uit vliegen. Vaak weten mensen dat wel, hoor, om eerlijk te zijn. En die vluchten dan voor die hitte. Als het boven de 40 graden is, is het fataal.
0: En als ze dan op de grond zijn beland, dan worden ze wellicht ook opgegeten door katten, ratten?
1: Katten
0: met
1: vooral
0: name.
1: Katten. Ja, dat is overdag en dat is fataal natuurlijk.
0: En ik kan me voorstellen dat mensen zelf denken, nou, ik breng het vogeltje wel naar binnen en ik verzorg het zelf.
1: Nou, de never en de nooit. Alsjeblieft niet. Het zijn hele speciale vogels. De snavel is heel kwetsbaar. En ze hebben heel specifiek voer nodig. Want ze vliegen dus het hele jaar door. Ze hebben hele korte pootjes. En hun de insecten en de spinnen die ze binnenkrijgen, die proppen ze op, hè, die ouders. En die geven ze aan die kleintjes. En daar maken ze een grote prop van. Dat kunnen wij, tenminste wij wel als vogelopvang. Maar dat kan bijna niemand. En dat willen we ook niet, dat mensen dat gaan uitproberen. Want dan krijgen we nog meer slachtoffers.
0: Want hoe ziet jullie verzorging er dan uit?
1: We hebben speciaal voer en dat mixen we en daar worden balletjes van gemaakt. En die geven we dan en dat doet niet iedereen, omdat de vogels dus zo kwetsbaar zijn.
0: En wat kunnen mensen doen die zo'n nestkast hebben die nu vol in de zon hangt, waar het inderdaad 40 graden of heter is?
1: Ja, nu helaas niks, want je mag er ook niks aan doen. Het zijn beschermde nestgelegenheden. Maar vanaf, ik zeg altijd, eind september, begin oktober tot 1 maart... raad ik iedereen aan om nestkasten die op het zuiden zitten, zuidwesten, zuidoosten, dicht te maken. En ook dakpannen en ook spouwmuren. Want die hitte is zo fataal. En verplaatsen eventueel als het kan. Als het een nestkast is die je kan verplaatsen. Verplaatsen hem naar het noorden, noordoosten of noordwesten.
0: En stel, mensen gaan nu inderdaad beter om zich heen kijken. Zien zo'n gierzwaluw liggen. Hoe vervoer je hem dan het beste naar de vogelopvang?
1: Het liefst in een klein doosje met een handdoekje en verder niks. Doe er niks mee, want ze zitten al in de stress. Ze hebben een val gemaakt waarvan ik hoop dat ze hem overleven. Ja. Hè, want het kan ook zijn dat ze iets gebroken hebben. En als ze goed terecht zijn gekomen, dan kunnen wij ze grootbrengen en laten ze weer los. Zodat ze weer bij de anderen kunnen. En weer kunnen migreren naar vooral Congo, waar ze heen gaan.
0: Want vorig jaar ving u ook een groot aantal jonge gierzwaluwen op. Hebben zij het overleefd? Heeft u ze opnieuw kunnen uitzetten?
1: Een deel hebben we zeker kunnen uitzetten. En daar ben ik heel trots op. Dus zeker, ja.
0: En zijn er ook veel om het leven gekomen?
1: Ja, een aantal. Dat is altijd. Dat is bij iedere vogelsoort helaas het geval. Want wat ik al zeg, als er bijvoorbeeld zo'n gierzwaluw op de grond terechtkomt en of een kat hem gepakt heeft, of er is iets gebroken, of hij kan ook een enorme hersenschade op hebben gelopen. Hè, want zo'n val is natuurlijk ook van behoorlijke hoogte. Dus ja, er zijn verschillende redenen waardoor we ze helaas ook moeten euthanaseren, of waardoor ze ook zelf doodgaan. Maar dan kies ik liever voor euthanasie, want dat is humaner, noem ik dat.
0: Maar breng ze, als je ze ziet, naar de vogelopvang. Dank, Kerstin Steinhardt.
2: NPO Radio 1.
3: Maar over grootmoeder
2: heeft het meegemaakt in de slavernij.
3: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
4: 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee.
3: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
5: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
3: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 2:00 op NPO Radio 1.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
13: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
15: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
16: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
15: Of een handig verdienmodel.
16: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
15: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
3: NPO Radio 1. 8:00.
17: Simone Wijmans.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Twee zware aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Er wordt gevreesd voor veel doden. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
18: Bij twee aardbevingen in Venezuela zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse leider Rodriguez. Ze heeft de noodtoestand uitgeroepen. Venezuela werd gisteravond getroffen door bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5. In hoofdstad Caracas stortten gebouwen in en op het vliegveld kwam het dak naar beneden. Gevreesd wordt dat het dodental verder zal oplopen. De Amerikaanse Geologische Dienst houdt rekening met duizenden slachtoffers. Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, sturen hulp naar Venezuela. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De jongen reed rond op een fatbike en had het gemunt op vrouwelijke fietsers. Zelf komt hij uit Hendrik Ido Ambacht. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. Bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. Ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundige kinderen helpen om hun gevoelens beter onder woorden te brengen. In Venlo is een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op om in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit gemeten in Engeland. In het zuiden werd een maximumtemperatuur van 36,1 graden aangetikt. En het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag, ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal komen, een record. Overdag kan het richting de 40 graden gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. In Nederland geldt vooralsnog code oranje, behalve op de Wadden, daar is het code geel. Het weer zonnig, droog en warm dus. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg.
0: Hoe verloopt de ochtendspits, Erik Evengroen?
19: Nee, op zich vrij gemiddeld, maar dat betekent wel op dit moment ruim 300 kilometer file. En op een aantal plekken flinke vertraging. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. En dat heeft te maken met de afgesloten A44 door werkzaamheden. De A12 dan, van Den Haag naar Utrecht. Dan kom je 2 keer in de flinke file. Dan tussen Gouden en Nieuwebrug is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook ook is dicht en dat kost je een half uur. En een stukje verderop gebeurde aan het begin van de spits een ongeluk bij Houten. Dat is ook richting Utrecht. Daar is de rechterreis ook nog altijd dicht en de vertraging 20 minuten. A15 dan Nijmegen richting Gorkum. Bij Ochten zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterreis ook is dicht. Vertraging ook hier bijna 3 kwartier. En tenslotte gebeurde er ook nog een ongeluk op de N44 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Wassenaar 3 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Zo onze correspondent over die zware aardbevingen in Venezuela van afgelopen nacht.
20: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
22: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
23: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
22: Of een handig verdienmodel.
23: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
22: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
21: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
24: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Venezuela waren dus kort achter elkaar 2 aardbevingen. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Hoe groot de ramp precies is, weten we nog niet. Maar de schade lijkt enorm en er wordt gevreesd voor duizenden doden.
25: Daar zijn de cocina. Toen ik empezó a temblar y yo le digo a ella, está temblando. Me decía, sí, sí, está temblando. Pero si está temblando fue que...
0: Hier vertelt een oudere vrouw hoe ze in haar keuken was toen ze voelde hoe alles begon te trillen. Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna sprak met een aantal Venezolanen.
26: Ja, die zijn ontzettend geschrokken. Hè. Ik heb mensen in Caracas gesproken, de hoofdstad, en Valencia. Een stad daar in de buurt waar ja, dus ook de zware aardbevingen voelbaar waren. De mensen die ik sprak, die vertelden dat ze hun huizen uit zijn gevlucht. Naar familieleden zijn gerend. Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort. En daar moesten dus ook mensen vluchten. Dat vliegveld is ook nu gesloten. Het gebeurde natuurlijk hè, tegen 6 uur 's avonds. Dus ja, vlak voordat het echt donker werd. Dus daardoor werd het natuurlijk ook heel chaotisch. En is het ook nog helemaal niet bekend hoe groot en hoe... Ja, hoe groot en wat de omvang van deze ramp is. Maar als je dan ziet, hè, de kracht 7,2, 7,5... De zwaarste aardbeving tot nu toe was in Venezuela in 1967. Dat was toen 6.6. Toen zijn er al honderden doden gevallen en meer dan 1500 gewonden. Dus mensen zijn echt heel erg bang dat dat gewoon heel veel slachtoffers zijn. Maar hoe groot, ja, dat is nog niet bekend. De noodtoestand is in ieder geval uitgeroepen. De hulp, de waarnemend president Delcy Rodríguez heeft echt gezegd, alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
0: Want hoe staat het ervoor met de hulpverlening? Komt dat goed op gang?
26: Nou ja, dat is omdat het nu nacht is nu. Dat is natuurlijk moeilijk. Maar het begint in ieder geval wel op gang te komen. Er is ook al hulp van buiten toegezegd. Onder andere Brazilië, Colombia, Verenigde Staten. Zwitserland zelf zag ik in de lijst van landen die hulp hebben aangeboden. Het is natuurlijk heel moeilijk werken in de nacht. Dus ik denk dat we eigenlijk pas morgen in ieder geval de Venezolaanse ochtend gaan zien wat nou eigenlijk deze ramp, hoe groot de ramp eigenlijk is en de omvang daarvan. En nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
0: Je noemde net al een andere grote aardbeving in Venezuela. Zijn ze verder dit soort aardbevingen gewend, überhaupt?
26: Ja, er zijn wel aardbevingen, maar niet van dit kaliber. Wat je ook nu ziet is dat bijvoorbeeld ook in het noorden van Brazilië dit gevoeld is. Maar ook op bijvoorbeeld Curaçao, Aruba, de eilanden. Daar zijn die schokken ook voelbaar geweest. Dus dit is echt wel een ander kaliber. En het komt natuurlijk ook voor Venezuela op het moment dat land en ook de bevolking eigenlijk al een heel zwaar jaar heeft. Hè. Het is sowieso daar een humanitaire en ook economische crisis gaande. Nou, dan een politieke crisis. Hè. We weten nog begin dit jaar die invasie van de Verenigde Staten, de ontvoering van Maduro. Dus ja, de mensen die ik sprak, die zeiden ook van ja, we hebben echt het gevoel dat we gewoon achter elkaar allemaal ellende hier krijgen. Dus, en deze zeer zware aardbeving komt daar dus ook bovenop. Dit is echt wel een ander kaliber dan wat ze gewend zijn daar.
0: Dat zei onze correspondent Nina Jurna over die aardbevingen in Venezuela. Ik praat erover door met seismoloog Leslo Evers van het KNMI. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En hoe uitzonderlijk zijn deze bevingen?
1: Ja, deze zijn uitzonderlijk. Eerst een 7,2, 38 seconden later een magnitude 7,5 aardbeving. Dat zijn de zwaarste bevingen in de laatste 100 jaar in de regio.
0: En waardoor wordt dat dan veroorzaakt?
1: Ja, er loopt daar een hele grote breuklijn in de ondergrond. Het is de grens tussen twee tektonische platen, zoals we dat noemen, twee aardschollen. Ten noorden ligt de Caribische plaat, ten zuiden ligt de Zuid-Amerikaanse plaat. En de scheiding tussen die twee platen is een hele grote breuklijn. En langs die breuklijn schuift de aarde langs elkaar en heeft deze twee hele zware bevingen veroorzaakt.
0: Ja, vooral die tweede beving was ook zeer zwaar, met grote gevolgen in een land als Venezuela.
1: Ja, absoluut. In de hoofdstad zie ik beelden van ingestorte huizen, flats en dergelijke. En dat ligt op ongeveer 170 kilometer afstand van de aardbeving. Maar ook dichterbij zijn nog grote steden zoals San Felipe, Puerto Cabello liggen binnen 50 kilometer afstand. En dat zijn steden met ook over de 200.000 inwoners. Dus die hebben het nog zwaarder meegemaakt dan de hoofdstad.
0: Dus het is eigenlijk wachten op nog meer berichten over extra slachtoffers?
1: Ja, wat dat betreft kun je het ergste vrezen. De inschattingen zijn nu over de 10.000 slachtoffers.
0: En na schokken moeten ze daar nog bang voor zijn?
1: Absoluut. Dit soort bevingen geeft typisch nog dagen, zo niet weken, naschokken. Over het algemeen zijn naschokken minder zwaar, maar kunnen wel zo zijn dat infrastructuur die al zwak is, alsnog instort, huizen, flats en dergelijke.
0: En nou natuurlijk de grote vraag, was dit te voorzien geweest? Hadden mensen gewaarschuwd kunnen worden hiervoor?
1: Nee, waarschuwingen voor aardbevingen kunnen we niet. We weten niet wanneer, waar, wat voor bevingen optreden. Wat je wel weet is dat dit soort bevingen in de regio kunnen voorkomen. Mm-hmm. Dus in die zin kun je met stevig bouwen en dergelijke kun je daar wel op voorbereiden.
0: Maar dat is in Venezuela denk ik niet gebeurd.
1: Ik ken de lokale situatie niet heel goed, maar ik denk dat daar niet heel uitgebreid aardbevingsbestendig wordt gebouwd.
0: En waar doen ze dat wel?
1: Landen waar ze het wel doen, een goed voorbeeld daarvan is Japan. Daar was 25 minuten na deze beving was er in Japan een beving met een magnitude van 6,9. En daar hoor je verder weinig over.
0: Omdat ze goed zijn ingesteld en voorbereid zijn en de huizen wellicht aardbevingsbestendig zijn gebouwd.
1: Zeker, zeker. Ja, een land als Japan, een rijk land, kan zich daar goed op voorbereiden.
0: Dank u wel, seismoloog Leslo Evers. Het kabinet wil de manier waarop de Eerste Kamer wordt gekozen veranderen, schrijft Trouw.
18: Door nog maar de helft van de senatoren per verkiezing te vervangen, moeten grote politieke verschuivingen minder snel doorwerken. Volgens het kabinet krijgt de Eerste Kamer zo weer meer afstand tot de dagelijkse politiek. Voor de plannen is wel een grondwetswijziging nodig, waarvoor een ruime meerderheid in beide kamers vereist is. 1 dode en 5 gewonden bij een steekpartij in een kapperszaak in het midden van Duitsland. Volgens de Thüringer Allgemeine kreeg de eigenaar van de zaak ruzie met een medewerker. Die had verteld dat hij een eigen zaak ging beginnen. De politie heeft iemand aangehouden. En bouwprojecten lopen steeds vaker vertraging op door dieven. Vooral koper en staal worden gestolen van bouwplaatsen, blijkt uit onderzoek van beveiliger Bouwwatch. Het bedrijf zegt in de Telegraaf dat criminelen steeds gerichter te werk gaan, waardoor projecten nu soms 4 tot 5 weken stil komen te liggen. Dat komt doordat gestolen materialen en machines moeilijk te vervangen zijn. En acteur Thijs Reumer heeft van zich laten horen. Dat is voor het eerst sinds hij werd veroordeeld voor het online misbruik van 3 minderjarige meisjes. Hij heeft een theatervoorstelling gemaakt over zijn verhaal, maar de slachtoffers zijn er niet blij mee. In gesprek met Misha Blok op deze zender vertelde Reumer waarom hij de slachtoffers niet had ingelicht over zijn nieuwe voorstelling.
2: Ik vertel het vanuit mezelf, vanuit mijn beleving. En nogmaals, ik ga niet nog een keer de discussie aan over wat is er gebeurd, wat is de waarheid enzovoort. Helemaal niet. Maar nee, het is natuurlijk een gedeelde geschiedenis. Ja.
4: Ja, het was een kleine moeite geweest, toch? Om de advocaat een berichtje te sturen. Weet dat ik dit ga doen.
2: Ja, dus met terugwerkende krachten weet ik niet of ik de goede keuze heb gemaakt.
18: Verder zei hij nog dat het hem tijdens de rechtszaak door stress niet lukte om excuses aan te bieden en verantwoordelijkheid te nemen op de manier die hij wilde. Tweedehands boekverkopers slaan alarm omdat AI-bedrijven massaal oude en soms zeldzame boeken proberen op te kopen. Volgens berichten uit meerdere Europese landen worden de boeken na het inscannen mogelijk vernietigd en alleen gebruikt om taalmodellen te trainen. Alles wat online staat hebben ze al wel zo'n beetje gebruikt en daarom zijn nu boeken aan de beurt, schrijft BNR, hoe obscuur ook. Ook Nederlandse boekhandelaren ontvangen zulke verzoeken. Volgens BNR zijn ze vaak niet al te enthousiast om mee te werken.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
19: Ja, een aantal files vallen op deze ochtendspits, vooral door ongelukken, zoals nu de N44, Den Haag richting Amsterdam. Voor Wassenaar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna 3 minuten.

0: Beans and Fatback, All I Think About. Het is 8:15. Waar rij of vaar ik? Of wat is de juiste tijd? We gaan er dagelijks vanuit dat onze navigatiesystemen goed werken. Daarvoor zijn we afhankelijk van satellieten. Maar satellietsignalen kunnen verstoord worden en daar moet Nederland zich beter tegen beschermen. Staat in een advies van meer dan 50 organisaties uit sectoren als de telecom, energie, transport en defensie. Want zulke verstoringen kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben. Lisette Sinkeler-Spijker is van het versnellingsnetwerk Weerbaarheid Fysico Leefomgeving, waar die 50 organisaties samenkomen. En zij vertelt dat dit gaat over de afkorting PNT en ligt direct toe wat dat is.
1: De P staat voor plaats, dus inderdaad waar ben ik. Maar dat is ook bijvoorbeeld heel cruciaal voor hulpdiensten. Waar is iemand? Navigeren, navigatie is voor van A naar B komen, ook voor iedereen relevant. En de T, de tijd, daar is iedereen van afhankelijk. Het gaat om tijdsynchronisatie, dus bijvoorbeeld computersystemen die met elkaar communiceren, heeft allemaal met tijd te maken. En voor mensen thuis bijvoorbeeld, ja, een tijdstempel is nodig in het betalingsverkeer, dus om te kunnen pinnen bijvoorbeeld.
0: En u heeft hier dus onderzoek naar gedaan, hè?
1: Ja, we hebben met meer dan 50 partijen gezamenlijk in kaart gebracht van hoe zien onze eigen afhankelijkheden van satellietsignalen eruit. En welke onderlinge afhankelijkheden zijn er ook? Welke keteneffecten zijn er als ik bijvoorbeeld heel mijn zaakjes op orde heb en de buurman zet bijvoorbeeld vervolgens de achterdeur vrolijk open. Ja, dan, nou ja, zoals vaak gebeurt, maar de zwakste schakel bepaalt eigenlijk de kracht van de hele keten.
0: Maar kunt u schetsen wat er dan mis kan gaan?
1: Nou, wat er mis kan gaan, om een voorbeeld te noemen, is bijvoorbeeld spoofing. Dan ga je uit van een signaal dat eigenlijk vals is, maar je hebt het niet door. Dus dat is heel slim eigenlijk. Maar wat er dan kan gebeuren is bijvoorbeeld dat je een schip heel langzaam uit koers laat lopen. Een ander voorbeeld, in 2024 in de zomer was er de NAVIN-storing. Toen was er een probleem met tijdsynchronisatie en toen heeft bijvoorbeeld het vliegverkeer op Eindhoven Airport uren stilgelegen. En DigiD werkte niet goed bijvoorbeeld en hulpdiensten waren ook minder goed bereikbaar. Dus de impact kan heel groot zijn.
0: Dus die impact kan heel groot zijn en dat betekent dat er iets moet veranderen. Wat moet er gebeuren? Dat staat ook in uw rapport.
1: Ja, klopt. Ja, dus PNT moet echt beschouwd gaan worden als een nutsvoorziening voor bedrijven en organisaties om zich daarvan bewust te zijn überhaupt. Want heel vaak is die bewustwording moet echt nog verder worden verbeterd. Want het is net zo cruciaal als water, gas, elektra en telecommunicatie. En daar hebben we nu naar gekeken van oké, welke oplossingen, welke maatregelen kunnen we samen en kunnen we ook alleen nemen. En dat gaat dus voor zowel private partijen als ook voor de overheid.
0: En kunt u dan wat voorbeelden noemen, wat concrete voorbeelden?
1: Ja, het is in het algemeen kan je nadenken over opties die er waren voor de invoering van GPS. Dat zijn doorgaans hele goede backup opties. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het instellen van een nationaal tijdnetwerk waarop je dan kan inprikken. Dus dan weet je eigenlijk altijd hoe laat het is als de tijd bij jezelf uitvalt. Mm-hmm. En dat is iets wat uitgerold zou kunnen worden.
0: En andere dingen? Ik vind het wel interessant om nog wat meer te horen hierover.
1: Ja. Nou, bijvoorbeeld in de luchtvaart, we zijn heel erg gewend natuurlijk om dingen heel erg efficiënt te doen. We hebben vorig jaar ook een rapport uitgebracht over de weerbaarheid van het spoor. Maar soms is het dus heel nuttig en noodzakelijk om dingen toch dubbel te doen. Bijvoorbeeld in de luchtvaart, daar navigeren ze uiteraard ook op satellietsignalen. Maar ze hebben ook al meer dan 40 jaar grondgebonden navigatiebakens zogezegd in de lucht gehouden. Om ervoor te zorgen dat ze die altijd als backup hebben.
0: En wat gaat er nu met dit rapport gebeuren?
1: Nou, vanmiddag wordt het rapport aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport gaat ook naar de ministers van Defensie, Economische Zaken en Justitie en Veiligheid. En het is echt een oproep om samen dus met deze meer dan 50 organisaties en de overheden hiermee aan de slag te gaan. En we hopen dat ze binnen enkele maanden een reactie kunnen krijgen hierop.
0: Dat zei Lisette Sinkeler-Spijker van het versnellingsnetwerk Weerbaarheid Fysieke Leefomgeving.
2: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase voor Marokko. En een van deze twee landen wordt de tegenstander van Oranje in de volgende ronde van het WK, vertelt voetbalcommentator Jeroen Elshoff vanuit Kansas City, waar het Nederlands elftal vanavond zal spelen.
3: Ja, dat is of Marokko of Brazilië. Dat hangt er dan vanaf of Nederland groepswinnaar wordt of niet. Nou, het ziet er naar uit als Nederland zijn werk gewoon doet en zou winnen van Tunesië, dat het de groep wint. Dat betekent dat Nederland dan tegen Marokko zou gaan spelen. Dat zou het doen maandagnacht, dus maandag op dinsdagnacht, om 3:00 in Monterrey tegen Marokko. Als Nederland de groep niet wint, dan speelt het eerder op de dag ergens anders in Houston. En dan zou Brazilië de tegenstander worden. Dus het is, dat wisten we eigenlijk al. Het was een beetje voorspeld al. Het was of Marokko of Brazilië. Maar Marokko is dus tweede geworden in de pool. Dus als Nederland de groep wint, dan gaan we Nederland-Marokko krijgen in de eerste knock-outfase. En dat is natuurlijk een prachtig affiche, denk ik, waar heel veel mensen zich op verheugen.
4: Maar eerst de komende nacht nog tegen Tunesië. Een aantal spelers van Oranje had wat pijntjes. Dus Koeman zou kunnen wisselen om spelers wat rust te geven, maar dat lijkt hij niet te doen.
5: Ik heb een plan en wij hebben een plan. En gedurende de wedstrijd kun je kijken hoe de stand is. Wij spelen morgen om te winnen. We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde. We weten dat we in principe of Marokko of Brazilië tegenkomen. Ik heb absoluut geen voorkeur. Beide zijn moeilijk. En dan is het beste manier van voorbereiding is een goede wedstrijd morgen spelen en een goed resultaat halen.
4: Ja, als je Koeman zo hoort, Jeroen, wat voor conclusies trek je daar dan uit?
3: Het is altijd een beetje lastig, want hij houdt zijn kaarten wel op zakken. Maar je bent dan wel geneigd te zeggen dat hij niet zo superveel zal veranderen als hij al iets verandert. Ik denk dat misschien ook wel mee zou kunnen spelen is dat er een aantal spelers zoals Somerville en Van der Ven op geel staan. Hè. Dus als je nog een gele kaart krijgt, dan zou je de eerste knock-out ronde moeten missen. Misschien dat hij daar een klein beetje rekening mee houdt in zijn achterhoofd. Maar als iedereen daadwerkelijk kan spelen, dan verwachten we toch eigenlijk wel bijna dezelfde opstelling, in ieder geval de sterkste opstelling die Koeman kan opstellen, omdat hij simpelweg, en dat heeft hij ook gezegd, die groep gewoon wil winnen. En ja, dan zal hij toch gewoon met zijn sterkste elf beginnen.
4: En dan gaat het de laatste uren ook over eventueel noodweer tijdens die wedstrijd tegen Tunesië. Wat weet jij daarover?
3: Ja, ik zit hier in Kansas, want het noodweer was vandaag helemaal niets te merken de dag voor de wedstrijd. Het was ontzettend warm. Maar al die weersvoorspellingen, en er zijn echt heel veel weermannen hier op tv te zien, weermannen en weervrouwen, die zeggen eigenlijk allemaal wel hetzelfde. Er wordt regen verwacht, heel veel regen, en ook wel thunderstorms, dus ook wel bliksem. Dus het is nog maar de vraag hoe de dag eruit gaat zien. Dat is belangrijk voor de supporters, hè, want we hebben natuurlijk ook de wereldberoemde Oranje Mars inmiddels hier. En ook die zou zomaar in het water kunnen vallen. Dus we gaan zien hoe dat straks allemaal gaat verlopen. En voor de wedstrijd is het ook wel echt een belangrijk ingrediënt, zou ik willen zeggen. Want met bliksem hebben we al gezien, wordt de wedstrijd sowieso onderbroken als het binnen een straal van zo'n 13 kilometer bliksemt. Dan zijn de protocollen gewoon zo dat die wedstrijd stopgezet wordt. En ook voor de fans in dit stadion is het ook nogal belangrijk, want er zit gewoon geen dak op.
4: Aha.
3: Dus als het de hele wedstrijd regent, dan moet je je toch goed inpakken. Trouwens niet alleen de fans, maar ook de pers en toevallig ook de commentator, want ook boven de,
4: ben je al voorbereid?
3: Boven de perstribune. Ja, ik heb een poncho, die delen ze hier uit.
4: Ja.
3: En ik hoop dan maar dat de aantekeningen een klein beetje droog blijven. Ik zou niet weten hoe. Dus als ik me per ongeluk vergis in een speler, dan ga ik de regen de schuld geven.
4: Oké, dat is wel heel goed. Daar ben je alvast op voorbereid in ieder geval.
3: Ik dek mezelf nu alvast in.
4: Heel knap. En je bent al in het stadion geweest. Waar komt Oranje terecht? Wat is het voor plek?
3: Ja, het is voor de mensen, en dat zijn er in Nederland helaas niet zo superveel, maar voor de mensen die de NFL, de National Football League, American Football volgen, is het een heel beroemd stadion in Amerika. Het heet Arrowhead. Het is het thuisstadion van de Kansas City Chiefs, die de laatste 6 jaar 3 keer de Super Bowl wonnen met een superster quarterback. Die heet Patrick Mahomes. Die is ook bij de wedstrijd vanavond. Dat is best bijzonder. En het is dus een hele grote stadion met allemaal rode stoeltjes. Hele steile tribunes. Compleet anders dan Nederland gewend is geweest in de eerste 2 wedstrijden. Toen waren het ook grote stadions, maar met een dak en met airconditioning. Dat is nu absoluut niet het geval. Hele kort geschoren grasmat. Het is een compleet andere omgeving, maar wel eentje om op voorhand in ieder geval van te smullen.
4: Zei Jeroen Elshoff vanuit Kansas. Kansas City. Komende nacht dus Nederland-Tunesië. Natuurlijk ook te volgen hier op NPO Radio 1. Roos Abelman,
6: ja.
4: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Nou, wij sluiten eigenlijk heel mooi aan hierop. Want we gaan het hebben over het duivelse dilemma waar mensen voor staan. Ga ik kijken of niet?
4: Maar het wordt een plaknacht, dus dit je kunt gewoon wakker blijven.
6: Ja, dat is dus maar net wie ik spreek, kom ik achter deze ochtend. 1 uur vannacht tegen Tunesië. Daarna weten we wel dus of Nederland groepswinnaar is en tegen wie we dan gaan, Brazilië of Marokko. Ja, ook dat is voor iedereen weer anders. Hè. Er zullen mensen zijn die zeggen, nou, we gaan sowieso door. Waarom zou ik kijken? Ik zie het morgen wel. Mm. En andere mensen zullen zeggen, nou, ik wil toch wel heel graag weten tegen wie we dan gaan. En die wedstrijd wil ik niet missen. Kortom, wat doet u? De stelling is vandaag, ik ga vannacht Oranje kijken. Blijft u wakker? Zeker, nou, zoals Simone zegt, als je toch niet kan slapen. Of zegt u, nou, ik slaap eigenlijk prima met het weer. Ik ga gewoon even voorslapen, zet het wekkertje en ga dan kijken. Vraag is ook, is het nog discussie met uw kinderen, uw werkgever of de school? Heeft u bijvoorbeeld kunnen regelen dat...
7: Heel maatschappelijk debat over dit onderwerp.
6: Heerlijk.
7: Ja, geweldig.
6: Ja, dat dacht ik ook. Kunnen we er goed bij hebben vandaag, dacht ik zo. Het is heet, we gaan het over voetbal hebben. De stelling is dus, ik ga vannacht Oranje kijken. Bel 0800 1101.
8: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn... Bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: NPO Radio 1.
4: Het is 8:30, de hoofdpunten.
14: Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld en 700 mensen zijn gewond. In de hoofdstad Caracas is medische instellingen gevraagd om extra personeel in te zetten. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers. De verdachte komt zelf ook uit Hendrik Ido Ambacht. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die vindt dat NAVO-landen hem in de steek hebben gelaten in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukt dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. En vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend om 6 uur 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5 graden in 2019. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht.
4: Floris Lafeber, Weerplaza. Hoe heet wordt het hier?
15: Ja, het wordt een bijzonder hete dag voor de tijd van het jaar. Temperaturen schieten momenteel in de lucht en we hebben op grote schaal al zomerse waarden ruim boven de 25 graden genoteerd. En rond een uurtje of 10, 10:30, ja, dan zullen de eerste tropische temperaturen een feit worden. Met op grote schaal 30 graden of meer. En momenteel zien we dat het zonnetje volop gaat schijnen. Maar alleen in het noorden van het land, daar hebben ze nog te maken met een stratusveld vanaf de Waddenzee. En daar zal het eventjes duren voordat het daar ook zon overgoten wordt.

0: En daar zal het eventjes duren voordat het daar ook zon overgoten wordt. Daar blijven de temperaturen vanmiddag overigens wel wat achter, met 27 tot 29 graden door een verfrissende bries vanuit het noorden. Maar in het binnenland kunnen we een zeer hete dag noteren met 30 tot 36 graden lokaal.
1: En hoe gaan we het weekend in?
0: Ja, we zien dat we voor het weekend nog een uitzonderlijk hete dag voor de boeg hebben, de vrijdag. Dan hebben we zelfs tropische waarden van 36 tot lokaal zelfs 38 of 39 graden. Ook dan zien we heel veel ruimte voor de zon in het weerbeeld terug. Af en toe wat wolkenvelden die binnendrijven vanaf België. En aan het eind van de dag komt er een verkoelende bries vanaf zee te staan, waardoor het op de westelijke stranden wat kan afkoelen. Maar ook dan blijft het met 30 graden of meer behoorlijk warm en klam buiten. Nou, zaterdag neemt de luchtvochtigheid in de atmosfeer nog eens wat extra toe. En dan liggen de temperaturen ook nog zeer hoog met 30 en 35 tot 37 graden in het midden en oosten van het land. Maar aan het eind van de dag en ook op zondag overdag stijgt wel de kans op een aantal verfrissende regen- of onweersbuien.
1: Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, hoe gaat het ermee?
2: Nou ja, behoorlijk druk hoor. 350 kilometer file zien we nu. Veel dagelijkse files en op een aantal plekken ook veel vertraging. Onder andere op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep, bijna 26 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De vertraging is opgelopen tot 50 minuten en dat heeft te maken met de afgesloten A44. Een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht, hoogte van Houten. De rechterrijstrook is dicht, vertraging hier ruim een half uur. A27 Breda-Gorkum voor de werkzaamheden bij de A27, bijna 8 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte nog een ongeluk op de N44 wat opvalt van Den Haag naar Amsterdam. Dat gebeurde bij Wassenaar, er staat 3 kilometer file, maar de vertraging is ruim een half uur.
1: Ik spreek zo iemand van een Venezolaanse stichting hier in Nederland over die twee zware aardbevingen van afgelopen nacht.
3: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Venezolanen in Nederland worden vanochtend wakker met het nieuws over de twee zware aardbevingen. Brigitte Moreno, goedemorgen. U bent van een Venezolaanse stichting hier in Nederland. Hoe heeft u het nieuws gehoord?
7: Goedemorgen. Ik heb het eigenlijk live gehoord, omdat ik niet kon slapen door de warmte. Dus ik heb de eerste beelden gezien. En heel erg geschrokken.
1: En hoe heeft u direct geprobeerd familie te bellen, kan ik me voorstellen?
7: Nou, ik denk eerst proberen te beseffen wat eigenlijk gaande is. Ik wist niet alleen als het vliegveld was, want dat was de eerste video die ik zag. Mm-hmm. Maar daarna probeer ik familie te bereiken. En ik kon één persoon bereiken, maar de rest niet. Dus er zijn heel veel mensen die op dit moment geen verbinding hebben.
1: Dus het is heel lastig om contact te krijgen met de mensen daar.
7: Ja, vooral omdat het gaat om veel ouderen die alleen wonen. Omdat door de migratie heel veel jongeren zijn gevlucht. En heel veel ouderen zijn alleen gebleven. Dus het is heel lastig om met deze mensen contact te maken. Dus je moet eigenlijk proberen met de buren contact maken. Of met iemand die naar ze toe kan gaan. Om te checken als ze nog oké zijn. Dus het is heel lastig. Sorry dat ik zo. Maar ik ben. Het wordt eigenlijk met minuut word ik eigenlijk. Worden de situaties slechter in Venezuela. Mm-hmm. Het is nog een aardbeving.

0: gebeurt net. Ik ben 20 minuten geleden.
1: Aha.
0: Dus het is eigenlijk, zijn nu al 3. Dus deze was heel kort, maar heel krachtig. En heel veel gebouwen stonden eigenlijk niet zo sterk. We wezen eigenlijk voor het ergste. Nu wordt het nog erger, de situatie.
1: De situatie is inderdaad door een derde zware aardbeving. Dat heeft u net gehoord.
0: Ja, van een neef die in Caracas woont.
1: Aha. Heeft u wel iets van familie kunnen bellen of spreken? Een neef dus, hoor ik?
0: Ja, een neef. Die was ook in een winkelcentrum toen dat gebeurde. En die was ook deels ingestort. Maar hij is gelukkig met zijn familie is die kunnen vluchten. In het begin was hij blij dat hij zeg maar nog leefde. Maar daarna, ik denk dat het toen in Caracas kwam en zag hoe vreselijk de situatie is, is die nu heel erg hopeloos. En dat is normaal natuurlijk, maar het is echt heel erg in Caracas op dit moment. En ook, sorry.
1: Nee, geeft niet. Ik begrijp het. Het moet een hele heftige situatie zijn voor u op dit moment. En ik kan me voorstellen dat u nu nadenkt over wat u kunt doen vanuit Nederland.
0: Ja, wij als Venezolanen in Nederland, natuurlijk, dit is net gebeurd, dus vannacht. Maar we zijn nu al in contact om te kijken hoe kunnen we vanuit Nederland helpen. Op welke manier dat we kunnen doen. Want de mensen hebben echt niks om onszelf dingen te doen. Dus ze zijn nu zelf aan vragen voor een schip of voor een houwee. Om mensen uit de grond te trekken. Want van de regime kunnen we niks verwachten. Die zijn gewoon niet klaar om dit op te lossen. Dus we zijn heel blij eigenlijk dat Amerika, als het goed is, komen ze vanochtend in Venezuela. En dan gaan ze de reddingsacties beginnen. Want van de regime kunnen we niks verwachten. Want de regime zegt dat er volgens mij 35 doden zijn. En de Amerikaanse regering zegt dat ze verwachten tot 10.000 mensen. Dus
1: ja, dus die hulpverlening bijvoorbeeld vanuit Amerika is echt essentieel.
0: Ja, het is echt essentieel, want de regime kan dit niet aan. We zijn helemaal niet voorbereid voor zoiets. Er is geen personeel, er is geen niks, er is niks.
1: Nou, hebben jullie als stichting eerder ook hulp geboden aan Venezuela, hè? Wat hebben jullie in der tijd gedaan?
0: Ja, in 2014 en 2017 hebben we humanitaire hulp zeg maar aangeboden in Venezuela, toen er geen medicijnen waren, geen eten. Dus toen hebben we vanuit hier wat dingen kunnen regelen. Om toch medicijnen daar te krijgen. Dus om te kijken, ook het is natuurlijk heel moeilijk om medicijnen ergens naartoe te brengen. Maar we hebben een manier gevonden want de situatie was echt heel erg. En niemand wilde helpen of niemand kon helpen.
1: En nu gaan jullie ook weer kijken wat jullie kunnen doen vanuit Nederland. Dank en heel veel sterkte, Brigitte Moreno. Ja, het was warm vannacht en het wordt zelfs nog erger. Het KNMI verwacht dat komende nacht zelfs het record zal breken. Maar wat voor invloed hebben die warme nachten op ons als mens? Verslaggever Thomas Spekschoor vroeg vanmorgen in Nijmegen hoe ze daar hebben geslapen.
2: 'S Ochtends 6:15. Ja, en als je om je heen kijkt, zie je toch veel mensen nog een beetje duf uit hun ogen kijken. Dat is niet zo gek na zo'n warme nacht. Al kan de een er beter tegen dan de ander natuurlijk.
3: Alleen mijn vriendin maakte me halverwege de nacht wakker. Dus voor de rest wel goed.
2: Halverwege de nacht wakker om te zeggen dat ze het warm had?
3: Ja, daar ging het wel over, ja. Ja, het was wel even zweet inderdaad, maar het ging wel.
4: Niet zo goed. Nee, het is bij mij binnen 37 graden.
2: 37?
4: Ja, ik woon in een studio met een plat dak. Ja, dus vandaar.
2: En hoe slaap je dan? Hoe kom je de nacht door?
4: Hoe ik slaap? Ja, gewoon liggen en proberen te slapen, maar het lukt niet. Ogen dicht en gaan.
5: Ja, niet heel goed geslapen, nee. Ja, was wel een beetje warm. Ja, ja, ja. Ja,
2: die hitte, daar slaap je wel slechter van, toch?
5: Ja, klopt. En ik kwam zelf ook Curaçao, dus ik ben wel wat gewend, maar dit was wel, benauwd.
6: Ja. Ik heb slaappillen genomen. Ik moest vroeg op, dus het was moeilijk.
2: Ja, en wat toch wel veel terugkomt is de airco. Wie goed geslapen heeft, die heeft een airco.
7: Dat maakt echt een heel groot verschil, ja. Ik woon op een plat dak, zeg maar, in een bungalowtje. Dus normaal gesproken is daar loei heet, maar nu is het heerlijk aangenaam.
2: En wie niet goed geslapen heeft, die denkt na over een airco, om het toch maar eens eentje te kopen.
4: Ik ga wel een mobiele airco aanschaffen, daar ben ik wel over uit. Ja.
2: Ziet u dan op tegen de dag vandaag?
5: Nou nee, ik ga nu onderweg naar kantoor. Daar hebben we airco binnen. Het is gelukkig binnen. Ik heb meer te doen met de mensen die gedwongen gewoon buiten moeten werken vandaag. Dat wordt denk ik wel pittig.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat waren mensen op straat in Nijmegen in gesprek met verslaggever Thomas Spekschoor. En over de gevolgen van warme nachten op onze gezondheid praat ik verder met Boris Kingma, onderzoeker bij TNO. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Hoe heeft u geslapen afgelopen nacht?
8: Ja, ik heb een airco, dus ik heb wel goed geslapen.
1: Ja, u heeft dus, bent een van die gelukkigen. Vanaf welke temperatuur ga je eigenlijk minder goed slapen?
8: Dat begint eigenlijk al vrij vroeg hoor. Dus dat, al vanaf 18 graden kun je hebben dat mensen te warm hebben. Maar in die temperatuurregio kun je vaak nog veel doen met dekens. En dan als het richting de 23, 24 graden wordt, dan gaan mensen echt wel last krijgen van de warmte in de nacht zonder dekens ook.
1: Ja. Want waardoor slapen we eigenlijk minder en slechter door die hitte?
8: Dat is een goede vraag. Dus het lichaam heeft eigenlijk signalen nodig dat het veilig is om in slaap te vallen. En daar hoort eigenlijk bij wel dat je handen en je voeten wat warmer worden. Nou, dat gebeurt natuurlijk vanzelf in zo'n warme omgeving. Maar dan wordt het te warm en dan krijgt je lichaam dus eigenlijk het signaal van dat het wat moet afkoelen. En dat zorgt ervoor dat je niet goed in slaap valt.
1: En wat voor invloed heeft zo'n hete nacht dan op hoe we ons de volgende dag voelen? Hoe lang eilt dat nog na?
8: Ik weet niet hoe lang het nog naëlt, maar het is natuurlijk wel het belangrijkste rustmoment van de dag. En daarmee heeft het eigenlijk effect op alles wat we de dag daarna moeten gaan doen. En dat gaat dus ook over werken, over hoe alert je bent, over wellicht een korte lontje hebben, concentratie. Ja.
1: En het heeft verder ook echt fysieke effecten dus?
8: Ja, zeker. Dus eigenlijk gewoon alle effecten die horen bij gewoon slecht slapen, die ga je nu natuurlijk wel wat vaker zien. En dat komt dan in dit geval door de warmte. Het is wel zo dat je doordat je jezelf blootstelt aan de warmte, over de dagen heen, over de nachten heen in dit geval, wel beter tegen de warmte kunt. Dus het zal minder worden, het effect. We hebben natuurlijk wel koffie, in ieder geval de volwassenen, we hebben nu koffie extra hard nodig.
1: Ja, dat helpt?
8: Ja, koffie is natuurlijk een van de middelen die ons door de dag kan helpen, zeker als je wat slechter geslapen hebt.
1: Oh, ik dacht juist als je het warm hebt dat je juist minder koffie zou moeten drinken, dat het weer een ander effect heeft, maar het werkt dus echt.
8: Ja, gewoon puur voor het vocht kun je gewoon koffie drinken. En om het stukje van alertheid een extra boost te geven, daar werkt de cafeïne natuurlijk voor.
1: Ja, de komende dagen en nachten is het ook weer warm. Wat betekent het als je zo langdurig in die hitte zit? Je went er dus ook aan?
8: Ja, dus je lichaam heeft een aanpassingsvermogen aan hitte. Dat heet acclimatisatie. En dat is daar volledig na 14 dagen. Maar de eerste effecten die kun je echt al na een paar dagen verwachten. Dat is allemaal goed en gezond. Een natuurlijke reactie tegen warmte is dat je lichaam harder moet werken. Dat zul je ook zien in een verhoogde hartslag. Meer vochtverlies van het zweet. Nou, dat kun je ook gewoon bijdrinken. Maar als het te warm wordt, zoals vandaag, als je dan ook nog moet werken buiten, dan kan het zijn dat het lichaam het gewoon niet meer aan kan. En dan kan je hart gewoon niet genoeg bloed pompen naar de huid en naar alle andere organen om genoeg van bloed te voorzien. En dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
1: Dus daar moet je goed op letten. En wat valt er dan tegen te doen? Gewoon koelen, drinken, dat is eigenlijk de belangrijke adviezen die je altijd al hoort, hè?
8: Ja, zeker. Dus die adviezen die blijven gewoon geldig. Van tevoren kun je vaak dingen plannen, herplannen, op een andere manier plannen. Als je er gewoon moet zijn, dat is ook bij veel beroepen zo, dan gaat het over dat je de blootstellingsduur kunt verminderen. En ook dat je bijvoorbeeld vaker wisselt. Dus dat je hebt meer mensen nodig om hetzelfde werk te doen.
1: Aha. Dank u wel. Boris Kingma, onderzoeker bij TNO. Ambtenaren op Curaçao krijgen een middag vrij om naar het WK voetbal te kijken.
9: Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft in een officiële verklaring bekendgemaakt dat de ambtenaren om 12 uur plaatselijke tijd hun werk neer mogen leggen om de nationale ploeg te volgen en te ondersteunen tijdens deze bijzondere sportieve gebeurtenis, zo staat er. Curaçao speelt op het WK tegen Ivoorkust en heeft nog kans op de volgende ronde. De wedstrijd is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. Het ministerie sluit het bericht af met een succeswens aan de nationale ploeg. Een fitte keeper die wordt gewisseld, dat zie je eigenlijk zelden. Maar de Mexicaanse bondscoach had er vannacht een goede reden voor. Hij wilde namelijk de 40-jarige doelman Guillermo Ochoa speelminuten gunnen, omdat hij alweer aan zijn zesde WK bezig is. Ochoa kwam 12 minuten voor tijd in het veld bij een 3-0 voorsprong tegen Tsjechië en kreeg meteen de aanvoerdersband om.
10: En los ojos, y que todos sus compañeros saben lo que este momento significa para él. Entrar a la cancha, le pone Edson el gafete de capitán.
9: Mexico is door naar de volgende ronde, dus misschien komt Ochoa nog vaker in het veld. En het belangrijkste tennistoernooi van het jaar, Wimbledon, heeft zijn prijzengeld met 20% verhoogd. Maar dat is niet genoeg voor de spelers en daarom komen zij in actie, schrijft de BBC. Tijdens de eerste week van het toernooi korten ze hun persmoment na wedstrijden in tot 15 minuten. Die 15 minuten, dat is niet voor niets, dat is een symbolisch getal. Op dit moment gaat slechts 15% van de totale inkomsten van het toernooi naar de spelers. En zij willen er minstens 1% bij. De winnaars van het enkelspel ontvangen nu elk ruim 4 miljoen euro, terwijl de verliezers van de eerste ronde 92.000 euro krijgen. Het totale bedrag is ruim 8 miljoen euro minder dan wat de spelers eisen. Nederland elftal speelt de komende nacht om 1 uur tegen Tunesië. Jij sprak net een slaapexpert over plaknachten. Nou, ja. Omroep Gelderland heeft er ook één bij de hand genomen. Alexander Van Dalen heet hij. Voor tips als je die wedstrijd live wil kijken. Van Dalen legt uit dat 1 nacht met minder slaap niet zo heel veel impact heeft. Maar dat het geen kwaad kan om er zorgvuldig mee om te gaan. De belangrijkste tip, blijf niet wakker tot de wedstrijd begint. Maar ga gewoon op de normale tijd naar bed en zet een wekker om bijvoorbeeld 12:15. En ook raad je aan om koffie, thee en alcohol te laten staan. Nou, de dag erna moet je op je gewone tijd opstaan. En ben je dan erg moe, dan kan je overdag nog maximaal een half uurtje bijslapen. En je zou door de mindere slaap moeite kunnen hebben met concentratie of het reguleren van emoties.
1: Dus een hoop korte lontjes wellicht.
9: Ja, wees een beetje lief voor elkaar morgen.
1: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
11: Ja, nog altijd zo'n 400 kilometer file in Nederland. En op een aantal plekken veel vertraging, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep rijdt het langzaam en staat het stil over 25 kilometer. Hou rekening daar met 3 kwartier op onthoud.
12: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Come on. Show them.
1: Nou, dat is een hele mooie combinatie. Chaka Khan en Snoop Doggy Dogg. Boogies in my soul. De luchtmacht oefent op vliegveld Ede komende dagen. En Vincent van Rijn is daar. Vincent, ondanks dat het om de luchtmacht gaat, zullen Groningers er weinig van merken. Hoe zit dat?
2: Ja, dat komt omdat het niet om een oefening gaat met heel veel helikopters of bijvoorbeeld F-35. Maar het is een oefening waarbij hier een mobiele luchthaven is opgebouwd met bijvoorbeeld een paspoortcontrole in containers. En dat gebeurt allemaal door 150 luchtvaartmilitairen die normaal als standplaats Eindhoven hebben. Maar nu dus hier bij Groningen, Eelde zitten. Natuurlijk wordt er heel hard geoefend, maar er moet ook ontbeten worden. Zo trof ik wat militairen aan op de startbaan met een gasstel en een koekenpan.
3: Ja, we hebben vandaag wat luxe dan. We hebben pannenkoeken mixen mee. En ja, om een beetje moreel wat hoger te houden, pakken we even pannenkoeken, even wat speciaals.
2: Pannenkoeken al op?
4: Ja, de eerste is goed gelukt. Ja, ik vond hem heerlijk. Wij zijn een beetje van eigenlijk de IT-afdeling. Wij zijn dan van transmissie. Ja. Wij verzorgen radio's, communicatie eigenlijk. Als de Hercules aankomt, wij zorgen dat de ops radio's heeft en eigenlijk al soepel verlopen met communicatie.
2: Er wordt alweer een pannenkoek opgediend. De warmte wil ik er ook nog even over hebben. Is dat nog een beetje te doen?
5: Ja, op zich is het wel te doen. Maar ja, we moeten wel wat extra water drinken om een beetje weerstand tegen de warmte te hebben.
2: En ook wat eerder beginnen op een dag?
5: Nee, we beginnen gewoon dezelfde tijd en eindigen ook dezelfde tijd.
2: En hoe laat is dat?
5: 'S ochtends 7 uur beginnen we al met onze werkzaamheden.
2: En dat gaat door tot?
5: Tot een uur of 8, 9 zijn wij bezig.
2: De volgende zit alweer in de pan?
3: Ja, de volgende zit alweer in de pan. Het is lopende bandwerk hier. Dus ja, iedereen wilde wel een pannenkoek hier.
2: Ligt hier een koekenpan met een gasstelletje?
3: Ja.
2: Dat kan allemaal wel? Dat is,
3: Ja, dat kan allemaal wel. We zitten hier op een plaat. Dus we hebben ook in verband met de droogte, ga ik niet in het gras.
2: En ik zie dan ook een hele grote brandblusser daarnaast staan.
3: Ja, dus we kunnen alle kanten op. Het is veilig genoeg.
2: Heel goed, eet smakelijk.
3: Yes, dank u.
2: Ja, Ton Dijt zit erin. En zojuist sprak ik generaal-majoor Robert Adank. En hij vertelde mij waarom de luchtvaartmilitairen hier op een burgervliegveld aan het oefenen zijn.
6: Nou, dat heeft meerdere redenen. We oefenen natuurlijk niet alleen om te kunnen vliegen, maar we oefenen ook om onze taak uit te kunnen voeren in crisis en oorlogstijd. En in oorlogstijd kan het zomaar zijn dat onze eigen vliegvelden niet beschikbaar zijn. En moeten we in staat zijn om snel te verplaatsen naar een andere locatie. En dat kan ook een civiel vliegveld zijn om vanaf daar onze taak uit te blijven voeren. We oefenen hier dan twee zaken. Dat is, hoe doe je die logistieke operatie? Hoe verplaats je al die mensen en middelen dan naar een vliegveld toe? Hoe doe je dat snel? Zorg dat je daar snel weer aan de slag kunt om vervolgens weer naar een andere locatie te plaatsen. En hoe doe je dat samen met een civiel vliegveld? Hoe stem je de procedures op elkaar af? En dat mes snijdt aan twee kanten. Want tegelijkertijd leert dat ook het vliegveld van hoe kunnen wij militaire operaties ondersteunen. Dus daarom doen we dat.
2: Want het gaat dan langs elkaar heen. Want dan heb je aan de ene kant daar de militairen met het kamp en ook een eigen incheckbalie. Maar hier heb je ook gewoon de burgerluchtvaart. Dat moet dan naast elkaar blijven werken.
6: Dat is het beste als je in staat bent om die civiele operatie en die militaire operatie gelijktijdig plaats te laten vinden. Zodat ook in crisistijd, stel dat we hierheen moeten verplaatsen, dat niet meteen impact heeft op de civiele vliegbeweging. Hè, dat het civiele vliegverkeer gewoon door kan gaan.
2: Ja, aan de andere kant denk ik, ja, dan spreken we wel echt over een crisissituatie. Misschien wel een aanval met drones op een andere luchthaven. Moet dan eigenlijk die burgerluchtvaart dan nog wel doorgaan? Dan kan me niet helemaal voorstellen dat je dan ook nog vakantievluchten hebt bijvoorbeeld.
6: Ja, de grens tussen vrede en oorlog is geen harde grens. Je ziet dat daar een hele periode aan vooraf gaat waarin spanningen oplopen en dergelijke. En in het begin daarvan gaan alle civiele vliegbewegingen, vakantievluchten en dergelijke, die gaan gewoon door. En als het heel erg spannend wordt, dan zal dat op enig moment wel af gaan nemen. Maar in het begin moeten we in staat zijn om een civiel vliegveld te kunnen gebruiken, zonder dat dat meteen betekent dat vakantievliegtuigen of vakantievluchten moeten worden gecanceld.
2: Ja. We zagen een paar maanden geleden F-35's op Schiphol. Nu dus hier deze oefening op luchthaven Eelde. Gaan mensen dat vaker meemaken en zien?
6: Ja, wij noemen dat Agile Combat Employment. Dat is een NAVO-term die betekent dat je in staat moet zijn om militaire operaties snel over verschillende locaties te kunnen verplaatsen. Daarmee maak je jezelf minder kwetsbaar. Maar om dat in oorlogstijd te kunnen doen, moet je dat in vredestijd beoefenen. Dus zowel om de samenwerking met het civiel vliegveld door te krijgen hoe dat werkt, maar ook om voor onszelf om te leren heel snel en kleinschalig te verplaatsen van één locatie naar een ander.
2: Ondertussen horen we de motoren aangaan van de Hercules, van het Hercules transportvliegtuig. Want die gaat hier zo meteen de lucht in. Dat is ook voor zo'n oefening.
6: Het opstarten, het vertrekken en het weer landen is een onderdeel van de oefening. Want dat betekent dat je gaat leren hoe handelen we de vlucht, de vracht en dergelijke af. Maar ook de lokale vliegprocedures, alles wat daarbij komt kijken.
2: Dank generaal-majoor Robert Adank en succes vandaag met de oefeningen.
6: Ja, dank u wel.
1: Verslaggever Vincent van Rijn was dat vanaf vliegveld Eelde.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: En voorbij! Ja! 1-0!
9: De hele dag door het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
10: Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika. Hij blijft bij de ploeg.
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
11: Summerville nog een keer. Summerville!
7: Komende nacht.
12: De derde.
7: Tunesië-Nederland. NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
9: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
11: Ja, ja!
7: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Meteen beginnen met besparen. iungo.nl. Iungo.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: NPO Radio 1. 9 uur.
9: Simone Wijmans.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Vrees voor duizenden doden in Venezuela na de zware aardbevingen. De hulpverlening komt inmiddels op gang. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
19: Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld, ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in. Het vliegveld is voorlopig gesloten. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. Bijvoorbeeld een opa, oma, juf of meester. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. Ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundige kinderen helpen om hun gevoelens beter onder woorden te brengen. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Rutte was gisteren in het Witte Huis voor een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte begrip te hebben voor de irritaties van Trump, maar probeerde die in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en basis niet openstelt voor Amerika. En vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 graden gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier geldt dan code oranje, net als vandaag. En op het WK voetbal zijn opnieuw beslissingen gevallen in de groepsfase. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti. De Afrikaanse ploeg eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea en ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer zonnig, droog en warm dus. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden.
1: Hoe verloopt de ochtendspits, Erik Evengroen?
12: Nou, die verloopt vrij gemiddeld, maar het omgaat dus zo'n 300 kilometer file. Dus we worden maar moeizaam wat korter. De meeste vertraging nog op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep nog 25 kilometer langsrijdend stilstaan. Vertraging is 50 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Wegwerkzaamheden op de A27 zorgen voor vertraging bij knooppunt Gorkum. Dat is richting Gorkum vanuit Breda. Vertraging een half uur, zoals gezegd. En de A50 Oost richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel 5 kilometer file. Maar de vertraging is fors, bijna een half uur.
1: De hulpverlening in Venezuela komt op gang na de twee zware aardbevingen. Ik spreek zo iemand van het Rode Kruis.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
21: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
22: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Officieel zijn er nu 32 doden en vele gewonden door de twee zware aardbevingen in Venezuela. Maar verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog veel groter wordt. Volgens seismoloog Leeslaw Evers van het KNMI zijn de aardbevingen uitzonderlijk.
24: Ja, deze zijn uitzonderlijk. Eerst een 7,2, 38 seconden later een magnitude 7,5 aardbeving. Dat zijn de zwaarste bevingen in de laatste 100 jaar in de regio.
1: En waardoor wordt dat dan veroorzaakt?
24: Ja, er loopt daar een hele grote breuklijn in de ondergrond. Het is de grens tussen twee tektonische platen, zoals we dat noemen, twee aardschollen. Ten noorden ligt de Caribische plaat, ten zuiden ligt de Zuid-Amerikaanse plaat. En de scheiding tussen die twee platen is een hele grote breuklijn. En langs die breuklijn schuift de aarde langs elkaar en heeft deze twee hele zware bevingen veroorzaakt.
1: Ja, vooral die tweede beving was ook zeer zwaar, met grote gevolgen in een land als Venezuela.
24: Ja, absoluut. In de hoofdstad zie ik beelden van ingestorte huizen, flats en dergelijke. En dat ligt op ongeveer 170 kilometer afstand van de aardbeving. Maar ook dichterbij zijn nog grote steden zoals San Felipe, Puerto Cabello liggen binnen 50 kilometer afstand. En dat zijn steden met ook over de 200.000 inwoners. Dus die hebben het nog zwaarder meegemaakt dan de hoofdstad.
1: Dus het is eigenlijk wachten op nog meer berichten over extra slachtoffers?
24: Ja, wat dat betreft kun je het ergste vrezen. De inschattingen zijn nu over de 10.000 slachtoffers.
1: En na schokken, moeten ze daar nog bang voor zijn?
24: Absoluut. Dit soort bevingen geeft typisch nog dagen, zo niet weken, naschokken. Over het algemeen zijn naschokken minder zwaar, maar kunnen wel zo zijn dat infrastructuur die al zwak is, alsnog instort, huizen, flats en dergelijke.
1: En nou natuurlijk de grote vraag, was dit te voorzien geweest? Hadden mensen gewaarschuwd kunnen worden hiervoor?
24: Nee, waarschuwingen voor aardbevingen kunnen we niet. We weten niet wanneer, waar, wat voor bevingen optreden. Wat je wel weet is dat dit soort bevingen in de regio kunnen voorkomen. Mm-hmm. Dus in die zin kun je met stevig bouwen en dergelijke kun je daar wel op voorbereiden.
1: Dat zei seismoloog Leslo Evers van het KNMI. Ja, de hulpverlening in het gebied in Venezuela komt ondertussen op gang. Contact met Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat kunnen jullie op dit moment al doen in Venezuela?
0: De Rode Kruis hulpverleners in Venezuela die zijn op dit moment vooral in de grootstedelijke Caracas-regio in La Guaira. Op pad eigenlijk om te kijken hoe groot de schade is en vervolgens waar de nood het hoogst is en wat wij kunnen doen. Dat is altijd echt belangrijk, die inventarisatie en vervolgens opschalen met alle hulpmiddelen die we kunnen uitdelen. En we ondersteunen met reddingsoperaties en evacuaties, medische ondersteuning. Echt kijken, we komen handen tekort natuurlijk, maar kijken waar we het beste kunnen worden ingezet en daar mensen redden en helpen.
1: Want met hoeveel mensen ongeveer zijn jullie daar al?
0: Nou, het Venezolaanse Rode Kruis heeft gewoon heel veel mensen daar, onder de vrijwilligers, die kunnen ondersteunen. En die zijn ook meteen op pad gegaan. Zijn ook vaak zelf natuurlijk onderdeel van zo'n ramp. Ja. Die kunnen ook hun huis verloren zijn of familie kwijtgeraakt of vermist. Maar dat is natuurlijk wel ook weer het bijzondere van de Rode Kruisorganisaties overal ter wereld, dat die mensen ook altijd klaarstaan om tegelijkertijd hulp te verlenen. En dat is toch elke keer weer erg bijzonder om te zien.
1: En wat is echt het belangrijkste op dit moment?
0: Je hebt nu die tijdspanne van ongeveer 72 uur die cruciaal is om mensen onder het puin vandaan te halen. En dat is afhankelijk van waar het is. Hè. Turkije, Syrië was het ijskoud. Toen konden mensen echt doodvriezen. Mm-hmm. Nu is het warm. Je moet zorgen dat je in die eerste uren die je nu hebt mensen zoveel mogelijk levend onder het puin vandaan kunt halen. En daarna het bergen van lichamen is ontzettend belangrijk. Natuurlijk ook voor het verspreiden van ziekten. Dus dat zijn de eerste taken die we hebben. Is medische zorg, evacuaties en reddingsoperaties. En vervolgens hygiëne en schoon water. Want ook de waterinfrastructuur is vaak geraakt. En je kan je voorstellen dat dat vaak toch leidt tot omstandigheden die al snel de verspreiding van ziekte in de hand werkt. Dus dat zijn echt de belangrijkste dingen waar we nu mee aan de slag gaan.
1: En het opvangen van mensen die zonder huis zijn komen te zitten?
0: Absoluut, ja. Dus dan moet je ook kijken, waar gaan we dat doen? Welke plekken zijn daar geschikt voor? Je hoorde het net ook al van de seismoloog naschokken. Die kans is er altijd. Dus bij aardbevingen is het ook altijd heel goed om in te schatten waar je mensen veilig kunt opvangen. Kun je dat wel in gebouwen doen? Heb je tenten nodig? Al die spullen hebben wij natuurlijk voorradig. Of gaan we zo snel mogelijk proberen daar te krijgen. Ook andere Rode Kruisen in de omliggende regio hebben al aangeboden om te helpen. Dus we gaan nu kijken wat er nodig is. En wat wij verder ook misschien in Nederland en andere landen kunnen doen om hen daar te helpen.
1: En speelt de politieke situatie, die vrij instabiele politieke situatie in Venezuela, nog een rol?
0: Ik denk bij een aardbeving, nu op dit moment, is het eigenlijk altijd dezelfde situatie. Namelijk, je hebt mensen die onder het puin liggen en die moet je zo snel mogelijk redden en medische zorg geven. En de plek maakt meestal dan eigenlijk niet zoveel uit. Het is natuurlijk wel de vraag, hoeveel capaciteit heb je in je ziekenhuizen? Hè? Hoe goed kun je mensen opvangen? Maar die situatie is eigenlijk overal chaotisch. En je hebt ontzettend veel gewonde mensen, je hebt ontzettend veel doden. En daar moet je een weg in zien te vinden en mee om proberen te gaan en zo goed mogelijk hulp verlenen. Dat is moeilijk. En daarna komt natuurlijk de periode van bijvoorbeeld wederopbouw. Hoe goed kan dat? We weten allemaal dat er natuurlijk economisch gezien best veel aan de hand is in Venezuela. Dat zal echt wel zijn implicaties hebben. Maar op dit moment gaat het echt om levens redden. En dat is dat heeft nu de grootste prioriteit.
1: Dank, Bastiaan Blokland van het Rode Kruis. Claudia de Armas is Venezolaans en woont al jaren in Nederland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U heeft familie in Venezuela. Heeft u al contact met hen kunnen krijgen?
2: Ja, gelukkig. Dus het is helemaal veilig.
1: Het gaat goed met ze.
2: Maar het was zeker schrikken, ja.
1: Ja. En ging dat? Kon u goed contact krijgen?
2: In het begin niet, want het is helaas wel zo dat elke keer dat er iets gebeurt, dan is de communicatie heel slecht. Dus ik kreeg eerst de berichten dat er een aardbeving was en dat er flatten in elkaar gestort zijn. En ik probeerde mijn moeder te bellen, mijn vader te bellen, die namen niet op. Dus zo werd ik wakker vandaag.
1: Want wat vertelde uw familieleden over de aardbeving?
2: Mijn moeder die was in ons appartement op een 18e verdieping op dat moment. En ze zei dat het echt verschrikkelijk was. Want in het verleden hebben we wel een paar keer zoiets meegemaakt. Maar we praten over een intensiteit van 4.1, zoiets. Mm-hmm. En ze zei van nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen. Maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen. Ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Gelukkig was dat het. Maar het was echt schrikken. Mijn vader was aan het rijden en hij moest stoppen, want hij voelde dat de auto van één kant naar de andere ging. Dus het was echt niet waar we aan gewend zijn.
1: Nee, het was echt paniek voor mensen daar.
2: Ja, zeker. Zeker, zeker.
1: Nou hoorden we net van de seismologen dat het groot verschil kan maken of huizen aardbevingsbestendig zijn gebouwd of niet. Weet u of daar aandacht voor is in Venezuela?
2: Ik denk het niet. Ik denk het niet. Want we hebben dit heel af en toe. Ik denk dat de vorige keer was ik er nog. Dus we praten over 20 jaar geleden. Mm-hmm. En het was een lichte iets. En die daarvoor was toen ik een baby was. Ik ben nu 40 jaar. En het is altijd een lichte iets. Dus niet zo sterk zoals nu. Ik denk dat er geen aandacht is voor de indicing qua constructies.
1: En dat werd ook dus al eerder gezegd. Ook, het is een uitzonderlijk zware aardbeving.
2: Ja, precies. Dus ik ben ook een beetje zenuwachtig. Nogmaals, mijn ouders wonen in een 18e verdieping.
1: Mm-hmm. Hulp voor organisaties is natuurlijk ook hard nodig. Het Rode Kruis hoorden we net al. Want kan Venezuela zelf de hulp aan van zo'n aardbeving?
2: Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Qua organisatie en resources. Het is niet best. Dus ik denk dat we de hulp hebben, alles wat we kunnen krijgen. Dan ja, personeel, machinery, iets. Maar ze hebben de capaciteit niet, denk ik.
1: Ja, het is nu nog een nacht in Venezuela. Hebben uw ouders nog wel thuis geslapen? Wat vertellen ze daarover?
2: Ze zijn thuis allebei. Maar ze zijn niet rustig. Eigenlijk, mijn moeder zei dat ze met normale kleding aan het slapen nu is. Omdat ze weet niet of ze plotseling moet rennen nog een keer. Dus ze zei, je klinkt stom, maar ik heb me wel aangekleed. En ik zit nu aan de rand van de bed, even aan het wachten.
1: Dus het zijn hele angstige momenten ook voor de familieleden daar.
2: Ja, zeker. Want ze voelen nog steeds dat het een beetje... niet echt een aardbeving, maar ze voelen dat er beweging is af en toe. Dus dat zorgt ook voor onrust.
1: Nou, heel veel sterkte daar. Dank u wel, Claudia de Armas. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
12: Ja, de files worden voorzichtig aan wat minder, maar nog altijd bijna 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we nog altijd op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep rijdt het langzaam over 25 kilometer en de vertraging is opgelopen tot bijna een uur.

0: Diana Ross en de Supremes, Where Did Our Love Go? Het is bijna 9:50. In Nederland was het gisteren de heetste 24 juni ooit gemeten. En in Frankrijk was het zelfs de heetste dag ooit. In Parijs werd het bijna 41 graden. En in het zuidwesten van het land ruim 44 graden. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin vertelt hoe het land vanochtend wakker werd in deze hoge temperaturen.
1: Volgens mij is iedereen er echt wel behoorlijk klaar mee. Laat ik voor mezelf spreken. Ik vind het echt wel genoeg geweest. En ik heb nog de luxe dat ik op een camping kan staan. Iets buiten Parijs, waardoor het voor mij nog wel enigszins meevalt. Maar ja, deze hittegolf die duurt wel echt lang. En hij is ook nog niet voorbij. Sterker nog, vanmiddag wordt het code rood in 72 departementen. Daar wonen meer dan 50 miljoen mensen. Dat is meer dan 3/4 van alle inwoners in Frankrijk. In het westen van het land wordt het wel wat koeler de komende dagen, maar in de rest van het land, en dus ook in Parijs, blijft het dit weekend nog heel warm met temperaturen dus soms nog wel van boven de 40 graden. Dus echt behoorlijk pittig allemaal.
0: En heeft die extreme hitte nog tot grote calamiteiten geleid?
1: Nou, in Bretagne, in het departement Le Finistère, daar zaten gisteravond nog 15.000 huishoudens zonder stroom, omdat een transformator de avond ervoor door de hitte was ontploft. Wat er ook is, is dat er een piek is op de spoedeisende hulp. 3 keer zoveel opnames als normaal werd gisteren bekendgemaakt. En dat zijn vooral mensen die oververhit zijn geraakt, mensen met een hitteberoerte. Wel opvallend, het gaat vooral om jongvolwassenen van tussen de 15 en 44 jaar. En wat ik hier deze week ook veel lees, waar het ook heel veel over gaat, is de hittegolf van 2003. Daar wordt heel veel naar gerefereerd. Toen kwamen er meer dan 15.000 mensen om het leven door de hitte. Dat waren vooral ouderen. En daar wordt nu ook wel echt wel deze week extra naar omgekeken. Zowel mensen thuis, hè, buren, dat ze beter op elkaar letten. En ook in de verzorgingshuizen, dat de omstandigheden daar nog wel een beetje uit te houden zijn.
0: Nou is Frankrijk natuurlijk wel gewend aan warmte en zon. Het is een populair vakantieland voor veel Nederlanders. Wat maakt het dit keer nou echt anders?
1: Ja, kijk, hittegolven komen vaker voor in Frankrijk. Zeker de afgelopen jaren door klimaatverandering. Maar wat deze wel echt anders maakt, is ten eerste al dat het de tweede is dit jaar, nog voordat de zomervakantie is begonnen, dat er dus allerlei hitterecords worden verbroken. Je zei het al, de warmste dag ooit in Frankrijk was het gisteren. En ja, het Franse Weerinstituut heeft het over een historische hittegolf, ook omdat die zo lang duurt. We zijn dus nu al een dikke week bezig en we zijn nog lang niet klaar. En dat maakt deze hittegolf wel echt wel heftiger in de ervaring van veel mensen dan andere hittegolven.
0: Ja, we zijn nog lang niet klaar, zei je net. Wat zijn de verwachtingen voor de rest van de zomer?
1: Ja, het is nog te vroeg om dat echt te gaan voorspellen, zeggen meteorologen ook hier. Maar de verwachting is dat het volgende week wel een stuk minder heet gaat worden. Wel zomers, dus wel mooi weer, maar dus echt niet heel heet. En mogelijk wel dat de temperatuur daarna weer omhoog gaat. Dus misschien dat er wel weer een derde hittegolf aankomt die dan zal aanhouden tot half juli. Maar voor gevreesd wordt is het risico ook wel wat er is, wat zich mensen meeneemt voor bosbranden. Want deze hittegolven die zorgen niet alleen voor warmte, maar ook voor heel veel droogte. En ik maakte daar deze week een reportage over bij de brandweer in de Hérault in Zuid-Frankrijk. Luister maar even mee.
2: Een grote slang wordt aan de achterkant van een brandweerauto bevestigd. De motor gaat aan. En met een enorme kracht wordt de wagen volgepompt met water uit het gemeentelijke zwembad in Cournon-Terral in het Zuid-Franse departement L'Hérault.
3: Qui elle permet de remplir les gros camions qui font 15 mètres cubes chacun.
2: 15 kub water gaat er in zo'n brandweerwagen, zegt brandweerman Mathieu Perez. Hij overziet de operatie van vandaag. De wagens die rijden af en aan naar grote silo's, een kleine 10 minuten verderop. Silo's waar eerder wijn in werd opgeslagen. Het hergebruik van zwembadwater doet het brandweerkorps hier nu enkele jaren, legt Perez uit.
3: On est dans un territoire où on manque d'eau potable, surtout l'été.
2: De reden waarom ze dat doen is zodat ze niet alle voorraden drinkwater hier opmaken. Deze regio heeft sowieso een probleem als het gaat om tekorten aan water. Dus gebruikt de brandweer vaker zogenaamd gebruikt water uit rivieren en meren en bijvoorbeeld van boeren. Want zomers in Frankrijk die worden steeds heter en droger. En daardoor neemt het risico op bosbranden toe. Vaak beginnen ze ook al vroeger in het seizoen, legt Eric Flores uit. Hij is brandweercommandant in de Hérault. Op zijn computer laat hij een kaart zien van zijn departement. En in het midden loopt een grote oranje strook.
4: C'est la carte de danger, donc du fin du mois de juin.
2: Dit is onze risicokaart, zegt hij. Voor eind juni is het risico op bosbranden al heel groot. En dat zien ze eigenlijk vrijwel nooit zo vroeg in het jaar.
4: Habituellement, la saison commence naturellement avec les chaleurs estivales. Fin juillet, début août. Et là, malheureusement,
2: hij zegt, ja, normaal gesproken begint het bosbrandseizoen eind juli, begin augustus. Nu vrees ik helaas dat er al vanaf 1 juli een groot risico is. Als dit zo doorgaat, zal het gevaar groter zijn dan in andere jaren. Dat ziet Mathieu Perez ook. Hij haalt een verdord stuk gras van de grond.
3: Donc, comme vous pouvez le voir déjà... La canicule a fait son travail. On a déjà, voilà.
2: Kijk, zegt hij, zoals je kunt zien, heeft de hittegolf zijn werk al gedaan. In de velden is het gras al helemaal uitgedroogd, dus klaar om vlam te vatten. Hij zegt, we moeten zo snel mogelijk komen om het vuur meteen te stoppen. Want als het groter wordt, is het veel en veel moeilijker om het te blussen.
0: Een reportage was dat van Saskia Houtuin vanuit een snikheet Zuid-Frankrijk.
5: Besteed in de klas meer aandacht aan rouw, dat zeggen experts tegen het Jeugdjournaal. Scholen zouden daar structureel aandacht aan moeten besteden, niet alleen bij sterfgevallen. Meer dan 3/4 van de kinderen heeft wel eens een dierbare verloren. Praten over verlies kan voorkomen dat kinderen te lang blijven hangen in hun verdriet en problemen krijgen. We spraken erover met Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal. Meerdere luisteraars hebben vragen of opmerkingen. Zo zegt Hanneke... Het is goed dat erover gepraat wordt. Ik denk alleen niet dat het een taak is van een school, ook van ouders. En Marcel zegt, een beetje cynisch, ja, leg de volgende taak van ouders maar weer neer bij het onderwijs.
0: Ja, Jennifer Okkeloen weer terug in de studio. Wat zeggen deskundigen over deze taak? Bij wie ligt die nou?
6: Ja, deskundigen zeggen eigenlijk ook, het is ook een taak van ouders, maar ook van school. Want school is nou eenmaal de plek waar kinderen ook veel tijd doorbrengen. En zoals we eerder ook bespraken, ja, het is niet zo dat ze het verdriet thuis kunnen laten. Ze gaan naar school, het verdriet gaat op en neer. Eén moment zijn ze misschien wel weer vrolijk, gaan ze met vriendjes spelen. En het andere moment zijn ze weer verdrietig. En dat kan ook op school gebeuren. Dus deskundigen zeggen, maak daar ruimte voor. En dat hoeft niet altijd meteen met een heel lesprogramma. Het kan ook zijn bijvoorbeeld dat je bij taal een boek erbij pakt over rouw en dat je dat bespreekt. Of dat je een liedje luistert en dat je het hebt over de songtekst, van waar zingt iemand over? Of heeft dezegene misschien iemand verloren? Dus het hoeft niet per se een extra taak te zijn, zeggen deskundigen. Het kan ook gewoon opgenomen worden in het reguliere lesprogramma.
0: Dankjewel, Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal. En jullie hebben dus ook een podcast hierover gemaakt. Luister die.
5: Zware aardbevingen vannacht in Venezuela. Eerst 2 bevingen kort achter elkaar. En vanochtend spraken we Brigitte Moreno. Haar neef woont in de hoofdstad Caracas. En hij vertelde haar dat er nog een beving volgde.
7: Wordt eigenlijk met de minuut word ik eigenlijk wordt de situatie slechter in Venezuela. Mm-hmm. Het is nog een aardbeving gebeurd net 20 minuten geleden. Dus het is eigenlijk zijn nu al 3. Dus deze was heel kort, maar heel krachtig.
5: Meerdere gebouwen in Caracas zijn ingestort. Er zijn nu zeker 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er worden meer slachtoffers verwacht. Het epicentrum van de eerste beving lag in zee voor de kust van Venezuela. En Hilde en Lammert willen weten of de beving ook op de Antillen te voelen was.
0: Ja, de bevingen die zijn ook gevoeld in buurlanden, in Colombia en in het noorden van Brazilië, maar ook op Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde.
5: En in Frankrijk, dat hoorden we net nog, is gisteren de heetste dag ooit gemeten. Ruim 44 graden werd het daar in het zuiden. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin was daar ook. Zij zag dat een brandweerwagen gevuld werd met zwembadwater, zodat er geen drinkwater gebruikt hoeft te worden om eventuele bosbranden te blussen. Een luisteraar keek daarvan op, want ja, hoe zit het dan met chloor en andere schadelijke stoffen in dat zwembadwater?
0: Nou, correspondent Saskia Houtuin die weet hoe dat zit.
1: Ja, volgens de brandweer is water uit het zwembad geschikt om natuurbranden mee te blussen. De concentraties chloor die zijn heel laag, daarom kun je er ook in zwemmen. En komt gebruikt zwembadwater dus voor de brandweer in noodsituaties heel goed van pas.
0: De Gezondheidsraad komt met een advies over alcoholgebruik. De raad heeft niet alleen de persoonlijke gevolgen van alcoholdrinken in kaart gebracht, maar keek ook naar maatschappelijke gevolgen zoals ongevallen en ongewenst gedrag. In Gdansk in Polen is de jaarlijkse Oekraïne-conferentie. President Zelensky heeft besloten dit keer niet te komen. De conferentie is van groot belang voor het herstel van Oekraïne. Correspondent Christian Power vertelt wat het land hieruit probeert te slepen.
8: Er komen naar verwachting delegaties uit 100 landen. En de Europese Bank voor Herstel en Ontwikkeling verwacht dat er in totaal voor 500 miljard euro aan investeringen en kritieke infrastructuur en andere sectoren in Oekraïne zal worden getekend. Nou, dat is echt een fors bedrag. Namens Nederland zal minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking erbij zijn. En ja, minister Sjoerdsma zal het onder meer met Oekraïne hebben over hoe Nederland verder kan helpen om de Oekraïnse energiesector te versterken in de aanloop naar aanstaande winter.
0: En het Nederlands elftal speelt vannacht om 1:00 de laatste wedstrijd in de groepsfase van het WK tegen Tunesië. Sportcommentator Jan Kees van der Kun.
9: Nederland moet het heel bond gaan maken komende nacht. Wil het nog spannend gaan worden voor wat betreft plaatsing voor de volgende ronde. Zelfs bij een 5-0 nederlaag tegen Tunesië is Nederland sowieso al geplaatst. Eventueel dus als nummer 3 in de pool.
0: Gaat Nederland door, dan komen ze Marokko of Brazilië tegen. De wedstrijd tegen Tunesië is uiteraard te volgen hier op Radio 1. En straks ook op Radio 1, Roos Abelman. Wat gaan jullie straks allemaal bespreken?
10: Ja, of mensen wakker willen blijven om Oranje te kijken. Wat ga jij doen, Simone?
0: Ik ga niet wakker blijven, want morgenochtend om 5:00 moet ik weer hier aanwezig zijn voor het Radio 1-journaal dat om 6:00 begint.
10: Ja, en een nachtje doortrekken zit er dan niet in.
0: En dan hoor ik het nieuws vanzelf wel. Tenminste, dat verwacht ik dan.
10: Ja, dan mag je dan lekker allemaal zelf lezen ook. Precies. En de mensen over spreken. Ja. De stelling vandaag is, ik ga vannacht Oranje kijken. U kunt bellen 0800 1101 of zoals altijd ook reageren via de NPO-luister-app.
0: Dankjewel, Roos. Dat dus zometeen na 9:30. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Thomas. Nog een fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Het Venezolaanse Rode Kruis heeft reddingsteams ingezet om te ondersteunen bij evacuaties, zoekoperaties en eerste noodhulp aan getroffen bewoners. Volgens het Rode Kruis is de omvang van de ramp na de aardbevingen in Venezuela nog niet volledig duidelijk. Hulpverleners zijn daarom bezig om de schade in kaart te brengen. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. En vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. Het weer zonnig, droog en warm. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden.
2: Erik Evengroen, AWB Verkeersinformatie. De meeste files worden korter of lossen op dit moment, maar op een aantal plekken nog flinke vertraging. Onder andere op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, voor Zoeterwoude-dorp zo'n 10 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. A27 bij Daag-Gorkum, voor knooppunt Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 1 kwartier op onthoud. De A50 oost richting Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel-Noord, 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurt. De weg is op dit moment zelfs dicht. Verkeer richting Leidschendam kan omrijden via de N14.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Bolman.
1: Goedemorgen en welkom. Misschien kon u gisteren niet met de trein omdat hij vanwege de staking niet reed. Dat heeft u dan mede te danken aan onze spraakmaker van vandaag, Nine Kooijman, vicevoorzitter van FNV. Welkom in de uitzending.
2: Dankjewel.
1: Ja, en u zegt dan natuurlijk dat het de schuld van het kabinet is, die staking. Moeten ze maar niet bezuinigen op de sociale zekerheid. In ieder geval kunnen we zeggen, is de vakbond weer vol in de picture. En dat is wel eens anders geweest. En daar gaan wij het zo uitgebreid over hebben. Forum Media Forum, alvast hier Carmen Fernald, hoofdredacteur Levensbeschouwing en Caribisch Netwerk bij de NTR. Morgen, Carmen.
3: Goedemorgen.
1: Daarin zo de twee aardbevingen in Venezuela, waar we nog heel weinig over weten.
4: Venezuela vannacht getroffen door twee zware bevingen. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers.
5: High casualties and extensive damage are probable.
1: Ja, hoe doe je goed en zorgvuldig verslag van een ramp die voor ons en ook voor de correspondent ter plekke moeilijk zichtbaar is? In Stand.nl nu vannacht, code oranje of niet, de laatste groepswedstrijd op een onchristelijk tijdstip. En daar zit hem de kneep, want dan is de vraag, heeft u er een gebroken nacht voor over om te weten of we eerste of tweede in de groep worden? Bent u oranje trouw door dik en dun, vroeg of laat, of niet? De stelling is, ik ga vannacht oranje kijken.
6: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: 1 uur speelt het Nederlands elftal. Dan gaan we om 12 uur 's nachts beginnen met onze voorbeschouwing.
9: Tijdens die wedstrijd wordt namelijk onweer voorspeld.
10: Als er binnen 13 kilometer van dit stadion ergens een blikseminslag is, dan moet de wedstrijd een half uur worden stilgelegd.
8: Dan wordt het echt laat.
11: Ik moet om 9 uur naar bed en de anderen zijn te laat.
12: De horeca zit met de handen in het haar door de late speeltijden van het Nederlands elftal.
13: Sowieso een buitenscherm gaat er niet worden, omdat dat te laat is en dat je dan te veel geluidsoverlast hebt.
12: Koninklijk Horeca Nederland roept op tot het verruimen van deze regels.
14: Ik denk dat ik het eerste half uurtje toch even ga kijken.
1: Spraakmaker Nine Kooijman, nu vicevoorzitter dus van FNV. Maar nog niet zo heel erg lang geleden voorzitter van de Nederlandse Politiebond.
2: Ja.
1: En dan denk ik, hoe gaat het met hen eigenlijk vanavond? Hoe ziet de dienstregeling eruit?
2: Nou, wat je ziet is dat de diensten vaak worden aangepast op het horeca-rooster. Dus als de horeca langer open is, dan sluit de politie daar op aan.
1: Mm-hmm.
2: En dan zullen ze ook vaker er zijn. Hoe het nu precies zit, is voor mij, ik zit er niet helemaal bovenop. Maar meestal zetten ze iets meer in op het moment dat er meer open is.
1: Ja, precies. Want ze zullen ook wel wat meer aanloop verwachten. Dus stel dat dezelfde horeca die altijd open is rond deze tijd schermen heeft voor voetbal. Ja, dan kun je natuurlijk verwachten dat er meer mensen op afkomen dan op een andere donderdagavond, zou ik maar
2: zeker
1: zeggen.
2: Zeker, en als het broeierig is, warm, alcohol, dan gaat dat soms ook gepaard met wat minder leuke evenementen, om het maar zo te zeggen. En dan is de politie soms nodig.
1: Ja, Carmen Fernald, ga jij kijken? Of denk je, ik laat deze even gaan?
3: Nou, ik heb mijn dienstregeling aangepast op het tropenrooster. Dus ik vind het altijd heel leuk als het 's nachts is.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik ga gewoon voorslapen. En dan, ik vind 1 uur ook weer niet mega laat.
1: Nee.
3: Dus dan, ja, het heeft toch wel wat.
1: Ja,
3: en zeker met deze temperaturen.
1: Ja, je hebt ook nog de wedstrijd Curaçao-Ivoorkust. Ja, dan denk ik toch als hoofdredacteur.
3: Ja,
1: het wordt echt een doorwerk van dat gebied.
3: Ja.
1: Ontkom je er niet aan?
3: Nee.
1: Om ook daar naar te
3: kijken.
1: Want
3: het is echt best wel pittig. Want afgelopen weekend hadden we natuurlijk ook nog Curaçao-Ecuador.
1: Ja.
3: Ook midden in de nacht. Dus het is best wel...
1: Maar goed, je begint dan gewoon met Curaçao-Ivoorkust.
3: Ja, en dan...
1: En dan doortrekken gewoon maar.
3: Ja.
1: Ja. Ja. En morgen werken?
3: Trooprooster.
1: Ja,
3: wat wel is...
1: Dat betekent meestal vroeg beginnen en dan eerder thuis.
3: Ik het tempo iets omlaag, maar wel gewoon werken.
1: Ja.
3: Want,
1: misschien iets later beginnen dan normaal.
3: Ja. En gelukkig is bij mij thuis niet echt een discussie, omdat mijn kinderen al wat groter zijn. Dus,
1: hoe oud zijn ze?
3: 14 en 18. En die van 14, daar is eigenlijk de school al klaar. Dus hij hoeft geen toetsen. Vorige week was toetsweek. Ja. Dus het is, dus dat valt ook wel mee.
1: Ja.
2: Oh, dan hoeft hij niks meer. En dan heeft hij de ruimte.
3: Nee, morgen iets gezelligs met de klas. Nou, dat kan prima.
1: Dat is heel veel middelbare scholen zo. Basisscholen daarentegen. Ja, die hebben gewoon morgen ook weer een les. We gaan naar Koen Kops. Die geeft les op basisschool De Wilgen. Goedemorgen, meester Koen.
15: Goedemorgen.
1: En groep 8, begrijp ik, want u staat nu in de klas. Staan we op speaker?
15: Groep 8 zit om mij heen. Die zijn er allemaal bij, inderdaad, ja.
1: Zijn ze netjes stil, zeggen ze het altijd zo?

0: Niet altijd, maar meestal wel.
1: Ja, mag ik ze even horen?
0: Ja, ja hoor.
1: Wat keurig allemaal. Wij vroegen ons af, hoe heeft u het nou georganiseerd met uw klas? Wat zegt u nou tegen de kinderen over zo'n wedstrijd van vannacht?
0: Nou, ik heb eigenlijk met ze afgesproken dat ik het prima vind als ze kijken, als ze er dan morgen vroeg om 8 uur wel gewoon zijn. Dus dat ze geen smoesjes hebben, dat ze er morgen bijvoorbeeld niet zijn, omdat ze moe zijn.
1: Oké, en hoe ging dat de vorige keer? Toen was de wedstrijd wel iets vroeger, hè, om 10 uur, die late wedstrijd.
0: Toen waren ze er allemaal.
1: Ja, oké, dat pakte goed uit verder. Geen kinderen die lamlendig in de klas zaten en dachten van nou, meester Koen.
0: Het is natuurlijk groep 8 aan het einde van het schooljaar. Dus ze zijn niet altijd allemaal nog even fit en gemotiveerd. Maar op zich was het niet anders dan anders.
1: Oké. En enig idee hoeveel kinderen gaan kijken vannacht?
0: Ik heb het daar straks gevraagd. En er zijn er een stuk of 7 die verwachten dat ze mogen kijken.
1: Oké. Kan ik er een daarvan aan de telefoon krijgen? Lukt dat?
0: Ja hoor, dat kan wel. Ja?
1: Wie wil?
2: Ja, ik.
1: Hoi, en hoe heet jij?
2: Sam.
1: Hoi Sam. En jij mag kijken vannacht?
2: Ja.
1: Oké, en hoe heb je het georganiseerd met je ouders dan?
2: Ik mag meestal iedere wedstrijd van Nederland kijken. En ik heb ook wel een beetje geluk, want mijn ouders houden ook van voetbal.
1: Ja, dat helpt dan wel. En je hoefde ze niet echt over te halen?
2: Nee.
1: Oké, want ik las in de krant dat je meester, Koen, had gezegd tegen kinderen, je kan allemaal klusjes doen om ouders over te halen. Maar dat geldt voor jou dus niet?
2: Nee.
1: Zijn er wel kinderen in de klas die dat wel hebben gedaan?
2: Dat denk ik wel.
1: Ja?
2: Maar ik weet niet zeker.
1: Zullen we het vragen?
2: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Is er iemand in de klas die een klusje heeft gedaan waardoor hij mag kijken? Ik denk dat ze het gewoon voor elkaar hebben gekregen. Want ze hoeven eigenlijk niks te doen.
1: Dat was gewoon met lieve oogjes aankijken, met je knipperen en het was gelukt.
0: Ja, en ik denk dat het misschien de overwinning van de laatste keer ook meespeelt, dat de oranje koorts iets toegenomen is.
1: Ja. Meester Koen, wat doet u zelf?
0: Ik ga kijken.
1: Ja?
0: Ja. Dus wordt een kort nachtje.
1: Ja, want tropenrooster betekent dus om 8 uur al beginnen, hè?
0: Tropenrooster betekent dat de kinderen vanaf 7:50 binnenkomen, inderdaad.
1: Oh ja, dat geldt dus dan voor u ook. Ik zag in het Jeugdjournaal dat op een andere basisschool kinderen een petitie hadden gemaakt om later te mogen beginnen. Tevergeefs hoor, maar ze gingen wel in de klassewedstrijd kijken de volgende dag. Gaat u ook nog zoiets doen of zegt u nee, we gaan dan gewoon weer over tot de orde van de dag?
0: Nou, ik was eigenlijk wel van plan om in ieder geval de wedstrijd terug te kunnen kijken in de ochtend met ze.
1: Ja.
0: Dus dat was wel de bedoeling.
1: Nou, ik wens u heel veel plezier erbij. En groep 8 sterkte vannacht.
2: Dankjewel. En dus,
1: misschien wel meer nog morgenochtend. Dank ook, Koen Kops. Leraar dus op basisschool De Wilgen. De stelling is vandaag, ik ga vannacht oranje kijken. Antoon zegt, jazeker, we blijven ervoor wakker. Nederland wordt wereldkampioen en schrijft geschiedenis. Ik wil getuige zijn van elke wedstrijd die ze spelen. Daarvoor kijken we naar Curaçao tegen Ivoorkust. Maria, duivels dilemma, echt niet. Ik ga lekker slapen. En Maarten zegt, opblijven? Nee, zeker niet. Ik zal blij zijn als het voorbij is. Maar dat is dan geen voetbalfan, gok ik zo. Bram Kars, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Fan van voetbal?
3: Ja, zeker. Dus, en nu ik iedereen zo hoor, om op te blijven, gaat het toch wel kriebelen om dat misschien ook te doen. Ja?
1: Ja? Oh, dus u was er nog niet van overtuigd om het te gaan doen?
3: Nee, ik twijfel eigenlijk nog steeds of ik dat moet doen. Ja, vroeg naar bed en dan opstaan. Of vroeg opstaan en dan zonder op je telefoon te kijken gewoon terugkijken.
1: Oh, ja.
3: Ik twijfel eigenlijk nog.
1: Want dat u gaat kijken, dat is niet de discussie? Heb ik het idee?
3: Nee.
1: Alleen
3: nee.
1: Dan wanneer? Dus ik overweeg ook gewoon om bijvoorbeeld om 6:30 op te staan en om dan te kijken, vlak voor werk of zo.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Want ik heb ook goede herinneringen aan het vorige WK in Amerika. Dat ik met mijn vader 's nachts heb gekeken. Vond het eigenlijk wel heel leuk.
1: Ja.
3: Nu heb ik zelf een zoontje van 1,5. Die houdt me wel eens wakker. Dus een gebroken nacht is op zich niet zo bijzonder. Maar hij slaapt tegenwoordig lekker door.
1: Oh ja.
3: Maar vroeg wakker hoort er wel bij. Dus misschien... ik laat het ook een beetje van vanavond afhangen. Hoe warm het in huis is.
1: Ja. En ik weet niet hoe u woont. Maar ik kan via de buren horen of er gescoord is of niet. Ik weet niet hoe dat bij u zit.
3: Ja, soms een café naast heeft een groot scherm. We horen wel eens wat. En we hebben natuurlijk alle ramen open. De nacht. Dus ja, misschien wel.
1: Ja, dat je dan niet morgenochtend als je gaat beginnen met kijken eigenlijk al weet hoe het afloopt. Toch minder leuk.
3: Precies. Ja. Ik verwacht eigenlijk wel dat ze winnen. Dus dan word je wel een paar keer wakker. Dus dan kan ik eigenlijk beter opblijven.
1: Ja, zou je zeggen. Ja. Nou, u heeft nog een paar uur hoor, voordat u de knoop moet doorhakken. Dank u wel, Bram Karst. Gaan we naar Maarten Jan van Nuenen, lid van ons collectief. Goedemorgen. Maarten Jan?
4: Ik ga gewoon kijken.
1: Ja? U heeft het helemaal uitgedokterd, begreep ik. Ja. Hoe gaat u het aanpakken?
4: Ik heb het helemaal uitgedokterd. Ik ben eerst vanavond tot 9:50 slapen.
1: Ja.
4: En dan ga ik Curaçao eerst kijken tegen Ivoorkust.
1: Mm-hmm.
4: En daarna gelijk Nederland doorkijken.
1: En dan nog weer slapen?
4: En dan daarna weer naar bed tot een uur of 5, 6. En dan thuis aan de slag weer.
1: Oh ja. Ik begrijp dat u afgelopen nacht ook Marokko heeft gekeken?
4: Ik heb naar Marokko ook gekeken. Dat is me ook prima bevallen. En daarna weer naar bed. Dus helemaal prima bevallen.
1: Bent u zo'n man die dan het hoofd op de kussen legt en dan meteen... Ja, we hebben een beetje slechte verbindingen, meneer Van Nuenen. Bent u zo'n man, vroeg ik me af, die als u het hoofd op een kussen legt, dat u dan meteen weg bent? En slaapt?
4: Meteen weg.
1: Oh ja, zie je, dat helpt.
4: Dat is wel een voordeel.
1: Ja, precies. Dat je niet nog, zoals ik, een uur wakker ligt zodra je in bed gaat. Dank, Maarten-Jan Van Nuenen, lid van ons collectief. Evi Hasselt, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Mireille.
1: Hi, gaat u vannacht kijken?
5: Ja, wij gaan kijken om 1 uur, zeker.
1: En ik begrijp dat u 88 bent?
5: Ja.
1: Ja, is dat standaard bij u thuis? We kijken alle WK-wedstrijden?
5: Nee, we kijken niet alle. Dat zou een beetje veel zijn. Maar wel waar we denken, dat willen we even zien.
1: Mm-hmm.
5: Dat bekijken we dan. En dat vinden we leuk. Wat ik het leuke er ook aan vind, buiten dat feit van voetballen, althans van de voetballers... Dat is het publiek wat erom zit. Die zijn allemaal mooi aangekleed. Ja. Ze zijn blij, ze zijn vrolijk. Ze zijn voor die tijd vrolijk geweest. En dat zei ik al tegen een collega. De hele wereld zat in brand, laten we wel zijn, zo is het.
1: Mm-hmm.
5: Het is één grote narigheid en verdrietigheid. En dan heb je daar een stadion van zoveel tienduizenden mensen die blij zijn. En daar word ik blij van ook.
1: Ja. Ja, en u kijkt samen met uw man van 98, begrijp ik?
5: Ja hoor, ja. Nou ja, we zijn überhaupt al slechte slapers zoals iedereen met dit weer.
1: Mm-hmm.
5: Dus nou, dan blijven we maar verticaal en dan gaan we meekijken.
1: Ja, u gaat verticaal kijken?
5: Ja, misschien toch gewoon in de stil.
1: Niet horizontaal, nee. En ziet u er zelf ook nog een beetje aangekleed uit? Of zegt u, nee hoor, dat is voor ons helemaal niet nodig, we kijken er gewoon naar.
5: Nee, ik ben niet... ik wil wel, maar ik heb geen oranje kleding. Ja, ik heb nog wat op mijn neus. Nee, joh, zo ver gaat het niet. We gaan gewoon blijven kijken met de commentaren daar vooraf en achteraf een stukje.
1: Ja.
5: En dan proberen we alsnog even in horizontale toestand een beetje te slapen.
1: Ik snap het. Ik snap het. Worden we wereldkampioen, denkt u?
5: Nou, we hebben zeker in ieder geval, ik ben niet gelovig, maar ik steek in ieder geval een kaarsje op en we duimen. En wij laten we maar hopen dat dat eens een keer gebeurt. Ja. Dat zou leuk zijn.
1: Ik hoop het met u mee. Dank u wel, Evi Hasselt. Loek Grauw, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Eigenaar van Café De Smitsen in Den Bosch. In uw zaak wordt er gekeken vannacht binnen, denk ik?
6: Jazeker, binnen. We hebben ook verruiming gekregen qua sluitingstijden vanuit de gemeente om de wedstrijd met z'n allen te mogen volgen.
1: Oh ja, dus u moest wel even toestemming vragen bij de gemeente?
6: Nou, normaal sluiten Den Bosch op de donderdag of vrijdag om 2:00 s'nachts. En de wedstrijd kan later worden, zeker als elk half uur een donderslag komt natuurlijk.
1: Ja, ja. Wat verwacht u aan bezoekersaantallen vanavond?
6: Nou, we hebben de eerste twee wedstrijden al wat aanloop gehad. En het begint steeds meer te leven.
1: Mm-hmm.
6: Het is natuurlijk wel een iets ander tijdstip. Maar we verwachten toch wel onze trouwe kijkers dat die hier naar Oranje komen kijken.
1: Ja, heeft u airco?
6: Jazeker. Dus een leuke bijkomstigheid dat we ook nog lekker cool zitten met een koeldrankje.
1: Ik wil het zeggen, dat haalt mensen misschien wel over de streep.
6: We doen ons best.
1: Ik las dat in Den Bosch de buren ingelicht moeten worden. Door kroegeigenaren als er wedstrijden zijn op onchristelijke tijdstippen. Heeft het ook gedaan? Briefje in de bus bij iedereen?
6: We hebben een buurtoverleg, wordt er dan gevraagd. En dat is standaard eigenlijk bij elk evenement dat in Den Bosch gehouden wordt. Dat er een overleg is met de buurt, dat die op de hoogte zijn. Dat er geen vreemde dingen in één keer gebeuren waar ze in ieder geval op de hoogte zijn. Dus zodoende wordt iedereen daarvoor over ingelicht.
1: Ja, ja. Is de sfeer nou nog anders als het zo'n nachtwedstrijd is?
6: Ben ik benieuwd naar. Ik heb het natuurlijk al eerder meegemaakt, jaren terug, dat het ook 's nachts was. De sfeer is wel dat men nog meer gericht komt voor de wedstrijd.
1: Oké, dus u verwacht niet hele grote feestelijke tafereel als in veel drankinname, maar gewoon even serieus kijken naar het scherm.
6: Nou, dat ook. Wij verwachten en hopen alle twee. Want het is natuurlijk een combinatie van een verbroedering gezamenlijk tv kijken naar het oranje. En natuurlijk de gezelligheid die je zoekt in het café om het gezamenlijk te zien.
1: Ja, dank en heel veel plezier, Loek Grauw. Jos Gebbink uit ons Spraakmakerscollectief. Welkom in de uitzending.
7: Ja, goedemorgen luisteraars en programmamakers. Dank je.
1: Hi. Ik begreep dat als u vannacht niet kan slapen, dan heeft u andere plannen dan oranje kijken.
7: Ja, dat klopt. Ik gun oranje het allerbeste. Maar als ik een keuze moet maken, dan ga ik liever trainen voor een ultratrail. Want ultratrail betekent dat je s'nachts loopt. Dat is wel een avontuur op zich.
1: Help me heel even. Wat is een ultratrail?
7: Nou, officieel is een ultratrail alles wat langer is dan 42,2 kilometer, een marathon. En toen ik vorig jaar 70 werd, heb ik er 70 gelopen, dat ging best goed. Dit jaar dacht ik, ik ga wat verder, maar ik was wat overmoedig. Dus we moeten blijven trainen, ook s'nachts.
1: Maar u rent dan dus meer dan 70 kilometer bij zo'n ultratrail?
7: Ja, nou, rennen, ultratrail is onverhard lopen. Dus bossen, paden, weilanden, soms door een watertje kan gebeuren. Dus het tempo gaat sowieso omlaag. Dan kun je het ook wat langer volhouden.
1: Oké. En daar traint u dan ook 's nachts voor?
7: Dat is wel handig om een keer te doen. Dat je weet hoe het is om 's nachts te lopen. Met verlichting te lopen, want je loopt ook over hobbelige paden. Dus je moet wel een beetje uitkijken, ja.
1: Oké. En... 's nachts, het lijkt mij dat mensen dan denken, wie loopt er nou door mijn weiland heen? Maar dat bent u dan?
7: We doen het netjes, hè? We doen het over de paden waar het mag. En 's nachts mag je ook het bos niet in. Dieren moeten nachtrust hebben, ja. Dus dan kies je wat andere wegen om te lopen. Je hebt altijd wel ergens zandwegen of een pad of een stukje gras waar je overheen kunt lopen. Nee, we respecteren de eigenaren. Dat vind ik wel belangrijk.
1: Ja. En bent u verder een beetje gewend aan op zijn in de nacht? Doet u bijvoorbeeld nachtwerk of dat niet?
7: Nee, ik doe geen nachtwerk. Wat ik wel doe is, als vrijwilliger bij het Rode Kruis helpen wij een ter Apel. En dat betekent dat je vroeg weggaat, ook wel laat thuis komt. Dus s'nachts slaap ik heel graag.
1: Ja, snap ik. Maar als u dus wakker bent vannacht, dan gaat u dus rennen, begrijp ik. Dan weet ook iedereen wie dat is. Dat is dan dus Jos Gebbink, die door de wijk loopt en oefent voor zijn ultratrail.
7: Ja, dus maar wat ik dan wel doe, is toch even de oortjes in en even luisteren hoe het met oranje gaat.
1: Want dat dan wel.
7: Natuurlijk wel het allerbeste. Ja, ik krijg je voetbalhater beslist niet. Nee, kom op.
1: Snap ik. Dank, Jos Gebbink. Mark Heida is ook café-eigenaar. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: En wel van de Kromme Knillers in Akrum.
8: Klopt.
1: Ja, u zendt alle wedstrijden uit. Hoe zit het met de animo bij u vannacht, verwacht u?
8: Wij verwachten wel wat drukte. Want het is vandaag de start van het dorpsfeest.
1: Oh
8: hier
1: ja,
8: in, Akrum.
1: Ook nog.
8: Dus wij hebben eerst live muziek vanaf 9:30 tot aan de wedstrijd. En dan doen we gelijk daarna het wedstrijd op het scherm. Dus ja, we gaan zien wat er overblijft natuurlijk. En hoe iedereen ervoor staat. Maar we verwachten wel wat drukte.
1: Ja, zo te horen blijft Akrum gewoon met z'n allen wakker. Tot een uurtje
8: zeker.
1: Of drie. Zo klinkt
8: ja,
1: het
8: absoluut.
1: In ieder geval. Ja, nou hoorden we net de eigenaar van Café de Smits in Den Bosch. Die moet altijd even overleggen met de buurt als het café langer open is. In hoeverre heeft u dat moeten doen?
8: Klopt, ja, dat hebben wij ook gedaan. We hebben wat briefjes gemaakt en door de brievenbus gegooid bij de buren. Mm-hmm. Ook voor aankomende dinsdag, want dan speelt Nederland om 3:00 s'nachts. En er was wat animo die naar ons toe kwam. Die zei van ja, we willen wel graag de wedstrijd bekijken met z'n allen. En zei ik van ja, dan moeten we maar gewoon open.
1: Dus dan, ja. En de gemeente had daar ook, die vond het prima dat u dan gewoon open bent.
8: Ja, zeker. Op tijd aangevraagd en prima. Ja, na de wedstrijd gelijk dicht.
1: Ja. Ik begreep dat jullie hiervoor een kroeg op Curaçao hebben gerund.
8: We hebben geen kroeg op Curaçao gerund, maar we hebben er 4 jaar gewoond.
1: Oh,
8: en,
1: ja.
8: Ja, heerlijk.
1: Ja.
8: Ook in de horeca gewerkt en nu alweer 4 jaar hier in Akrum.
1: Ja, nou speelt Curaçao ook vanavond.
8: Ja. Ja, klopt.
1: Dus u heeft nogal wat te kiezen, namelijk de wedstrijd Curaçao. Er is een dorpsfeest. U moet zich ook voorbereiden natuurlijk gewoon op uw werk.
8: Ja.
1: Hoe ziet dat eruit?
8: Ja, hoe ziet dat eruit? Ik denk, een beetje bier tappen en van de wedstrijd genieten. Ik denk dat is het mooie eraan.
1: Ja. En Curaçao zendt u ook uit, die wedstrijd?
8: Curaçao zenden we ook uit, zeker. Ja. Ik weet niet of het animo voor is, maar als mensen dat willen bekijken,
9: tuurlijk
8: dan
9: wel.
8: Kan het zeker.
9: Hartstikke spannend.
8: Zeker, absoluut.
1: Ja, en Mark heb je sowieso een kijker zo te horen. Dank, Mark Heida, Café de Kromme Knillers heeft hij in Akrum. Karin van Rijn, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: U bent slaapexpert en GZ-psycholoog. Ja, en nu hebben we dus de afgelopen nacht al wakker gelegen van de warmte. En dan komende nacht vanwege het voetbal. Ik ben zelf nogal gehecht aan mijn uren slaap. De vraag is dan, moet ik me zorgen maken? Daarom bellen we u. Hoe zit dat met ons ritme?
9: ik zou me er voor nu niet al te veel zorgen over maken. Zeker nu het zo warm is, gaan we allemaal van nature wat later naar bed. Dus ik denk dat een wedstrijd die om 1 uur begint... voor de meeste mensen, dat ze nog wakker zijn van de warmte. Dus ik zou zeker gaan kijken. Mm-hmm. En als je nou een keer een nachtje kort slaapt... dan wat we meestal merken is dat de volgende nacht je wat dieper slaapt. Je gaat vaak niet meer uren slapen... maar je gaat gewoon wat dieper slapen... en haalt op die manier je gemiste uren in.
1: Oh ja.
9: En merk je nou dat je normaal gesproken om 10 uur naar bed gaat... en nu om 3 uur, dan zou het zomaar kunnen... dat je morgenavond wat eerder slaap krijgt... en een half uurtje, 3 kwartier eerder gaat slapen.
1: Ja, nu hoorden we ook iemand die zei... ja, ik ga op tijd naar bed eigenlijk, rond 1 uur of 7... en dan zet ik mijn wekker om 9:50 en dan trek ik hem door... en dan ga ik na de wedstrijd van Nederland om 3 uur 's nachts nog weer even liggen. Wat is nou verstandiger voor je ritme? Gewoon opblijven en dan om 3 uur naar bed? Of die andere versie?
9: Hangt eigenlijk van je ritme af. Dit is wat nu beschreven wordt. Is iemand wat een ochtendmens vrij makkelijk kan doen. Die kan makkelijk in slaap vallen. En die wordt wakker en gaat daarna nog even slapen. Maar wat voor iedereen eigenlijk het allerbelangrijkste is... is zorg morgenochtend als je wakker bent... dat je lekker buiten het daglicht komt. Wordt lichamelijk actief. Dan krijg je biologische klok een hele hoop sterke signaaltjes binnen. De dag is weer begonnen. En dan pakt hij het volgende avond weer mooi op... als het donker is om te gaan slapen.
1: Ja, ja. En heeft het zin om te proberen een ritme te komen? Zoals luisteraar Maarten Jan, die zei dat hij vannacht al Marokko had gekeken.
9: Nou, als je van plan bent om dit 2-3 weken vol te houden, kan dat helpen. Maar ons lichaam kan er prima tegen. We hebben ook allemaal 1 keer per jaar oud en nieuw. Maakt niemand zich er druk over dat een keertje nachtje doorhalen wordt. Of inderdaad de komende dorpsfeesten zullen er ook mensen zijn die nachtje doorhalen.
1: Mevrouw van Rijn, dan ben je meestal vrij de volgende dag na oud en nieuw. Dat is het. Maar dan kun je gewoon lekker blijven liggen. Hier staat voor heel veel mensen gaat gewoon het wekkertje weer om 7 uur.
9: Ja, maar dan heb je een korte nacht gehad en dan zul je de volgende dag misschien er een klein beetje last van hebben. Maar de avond erop, dan trek je het weer recht. En ons lichaam kan er heel goed tegen om eens een keertje een korte nacht te hebben.
1: Oké, en wanneer komt het punt dat je echt moet gaan opletten qua gebroken nachten?
9: Dan hebben we het echt over de slaapproblemen. Zoals we nu een paar dagen langer warmte hebben, zul je het wel merken als je heel slecht slaapt. Maar... op zich hoef je daar geen zorgen over te maken. Als we het hebben over slaapproblemen... zijn het mensen die er minimaal 3 maanden last van moeten hebben.
1: Oké, dus zo'n toernooitje, dat zal er geen roet in het eten gooien?
9: Ik denk het niet.
1: Nee.
9: En vooral omdat we heel veel zon overdag hebben... helpt ons dat heel erg om het ritme vast te houden.
1: Ja. Wat doet u zelf eigenlijk? Vannacht gaat u kijken of niet?
9: Ik ga niet kijken, maar als ochtendmens lag ik vannacht ook pas om 1:30 in bed vanwege de warmte.
1: Oh ja, dus u krijgt er misschien wel wat van mee?
9: Ik zal waarschijnlijk hopen dat ik de buren kan horen.
1: Ja, precies. Ja, dank Karin van Rijn, slaapexpert. Erik, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: U liet zich via de NPO Luister-app horen. U kijkt vanaf de camping, schreef u.
10: Wij kijken vanaf de camping, ja. Ja.
1: Waar staat u?
10: In Zoutelanden, in vakantiepark De Meerpaal. Ja.
1: Oké, in Zeeland dus?
10: In Zeeland, ja.
1: Hoe druk is het om u heen nu?
10: Het is heel druk.
1: Ja?
10: De camping staat bijna vol. Ja.
1: Oh, echt?
10: Ja.
1: Dus als u nu naar buiten kijkt, dan ziet u iedereen gewoon lekker voor zijn of haar tentje, camper, caravan zitten?
10: Ja, of ze zijn naar het strand. Wij staan op het punt even de hond laten zwemmen op het strand en dan weer snel terug naar de caravan.
1: Ja, het is warm denk ik ook, waar u bent.
10: Het is bloedje heet, ja.
1: Ja. Hoe gaat de kijksituatie eruit zien vannacht?
10: Nou, wij moeten hem eigenlijk morgen inpakken. Dus we hebben besloten om vanavond, als de zon onder is, de tent af te breken. Aan de luifel uit te draaien. En dan wacht ik gewoon tot 1 uur en dan gaan we voetballen kijken. En daarna gaan we een paar uurtjes slapen. Dus we gaan niet van tevoren niet slapen. We wachten gewoon, we kijken de voorbeschouwing. En dan gaan we voetballen kijken.
1: Ja. En in hoeverre heeft u afspraken gemaakt met uw buren op de camping?
10: Die kijken ook.
1: Iedereen?
10: Ja, ja, de voorburen kijken, de achterburen kijken. Ja. Dus, ja.
1: Maar zit dan iedereen in zijn eigen camper of caravan te kijken? Of wordt er ook wel gezamenlijk gekeken?
10: Ik weet niet. Ik heb mijn achterbuurman gezegd... als je wil komen kijken, kijken we samen. Dus,
1: Ja. En wat is uw voorspelling?
10: Mijn voorspelling?
1: Ja,
10: een zakelijke 3-0, denk ik.
1: Zakelijke 3-0, oké. We gaan het meemaken. Dank, ja. Erik. Ja. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, ik ga vannacht oranje kijken. Simone appt ons nog, ik blijf niet per se op voor de wedstrijd... maar wel om het met mijn gezin te kijken... want daar wordt het quality family time van... en daar blijf ik absoluut voor op. Edwin kijkt niet. Hij zegt, ik moet morgen om 7 uur met de taxi de weg op. Leerlingenvervoer. Dus nee, veiligheid boven alles. En Mickey tot slot zegt op de site van ons Spraakmakers Collectief, ik ga kijken, ik hou niet van voetbal, maar wel van mijn voetbalkijkende lief. Nou, dat vind ik mooi, Mickey. Tot zover dus stam.nl. U kunt ook reageren in ons collectief. Meld u dan aan via spraakmakers.kro-ncrv.nl.
11: NPO Radio 1.
12: KRO-NCRV.
13: Den Helder heeft veel last van drugscriminaliteit.
14: Bent u bang?
15: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
13: Huizen van kwetsbare mensen worden overgenomen door drugsdealers.
16: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn, dus het ook komt zo snel bij ons thuis, zeg maar.
13: Is de gemeente wel opgewassen tegen dit soort grootstedelijke problematiek?
17: Voor ons als middelgrote gemeente is dat een zware last op de schouders.
13: Hoe krijgen we de stad weer clean? Samen met NH en Noordkop 247 onderzoekt Pointer de drugscriminaliteit in de stad. Aanstaande zaterdag om 2 uur live vanuit Den Helder.
11: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
18: Ster.
19: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
20: Huh? Mart, wat ga je doen?
21: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
22: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
24: 52 min 40.
25: 12 natuurlijk.
24: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
24: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
26: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
24: In 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
27: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
11: NPO Radio 1. 10 uur.
1: Roos Abelman. Aangeschoven is adjunct hoofdredacteur van de NOS, Wilma Haan. Goedemorgen, Wilma.
28: Morgen.
1: Je hebt zo net de ochtendvergadering erop zitten, met ongetwijfeld als agenda punt 1 de 2 zware aardbevingen in Venezuela.
28: Zeker.
1: Daar gaan we zo uitgebreid over praten in ons mediaforum. Nu eerst de NOS Journaal met Michel Koenen.
29: In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na de aardbevingen. Er zijn al minstens 32 doden geteld, 700 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. De aardbevingen waren gisteravond lokale tijd. Het epicentrum lag vlak voor de kust. Omdat de schokken zo hevig waren, was er grote paniek. En dit was bij het vliegveld bij Caracas waar gebouwen instorten. Inmiddels komt de hulpverlening op gang. Verschillende landen zoals Brazilië, Zwitserland en de VS hebben al hulp toegezegd. En ook het Rode Kruis stuurt teams die kant op.
30: De Rode Kruis hulpverleners in Venezuela die zijn op dit moment vooral in de grootstedelijke Caracas-regio in La Guaira op pad eigenlijk om te kijken hoe groot de schade is en vervolgens waar de nood het hoogst is en wat wij kunnen doen. Dat is altijd echt belangrijk, die inventarisatie en vervolgens opschalen met alle hulpmiddelen die we kunnen uitdelen. En we ondersteunen met reddingsoperaties en evacuaties, medische ondersteuning. Echt kijken, we komen handen tekort natuurlijk, maar kijken waar we het beste kunnen worden ingezet en daar mensen redden en helpen.
29: De Venezolaanse leider Rodriguez heeft een noodtoestand uitgeroepen. Haar land heeft veel te verduren gehad de afgelopen tijd, zegt correspondent Nina Jurna.
0: Dit is de zoveelste klap voor de Venezolanen in een jaar wat toch al zo heftig voor ze is. Begin dit jaar was de invasie van Amerika en de ontvoering van president Maduro. En er is ook nog altijd een humanitaire crisis gaande. Op een moment dat juist nu verplegend personeel en hulp zo hard nodig is.
29: Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Dat wordt moeilijk, want het is nu nacht in Venezuela. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd al bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten, die moeten nu uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. NAVO-chef Rutte is langs geweest in het Witte Huis. Hij sprak met president Trump, die al langer ontevreden is over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Er werd aan de bel getrokken nadat mensen iemand het water in zagen gaan en niet meer terugkomen. Met helikopters en boten werd gezocht, maar niemand werd gevonden. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval een andere zwemmer die in de branding in de problemen was gekomen. Verschillende evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens de organisatie zo'n 15.000 bezoekers per dag, waardoor het overzichtelijker is. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. Bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen met hun gevoelens om die beter onder woorden te brengen. En vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record dat stond op 19,5. Verslaggever Thomas Spekschoor die ging in Nijmegen de stemming peilen.
2: Hoe heeft u vannacht geslapen?
3: Matig, maar ook een jong kind. Maar het is warm. En volgens mij wordt het nog warmer.
4: Nou, het was wel een redelijke nacht, maar ja, niet heel goed geslapen. Nee.
5: 2-3 uur wakker liggen en dan val ik ooit een keer in slaap. En dan moet ik weer vroeg op en dan heb ik een kutnacht achter de rug.
29: Ja, ook voor komende nacht wordt er een plaknacht verwacht. Recordtemperaturen. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Het weer nu zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden van het land tot plaatselijk 37 graden in Limburg. En vanwege die extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden.
1: Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
6: Hi, goedemorgen, Roos.
1: Waar staat het vast?
6: Nou, op een aantal plekken nog best wel wat vertraging. De meeste files van de ochtendspits zijn wel opgelost, gelukkig. Maar zoals gezegd, een aantal files vallen nog op. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude-dorp is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. A20 is nog druk van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht nog 10 minuten extra reistijd. A44 Amsterdam-Den Haag. Voor Wassenaar een kwartier vertraging. En dan als laatste de N434 Wassenaar Zoeterwoude. Bij knooppunt Hoflied is de verbindingsweg dicht door een ongeluk. Verkeer kan omrijden via Leidschendam over de N14.
7: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: NPO Radio 1. KRO NCRV.
16: Roos Abelman.
15: Spraakmakers.
16: Met nu het Mediaforum.
1: Gen Z volgt het WK totaal anders dan boomers. De AI-eenheidsworst. Van boerenkool tot kurkuma. En ook de media zijn bevangen door de hitte, gezien de hoeveelheid tips hoe daarmee om te gaan. Vandaag in ons Mediaforum om hierover te praten: Carmen Fernald, hoofdredacteur Levensbeschouwing en Caribisch Netwerk bij de NTR. Wilma Haan, adjunct hoofdredacteur bij NOS Nieuws. En spraakmaker vandaag is Nina Kooijman, vicevoorzitter van FNV. We beginnen met het grote nieuws uit de nacht. Twee zware aardbevingen in Venezuela. Een ramp dus aan de andere kant van de wereld, waarbij nog veel onduidelijk is.
17: Meerdere aardbevingen in Venezuela. De schade is nog onduidelijk.
18: High casualties and extensive damage are probable.
19: Getroffen door twee zware bevingen. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers.
28: We're still trying to establish just how bleak the picture is.
1: Ja, Wilma, jij komt recht uit de ochtendvergadering bij NOS Nieuws. Ja. Kun je vertellen hoe dat dan gaat?
31: Ja, dat is onze ochtendvergadering waarin we altijd elke dag hoor, hebben we die het nieuws van de dag, voor zover we het op dat moment al kennen, bespreken en kijken wat moeten we in de eerste lijn blijven brengen, wat moeten we uitbouwen enzovoort. En vandaag is natuurlijk, na zo'n nacht, was Venezuela daar het hoofdonderwerp.
1: Jij was wel even wakker?
31: Ik was wel even wakker. Ik werd om 3:30 gebeld door een collega die hier in de nacht aan het werk was. Die zei, dit ziet er toch wel heel groot uit. Dus hebben we even overleg gehad over hoe doen we dat in die eerste berichtgeving, zeg maar.
1: Ja, want welke vraag moet jij dan beantwoorden op zo'n moment?
31: Nou, kijk, bij ons werken er in de nacht maar twee collega's die dus met z'n tweeën voor radio, online en teletext alle keuzes moeten maken. Dus het is heel fijn voor hen en ook voor mij trouwens, omdat ik dienst heb deze week, om even te sparren over, dit ziet er wel heel groot uit. Doen we genoeg? Doen we het goed genoeg zo? Moeten we misschien al opschalen? Moeten er meer mensen al gaan komen? Is het breaking news of nog niet? Zo'n gesprek hebben we dan even.
1: En kun je dat dan inschatten op zo'n?
31: Dat is heel moeilijk. Dus wat we dan vaak doen is toch nog even bespreken. Wat weten we nu? Hoe ziet het artikel er nu uit? Daar begint het toch vaak mee. Wat doen we nu al op de radio? Is de correspondent bereikbaar? In dit geval is dat Nina Jurna in Latijns-Amerika. Het was daar avond. Dus ja, zij was bereikbaar. Ze was ook al gelijk aan het werken. Dus daar hebben we dan even contact over. En in dit geval hebben we afgesproken, oké, we gaan zo verder met de berichtgeving. Dus gewoon in de eerste lijn vertellen wat we weten, al kijken of er beelden komen over de schade. Die kwamen ook wel al met enige snelheid. En toen heb ik gezegd, dan zet ik mijn wekker vroeg. En bel me natuurlijk als het groter wordt, maar ik zal ook mijn wekker vroeg zetten. Ja. Om weer mee te gaan kijken. En net in die vergadering, dan is het is nog steeds heel erg het begin. Hè? Dus we zien wel al veel schade. We zien vooral veel schade in Caracas en de omgeving. Het vermoeden is zeer groot dat er vooral in de buitengebieden ook nog heel veel aan de hand is. Daar zijn nog niet zoveel beelden van binnengekomen. Begint mondjesmaat nu wel te komen. We horen van de autoriteiten dat ze vrezen voor echt heel erg veel slachtoffers. Ja. Volgens mij weten we nu van 37, maar we moeten vrezen dat echt maar een begin is. Weet natuurlijk ook niet zeker.
1: Ik werd wakker met een pushbericht, duizenden doden verwacht.
31: Ja, dat is inderdaad een inschatting, ook op basis van de aardbeving en van het gebied en van de schade die er al is. Dus ja, we zijn aan de slag met bronnen aanboren via Nina, dus onze correspondent, ook via een collega hier op de redactie die veel contact heeft in Venezuela, om het begin te maken van een beeld.
1: Ja, want Venezuela heeft geen vaste correspondent.
31: Nee, wij hebben een correspondent Latijns-Amerika, Nina Jorna dus. Haar standplaats is Brazilië, maar zij reist door het gebied. Maar niet elk land is daar even goed te bereizen. Venezuela is daar is helaas sowieso ongelooflijk veel aan de hand in Venezuela.
1: Ja.
31: Ook politiek gezien. Toen in begin dit jaar, in januari, daar die grote ontvoering plaatsvond en die aanval vanuit de VS, ontvoering van Maduro, hebben we ook geprobeerd om daar te komen. Dat is niet gelukt toen. Gewoon geen visa, maar ook gevaarlijk daar.
1: Ik kon mijn reportage van haar herinneren op een brug. Bij de grens.
31: Bij de grens is ze geweest.
1: Kwam ze niet.
31: Ja, exact. Dus hoe dat nu de komende dagen gaat, dat weet ik nu nog niet. Dat moeten we gaan zien. Het kan zijn dat zo'n natuurramp daar verandering in brengt. Maar dat gaan we rustig aan uitzoeken. We zijn nu vooral nog even met enige afstand, maar wel met bronnen in kaart aan het brengen. Echt in de eerste lijn. Heel lelijk woord.
1: Want even voor ons, die beelden die we zien. Want we zien natuurlijk beelden van mensen die met cameraatjes zelf gefilmd hebben tijdens de aardbeving. Maar ik zag toch ook al in jullie eerste journaal van vanmorgen beelden voorbij komen van mensen die geïnterviewd zijn.
31: Ja.
1: En dan niet met een telefoonbeeld, althans zo zag het er niet uit.
31: Nee.
1: Wie zijn dat dan?
31: De internationale persbureaus hebben inderdaad vannacht al, of voor ons vannacht, voor hen gisteravond, daar al wel wat kunnen draaien. Dus ik denk, waarschijnlijk met lokale cameramensen.
1: Oh, ja.
31: Kan zijn, dat heb ik even niet helemaal scherp nu in die vroege uren, dat grote persbureaus als AP of Reuters er zelf mensen hebben. Dat durf ik je even niet met zekerheid te zeggen. Maar ongetwijfeld zullen er ook lokale cameramensen zijn met wie contact is.
1: Ja. Ja. Carmen, jij bent natuurlijk van het Caribisch netwerk. Curaçao, Aruba liggen daar dichtbij.
0: En daar is het ook gevoeld op Curaçao.
1: Ook altijd angst dan natuurlijk voor tsunamis. Dat kan gebeuren namelijk als er zo'n grote aardbeving
0: is. Daar is ook een melding van gedaan. Maar die is ook al vrij snel weer ingetrokken. Begreep ook via ook allerlei kanalen dat mensen ook die trillingen wel hebben gevoeld en hebben gedacht, wat is dit? En dat het later duidelijk werd.
1: Ja. Ja. Het medialandschap op de eilanden, is dat zo ingericht dat jij, als jij vanmorgen wakker bent, meteen daarvan op de hoogte bent?
0: Voor hier is toch de eerste lijnsvoorziening natuurlijk wel echt de NOS.
1: Ja.
0: Maar ik ga dan vervolgens wel naar lokale media op zoek. Dus je hebt daar het dagblad De Extra. En die hadden eigenlijk een heel echt een heel sec nieuwsbericht over wat er was gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: Wel, wat ik heel opvallend vond, bevindt u zich in een noodsituatie dat ze meteen een soort WhatsApp-nummer communiceren voor mensen als ze onveilig zijn. Dus dat. En via de socials lees je dan ook wel berichten van mensen die dat hebben ervaren.
1: Ja.
0: En wat ook wel belangrijk is om te vermelden, dat er best wel veel Venezolanen ook op Curaçao wonen.
1: Ja.
0: Dus dat is voor ons dan weer, want wij zijn niet een eerste lijns nieuwsvoorziening als Caribisch netwerk. Maar dat is natuurlijk wel een hele goede bron. En ook gewoon dat je daarna wel daar weer verhalen over kunt maken.
1: Ja. En er wonen natuurlijk ook Venezolanen, Wilma Haan, hier in Nederland.
31: Zeker.
1: Vanmorgen ook al op de radio geweest. Daar is een vereniging van.
31: Ja.
1: Zoals dat gaat natuurlijk.
31: Ja.
1: Maar dat is dan wel fijn, denk ik ook. Dat is toch ook een bron?
31: Zeker. Daar gaan we vandaag ook echt meer contact mee leggen. En vooral ook gewoon met individuele Venezolanen in Nederland. Omdat dat inderdaad ook bronnen zijn. Ook zij hebben weer via hun contacten soms weer een aanvullend beeld van wat er gebeurt daar in het land. En zijn uiteraard ook zelf mensen die nu heel betrokken zijn en zorgen hebben. En gaan we allemaal ook optekenen vandaag.
1: Ja. De informatiehonger is natuurlijk groot. En best bijzonder om dan te lezen als je wakker wordt. Voorspellingen lopen op tot 10.000 doden. Om een uur later te lezen, 32 doden en 700 gewonden. Daar zit nog wat lucht tussen, zal ik maar zeggen. Hoe doe je dat nou?
31: Ja, dat is natuurlijk typisch nieuws dat zich aan het ontwikkelen is. Voorspelling, ik hoop niet dat wij het woord voorspelling hebben gebruikt. Maar het is wel, er zijn wel door diensten beredeneerde inschattingen gemaakt van, en wat ik net zei, op basis van gebied en aardbeving, over dat we toch moeten vrezen voor veel doden.
1: Mm-hmm.
31: En ondertussen ontwikkelt dat nieuws zich en loopt ook heel plat zo'n dodental op.
1: Ja.
31: Ik denk aan ons om dat goed naast elkaar te blijven zetten. En in context te plaatsen. Zoveel is nu zeker, maar er wordt gevreesd voor heel veel meer. Is nu de boodschap. Ook al honderden gewonden, weten we inmiddels.
1: En kun je nou nog vanuit hier actief gaan proberen om ervoor te zorgen dat de correspondent een vergunning krijgt om het land in te komen? Kun je hier iets voor betekenen?
31: Zeker, het is nog iets te vroeg, maar daar gaan we nu weer over praten, over wat daarvoor nodig is. Nina is nu even naar bed, want het is nu voor haar in de nacht. Dus we gaan vanmiddag weer met haar overleggen over wat zij wil en kan. En inderdaad met ondersteuning dan van hier kijken wat we kunnen. En wat ook veilig kan, want dat is in Venezuela ook echt even uitzoeken.
1: En ook wat fysiek mogelijk is, want het is niet echt per se de afstand Nederland-België, zal ik maar zeggen. Brazilië aan zich is al een heel groot land.
31: Nee, ze is nu op Curaçao trouwens toevallig.
0: Daar zit ze wel dichtbij.
31: Ze is dichterbij, exact. Maar
1: ik las ook dat de luchthaven in de hoofdstad is beschadigd. Ja. Dus misschien kun je er sowieso dan niet komen.
31: Dit gaan we zien. Ja.
1: We gaan het zien.
31: Ja.
1: We gaan naar jullie mediamomenten. Wilma, in jouw moment is een essay van schrijfster Brechtje Hofstede. Staat in de Correspondent.
31: Ja.
1: Vertel, wat schrijft
31: ze? Een stuk minder eerste lijns, even achterover nu. Ja, ik vond het wel een fijn essay, van Brechtje Hofstede bij de Correspondent, over AI, daar is het weer. Het veelkoppige monster AI, dat ons volgens mij ook heel veel kansen biedt en nieuwe dingen leert. Maar zij is heel kritisch en zelfs een beetje dramatisch onderweg in het essay. Maar daarom is het ook een essay. Ze heeft het goed geschreven, vind ik. Vooral over, althans wat ik erin lees, het verlies dat AI ons brengt, zeg maar, ons oplevert. Bijvoorbeeld schrijft zij mij ook uit het hart gegrepen: ik zie steeds dezelfde stijlmiddelen en tekstopbouw langskomen. Bijvoorbeeld op sociale media en ook wel in e-mails. Mm-hmm. Dat stoort mij ook in hoge mate. Het gaat mij echt aan het hart. Dat taal gaat mij aan het hart. En op dit punt voel ik dus ook zo nu en dan wat buikpijn als ik die te gladde en te gepolijste en net niet helemaal echte teksten zie voorbij komen. Voor andere mensen geldt het misschien meer, voor andere kunstvormen. Ik sla vooral aan op taal, die eigenlijk niet meer over de werkelijkheid gaat, zou je kunnen zeggen. Ja. Althans, dat vraag ik me altijd af.
1: Maar je ziet gewoon steeds dezelfde stijl voorbij komen. Die
31: de opbouwtjes.
1: Exact.
31: De net iets te veel bijvoeglijk naamwoorden, de mooie zinnen, de streepjes. Zij hangt haar essay op aan de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig, die al in 1925, uiteraard om heel andere redenen, ook zich zorgen maakte over te veel eenheidsworst in de wereld. Via allerlei routes in dit essay komt zij uit bij iets waar ik het ook alleen maar hartgrondig mee eens kan zijn. Namelijk dat zij ook vindt, dat is een stuk wat harder, dat er gewoon een beter politiek gesprek moet plaatsvinden over wat wij wel en niet overlaten aan machines, waar we wel en niet onze kinderen aan blootstellen.
1: Ja.
31: En dat is natuurlijk geen nieuw geluid, dat horen we vaker, maar het blijkt zo heel erg waar. En opnieuw in de tijd worden we weer overvallen door techniek, nu is het AI, en hebben we er nog niet goed over nagedacht. Nee, dat is volgens mij de bottom line.
1: Ja, wat wel misschien dan nieuw is dat zij dus ophangt aan het verdwijnen van de authenticiteit van de mensen. Zegt, alles gaat op elkaar lijken. Het lijkt al op elkaar. En nu gaat ook nog, alle teksten gaan op elkaar lijken. Ja. De kunst lijkt op elkaar. We kunnen helemaal geen diversiteit meer vinden.
0: Mensen gaan ook verleren om te schrijven.
31: Ja, en misschien komen er andere dingen voor terug. En horen we onszelf dit over 10 jaar, horen we dit fragment terug. En denken wij, oh god, waar zaten we daar te bomen? Maar toch, en wat ik ook heel fijn vind, is hoe zij beschrijft in mooie woorden, dat zij ook, ze schrijft zoiets als: ik wil verantwoording van de ingrediënten die ik in mijn hoofd stop, net zoals ik die verwacht van dingen in mijn buik, bijvoorbeeld eten. Dus inderdaad, ook de gezondheid van je kunde en van je taalvaardigheid, dat is mij ook wel uit het hart gegrepen eigenlijk.
1: Ja, Nina Kooijman?
2: Ja, ik herken het heel erg. Sowieso, AI op de werkvloer heb je natuurlijk aan zich sowieso dat algoritmes ook meekijken. Lach je voldoende? Ben je binnen 3 seconden weer een nieuw gesprek aan het beginnen? Maar ik vind, als je kijkt naar taal, naar kunst, dan is het ook mooi als het net of is, net uit. Dat mijn kinderen bijvoorbeeld ook leren dat niet alles perfect is, dat je ook fouten kan maken. Ja. Dat wordt allemaal de weg uit gehaald. Ja, en dat is.
1: En ze schrijft er ook over dat juist dus die mensen die dan authentiek lijken, bijvoorbeeld een oud omaatje op Sicilië dat nog met de hand pasta maakt, ook dat eigenlijk allemaal heel commercieel blijkt te zijn.
31: Of net niet helemaal echt misschien.
1: Of net niet helemaal echt lijkt te zijn.
31: Ik dacht wel, misschien, kijk, daar hangt het dus op aan een schrijver die in 1925 hier al zorgen over maakte, dat het nu terugkomt, is misschien, geeft ook weer hoop. Misschien dat we in 2040
1: ergens
31: denken, ach ja,
1: dit weer achter ons kunnen laten.
31: Er is weer een ander probleem.
1: Ja, Carmen, hoe zit jij hierin?
0: Ik moest een beetje terugdenken toen ik op de school van journalistiek zat. Taalbeheersing was echt mijn favoriete vak. Maar je kreeg ook van die andere vakken dat je politieberichten leerde schrijven. En dat waren allemaal van die regels.
1: Ja.
0: En dat heeft mij heel lang in de weg gezeten.
1: Ja.
0: Dat ik dacht, juist dat creatieve schrijven, dat is zo.
1: De regels van zo bouw je zo'n.
0: Zo bouw je dat
1: zo'n
0: op.
1: Artikel
0: en je mag
1: op.
0: Dat niet gebruiken en dat niet. En eigenlijk is Stefan Zweig was het in.
31: Ja.
0: Is het een inspiratiebron. Maar voor mij de schrijver A.L. Snijders.
1: Oh ja.
0: De overleden schrijver van het ultra, het korte verhaal. Mm-hmm. Die juist ook gewoon. Daar moet ik heel vaak aan denken als ik zelf schrijf. Ja. Dus inderdaad, bijvoeglijke
1: naam. Laat die regels
0: laat
1: los.
0: Laat het allemaal los.
1: Ja.
0: Vertel gewoon een verhaal.
1: Jij gaat nu een verhaal vertellen. Of althans, jouw mediamoment ga ik nu aankondigen. Jou viel deze week een nieuwe serie op, van Boerenkool tot Koerkema. Actrice Sanne Vogel duikt voor die serie in de wereld van de Ayurveda. Dat is een eeuwenoude gezondheids- en voedingsleer uit India. En dat doet zij voor de Boeddhistische Blik. En die valt dan weer onder KRO-NCRV. En jij dacht in eerste instantie toen je dit zag, wat fijn dat hier aandacht aan wordt besteed.
0: Dat klopt, omdat ik ben de hoofdredacteur levensbeschouwing bij de NTR en wij vervullen de zendtijd vanuit het hindoeïsme in Nederland. Dus wij hebben ook al best wel veel aandacht voor Ayurveda, maar voor ook andere vormen van hindoe-spiritualiteit.
1: Ja.
0: En je merkt dat er best wel veel interesse in Nederland is.
1: Ja.
0: Dus ik vind dat altijd goed dat het gewoon ook haar startvraag van ik ga eens onderzoeken waarom heeft dat zo'n aantrekkingskracht op mij. Ik moest ook een beetje denken aan dat hele verhaal rond rituals, wat een paar weken geleden speelde. Hè? Rituals die een claim neerlegden bij twee Ayurvedische, van oorsprong Indiase therapeuten, omdat zij dus die naam volgens rituals niet mochten gebruiken.
1: Ja, dat ging over dus House of Ayurveda. Ayurveda had dan rituals vastgelegd, geloof ik, en zoiets mocht niet.
0: Dus ik ging verwachtingsvol kijken. Ik dacht, het zou mooi zijn als het ook daarover gaat. Over hoe eigenlijk een eeuwenoude traditie vercommercialiseerd worden. En ik ben toch wel een beetje teleurgesteld, omdat ik het jammer vind dat vooral in de eerste aflevering heel erg de westerse wetenschap tegenover Ayurveda wordt gezet.
1: Zullen we eerst even een stukje luisteren?
3: Ayurveda means the healing and the medicines produced by the nature.
4: Dat Ayurveda kanker kan voorkomen of genezen, daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. En dan, bam, komt dat er zo in. En dat vind ik echt eng.
11: In Nederland ga ik op zoek naar antwoorden bij Marleen en Sielke.
20: Weet je, ik kwam echt van allemaal klachten af die ik al zo lang had.
4: Dingen worden als de waarheid gepresenteerd, maar waarop is dat gebaseerd? Ik heb gewoon nog heel erg veel vragen. Ik snap er eerlijk gezegd nog vrij weinig van.
1: Ja, we moeten hier denk ik even uitleggen dat zij zelf is geopereerd omdat zij een gen heeft, wat de kans bij haar op bepaalde vormen van kanker enorm vergroot. Dat legt zij in de serie voor aan twee Ayurveda-artsen en die zeggen, dat zouden we ook op een andere manier jou daarbij kunnen helpen. En dan vraagt ze me wat nou als kinderen ziek worden, als baby's ziek worden. Hoe kijken jullie daarnaar? En dan zeggen ze, dat zien wij toch een beetje als karma. En daar had zij moeite mee.
0: Ja, en dat ik vind het jammer dat het dan meteen al zo platgeslagen wordt. Want het is natuurlijk gewoon een traditie die ouder is dan de westerse medische wetenschap. En het is ook een traditie, en dat legt ze wel gaandeweg in de tweede aflevering uit. Want dan gaat ze ook op naar een universiteit in India. En dat die studenten eigenlijk heel duidelijk zeggen van je moet het naast elkaar zien. Ayurveda gaat heel erg uit van preventie. En de westerse wetenschap gaat uit van genezing. Hè? Je gaat naar een dokter als je ziek bent.
1: Ja.
0: Dus zo moet je het zien.
1: Dat kwam ook wel voorbij in deze aflevering.
0: Ja. Maar ik denk dat het toch een te grote vraag. Want dan denk ik, dan moet je eigenlijk heel erg duiken in die valse claims.
1: Maar wat is je grootste probleem? Want we hebben nu nog maar één aflevering gezien. Die is uitgezonden. Ja, je kan via NPO Start kunnen kijken.
0: Wat ik wel lastig vind, want het zijn natuurlijk altijd keuzes die ook worden gemaakt in zo'n serie. Ook in de eerste aflevering die twee podcastmakers die ook allerlei claims doen. Hè, ik ging het eventjes een jaartje uitproberen. Het is zo jammer, want er zijn ook echt wel mensen in Nederland te vinden die daar echt op een hele serie en ook al veel langer mee bezig zijn.
1: Maar goed, deze dames waren er ook best serieus mee bezig. Althans, dat dacht ik dus.
0: Ja, maar het gaat wel een beetje voorbij aan de traditie.
1: Oké. Je had meer willen hebben gewoon over die traditie en iets minder vanuit hier. Want je ziet gewoon eigenlijk te veel het Westen.
0: Ja, en ook gewoon te veel mensen die eigenlijk op een hele goede manier marketing weten in te zetten.
1: Oh ja.
0: Dat heb je natuurlijk ook met yoga gezien. Ik vind het ook altijd heel ongemakkelijk als je in een yoga studio en dan heb je iemand die namaste tegen je zegt. Dan denk ik, zeg gewoon goedemorgen.
1: Ja.
0: En yoga.
1: Ja.
0: Want het is ook echt hartstikke goed.
1: Ja.
0: Maar claim het niet.
1: Wilma?
31: En laat wat meer ook de wereld zien waar je dan bent, denk ik. Dat is ook wat het interessant maakt.
0: Ja.
31: In plaats van het steeds weer terug te trekken. Ik heb het niet gezien dit, maar ik kan me wel veel bij voorstellen.
0: Ja. India wordt ook wel weer een beetje als een land neergezet met als een soort toevluchtsoord voor allemaal mensen. En dat is ook prima. Mm. Maar India is ook gewoon een modern land, de derde economie van de wereld. Dat zou ik ook wel verfrissend vinden om te zien.
1: Ja. We hebben natuurlijk gevraagd aan Caro en CRV, wat hebben jullie als antwoord hierop? Bijvoorbeeld op de vraag, had er minder een clichébeeld van India kunnen worden getoond? Dan is het antwoord, deze serie richt zich op Ayurveda en niet op India in het algemeen. Ayurveda vindt zijn oorsprong in India, maar wordt tegenwoordig over de hele wereld beoefend. De locaties in de serie zijn gekozen op basis van een relevantie voor Ayurveda. Zoals dus die universiteit, een Ayurvedisch centrum en een fabriek. En de beelden zijn op deze plek en in hun directe omgeving gedraaid om juist die essentie, zeggen zij, van Ayurveda goed in beeld te brengen. En aanvullend willen ze zeggen, vanavond wordt in de uitzending verder ingegaan op de wetenschappelijke kant van Ayurveda. Dat perspectief krijgt dus nadrukkelijk ook nog een plek, zeggen zij, in de serie.
31: Maar dit kan ik me nog wel voorstellen, sorry. Dat ze inderdaad zeggen, we focussen niet op het land, maar we focussen hier op die leer.
0: Daar wordt wel op ingegaan. Maar je zet natuurlijk al wel gewoon meteen in zo'n intro in de eerste serie van, ik ben heel erg een fan van de westerse wetenschap. Met andere woorden, dat je het zo tegenover elkaar zet. En dat vind ik gewoon jammer.
1: Ja.
0: En ik
1: had gewoon een andere keuze gemaakt.
0: Gewoon iets andere vragen.
1: Dan een aardig verhaal in NRC over de manier waarop Gen Z naar dit WK voetbal kijkt. Want dat gaat natuurlijk al lang niet meer via de lineaire televisie of via de analyses van de grote krant in de ochtend. En dat weet FIFA natuurlijk ook. En daarom sloot het miljarden deals met TikTok, YouTube en influencers. Want sport wordt online gevolgd via sociale media.
5: Zo vierde ik de 5-1 overwinning op Zweden. Er wordt een flink oranje feest gebouwd.
6: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond en we hebben het weer. Ja, een nieuwe aflevering van de Comfort Talk Show.
7: Welkom bij een nieuwe video. We zijn hier. We zijn in Texas nog steeds. Nieuwe stad, Houston. Dit wordt gruwelijk, man.
1: Ja, influencers krijgen toegang tot de meest geweldige plekken om daar content te maken. Sommige influencers mogen zelfs ook wedstrijden uitzenden van FIFA. Doet de vraag reizen, Wilma. Is het concurrentie of is het een aanvulling?
31: Ja, goede vraag. Allebei een beetje, denk ik. Ik denk wel echt ook wel aanvulling. Zeg ik niet alleen maar omdat het wensdenken is. Ik kan me heel erg voorstellen.
1: Als zij straks allemaal de wedstrijden alleen nog maar mogen uitzenden en de NOS niet meer.
31: Nee, dan denk ik dat ik het meer concurrentie vind. Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk nog niet zo. Dat is denk ik wel het punt. Er zijn nog steeds de NOS en allerlei andere media, internationaal en nationaal, volgen nog steeds op de voet dit WK. Ook journalistiek. Natuurlijk zenden we het uit, maar ook journalistiek. En daar is ook veel interesse in. Dus dat als aanvulling daarop er ook leuke en fijne sportcontent op social bijkomt, lijkt mij niet per se een probleem. Ik moest wel denken, vorige week kwam het jaarlijkse Digital News Report uit. Hebben jullie hier volgens mij ook besproken. En als daar nou één ding uitkwam, was het een interessant punt. Was het een groeiende behoefte aan niet alleen maar echtheid in de media, maar ook onafhankelijkheid. Juist ook onder een jonge doelgroep. Dus dat sterkt mij ook in de gedachte, dit zou heel goed en kunnen zijn en naast elkaar bestaan. Vertier en entertainment naast wat meer journalistiek.
1: Want daarbij moet je weten dat die influencers allemaal betaald worden.
31: Tuurlijk. En daar
1: geen opdracht hebben meegekregen van de FIFA.
31: Ook niet als het nodig is. Ja. Dat is prima, maar het moet wel naast elkaar blijven bestaan.
0: Ja. En dat past dan wel heel goed bij de FIFA. Want dat is natuurlijk toch ook wel een beetje een kroekert organisatie.
31: Kijk, het wordt natuurlijk echt problematisch als de toegang van journalisten tot de FIFA of tot die stadions of wat dan ook beperkt wordt.
1: Ja, Carmen, jij zag parallellen met de Olympische Spelen. Hè? Daar kunnen we iets van laten horen.
21: I feel good about it, man. Like, honored that they would even mention me. And just, it's all about peace.
22: Many fell in love with Snoop Dogg as he cheered on Team USA at the 2024 Paris Olympics, becoming Team USA's unofficial mascot.
23: Rapper Snoop Dogg heeft de smaak duidelijk te pakken. Hij was een van de fakkeldragers op de Olympische Spelen in Parijs en gaat nu ook naar de Winterspelen in Milaan.
1: Ja, dit werkte goed.
0: Ja, ik vond dat wel weer heel leuk.
1: Ja?
0: En toen dacht ik, oh, ik hoop dat Nederland dat ook gaat doen.
1: Ja, want dat is het, hè? Je wordt er toch vrolijk van.
0: Je wordt er vrolijk van en dan zie je hem zo weer op een tribune zitten en leuk. Wij hebben dat eigenlijk wel, want wij hebben Willem-Alexander en Maxima.
1: Oh ja, is dat een beetje de influencer?
31: Die influencers
0: die dat is natuurlijk ook wel weer geweldig als je ze in de kleedkamer ziet van Curaçao en van Nederland. Dus eigenlijk hebben we het al. Als zij op de dat hebben ze in Amerika niet.
1: Nee, dat zo is het ook. Ja. Dit was het Mediaforum. We hebben helaas geen tijd meer om de hittetips door te nemen. Het viel ons op dat
31: morgen nog.
1: Media eerst verslag deden, heel serieus van de hitte. En nu blijft het maar aanhouden. En nu ineens zie je de tips verschijnen. Pas op met alcohol in de zon, sluit je ramen, liever losse kleren dan geen kleren. Nou goed, ik zou zeggen tegen iedereen thuis, mocht je nog tips willen, je kunt ze voldoende vinden in de kranten vandaag. Tot zover het Mediaforum. Dank Wilma Haan en Carmen Fernald voor jullie komst. Zometeen na het nieuws poppen we up in Den Helder en kijken we naar de ambities van de Koninklijke Marine. Want die zijn flink en die zullen gevolgen hebben. Maar we gaan eerst naar Michel Koenen met de hoofdpunten van het nieuws.
15: NPO Radio 1.
24: In Venezuela komt een massale reddingsoperatie op gang na de twee zware aardbevingen daar. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn onder het puin op zoek naar mensen. Maar het zoeken gaat moeizaam omdat het er nu nacht is. Het officiële dodental staat op 32, maar de verwachting is dat dat op kan lopen tot duizenden. Meer dan 700 mensen raakten gewond. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat nu op 267. En 5 mensen die in hetzelfde vliegtuig zaten als een besmette Franse arts moeten de komende weken in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Die werd niet aangetroffen, wel vonden de hulpdiensten toevallig een andere zwemmer die in de problemen was gekomen. De zwemmer is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij leeft nog. Mensen met een dagkaart voor festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is in die hitte met zoveel mensen bij elkaar te zijn. En door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen.
1: Erik Evengroen bij de ANWB. Waar staan de files?
8: Nou, op een paar plekken nog, Roos. Met name in de regio Den Haag. Om te beginnen bij de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp nog 9 kilometer file met een half uur vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag. Voor Wassenaar nog 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En dat heeft ook te maken met een ongeluk op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude. Bij knooppunt Hoflied is de weg ook dicht. Verkeer richting knooppunt Hoflied kan omrijden via Leidschendam over de N14.
9: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Met de OV-staking van gisteren nog vers in het geheugen gaan we zo met de vicevoorzitter kijken naar de macht en misschien ook wel onmacht van de vakbond. Dat doen we dus met spraakmaker Nina Kooijman, vicevoorzitter van FNV zoals gezegd. Dat zometeen, we gaan eerst namelijk naar het noorden des lands.
10: De Spraakmakers pop-up is in Den Helder. Een stad die kampt met een slecht imago, maar nu kansen ziet. Doordat de marine uitbreidt en de luchthaven inzet op de drone-industrie. Maar gaat dit Den Helder ook echt helpen? Spraakmakers zoekt het uit.
1: De Koninklijke Marine heeft grootse plannen. In Den Helder moet een moderne...

0: zoekt het uit.
1: De Koninklijke Marine heeft grootse plannen. In Den Helder moet een modern high-tech maritiem cluster komen. De komende jaren worden sowieso miljarden geïnvesteerd in vernieuwing van de vloot, nieuwe kades in de haven en betere huisvesting in het centrum om zo de operationele slagkracht en leefbaarheid in de regio te vergroten. Zoals dat dan heet. Bij mij in de studio is Henk Warnaar, docent marinestrategie aan de Nederlandse Defensie Academie en ook oud-kapitein der Zee. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Roos.
1: Fijn dat u er bent. We gaan dit half uur hebben over de verbondenheid tussen de marine en Den Helder. En we gaan dan ook schakelen natuurlijk met de kop van Noord-Holland. Voordat we dat gaan doen, u weet dus veel van de marine. Ook incognitie bij mij vandaag. Waarom de marine?
2: Ik wilde eigenlijk altijd al gaan varen. En het enige carrièreadvies wat ik ooit besluit genomen heb was op de basisschool dat een oom tegen me zei van waarom ga je, zo'n koopvaardijschip is eigenlijk best wel saai en de marine gebeurt veel meer. En toen dacht ik van dat is een goed idee. En sinds vandien is alles vanzelf gegaan.
1: Oh ja,
2: en heb ik al lang een marinecarrière achter de rug.
1: Hij bleek gelijk te hebben.
2: Hij had gelijk, mm-hmm.
1: Ja. U komt ook al vele jaren met enige regelmaat in Den Helder.
2: Ja.
1: En wat is dat voor stad?
2: Nou, het is natuurlijk een havenstad. Een verbinding tussen enerzijds de marine. Een stad die voor werkgelegenheid best wel daarvan afhankelijk is. De werf die veel werk verschaft. Maar het is natuurlijk niet alleen een marine. Het is natuurlijk ook als je daar rondrijdt, dan zie je daar vooral offshore schepen. Dus ook daar zie je een grote ontwikkeling.
1: Ja.
2: Vlakbij een luchthaven. Dus dan gaat die samenhang tussen die twee, tussen die elementen, vormt die stad.
1: Ja, komt u er graag?
2: Ik hou van de marine. En de marine
1: dus je gaat de stad niet in eigenlijk? Niet. U blijft vooral aan de marinekant hangen?
2: Goed, dat is een beetje. Ik woon in Haarlem. Maar de aantrekkingskracht is natuurlijk. Ik ben verbonden met mijn werk. En de stad en de marine hebben elkaar nodig. En dus ondersteunen die elkaar.
1: Ja. In een notendop hoor, want zoveel tijd hebben we helaas niet. Even een stukje geschiedenis. Hoe zit dat ook alweer, die verbondenheid tussen Den Helder en de marine vanaf de oorlog?
2: Nou, eigenlijk al heel lang. Hè. Steden ontwikkelen zich niet spontaan. Dat is een lange geschiedenis. In de 17e eeuw was al de Texelse Reden en de vloot. In het einde van de 18e eeuw werd eigenlijk Den Helder. Nederland wordt vaak gevormd door de mensen, maar Den Helder is gevormd door de zee. Ontstond het nieuwe diep, een nieuw kanaal, waardoor men zag van hé, hier kunnen we ook marine faciliteiten ontwikkelen. Stadhouder Willem de Vijfde dacht dat al. Uiteindelijk hadden we Napoleon nodig, die op een gegeven moment die centralisatie wist door te brengen. Vervolgens was er concurrentie. Je had ook marinehavens en werven in Hellevoetsluis, Amsterdam. Uiteindelijk bleek toch dat Den Helder de beste kaarten had om een haven te ontwikkelen.
1: Ja, de beste kade.
2: Ja, de beste. Ja. Nou ja, ze had ruimte.
1: Ja, precies.
2: Ruimte. En kijk, waarvoor. Die ontwikkeling kwam natuurlijk vooral naar de Tweede Wereldoorlog en een belangrijke omslag. Kijk, in aanloop in de jaren 30 was vooral Indië de belangrijkste marinetaak. Ja. De Surabaya was eigenlijk de grootste marine onderhoudsbasis. Maar na de Tweede Wereldoorlog veranderde die taak van de marine op een totaal andere wijze.
1: Ja.
2: De Nederlandse regering begreep dat je die marine niet alleen kon gebruiken voor de verdediging van Indië, maar ook om gewoon een rol te spelen in Europa.
1: Ja.
2: Nou, toen is die marine eigenlijk vooral gaan groeien in Nederland. En toen is de groei van Den Helder. Met de wederopbouw. De stad is heftig gebombardeerd.
1: Mm-hmm.
2: De Britse strategie is altijd geweest om haveninfrastructuur te bombarderen. Dus de haven lag plat. Moest helemaal worden opgebouwd.
1: Ja.
2: Eerst in de jaren 50 is men een haven gaan opbouwen. In de jaren 60 zijn nieuwe stijgers gaan bouwen. Het hele terrein. Die nieuwe haven, zoals ze dat noemen. Heel veel woorden hebben in Den Helder. De nieuwe diep.
1: Ja.
2: Nieuwe werk was de eerste.
1: De stad en de marine kwam tot bloei.
2: Ja.
1: Toen kwamen er bezuinigingen en nu zijn we, ik maak er eventjes een kortere versie van, nu zijn we waar we zijn eigenlijk vandaag de dag. Want na die bezuinigingen, dat zie je gewoon op alle plekken terug in Den Helder. De stad, kunnen we zeggen, verloedert wel een beetje. Armoede ook onder inwoners, weinig werkgelegenheid.
2: Ja.
1: En dus willen ze nu, met al die verhoogde defensiebudgetten, daar natuurlijk gebruik van maken. Laten we Den Helder weer tot bloei brengen. Laten we dan ook naar Den Helder gaan, naar onze verslaggever Thomas Schuurman. Hij is daar. Thomas, goedemorgen.
3: Ja. Goedemorgen.
1: Jij bent de afgelopen tijd voor de pop-up redactie een aantal keer in Den Helder geweest, ook al hiervoor. Is de marine ook echt alom aanwezig als je daar bent?
3: Ja, zeker. Zeker niet te missen. Al was maar als je op de boot gaat naar Texel dat je langs Willemsoord komt, dat havengebied. Maar we hoorden het net al in de studio. Deze stad is enorm heftig gebombardeerd in de oorlog. Eerst door de Duitsers, daarna door de geallieerden. De meest gebombardeerde stad van Nederland is mij verteld. Dus die moest ook opgebouwd worden. Ook voor de marine. Zo zijn de wijken die speciaal voor de marine toch zijn gebouwd. De Schoten bijvoorbeeld, senioren. Omgeving tegenwoordig vooral. Gebouwd voor de officieren vroeger. En ik ging naar een flat, Heilig Harren, waar nu 150 senioren woningen zijn. Veel oud marinepersoneel woont. En ja, waar de mensen nog veel van die verhalen van vroeger weten.
4: Dan gelijk hier gaan zitten bij Henk van den Berg. Daar heb je gelijk

0: Het hoofdbestuur.
1: Een dikke 20 mensen zitten achter tafels. Een kopje koffie te drinken. Koekje erbij. Lekker te keuvelen. Mannen en vrouwen trouwens keurig van elkaar gescheiden. Het is een wekelijks tafereel. Elke woensdagmiddag voor de verbinding. Om ook een oogje in het cel te houden.
2: We gaan over op de drank.
3: Nou, dat blijft er maar in de stad, hè?
1: Ja. Bent u ook iemand van de marine?
3: Nou, ik heb me heel kort bij de Korps Mariniers gezeten.
1: Oh.
3: Eens marinier, altijd marinier. Ja? Ik ben nu bijna 89. En als ik dus 20 had geweest, had ik het weer gedaan.
1: Hoe belangrijk is de marine voor Den Helder?
3: Ja, nou, de Helder bestaat uit eigenlijk een marine. Want je had natuurlijk de marine zelf, maar je had ook burgerpersoneel, marinepersoneel. Als burger, 80% wat hier woonde, dat was marine.
4: Het is allemaal voor de inwendige mensen.
1: Mag ik even bijkomen? Ja, Rob had ik gehoord, hè? Ja, hè? Douanier, had ik dat ook goed? Douanier, ex-douanier.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Hoe is het om in deze flat te wonen?
2: Mij persoonlijk bevalt het hier prima.
1: Ja? Ja. Is iedereen ook nog een beetje gelijk voor elkaar? Want ja, in het leger zijn er ook rangen en standen, toch? Met burger bijvoorbeeld?
2: We hebben hier geen rangen en standen.
1: Nee. Nee. Geen koffie te halen voor de anderen?
2: Nee, gelukkig niet. Nee, ik vind dat het nu moeilijker is als zeg maar 30, 40 jaar geleden. Want toen had je veel meer mensen bij Defensie. Je had veel meer schepen, je had veel meer opvarenden zeg maar, op schepen. En die nam natuurlijk ook regelmatig vrij. Die gingen de stad in, die gingen hier eten, die gingen daar drinken. Na verloop van tijd is dat een beetje ingestort. Ja, dat krijg je niet meer terug.
1: Maar in hoeverre is de stad nog afhankelijk van de marine?
2: Nou, een stuk minder. Ja, vind ik wel. Een stuk minder.
1: Is de marine ook nodig om deze stad weer vooruit te helpen? Of kan de stad het ook zonder de marine?
3: Nou, nee. Zonder de marine. Nee. Dit is een samenspelletje. Marine en de stad, dat wordt één.
1: Dus, we kunnen niet zonder elkaar.
3: Nee.
5: Goedemiddag.
1: Hebben we ons verplaatst naar Julianendorp, zo'n 5 kilometer ten zuiden van Den Helder. Het hoort ook bij de gemeente Den Helder. Daar zijn we bij een loods. En daar is net een bus met voedsel aangekomen voor de voedselbank.
5: Rob, heb je ook vlees?
1: Diepvriesvlees, maar ook prei. Ik zie tomaten, komkommers, knollen. Het wordt allemaal uitgeladen.
5: Kan ik hem pakken?
1: Tom Groot heeft 36 jaar bij de marine gewerkt als marineofficier en is een van de vrijwilligers van de voedselbank. Hoeveel mensen lopen hier nu bij de voedselbank in Den Helder?
6: Normaal gesproken, jarenlang hebben we zo rond de 100 gehad. En we zitten nu vanaf 70 op naar 80, dus het neemt weer wat toe.
1: Heeft Den Helder de marine nodig om weer tot bloei te komen?
6: Ja, volgens mij wel. Ja. Die synergie is belangrijk.
1: Bent u bang dat het ten koste gaat van de mensen die u hier helpt? Dat geld moet ergens vandaan komen.
6: Ze worden er niet beter van. Nee. Dus als aan die kant wordt bezuinigd, dan heeft dat wel invloed op de aantallen die bij ons voor een voedselpakket aankomen. Klopt.
1: De stad wil vooruit. Er zijn grootse plannen. Want het imago van Den Helder is al jaren niet best. Maar hoe is het dan als je jong bent om er te wonen? We vragen het aan Eline Ouwens, militair bij de marine.
7: Hoi. Hallo.
1: Ja. Een manetje van alles. Aan boord en aan wal, zoals ze zelf zegt.
7: En helemaal in het blauw? Ja, ik moet zo weer werken.
1: Ja? En als dertiger nu, in het verleden, door de liefde in Den Helder terechtgekomen.
8: Nu ik er woon, vind ik het eigenlijk wel leuk om te wonen. Ook natuurlijk nu ik in een andere levensfase zit, heb ik hier eigenlijk alles wat ik nodig heb. De stad is daarentegen natuurlijk wel iets minder dan ik gewend ben vanuit waar ik van origine vandaan kom, uit de Randstad.
1: Iets minder, wat bedoel je daarmee?
8: Nou ja, ik heb hier natuurlijk niet de straatjes om door te slenteren en de verschillende koffietentjes.
1: Pittoresk?
8: Nou, eigenlijk niet, nee. Dat is wel heel erg jammer.
1: Ja? Stoort dat je?
8: Nou, storen doet het niet, maar het is wel iets dat ik wel echt jammer zou vinden. Als het er wel zou zijn, zou ik er zeker gebruik van maken, ja.
1: Veel van je collega's, die wonen hier niet. Nee. Grof gezegd, woont een kwart ongeveer in Den Helder, driekwart dus niet. Wat vind je ervan?
8: Ja, aan de ene kant is het jammer hè, dat iedereen zo ver weg woont, maar ik snap het aan de ene kant ook wel, ja.
1: Is het een thema onder collega's, van woon je hier wel of niet?
8: Op zich niet. Natuurlijk worden er wel altijd grappen over gemaakt. Van, oh ja, jij woont in Den Helder, dus hier is ook niks te doen.
1: Daar zit een ondertoontje in.
8: Ja, daar maken we altijd grappen onderling over. En dan, als iemand dan ook uit een klein dorp komt, dan zeggen we weer van, ja, maar wat is daar dan te beleven? Dus in die zin, maar dat is altijd op een leuke manier.
1: Maar zeggen ze dan wel eens van, ja, in Den Helder wil je niet doodgevonden worden?
8: Oh ja, zeker. Dat zeggen ze ook heel vaak. En dan zeg ik ook altijd, nou, je zal je nog verbazen, want we hebben hier echt wel mooie dingen, zoals het strand. De afgelopen periode is het echt wel opgeknapt in Den Helder. Alleen, het onderbuikgevoel van, hè, Den Helder is niet... Je van het is misschien wel het mooie.
1: We zijn wel voorzichtig, hè?
8: Ja. Dat blijft toch een beetje wel bij de mensen hangen, inderdaad.
1: En we praten door in Den Helder in het gemeentehuis, waar ik zit in de kamer van de wethouder. Ik kijk dus uit op de haven hier. Daar even verderop wordt binnenkort flink gebouwd voor nieuw marinepersoneel. Bij mij is die wethouder, Fotiki Camara, onder andere verantwoordelijk voor het maritiem cluster. U hebt meegeluisterd, hè, dat imagoprobleem. Tom Groot van de Voedselbank vertelde me dat mensen in Den Helder, ja, soms zien als het Siberië van Nederland. Je wordt haast gecondoleerd als je hier naartoe moet. Waar wordt er zo op jullie neergekeken?
0: Ja, Thomas, allereerst heel erg blij dat jullie hier in Den Helder zijn. En tegen het Siberië van Nederland zou ik graag willen zeggen het Gibraltar van het noorden. Kijk, ik ben op 11-jarige leeftijd hier gedropt door mijn ouders. Ik kende Den Helder toen ook alleen maar vanuit de marine en de weg naar Texel. Mijn idee was om zo snel mogelijk terug te gaan naar Groningen om daar te studeren. Maar in die periode ben ik toch echt wel verliefd geworden op Den Helder. En dat heeft echt niet alleen te maken met de marine, dat heeft te maken met een hele hoop facetten. Den Helder heeft heel veel te bieden, dat hoorde je net ook al in het plaatje. We hebben hele ruime stranden. We hebben mooi weer, hè, de meest zonnige gemeente van Nederland.
1: Vandaag even niet trouwens, hè? Het is hier 20 graden en bewolkt.
0: Jazeker, dat is een van de voordelen. Hè? Wanneer het in de rest van Nederland wat warmer is, dan is het hier weer wat koeler. Ja. Maar over het algemeen is het hier heel erg fijn toeven. En juist dankzij de kansen die ik hier gehad heb, heb ik ervoor gekozen om hier te blijven. Dus het is geen verplichting, het is een keuze. Ja. En wij zien ook steeds meer dat onbekend onbemind maakt. En
1: ja,
0: het
1: maar goed, dat u heeft wel met die reputatie te maken. Ondertussen zijn de grootste plannen met de stad en de marine, zoals onlangs Blueport, Den Helder gepresenteerd. Meerdere partijen moeten samenwerken om Den Helder weer op de kaart te krijgen. Beslissende fase van haar ontwikkeling wordt er ook gesteld. Hoe gaan die twee elkaar versterken dan?
0: Ja, Den Helder en de marine versterken elkaar al heel erg lang. Eigenlijk hoorde je het net ook al van de specialist in de studio. Den Helder ligt strategisch enorm goed gepositioneerd ten opzichte van de Noordzee. Dat is niet alleen zo voor de veiligheid van Nederland, maar ook voor de energieleveringszekerheid en de energietransitie die we doorgaan. En als je kijkt naar de kansen die dat met zich meebrengt, is het heel erg belangrijk om die havenontwikkeling, duurzaamheid en de stedelijke ontwikkeling hand in hand te brengen. En dat doen we dankzij de stedelijke positionering Blueport.
1: Ja, en waarom zouden mensen geloven dat hier zoiets groots wel gaat lukken? Want je weet, grote projecten in Nederland, dat loopt snel vast met bureaucratie, et cetera.
0: Ja, dat klopt. Nou, het is niet zo dat wij dit willen gaan doen. Wij doen dit al. Wij hebben alleen het plakketje stedelijke positionering Blueport erop geplakt. Maar als je kijkt binnen het maritiem cluster gebeurt er al een hele hoop. Gemeente, provincie en defensie werken samen. Daarin zijn heel veel projecten benoemd. Dus het gebeurt nu al, Thomas. Ja.
1: Dank voor nu. Er gebeurt hier een hoop. Er moet ook vooral nog heel veel gebeuren, Roos.
9: Ja, en hier in de studio heeft Henk Warnaar, docent marinestrategie, meegeluisterd. Ja, al die grootse plannen in Den Helder zijn er niet voor niks, hè. Er zijn vele extra defensiemiljarden beschikbaar. Het marinebudget, want we hebben het over de marine, is doorgaans los van materiële investeringen zo'n 5% van de begroting. Nou is de afgelopen jaren al gebleken dat Defensie het geld niet uitgegeven krijgt, hè, door personeelstekort, grondstoffentekort, regelgeving. En het feit dat iedereen eigenlijk in de wereld nu zijn defensie opschaalt, maakt dat niet beter. Ziet u al die grootse plannen met onze Koninklijke Marine slagen, meneer Warner?
10: Nou, we hebben geen keus. Het moet slagen. We zien op dit moment ons comfortabele leven van voorspoed en vooruitgang moeten gaan relativeren. Duurzaamheid, milieu speelt een vraagstuk. Maar wie de kranten leest en alle conflicten in de wereld ook ziet, ja, betekent, moet begrijpen dat we wat moeten doen voor onze veiligheid en onze stabiliteit.
9: Ja.
10: Dat kun je niet alleen overlaten aan defensie, aan militairen ergens in Oekraïne aan het front.
9: Mm-hmm.
10: Nee, we moeten begrijpen dat veiligheid een maatschappelijk vraagstuk is. Rusland verliest op dit moment, dreigt de oorlog te verliezen. Ja. Niet omdat ze niet kunnen vechten.
9: Maar dat is allemaal waarom de politiek besloten heeft om die defensiemiljarden te gaan investeren. Alleen wat ik zei, de afgelopen jaren is het Defensie al niet gelukt om het geld uit te geven. We hebben nu 4 fregatten samen met België aangeschaft. Of althans, de vraag ligt er.
10: Ja.
9: Die bouw kost ook miljarden. En wat lezen we volgende week? Dat levert misschien wel 13 jaar vertraging op deze bouw. Er wordt al gesproken over een fregattencrisis.
10: Nou ja, dat dat vergt dus uitdagingen in die samenwerking. Hè. Laat ik een mooi voorbeeld pakken. Deze week, gisteren, is het nieuws in terecht gekomen dat de Duitse aanbesteding van de fregatte bij Dame is geklapt.
9: Teruggetrokken, ja?
10: Dus dan zijn ze begonnen met bouwen. En vervolgens wordt het project stilgelegd. Mm-hmm. Met een enorme kapitaalvernietiging als gevolg.
9: Er zijn geen goede berekeningen.
10: Ja, er zijn politici die vervolgens een hoop stampij maken. De Britten hebben het allemaal over British jobs. En de Duitsers hebben het allemaal over work for German industry. Mm-hmm. Maar als we dus in samenwerking tussen de industrie en de politiek en de maatschappij niet uitkomen om dit werkend te krijgen, dan krijgen we dit soort kapitaalvernietiging.
9: Ja, en dat komt omdat er een verkeerde berekening was gemaakt over de balans van zo'n schip. Er moesten zoveel kanonnen op dat het eigenlijk gewoon
10: dat zijn complexe vraagstukken natuurlijk om heel snel te groeien. Want we vragen nu, aan het einde van de Koude Oorlog in 19, eind jaren 80 hadden we een marine van 20 fregatten. Ja. Ja? Nu hebben we 6 fregatten.
9: Ja. Maar waar het op neerkomt, die vraag die ik stel, gaat het überhaupt lukken? U zegt dat zal wel moeten. Ja, dat is leuk en aardig. Alleen de realiteit zit ons tegen. Dus je kunt wel zeggen tegen Den Helder, we gaan dit allemaal doen. Alleen de realiteit zegt, de wil is er wel, maar het lukt niet misschien.
10: Ja, het lukt niet. Het is natuurlijk nooit zo dat iets niet lukt. Het lukt ook heel veel wel. En we lukken ook heel veel dingen wel om uit te geven. We hebben op dit moment schepen over de hele wereld varen. Ja? Dus,
9: dat zijn oude schepen.
10: En natuurlijk, inderdaad. Ja. Maar er liggen ook nieuwe schepen in de Helder. Hè? Nu de mijnbestrijdingsvaartuigen. We sturen inderdaad een mijnenjager naar het gereed maken om de golf die 40 jaar geleden daar ook al voer. Maar er liggen nieuwe mijnenjagers in de Helder. En er is een samenwerking met België. Ja. En die loopt prima. Dus een project on time, binnen budget, binnen projectspecificaties. Okay, dus het kan wel.
9: U zegt het kan wel. En het kan dus ook voor Den Helder. Dat is geen loze belofte die ze daar doen. Thomas, de marine en Den Helder, het is al gezegd, deze uitzendingen zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. In hoeverre zijn ze te afhankelijk van elkaar?
11: Nou, het is een reële vraag, denk ik, om die te stellen. Want die ga ik meteen passen zo meteen aan de wethouder. Kijk bijvoorbeeld naar de val van de muur. Toen gingen de budgetten van Defensie naar beneden, dus ook voor de marine. Daar had de stad echt last van. Nu willen ze weer vooruit, omdat er ook meer geld is. Maar dus, meneer Kamerijn, in hoeverre zijn beide te veel afhankelijk van elkaar?
0: Ik denk dat er zeker wel een mate van afhankelijkheid is. Maar ik zou het eerder ook zien als een wederzijdse verbondenheid. Het kwam net in de repo ook al naar voren. Hè, dat op het moment dat het met Den Helder goed gaat, dat ook een impuls geeft aan de marine en vice versa.
11: Ja, dus ook andersom, het gaat ook naar beneden.
0: Ja, dat klopt. Waarbij
11: het is het gevaar van monocultuur. Ja, dan ben je te afhankelijk.
0: Ja, dat klopt zeker. En daarom zou
11: mono-economie misschien beter gezegd, sorry.
0: Ja, mono-economie, monocultuur. Ik snap wat je daarin bedoelt, Thomas. En daarom is het denk ik ook heel erg belangrijk om te zeggen dat wij geen monocultuur of mono-economie zijn, maar een dual-use cultuur of dual-use economie. Dus elke euro die hierin geïnvesteerd wordt in onze haven heeft zowel een militair doel als een civiel doel. Want wij bedienen ook de energietransitie en de energielevenzekerheid vanuit de offshore.
11: Ja. Collega Maarten Bleumens is hier 2 weken geleden geweest om een verhaal over het vliegveld te maken. Ik wil ook groeien. U hebt ook met hem gesproken. Hij sprak toen in zijn reportage met een lid van de ondernemersvereniging, een bakker. Die zei, het is allemaal te grillig in Den Helder. Gooi het nou niet allemaal op Defensie.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar zelfs als ik het er niet mee eens zou zijn, staat de markt mij niet toe om alles op Defensie te gooien. Omdat wij dus ook een hele grote bijdrage leveren aan de energietransitie en de energielevenzekerheid. Ja. Op de Nederlandse deel van de Noordzee werken dagelijks 2300 mensen. Nagenoeg al die mensen komen daar vanuit Den Helder Airport. 95% van de olie- en gasassets op de Noordzee, het Nederlandse deel daarvan, wordt onderhouden vanuit Den Helder. Dus zelfs al zou ik alle ballen op de marine gooien, dan nog staat de markt dat mij niet toe.
11: Nee, als we naar die markt kijken, de financiële positie van de gemeente is al jaren niet al te best, zullen we maar zeggen. Tot 2030 moet er 24 miljoen bezuinigd worden, of is er minder beschikbaar. Zo wordt er onder andere bezuinigd op de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Ja, grootse plannen, dat gaat ten koste van de ander. We hebben de stakingen gezien gisteren in het OV vanwege die sociale zekerheid. De mensen gaan morren hier. Bent u daar bang voor?
0: Nee, daar ben ik niet bang voor. Wat wel heel erg belangrijk is om te zeggen, dat wij oog houden voor de zwakkeren in de samenleving. We hebben ook als coalitie gezegd, we laten niemand vallen.
11: Ja, alleen, er wordt wel bezuinigd.
0: Er wordt zeker bezuinigd. Want om die scherpe keuzes te kunnen maken, om te investeren in het Den Helder van de toekomst, en dat gaat verder dan 1 collegeperiode of 1 bestuursperiode,
11: wordt bij de WMO gehaald.
0: Moeten we ook keuzes maken en wordt het inderdaad ook bij de WMO gehaald. Als je kijkt naar de middelen die wij vanuit het Rijk krijgen, krijgen wij structureel minder middelen voor het sociaal domein dan dat wij uitgeven. geven. Nou, de gemeenteraad heeft aangegeven dat wij daarop moeten bezuinigen. En de coalitie heeft nu de keuze gemaakt om een aantal projecten te benoemen waar ook daadwerkelijk op bezuinigd kan worden. Vinden we dat leuk? Nee. Is het noodzakelijk? Ja. Want anders is Den Helder niet toekomstbestendig. En wij zijn overigens niet de enige gemeente die te kampen hebben met deze uitdaging. Dit geldt voor heel veel. Dus we staan ook samen in de lobby richting Den Haag om meer middelen te krijgen.
11: Ja. Dat is een ander verhaal. Gaan we het later misschien een keertje over hebben. Dank, wethouder Camera. Kijk hier even verderop op een grasterrein. Daar gaat straks flink gebouwd worden voor nieuw marinepersoneel. 1200 man moet daar komen te wonen. Alleen ja, hoe krijg je al dat personeel in deze tijden, Roos?
9: Ja, dat is een hele goede vraag. Die zal ik ook meteen stellen aan de marine-expert hier aan tafel, Henk Warnar. Want om wat voor personeel gaat het dat de marine nu met name nodig heeft om de toekomst goed in te gaan?
10: Nou, ons grootste uitdaging is enerzijds technisch personeel en tegelijkertijd om al onze schepen varend te houden. Kijk, de marine is een bedrijf van vooral jonge mensen. Hè. Maar tegelijkertijd vragen we natuurlijk wat. Dus ik zeg, weerbaarheid is een maatschappelijk vraagstuk. We vragen dus enerzijds dus bezuinigingen ergens vandaan. En, dat komt natuurlijk, en tegelijkertijd vragen we natuurlijk ook of die mensen, die jonge mensen, die schepen, we hebben ten opzichte van de jaren 80 een marine die maar de helft zo groot is, we moeten twee keer zoveel doen. Mm-hmm. Dat betekent dus dat die mensen, ook die marine mensen, dus gewoon vaak in de zee moeten, langdurig reizen, 3-4 maanden op zee, meerdere
9: dus
10: keren.
9: Mensen met jonge personeel? Kinderen.
10: Ja, dus we bieden enerzijds een aantrekkelijke baan, jonge verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd vragen we ook deze offers van onze militairen en tegelijkertijd van onze maatschappij, die op een gegeven moment iets zou moeten doen om die bezuinigingen te realiseren.
9: Maar dat is dan het dienstrooster, die ze dan aantrekkelijk zouden moeten vinden of in zouden moeten kunnen passen in hun leven. Dat zou een drempel kunnen zijn. Maar het vraagt dus ook, als je ziet naar wat voor materieel er nu wordt aangeschaft, dat is heel specialistisch.
10: Ja.
9: Dus daar heb je ook het personeel voor nodig dat dat kan.
10: Ja.
9: Waar komen die vandaan?
10: Nou, uiteindelijk weten we. Kijk, die technische specialisten. Hè, dat, bijvoorbeeld een heel belangrijk wapensysteem. Dat de LC-fregat Evertsen nu in de Middellandse Zee tegen die verdediging tegen Iran. Hè, dat zijn luchtverdedigingssystemen, dat zijn radars. Die worden niet ter Helde gemaakt. Hè, die worden bij de industrie in Hengelo gemaakt. Thales.
9: Ja. Ja.
10: Schepen worden in Vlissingen gebouwd. Dus dat industriële complex is niet alleen in Helde.
9: Dat
10: is
9: maar je hebt personeel nodig dat daarmee om kan gaan.
10: Ja.
9: Zodra dat fregat in de haven ligt en zij ermee uit moeten varen.
10: Ja.
9: Het zijn niet zomaar zeemannen, zal ik maar zeggen.
10: Nee.
9: Het is echt heel ander gespecialiseerd personeel. Waar worden die opgeleid? Doen we dat voldoende in Nederland?
10: Met een soort flexibilisering. Hè? Dus een grotere schil van mensen hebben een 10 jaar reservisten wellicht weer. Zodat je natuurlijk aan boord van een schip hebt natuurlijk ook minder hoogwaardige functies die je dus door met flexibel personeel kunt opvangen. Dat zijn een beetje de modellen waarmee we bezig zijn.
9: Dat snap ik. Maar dat technische personeel, leiden we dat voldoende op in eigen land? Of moeten we daarvoor eigenlijk gewoon ook over de grens kijken?
10: Nou ja, we moeten wel. Hè? Nederland, we moeten niet denken in Nederland. We zijn onderdeel van Europa. We hebben een Europese strategie. Dus kunnen we natuurlijk ook leunen op die technologie die ontwikkeld wordt. Dat zijn natuurlijk reële samenwerkingen met Frankrijk, Duitsland, Engeland. Dus dat is een veel groter netwerk dan alleen Nederland.
9: En die kunnen dan hier bij onze defensie komen werken als technisch personeel.
10: Ja, dat is een kwestie van samenwerking. Hè. Dat is in de industrie. En dat is natuurlijk zo treurig dat die samenwerking tussen Duitsland en Thales en daarmee niet lukt. Als we dat niet werkend krijgen, dan krijgen we dit ook niet werkend.
9: Ja, maar goed, dat personeel, dat zei ik al, dat is en blijft gewoon een bottleneck.
10: Ja.
9: Ook omdat iedereen aan het opschalen is. Ja. Ook de Fransen zijn aan het opschalen. De Duitsers zijn aan het opschalen.
10: Ja.
9: En dan heb je ook nog te maken met locaties. We hebben eerder al gezien dat Defensie het lastig vond voor de landmacht bijvoorbeeld, hè, om die locaties uit te breiden en te vernieuwen.
10: Ja.
9: Ook vanwege allerlei regelgeving en omwonenden die in weerstand komen. Dat zal Den Helder misschien minder zijn. Ik denk dat iedereen daar het belang wel in ziet van groei en innovatie. Maar het betekent ook een bepaalde vorm van bijvoorbeeld woningbouw.
10: Ja.
9: Het vraagt heel wat anders, denk ik, als je marinepersoneel het aantrekkelijk wil maken om daar te komen wonen.
10: Ja, dus je moet nieuwe stappen maken. Hè? Dus nu die woningbouw. We hebben groei, meer mensen. We willen ook de mensen een comfortabeler woonomgeving geven. Dus wat zijn we nu besloten? Om op die haven bijvoorbeeld, waar we in het verleden woonden en werkten, gaan we nu die haven dus concentreren om alleen daar te werken.
9: Okay.
10: En het wonen te concentreren in de stad. Laten opgaan in die stad, zodat je meer ruimte, meer comfort.
9: Wie is dat personeel? Zijn die alleenstaand? Kortom, willen die een appartementje of komen die juist met hun gezin?
10: Nou ja, dat zijn dus vaak jonge mensen met kinderen. Die willen dus, als je een wat grotere kamer in de stad kan bieden, dat ze dus wat makkelijker dus een gezin kunnen laten overkomen. Je zult mensen moeten bieden om ze te kunnen binden.
9: Moet je echt overnemen.
10: Ja, dus dat wordt over een infrastructuurproject. En daar hebben we de stad ook voor nodig om dit te kunnen bouwen.
9: Dank, marine-expert Henk Warnar. En ook dank Thomas Schuurman vanuit Den Helder. Tot zover onze pop-up voor deze week. Morgen is onze rubriek Zijn er nog vragen er weer? En dan hebben we het over alcoholgebruik, misbruik en de gevolgen die het voor onze gezondheid heeft. De Gezondheidsraad kwam namelijk gisteren met een advies. Al uw vragen over alcohol kunt u stellen via 0800 1101.
12: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
13: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
12: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
14: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
15: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
16: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
19: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
18: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
19: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: NPO Radio 1, 11 uur.
24: Roos Abelman.
9: Gisteren de grote stakingsdag in onder andere de schoonmaak en het openbaar vervoer. Eerder deze week waren er acties op Schiphol en vandaag zijn er manifestaties in Groningen en Utrecht. Spraakmaker Nina Kooijman, vicevoorzitter van FNV, heeft het druk deze week met die acties tegen wat ze noemt de sociale afbraak van Nederland. Wat doet dit met de positie van de vakbond? Daarover praten wij zo meteen na het nieuws met Michel Koenen.
25: In Venezuela komt de reddingsoperatie op gang na de zware aardbevingen van vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Aangeschoven is buitenlandredacteur Jelle Baars. Jelle, wat zijn de laatste berichten uit Venezuela?
26: De laatste berichten zijn dat de ziekenhuizen zijn opgeschaald en dat er nog wordt gezocht onder het puin. Vooralsnog zijn er 32 doden gemeld en 700 gewonden. Maar er wordt gevreesd dat er wel duizenden, zo tienduizenden tot honderdduizenden slachtoffers kunnen vallen. Want het is in een van de dichtbevolkte gebieden van Venezuela. We hebben veel beelden gezien uit Caracas. Waar
25: de hoofdstad.
26: Waar gebouwen instorten in drukke winkelstraten. Maar dat is niet de enige grote stad die daar ligt. Vlak bij het epicentrum ligt ook de miljoenenstad Valencia. Van ongeveer 1,5 tot 2 miljoen inwoners. En daar hebben we nog geen beelden van gezien. Maar de kans is groot dat daar ook de schade heel groot is.
25: Ja, het is natuurlijk ook een grote land. Het is nu nacht in Venezuela. Ja, wat is het belangrijkste op dit moment? Wat moet er gebeuren?
26: Nou, bij een aardbeving zijn de eerste 48 uur heel cruciaal. Mensen moeten dan onder het puin worden gehaald. En het is dus belangrijk dat de hulp op gang komt. Maar ja, Venezuela kan dat niet alleen, want het land ligt economisch in puin. Ja. En landen in de regio zoals Colombia en El Salvador hebben al hulp aangeboden, ook al hulp gestuurd. Maar ook landen als China, India en de Verenigde Staten hebben toegezegd om hulp te sturen. Het belangrijkste is echt dat nu de mensen onder het puin worden gehaald en dat mensen zo snel mogelijk opvang krijgen.
25: Ja, het waren dus twee stevige aardbevingen. Je bent zelf correspondent geweest in Zuid-Amerika. Is dat een bekend aardbevingsgebied?
26: Nou, er zijn wel aardbevingen daar, zeker. Er was vorig jaar nog ook een redelijk zware aardbeving, maar daar waren de slachtoffers redelijk beperkt gebleven. Maar over het algemeen zijn het vrij lichte aardbevingen. Ja. Het ligt op een breuklijn, dus tussen de Caribische en de Zuid-Amerikaanse plaat, die komen daar met elkaar. Dus er zijn er veel aardbevingen, maar zo'n grote aardbeving als vannacht, dat hebben we niet eerder gezien.
25: Ja, het is ook gevoeld in Curaçao natuurlijk, wat niet heel ver daar vanaf ligt. We volgen de zaak. Dank voor nu, buitenlandredacteur Jelle Baars. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen die hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht die kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden, ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. En wel vonden de hulpdiensten bij toeval een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. En ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder gaan dalen. Maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel dat zal gaan. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat nu op 267. En vijf mensen die in hetzelfde vliegtuig zaten als een besmette Franse arts moeten de komende weken in isolatie. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. Het kan kinderen helpen om daar ook op school over te praten. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was het laagste 21,3 graden wat op de thermometer te zien was. Maar niet alleen in ons land is het warm. In Frankrijk bijvoorbeeld stijgen de temperaturen boven de 40 graden. En het lijkt daar nog warmer te worden de komende dagen, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
2: Vanmiddag wordt het code rood in 72 departementen. Daar wonen meer dan 50 miljoen mensen. Dat is meer dan driekwart van alle inwoners in Frankrijk. In het westen van het land wordt het wel wat koeler de komende dagen. Maar in de rest van het land, en dus ook in Parijs, blijft het dit weekend nog heel warm. Met temperaturen dus soms nog wel van boven de 40 graden. Dus echt behoorlijk pittig allemaal.
25: En ook net over de grens in België is het heel warm. Daar kan het ook ruim 40 graden worden. En het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik ook code rood afgekondigd. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of een smartphone aan de slag te gaan. De provincie vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom dus de portemonnee voor projecten om die mensen te helpen. Het weer dan nog, hoort het al, zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. En vanwege die extreme warmte geldt in ons land code oranje voor een groot deel, behalve in het noorden en op de Wadden.
9: Erik Evengroen bij de ANWB. Waar staan de mensen nog achter elkaar?
3: Nou, op vier plekken die in ieder geval behoorlijk wat vertraging veroorzaken nog. Onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoetewaardendorp gebeurde er een ongeluk na het eind van de ochtendspits. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De vertraging is een half uur. De A20 is nog druk van Hoefront naar Gouda. Voor Moordrecht nog een kwartier oponthoud. De A44 dan, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oestgeest en Wassenaar 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En zojuist gebeurde er tenslotte nog een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo. Het gebeurde bij afrit Zomeren. De rechte rijstok is dicht en de vertraging is opgelopen tot 20 minuten.
4: Ster. Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
28: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
24: Roos Abelman.
9: Het is 9:09. We gaan zometeen de nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. De Belgische presentator Ben Krabbe vertrekt na 33 jaar bij welk quizprogramma?
29: Kent u allen welkom uiteraard. Laten we ons nu een keer iets heel speciaals doen
30: in dit dagelijkse spel.
29: Elke dag om 6:30 op TV1.
30: Een soort van weetquiz.
29: Met heel plezierig computerspel.
30: Je mag die naar beneden laten komen. En elke rij is goed voor 50 punten.
9: Ja, echt een instituut bij de Zuiderburen is dit. Weet u het antwoord en denkt u, ik weet eigenlijk best wel vaak het antwoord. Ik denk dat ik wel eens weekwinnaar kan worden. Bel 0800 1101. U kunt namelijk gewoon meespelen. Hoeft u alleen maar dat nummer te bellen en zie ik u binnenkort hier in de studio. Onze spraakmaker Nina Kooijman is vicevoorzitter van FNV en heeft de druk deze week met acties tegen wat zij noemt de sociale afbraak van Nederland. Vandaag zijn er manifestaties in Groningen en Utrecht. Eerder deze week waren er acties op Schiphol en gisteren was natuurlijk de grote stakingsdag in onder andere de schoonmaak en het openbaar vervoer. Ja, gisterochtend dus die acties in het OV. Er was vooraf duidelijk voor gewaarschuwd. Hè, van let op mensen, tot 8:00 staken we. En uiteindelijk zagen we onderaan de streep lege perrons. Veruit de meeste mensen hadden er wel van gehoord. Hadden er rekening mee gehouden.
14: Ja.
9: Dat was misschien maar goed ook met die hitte. Dan wil je mensen natuurlijk ook niet in een kwetsbare positie brengen. Maar heeft u overwogen vanwege die hitte om de staking te herroepen?
14: Nee, want wij hebben, zoals je ook al zegt, mensen wisten het al. We hebben op alle stations ook zoveel mogelijk geflyerd. Ja. En dan krijg je ook echt ontzettend veel steun voor de acties. Mensen hadden heel veel begrip ervoor. En ik denk dat de hitte er ook mee gewerkt heeft. Dat mensen inderdaad de mogelijkheid hebben genomen om thuis te werken als dat kon.
9: Ja, want je weet natuurlijk nooit hoe het land eigenlijk hebben. Mensen die het OV nodig hebben zo vroeg in de ochtend. Of ze het wel te horen krijgen, of ze het op tijd te horen krijgen, dat weet je gewoon niet van tevoren. Je kunt het proberen.
7: Ja, nee, gelukkig dat je dan alle weken bezig bent met die voorbereiding. Dus ook om je de reizigers te informeren.
10: Ja, en dan hoop je maar dat het...
7: Ja, en ja. Gelukkig was er ook veel aankondiging in de media hierover. En dat helpt natuurlijk ook. En ja. Werkgevers hebben er ook rekening mee gehouden. Dus daar ben ik zeer tevreden. Want het is uiteindelijk is het doel niet om de reiziger te pesten. Maar het is uiteindelijk wel om ervoor te zorgen dat het kabinet gaat zorgen voor al die mensen die nu in die onzekerheid zitten.
10: De vraag is dan, wat heeft die staking opgeleverd, want er was geen maatschappelijke ontwrichting. Het betekent ook dat het onderwerp niet op de agenda blijft staan dan. Hè. Dan is het gewoon even één ochtendje. Nou, iedereen had ernaar geluisterd eigenlijk. En daarna ging iedereen door met de orde van de dag. En als dat er niet is, is er ook niet echt politieke druk.
7: Nou, het doel is natuurlijk niet maatschappelijke ontwrichting.
10: Nee, er is politieke druk.
7: Het doel is dat dit kabinet die maatschappelijke ontwrichting niet veroorzaakt. Want dat is natuurlijk wat er wel gaande is.
10: Ik snap het, maar als zo'n stakingsdag dan dus echt geruisloos verloopt, zou je kunnen zeggen, dan heb je die druk niet die je op de politiek kan leggen, bedoel ik.
7: Nou, op zich wel, want ik heb vrij veel connecties in het Haagse. En iedereen is zich ook bewust van deze druk en weet ook dat er meer acties gaan volgen op het moment dat er geen gehoor aangegeven wordt.
10: Maar we hebben nog niks gehoord nu vanuit het kabinet. U wel?
7: Nee, ik heb niet het telefoontje nog gehad waar ik zo op gehoopt had. Namelijk dat die bezuinigingen gewoon van tafel zijn van 6,5 miljard. Mm. Want die zijn ook niet nodig. Dus het lijkt mij
10: zegt
7: heel...
10: U. Ja.
7: Nee, dat is ook zo. Als je kijkt naar de AOW-ramingen bijvoorbeeld, dus de oude dagvoorziening. Mm-hmm. Daarvan wisten we al wat het kostte. Dat is niet gestegen. En als je kijkt naar de WW en de WIA, dus als je werkloos wordt...
10: Daar gaat het
7: nu
10: met name om, hè? Want die AOW is al van tafel.
7: Maar de begroting is niet aangepast. Dus dat betekent wel dat ze zeggen, je moet er toch naar kijken. En dat geldt ook voor de WW, dus als je arbeidsongeschikt wordt of ziek.
10: Ja. Dus het kabinet vraagt eigenlijk nu van u, prima, als dat aangepast moet worden. Maar we willen die bezuiniging van 6,5 miljard wel echt binnen die sociale zekerheid.
7: Ja, ze zeggen eigenlijk, je begint met 3-0 achterstand met die onderhandelingen. Mm-hmm. En als je de AOW van tafel zegt te halen, dan begin je alsnog met 2-0 achterstand. En wij zeggen, nee, wij willen graag dat vangnet, wat zo nodig is voor zoveel miljoenen mensen, dat we zorgen dat dat verbeterd wordt, desnoods.
10: Ja.
7: Maar dat je niet uitgaat van dat het sowieso geld moet opleveren. Dat zien wij als het probleem van dit kabinet. En wij zijn niet de vuilnismensen van dit kabinet.
10: Hans van den Heuvel, de nieuwe voorzitter van CNV, zei deze week dat de bonden zich sterk voelen. Hè. We staan echt sterk voor de zwakkeren, zei hij. Ik vroeg me af, hoe gaat het bij u? Want er is ook intern onrust bij de FNV.
7: Ja, nou, dat zeggen ze, maar ik merk het niet. Ik ben 1 mei begonnen, natuurlijk. En ik zie een hele gedreven club die echt met volle vaart achter deze acties nu zit. Ja. Nou, je ziet het ook dat er binnen no time allemaal manifestaties.
10: Ja. En dat ziet er allemaal goed georganiseerd uit. Ja. Maar het kan niet zo zijn, na zo'n lange onrust, dat nu dan ineens weg zou zijn.
7: Werkt dat niet? Nee, maar ik denk dat ook binnen de FNV zelf mensen heel erg toe zijn om de sociale afbraak tegen te gaan. Om ergens op te bouwen. Om een hoopvol perspectief voor zoveel mensen te creëren. Daarvoor ben je ooit bij de vakbond
10: gegaan.
7: Betekent
10: dat ineens die hele vakbond met z'n allen met de neuzen dezelfde kant op staan en dat vergeten is wat er gebeurd is?
7: Nee, ik denk niet vergeten. Ik denk dat er best wel wat lessen te leren zijn. Maar ik zie ook wel dat deze mensen heel erg opgelucht zijn dat we nu een perspectief kunnen bieden naar buiten toe. En dat we kunnen gaan bouwen.
10: Ja. FNV heeft ook een nieuwe leider, Hans Spekman. Ik vroeg me af, waarom bent u het niet geworden? Het is al best lang geleden dat er een vrouw aan het roer stond, Agnes Jongerius. Was ook meteen de enige vrouw ooit zo'n beetje. Er heeft ooit een keer iemand nog als interimmer opgetreden, een vrouw. Waarom bent u het niet geworden?
7: We doen het toch samen?
10: Nee, zo werkt het niet.
7: Ja, nee, dat is echt zo.
10: Hij is het gezicht, hij is de leider.
7: Nou, ik zit toch hier ook. Ik ben ook een gezicht.
10: Ja, maar u bent vicevoorzitter. Nee, dat werkt toch echt anders?
7: Ja, klopt. We zijn alle twee heel erg anders, maar we doen het wel samen. En ik denk dat dat ook de kracht is. En natuurlijk, ik denk dat we elkaar onwijs veel aanvullen.
10: Maar heeft u niet gevraagd van jongens, echt waar, 2026 moet er weer een man de boel leiden? Waarom kan ik dat niet doen? Waar zit hem dat nou in?
7: Ik vind het altijd wel een of dat Hans, niet bijvoorbeeld de vrouwenemancipatie kan vertegenwoordigen. Ik zou het fantastisch vinden als meer mannen zoals Hans, en zoals Hans dat doet, ook opstaan voor die vrouwen.
10: Nee, dat is allemaal leuk en aardig. Alleen, ik zei al, mijn constatering is, die vakbond wordt echt al sinds de oprichting gerund en voorgezeten zo'n beetje door mannen. werd het niet eens tijd. Is dat geen discussie binnen de vakbond?
7: Nou, ik denk dat als je kijkt naar het bestuur aan zich, dat er heel veel diversiteit zit en veel vrouw. En dat
10: dus
7: er Hans
10: is geen discussie
7: en ik,
10: over.
7: Nee, en dat Hans en ik het samen doen, is ook geen discussie. Nee.
10: Maar was de gedachte ook, we nemen een man die goede contacten heeft met politici van Pro, en daar willen we namelijk mee samenwerken?
7: Nee, ik denk dat gekeken is nogmaals naar de combinatie. Want we zijn samen geleidelijk voorgedragen. Ja. Hans heeft connecties. Andere connecties dan ik. Ik heb zelf ook mijn politieke connecties. En we hebben een ander speelveld in de polder. En gezamenlijk maakt dat beeld compleet.
10: Je had het ook om kunnen draaien, hè? Maar goed, dat ben ik.
7: Ja, dat is, je bent ongeduldig. Ja, nee, ja.
10: Oh, ja, ik heb twee dochters en het is 2026.
7: Ja, en ik heb twee jongens. En die krijgen als voorbeeld mee thuis dat het een... ze zeggen vicevoorzitter. Ja, wat is het verschil? Mama, je bent toch best schoon, zeggen ze dan. Dat is ook nog wel weer heel erg grappig. Mm. Maar het is wel... Ja, zij krijgen het voorbeeld dat vrouwen ook in die zin dit soort posities mogen innemen.
10: Ja. Goed, in het algemeen zegt u als vakbond op te komen voor alle werkenden van Nederland. Nu heeft u 900.000 leden. Dat is ook iets meer dan op mijn verjaardag komt. Dat is ook stijgende. Maar toch, op een bevolking van 17 miljoen is het toch niet zoveel.
7: Ja, maar het is wel hoopvol, Roze. Want als je kijkt naar de ledengroei, zien we ook, zeker ook na dat wij zijn begonnen, wel echt weer een stijging. En je ziet ook voornamelijk een stijging onder de jeugd. Dus de helft van de nieuwe lidmaatschappen zijn onder de 35. Mm-hmm. Dus ik vind het wel een hoopvol perspectief dat het juist onder de jongeren weer heel erg gaat leven. Je ziet ook dat in de acties we steeds meer jongeren zien.
10: Ja.
7: En ook in de CAO-stakingen ook. Dus ik vind het wel...
10: Ja. Toch dacht ik wel, het is wel een beetje koorddansen op een dun koord van draagvlak, zal ik maar zeggen. Voor alles wat u aan het doen bent. Omdat het ledenaantal is natuurlijk vroeger veel hoger geweest. Het groeit nu wel een beetje, maar het is nog niet in de buurt van die grote machtige vakbond van wel eer. 58% van de leden steunen de acties van gisteren van u. Maar van de kiezers, dus ook niet vakbondsleden, was het ongeveer een derde.
7: Ja, en als je kijkt naar bijvoorbeeld één vandaag, dan is het weer 75%. Dus het is misschien wel welke peilingen je daarin aanhaalt.
10: 75% van wat?
7: Ja, de acties ten aanzien van de afbraak van plannen van dit kabinet. Mm. Dus in die zin zie ik wel heel veel steun, ook onder de partijen zoals die nu in het kabinet zitten. Zie je heel veel draagvlak voor de bezuinigingen van tafel halen van 6,5 miljard.
10: Ja, en toch is de vraag, hoe lang blijft dat zo? Want u had eerst ook de werkgevers aan uw kant staan.
7: Ja.
10: Maar die hebben eigenlijk op het moment dat Hans Velbrief zei, die hier verantwoordelijk voor is, die AOW doen we van tafel over, de rest kunnen we nog wel even praten. Zeiden ze, dan gaan wij dat doen. En de bonden zeiden, gaan we niet doen, we gaan toch staken.
7: Mm-hmm.
10: Die bent u eigenlijk al een beetje kwijt.
7: Nee, juist niet. Want als je kijkt nu naar de polder, dan hebben we wel die open gesprekken met de werkgevers.
10: Mm-hmm.
7: En ik vond het ook heel mooi dat bijvoorbeeld de voorzitter Koen van Veen NCW juist aangaf afgelopen weekend van goh, er zijn ook andere mogelijkheden om die 6,5 miljard op te vangen. Dus bijvoorbeeld de defensieuitgaven niet mee te tellen in de begroting.
10: Ja.
7: Dus ze denken ook echt met ons mee om te kijken van goh, hoe kunnen we dit nu wel aanpakken en de sociale zekerheid die we gezamenlijk hebben opgebouwd in die polder, om die overeind te houden.
10: Toch willen zij eigenlijk wel gewoon heel graag praten.
7: Wij willen ook heel graag praten, maar dan wel met een gelijk speelveld. Dus wij zeggen, haal die bezuiniging nu van tafel. Mm-hmm. Eigenlijk zeggen de werkgevers dat nu ook. Die zeggen, joh, haal dat nu van tafel als dat het probleem vormt. En laten we nu bouwen aan een agenda waar we allemaal wat aan hebben. En zodat mensen niet aan de kant komen te staan.
10: Ja. Dan de politieke realiteit van dit moment. Het minderheidskabinet, dat biedt natuurlijk ook kansen, zou je zeggen.
7: Ja.
10: Pro, ik heb het al eerder even aangestipt, is een partij waarmee u eigenlijk wel bewust mee in zee bent gegaan, hè?
7: Ja, nou ja, in die zin hebben zij natuurlijk een hele belangrijke positie om die meerderheid in die Tweede en Eerste Kamer ook te creëren.
10: Had u hem ook nodig voor uw eigen positie? Omdat ik zei, hè, u vertegenwoordigt niet alle werkenden van Nederland. Had u dat voor uzelf ook nodig om te zeggen, dan staan we steviger? Zonder hen zijn we niet zo sterk?
7: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Van origine zie je al dat de vakbonden heel veel met de linkse partijen in de Tweede Kamer samenwerken.
10: Ja.
7: Maar als je kijkt naar onze achterban, dan hebben wij natuurlijk alle kleuren in onze vereniging zitten. En hebben wij een heel breed draagvlak.
10: Ja.
7: Maar ja, het gaat ook echt om iedereen. Het kan iedereen treffen. Of welke politieke
10: wel pro nodig, toch? Om deze acties voor te kunnen zetten. Omdat zij werkelijk de politieke macht
7: hebben. Ik denk dat het kabinet ook heel verstandig doet om goed te luisteren naar pro, om die bezuinigingen van tafel te krijgen. Dus wij houden elkaar wel vast, hierin. Ja.
10: En tot hoever?
7: Nou, tot die bezuinigingen van tafel zijn, zodat wij het kunnen hebben over daadwerkelijke problemen.
10: Waarom... Maar echt zover dat het kabinet zegt, die hele 6,5 miljard bezuiniging, die gaan we ergens anders vandaan halen.
7: Nou, het hoeft niet eens. Je kan ook naar de defensiebegroting buiten beschouwing laten, dus buiten haken.
10: Ja, zo heet dat dan. Dat is een beetje een technische term eigenlijk.
7: Ja, maar het is wel een oplossing voor het probleem om mensen niet in die onzekerheid te stoppen.
10: Een tijdelijke oplossing.
7: Nou ja, in die zin is er ook geen begrotingsgat op sociale zaken. Ik bedoel, als je kijkt naar de potten bij de WW en de WIA bijvoorbeeld, waar we het nu over hebben, dan zit daar gewoon 55 miljard in. En dat is groeiende. Dus dit kabinet schuift met posten waar het helemaal... Je hoeft het helemaal niet van de sociale zekerheid te halen. Nee. Hou dat vangnet nou overeind.
10: Maar ik vraag me toch af dat mensen
7: niet in onzekerheid stoppen.
10: Want dit kabinet lijkt hier toch behoorlijk aan vast te houden. Wanneer stopt het nou voor u? Want u vraagt ook heel veel. Dus de volgende staking zie ik al aankomen.
7: Ja, nou ja, als dit kabinet er verstandig aan doet om daar een andere begroting neer te leggen. En ze moeten wel, ze hebben nu ook geen meerderheid. Het is niks wat ze nu op papier hebben gezet. Dus ze hebben de vakbond nodig. Ze hebben ook de beweging in de Tweede Kamer nodig, dus met pro. Dus ik zou er verstandig aan doen om te luisteren naar wat de samenleving vraagt. Ja. En dus niet te bezuinigen op die sociale zekerheid.
10: Nu bent u ook oud-SP-Kamerlid. Mm-hmm. Moet de SP hier niet bij? Heeft u dat geprobeerd en willen ze niet?
7: Nee, ze doen zeker mee. En ik zie ze ook bij elke actie mee. Samen met pro staan ze vaak vooraan.
10: Oké, okay, ik heb ze nog niet zo gezien namelijk hierover of gehoord.
7: Oh, echt?
10: Ja.
7: Nou ja, in die zin, kom naar alle manifestaties, zou ik zeggen, Roze. Want het is ontzettend belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen komen.
10: Zometeen dus Utrecht, hè?
7: Eerst Utrecht.
10: Ja. Wat gaat u daar doen?
7: Daar gaan we een manifestatie houden. Zoveel mensen mogelijk op de been houden. Petitie ophalen. En dat doen we ook in Groningen vanavond.
10: Succes en dank voor dit gesprek.
7: Dankjewel.
10: Nina Kooijman, vicevoorzitter van FNV.
23: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
10: Goedemorgen, Jonathan Wisse uit Zeist.
12: Goedemorgen.
10: Je bent 20 lentes, eerstejaarsstudent journalistiek.
12: Ja, klopt.
10: En je bent zoals de hele week eigenlijk al niet alleen. Je hebt je collega-studenten meegenomen. Ja. Die staan allemaal nu te zwaaien naar je. Die kijken mee van achter de klas.
12: Ik zwaai even terug.
10: En ik vraag dan een van iedereen die dan de quiz speelt. In deze omstandigheden. Voel jij druk of heb je er niet zo'n last van?
12: Nou, ik voel wel een lichtelijke druk al helemaal met al mijn studenten achter me.
10: Ja.
12: Maar ik ga er gewoon het beste van maken, denk ik.
10: Heb je een beetje kunnen voorbereiden?
12: Nou, we hadden dus gisteren ook een hele grote deadline voor school.
10: Okay.
12: Maar ik heb net met mijn docent even alle kranten doorgespit. En heeft hij me even als soort van overhoord. Dus ik hoop dat het daarmee voldoende gaat zijn.
10: Ik hoop het ook.
12: Ja.
10: Want je moet Rick Aarts uit Boskoop verslaan. Die heeft maandag 36 punten gescoord.
12: Oké. Okay.
10: Veel plezier.
12: Dank je.
13: Hitkracht 10, UV-kracht 8.
15: Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het zelfs nog warmer.
16: Komt er eigenlijk ooit nog verkoeling?
13: Ik zal blij zijn als het maandag is. Dan wordt het nog maar 26 graden.
10: Ja, het zal niet ontgaan zijn. Het is heet. Dag 1 van Code Oranje zit erop. En vandaag zal het nog heter worden. Ook in de rest van Europa is het heet. Vraag 1. Frankrijk had al code rood. En in het oosten van welk land geldt vandaag ook de hoogste code?
12: België.
10: Ja, het gaat om de provincies Luik en Limburg in België. Weermodellen verwachten dat het daar 40 graden wordt. Vraag 2 dan. Ondertussen sneuvelt ook in ons land het ene na het andere record. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanmorgen hoeveel graden? Ik wil het tot achter de komma.
12: 22,4.
10: 21,3.
12: Oh.
10: Ja, dat was net iets minder. Het oude record stond overigens op 19,5. Het KNMI verwacht dan weer dat het vannacht zelfs de warmste nacht ooit gemeten zal worden. Daar gaan we weer. Dan vraag 3. Luister hier even naar.
17: Rutte, die was weer bij president Trump te gast.
18: In 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada.
17: Weer gezegd hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen.
18: This is your evidence. Hij was echt onder indruk.
10: Ja, hij wordt niet voor niets de Trump-fluisteraar genoemd. Rutte gooide gisteren weer al zijn charmers in de strijd in de Oval Office. Vraag 3. Rutte gaf een soort college en toonde ook grafieken. Wat voor opvallende naam had die grafiek?
12: Pas.
10: De Trump Trillion. Hij wilde aan Trump laten zien dat de Europese landen veel meer geld aan de NAVO uitgeven sinds hij aan de macht is. Vraag 4 dan. De ontmoeting was een voorbereiding op een NAVO-top. Die begint volgende maand. In welke stad?
12: Oeh, pas.
10: Ankara. Trump is al lange tijd kritisch op de NAVO, hè, en dat is verergerd sinds hij de oorlog met Iran begon. Gaan we naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
0: Nou, wij besteden flink wat geld aan de wederopbouw van Syrië. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
10: Wie is dit?
12: Dat zou ik niet weten.
10: Gok.
12: Nee, pas.
10: Komt niks binnen?
12: Nee.
10: Het is Tom Berendsen. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken. Hij bracht gisteren een bezoek aan Syrië om zo de banden aan te halen met dat land. We hopen altijd dat de context dan ook een beetje helpt. Want deze vraag heeft ook een vervolgvraag.
12: Oh nee.
10: Ja, als je de moeilijke vraag kiest, krijg je 2 punten. Als je de makkelijke kiest, en je hebt hem goed, krijg je 1 punt. Welke vraag wil je?
12: Doe maar de makkelijke.
10: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken bezocht samen met een andere minister het land. Hoe heet die andere minister?
12: Nee, pas.
10: Bart van der Brink van Asiel. We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we?
1: 4.
2: Hopelijk worden we helemaal betoeterd.
1: 3.
2: Deze leeuwen willen ook niet in hun hempie staan.
1: 2.
2: Blokken. We hebben geen atlas nodig.
10: Nee, voor 2 punten. We hebben geen atlas nodig om Nederland te vinden. En voor 1 punt, we hopen Oranje te treffen bij de 16e finales van het WK voetbal. Het juiste antwoord was Marokko. Oh. Of het Marokkaans elftal. Ja, hopelijk worden we helemaal betoeterd. Is een verwijzing naar Marokkaanse supporters die erom bekend staan flink te gaan toeteren. Vooral bij winst. Voor 3 punten, deze leeuwen willen ook niet in hun hemdje staan. De bijnaam van het Marokkaanse elftal is de leeuwen van de atlas. En goed, dan snap je 2 punten ook iets beter. We hebben geen atlas nodig om Nederland te vinden. Eens even kijken, Jonathan. Oeh, je hebt 1 punt in factor. En dat betekent dat je maar liefst 37 vragen goed moet hebben om aan kop te gaan. Dat gaat niet lukken, kan ik je zeggen, helaas. Want zoveel kan ik er niet oplezen in een minuut. Maar we gaan het toch doen, goed? Oké, let's go.
23: De Nationale Nieuwsquiz.
10: Wie is 2 weken na zijn beursgang toch geen biljonair meer?
12: Elon Musk.
10: Ja, psychologen en pedagogen roepen vandaag op om meer aandacht voor wat te hebben in de klas.
12: Pas.
10: Rauw. Hoe heet de voetballer die vannacht na 3 jaar zijn rentree maakte voor Brazilië?
12: Pas.
10: Neymar. Duitsland stapt uit een miljardendeal met welke Nederlandse scheepsbouwer?
12: Pas.
10: Damen. Wie heeft na zijn vertrek uit Dordrecht getekend als assistent bij Fenerbahçe?
12: Pas.
10: Dirk Kuyt. Hoeveel mensen zijn gisteren vanuit Gaza op Schiphol aangekomen?
12: 37.
10: 42. Hoe heet de oud-minister die vanaf september een hoge functie krijgt bij de Europese Unie?
12: Pas.
10: Kajsa Ollengren, de Belgische presentator Ben Krabbe vertrekt na 23 jaar bij welk quizprogramma?
12: Blokken.
10: Daar is die hintsvraag ook. Een automobilist is in Antwerpen aangehouden omdat hij bij een controle 2 zakken met wat probeerde weg te gooien?
12: Pas.
10: Geld. Welke wielrenner mocht gisteren het NK tijdrijden bij de mannen?
12: Pas.
10: Huub Arts, 5 mensen zijn in Frankrijk in isolatie omdat ze contact hebben gehad met een arts die besmet was met wat?
12: Ebola.
10: Ja, en welk festival gaat morgen en zaterdag mensen weigeren met een dagticket vanwege de hitte?
12: Defcon.
10: Ja, was goed. Maar niet genoeg. Je hebt 4 punten in.
12: Helaas.
10: In totaal, Jonathan. Ja, ik hoop dat je die laatste opdracht beter hebt gedaan bij de opleiding. De reden waarom je niet alle kranten kon lezen. Maar goed en moedig dat je hier was, Jonathan.
12: Dankjewel.
10: Dank ook Nina Kooijman dat de spraakmaker wilde zijn. Succes met de manifestaties de komende tijd. En Henk Warner, vanaf hier ook nog dank voor uw aanwezigheid om te praten over de marine in Den Helder. Gaan we naar Sven. Goedemorgen, Sven.
3: Goedemorgen. Heb je Mark Rutte gezien in het Oval Office?
10: Zeker weten.
3: Vergelijk dat eens met wat het kabinet Jette te wachten staat komende zomer. We gaan het hebben over politieke strategieën met Bas Erlings zo.
27: Dit was een programma van KRO NCRV.
23: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
4: Het RIVM heeft net een waarschuwing afgegeven voor smog. Daarom hebben we contact met Guus Velders van het RIVM. Meneer Velders, voor welke delen van het land geldt dat?
19: Goedemorgen. Ja, voor vandaag wordt het vooral in het zuiden van het land verwacht. Eind van de middag dan, als de temperaturen flink opgelopen zijn, met veel zonlicht erbij. En vanmorgen verwachten we het vooral in het westen van het land, de westelijke provincies, waar smog kan optreden.
4: Ja, vanochtend toen ik naar werk ging, zag ik het al een beetje. Je ziet een beetje zo'n gloed in het landschap. Wat kunnen de mensen daarvan merken, van die smog?
19: Ja, wat je ziet, smog zie je eigenlijk niet. De ozon zie je niet. Wat het wel kan zijn, dat er wat een tijdje droog geweest, dat er allemaal stof in de lucht hangt. Ja. Nog. dat je dat zult zien. En wat mensen ervan kunnen merken. Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma die kunnen er extra, zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
4: Ja, en dan kan het dus allemaal nog wel te doen zijn. Een smokalarm dus eerst voor het zuiden, later ook voor het westen. Dank voor nu, Guus Velders van het RIVM. En die smok die heeft natuurlijk alles te maken met het extreem warme weer. Voor een groot deel van het land geldt daarom code oranje. Behalve het noorden en de Wadden, daar is het nog een stuk frisser dan in het zuiden van het land. Daar is het al dik 30 graden. En in het zuiden kan het vandaag 37 graden worden, morgen nog iets warmer. En in de zaak van de vergismoord in Berkel en Roderijs gaat het OM in hoger beroep. De hoofdverdachte die wordt vrijgesproken omdat er te weinig bewijs is. Het slachtoffer, GGZ-directeur Zweekhorst, werd 12 jaar geleden op nieuwjaarsdag op straat doodgeschoten. Later bleek dat iemand anders het doelwit was. De eis tegen de hoofdverdachte was 24 jaar cel.
5: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Door een politieonderzoek staat er een file op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp is je vertraging 30 minuten. Ook op de A16 is het druk richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Feyenoord. 3 kilometer met een vertragingstijd van 25 minuten. De A44 richting Den Haag, daar beland je in de file tussen Oostgeest en Wassenaar. 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot slot nog een ongeluk op de A67 richting Venlo. Tussen knooppunt Leenderheide en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over.
23: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
6: Dames en heren, goedemorgen. Terwijl Mark Rutte in aanloop naar de NAVO-top telkens weer iets nieuws uit de kast trekt om Donald Trump aan boord te houden, zoals ook afgelopen nacht weer, met zijn mini-college in het Oval Office, met grafiekkaarten van de Trump-trillions, met Trump als toehoorder in zijn eigen kantoor, moest het kabinet Jetten aan de bak, ook met noviteiten. Komende vrijdag presenteert minister Van Essen zijn stikstofpakket, waarvoor vervolgens steun moet worden gezocht bij de oppositie. En later deze zomer moet er een begroting liggen, en ook die moet weer kunnen rekenen op meerderheden in de Tweede en in de Eerste Kamer. Komende week gaat premier Jetten en minister Heijnen gaan samen op pad. De boer op, om het zo te zeggen, om de wensen van de coalitie en de oppositie op te halen. Zonder eigen meerderheid, nog belangrijker dan voorheen natuurlijk. En dan is de vraag, welke strategie kies je dan?

0: en de oppositie op te halen. Zonder eigen meerderheid, nog belangrijker dan voorheen natuurlijk. En dan is de vraag, welke strategie kies je dan? En is iedereen eigenlijk wel gewend intussen aan zijn eigen rol? Nog los van de polder, die eerst met zichzelf in gesprek is over de sociale zekerheid en waar het kabinet voorlopig aan de zijlijn staat, hoewel het zelf ook nog gewoon druk bezig blijft met ideeën en met oplossingen. Reden om tegen het einde van elke maand te praten met de strategie adviseur en expert Bas Erlings, succesvol campagnestratege bij de VVD in de Rutte-jaren, en met Klaas Dijkhoff, tegenwoordig de man achter een groot adviesbureau. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe cruciaal zijn de komende weken voor het voortbestaan van het kabinet?
1: Voor het voortbestaan weet ik niet, maar voor de effectiviteit heel erg belangrijk. Of ze nog iets voor elkaar gaan krijgen.
0: Juist voor de geloofwaardigheid en de slagkracht van het kabinet in elk geval wel.
1: Zeker, zeker. En anders ga je met elkaar zitten wachten tot het wel valt. Als ze dat niet voor elkaar krijgen.
0: Ja, dus eigenlijk is het wel vrij cruciaal ook voor het voortbestaan op de korte of de middellangere termijn, om het zo te zeggen. Wat nu als er geen meerderheid komt voor die begroting in tegen Prinsjesdag?
1: Nou, dat zou een novum zijn. En er zijn natuurlijk ook allerlei tussenvormen. En dat is zo'n inhoudsarme begroting. Of dat er weer geen grote keuzes gemaakt worden. Dat het weer blijft hangen. Of dat ze dingen vooruit schuiven. Ja. En dat zou natuurlijk allemaal vreselijk zijn voor het land als dat zou gebeuren.
0: Ja, dan wordt de slogan, het kan toch niet.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, toch eerst even over Mark Rutte. Want je kent hem goed. Je hebt lang met hem gewerkt. Hoe heb jij gekeken naar hem in dat Oval Office afgelopen nacht?
1: Nou, ik werd wel een beetje grinnikend. Toen ik wakker werd en ik die beelden zag, moest ik alweer grinniken. Ik denk, oh, wat is dit weer ongelooflijk knap. En ergens ook een beetje samengeknepen billen als je dat weer ziet. Hoe die daar zit en met Trump omgaat en dat dit nodig is. Maar dit is wel weer heel knap, hè.
0: Laten we eens even door de ogen van de strateeg kijken. Wat is hier dan knap aan?
1: Nou, de taak van Rutte is om die NAVO bij elkaar te houden. En dat is natuurlijk niet makkelijk als één iemand de hele tijd uit wil stappen en nogal wispelturig is en dat het allerbelangrijkste is. Dus zijn allerbelangrijkste taak is elke keer maar weer van crisisje naar crisisje Trump weer over de streep te trekken om toch maar weer door te gaan. En ik denk aan de ene kant om Europa de tijd te gunnen om het zelf op orde te krijgen zonder Trump. Ja. En aan de andere kant, wie weet wat er gebeurt en er komen nog midterms aan en je weet hoe het daarna gaat. Ja. Dus elke keer moet hij weer in dat hoofd, zo zou hij het zelf ook noemen, in dat hoofd van Trump kruipen om hem te snappen en hem te geven wat hij nodig heeft.
0: Ja,
1: dat doet hij hier. Paaien.
0: Dat is hoe hij. Nou ja, en hij maakt het Oval Office tot het zijne. Hij geeft Trump een schouderklopje. Zo van, let even op, ik heb wat voor je meegebracht. Dan staat hij op en dan gebruikt hij dezelfde stijlmiddelen als Trump gebruikt. Namelijk die grafieken op die schildersezels. Ja. En vervolgens staat er ook nog Trump Trillions op. Dat, heeft hij dat zelf bedacht? Zou zomaar kunnen.
1: Dat zou zomaar kunnen. En anders of de mensen om hem heen. Maar dit past wel. Hij heeft het natuurlijk precies door. Wat
0: noem het gewoon de Trump Trillions.
1: Ja, en Trillions was natuurlijk afgelopen week groter doordat Elon Musk triljonair werd, zeg maar. Dus huppakee, dat is allemaal in. Dus dan pak ik dat. Maar het belangrijkste hieraan is de ongelofelijke lef. Je ziet elke wereldleider bij die persconferentie zitten, daar in die zaal. Ja. En die zit allemaal om zich heen te kijken, wat zijn de codes, hoe moet ik me gedragen en hoe zorg ik dat het niet ontploft.
0: Allemaal nerveus.
1: Ja, en dan komt hij binnen, Rutte, en die heeft gewoon eigenlijk scheid aan hoe het hoort. En die gaat er gewoon staan, die gaat daar zijn eigen show bouwen. En Trump zit nog te glimlachen ook en die zegt daarna, Europa is nog steeds kloten, maar die Rutte, daar hebben jullie wel geluk mee, die is dik oké. Okay.
0: Was het niet zo, ik geloof dat ooit is beschreven door Petra de Koning in haar boekje over Rutte, dat bij het eerste bezoek van Rutte aan Trump in de Oval Office, dat hij ook een opmerking maakte van, ik doe dit langer dan jij en zoiets?
1: Dat zou kunnen, dat heb ik nooit gehoord. Ik heb wel een keer aan hem gevraagd toen Trump won, wat vind je daar nou van?
0: Ja.
1: En toen zei hij, die vraag kan ik me helemaal niet permitteren. Ik moet in die man zijn hoofd kruipen, zijn beste vriend worden.
0: Ja, dat. Nou, wordt natuurlijk ook vaak gesproken met enige gêne over de stijlmiddelen die er uit de kast worden getrokken. Dat geldt natuurlijk voor al die wereldleiders. We hebben dat bij die G7-top gezien, waar iedereen probeerde om Trump weer te paaien, ook al hebben ze hem de gordijnen ingejaagd. Nou, dat liep in het geval van Maloney ook weer verkeerd af, want er ontstond ruzie.
1: Ja.
0: Over al dan geen smeekbeden om met Trump op de foto te moeten. Het is net een soort van zandbak met peuters af.
1: Ja, alle regels en alle afspraken bestaan niet meer.
0: Nee, exact. Maar toch, Rutte heeft ook een interview gegeven op Fox News, waar hij heeft geroepen dat er toch wel degelijk een paar honderd of 500 vluchten vanaf Italiaanse basis, althans Amerikaanse basis, gestationeerd in Italië, ingezet zijn voor die Iran-oorlog. Terwijl Meloni toch had gezegd dat niet aan de orde was.
1: Ik zag dat ook. En het lijkt ook een beetje een slip op de tong geweest, omdat daarna meteen de NAVO met een verklaring kwam hoe het in elkaar zat en dat het allemaal wat anders zat en hoe hij het echt bedoeld had.
0: Ja.
1: Dus het lijkt ook alsof dat heeft hij natuurlijk ook. Als iets vooraan in zijn hoofd zit, dan kan het er ook zomaar uitkomen.
0: Ja. Of als hij denkt, gaat lekker, dat hij wat overmoedig wordt af en toe.
1: Ja, wie weet ja. Ja. En elk land heeft natuurlijk weer zijn eigen afspraken en zijn gevoeligheden. Ik kan me ook voorstellen bij al die landen dat er wel eens eentje doorheen glipt.

0: goed, dit is het optreden van Rutte. Gedurfd dus. Want, maar waarom lef eigenlijk? Want hoe kan dit dan verkeerd aflopen? Dat hij een schobering krijgt van Trump ook?
1: Ja, dat hebben we natuurlijk ook wel eens gezien. Ja. Die hele, de hele voorbestaan van de NAVO zat elke keer weer op het spel daar.
0: Ja. Ja, hij zei ook, Europa heeft me in de steek gelaten, maar jij doet goed werk.
1: Ja.
0: En daarom ben je hier, anders was er niemand hier geweest.
1: En dan pak je de floor en gaat hij uitleggen dat de rest echt wel wat gedaan heeft.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Ja. Is dit het politieke leiderschap dat dit land op dit moment, even los van de figuur, en de premier, je hebt hem gediend, dus je bent niet helemaal neutraal. Bovendien is er ook voldoende kritiek mogelijk op het premierschap van Rutte, zeker in de laatste periode.
1: Ja.
0: Maar het type leiderschap, even los van de figuren waar die ideologisch of politiek staat, zal ik maar zeggen. Het gaat om de manier waarop hij, daar bijna machiavellistisch, politiek bedrijft. Is dat wat wij zoeken?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar Rutte was in 2010 ook niet de Rutte van nu. Normaal gesproken moet je er ook in groeien. In het begin, als je premier bent, dan ga je natuurlijk heel erg luisteren naar de RVD. Die zitten op geen fouten maken. Dat is de Rijksvoorlichtingsdienst en beleid communiceren.
0: Mm.
1: En leiderschap is natuurlijk net wat anders. En het lef om daaruit te stappen en voor de troepen te gaan staan zonder rugdekking en al dat soort dingen die Rutte nu durft, dat heb je heel langzaam zien groeien bij hem. Alleen, we leven nu in zulke onrustige tijden dat we dat van Jette ineens heel snel nodig hebben. En we hem eigenlijk niet de tijd gunnen om daar even rustig in te komen.
0: Nou is Jette natuurlijk minister geweest en ook al partijleider. Rutte was eerder staatssecretaris. Daarna met veel gedonderjaag partijleider geworden. Maar toch pas in 2009 echt tot vol wasdom gekomen, zal ik maar zeggen. Vlak voordat hij premier werd eigenlijk als partijleider. Dat was, Jette natuurlijk heeft een ander voortraject, als je het zo zeggen mag.
1: Ja, heb je helemaal gelijk in. En ik denk ook dat eigenlijk niet je voorbereid om premier te worden. Als minister gaat het minder om zeg maar het leiderschapsexperience aspect. Ga je beleid communiceren als dat nodig is en ga je eens reelen en dealen.
0: Mm.
1: Als fractievoorzitter staat er veel minder op het spel als je dingen roept. En als je ineens nummer 1 bent en ook een beetje ontheemd raakt, want je agenda is zo vol en je hebt zoveel bewaking om je heen dat je ook nauwelijks nog in het echte leven komt.
0: Mm.
1: Het is heel moeilijk nog inschatten wat mensen nodig hebben, wat je wel of wat je niet kan doen. En daar moet je dus de mensen om je heen vertrouwen.
0: Ja.
1: En dus het is ook echt niet makkelijk hoor, die rol die Jette nu heeft. Kun je niet onderschatten.
0: Nee, dus is hij achter de schermen ook bezig met het leiden van allemaal taskforces.
1: Ja.
0: Dat zijn dan weer onderraden zeg maar, van de ministerraad, vergaderclubjes. Wouter de Winter schreef er nog in de Telegraaf een column over. Waarin hij ook nog het punt maakt dat er vervolgens voor de ministerraad als zodanig, waar toch de beslissingen horen te worden genomen, wel erg weinig overblijft en het een soort stempelmachine wordt.
1: Ja.
0: Is dit de manier waarop je dan die grote crisis te lijf gaat? Namelijk zoveel vooroverleg, zoveel in kleine kamertjes al voorkoken en eigenlijk al aftimmeren en beslissen, dat er vervolgens ook geen bredere discussie meer in die ministerraad is?
1: Ja, alles heeft zijn voor- en nadelen. Hij zou dat niet doen als hij het wel voor elkaar krijgt in de ministerraad.
0: Mm.
1: In de tijd 17-21 was dat, denk ik. Waren het de fractievoorzitters die het voor het zeggen hadden. Was dat coalitieoverlegger. En daar
0: je bedoelt de periode 2017-2021?
1: Ja.
0: Niet het jaar 17-21.
1: Nee, sorry. Nee, 2017-2021. Nee, daar ben ik iets minder van, daar was ik nog niet bij.
0: Ja.
1: Maar dan zie je dat die fractievoorzitters met elkaar de afspraken maakten.
0: Ja.
1: En eigenlijk
0: dat was coalitieoverleg op maandagochtend. Ja.
1: En nu is het natuurlijk geen minderheid. En in de ministerraad is dat dus blijkbaar moeilijk. Dus ga je op andere plekken ga je proberen afspraken te maken en dingen voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: Zodat je het makkelijker maakt om toch tot besluiten te komen.
0: Daar is natuurlijk ook wel kritiek op. Ook wat de verslaglegging van het een en ander is. We zien dat nu bij die corona-enquêtecommissie ook weer terugkomen. Vanwege het katshuisoverleg op die zondag, waar geen notulen of notulen werden gemaakt. Waardoor we ook niet meer kunnen reconstrueren wie wat heeft gezegd en hoe besluitvorming nou daadwerkelijk tot stand is gekomen.
1: Ja.
0: Dit is een andere discussie. Even naar de modus operandi zoals het dan wel moet. Want Jette en Heine gaan de boer op volgende week.
1: Ja.
0: Met z'n tweeën. En die gaan langs de oppositiepartijen om te informeren wat hun wensen zijn.
1: Ja.
0: Ik hoor tegelijkertijd ook dat het kabinet toch echt werkt gewoon aan een eigen begroting.
1: Ja.
0: Hoe moet ik het een met het ander rijmen? En is dit strategisch gezien verstandig? Twee vragen in één.
1: En of strategisch verstandig was, weten we allemaal in september. Maar als je nu vooruit kijkt, het is een hele nieuwe situatie. Niemand weet hoe dit moet. Wat er vroeger gebeurde was dat minister van Financiën kwam, ging naar de ministers toe met, joh, dit is jullie budget, vul het in. Het ging naar de fractievoorzitters, die moesten natuurlijk allemaal akkoord geven, want dan wist je zeker dat de Tweede Kamer ermee akkoord ging en de Eerste Kamer. En die fractievoorzitters gingen dan vervolgens nog onderhandelen over hun eigen wensen en eisen. En die hielden ze allemaal zo lang mogelijk in de zak, want als er eentje zei ik wil dit, dan had de ander ook nog wel wat en dan begon het uitruilspel. Zeg.
0: Ja.
1: Maar nu kan het natuurlijk niet. Het kabinet kan met zichzelf gaan lopen uitruilen, maar dan zullen ze daarna naar de oppositie moeten en die zullen moeten gaan meewerken hieraan.
0: Ja.
1: En En of die oppositie dat wel of niet gaat doen, dat is natuurlijk de grote vraag. En wie gaat er nu opstaan en de verantwoordelijkheid nemen? Er is de afgelopen jaren, ook door dat vorige kabinet, zijn die verhoudingen allemaal zo moeizaam geworden?
0: Nou, ook binnen het kabinet toen. Maar toen waren er bij die onderhandelingen over de centen telkens schreeuwbuien en huilpartijen.
1: Ja, maar je zou denken nu, oké, drie van die vier partijen zijn eruit verdwenen. Alles is weer goed, we kunnen weer verder. Even hadden we dat gevoel ook. Ja. Maar het lijkt toch alsof het chagrijn en de verstoorde verhoudingen uit die tijd nog steeds doorspelen. Dus Pro heeft eigenlijk helemaal geen zin om het kabinet te helpen en de VVD te helpen. VVD wil eigenlijk helemaal niet over de kant, over de links, omdat Pro er zit.
0: Ja, die
1: wil
0: dat was ook nog een verkiezingsbelofte van Dylan Jessicus.
1: Ja, Jette heeft helemaal geen zin in jaar 21. Nee. Dat soort dus.
0: Hoewel je daar achter de schermen ook wel af en toe wat anders hoort. Namelijk dat Jesse Klaver als leider van Progressief Nederland, die natuurlijk die partij ook als enige echte linkse alternatief probeert in de markt te zetten. Ja. Toch? Dus als je links bent, kom dan bij mij, want ik ben het enige ware linkse geluid.
1: Ja, en ik denk ook dat dat verreweg het meest verstandig is. Degene die de komende periode weet op te staan, de steun gaat geven, dingen binnenhaalt, maar vooral ook ruimhartig steun geeft, die zet zichzelf eigenlijk klaar als een nieuwe leider.
0: Ja, maar tegelijkertijd is dit ook een land waarbij constructief gedrag wordt gehonoreerd door de kiezer.
1: Zeker.
0: Dat heb je gezien bij de winst van Van Mierlo in 1993 was het.
1: Ja.
0: Met oppositie voeren voor het kabinet, zal ik maar zeggen. De constructieve oppositie onder leiding van Pechtold later. En de ChristenUnie en de SGP en zo, die er allemaal aan meededen. Dat is allemaal uitbetaald door de kiezer in zetelwinst.
1: Dat is het. En zeker die kiezer nu wil maar één ding, en dat is dat er problemen opgelost worden.
0: Ja.
1: En of dat nou over links, over rechts of inhoudelijk, hoe dat in elkaar zit, dat kunnen mensen heel moeilijk beoordelen, maar ze willen gewoon geen ruzie, geen conflict, maar met elkaar de schouders onder zijn dingen oplossen.
0: Maar nu
1: dus
0: valt, nu
1: de oppositieleider die opstaat, die kan een gigantische slag slaan nu.
0: Maar Jesse Klaver, van hem zou je kunnen zeggen, hij staat op, maar hij staat op met de mededeling, of met mij, of met Eerdmans, niet met allebei.
1: Ja.
0: Als je met mij wil praten, dan gaan de rijken meer belasting betalen, en anders hoef je niet meer langs te komen.
1: Ja. Ja, zeg het maar. Als hij alles voor elkaar krijgt, dan zou je kunnen zeggen dat hij misschien gewonnen heeft. Maar het beeld naar buiten. Ik vond Pechtold veel interessanter. Een paar weken geleden in een interview zei hij, wij waren de constructieve oppositie. Wij deden dingen die onze achterban eigenlijk helemaal niet zo fijn vond. Maar we bleven maar stijgen omdat het vooral gewaardeerd werd dat we wat deden.
0: Mm.
1: En die sfeer toen is heel anders dan die sfeer nu. En heel veel mensen zullen toch problemen hebben met die toon van Jette nu. En zouden veel meer hebben van, oké, jongens, ik vind jullie allemaal idioten. Maar kom maar hier, dan gaan we het samen wel even oplossen.
0: De toon van Jette is...
1: Nee, sorry, de
0: toon van Klaver.
1: Ik ga zo door naar Toon.
0: Maar dat sommige kiezers ook, geloof ik.
1: Ja.
0: Ik hoor ook wel in die coalitie af en toe dat het chagrijn daarover best groot is.
1: Mm-hmm.
0: Ik hoor ook, Jesse Klaver zat ook in dit programma, zei, sinds maart is er niemand van hoge hand meer langsgekomen. In de coalitie hoor je ook wel, ja, dat komt ook omdat hij ze doorverwijst naar de fractiespecialisten, dus de woordvoerders. Dan zegt hij weer, ja, die gesprekken gaan eigenlijk zijn beleefdheidsbezoekjes een beetje voor de bühne. Het gaat nergens over. Aan de andere kant hoor ik ook wel dat Eerdmans met jaar 21 op de achtergrond opereert. En dat dat ook wel weer wordt gewaardeerd. Maar de vraag is of ze er daar dan weer mee uit kunnen komen. Als we dit nou terugbrengen tot strategie en leiderschap.
1: Ja.
0: Wat moet je dan doen?
1: Nou, het beeld dat die kiezer alleen maar ziet is chaos en gekloot en er wordt niks opgelost. En in kader van leiderschap, wat je nu als leider moet doen, is over je eigen chagrijn heen stappen, achter de schermen met elkaar gaan zitten en vooral die relaties gaan bouwen nu.
0: Ja, want uiteindelijk, wie moet dan wat doen?
1: Ja, Jette moet hier natuurlijk mee starten. Het is zijn baan. Maar dan moet je dus wel een beetje op zijn Ruttes, zoals we hem zagen bij Trump, een beetje brutaal zijn, risico's nemen, alles of niks spelen en echt voor die troepen uitgaan en niet weten waar je uitkomt.
0: Ja, maar die zit wel achter vergaderen in die taskforces. Ik las dat het in dezelfde column van...
1: Ja, dan gaat hij het s'avonds maar doen.
0: Of drie kwart van zijn tijd? Of
1: ja, dan rijdt hij op zaterdagochtend maar eens even bij Klaver langs. Als je dat wil, kan dat natuurlijk. En aan de andere kant ligt er dus een ontzettende kans bij oppositieleiders nu om wel op te staan en te laten zien, kijk, ik kan dit wel, ik durf wel nu op te staan en voor de troepen uit te gaan en ben ruimhartig en ga deals sluiten. En dat gaan we de komende weken nu zien. Gaat het kabinet nu lukken om leiderschap te tonen en dit land verder te trekken en echt dit het kabinet van Jette te maken?
0: Ja.
1: Of blijft dit gedonder en is zo'n kabinet gedoemd om te mislukken? En ik hoop echt heel erg dat het dat eerste wordt, want dat zou veel beter zijn voor het land.
0: Maar dan ga ik het nog een stap ingewikkelder maken, om met Lubbers te spreken. Een slag ingewikkelder, zei hij altijd. Namelijk, we hebben ook nog de polder.
1: Ja.
0: En de polder heeft zich losgeweekt, zal ik maar zeggen, van het overleg met het kabinet. Nou ja, losgeweekt is een eufemisme in dit verband. Ja. We hebben gewoon geroepen, we lopen weg.
1: Ja, niks
0: moest eerst even worden gestaakt. Dat was afgelopen woensdag. Weinig mensen iets van gemerkt. gemerkt overigens, geloof ik, maar los daarvan. Het signaal was daar. Er wordt op de achtergrond gesproken tussen de werkgevers en werknemers. Waarbij ik wel hoor en begrijp dat de werkgevers eigenlijk alweer aan de kant van het kabinet staan. Maar Jesse Klaver heeft zijn lot en zijn politieke opstelling verbonden met dat van de bonden en vice versa. Dus dat maakt het nog ingewikkelder.
1: Ja, zeker. En dat dit überhaupt ontstaan is, is natuurlijk ook een leiderschapsding. Hè? Die bonden en die werkgevers hebben gedacht, het kabinet staat nu zo zwak, we gaan het zelf wel doen, we hoeven ons niks van ze aan te trekken.
0: Er zitten ook allemaal nieuwe leiders daar.
1: Ja, zeker. En die konden het waarschijnlijk ook goed samen vinden, of dat hoorde ik. En dat geeft ook een kans.
0: Ja?
1: Maar dat is dus, dat ontstaat wel in een vacuüm. Dit staat niet op zich. En het is voor de komende periode is natuurlijk de vraag, wie lukt het om daar aan tafel te komen en de partner te worden? En als dat inderdaad Klaver is en hij trekt samen met de bonden en achteraan de werkgevers naar het kabinet toe en zegt, dit is het plan, dan kunnen ze niet anders meer eigenlijk dan het gaan accepteren. En dan heeft Klaver zich natuurlijk ontzettend als leider neergezet. Aan de andere kant, wat ik Jette zou adviseren, is om nu te zorgen dat hij zelf aan tafel komt daar. Ik geloof dat Rutte zoiets ook wel eens gedaan heeft. Er gewoon naartoe gereden is en aan tafel is gaan zitten erbij. Ja. En gezegd, kom eens even praten, want dit is heel belangrijk.
0: Was het niet in Den Bosch dat hij naar een café is gereden en daar een biertje is gaan drinken met de toenmalige FNV-voorzitter?
1: Juist, dat is daar gebeurd. En zo heeft hij dat doorbroken. Maar dat is eigenlijk bijna dezelfde rol die je ook ziet nu bij Trump. Dus helemaal in die ander verplaatsen. Kijken wat die ander nodig heeft. Je eigen ego heel klein maken. Dan risico's durven nemen. En gewoon er naartoe te gaan en te vragen, wat heb jij nou eigenlijk nodig nu?
0: Ja, maar goed, dan ga ik het even verplaatsen.
1: Niet nog ingewikkelder nu.
0: Nou, hè? Nee, maar ik verplaats me even op Jette en probeer het even praktisch te maken. Want dan bel ik Hans Spekman en dan zeg ik, joh, ik wil met je een drankje doen, een hapje eten. Daar is hij over het algemeen toe bereid. Dat heeft hij laatst ook met Van Oostrom gedaan, de nieuwe werkgeversvoorzitter. Hij is met politieke tegenstanders. Is hij altijd goed op het sociale vlak? Maar in dit geval zegt hij waarschijnlijk nu even niet. Ik ben even eerst nog bezig met een akkoord. U komt later aan de beurt. Of hij zegt waarschijnlijk jij tegen Jette. Maar.
1: Ja. Ja.
0: En dan?
1: Ik kan natuurlijk niet inschatten hoe die verhoudingen zijn. Hè? Maar
0: Dan zit Jette in een café. Dan vraagt de serveerster of de ober. Die vraagt, wat wilt u drinken? Nou, ik wacht nog even op mijn... Dan komt er niemand.
1: Ja, of je belt en zegt, ik kom nu langs en ik kom eens even kijken wat jullie van mij nodig hebben. Hoe kan helpen, zodat jullie er ook echt een succes van gaan maken samen.
0: Dus Jette moet in de auto stappen en naar Spekman toe.
1: Ja, maar wel maar die parallel met Rutte, net bij Trump, is natuurlijk wel heel interessant. Want het is wel risico nemen, want als ze de deur dicht houden voor hem, dan heeft hij ontzettende knauw opgelopen. Net als dat Rutte ook een ontzettende knauw had kunnen oplopen. Maar bij dit soort leiderschap hoort natuurlijk ook wel het lef dan om op dat soort momenten alles of niks te spelen.
0: Maar dan is de vraag waarom Rutte dat soort knauwen op dat soort momenten dan niet opliep.
1: Ja, klopt. En ik denk dat hij ze ook wel eens heeft opgelopen.
0: Wanneer?
1: Ja, die zakken altijd heel snel weg bij mij, dat soort momenten. Maar volgens mij is het niet altijd alleen maar goed gegaan.
0: Nee, ik wil niet zeggen dat Rutte nooit tegenstand heeft gekregen en nooit gelazer en in opspraak is gekomen. Nee. Helemaal niet. Maar
1: dit soort dingen
0: ging dit soort afspraken.
1: Ja, dit soort dingen was hij natuurlijk eigenlijk mega goed in. En dat zit hem wel op wat jij net ook zei. Van je moet die relaties met elkaar opbouwen.
0: Uiteindelijk gaat het om de gunfactor, heb ik altijd geleerd in Den Haag, toch?
1: Zeker. En dat is niet alleen in Den Haag. Dat is in het bedrijfsleven. Als jij een fusie hebt, kunnen je advocaten maanden onderhandelen. Maar als de twee CEO's elkaar aardig vinden, is het een dag geregeld. En dat is hier eigenlijk ook. Dus als je bij elkaar kruipt en inderdaad het durft om vanuit die ander te denken, je eigen ego aan de kant te zetten en helemaal te doen wat die ander nodig heeft.
0: Ja.
1: En daarmee en dan de boel weer bij elkaar te brengen, dan krijg je iets voor elkaar.
0: Van Rutte werd altijd gezegd dat het een man zonder ego is.
1: Ja.
0: Is dat echt zo?
1: Ja.
0: Echt?
1: Nou,
0: kan iemand zonder ego dronken?
1: ik heb dat denk ik ook nooit helemaal kunnen doorgronden, hoe dat echt zit.
0: Nee.
1: Maar
0: hij kan het makkelijk parkeren.
1: Kijk, als hij nu dingen voor elkaar door zich op deze manier te gedragen bij de NAVO zijn doel haalt en voor elkaar krijgt wat hij voor elkaar wil krijgen, is dat natuurlijk uiteindelijk supergoed voor zijn ego. Dan krijgt hij daar natuurlijk uiteindelijk wel de erkenning van. Dus het is wel die ontzettende oog op de bal en wat er ook gebeurt, het maakt niets uit. Alles staat in het teken van dat einddoel halen.
0: Ja.
1: En dus ik weet niet of je dat helemaal geen ego kan noemen, maar in het moment zelf betekent het wel dat je je ego helemaal aan de kant kan zetten.
0: Ja. En als je dat dan vergelijkt met Jette, karakterologisch, want ook hem ken je.
1: Nou, niet zo goed hoor.
0: Nee, niet zo goed als Rutte, maar goed, je hebt hem wel gezien, je hebt hem bezig gezien, je hebt zijn opmars door de politieke gelederen meegemaakt.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Vrienden en vijand zeggen dat het ook gewoon een goed politicus is. Vrienden en vijand gaven hem ook allemaal pluimen tijdens zijn ministerschap.
1: Zeker. Nou, dat zou mijn inschatting zijn dat hij dit ook zou kunnen.
0: Maar hij is wat, misschien wel door al dat vergaderen en veel verblijf in het buitenland, wat ook bij die functie hoort, misschien wat minder zichtbaar op dit moment.
1: Ja.
0: Vind je dat?
1: Ja, nee, dat vind ik ook. Maar dat is dus wel dat groeien. Ik denk dat bij Rutte de eerste echte crisis na 3 jaar kwam.
0: Ja.
1: En hier, toen hij 2 weken zat, hadden we een oorlog. En hij heeft alleen maar crisis.
0: Ja, maar ja, Rutte heeft wel een paar jaar eerst kunnen wennen aan het ambt. Ik begrijp altijd van oud-premiers dat als je de premier wordt, je denkt, ik weet wel ongeveer hoe het werkt. Dat de factor zwaarte en gravitas en druk op je schouders vele malen groter is dan je van tevoren had kunnen dromen, verwachten en vrezen.
1: En dat is hem dus precies. En dat is waar hij nu dus ineens ontzettend snel doorheen moet. Veel sneller dan wie ook. En dat is bijna onmenselijk, maar dat is wel wat er nu van hem nodig is. En dus ook van de mensen om hem heen. Dat ze hem daar het comfort voor geven, dat hij die kant ook vanzelf kan laten zien.
0: Maar goed, hij gaat ook met Elke Heijnen de boer op door die kamergangen heen. Dat heeft hij trouwens ook al eerder gedaan. Hij is eerder ook nog solo. Liep hij ook moederziel alleen bijna door dat gebouw, heb ik wel eens gezien. Ging die op bezoek bij die fractievoorzitters. Wat is dat dan anders dan een biertje drinken in het café?
1: Nee, ik denk dat uiteindelijk hetzelfde. Ik hoop dat dat op dezelfde manier uitpakt. Als dat maar. Er moet ook een beetje deemoedigheid in zitten. In zo'n gang erlangs. En het moet er bijna een soort walk of shame worden. Je moet ook ervoor zorgen dat uiteindelijk als je buiten komt, degene waar je geweest bent, het naar buiten kan komen en zich als winnaar kan presenteren. Maar nou, ik heb ze dus even flink de waarheid verteld. Weet je wel zo, je moet ze wat gunnen. En we gaan dus zien of die deemoedigheid, of ze dat lukt. Van we komen met Rutte noemt dat met de hoed in de hand. We komen met de hoed in de hand binnen, vragen om een gunst. Want we hebben de hulp nodig om de problemen voor Nederland op te lossen.
0: Ja.
1: En als we die toon kunnen aannemen, dan zou het wel een succesvol kunnen.
0: Maar dan moet iedereen zich ook wel bewust zijn van zijn nieuwe rol. Namelijk de VVD, dat ze niet meer de grootste zijn. D66, dat ze niet meer de kleinste zijn. De oppositie, dat ze de oppositie zijn.
1: Ja. En die rolvastheid, die hebben volgens mij allebei nog een beetje gemist de afgelopen periode.
0: Ja, dat hoor je eerlijk gezegd ook wel vanuit het kabinet terug. Namelijk dat bewindslieden, zelfs ook met coalitiepartijen, nou toch best onwennige gesprekken hebben soms. Dat iedereen toch een beetje moet wennen aan deze constructie.
1: Dat en de VVD toch doet alsof ze de grootste zijn. Dat D66 niet moeite heeft te snappen dat ze geen oppositie meer zijn. En dat CDA sowieso nog om zich heen kijkt en denkt, hoe moeten we ons nou eigenlijk gedragen?
0: Is dit het recept, of de receptuur voor een geweldig gerecht met Prinsjesdag?
1: Nou, dat is de receptuur voor 2 hele spannende maanden, denk ik.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, als we dit gaan ook met vakantie. Dus het wordt straks allemaal in een soort trechter gepropt.
1: Ja.
0: In de tweede helft van augustus.
1: Nu zijn alle gesprekken. Dan worden dingen uitgewerkt. Dan wordt natuurlijk tijdens die vakantie al wel druk op en neer gebeld. Ja. En als we dan terugkomen, dan zit er druk op processen. En gaan we zien of het echt wel of niet gaat lukken.
0: Bas Eerlings, politiek strateg. Hartelijk dank. Was leuk dat je er was. En hier gaat Suzanne Bosman verder met 1 Vandaag, dames en heren. Wij melden ons morgen. Ik wens u een hele warme, maar toch fijne middag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Zondagmiddag op de perstribune van Max. Schrijver Arnon Grunberg. Hij gaat in een nieuw seizoen van het Filosofisch Quintet op zoek naar de belangrijke vragen van het leven.
4: Hier wordt luisteren gewaardeerd, hier stilte geen schande.
2: En oud-zwemster Enid Brigitta. 50 jaar geleden won ze 2 historische zwemmedailles op de Spelen van Montreal.
5: Vroeger werd er altijd gezegd dat mensen van donkere huidskleur niet konden zwemmen.
2: Margreet Rijntjes in gesprek met Arnon Grunberg en Enid Brigitta. Zondagmiddag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
3: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
13: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
12: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
14: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
19: Susanne Bosman. Goedemiddag, met temperatuur in huis van 30 graden of meer wil iedereen toch een airco. Ze zijn niet aan te slepen op het moment. Maar wat nou jammer is, airco's maken het hitteprobleem alleen maar groter. Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Jan van der Putten.
20: Een van de twee aardbevingen in Venezuela was de krachtigste beving in dat land in meer dan een eeuw tijd. Die beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden op de eerste beving. Die had een kracht van 7,2. En omdat die schokken zo hevig waren, was de paniek in Venezuela groot. Ja, por. Afuera que tenemos. No se de allá. Hermano, no. Fuera más peligroso, hermano. Por allá. Señores.
21: Veel mensen waren thuis, want het was een feestdag in Venezuela, en die werden dus overvallen door de ramp. Al zijn er wel vaker aardbevingen in Venezuela, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
22: Er was vorig jaar nog ook een redelijk zware aardbeving, maar daar waren de slachtoffers redelijk beperkt gebleven. Maar over het algemeen zijn het vrij lichte aardbevingen. Het ligt op een breuklijn, dus tussen de Caribische en de Zuid-Amerikaanse plaat, die komen daar met elkaar. Dus er zijn er veel aardbevingen, maar zo'n grote aardbeving als vannacht, dat hebben we niet eerder gezien.
21: Er zijn tot nu toe 32 doden geteld. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. En het Rode Kruis is in het gebied om hulp te verlenen. Het probleem is dat ook het hoofdkwartier in Venezuela van het Rode Kruis schade heeft opgelopen. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Wat weten jullie? Wat is jullie indruk tot nu toe over de schade?
23: De schade aan het gebouw wordt geïnventariseerd door het hoofdkantoor. En ze zijn bezig om de veiligheid van de medewerkers en alle vrijwilligers in kaart te brengen. Niet alleen van het gebouw, maar natuurlijk ook in de rest van het land. Om te kijken of zij op een manier ook getroffen zijn door de aardbeving. Dus we hebben allerlei veiligheidsprotocollen die we daarvoor activeren. Ook naar de bevolking toe. Om te kijken of zij veilig zijn, hoe we hen kunnen helpen. Gelukkig hebben we heel veel vrijwilligers die wel ook op het moment in de verschillende plekken daar hulp verlenen en reddingsacties uitvoeren om mensen onder het puin vandaan te halen.
21: Nou is het vroeg in de ochtend in Venezuela. Wat is er tot nu toe duidelijk over slachtoffers, over gewonden?
23: Ja, daarvoor volgt het Rode Kruis ook echt de officiële cijfers. Wij tellen dat niet. Wij zijn vooral bezig om te kijken waar de mensen onder het puin liggen en die proberen te redden. Dus dat heeft onze prioriteit op dit moment. Wij weten in dat opzicht net zoveel als vele anderen. We zijn echt bezig om te proberen de mensen onder het puin vandaan te halen en te kijken waar de hulp nodig is.
21: Ja, wat kunnen jullie doen concreet?
23: Nou, we hebben dus vrijwilligers en hulpverleners die medische hulp verlenen, die mensen onder het puin vandaan halen. Dus die doen zoekacties. En we gaan natuurlijk ook aan de slag om te zorgen dat mensen straks opgevangen kunnen worden. Op welke manier dan ook. En daarna gaan we zorgen voor alle situaties die daaromheen moeten worden geregeld om hen veilig te kunnen opvangen, sanitair, water en dergelijke. Dus daar moeten we ook nog grote assessments eigenlijk voor doen om te kijken waar we dat gaan doen en waar het meest nodig is.
20: Ja, de dag breekt daaraan in Venezuela, dus er moet nog veel gebeuren. Dankjewel, Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Het RIVM waarschuwt opnieuw voor smog. Vooral in het zuiden van het land is de luchtkwaliteit slecht door de warmte in combinatie met uitstoot. En daardoor kunnen mensen last krijgen van hoesten en kortademigheid. Het aantal ebola-gevallen in Congo blijft stijgen. Er zijn nu ruim 1100 gevallen bekend en het dodental staat op 267. In Frankrijk loopt een onderzoek naar mogelijke besmetting door een Franse arts die ziek terugkwam uit Congo. 5 mensen die naast hem zaten in het vliegtuig zitten nu in isolatie. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Er werd alarm geslagen toen mensen iemand het water in zagen gaan en die kwam niet meer terug. Er werd toen iemand uit de branding gehaald, maar dat was niet degene, bleek later, naar wie werd gezocht. In de zaak van de vergismoord in Berkel en Roderijs gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep. De hoofdverdachte werd door de rechter vrijgesproken. Het slachtoffer, GGZ-directeur Zweekhorst, werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat doodgeschoten. En later bleek dat iemand anders het doelwit was. Tegen de hoofdverdachte, een man uit Schiedam, eiste het OM 24 jaar cel. Maar volgens de rechter was er te weinig bewijs. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Van Brentolie, de belangrijkste standaard voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari. Dat is de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardementen op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal waarschijnlijk verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ja, het is warm, dus roept staatssecretaris Bertram, die gaat over het openbaar vervoer, reizigers op om genoeg water mee te nemen als ze op pad gaan. De NS rijdt ook vandaag weer met een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte. En veel scholen en bedrijven hebben de les- en werktijden aangepast. Ook markten gaan eerder dicht, zoals in Noordwijk.
0: Mensen doen vroeg hun boodschappen, zodat ze 's middags lekker naar het strand kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Kunnen we wat eerder naar huis?
1: Ja. Het gezegd is volgens mij, de vrouwen bloot, de handel dood.
0: Ja, dat klopt een beetje. Ik heb liever vrouwen bloot en nog druk op de markt. Maar ja, helaas, je kan niet alles hebben, hè.
20: 6 over 12, het weer nog volop zon. 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. In bijna het hele land geldt code oranje. En morgen wordt het nog warmer met 36 tot 39 graden.
19: Jan, dankjewel. Rijn Baartmans is bij de ANWB voor het verkeer. Rijn.
4: Hey, goedemiddag. Ja, het staat vast op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 30 minuten vertraging door een politieonderzoek. Ook op de A27 richting Gorkum is het aansluiten. Dat komt allemaal door de wegwerkzaamheden daar. Dat is ter hoogte van knooppunt Gorkum 10 tot 15 minuten vertraging. En er zijn toch heel wat mensen die de hitte trotseren om bij concertatie te zijn, want het is druk op de N57 Rotterdam-Middelburg. In beide richtingen heb je bij de Haringvlietdam 10 tot 15 minuten vertraging.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
25: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
25: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
26: Rook?
10: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
26: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: NPO Radio 1. Avro Tros.
19: Voetbal kijken tot in de kleine uurtjes. Nederland-Tunesië komende nacht. Maar wat zeg je nou tegen de baas als je morgen een kater hebt of gewoon een beetje moe bent? We bellen zo met een arbeidsrechtsadvocaat. Ja, Julia, blussen met 30 plus, dat is toch de hel?
29: Ja, en dat gaat natuurlijk over de brandweer. En die waarschuwt voor een verhoogd risico op natuurbranden. Hoe groot dat risico is, horen we zo van een echte brandanalist.
19: En nu, iedereen wil een airco.
30: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
19: En daarom zijn ze niet aan te slepen.
31: Ja, de mobiele airco's die zijn al uitverkocht. We zijn nu bezig met splitverkoop.
32: Dus wat is een split airco?
31: Dat is een airco met een binnen- en een buitenunit. En die zijn een stuk zuiniger in verbruik. En je ziet dat steeds meer mensen een professionele airco daarvoor aanschaffen.
32: Heb je dan spijt dat je niet een heleboel airco's hebt ingekocht?
31: We hebben er heel veel ingekocht, maar ja, op een gegeven moment is je pand te klein.
32: En hoe lang moeten klanten ongeveer wachten op dit moment?
31: Ik denk dat je toch al gauw een maand zit te wachten voordat iemand hem komt installeren.
32: Kun je een airco het beste in de winter kopen eigenlijk?
31: Ja, een airco is eigenlijk het beste om hem zo snel mogelijk te kopen. Want des te eerder je er plezier van hebt.
19: Ja, verslaggever Joris Kreugel was vanmorgen in de warmteservice in Hilversum. Ja, en wat we daar horen, dat is overal wel een beetje in het beeld, hè Julia?
29: Ja, het loopt echt storm deze dagen, zegt Techniek Nederland tegen RTL Nieuws. Dat is de installatiebrancheorganisatie. Sinds vorige week is de vraag explosief gestegen. Vorig jaar werden in Nederland 1,7 miljoen airco's geteld. Eind dit jaar zullen er naar verwachting zo'n 2,5 miljoen zijn geïnstalleerd. En ongeveer 80% daarvan in woningen en de rest in kantoren.
19: Maar is de airco ook de beste oplossing? Lisanne Havinga is professor op het gebied van verduurzaming van woningen aan de TU Eindhoven. Goedemiddag, mevrouw Havinga.
33: Goedemiddag.
19: En welkom ook Eva Stagge, architect en onderzoeker klimaatadaptieve stedenbouw aan de TU Delft. Mevrouw Stagge, hebt u een airco in huis?
33: Nee, heb ik geen. Goedemiddag.
19: Maar is het een beetje uit te houden intussen dan?
33: Ja, het is uit te houden. Er zijn hele goede methodes die klassieker zijn en die doen het ook. En ik heb hele grote bomen in de tuin.
19: Oh, kijk, dat helpt natuurlijk ook. Mevrouw Havinga, hoe is het bij u? Ook geen airco?
34: Ja, ook prima. Ik doe wel sterk mijn best met zonwering en nachtventilatie. En gisteravond ben ik even in een koud bad gaan liggen. Maar het is prima uit te houden zonder de airco.
19: Maar snapt u wel, mevrouw Havinga, dat iedereen nu... Hè, want dat is toch het beeld dat we zien vandaag, gisteren, eergisteren... naar de winkel rent om een airco aan te schaffen nu?
34: Ja, maar ik wil ze toch echt adviseren om dat in ieder geval niet te doen. Want als je zo'n mobiele unit waar die man het net over had... die nu uitverkocht zijn... Ja, dan ben je eigenlijk ook heel slecht je woning aan het koelen. En heel niet klimaatbewust en niet netbewust. Dus het heeft impact op het klimaat en op het elektriciteitsnet... waar we de laatste tijd al zoveel van horen. En je woning wordt er ook niet heel goed door gekoeld. Dus dat kan ik allemaal uitgebreid uitleggen. Maar,
0: ja. Maar u zegt eigenlijk niet zo'n goed idee, mevrouw Stach. Maar mensen hebben het nu warm en die willen nu een oplossing.
33: Ja, dat snap ik. Het probleem is alleen dat de airco's zijn alleen een symptoom van een heel groot probleem. Dus we kunnen heel veel airco's aanschaffen. Maar daarmee verergeren we het probleem. Airco doet niets anders dan verplaatst de warmte van binnen naar buiten. Dus binnen is lekker koel, maar buiten is lekker warm. Dus de airco moet harder en harder werken. Dat is niet de oplossing voor de komende jaren. Dat zou betekenen dat wij alleen maar steeds meer warmte krijgen, ook door de airco's.
0: Ja, maar wat je ook hoort, hè, en niet voor niets zijn ze bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, hebben zoveel mensen een airco en in andere grote landen. Die zeggen, ja, daarmee voorkom je hittedoden, mevrouw Stagge.
33: Het probleem is volgens mij dat wij spreken over een symptoom in plaats van over de ziekte te spreken. De airco's zijn in die zin helemaal niet interessant. Ik denk dat de industrie doet zijn best en zijn hele goede airco's op de markt. En prima dat de mensen zich weren tegen de hitte. Maar eigenlijk we zouden moeten spreken over het oorzaak van de hitte.
0: Ja.
33: Want de hitte zal niet ophouden door de airco.
0: Nee, en de oorzaak van de hitte is, wat we allemaal weten, klimaat, onze manier van leven?
33: Uiteraard.
0: Dat is het.
33: Ja. Uiteraard. We weten dat het klimaat verandert, maar we weten ook dat de maatregelen die we treffen zijn redelijk matig nog. Eigenlijk, je zou denken dat op zo'n moment wanneer iedereen nu rent airco's te kopen, zou iedereen moeten zeggen, nee, we stoppen met fossiele brandstoffen, want het gaat niet goed. Ja. We kunnen niet zoveel airco's kopen zodat we ook de buitenruimte koelen.
0: Ja. Als het gaat om brandstoffen, hè? Om fossiele brandstoffen, dat zegt u mevrouw Stach. Mevrouw Havinga, ik begrijp, u bent bezig met een onderzoek naar de koelvraag en airco's. Wat betekent airco? Kunt u dat nu zien voor de vraag naar stroom?
34: Ja, dat onderzoek doe ik niet vanuit de TU Eindhoven, maar vanuit het adviesbureau Common Futures. Daar doen we onderzoek naar hoe je die koelvraag kunt reduceren zonder airco. Dus door zonwering, ventilatie, et cetera. En als er dan een koelvraag overblijft, of je die ook bijvoorbeeld met een warmtepomp of andere methode kan invullen. Als je dat uiteindelijk besluit met een airco te doen, dan is het belangrijk voor mensen om te weten dat nu met name door gascentrales die elektriciteit wordt geproduceerd. Dus bijvoorbeeld afgelopen nacht en de nacht daarvoor was maar 5-10% van onze elektriciteitsmix duurzaam. En de rest komt bijna alleen maar uit gascentrales en kolencentrales. En dat geldt ook voor andere Europese landen. Bijvoorbeeld uit Duitsland komt nu ook veel import. Ja, daar geldt hetzelfde voor.
0: Ja, en dan span je het paard achter de wagen, mevrouw Stagge. Want dat is wat u zegt. Er wordt nog meer gevraagd. Ja.
33: Ja. Ja, exact dat zeg ik. Terwijl bestaan en we kennen ze hele goede methodes waarin ook geen elektriciteit nodig is. We weten dat groen eigenlijk de beste oplossing is. De meest duurzame en planten hebben hun eigen zonnepaneeltjes. Wij hoeven geen airco's bij toe te voegen om te kunnen blijven werken. Het is alleen, we zouden onze watermanagement een beetje op orde moeten hebben, zodat de planten altijd water hebben. En daarmee kunnen we steden daadwerkelijk koelen.
1: En dit klinkt natuurlijk heel erg als de lange termijn. Maar als consument nu heel erg gewoon last hebben van die hitte, wat kunnen we dan zelf toch het beste doen als we niet de natuur willen belasten?
33: Ja, bijvoorbeeld buitenzonweringen, die doen een heel goed werk. En dan niet half transparante buitenzonweringen, maar werkelijk hele dikke buitenzonweringen, zoals wij in zuidelijke landen zien, dat overal die luiken van hout zijn. Die houden werkelijk de warmte buiten. Doe de deur dicht. Gewoon de klassiekers. Doe de deur dicht overdag. Doe het open in de nacht.
0: Mevrouw Havinga?
34: Ja? Ja, ik wilde even aanvullen. Ja, die deur open doen. We zien nu in binnensteden dat het vooral 's avonds, als je die buitenlucht binnen wil halen, is het in die binnensteden heel warm door asfalt, bestrating. Dus juist het vergroenen van die omgeving, wat net ook benadrukt is, dat zorgt er ook voor dat die buitentemperatuur echt gewoon in de avonduren 5 graden lager kan worden, als we dat goed doen met z'n allen. En dan kun je veel sneller die koele lucht in je huis krijgen. Ja. Dus je ziet nu binnen en buiten de stad dat 5 graden verschil in de avond.
0: U zegt
34: daar moeten we met z'n allen ons ook voor inzetten.
0: Dat is heel duidelijk, mevrouw Havinga. U zegt met z'n allen, dat moeten we doen. Plant bomen, maak groene gevels, al dat soort dingen. Maar je zult nu maar in dat appartement op zoveel hoog wonen met alleen maar glas. En He, er zijn zoveel dingen die je zelf niet kunt regelen. Of je hebt problemen met de VVE waarvan mensen allemaal andere ideeën hebben hoe het moet gebeuren. Of je hebt te maken met je woningbouwvereniging. Dus je eigen invloed absoluut. Is niet zo groot op die omgeving.
34: Nou, voor zonwering en nachtventilatie natuurlijk wel. Dus inderdaad, als je hoog in een appartement zit, dan kunnen we zoveel bomen bouwen als we willen. Dan heb je uiteindelijk toch een probleem. Maar dan kun je nog steeds met z'n allen je in gaan zetten voor zonwering. Want elke straaltje, zolang je geen zonwering hebt, is een airco installeren eigenlijk een hele rare oplossing.
0: Ja,
34: dan ben je gewoon met de kraan open, ben je het water naar buiten aan het scheppen.
0: Ja, en dat doen mensen die het nu warm hebben. Mevrouw Stagge. Ja, u wilde net ook nog iets kwijt.
2: Hierover. Nou ja, bij onze onderzoek aan de TU Delft hebben bewezen dat de versteende binnensteden, die maken de temperaturen nog vele malen hoger. En hoge gebouwen versteend verergeren dat. Inderdaad, buitenzonwering is de beste oplossing, maar ook vervangen van de allemaal lange termijn oplossingen. Vervangen van steenachtige gevelbekleding met groene of witte gevelbekleding doet al een veel beter werk. Maar ook in tuinsteden, de versteende tuintjes, die dragen allemaal bij aan een hogere temperatuur.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik zou zeggen dat de strategie allemaal zou moeten zijn op korte termijn airco. Plant nu een heleboel groen en dan heb je over 5 jaar, misschien 6 jaar, geen airco meer nodig.
0: Oké, dat zou mooi zijn. Dank u wel voor dit verhaal hierover. Eva Stagge was dat, architect en onderzoeker aan de TU Delft. En dank ook Lisanne Havinga, hoogleraar aan de TU Eindhoven. En de Eerste Kamer die moet een beetje dimmen. Het kabinet wil dat de Chambre de Réflexion minder op de politieke golven surft en op een andere manier wordt gekozen. Ja, eerst moet dat plan ook door de Eerste Kamer. Zometeen politiek commentator Joost Vullings daarover.
30: Eén vandaag.
0: Ja, Julia, een vonkje met deze temperaturen kan genoeg zijn.
29: Ja, de brandweer waarschuwt voor een verhoogd risico op natuurbranden door hitte en droogte. Iemand die zich de hele dag bezighoudt met die risico's is brandanalist Brian Verhoeven van het NIPV. Ik belde hem net toen hij onderweg was naar een internationale training voor brandbestrijding.
4: In Polen wordt het georganiseerd. Dus zo, hier uit, airco aan. Ja, in Polen wordt het georganiseerd. Er komen mensen uit allerlei landen. Dus dat is heel mooi, want je kan ook van mensen uit allerlei landen met hun eigen stukjes ervaring kun je weer leren.
0: Ja, die doet dus nieuwe kennis op nu. Maar wat weet hij dan van de omstandigheden op het moment?
29: Nou, hij stelt ons enigszins gerust omdat we een vochtige periode hebben gehad.
4: Dus we hebben natuurlijk de droge periode in april gehad en de branden aan eind april, begin mei. Daarna is het wisselvallig geworden en is er best wel wat vocht aangeleverd. Dat zien we ook in de natuur, want alles is groen uitgelopen. Het ziet er allemaal nog best oké uit.
0: Ja, dat klopt, want ik liep hier net ook inderdaad door het groen naar het gebouw. Ja. En ik dacht, goh, al die bladeren zitten nog maar aan de bomen.
29: Nou, dat is een heel goed teken, maar nu helaas komt toch de maar.
4: Alles wat dood is en op de grond ligt, denk aan dode naalden, dode takjes, et cetera. Ja, die zijn natuurlijk, die gebruiken geen bodemvocht. En die zijn onder deze omstandigheden ook snel droog en dus brandbaar. Zeker met een hele hoge temperatuur, veel zon. Als dit te lang aanhoudt, dan krijg je een uitdaging.
0: Ja, zo kun je dat ook noemen. Maar je moet er toch niet aan denken dat je nu zo'n brandweerpak aan moet trekken om een vuur te blussen.
29: Precies. Nee, dat lijkt me ook het ergste wat er is. Nou ja, een erg ding.
0: Okay, ja.
29: Het is deze dag vooral de zaak om brand te voorkomen voor de brandweer zelf.
4: Onder 20 graden natuurbrand bestrijden is wel even iets anders dan onder 35 tot 40 graden natuurbrand bestrijden. Dus dat wordt ontzettend heet. Dat is ontzettend zwaar werken. Dus het is dan ook voor de brandweer wel zwaar.
0: En waar let zo'n analist als Brian nu eigenlijk op?
29: Nou, hij noemt het eigenlijk zelf een puzzel die hij dolgraag oplost.
4: Misschien een inkoppertje, maar de weersomstandigheden zijn relevant. Alleen interessant genoeg gaat het er niet alleen over wat komen gaat, maar ook over wat is geweest. Wat deed de luchtvochtigheid de afgelopen tijd? Is die 's nachts de afgelopen dagen wel hersteld? Daarnaast kijken we naar de staat van de vegetatie. En dat kunnen we met een aantal metingen doen. Hè. Denk aan satellietmetingen, maar ook gewoon visuele tekenen van de verschillende soorten vegetatie. En tegelijkertijd kijken we ook gewoon simpelweg naar de branden van de afgelopen dagen.
29: Nou, op zijn profielfoto heeft Brian een heel geel brandweerpak aan. Dus ik was benieuwd in hoeverre hij zelf ook met de voeten in de klei staat.
4: Ja, ik sta nog wel eens in het veld, deels in Nederland, maar ook zeker in het buitenland, in Spanje. Ik ben een keer in Chili geweest, noem maar op. Om daar van de mensen te leren, van hun branden te leren. En nu gaan we naar Polen om daar weer te trainen en te leren. Ja.
5: Hold

0: De Teskey Brothers, Hold Me.
1: Maar de moeilijkste hobbel die moet nog komen, dat is de Eerste Kamer.
2: Het is bijna onmogelijk om je plannen door te krijgen.
0: Ja, de politieke rol van de Eerste Kamer is te groot geworden ten opzichte van de Tweede Kamer. Dat zagen ze ook bij Even tot hier. En daarom wil het kabinet nu een grondwetswijziging om de Eerste Kamer meer op afstand te zetten. Onder meer door de verkiezingen anders te organiseren. Dag Joost Vullings in Den Haag, onze politiek commentator. Joost, toch even Eerste Kamer voor dummies, want hoe wordt hij nu gekozen?
3: Wij gaan zelf om de 4 jaar kiezen wij onze provinciale staten en de politici die wij daar kiezen, die kiezen in de Eerste Kamer. Dus dat heet indirecte verkiezing, heet dat.
0: Ja, en zo krijg je dan steeds zo'n beetje zo tussen, eigenlijk tussen het kabinet door en de coalitie door van de Tweede Kamer en zo, krijg je dan de Eerste Kamer de tussentijds gekozen.
3: Ja, het hangt natuurlijk over. Ja. Die provinciale statenverkiezingen zijn nou om de 4 jaar ook als een college ergens valt. Ja, dat maakt niet uit. Maar ja, kamerverkiezingen, dat hebben we te maken met. Daar gaan ze zelf over.
0: Ja, als er
3: een paar, maar goed, de Eerste Kamerverkiezingen zijn vaak een beetje een soort referendum geworden over het kabinet. En als er veel chagrijners in de samenleving denken, heel veel kiezers, nou, ik zal ze eens een lesje leren in Den Haag. Nou, dat hebben we natuurlijk de afgelopen verkiezingen gezien. De FVD is heel groot geworden, BBB is heel groot geworden. En dan zit er een mega groot blok in die Eerste Kamer. En vervolgens, kiezen we weer een Tweede Kamer die er weer heel anders uitziet. En dan sluit dat niet op elkaar aan. Dan zit er eigenlijk te veel oppositie in de Eerste Kamer. Ja, en dan krijg je dus dat kabinetten denken, ja, zo kunnen we niet daadkrachtig regeren.
0: Ja, maar je kunt ook zeggen, zo werkt de democratie nu eenmaal. En het kan toch niet zo zijn dat een kabinet nu toevallig veel last heeft van de Eerste Kamer, dat ze zeggen, we gaan de hele grondwet wijzigen om het anders te doen.
3: Ja, nou, dit is niet dit kabinet toevallig. Mark Rutte had er al veel ervaring mee. Die dacht, dit moet anders. Rutte 3, toen is het wetsvoorstel al ingediend en bedacht. Dus in die zin hebben er meer kabinetten. En het is wel met de meerderheid door de Tweede Kamer. Er is wel een meerderheid voor. Dus het is niet toevallig deze 3 partijen die nu aan de macht zijn die dit hebben verzonnen. Er zijn meer partijen die dit een goed idee vinden. Want wat willen we? We willen terug eigenlijk naar hoe het was. Naar voor 1983. Ja, en ik weet dat nog, Suzanne. Maar veel luisteraars natuurlijk niet. Toen koos de provinciale staten kozen om de 3 jaar de helft. Dus dan mag je als senator 6 jaar zitten. En dat dempt een beetje die effecten van die verkiezingen. Dan krijg je dus dat de samenstelling van de Eerste Kamer niet in 1 keer heel erg verandert. En dan hopen ze dat het wat stabieler wordt. Heeft ook een bijeffect dat als je, ik ga de techniek niet uitleggen, maar de kiesdeler gaat omhoog. Dat is ook iets nadeliger voor kleine partijtjes. Dus daar zit ook nog een dempend effect in. En zo hopen ze dat een beetje die mood swings in de Eerste Kamer, dat die eruit gaan.
0: Mm-hmm. Ja, maar dan is toch nogmaals mijn vraag. Dit is zoals de democratie werkt. Dus dit is toch om dat het kabinet wat makkelijker krijgt om de eigen wil door te drukken.
3: Ja, zo kan je het zien. Ja. Dat klopt. Je kan ook zeggen van de Eerste Kamer is zich te politiek gaan gedragen. Je zou ook kunnen zeggen, maar dat zegt niemand in Den Haag. De kiezer is af en toe eens in de 4 jaar knettergek door zich met z'n allen hun hoofd op hol te laten brengen. En op 1 partij te stemmen. En vervolgens dan 2 jaar later op een totaal andere partij te stemmen. En dan zeggen, ja, die Eerste Kamer houdt alles tegen. Dus je kan iedereen de schuld hierin geven in dit systeem. Maar inderdaad, dit is natuurlijk wel de achterliggende gedachte, is om de bestuurbaarheid van Nederland te vergroten. En dat is natuurlijk een blik die vooral partijen hebben die in een regering zitten of hebben gezeten.
0: Ja.
3: Maar in die zin is het nog steeds democratisch. Want wij kiezen de provinciale staten en die kiezen de Eerste Kamer. Dat blijft hetzelfde. Alleen het moment waarop knippen we op. Waardoor we een beetje. Een beetje de pieken en de dalen eruit halen.
0: Precies, ja. Maar ja, dit moet, want je zegt het is door de Tweede Kamer. Maar ja, dan krijg je het. Nu moet het nog door de Eerste Kamer.
3: Ja. Nou, dat
0: maakt
3: kan heel spannend worden.
0: Ja.
3: Nou, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk maar, kijk, er zijn natuurlijk heel veel partijen die denken, ja, wacht eens even. Dit zien wij niet zitten. Nee, dat zal heel erg lastig worden. Kleine partijen kunnen zich verzetten. BBB kan zich verzetten. Maar het is ook de vraag, wanneer komt dit in de Eerste Kamer?
0: Wanneer komt dit in de Eerste Kamer?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Ik denk, als ze slim zijn, slaan ze nog even een rondje over. Dus dan wachten ze even tot na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar.
0: Even
3: daar zou
0: dat
3: ik.
0: Gaat.
3: Ja. Want nu heb je nog een hele grote BBB-fractie. Die denken, ja, wacht eens even, dit is eigenlijk gewoon een anti-BBB-maatregel. En het is nog eens nadelig voor kleine partijen. En dat zijn ze inmiddels. Dus in die zin zou ik er nog even mee wachten.
0: Oké. Joost Vullings in Den Haag. Dankjewel. En kun je intussen om PFAS heen? Het is overal. Het zit in zoveel producten. Volgens de Tweede Kamer helpt het als producenten op een etiket duidelijk maken dat er PFAS in hun spullen zit. En straks horen we of de expert er ook zo over denkt. Eerst het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Jan.
5: Bij het KNMI is straks overleg over code rood. Politie, brandweer, ProRail en Verkeer en Waterstaat bekijken of er morgen vanwege de hitte een weeralarm moet komen. En als er een code rood komt, is dat de eerste keer voor hitte. Straks dus die vergadering erover. Het officiële dodental na de aardbevingen in Noord-Venezuela is opgelopen naar 164. Er zijn meer dan 970 gewonden, meldt waarnemend president Rodriguez. Gevreesd wordt dat dat aantal slachtoffers veel verder oploopt. Opnieuw financiële problemen bij een papierfabriek in Eerbeek in Gelderland. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betalingen aangevraagd. En door allerlei problemen gingen eerder al twee papierfabrieken in Eerbeek dicht. En voor herstel van de Oekraïnse energiesector gaat Nederland materiaal leveren van de NAM. Het gaat om gascompressoren en andere technische spullen. Door Russische beschietingen is er veel schade aan de energievoorziening in Oekraïne.
0: Jan, dankjewel. Erik Evengroen, waar staan de files nu?
6: Nou, er staan een paar opvallende. Om te beginnen bij de A4, Den Haag-Amsterdam. Bij Zoetewaardendorp is nog altijd een politieonderzoek aan de gang. Er staat 8 kilometer file met een half uur oponthoud. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, daar zijn we knooppunt Velsen bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linkerrij ook voor afgesloten. De vertraging 10 minuten. En dan is het druk richting de Brouwersdam voor Concert at Sea. Dat zien we onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij Helvoetsluis 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En van Brielen naar de Haringvliedam, daar staat 6 kilometer met een kwartier op onthoud.
4: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Consumentenproducten waarin PFAS zit, die moeten een etiket krijgen. Een Kamermeerderheid steunde een motie daarover van Pro en de Partij voor de Dieren. Er zijn producenten die adverteren met PFAS-vrije producten, maar of dat dan ook echt zo is, dat moet de consument tot nu toe zelf beoordelen. En de vraag is, dan gaat zo'n etiket het milieu en onze gezondheid en misschien onze gerustheid helpen? Jacob de Boer, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: U bent emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie. Dat gaat over giften. PFAS, dat zit in heel veel dingen, toch?
7: Ja, dat is een onwaarschijnlijk lange lijst. Hè. Dat gaat van bakpapier naar gitaarsnaren, naar brandblussers en op vloerbedekking. En daar kan ik een half uur mee vullen met zo'n lijst.
0: Nou, dat gaan we niet helemaal doen, maar we hebben wel weer even een beeld. Je komt er dus bijna niet omheen. Maar, en als consument kun je het dus eigenlijk ook niet aan de buitenkant zien of er nou PFAS in iets zit of niet.
7: Nee, je kunt het echt niet zien. Dat is één ding. En dus dat maakt het lastig om het te beoordelen, inderdaad.
8: Moet je er eigenlijk vanuit gaan dat het praktisch overal in zit?
7: Nou, dat is wat al te sterk, zou ik zeggen. Maar het zit veel op kunststoffen en pannen natuurlijk komt het veel voor. Alles is echt, dus zo is het ook weer niet. Maar lijmen, coatings, daar moet je vooral aan denken.
0: Mm-hmm. Ja, en dat is zodat het eitje makkelijker uit de pan glijdt?
7: Is dat de reden? Klopt. Want dat is
0: waarom moet dat er allemaal in
7: de pan? Ja. Maar dat kan met andere pannen. Hè. Je kunt keramiekpan kopen en daar gaat het ook prima mee. Ja. Dus het hoeft echt niet.

0: Van koper gaat ook prima mee. Ja. Dus het hoeft echt niet.
1: Oké, okay, maar toch is het er. Het hoeft niet, maar het is er wel.
0: Ja, de hele discussie is steeds vooral gevoed vanuit de industriesector. Er zijn geen alternatieven, maar er zijn zeker alternatieven. We hebben al alternatieven voor in brandblussers. Er zijn kledingmerken met goede outdoor kleding al met alternatieven. Dus die zijn er echt wel, maar die moeten wel de ruimte krijgen. En, dat, ja, en een verbod zou gewoon het beste zijn. Dat, en daar zitten we met z'n allen al heel lang op te wachten, een jaar of vier. Maar het is er nog steeds niet.
1: Ja, precies. Maar wat de Kamer wel heeft gedaan, is een motie aannemen met 101 stemmen voor. Dat er waarschuwingslabels moeten komen. We horen Annie Zalignan van Pro.
2: Met deze motie wil ik vooral dat er duidelijkheid komt voor consumenten, dat mensen weten wat ze kopen en waar het in zit en waar niet. Want PFAS is super schadelijk voor onze gezondheid. Je moet bijna een scheikundige zijn om te weten waar het er wel en niet in zit. Dus wij vinden het heel belangrijk dat hier uiteindelijk duidelijkheid over komt. En het allerbelangrijkste is dat er een PFAS-verbod komt. Want wat we niet produceren, hoeven we ook niet vervolgens schoon te maken, bijvoorbeeld vanuit ons drinkwater.
1: Ja, dus zij denkt ook aan een echt verbod.
0: Dat
1: meneer
0: laatste,
1: De Boer,
0: dat
1: is uit uw hart gegrepen natuurlijk. Ja, ja, maar ja, in de tussentijd moeten we het dan doen, blijkbaar met zo'n waarschuwingslabel. Is dat wat? Vindt u?
0: Ja, omdat, kijk, als dat verbod komt, ik heb een paar van die tussenversies gezien, hè, zo gaat het dan, die komen af en toe langs aan zo'n verbod, en dan zie je dat de transitietijd, dus de tijd dat de fabrieken tijd hebben om over te gaan op iets anders, dat wordt maar verlengd. Dus eerst zou het binnen 2 jaar zouden ze de tijd krijgen, maar ik lees nu al soms tijden van 12 jaar. Dat wil zeggen, we zitten er nog heel lang mee opgezadeld. Ja, en dan is het wel erg fijn als het op de producten staat of het erin zit of niet. Dus in die zin ben ik daar ook zeker wel voor. Is het wel een stap in de goede richting dan.
1: Ja. Ik zit wel te denken, als je dan op die etiketten kijkt, dan zie je dat elke keer en op een gegeven moment word je helemaal gek. Dan denk je, het zit overal in, het zit overal in.
0: Ja, nou ja, nogmaals, overal is misschien wat overdreven. Maar het is toch wel goed als je dat kunt afwegen. Dat je, ja, weet je, en zegt van oké, die pan wel, maar die pan niet. Ja, weet je, als je dan een pan gaat kopen, dan heb je dat. Maar je zult er nog wel eens tegenkomen dan inderdaad. Ja.
3: Zou je eigenlijk niet liever een label willen hebben wat
1: hier zit niet in?
3: Ja, dus dat een positief label. Dus dat je meteen weet, hé, ik koop het goede in plaats van het slechte.
0: Ja, maar goed, als er PFAS vrij staat, hè, echt, het moet PFAS vrij staan, hè, want er zijn gemene labels die zeggen dan PFOA vrij, maar er zit er een andere PFAS in. Dus het is, maar het moet heel duidelijk naar PFAS vrij. En dat is op zich dan positief. Dan denk ik, oké, dan kun je dat inderdaad aanschaffen. Dus in die zin is het gewoon het en dat wil men, dacht ik ook met deze motie, dus echt een label met PFAS vrij. Ja. Als je er overal op gaat zetten wat er echt allemaal in zit, hè, wat, ja, dan wordt het een hele studie voor de consument. Dus dat zou niet helpen, denk ik.
1: Ja, nou ja, goed, dan is er dus dan zo'n etiket. Maar de vraag is ook nog, want daar is de politiek ook nog niet over uit, of dat dan verplicht of vrijwillig is, zo'n etiket op je product zetten. Hè? De VVD bijvoorbeeld, die zegt, nou, doe maar vrijwillig.
0: Ja, wij leven een beetje in een tijd met dit soort zaken. Als voor de industrie legt ze niet te veel in de weg, niet te veel regeltjes. Ik zou toch ook wel zeggen typisch VVD in dit geval. Ik zou ook willen zeggen, bespaar je de moeite als je het vrijwillig wilt doen. Want daar komt helemaal niets van terecht. Die wil is er gewoon niet. Dat bespeur ik gewoon. Hè. Er zijn allerlei acties steeds in de lobby om dit soort dingen tegen te houden, te vertragen. En dus doe het niet vrijwillig. Doe het verplicht of doe het niet. Ja, dat is echt mijn sterk advies.
1: Want u heeft het over een lobby en dat is omdat bedrijven dan zeggen van het liever niet duidelijk willen maken.
0: Nou ja, ik kan een voorbeeld geven. Hè? Dus er komt per 12 augustus een verbod op PFAS in verpakkings. De verpakkingen van voedingswaren. Dus noem maar op, melk, karton of pizzadozen. Mm-hmm. Ja, dan komt er toch nog, terwijl het al is afgekondigd, een brief vanuit een heel, ik geloof 70 hele grote bedrijven wereldwijd die zeggen, ja, u moet dat verbod maar uitstellen. Want we hebben geen goede methode om het om PFAS te meten. Dat is je reinste flauwekul. Dat is gewoon een totaal, we kunnen al 30 jaar PFAS goed meten. Maar men gebruikt dan iets, men zoekt iets wanhopig om te zeggen, ja, maar wij willen voorlopig nog doorproduceren met PFAS. Ja. Zo gaat het steeds.
1: Ja. Dan zei mevrouw Zalignan van Pro, hoorden we net zeggen van, ja, je moet echt wel een deskundige zijn om precies te weten wat erin zit. Nou, u bent zo'n deskundige. Hoe is het nou bij u in de keuken? Let u heel goed op welk pannetje en welk spateltje?
0: Ja, dat mag ik hopen. Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Maar je kunt het natuurlijk niet altijd zien. Hè? Dus 2 jaar geleden heb ik zonneschermen gekocht. Misschien nog niet zo doorgedacht. Ik vermoed, als ik er zo naar kijk, denk, zou er ook wel eens in kunnen zitten. Maar ik ben daar niet achter gekomen.
1: Hè? Nou, je hebt in ieder geval zonneschermen.
0: Van die markies. Ja.

0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Beter dan een airco, hoorden we net hoor, meneer de Boer.
1: Ja, ja, ja, dat zeker. Ja, ja. Ja, maar ik bedoel maar, hè, dus het is ook zelfs voor mij niet altijd makkelijk. Maar uiteraard probeer ik daar goed op te letten, zeker met pannen en dat soort dingen.
0: Ja, ja. Moeten we ze het voordeel geven van de twijfel, of in ieder geval positief bekijken, dat de Tweede Kamer zegt van nou, met in ieder geval zo'n etiket?
1: Nou ja, nee, ik vond dat is misschien een klein stapje. Maar, en dan doe het niet vrijwillig, want het heeft geen zin. Maar dan als het verplicht wordt, denk ik, ja, dat helpt in ieder geval weer een beetje de komende tijd. Maar uiteindelijk natuurlijk een verbod. Hè.
0: Ja. Ik dank u wel. Jacob de Boer was dat, ja. Emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie. Ja, de een die slaapt slecht, de ander wordt echt ziek. En een volgende vindt het wel prima allemaal. Zometeen verhalen vanuit de warmte.

0: Don't You Love Her, Matty The Doors. Het blijft maar warm en dus zoeken mensen en dieren verkoeling. Een verslaggever Joris Kreugel die ging op pad, begon vanmorgen bij een dierenasiel.
1: Dit is ons kathuis. Hier zitten 3 konijntjes. Die zitten in een schaduw en we hebben van die ijspots. Die gaan in de vriezer en dan kunnen ze er even lekker op gaan zitten als ze het warm hebben. En nu gaat het nog wel, omdat het nacht is geweest. Maar vanmiddag wordt het wel echt warm. Ja. En dan moeten we ze echt in de gaten houden, dat ze niet oververd raken. Ja, je moet goed opletten. We hebben wat buldoggen en zo. Nou, die raken heel snel oververhit ook. Door die korte neus. Dus daar moeten we echt wel goed op letten dat ze niet te warm worden.
2: Wat voor advies geef je eigenlijk mensen die dieren hebben?
1: Ga 's middags niet te veel doen, hè. Ik bedoel, als je het asfalt voelt en dat is heet, ja, ga niet met je hond erop lopen. Vers water.
2: Als één ding niet echt feest is als het warm weer is, dan is het wel kunstgras. Bloedheet is het hier. Bij een voetbalvereniging waar op dit moment kunstgrasveld wordt aangelegd. Een mannetje of 10 is bezig. Doeken om hun hoofd. Het lijkt wel alsof ze in de Sahara lopen. Het zweet druipt van hun lichamen af. Maar er wordt wel stevig doorgewerkt. Goedemorgen. Zwaar is het.
3: Op dit moment gaat het nog wel. Maar ik denk over een paar uurtjes dat het niet meer te doen is, denk ik.
2: Ja, dan ben je gebraden.
3: Ja, dan zal het wel een graadje of 60, 70 zijn, denk ik.
2: Maar gaan jullie dan gewoon door?
3: Nee, we stoppen dadelijk rond 1:00 of 12:00. En dan is het mooi geweest voor vandaag. En dan gaan we morgen weer verder.
2: Maar hoe wapen je er tegen?
3: Goed drinken, af en toe in de schaduw. Goed op elkaar letten.
2: Maar dit is ongeveer een beetje het ergste weer wat je kan hebben als kunstgrasveldlegger?
3: Extreem, ja.
2: Jullie zijn met een man of 10 bezig. Loopt de gemoederen wel eens een beetje hoog op als het op een gegeven moment misgaat?
3: Nee.
2: Nou, heel veel sterkte.
3: Daar komt helemaal goed.
2: Dan zie ik ook nog de terreinmeester en die is op dit moment bezig ook met het kunstgrasveld.
4: Voelt het ook nu weer, we staan erop. En je voelt het gewoon langs je benen omhoog trekken, die warmte.
2: Maar dit is echt gruwelijk heet. Ben je niet bang dat je zo meteen een zonnesteek of zo oploopt?
4: Ja, het is wel oppassen. Ik heb een paar jaar geleden, toen was het eerste kunstgrasveld hier net. En toen ben ik bezig geweest met netten, met andere woorden, de hele dag op dat kunstgrasveld. En toen had ik een hitteberoerte. Toen wist ik dat nog niet, maar dat was niet fijn. Kramp vanaf mijn hoofd tot aan mijn hiel. Ja, ik kon niet eens meer lopen. Achteraf bleek dat hartstikke gevaarlijk te zijn. Dus ik ben heel rustig aan gaan doen en het ging wel.
2: Hoe wapen je jezelf tegen de hitte?
4: Ja, hele dunne kleding aan. Petje
2: je
4: op.
2: Je net niet in je zwembad.
4: Nee, precies. En heel vroeg beginnen. Ik begin niet eerder. Normaal begin ik om 7:00. Ik begin nu om 6:00. En vroeg naar huis.
2: Heerlijk toch, hè?
4: Ja, heerlijk. Dan is het heerlijk.
5: Hoi. Hallo. Oh, worden wij gefilmd?
2: Hey, radio. Er rijdt een schoolklas voorbij. Die gaan richting zwembad volgens mij hier in Houten. En ik ben bij kinderopvang Kids Lodge. En die hebben wat bedacht voor zowel de kinderen als de ouders. Als het gaat om deze zinderende hitte die ons overvalt de afgelopen dagen hier in Nederland. En ik ga op zoek naar Daan.
6: De Rescue Week hebben we gedaan bij Kids Lodge om de ouders te ontzorgen. Omdat natuurlijk met zulke hitte het lekker is als je kan afkoelen.
2: We hebben dus goed zijn, we gaan nu naar het zwembad.
6: Ja, we gaan nu naar het zwembad. Hier maken ouders graag gebruik van, zoals je ziet.
2: Ja.
6: Lekker aan het spelen met hun kind, even afkoelen, even eruit met en niet thuis zitten met een bloedhitte. En dus nu ook als er dus zulke gevallen zijn met zulk heet weer, dat je ouders wil ontzorgen en kan zeggen van kom lekker plonzen.
2: Nou, er zijn wel 10 ouders hè, die allemaal met hun kinderen lekker door het water gaan. De kindjes lachen allemaal. Ja. Ik zie de ouders ook lachen. Zijn kindjes leuk nog als het warm weer is?
6: Kinderen zijn altijd leuk. Het goede adres. Ja, ja.
2: Er zijn alleen maar leuke kindjes in de Houten.
6: Vaak wel. Dat hebben we dan altijd.
2: Gejengel.
6: Nou ja, het blijft natuurlijk plak weer. Maar we zoeken altijd wel de momenten op om te zorgen dat kinderen gewoon nog lekker kunnen blijven spelen. Ja. Ja. En dan hebben we daar een airco-ruimte waar ze kunnen creatieven. Morgen hebben we een buitenspeeltuin met allemaal watertoestellen. Dus kunnen ze daar lekker gebruik van maken in de ochtend. We hebben een bioscopenruimte ook bij ons, waarbij ze dus nog film kunnen kijken in de airco. Dus zo kunnen we ouders in ieder geval wat rust geven in deze hitte.
2: Gaat het niet heel ver? Moeten die kindjes ook niet een beetje wennen aan de toekomst?
6: Ja, als dit de toekomst wordt, nou ja, dan kunnen ze bij ons in ieder geval weten dat ze goed zitten.
2: Wat heerlijk, hè? Wat een luxe dit, hè?
7: Ja, wij gaan altijd zwemmen naar de zwemles, de normale zwemles. En we mochten vandaag langer blijven, dus dat is heel lekker.
2: En je blijft hier tot 8:00, 9:00 vanavond?
7: Dat zou lekker zijn, hè? Ik moet naar het schoolplein straks.
2: Het is alleen jammer dat je niet buiten kan, hè? Want er zijn geen lichtstoelen.
7: Nou, maar dat is te warm, toch?
2: Ja. Hoe is het voor de kinderen met dit weer? Want,
7: Hij heeft het snel warm.
2: Het begint op een gegeven moment ook te jengelen?
7: Ja, als ze het te warm krijgen wel. En in slaap vallen is moeilijk, dus ze zijn moe.
2: Wat vind jij ervan?
7: Mats, dat is een microfoon.
2: Ja. Ben je wel blij?
7: Ja, hij vindt het heel leuk.
0: Nou, hij dan in ieder geval wel. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Ja, vannacht dan speelt Oranje om 1 uur de eerste nachtwedstrijd van het WK. Voor ons dan, tegen Tunesië tenminste, Julia.
8: Ja, misschien wordt de match verschoven in verband met de storm in Kansas City, waar veel regen en onweer wordt verwacht.
0: Ja, maar goed, als het doorgaat, dan zullen veel mensen vrijdag met kleine ogen op het werk zitten. Maar ja, mag je ook wat minder werken of jezelf ziek melden als je toch last hebt van een kater, van de drankjes of van vermoeidheid? Dat vragen we zo meteen aan advocaat arbeidsrecht Pascal Besseling. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Fijn dat u bij ons bent. We gaan eerst luisteren naar Josh Boverhuis van het opiniepanel. Want je hebt het natuurlijk weer gevraagd aan mensen. Hebben ze het ervoor over? Kleine oogjes morgen op het werk.
8: Ja, er zijn echt wel genoeg Oranje fans die ze voorover hebben, vind ik. We hebben het gevraagd aan mensen die ook al de eerste of tweede wedstrijden hebben gekeken, hè, van Oranje. En ja, dan zegt toch ruim een derde, 36%, natuurlijk ga ik kijken. Het is het WK, het is Oranje. Ja, misschien is Tunesië niet de meest spannende tegenstander, zeggen mensen ook wel. Maar ja, Oranje groeit in het toernooi, dus dit willen we zien. Ja, en dat is dan wel grappig. Ik lees echt verhalen van mensen die in een kerk gaan kijken waar het lekker cool is. Of iemand schrijft ook, we hebben afgesproken met de buren om te kijken. En die komen dan in de badjas langs. Okay. Nou ja, eerlijk gezegd, ik twijfelde zelfs een beetje of ik nou eens ging kijken of ik het ervoor over zou hebben. Maar al die verhalen van de panelleden.
0: Waar je het vasthoudt, dat gevoel van vorig weekend.
8: Ja, maar ik vind het wel gewoon, als ik al zo lees hoe die panelleden dat allemaal doen. Mm-hmm. En dat je dan midden in de nacht ook dat extra gevoel van saamhorigheid hebt. Het triggert mij dan ook wel om te gaan kijken eigenlijk.
0: Ja, maar het is de plaknachten, daar hebben we het natuurlijk ook over. Het is wel heet. Ja. Maakt dat uit?
8: Ja, maar wel op twee verschillende manieren. Hè. Sommigen zeggen, waarschijnlijk kan ik niet slapen vanwege de hitte. Nou, en dan plof ik vanzelf wel op de bank voor de televisie. Maar ja, de meeste Oranjevolgers gaan dus niet kijken. En juist ook omdat ze zeggen, ik slaap al zo slecht met dit weer. En hopelijk kan ik dan toch midden in de nacht een paar uurtjes slaap meepakken. En dan zeggen ze, ja, dan vind ik slaap ook wel belangrijker dan een wedstrijd die niet heel belangrijk is. Die we waarschijnlijk wel winnen. En iemand zegt ook, vond ik ook wel grappig, als ze deze wedstrijd verliezen, wil ik het niet eens zien.
0: Maar goed, mensen, er zijn er ook die een nachtje doorhalen. Hoe denken die dan de dag daarna door te komen?
8: Nou, ik denk met heel veel koffie. Want maar 7% van de mensen die zeggen te gaan kijken heeft vrijgevraagd voor morgen. En 3% van de mensen die normaal naar kantoor zouden moeten gaan zegt thuis te gaan werken. Ja, kan je misschien toch ergens nog een dutje doen. Maar ja, dus de meeste werkenden en studenten denken nu dat slaapgebrek morgen voor lief te nemen.
0: Ja, zijn er ook mensen die zeggen, nou, ik meld me wel ziek?
8: Ja, nou, ik sluit het niet uit. Want, op dit moment zegt nog niet 1% van de mensen die van plan zijn te gaan kijken dat ze dat doen. Maar ja, het is denk ik ook afwachten hoe stoer ze morgenochtend natuurlijk zijn. En misschien dat mensen dan toch opeens een hele heftige keelpijn van de airco hebben bijvoorbeeld.
0: Ja, dat begrijpt iedereen. Ja. Goed, Pascal Besseling, nogmaals goedemiddag. Fijn dat u bij ons bent. We hebben geluisterd naar Joyce over hoe de leden van het panel denken deze nacht al dan niet voor de wedstrijd door te brengen. Toch veel mensen die willen kijken. Maar ja, we stellen al, er moet morgen gewoon gewerkt worden, morgenochtend. Mag de werkgever nou echt van jou eisen dat je ook morgen topfit op het werk verschijnt?
10: Ja, de werkgever mag dat eigenlijk net zoals iedere andere dag. De arbeid die jij verricht en waarvoor jij je loon ontvangt, ja, dat gaat morgen ook gewoon spelen. Ondanks dat het Nederlands elftal vannacht speelt.
0: Mm-hmm. Ja, dan zijn er ook nog bedrijven waar ze nog wat vroeger beginnen, hè? Tropenroosters. Dus dat kan pittig zijn. Ja. En dan is er ook de verleiding, hè? U zegt de werkgever, die kan dat gewoon van je vragen, ja. Maar dan zijn er waarschijnlijk ook mensen die bellen van, ik ben ziek. Morgen vroeg. Ja. Want je hoeft niet te zeggen waarom je ziek bent, hè, of wat je hebt. Dus dan kom je er ook gewoon mee weg.
10: Ja, nee, maar dat is op zich waar. Want op het moment dat je je ziek meldt, dan bepaalt de wet dat je niet de plicht hebt om te melden wat de reden van je ziekmelding is. Ook niet als je werkgever daarover doorvraagt. Zelfs niet als een werkgever een donkerbruin vermoeden heeft dat die ziekmelding wel eens te maken kan hebben met het feit dat jij afgelopen dag in de kroeg met wat vrienden te veel biertjes hebt gedronken. Als die werknemer gewoon zegt, ja, ik ben ziek en kan daardoor niet komen, ja, heeft die werkgever dat uiteindelijk te accepteren. Dus dat is zeg maar de formele route. De vraag is natuurlijk of je, zeker als je gewoon in een goede verhouding met je werkgever zit, ja, of dat de verstandige route is. Dat is weer een andere vraag.
8: Ja, want je kan denken nu, je kan er beter over liegen.
10: Nou ja, ik zou overigens zelf nooit adviseren om ergens over te liegen. Dat moet over dit onderwerp. Dat zult u van mij begrijpen in mijn rol. Mm-hmm. Maar ik denk dat je het ook. Dus misschien ook wat kortzichtig door te denken van ja, misschien kan ik nu formeel zeggen, ik meld mij ziek en mijn werkgever mag het niet vragen, maar die heeft wel een vermoeden en ik krijg het wel voor elkaar dat ik uiteindelijk morgen de hele dag doorbetaald krijg als zieke dag. Maar ja, als jij bij jouw werkgever wilt blijven en je wilt een goede verhouding met elkaar blijven houden, dus wat meer op lange termijn denkt, ja, dan kun je afvragen of het verstandig is.
8: Mm-hmm. Dan kan de werkgever daar ook nog iets in doen?
10: Nu niet meer, laat ik het zo zeggen. Je kunt dit onderwerp, als jij als werkgever te maken hebt met regelmatig kortdurend verzuim, dus mensen die regelmatig een dagje niet komen, wat je wel ziek is dat het heel vaak op maandag is. Er is wel eens onderzoek gedaan dat op maandagen er meer ziekmeldingen zijn. Dan kun je als werkgever regelen, en dat kun je ook vastleggen in contracten, dat je werkt met wachtdagen. En dat betekent dat bij een ziekmelding de eerste dag, of zelfs het mag zelfs 2 dagen per ziekmelding, die dagen niet worden betaald. Dus dat moet je dan wel van tevoren afspreken. Dat zal met deze situatie niet meer gaan. Maar dat zou kunnen. Dus dan zou je in feite op die manier kortdurend verzuim kunnen indammen. Het punt is alleen, dat moet je dan voor al het personeel doen. Dus je moet als werkgever wel goed over nadenken. Want daarmee dupeer je misschien een groot deel van de rest van het personeel, wat daar wel netjes mee omgaat.
8: Ja. En je kunt misschien ook, dat ligt ook een beetje aan, denk ik dan, wat voor soort bedrijf je werkt en hoe groot het is, dat je vanmiddag al zegt van, nou jongens, wie wil er vannacht gaan kijken? En hoe doen we dat morgenochtend?
10: Ja, nee, ik denk dat sowieso de beste route is. Heb het daar gewoon met elkaar over. En dan zie je, ik zie dat in mijn praktijk ook wel, dat werkgevers kijken zelf ook. Hè. Dus ik bedoel, in die zin willen we waarschijnlijk voor een groot deel allemaal hetzelfde. En als je daar met elkaar flexibel in bent en daar goed overlegt, dan kan er een hoop. En dan kun je misschien wel met je werkgever afspreken. Ik kom een paar uurtjes later, of ik haal mijn uren op een later moment in. Of op het moment dat je zegt van ja, ik wil echt doorhalen en ik wil wat eerder weekend, dan kun je een vakantiedag aanvragen. Ja, dat soort oplossingen zijn natuurlijk veel beter dan de formele route en denken van ik zie wel hoe het gaat en als ik me morgen niet goed voel, dan meld ik me wel ziek.
8: Ja, Joyce? Nou ja, ik vroeg me ook wel af, nu toch ook wordt gesproken over dat het verschoven wordt, hè, die wedstrijd. Hoe flexibel mag je zijn van een werkgever? Hè? Dus als je zegt, de wedstrijd was echt te laat en ik wil liever morgen vrij nemen of midden in de nacht, als je dat hebt, mag dat dan? Mag een werkgever dan zeggen van het is laat dat je het vraagt, maar doe maar.
10: Nee. Vragen mag altijd. Vragen staat vrij. En als een werkgever zegt van ik vind dat prima. Dat komt werktechnisch ook wel uit. Er zijn geen spoedklussen morgen. Dan kan dat. Formeel in de wet is bepaald dat een vakantieaanvraag altijd moet worden gehonoreerd. Maar die moet wel minimaal 2 weken van tevoren worden gedaan. Ja, dan gaan we niet meer redden met deze situatie. Dus als je nu belt of vannacht belt, dan is dat te laat. Dus dan ben je wel afhankelijk van de medewerking van jouw werkgever. Of jij morgen thuis mag blijven. Ja. Of een halve dag bijvoorbeeld vrij mag nemen.
8: Ja, Joyce, één vraagje nog. Want we hebben het hier over werknemers, werkgevers, maar er zullen ook kinderen zijn die willen kijken.
9: Zeker. Ja, ik heb er 2 ook thuis. Ik heb er ook 2 thuis. Ja.
8: Van jou?
9: Er zijn 12 en 14. Ja.
8: Okay.
9: We twijfelen.
8: We hebben het er nog over.
9: hebben het er nog over. Maar goed, want best wel veel kinderen mogen thuis blijven van hun, of mogen kijken van hun ouders. Wat dat betreft is het wel leuk om te zien dat het WK echt ook wel een familieaangelegenheid is. Echt jonge kinderen, de kleuters, die worden wel naar bed gebracht. Maar 1 op de 5 ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd, dus dan zijn ze toch 12 uiterlijk, die laat hun kind kijken. Maar hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ouders zeggen van wat gezellig en je bent fan, dus blijf lekker kijken. En morgen, het is toch te heet, dus school maakt niet zoveel uit.
8: Okay. Nou, hoe dat in huizen bovenhuis gaat, dat hoor ik morgen wel.
9: Morgen,
8: van, precies. En gaat u kijken, meneer Besselink?
10: Uiteraard. Ja.
9: Oh.
10: En morgen gewoon weer fris en fruitig aan de
8: slag. Ja, precies. En veel sterkte van ons. Dank u wel, Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat. En zometeen gaat het ineens vandaag over John Woodhouse, de vermaarde accordeonist, een Haagse buikdanseres en een groep Duitse strippers en de Titi van Assen. Dat allemaal samen in één vandaag, in één verhaal.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: En vandaag, 1-0!
13: De hele dag door het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
14: Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika, hij blijft bij de ploeg.
11: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
15: Summerville nog een keer, Summerville!
12: Komende nacht.
15: De derde.
12: Tunesië-Nederland. NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
16: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
17: Ja, ja!
12: Wie luistert, weet meer.
18: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
20: Mart, wat ga je doen?
21: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
24: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: NPO Radio 1. 1 uur.
25: Susanne Bosman.
0: Ja, met 38 graden is het niet te doen in de klas. En daarom zijn er nu scholen met een tropenrooster. Vroeg beginnen, vroeg naar huis. Maar het zou zo warm toch niet mogen worden in de klas. Marjolein Moorman van Pro zei in de Tweede Kamer dat het binnenklimaat in varkensstallen en gevangenissen beter geregeld is dan in klaslokalen. Is dat feit of fictie? Dat zometeen in 1 Vandaag, nu het NOS Journaal. Jan van der Putten.
26: We beginnen met de aardbeving in Venezuela. Nederland stuurt een reddingsteam, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zojuist bekendgemaakt. Daar is nog verder weinig over bekend hoe en wat. Maar ook gezegd heeft de president, de waarnemend president in Venezuela, dat het dodental na de zware aardbevingen naar boven is bijgesteld. Buitenlandredacteur Jelle Baars, wat zijn de laatste cijfers daarover?
27: Ja, het is nu ochtend in Venezuela. Het wordt langzaam licht. Het is 7 uur 's ochtends. Dus de omvang van de ramp wordt langzaam duidelijk. En het dodental is dus naar boven bijgesteld naar 164 doden. En bijna 1971 gewonden.
26: Ja, met de vrees, dat loopt nog wel op.
27: Ja, de vrees is dat het gaat oplopen uit modellen van het Amerikaanse Geologische Instituut wordt vanuitgegaan dat er misschien wel 10.000 slachtoffers kunnen vallen. Dus er wordt vanuitgegaan dat het nog wel op gaat lopen, ja.
26: Ja, want zware bevingen, 7,2, 7,5, dat is lange tijd niet voorgekomen.
27: Nee, het is de zwaarste beving in een eeuw in Venezuela. En hij was zo zwaar dat hij zelfs diep in de Braziliaanse Amazone is gevoeld. Op zo'n 1700 kilometer van de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn mensen zelfs geëvacueerd in Brazilië.
26: Ja, dat is dan ten zuiden van de hoofdstad. Van. Ja, het rampgebied, zeg maar, is Caracas in het noorden, hè?
27: Ja.
26: Ja, daar zo ongeveer. Wat zijn de berichten? Wat is daar gebeurd in die staat La Guaira bijvoorbeeld?
27: Ja, La Guaira lijkt nu voorlopig de zwaarst getroffen staat te zijn. Het ligt iets ten noorden van Caracas, langs de kust. Er zijn tientallen gebouwen ingestort. Maar ja, het wordt dus nu licht in Venezuela. En de omvang van de ramp, dat wordt pas duidelijk. Dus ik denk dat we later op de dag veel meer duidelijk krijgen van hoe groot deze ramp eigenlijk is.
26: Ja, want nu is het ook moeilijk om mensen te bereiken bijvoorbeeld daar.
27: Ja, ik heb geprobeerd mensen in het land te bereiken. Wat contacten die ik nog heb. En eigenlijk iedereen die ik een bericht stuurt, daar zie je één vinkje in WhatsApp staan. Dus het lijkt er ook op dat het mobiele netwerk ook zwaar geraakt is.
26: Ja, en een Nederlands reddingsteam gaat dus naar Venezuela toe voor de hulp na de aardbevingen. Meldt Buitenlandse Zaken, lees ik hier nu. Het Urban Search and Rescue Team is het, gaat die kant op met reddingswerkers, honden en materieel. En Venezuela heeft Nederland daarom gevraagd. Dankjewel, Jelle Baars. Nederland gaat Oekraïne helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanvallen op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij dat akkoord betrokken. De NAM gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. Justitie gaat in hoger beroep in de zaak van de Berkelse vergismoord. Begin 2014 werd een GGZ-directeur doodgeschoten op straat in Berkel en Roderijs. De hoofdverdachte, een man uit Schiedam, werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp dan ook verder dalen en hoeveel, dat is volgens deskundigen nog onduidelijk. Friesland gaat het probleem van laaggeletterdheid aanpakken. De provincie trekt daar 30 miljoen euro voor uit. Ongeveer 1 op de 7 Friezen kan niet goed lezen of schrijven. En ook hebben mensen problemen met computers. In Friese bibliotheken komen speciale cursussen om laaggeletterden te helpen. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000 en dat is 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen van gonoreu, syfilis en HIV. Cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren, want het testbeleid is veranderd. Mensen kunnen ook langs bij de huisarts als ze denken dat ze een seksueel overdraagbare aandoening hebben. Die cijfers zijn nog niet bekend. SOA AIDS Nederland noemt het intussen wel zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een paar jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En dat is vaak een voorbode van faillissement. Er werken ongeveer 220 mensen. Het is nog niet duidelijk of die ook hun baan verliezen, meldt Omroep Gelderland. Er zou in elk geval tot en met maandag worden doorgewerkt. De afgelopen jaren sloten in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, van importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het RIVM waarschuwt voor smog. Vooral in het zuiden kan er in de loop van de middag veel smog zijn. Luchtvervuiling. En wat mensen kunnen merken van die smog, vertelt deze wetenschapper van het RIVM.
1: Smog zie je eigenlijk niet. De ozon zie je niet. Wat het wel kan zijn, dat er wat een tijdje droog geweest, dat er allemaal stof in de lucht hangt nog. Dat je dat zult zien. En wat mensen ervan kunnen merken. Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
26: En voor morgen wordt er vooral smog in het westen van het land verwacht. Het is 6:01, het weer nog veel zon in het midden en zuiden, 30 tot 36 graden. En in het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet, 34 tot 39 graden.
0: Dankjewel. Erwin Hart is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Erwin.
3: Ja, dag. Er staan weer een file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp een 30 minuten vertraging in 8 kilometer file. Dat heeft te maken met de afsluiting der A44 bij afrit Noordwijkerhout. Tot 1 juli is dat. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen file van 3 kilometer bij Knoopend Velsen. Door bergingswerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. En door grenscontrole file op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland een 15 minuten vertraging. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg is een grote stoet op weg naar Concert at Sea tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvliet tram. 11 kilometer stilstaand verkeer, de vertraging is zowat 3 kwartier.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: De feesten bij de TT en Assen zijn minstens zo belangrijk als het motorrace. En op die feesten wordt nu flink bezuinigd. Straks hoe die feesten nou eigenlijk begonnen zijn. Dat was in 1973 en het had met bloot te maken. Julia, feit of fictie, deze dagen is het voor heel veel kinderen puffen in de klas.
9: Ja, en daarom zijn er ook die zomerroosters op scholen. Volgens pro-Kamerlid Marjolein Moorman is het binnenklimaat op scholen slechter dan dat in gevangenissen of varkensstallen. Dat zei ze in een debat deze week en dat gaan we heel precies uitzoeken.
0: En nu, hoe lang kan Israël doorgaan met oorlog voeren?
2: Vraag 1 vandaag.
0: Sinds de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 is Israël onafgebroken in oorlog. Zo voerden ze dit weekend opnieuw luchtaanvallen uit. Nog in Gaza kwamen er bij 9 mensen om het leven. Rob Bruin uit Waarland. Goedemiddag, meneer Bruin. U volgt dat nieuws uit het Midden-Oosten op de voet?
4: Ja, regelmatig. Mm. Ja. Het is ook echt gekanteld in mijn hoofd, als waar, dat ik in eerste instantie dacht van... toen het begon, toen de Gazanen doorbraken op die 7 oktober... Mm-hmm. Toen dacht ik van, oh, dit gaat gruwelijk mis. En toen leek het eventjes daarbij te blijven. Maar dat is nu ook alweer ruim 2 jaar geleden. En ik denk van, ja, Israël neemt nu het momentum om... alles en iedereen, elk land in de buurt... waar ze nog een appeltje mee te schillen hebben... om dat aan te pakken, die landen, die groeperingen. Ja. En ik denk alleen maar van... ja, dit roept alleen nog maar meer weerstand op in de regio. Want vlak voor die aanvallen van de Gazanen... had Israël nog bijna een afspraak met Saoedi-Arabië op papier staan.
0: Ja, ja. En uw vraag naar ik begreep is van... hoe lang kan Israël dit sowieso nog doen?
4: Ja, los van de Amerikanen. Ja. Want dat is het gegeven... de Amerikanen steunen is zelfs een beetje onvoorwaardelijk. Maar wat als de Amerikanen dat niet meer kunnen of niet meer willen? Mm-hmm. Of, nou, geef een naam.
0: Ja, en dan bedoelt u ook heel concreet. Hoeveel middelen zijn er? Of hoeveel steun?
4: Want Israël die heeft ook een binnenlandse economie. Nou, de mensen zelf die zullen ook vaker thuis blijven, denk ik. Want die zullen niet business as usual hun werk uitvoeren, denk ik. En het toerisme lijkt me ook helemaal op zijn gat... te liggen.
0: Ja, zeker. We gaan naar Peter Malcontent, universitair docent in geschiedenis van internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Kenner ook als het gaat om Israël. Meneer Malcontent, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, u hebt de vraag gehoord van hoe lang houdt Israël dit allemaal vol? Hoe lang gaat het nog door? Dat is eigenlijk de tweede vraag daarbij. Wat kunt u zeggen tegen meneer Bruin hierover?
5: Nou, het is lastig om te zeggen hoe lang Israël het precies kan volhouden. We weten in ieder geval dat Israël het tot vandaag de dag kan volhouden. Dat heeft in de eerste plaats ook te maken met het gegeven dat Israël een sterke economie kent. Een hele grote high-tech economie kent. Klopt het zichzelf ook op de borst. Daar maakt het mooie sier ook mee in de wereld. Het heeft een uitstekend geïntegreerde wapenindustrie. Er zijn heel veel landen, ook Europese landen, die graag wapens kopen in Israël. Mm. Zeker nu ze zich moeten gaan bewapenen tegen het kwaad uit het oosten, Rusland. Dus economisch gezien is Israël een sterk land. Dat betekent niet dat Israël alles zich zomaar kan permitteren. Aan de ene kant kan het zelf al heel veel wapens maken, maar het blijft in grote mate afhankelijk van de Verenigde Staten. Dat wil zeggen, als de Amerikanen hun wapensteun aan Israël intrekken, dan heeft Israël een heel groot probleem.
0: Dus als meneer Bruin zegt, los van de Amerikanen, dat kan eigenlijk niet los van de Amerikanen. Dus dat
5: is ook gebleken tijdens de laatste Iran, de oorlogen met Iran in het afgelopen jaar. De oorlog die nou net tot stilstand is gekomen, maar ook de oorlog vorig jaar. Israël had niet gekund zonder de defensieve raketsystemen van de Verenigde Staten. Maar dan heeft Israël nog een ander Israël heeft nog een ander probleem. Dat is, Israël is een klein land. Het heeft maar 9 miljoen Israëlische Joden. En die kun je allemaal wel onder de wapenen brengen. Maar het houdt op een gegeven moment op. Omdat Israël vanwege die kleine bevolking ook een reservistenleger heeft. Dus mensen die normaal een baan hebben, die kunnen dan worden opgeroepen. Maar heel veel van die mensen die zijn nou al zo vaak opgeroepen dat de vraag op tafel komt hoe lang houdt Israël dit als land vol. Dus ook dat beperkt de mogelijkheden voor Israël om een belangere termijn oorlog te voeren.
0: Mm-hmm. En verder de ontwrichting waar Rob Bruin het ook over heeft. Is het hele land ook in de ban van de oorlog? Ontwricht het dagelijks leven, het toerisme?
5: Ja en nee. Dat wil zeggen, natuurlijk als je reservist bijvoorbeeld bent, dus wordt opgeroepen, ja, dan moet je je baan neerleggen. Ook als je een eigen bedrijfje hebt. En dat is niet goed voor de economie natuurlijk. Dus mensen voelen dat best wel. Maar tot nu toe is dat te dragen. En dat blijkt ook wel uit allerlei opiniepeilingen die zeggen dat een groot deel van de Israëlische samenleving nog steeds vindt dat de vijanden van Israël, of ze nu Hamas heten, Hezbollah heten of Iran heten, dat die moeten worden verslagen. Daar is eigenlijk het iedereen wel over eens. Wat we met z'n allen vaak niet zien, is dat er in Israël nog wel iets anders gebeurt. En dat staat eigenlijk helemaal los van alle conflicten die Israël heeft met de buitenwereld. Maar er zijn heel veel meningen van verschil in Israël zelf. Mm. Bijvoorbeeld over de democratie en over de positie van ultra-orthodoxe Joden. Met als gevolg dat er een aantal flinke kloven binnen de Israëlische samenleving lopen. Dus wat ook een mogelijke consequentie zou kunnen zijn, is dat Israël op de lange termijn het lastiger oorlogen kan voeren, omdat het binnenlands eigenlijk ontwricht door hele andere zaken.
0: Ja, meneer Bruin, dit is het antwoord van Peter Malcontent. Ik hoop dat u daar in ieder geval een antwoord hebt gekregen op uw vraag. Fijn dat u de vraag wilde stellen aan één vandaag. En dank voor de uitleg, Peter Malcontent. Zometeen in Bureau Buitenland gaat het ook over Israël. Positie van premier Netanyahu, onder meer in opmaat naar de verkiezingen die daar ook zijn in het najaar. En hebt u zelf een vraag? Stuur die in via onze website op eenvandaag.nl/chat of stel die via de NPO Luister app. En dan zoeken wij naar een antwoord. De TT in Assen duurt de hele week met als hoogtepunt de races. Dit weekend nou draait het om het racen, maar vroeger was het een berucht evenement juist door rellen in de zogeheten Nachten van Assen. Dat hield in 1973 op, want vanaf dat moment werd er geïnvesteerd in entertainment naast die motorraces. Maar nu, 53 jaar later, bezuinigt de gemeente Assen juist op die evenementen. Nou, aan die evenementen is een heel verhaal verbonden. Paul Keizer, eindredacteur van Streekomroep Maat uit Drenthe. Goedemiddag.
6: Zeker, goedemiddag.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben, over dat verhaal. Maar toch eerst even het belang van dat evenement voor de TT. Wat is dat? En wat betekent het als dat gaat verdwijnen?
6: Ja, inmiddels zijn de feesten echt het hart geworden van de TT. Ja, iedere Assenaar die leeft dat hele jaar naartoe. En je merkt ook nu in de stad, het is zo ontzettend druk. Er zijn zoveel mensen. Ja, de sfeer daar, die is op en top. En nu wordt daar dus best wel flink op bezuinigd. En ja, in mijn ogen is dat best wel zonde. Want ook als je kijkt naar de horecaondernemers, voor sommige van hen is het de TT-week de helft van hun jaarinkomen. Mm-hmm. Dus om daar nou in te gaan korten als gemeente zijnde. Dus als je kijkt naar 2017, toen kreeg de TT nog 2 miljoen subsidie. Nou, in 2021 was het nog maar 500.000. En nu is het dus nog maar net iets meer dan 250.000. Ja, dat is een factor 8 in minder dan 10 jaar. Mm-hmm.
0: Ja, en dat draait de feesten, zegt u, in feite de nek om. Ze zijn ooit in het leven geroepen omdat, hè, wat ik net zei, omdat er zoveel mensen gingen rellen. Want hoe hebben ze toen bedacht, we moeten wat doen?
6: Ja, dat was de rellen die waren vooral in de jaren 60 en begin jaren 70, die waren echt op een hoogtepunt. Er kwamen mensen van buiten Assen massaal hier naartoe om puur te knokken. Want ja, je had veel dronken mensen, je had races, maar er was heel weinig tot geen entertainment. Ja, het was een klein kermisje. Maar met een kleine kermis, daarmee kan je niet een grote groep dronken witte mannen in bedwang houden. En op een gegeven moment toen ging politiecommissaris Spaanderman in 71 dus undercover. En toen pas merkte hij hoe heftig dat geweld wel niet was. Mm. Hij zag overal de klappen vallen, enorme rellen tussen politie en mensen. Ik sprak vanmiddag nog, of gistermiddag nog, iemand die erbij was bij de rellen. En die zag ook echt dus gebroken ruiten overal, brandende autobanden. Het was niet mals dus.
0: Ja. En toen dachten ze, we moeten een accordeonist inhuren.
6: Ja, dat was dus in 72, toen niemand minder dan John Woodhouse, waarschijnlijk de oudere luisteraar die hem misschien nog wel kent.
0: Nou, ja, ik weet niet of ik oud ben, maar ik ken de naam nog wel. Ik ben wel oud hoor. Ja,
6: maar dus dat zegt dan, dat gaat die dronken mensen niet echt in bedwang houden. Hij is niet de slangenbezweerder van dienst die je moet uitnodigen. Mm-hmm. Dus in 73, toen had de burgemeester nou toch gezegd van, nou, laten we dan toch maar wat groter investeren. Dat kwam toen met een plan samen met de directeur van Theater de Kolk en met de politiecommissaris kwamen ze dus op het idee om een strippershow te organiseren in 73. En dat was dus een massaal succes. Daar kwamen ontzettend veel mensen op af. In Theater de Kolk toen der tijd, ja. Het oude Theater de Kolk. Daar pasten 300 mensen net in. Die stampvol.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar het idee om naar Assen strippers te halen uit het buitenland ook nog. Hè? Mm-hmm. Ja. Ik kan me voorstellen dat er. We hebben het wel over de vroege jaren 70. Hè? Volgens mij was Hoepla met de eerste blote Phil Bloem net geweest.
6: Het leuke daarmee is ook. Ja. Die show die werd aan elkaar gepraat door Barend Servet, Yves Blokker. Die ook bij de VPRO zat toen der tijd. Dus en hij wilde in de eerste instantie niet komen, omdat er bloot in de shows te zien zou zijn. Ja, dat staat natuurlijk nergens op als je met de Hoepla te maken hebt. Maar hij was eigenlijk gewoon bang voor het geweld. Maar inderdaad, het werd toen niet heel goed opgevangen door de rest van de gemeenteraad. Die was heel boos. Op een gegeven moment ook religieuze groepen in de rest van het land, die werden boos. Maar Spaanderman en de burgemeester en theaterdirecteur, die bleven samen stand houden. En die zeiden, nee, we blijven dit doorzetten. Dit is een topidee. Ja. En toen kwamen dus de strippers. En die zijn eigenlijk al deze jaren onbenoemd gebleven. Tot nu.
0: Ja, want jij hebt ze naar boven gehaald.
6: Zeker. Ja, want ik zag gevonden altijd, dan? Ja, ik zag dus dit hele verhaal zag ik over die rellen. En ik stond er altijd heel klein als voetnoot bij. Oh ja, er waren strippers, daardoor was het opgelost. Tada. En toen dacht ik, daar zit meer achter. Dus ik dook erin, wie zijn die vrouwen nou? Want ik wil die vrouwen een naam geven. Die vrouwen die hebben het geweld gestopt. Ja. Maar die waren eigenlijk gewoon compleet weggemoffeld. Nou, dus ik ben erin gedoken. Ik heb archieven ondersteboven gehaald. Krantenartikelen, bonafschriftjes gevonden. En daar kwamen dus de namen naar boven. Marie Pirette Tonus uit Den Haag. Helena Leandros uit Wiesbaden. En de Aegon All Girl Review strippergroep uit Wiesbaden.
0: En die kregen al die kerels in bedwang.
6: En die kregen dus al die kerels in bedwang. Ja, en ik vind dus, die vrouwen hebben een naam. En die verdienen het ook om genoemd te worden. Want dat is al die jaren dus nooit gebeurd.
0: Heb je ze zelf nog op kunnen sporen, persoonlijk?
6: Nee, dat was heel lastig eigenlijk. Ja. Ik ben dus daar dus helaas nog niet. Mocht iemand dus toevallig familie zijn, dan wil ik het graag horen.
0: Ja, maar je hebt ook daardoor kunnen reconstrueren hoe die avond verliep.
6: Ja,
0: In dat afgeladen theatertje.
6: Mm-hmm.
0: Ja.
6: En grote groepen hitsige mannen die daar zaten, eindelijk geen geweld meer pleegden. Want de nacht van 73, die verliep eindelijk gewoon goed. Gewoon gemoedelijk en leuk.
0: Ja, en dat is dus wat John Woodhouse en de politiecommissaris niet voor elkaar kregen.
6: Nee,
0: maar die geschiedenis wordt een beetje weggemoffeld. Is dat uit preutsigheid achteraf, denk je?
6: Ja, het is lastig te zeggen waar het precies vandaan komt. Dat valt wel te verwachten dat het vanuit preutsheid komt. Ook omdat er natuurlijk zoveel weerstand tegen was vanuit de rest van Nederland en de rest van Assen toen. Maar dat het in is gelukt, dat is gewoon een feit. En dat is fantastisch.
0: Ja. En dat pikante tintje, om het zo maar te noemen, is dat altijd een element gebleven van het entertainment rond de Titi?
6: Nou, het is in de paar jaar daarna, dus dan heb ik het over 74, 75, zijn ze nog wel teruggekomen. Maar op een gegeven moment toen werden gewoon de rest van de festiviteit ook gewoon flink in geïnvesteerd. Ja, en dus dit was het zaadje wat het prachtige TT-feest van vandaag heeft gemaakt. Is uitgebloeid tot die prachtige feesten. En je ziet juist dat de seksualiteit, zou ik maar even zeggen, langzaam een beetje verdwijnt. Want we hadden gisteren ook hier bij Omroep Maat in de uitzending de Grid Girls, die dreigen ook te verdwijnen. Dus juist die kant, die gaan weer verdwijnen, juist een beetje.
0: Ja, dat zijn de tijden. Maar nu gaat dat hele entertainment dus blijkbaar weg.
6: Nou, het gaat niet weg, maar er wordt wel flink op bezuinigd. Mm-hmm. Ik denk dat de Assenaar, die is nog steeds zo dol op het feest en terecht. Dus het blijft zeker in stand. Alleen dat het moeilijker wordt gemaakt door minder geld, dat is zeker een feit.
0: Ja. Kun je nog een actie voor de Grid Girls gaan voeren?
6: Een actie voor de Grid Girls? Ja. Nou, ik denk dat zij... Ze zijn zelf sterke vrouwen die dat ook kunnen. En waar nodig kunnen we altijd helpen.
0: Oké, nou, ik wens je een hele mooie tijd de komende dagen. Alles rond de TT in Assen. En dank voor dit verhaal over hoe dat allemaal begon met de feesten daar in Assen in 1973. Paul Keizer was dat.
7: Feit of fictie?
0: Over een verhitte avond. Maar les krijgen in de hitte?
8: Nou, dat is weer even wat anders. Ja. Op veel scholen is het warm en veel sluit in de middag dus hun deuren. In de Tweede Kamer ging het daar ook over. Marjolein Moorman zei dit in een verhitte discussie.
7: We weten al heel erg lang dat het binnenklimaat niet op orde is. Dat wisten we al 10 jaar geleden. Toen werd geconstateerd dat het binnenklimaat slechter is dan in varkensstallen en gevangenissen.
0: Ja, Marjolein Moorman van Proos heeft het over het binnenklimaat. Wat is dat eigenlijk?
9: Nou, dat weet hoogleraar bouwkunde Wim Zeiler van de TU Eindhoven. Hij deed 20 jaar onderzoek naar binnenklimaat in klaslokalen.
10: In het algemeen kijk je dan naar de temperatuur, de relatieve vochtigheid en de CO2-concentraties. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de comfortbeleving, komt er ook nog de luchtsnelheid bij. Maar die in het algemeen wordt die niet gemeten in normale situaties.
9: Uit onderzoeken blijkt dat 80% van de schoolgebouwen een slecht binnenklimaat heeft. Jaarlijks zou er 1,3 miljard euro extra nodig zijn om alles te vernieuwen. Basisschool De Boeier in Lelystad zit in zo'n oud gebouw. En dit zegt directeur Marieke van Bruinissen.
11: De school warmt zo op, het koelt niet meer af in het gebouw. In de middagen is onderwijs verzorgen, wat natuurlijk eigenlijk onze hoofdtaak is eigenlijk niet meer te doen. Dus dat is de reden dat we ervoor gekozen hebben om over te gaan op een tropenrooster, zodat iedereen in de middag lekker de verkoeling op kan zoeken.
0: Ja, het verhaal dat je veel hoort vanuit basisscholen nu, maar hoe zit het in varkensstallen?
9: Nou, daarvoor belden we even met de Wageningen Universiteit. Benny van der Vels, die weet alles over het wel en wee in de varkensstal.
13: Ongeveer 90% van de varkenshouders in Nederland die hebben een klimaatcomputer. En dat houdt eigenlijk in dat met die computer luchtvochtigheid, temperatuur, CO2-niveaus in de gaten worden gehouden. En eigenlijk zorgt die klimaatcomputer ervoor dat dieren eigenlijk vanaf een jonge leeftijd, ja, tot een eind van hun leven, ja, onder optimale leefcondities, zeg maar, grootgebracht worden.
9: Ja, qua klimaatbeheersing dus alles goed geregeld voor de varkens. Je zou zeggen, beter dan op de gemiddelde school, maar daar plaatst Van der Vels wel een kanttekening bij.
13: Er is nog één factor waar natuurlijk het verschil in zit. En dat is dat bij dieren heb je ook onlosmakelijk verbonden te maken met mest. En die mest zorgt voor ammoniakvorming in de stal. En ook het ammoniakniveau, dat wordt onder controle gehouden, ook door diezelfde klimaatcomputer. Maar dat is natuurlijk wel een verschil met een klaslokaal, waarbij je dus geen ammoniak aan zult treffen.
9: Ja, want leerlingen poepen natuurlijk niet in de klas, dat hopen we tenminste. Ja. Dus daar geen ammoniak in de lucht.
0: Ja, ik zie nog wel wat meer verschillen tussen schoolklassen en varkensstallen. Ja. Maar goed, Moorman heeft het ook over gevangenissen gehad. Hebben we ook naar gevangenissen gekeken?
9: Zeker, daarvoor belden we met Bonjo, de Belangenvereniging van Gevangenen. Volgens hem wisselt het per inrichting, maar gelden dezelfde bouwkundige regels voor gevangenissen als voor andere overheidsgebouwen. Al komen er nu wel bij Bonjo klachten binnen, vertelt directeur Bedel Bayrak. Hij spreekt gevangenen.
14: Die aangeven dat de hitte heel moeilijk uit te houden is. We krijgen ook klachten dat ze zelf de ventilatie niet kunnen regelen. Dus bijvoorbeeld de ramen die voorheen wel open konden, een kiertje konden, en dat nu niet meer kan. En dat ze het ook echt moeten aangeven via personeel, dat het dan niet mag.
0: Nou, zo hebben we wel een beeld, maar is het feit of fictie? Is het binnenklimaat in scholen slechter dan dat in gevangenissen en in varkensstallen?
9: Wim Zeiler zegt daarover.
10: In algemene zin natuurlijk niet. Maar er zijn een behoorlijk groot percentage scholen waar het inderdaad gewoon slechter is dan in de moderne varkensstallen. Ja, dat komt natuurlijk doordat de wetgeving altijd achterloopt. Dus als je oude scholen hebt, die moeten voldoen aan de normen en waarden van de bouwbesluit uit die tijd. En als je een varkensstal tegenwoordig nieuw neerzet, dan moet je natuurlijk aan de eisen van nu en van dure welzijn voldoen.
9: Het kan dus voorkomen dat varkensstallen beter zijn, maar gemiddeld gezien is dat niet zo volgens hem. De algemene uitspraak van Moorman klopt dus niet, het is fictie. Overigens, ook al zou een varkensstal beter zijn qua binnenklimaat, dan nog willen docenten daar natuurlijk geen les geven.
11: Nee, ik denk toch dat de schoolomgeving echt een plek is waar onze leerkrachten zich fijner voelen dan een varkensstal of gevangenis.
0: Oké, waarvan hakte, goed. Zometeen hier op Radio 1, Sophie Derksen met Bureau Buitenland. Dag Sophie, ik zei eerder bij ons in de uitzending al dat jullie over Israël gaan praten.
15: Ja, net als jullie dat deden, de Israëlische premier Netanyahu gaat het bij ons over. Die zit in het nauw. De Amerikanen willen natuurlijk dat Netanyahu zich koest houdt. Maar hoeveel steun is er onder de Israëlische bevolking nog voor Netanyahu's oorlogen? Dat zo dadelijk. En het laatste nieuws over die zware aardbevingen in Venezuela met mijn collega en groot Venezuela-kenner Edwin Koopman, die in alle vroegte daar, het land wordt net wakker, contact had met een aantal Venezolanen.
0: Nee, dat is zometeen in Bureau Buitenland. Wij zijn er bijna doorheen. Julia, wat is er nog?
8: Nog een geinig verhaaltje uit Oostend. Daar merkte bewoner Carolien iets vreemds op aan haar huis. Er liepen straaltjes vloeistof van de muur naar beneden. En haar man die durfde het aan, ja, ik zou het niet doen, om ervan te proeven. En wat bleek? Het was honing dat vanaf hun dak naar beneden druppelde. Vermoedelijk hebben bijen dus daar hard gewerkt. Daarbovenop aan een korf. Ja. En is door de hitte is dus de honing gaan vloeien. En nou, vooral de honden hebben er plezier van. Die smikkelen al die honing op.
0: Oh, wat mooi. Dat ook nog met deze warmte. Ja. Ik dacht eerst dat de muren zouden gaan huilen.
8: Oh, nee joh.
0: Nee, maar dat is weer een helder.
8: Nee.
0: Goed, het was honing. Goed, dat was het. Als u nog vragen hebt bij het nieuws, stel je dan via onze website 1vandaag.nl. Onze televisieuitzending is vanavond om 6:30 op NPO1, denk ik. En na het nieuws hier dus, Bureau Buitenland. Fijne middag verder.
16: Avro Tros, de omroep voor ons.
17: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
9: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door twee zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan er op zoek naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Er zijn zeker 164 doden en honderden gewonden. De bevingen werden ook gevoeld op Curaçao. Bij het KNMI wordt overlegd over morgen. Voor bijna het hele land geldt nu code oranje. Mogelijk wordt dat code rood. In België, in de aan Nederland grenzende provincies Luik en Belgisch Limburg, geldt morgen al wel code rood. Hoe het kan daar meer dan 40 graden worden. In een appartementencomplex in Brunsum in het zuiden van Limburg is vanochtend een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. En op een parkeerplaats bij Schiphol zijn vanochtend vroeg 2 lijnbussen op elkaar gebotst. Een chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht. 2 passagiers raakten licht gewond. En de schade aan de bussen is wel fors.
8: NPO Radio 1. VPRO.
10: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
11: Welkom bij Bureau Buitenland. De druk op de Israëlische premier Netanyahu stijgt. Zijn machtige bondgenoot Amerika wil niet dat het vredesproces met Iran verstoord wordt door Israëls oorlog in Libanon. Maar een groot deel van de Israëlische bevolking wil dat Netanyahu zijn belofte nakomt om een einde te maken aan de dreiging van Hezbollah. Straks Gilad Peres, correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden, en Irella Graziani, Israël-kenner en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Bij ons, maar eerst gaan we naar Venezuela. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
12: Que está ocurriendo en este momento en Venezuela con un terremoto de 7,5.
13: Muestran que hay daños estructurales muy complejos en Caracas, en barrios como El Paraíso, Caricuao, Montalbán, Los Palos Grandes.
11: In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen na 2 zeer zware aardbevingen. Gevreesd wordt voor duizenden doden. De ramp komt bovendien bovenop alle problemen die Venezuela al had. De economie van het land ligt in duigen. Medische voorzieningen zijn er beperkt. President Delcy Rodríguez riep meteen de noodtoestand uit.
14: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución.
11: Wat staat Venezuela te wachten? In de studio hier, collega en Venezuela-kenner Edwin Koopman. Edwin, welkom.
15: Dank je.
11: Ja, het land komt eigenlijk net pas weer op gang, hè? Het is daar nog vroeg. Hoeveel weten we nu over de schade van die enorme aardbevingen?
15: Ja, wat we hebben gezien al vrij snel na 12 uur onze tijd gebeurde het. En toen was het daar nog licht. Dus je ziet enorme schade op filmpjes die mensen op sociale media hebben gepost. Dat zijn gebouwen. Ik ken ze. Iedereen in Caracas van middenklasse en hoger woont in flatgebouwen. Nou, dat ziet eruit als enorm degelijke gebouwen. Maar die zijn als kaartenhuizen in elkaar gezakt. Dat zijn dan beelden uit Caracas. Maar aan de kust, dus dat is zeg maar een uurtje rijden. Van Caracas af, daar is de schade nog veel groter. Daar zie je echt gewoon hele rijen huizen en hoge gebouwen in elkaar gestort. Heel dramatisch.
11: En je hebt ook contact gehad met Venezolanen. Je kreeg soms emotionele reacties.
15: Ja, ik stond vanmorgen toevallig vroeg op en ik heb meteen contact gehad voordat zij naar bed gingen. En ik sprak bijvoorbeeld met Judith Cardenas en die vertelde me het volgende.
16: Y algunas cosas se partieron, perfumes y eso, copas. Pero la casa quedó bien, bien, bien. Por acordarte aquí estos venezolanos que estamos sufriendo.
15: Ja, je hoort de emotie van haar. Ze zegt, ja, mijn huis staat nog overeind. Maar allerlei flessen, alles wat er maar los stond, is naar beneden geknikkerd. Maar ze zegt, ja, wij hebben als Venezolanen al zoveel te lijden gehad. En dan komt dit er ook nog bij.
11: Ja, want het is dus eigenlijk bijna te veel voor een land om nog te kunnen dragen.
15: Ja, nou ja, de Venezolanen die gaan al jarenlang door een enorme diepe economische crisis. Heel toevallig is er gisteren bekend geworden wat de schuld is. De buitenlandse schuld van de Venezolanen is 240 miljard. Dat is nog meer dan Griekenland destijds had aan internationale banken en buitenlandse geldschieters. Nou ja, dat is bijna niet meer te behappen. En de Venezolanen die merken dat. Er is voor

0: internationale banken en buitenlandse geldschieters. Nou ja, dat is bijna niet meer te behappen. En de Venezolanen die merken dat. Er is voortdurend gebrek aan alles. Vooral ook aan elektriciteit, soms aan transport en soms aan voedsel. Maar intussen hebben dus al tussen de 7 en 8 miljoen Venezolanen de afgelopen jaren het land verlaten. Puur om aan de ellende te ontsnappen. En voor een deel ook aan de repressie. Dus je ziet dat dit komt er dan nog bovenop. Dan heb je het nog niet eens over de medische toestand, die al heel dramatisch was. Nou ja, als er iets hard nodig is na zo'n ramp, dan is het wel medische hulp.
1: Ja, want er is dus hulpverlening aangeboden. We hoorden net in het nieuws ook vanuit Nederland. Nederland stuurt een Urban Rescue Team. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ja, er wordt de 2 miljoen beschikbaar gesteld inderdaad voor zo'n team, waarbij ook honden betrokken zijn, die natuurlijk heel hard nodig zijn op het moment dat er mensen nog levend onder het puin liggen. En dat zie je ook op die filmpjes, dat er voortdurend ook, het wordt ook opgenomen, mensen die dan om hulp roepen die daar nog ergens zitten. Het is echt nog helemaal in de beginfase begin van de noodfase.
1: Want ook Chili, Argentinië, Panama, El Salvador.
0: De hele omgeving, heel Latijns-Amerika, maar de Verenigde Staten, die is eigenlijk wel de belangrijkste op dit moment. Die heeft gezegd, wij gaan meteen hard ingrijpen. En dat is heel interessant om te zien, want die Verenigde Staten sinds de invasie in januari, waarbij Maduro werd ontvoerd eigenlijk, het staatshoofd, de president, op dat moment, vanaf dat moment hebben de Verenigde Staten eigenlijk een beetje de regie in het land overgenomen. De rest van het regime zit er nog, een links regime, wat altijd anti-Amerikaans was. Maar de Amerikanen voelen kennelijk nu ook een soort verantwoordelijkheid van, nu gaan we hier ook actie ondernemen.
1: En hoe opmerkelijk vind je het dat Nederland nu hulp heeft aangeboden?
0: Nou, Nederland is een buurland, of laat ik zeggen Nederland niet, maar ons koninkrijk. Dankzij de Nederlandse Antillen, Aruba, Curaçao, is een buurland. We liggen maar als koninkrijk maar een paar kilometer voor de kust. Dus ja, het is ook wel een beetje de verantwoordelijkheid, zou je zeggen, als buurman.
1: Venezuela zit natuurlijk in een politieke crisis. We hadden het over economische malaise, slechte medische voorzieningen. Hoe voorbereid is die Venezolaanse overheid op dit soort rampen? Hoeveel kunnen ze zelf?
0: Ja, de Venezolaanse overheid is de afgelopen jaren vooral bezig geweest om de macht in handen te houden, onder andere door verkiezingen te frauderen. Het is nog moeilijk te zien hoe voorbereid ze waren. Mijn indruk is niet zo heel erg best. Ik heb op al die beelden die we gezien, het was nog heel in het begin, maar geen enkele graafmachine gezien. Je ziet mensen met de handen in het puin gaan. Er zijn rescue teams ongetwijfeld, maar in hoeverre die zijn voorbereid, ik heb geen idee. En ik heb de indruk dat het heel slecht is georganiseerd.
1: En als je dat vaststelt, bedoel, natuurlijk, het is nu nog vroeg, het is allemaal net gebeurd, maar als die eerste schok straks wat geluwd is, kan deze ramp, denk je, nog politieke gevolgen krijgen?
0: Nou ja, we hadden het net over de economische crisis, maar het land zit natuurlijk ook al een aantal jaren, flink aantal jaren, in een politieke crisis. Het blijkt alleen al uit het feit dat 2 jaar geleden de oppositie met ruime meerderheid de verkiezingen won. En de huidige president, of laat ik zeggen Maduro, die dus ontvoerd is, bleef gewoon zitten. Er zijn demonstraties geweest, die zijn hard neergeslagen. Verschillende keren in het afgelopen 10 jaar. De oppositieleidster Maria Corina Machado is in het buitenland, kan niet terug. De man die de verkiezingen gewonnen heeft zit ook in Spanje in ballingschap. Ja, wat gaat er gebeuren? Het ziet er naar uit dat deze crisis echt groot is. Dat de staat niet in staat is om hier een antwoord op te geven. Dus wat kun je dan verwachten over dagen, weken, misschien maanden, misschien demonstraties? Ik sluit politieke onrust niet uit. En wat gaat de staat, wat gaat de regering dan doen? Gaan ze daar dan hard op inslaan, zoals in het verleden, in zo'n situatie?
1: Maar is het in eerdere situaties, heb je gezien in de regio dat dit soort rampen ook tot meer verzet leiden van het regime?
0: Zeker. Ik heb toevallig zelf een scriptie geschreven over een soortgelijke situatie. Namelijk in 1985 in Mexico was er ook een grote aardbeving. Die gaf in die tijd aanleiding tot een enorme politieke beweging die de toenmalige éénpartijstaat eigenlijk op termijn omver heeft geworpen. Dus dat is al 40 jaar geleden. Maar het is heel vergelijkbaar. En het zou heel goed kunnen dat er hier een soortgelijke politieke beving ontstaat. Ja, op termijn, als op een gegeven moment blijkt dat er geen hulp komt of te weinig, dat de mensen zich extra in de steek gelaten voelen.
1: En je zei het, 2 jaar geleden won de oppositie, maar Maduro bleef zitten. Er is natuurlijk de oppositieleider Maria Corina Machado, die de steun heeft van Amerika. Hoe is dat dan nu? Heeft zij bijvoorbeeld al gereageerd op deze ramp?
0: Ja, ze was er natuurlijk heel snel bij. Dat is ze altijd. Ze heeft meteen natuurlijk, om te beginnen, iedereen een hart onder de riem gestoken en medeleven enzovoort. Maar wat ook heel interessant is, dat al die regeringen uit de omgeving, die staatshoofden die hulp aanboden, dat zij dan, als of ze altijd staatshoofd was, die presidenten allemaal heeft

0: bedankt namens het Venezolaanse volk. Nou ja, ergens heeft ze natuurlijk een punt, want zij is de meest populaire politicus op dit moment, hoewel ze in het buitenland zit. Dus zij zal zeker ook de komende weken en maanden hier heel dicht op zitten en misschien ook wel een poging doen om mensen te mobiliseren. Dat is nog afwachten.
1: Ja, want ik begrijp ook dat de sociale media bijvoorbeeld in het land deels geblokkeerd waren door alle politieke onrust. Hoe stel ik me dat voor nu? Ik bedoel, kunnen mensen wel aan informatie komen over wat er gebeurd is?
0: Ja, het is lastig, want op de staatstelevisie daar wordt nog gewoon gesproken over 32 doden en 700 gewonden of zo. Wat natuurlijk absurd is als je ziet wat de schade is. Dat zijn getallen waar je gewoon niet meer mee mag schermen. Maar inderdaad, X is geblokkeerd. Hè. Dat is al een tijd zo vanwege de politieke situatie. Dus mensen delen dan op andere sociale media. Dat lukt dan wel, Instagram, hun informatie. En linksom of rechtsom via allerlei andere verbindingen lukt het wel om in informatie te komen. Het valt mij op dat als ik mensen app of probeer te bellen, dat ze wel heel goed weten wat er aan de hand is.
1: We volgen de situatie uiteraard ook met jou. Dankjewel, Edwin Koopman, over de aardbevingen in Venezuela.
2: Bureau Buitenland.
3: Sophie Derksen.
1: Volgens premier Netanyahu zal Israël blijven doorvechten in Libanon en gelden er geen restricties voor het Israëlische leger in het zuiden van het land. Netanyahu wil doorvechten in Libanon, zegt hij ook, omdat hij de bevolking beloofd heeft Hezbollah uit te schakelen. Maar hij staat onder grote druk van bondgenoot Amerika dat met Iran tot een deal wil komen. Welke koers zal Netanyahu varen en welke rol spelen de komende Israëlische verkiezingen in het najaar hierin? Want hoeveel steun is er onder zijn eigen bevolking nog voor Netanyahu's oorlogen? Ik vraag het Gilad Peres, correspondent in Israël en Palestina, nu even in Nederland. En Israël-kenner en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, Irella Graciani. Welkom allebei. Gilad, laten we beginnen bij het laatste nieuws. Er lopen onderhandelingen tussen Israël en Libanon in Amerika. De Israëlische krant Haaretz, maar ook Reuters, meldt op basis van een hoge Amerikaanse functionaris dat Israël zich gedeeltelijk zou terugtrekken uit Zuid-Libanon. Israël heeft dat alweer ontkend. Ja, wat hoor jij hierover?
4: Ja, ik sprak net met een woordvoerder van het Israëlische leger en ik eigenlijk met dezelfde vraag: hebben jullie inderdaad troepen teruggetrokken? Maar daar is geen sprake van. En eigenlijk zeggen zij: we luisteren naar de politiek en we nemen directe dreigingen weg. Dus dan natuurlijk hebben we dat gisteren ook gezien. Een voertuig in Zuid-Libanon werd aangevallen vanuit Israël. Omdat dat een directe dreiging vormde volgens het leger. Dat zie je nog her en der. Maar de actieve gevechten die zijn wel gestopt op dit moment.
1: Maar als je zegt we luisteren naar de politiek, naar wie luisteren ze dan?
4: Ja, dat is wel interessant, want de politiek probeert zich natuurlijk ook te profileren. Netanyahu en ook Israël Katz, de minister van Defensie, die zeggen de hele tijd: wij blijven in het zuiden van Libanon en wij blijven die dreigingen wegnemen. Maar het leger voelt zich wel beperkt in wat ze kunnen. Dat zag je ook gisteren in Haaretz, een bericht naar voren komen. Dus dat daar een beetje frictie ontstaat, of in ieder geval dat ze niet met dezelfde mond spreken.
1: Want een paar dagen geleden zei Netanyahu, dat hoorden we dus net, dat het Israëlische leger voorlopig door zou vechten in Libanon. Wat denk jij? Kan Amerika Netanyahu tot een bestand in Libanon over Hezbollah bewegen? Ik bedoel, hoe realistisch is dat?
4: Ja, dat is heel lastig, want we hebben afgelopen maanden eigenlijk heel veel aankondigingen gezien van staakt het vuren. Dus ik denk dat we al 2 maanden berichten horen uit Washington dat de ambassadeur van Israël-leider daar aan het praten is met de ambassadeur van Libanon in de Verenigde Staten. En er wordt er constant een staakt het vuren aangekondigd, een verlenging van 45 dagen. Een aantal weken geleden was er wel iets anders. Toen bevestigde Hezbollah en ook Israël zelf de berichten stoppen met gevechten. En sindsdien zijn die gevechten ook wel echt afgenomen. Dus dat zie je wel.
1: Ja, maar goed, Netanyahu heeft natuurlijk niet alleen met Amerika te maken. Hij zit thuis in Israël in een regeringscoalitie met extreemrechtse partijen, zoals die van zijn minister Ben-Gvir.
5: Alcohol, die maas en Israëliet. Ifku 1000 imaot Libanoniën.
1: Gilad, voor elke traan van een Israëlische moeder zie ik graag 1000 Libanese moeders huilen om hun zonen, zegt deze extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir. Dat klinkt natuurlijk niet bepaald vredelievend. Hoeveel steun is er in Netanyahu's eigen regering überhaupt om in Libanon tot een bestand met Hezbollah te komen?
4: Nou, helemaal niet. Je ziet dat eigenlijk ook wel breed in de oppositie wordt gedeeld. Dat is wel het frappante van. Er is een heel groot anti-Netanyahu-blok. Zegt van, we zijn tegen Netanyahu, maar we moeten eigenlijk harder optreden in Libanon. En we zijn in een soort isolement terechtgekomen waarin de Verenigde Staten iets aankondigt en wij Israël daar ons aan moeten houden. Maar ja, het schoothondje van de Verenigde Staten wordt het soms genoemd. Maar in de coalitie zelf hoor je ook deze uitspraken van Itamar Ben-Gvir, Smotrich, de minister van Defensie Katz. Die zeggen vaak zulke uitspraken natuurlijk voor politiek gewin, om kiezers te winnen. Maar dat leeft gewoon enorm breed in Israël om zulke taal uit te slaan.
1: Ja, Irela Graziani, wil ik naar jou, want jij hebt zelf wortels in Israël. Je volgt de ontwikkelingen in de Israëlische samenleving, vooral ook als antropoloog. Zo'n uitspraak als die van Ben-Gvir, dat Israël dus niets ontziend door moet vechten, in Libanon heel veel slachtoffers moet maken. Wat zou jij zeggen, maakt die los in het publieke debat in Israël?
3: Ja, kijk, Ben-Gvir is natuurlijk een fascist. Dat durf ik best wel zo te zeggen. Ik denk dat heel veel mensen ook in Israël daarmee eens zijn. Hij zit in een extreemrechtse partij, die relatief, die is niet zo heel erg klein. En die heeft natuurlijk Netanyahu heel erg geholpen in zijn coalitie, om een coalitie te smeden. Maar zijn geluid, de woorden zoals hij ze hier zegt, worden niet breed uitgedeeld in Israël. Dat betekent niet dat mensen, zoals Gilad zei, niet vinden dat het doorgevochten moet worden.
1: Ja, want hoe
3: maar was mensen, het is natuurlijk een beetje zo'n liberale idee van we willen het wel, maar we zullen het misschien in wat mooiere woorden zeggen. En hij zegt het natuurlijk gewoon in al zijn, met een verschrikkelijke taalgebruik, daar waar hij bekend voor is.
1: Want hoeveel steun is er onder de Israëlische bevolking voor die oorlog van Netanyahu tegen Hezbollah in Libanon?
3: Ja, nou goed, kijk, Netanyahu die is natuurlijk heel goed in ook, en trouwens de rest van de regering en de oppositie ook, om het hele tijd over veiligheid te hebben. We moeten veiligheid creëren. Na deze zoveel jaar oorlog zijn we bezig met veiligheid creëren. En daar wordt het de hele tijd op gegooid. We hebben geen veiligheid voor het noorden vooral. Er zijn er mensen die zijn al jaren eigenlijk kunnen niet terug naar huis. Sommige huizen zijn verwoest. Sommige zijn echt in een hele regio is eigenlijk gewoon verlaten. En voor die mensen vooral is het zo van wij moeten hun veiligheid kunnen bieden. Ja, dat zijn Israëlische burgers. Dus wij moeten doorgaan met Hezbollah. Maar en die uitschakelen compleet. Terwijl we weten ook dat veel mensen in het leger, en mensen die specialisten hiervan weten, misschien niet meer in het leger zitten, maar daar voormalig in zaten, die zeggen dat kan niet. Dat ga je nooit doen. Je moet het op een diplomatieke manier kunnen doen. Mm. En dat is nu een beetje ook wat je ziet in aanloop naar die verkiezingen. Dat je naar wat Gilad net zei, over die oppositie ook, die zitten ook allemaal oorlogstaal uit te. Uit te spreken eigenlijk. Niemand durft het meer te hebben over diplomatie. Misschien moeten we gewoon deals maken om niet doorgaan vechten tot alle strijders weggaan. Want eigenlijk kan dat niet. En daar gaat het Israëlische publiek, die is daar wel gevoelig voor.
1: Gaat er mee, want kennelijk sorteert dat effect, dat soort retoriek.
3: Absoluut.
1: Want ik zag bijvoorbeeld een poll van de Hebrew University dat 48% van de Israëlische oorlog in Libanon steunt. Opvallend daarbij, ze blijven die oorlog ook steunen als dat tot een conflict met de VS zou leiden. Ja. Trump wil rust in Libanon.
3: Ja.
1: Die heeft dat nodig voor zijn deal met Iran. Dus zelfs als de steun van Amerika gevaar loopt, blijven ze achter Netanyahu staan.
3: Ja, want mensen hebben echt het idee dat Trump, als het even goed gaat, als hij goede dingen doet voor Israël, dan is iedereen met Trump. Oh, Trump, dank je wel, meneer Trump. Maar nu zie je al heel snel dat een groot deel van de Israëlische bevolking ook zegt, nee, sorry, Trump heeft het niet het juist met ons voor. Die gaat alleen maar voor zijn eigen belangen. En die geloven niet dat hij echt de belangen van Israël dient. En zij geloven heel erg ook in dat Israël dat ook wel alleen kan. Dat is natuurlijk heel erg de vraag of dat kan. En we weten dat Israël natuurlijk heel erg afhankelijk is. Ook voor die veiligheid van Trump, van de VS. Ook voor wapens, et cetera. Maar mensen geloven dat echt. En geloven echt dat er alleen maar veiligheid kan komen en echte rust als we dat op militaire manier gaan aanpakken, ja, dus ook in Libanon.
1: Blijf ik even bij jou, want hoe zit dat dan met de steun in Israël voor die andere oorlog tegen Iran, hè, die natuurlijk alles met elkaar te maken hebben, maar daar lees ik geloof eind maart steunde nog ongeveer bijna 80% van de Joodse Israëliërs die oorlog. Hoe is dat nu?
3: Ja, dat is een stuk minder. Kijk, het was op een gegeven moment, dat zag je inderdaad heel erg duidelijk aan de cijfers. En toen de oorlog uitbrak, zeg maar, toen er echt heel groot, weet je wel, heel veel raketten, bommen neerkwamen in Israël ook, dan zag je inderdaad dat bijna 90%, we hebben het toen ook samen over gehad hier in de uitzending, echt verschrikkelijk. Iedereen was eigenlijk voor die oorlog. En Netanyahu, zelfs door zijn grootste tegenstanders, werd gesteund. Mm. En dat ging wel heel snel naar beneden. Omdat mensen op een gegeven moment ook zagen, en dat is natuurlijk wel ook iets dat je ziet in de Israëlische samenleving, dat die belofte voor veiligheid al jarenlang niet wordt ingewilligd. Dus de hardcore supporters van Netanyahu, die blijven erbij, we moeten doorgaan.
1: Ja.
3: Maar er is toch ook een groeiende groep die zegt, oké, maar misschien hier moeten we misschien wel kijken wat dat betekent voor ons en onze veiligheid. Want in die end willen we gewoon rustig ons leven leiden.
1: Mm. Maar als ik het samenvat, lijkt er dus voor die oorlog in Libanon veel steun onder de Israëli's nog steeds. Maar over de voorlopige uitkomst, laten we het zo noemen, van de oorlog in Iran, is juist veel kritiek op Netanyahu, hè, Gilad?
4: Ja, zeker. De deal ook die Trump heeft gesloten met Iran, of de MOU.
1: Waar ze hard aan werken.
4: Ja, waar ze hard aan werken, wordt weer nog onderhandeld. Ja, dat wordt niet heel erg positief ontvangen in Israël. Dat is een understatement wat dat betreft. Want zij vinden, Israël is daar überhaupt geen partij in. Dus ze onderhandelen ook niet met de Israëli's.
1: Die zijn er niet bij.
4: Die onderhandelen niet met aartsvijand Iran.
1: Maar ze zijn ook niet uitgenodigd door Amerika om geconsulteerd te worden.
4: Nee, maar goed, Netanyahu heeft eigenlijk altijd al decennia gepleit voor tegen een overeenkomst met Iran. Mm. Dat was ook al onder Obama het geval. Dus wat dat betreft is dat niet nieuw. Maar ja, dat merk je dus wel in de Israëlische samenleving. We hebben hier helemaal geen strategische winst behaald na deze oorlog. Tactisch misschien wel, de Ayatollah uitgeschakeld. Maar ja, uiteindelijk na een maand, meer dan een maand vechten, wat blijft achter? Dus, wat blijft er over? Dat is een straat van Hormuz die eventueel weer wordt heropend en dan weer wordt gesloten.
3: En voor Israëli's, en zeker voor Israëli's, voor Israëlische burgers heeft dat, is dat veel minder dichtbij dan dat
1: wat
3: bijvoorbeeld aanvallen zijn vanuit het zuiden van Libanon op Israël. Mm. Ja.
1: Maar als er dus juist ook ten aanzien van die oorlog in Iran zoveel kritiek is op Netanyahu, hoeveel last, denken jullie, gaat hij daarvan krijgen richting die verkiezingen dit najaar? Datum is er nog niet, maar ze komen eraan.
4: Ja, dat is lastig. De oppositie die gaat hem proberen te pakken op het feit dat hij naar Trump heeft moeten luisteren. Dus dat hij uiteindelijk is gestopt met het aanvallen van Iran. En eventueel nu dus ook in Libanon. En dat Israël harder moet optreden, korter moet optreden, stoppen met de eindeloze oorlogen. Maar de oppositie heeft ook geen verhaal wat dat betreft. Dus dat merkte ik ook in een interview met Bennett afgelopen week. Toen vroeg de interviewer eigenlijk heel erg terecht van, wat doe jij anders?
1: Ik ben het oppositieleider.
4: Oppositieleider. Hij is gefuseerd met een wat linkse centrumlinkse politicus, Yair Lapid. En die kwam niet echt uit zijn woorden. Dus dat zegt heel veel over dat de oppositie daar ook geen antwoord op
1: kan. En waar wijten jullie dat aan? Dat die oppositie dus ook op dit punt geen vuist kan maken tegen Netanyahu?
3: Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met, kijk, ze moeten kiezers trekken. En ze weten dat kiezers toch wel heel gevoelig zijn. Voor wat Netanyahu doet. Als je ziet met de oorlogen en die harde krachten. Dus zij kunnen wel, ze moeten inderdaad een soort van argument vinden. En ook het charisma natuurlijk van een leider vinden. Waarbij ze kunnen zeggen, Netanyahu niet meer, maar aan de andere kant inderdaad, ze willen eigenlijk dezelfde weg opgaan. En dat is natuurlijk, ze hebben geen ander verhaal eigenlijk. Dus ze moeten het echt op de persoon gaan spelen met Netanyahu. 7 oktober, verantwoordelijkheid nemen van 7 oktober, dat is ook een van de grote argumenten van, hij moet verantwoordelijkheid nemen, hij moet weg. En dat is ook daar is een heel groot gedeelte van de Israëlische bevolking ook heel erg gevoelig voor.
1: Ja.
3: Het was onder zijn watch, zeg maar. Maar hun politieke verhaal, hun strategische verhaal is eigenlijk niet veel anders. En dat maakt het voor hun natuurlijk echt heel erg moeilijk om een vuist te maken.
1: Maar goed, jij hebt hier vaak verteld over hoe gemilitariseerd de Israëlische samenleving is. Als dat militarisme, nationalisme, zionisme zo verankerd zijn geraakt in de Israëlische samenleving, zoals jij het vaak uitlegt, Maken die verkiezingen dan nog veel uit? Ik bedoel, is er überhaupt kans dat Israël na die verkiezingen een andere koers gaat varen?
3: Nou, ik ben bang van niet. Kijk, ik vind ook dat Netanyahu weg moet. Maar als je me dan zou vragen, ja, wat komt er voor in de plaats? Ik denk niet iets heel veel beters. Kijk, de persoon Netanyahu is heel erg problematisch. Hè, met al zijn rechtszaken tegen hem, corruptie, et cetera. Hij heeft heel veel slecht gedaan. Ik denk dat als een nieuwe regering komt, ligt een beetje aan wie aan leiding komt. Kan het zijn dat wetten die afgelopen tijd zijn aangenomen, die echt ondemocratisch zijn, hè, de democratie is echt steeds meer ondermijnd de afgelopen paar jaar, dat die worden teruggezet, zeg maar. Die worden teruggedraaid. Maar ik denk verder niet dat er veel verandert. Want de maatschappij is gemilitariseerd al altijd. Dat is alleen maar erger geworden. Mm-hmm. Dat zal onder deze nieuwe coalitieleiders, als die aan de macht komen, precies hetzelfde zijn. Ja. Voor Palestijnen zal er helemaal niks veranderen.
1: Maar je zegt net, het militariseren is alleen maar erger geworden. Je vertelde over dat de muren volhangen met stickers van overleden soldaten. Is dat een nieuw fenomeen?
3: Ja, dat is een nieuw fenomeen. Ik bedoel, de maatschappij is gemilitariseerd op heel veel verschillende manieren. En sinds 7 oktober, en ook dat is ook een beetje wereldwijd een trend, dat iedereen overal stickers opplakt. En in Israël heeft dat vorm gekregen met stickers inderdaad, met foto's en vaak ook en de naam en vaak ook misschien nog een gedichtje of zo van mensen die zijn of vermoord in de Nova op 7 oktober zelf. Maar vooral sindsdien ook vooral soldaten. Hmm. En niet alleen die zijn overal. En ik doe er onderzoek naar, dus ik vind het heel interessant om te kijken. He, ik maak er foto's van, dus het valt mij heel erg op. Maar als ik aan vrienden vraag of familie van, oh, heb je dat gezien, die hele muur bij het Shalom station bijvoorbeeld in Tel Aviv, daar is een hele grote muur. Zeggen ze, oh, nou, kom er elke dag, neem elke dag de trein naar het werk. Ik zie het eigenlijk niet meer. Nee. Dan zie je ook hoe genormaliseerd het is dat je elke dag dus de gezichten van dode soldaten ziet.
1: Ja. Maar goed, er lijkt dus grote steun onder de Israëlische bevolking voor de oorlog, in ieder geval die in Libanon. Tegelijkertijd lekte er gisteren een brief uit in The Guardian, ondertekend door allerlei Israëlische zwaargewichten, waaronder twee voormalig premiers, die zich verzetten tegen wat zij noemen, nou ja, het Joods terrorisme van deze regering Netanyahu. De etnische zuivering op de bezette westelijke Jordaan. Hoe halen ze aan? Er is dus wel verzet tegen die koers van Netanyahu, Gilad.
4: Zeker. Het ligt natuurlijk wel een beetje aan welk vlak. Als je het hebt over het Joods terrorisme op de westelijke Jordaanhoever, Joodse kolonisten die echt Palestijnen terroriseren dagelijks. Daar is zeker wel kritiek op vanuit kringen van het leger. Linkse politici, centrum-linkse politici die staan daar echt wel hard op. Die slaan daar harde taal over uit. Maar er verandert niet heel veel. Dus we gaan het ook wel zien als er inderdaad een nieuwe coalitie komt, of dat gaat veranderen. Maar de vraag is of er een nieuwe coalitie komt. Want dat gaat nog wel heel erg lastig worden.
1: We wachten het af. Dankjewel, Gilad Peres en Irella Graziani.
2: Nederland is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iungo.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl Iungo.
14: NPO Radio 1. 2 uur.
15: Van den Berg. Goedemiddag allemaal. In 2040 heeft meer dan een 500.000 Nederlanders dementie. Dat is de verwachting van Alzheimer Nederland. Henri Snel wordt wel Alzheimer-architect genoemd. Hij vertelt zometeen in Villa VDB hoe onze maatschappij daarop kan worden ingericht. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten.
16: Een Nederlands reddingsteam gaat naar Venezuela om hulp te verlenen na de zware aardbevingen van vannacht. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt gevreesd voor duizenden slachtoffers. Tot nu toe zijn 164 doden geteld en bijna duizend gewonden. Die aardbevingen in Venezuela waren zo zwaar dat ze zelfs ver buiten Venezuela werden gevoeld, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
17: Het is de zwaarste beving in een eeuw in Venezuela. En hij was zo zwaar dat hij zelfs diep in de Braziliaanse Amazone is gevoeld. Op zo'n 1700 kilometer van de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn mensen zelfs geëvacueerd in Brazilië.
16: Veel Venezolanen hebben de nacht op straat doorgebracht uit vrees voor naschokken. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek in Brunsum op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het gas is afgesloten en voor de mensen weer terug kunnen worden de woningen gelucht. Op een parkeerplaats bij Schiphol zijn vanmorgen twee lijnbussen op elkaar gebotst. De chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht en twee passagiers raakten licht gewond. De twee bussen zijn flink beschadigd. Het aantal mensen dat zich laat testen op een seksueel overdraagbare aandoening is vorig jaar gedaald met 8%. Het waren er een kleine 147.000, zegt SOA AIDS Nederland. Die organisatie vindt het zorgwekkend dat minder mensen een test doen, ook omdat het aantal gevallen van gonoreus, syfilis en HIV stijgt. In Eerbeek in Gelderland dreigt weer een papierfabriek failliet te gaan. Het moederbedrijf van Folding Boxboard heeft uitstel van betaling aangevraagd. Er werken ongeveer 220 mensen. De afgelopen jaren gingen er in Eerbeek al twee andere papierfabrieken failliet. Ze hadden het moeilijk door onder meer de hoge energiekosten. De Gezondheidsraad waarschuwt voor de risico's van het drinken van bier, wijn of andere drank met alcohol. Ieder glaasje is er één te veel, concludeert de raad in een nieuw rapport. Zo verhoogt het het risico op 7 verschillende soorten kanker en leidt het tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad wil dat alcohol wordt gedenormaliseerd. Voorzitter Karien Stronks legt uit wat ze daarmee bedoelt.
18: Ja, alcohol denormaliseren, daarmee bedoelen we dat het niet drinken van alcohol eigenlijk normaal zou moeten worden. Daar waar de norm nu toch vaak andersom is, dat het normaal is dat je alcohol gebruikt. Hoe moet dat? Dat gaat met name over de omgeving veranderen, zoals wij dan zeggen. Dus dat betekent dat de prijzen van alcohol bijvoorbeeld hoger worden, dat het beschikbaarheid verandert. He, dus bijvoorbeeld met een leeftijdsgrens zou je dat kunnen doen. En daarmee dus eigenlijk alcohol niet meer zo nadrukkelijk in de samenleving zichtbaar laten zijn.
19: Ik denk aan carnaval, ik denk aan voetbal, allerlei momenten in ons leven, huwelijken, verjaardagen. Het zit overal.
18: Ja, dus het is ook geen normverschuiving die je van vandaag of morgen gaat realiseren. Hè. Dat moet natuurlijk langzamerhand groeien. Maar we hebben het eerder gedaan, hè. Roken bijvoorbeeld wordt nu gedaan door een klein deel van de bevolking. Terwijl in de jaren 50 van de vorige eeuw rookten bijna alle mannen. 25 jaar geleden mocht je nog in de trein roken. Dat is nu ondenkbaar. En dat is natuurlijk een... Ja, daar kunnen we ons... Toen destijds dachten we ook van hoe is het mogelijk? Dat gaat allemaal protest opleveren. En het zijn best wel veranderingen die geleidelijk gegaan zijn. En zo stellen we ons dat ook voor bij alcoholgebruik.
19: Ik denk dat er ook best wel veel mensen zijn die denken... God, heb je die gezondheidsraad weer... die op juist zo'n lekkere warme dag als vandaag ons feestje komt versieren.
18: Nou, wij adviseren aan de minister, zeg ik dan. En niet aan het individu. Dus we hebben
19: de minister mag het feestje versieren.
18: Precies. En daartoe zal ze een opdracht geven aan het Trimbos Instituut. Die zal nu een richtlijn moeten adviseren voor individuele mensen. Dus wij hebben ons echt advies nu gericht op het beleid, de minister.
16: Een gesprek van verslaggever Mark Robin Visser met Karine Stronks van de Gezondheidsraad. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen vanwege de hitte. Ziekenhuizen hebben het nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en die in noodgevallen kunnen worden opgeroepen. Bij Parijs kwam gisteren een jongetje van 3 om het leven door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was er zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen uit die auto door het kinderslot. Dan het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf in Nederland. In De Bilt is het ruim 30 graden. Vanmiddag verder veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden.
15: ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
0: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heeft het verkeer 40 minuten vertraging. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp staat 9 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file. Lopen schapen op de weg en de vertraging is meer dan een half uur daardoor. Op de A58 Breda richting Tilburg 11 kilometer file tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Bezoekers aan het festival Concert at Sea op de Brouwersdam staan in de file op de N57 vanuit Rotterdam. Een half uur vertraging tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam. En voorts richting Rokanje, 3 kilometer file bij de aansluiting met de N57.
20: Ster. Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
23: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
26: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
27: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
26: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
27: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
28: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
29: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: NPO Radio 1. Max.
30: Jurgen van den Berg.
15: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van niet zo vier. Vandaag is het Beatlesdag. En u mag dus straks gewoon uw favoriete Beatles liedje noemen. Of zingen. Dat kan ook natuurlijk. Gastenlijst. Ik heb hem hier in mijn linkerhand. Henry Snell, die naam staat erop. Die wordt ook wel de Alzheimer-architect genoemd. Want hoe moeten we onze maatschappij inrichten op de 500.000 Nederlanders met dementie in 2040? En in de wetenschappelijke podcast Even Denken nemen psychiater en filosoof Damian Denies en journalist Sophie Frankenmolen u mee op een zoektocht naar uzelf. U krijgt straks een tipje van de sluier hier in de villa. Maar de aftrap is ook vanmiddag weer voor een van onze huisvrienden. En bij de intercom beneden aan de voordeur staat paleontoloog van de Universiteit Leiden, Janel Braumuller. Janel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
15: We gaan weer praten over Neandertalers, doen we wel vaker. Want, ik begrijp nu, daar waren onder ook misschien wel de eerste tandartsen.
1: Ja, hartstikke leuk. Dus met elke nieuwe vondst die we doen over die Neandertalers komen we er steeds meer achter dat dat beeld dat we hebben van de beetje brute wilde woesteling, dat die eigenlijk niet zo heel goed klopt. Dus deze nieuwe vondst, een 59.000 jaar oude kies, die laat sporen zien van een heuse tandarts.
15: Vertel eens, want hoe zag die kies eruit dan?
1: Nou, die kies heeft twee wortels, zoals de meeste mensen kiezen wel hebben. En je kunt in het midden van de kies, dus op het kauwoppervlak, kun je heel mooi een gaatje zien. Die loopt naar de wortel toe. En toen de onderzoekers dat zagen, zagen ze ook dat er wat krasjes omheen zaten. En dachten ze, hoe komen die er nou? Zouden ze daar misschien gereedschap voor hebben gebruikt? En in diezelfde grot vonden ze gereedschap. En na een aantal experimenten, ja hoor, het was dus mogelijk voor die Neandertalers om gaatjes te boren met een speciaal stukje steen in die grot.
15: Ja, ja.
1: En dus, ja.
15: Nee, ik stel het me helemaal zo voor hoe dat eruit ziet. Dat er zo'n grot is waar dan de Neandertaal tandartshuis zich heeft gehuisvest. En dat mensen daar komen met problemen. Het werd bij toeval gevonden, hè, deze kies, begreep ik.
1: Ja, klopt. Ze wisten al wat langer dat in het Altaigebergte in het huidige Rusland, dat daar tussen de 49.000 en 79.000 jaar geleden Neandertalers rondliepen. Dus ja, dan ga je gewoon zoeken naar dingen. En in die grot kwamen ze dus een aantal gereedschappen tegen. En dus per toeval ook deze kies. Ja. En wat wel heel leuk is om te vertellen, want ik weet niet of jij zelf wel eens een wortelkanaalbehandeling hebt gehad.
15: Ja, zeker.
1: En was dat prettig?
15: Het was gelukkig allemaal verdoofd, maar er is nogal een operatie. En ja, het kan best pijnlijk zijn natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja, die Neandertalers die hadden dus geen moderne verdoving. Dus er zitten gelijk een heleboel leuke weetjes aan die tand. Want als het dan zo gebeurt, dus hebben ze dat dan bewust gedaan of niet? Hebben ze dan verdoving gebruikt? Want we weten bijvoorbeeld van Neandertalers dat ze wel eens op de schors van een populier of een wilg kauwden. En daar zit hetzelfde bestanddeel in als een aspirintje. Dus of deze persoon heeft zonder verdoving die operatie ondergaan, of hooguit met iets wat je gelijk kunt stellen aan een aspirintje.
15: Ja, ja, ja. Ik denk gelijk weer aan dat woesterbeeld wat we hebben van de Neandertalers. Dat is gewoon met zo'n knuppel een klap op de kop krijgen. Dan ben je ook wel even buiten Westen misschien.
1: Maar, precies.
15: Maar aan dat gaatje is dus echt ook te zien dat daar is, nou ja, dat daar eigenlijk met precisie is geboord, zeg maar.
1: Ja, ja. Dus ze hebben in dezelfde grot hebben ze een aantal verschillende gereedschappen van jaspis gevonden. Dat is een gesteente, een kwarts. En ze kwamen een steentje tegen met een heel spits klein puntje. En die hebben ze meegenomen. Die hebben ze vervolgens nagemaakt van hetzelfde materiaal. En zijn ze in het lab met mensentanden zijn ze gaan proberen. Nou, hoe lang zou het duren? En zou het überhaupt kunnen dat je daar een gaatje mee kan boren? En ja hoor, tussen de 5 en de 50 minuten kun je dus met een steen, met een beetje precisie, kun je een gat boren in een tand.
15: Zo,
1: ja. Dus dat had gekund, ja.
15: Ja, wel even zitten, maar dan heb je ook wat. En hoe werd het gevuld dan? Is dat ook bekend?
1: Nou, het werd waarschijnlijk helemaal niet gevuld. En de onderzoekers die vragen zich dus ook af of dat ze het boren deden puur om het rotte tandmateriaal weg te halen, of dat ze echt bewust waren van het feit dat wanneer ze diep genoeg gingen, dat ze dan de zenuw bloot zouden leggen en dat die na een korte tijd zou sterven en dat dus in ieder geval de pijn zou afnemen.
15: Ja, ja.
1: Dus het is niet helemaal zeker of dat het bedoeld was om alleen het rotte materiaal weg te halen of echt de zenuw te tarten. Maar hoe dan ook, de patiënt die liep weg met minder pijn na een paar dagen dan dat hij kwam.
15: Ja.
1: En die was dus ook bewust van het feit, als ik dit nu even onderga, dit is heel vervelend, maar dan hopelijk na een paar dagen is het weer beter. Dus dat lijkt toch wel echt heel bewust te zijn gebeurd.
15: Ja, grappig. We hebben het, als zei ik aan het begin al, we hebben het al vaker over de Neandertalen gehad. En steeds meer moeten we eigenlijk gewoon respect hebben voor die groep mensen. Er werd altijd wel wat neerbuigend over gedaan en wat lacherig. Maar dit kunnen we er ook weer bij schrijven.
1: Ja, precies. Dus we kunnen nu bijvoorbeeld al zeggen dat Neandertalers ongeveer 40.000 jaar eerder naar de tandarts gingen dan dat we weten van ons moderne mensen. We weten dat Neandertalers en moderne mensen in het Midden-Oosten een tijdje ook heel dicht bij elkaar hebben geleefd. En zelfs soortgelijke begraafrituelen hebben gebruikt. Pigmenten bij begraafrituelen. Dus het lijkt ook wel alsof ze dingen aan het uitwisselen waren van elkaar, met elkaar. Ja. Ze gebruikten sieraden, ze zorgden voor hun zieken. Dus in dat geval doet de Neandertaler niet echt onder aan ons. Dus als je de Neandertaler ziet als een wildeling met een knuppel in een lendendoekje, dan zou je hetzelfde moeten denken van ons.
15: Ja. Dankjewel, paleontoloog en huisvriend van Villa VDB. Janelle Brouwmuller was dat.

0: Toepasselijk deze, want we hebben het pakken. De officiële hittegolf. Martha Reeves en de Vandellas.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Hij wordt wel de Alzheimer-architect van Nederland genoemd. Henri Snel. Hij gaat stad en land af om te kijken of onze maatschappij wel genoeg dementieproof is. Zo gek is dat niet. Er zijn nu al 300.000 mensen met dementie. En de verwachting van Alzheimer Nederland is dat er in het jaar 2040 een 500.000 zullen zijn, meneer Snel. Hartelijk welkom.
2: Dank u.
0: En u hebt het van dichtbij meegemaakt, hè, met uw moeder, begreep ik.
2: Ja, mijn moeder heeft 18 jaar Alzheimer gehad. Ze is nu 9 jaar overleden. Dus dat was dat is voor iedereen natuurlijk een schok als je dat hoort.
0: En ze moest naar een verpleeghuis?
2: Uiteindelijk, ja. Na een aantal jaar kon ze nog thuis wonen. Maar toen werd het op een gegeven moment te onveilig voor haarzelf, maar ook voor haar omgeving. En toen moest zij op zoek naar een verpleeghuis. En dat is op zich al een verhaal apart, zou je kunnen zeggen. Ik heb een broer en een zus. We hebben dat eigenlijk een beetje systematisch aangepakt. We hebben een aantal vragen opgesteld die wij relevant vonden voor mijn moeder. En toen zijn we onafhankelijk van elkaar naar verschillende verpleeghuizen gegaan. En eigenlijk schrok ik me kapot, zou ik kunnen zeggen.
0: Wat kwam u tegen? Ze waren niet op ingespeeld in ieder geval op deze mensen.
2: Nee, en ik was ook niet ingespeeld op wat ik zou gaan aantreffen. Heel grote passiviteit, dat vond ik schokkend. Het licht was slecht. De bewegwijzering was er eigenlijk niet. We praten ook over 25 jaar geleden of 30 jaar geleden.
0: Er is intussen wel wat bijgeleerd natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Er is zeker een heleboel bijgeleerd. Maar dat was echt een best wel een heftige situatie. Dus.
0: En passiviteit, daar bedoelt u ook mee hoe er met de mensen werd omgegaan?
2: Ja, ook, maar vooral hoe passief mensen zelf waren.
0: Ja.
2: Dus je wenst eigenlijk dat er nog activiteit is. Maar ik zag vooral heel veel passiviteit onder de mensen zelf.
0: Maar het werd ook niet bevorderd om daar wat leven in te krijgen?
2: Nou ja, op de momenten dat ik er was, heb ik niet veel van dit soort situaties meegemaakt. Dat er... Er zijn natuurlijk wel allerlei activiteiten, dagactiviteiten. Maar ik vond het toch, en de ruimte zelf was ook niet heel stimulerend. Dus eindeloze gangen, slecht licht.
0: Volgens mij kan iedereen die wel eens in zo'n instelling is geweest zich daar wel een voorstelling bij maken. We hadden trouwens vorige week een voorbeeld van een huis waar ze juist, maar dat gaat dan niet over dementeren, maar gaat over mensen die op leeftijd die ze gewoon zelf de regie laten houden.
2: Ja.
0: Nou ja, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Maar goed, bij deze groep is dat natuurlijk ook lastig. U gaat nu langs bij bijvoorbeeld buurthuizen, zorginstellingen en dat soort zaken om te kijken of ze de boel op orde hebben.
2: Ja, klopt.
0: Wat komt u helemaal tegen?
2: Ja, eigenlijk van alles. En bijna overal kom je bijna hetzelfde tegen. Dat is op zich ook wel weer frappant. Aan de andere kant is dat ook fijn, want dan kan je daar meteen op anticiperen. En als je van binnen naar buiten redeneert, kijk ik ook altijd van binnen of weer terug naar buiten. Van goh, hoe naar binnen komen, naar binnen, dat gaat meestal nog wel. Maar vaak weten mensen dan uiteindelijk niet meer hoe ze weer terug moeten komen naar buiten.
0: In feite pakt u het perspectief van de bewoner die daar dan straks woont en niet alles meer op helder heeft.
2: Nou, het gaat maar meer. Kijk, als het over buurthuizen gaan, wonen mensen nog zelfstandig.
0: Ja.
2: En vaak in de buurt natuurlijk, waar het buurtcentrum of het ontmoetingscentrum is. Dan waar ik dan vooral naar kijk is, hoe vind je op een vrij eenvoudige manier de entree? En daar begint het eigenlijk meestal al een beetje fout te gaan. Want in buurthuizen zie je natuurlijk vaak dat er verschillende functies zijn. Dus mensen willen allemaal hun eigen activiteiten op de ramen plakken. Dus je komt al binnen en mensen met dementie hebben toch een bepaalde gevoeligheid voor overprikkeling. Dat is niet fijn voor de meeste mensen met dementie. Dus bij entree kom je eigenlijk al een hele overprikkelende ruimte tegen. Dus daar gaat het al meteen mis.
0: U vraagt als eerste, begrijp ik, als u binnenkomt, waar is de wc?
2: Nou, meestal vraag ik dat wel vrij snel.
0: Ja, waarom? Wie vraagt?
2: Nou, dat is... je kent het zelf wel. Ik denk dat heel veel mensen dat kennen. Dat je af en toe heel nodig naar het toilet moet. En dat je denkt, maar waar is die toilet?
0: Ja.
2: En je moet je voorstellen dat mensen met een geheugenprobleem al minder makkelijk andere mensen bevragen. Van, goh, mevrouw of meneer, kunt u mij vertellen waar het toilet is? En je wil natuurlijk eigenlijk voorkomen, dat heb ik een paar keer meegemaakt, dat mensen het niet konden ophouden. En dan moet je het laten lopen.
0: Ja.
2: Dat is een dreun. Hè? Ja. En dan krijg je eigenlijk een traumatische ervaring. En dat wil je, dat moet je zien te voorkomen. Dus wat daarin ongelooflijk belangrijk is, is goede bewegwijzering. Ja.
0: Als u bij zo'n buurthuis geweest bent bijvoorbeeld, maar dit gaat ook over zorginstellingen, hè? die natuurlijk ook vragen van doe eens een check hier en vertel ons wat er anders moet. Gaan ze dan gelijk bordjes maken en het veranderen?
2: Sommigen wel. Ik kreeg toevallig vorige week een voorbeeld van iemand die bij een grafisch bureau was geweest en die hadden bordjes voor hun gemaakt. En het wonderlijke was dat die bordjes ontzettend goed leken op brandweerbordjes. Dus een rode achtergrond met witte iconen. Mm-hmm. Toen dacht ik van ja, als je dat gaat doen, dan ga je concurreren met iets anders wat heel belangrijk is. Ja. Vluchtwegen detecteren en
0: dat dergelijke. Moet ook weer niet natuurlijk.
2: Nee, dus ik heb ze geadviseerd om een andere achtergrondkleur te kiezen. Ja.
0: U hebt ook een boodschappenroute bedacht op een aantal plaatsen. In Amsterdam-Zuid, in Utrecht, in Zoeterwoude. Wat houdt dat in?
2: Ja, dat is eigenlijk een boodschappenroute die gaat van een ontmoetingsplek naar een winkelcentrum, of van een woonzorgomgeving naar een winkelcentrum, en ook weer terug.
0: Maar is dat dan met een kleur, de kleur van steen of zo, die dan anders is? Dat mensen weten van, oh ja, als ik deze lijn blijf volgen, dan kom ik bij het winkelcentrum?
2: Nou, het zijn eigenlijk tegels met iconen en tekst. En wat belangrijk is, dat je dat van tevoren ontwerpt in een co-creatie met mensen met dementie. Dus niet voor, maar met. Dus Zij worden ook eigenaar van zo'n route. Dat is echt, vind ik ontzettend belangrijk. Het is ook ontzettend leuk om te doen. En dan komt er een icoon uit met een tekst en een pijl. En de ene wijst dan, op de 15 meter is er ongeveer een tegel. Die wijst dan naar de winkels. Ja,
0: Als je die volgt, kom je bij de winkel. En weer terug ook.
2: En
0: natuurlijk.
2: Terug. En dan heb je meestal de icoon van het huisje. En op de heenweg heb je de icoon van het karretje.
0: Ja.
2: Dus op die manier hebben we dat ook onderzocht. Met wat je dan noemt niet participerende observatie. Dus hebben we een maand lang, dat is al een tijd geleden, een maand lang gekeken hoe het is als je meeloopt met de route. Hebben die route op een gegeven moment weggehaald na een maand. En gekeken hoe doen de mensen het dan. En er is best significant verschil tussen. Dus mensen twijfelen minder. Mensen die volgen de route in plaats van dat ze allerlei gevaarlijke olifantenpaadjes belopen.
0: Moet niet ineens het kabelbedrijf het in zijn hoofd krijgen om weer eens een nieuwe kabel in de stoep te leggen.
2: Ja, dat is gebeurd in Utrecht.
0: Ik las het, ja.
2: Ja, dat is.
0: Vertel eens, wat gebeurde daar?
2: Nou ja, er was toevallig ook de radio aanwezig. Iedereen ontzettend enthousiast bij de opening van de route. En twee weken later werd ik gebeld van Henri. We hebben een probleem. Ik zeg, maar wat is het probleem dan? Ja, de is in de straat gewerkt.
0: Ja.
2: En de heren van de bestrating hebben die tegels gewoon willekeurig teruggelegd. Ja. Dus die pijlen die gingen niet meer die route.
0: Mensen liepen helemaal rondjes of zo, ja.
2: Nou ja, dat is. Ik vond het wel een heel hilarisch moment eigenlijk. Dat realiseer je dus ook dat je iemand eigenaar moet maken van zo'n route. Dus dat hebben we daarna wel meteen meegenomen. Ja. Dus we borgen dat nu wel.
0: Dat getal van die 500.000 in 2040. Sommige mensen zullen denken, ja, dan jeuken mijn kiezen niet meer. Maar dat is toch eigenlijk ook best wel weer snel. En nu al 300.000 mensen die met dementie kampen, zeg maar. Je hebt alle reden ook eigenlijk om vroeg bij te zijn om onze maatschappij erop in te richten. Hoe staan we erbij op dit moment, vindt u?
2: Dat wisselt een beetje per gemeente. We doen zeker ook met Alzheimer natuurlijk een check. Zeker ook als het gaat over de publieke ruimte. Want je wil natuurlijk zo lang mogelijk dat mensen veilig in de publieke ruimte kunnen bewegen. Dus er is tegenwoordig steeds meer vraag en aandacht van, goh, hoe richt je nou een publieke ruimte in voor niet alleen voor mensen met geheugenproblemen, maar ook mensen die visueel of fysiek beperkt zijn. Want daar gaat het ook om. Dus ja, we zijn op weg. Maar het is best ingewikkeld, want je hebt vaak hele wijken waar het niet zo goed is. Er zijn ook wijken waar het wel goed gaat. En je kan niet zomaar even zeggen, nou, we gaan dat even op de schop nemen en we gaan het veranderen. Ja. Dus dat gaat meestal over heel veel verschillende.
0: Het zou wel helpen als het nu in ieder geval op de prioriteitenlijstjes van vooral gemeenten dus staat.
2: Ja, dat begint ook steeds meer te komen. Dat de mensen checklist vragen te ontwikkelen die ze meenemen bij de ontwikkeling van nieuwe wijken of renovatie van wijken. Ja.
0: En intussen blijft u Nederland doorkruisen om de mensen op de hoogte te brengen van wat handige dingen zijn.
2: Ja.
0: Hartelijk dank voor het gesprek. Henri Snel, Alzheimer-architect is hij. Ik ga nieuwe muziek draaien van Role Model. Dat is de artiestennaam van Tucker Harrington Pillsbury. In 2017 brak hij online door. Net als zoveel jonge artiesten tegenwoordig. Maar als kind trad hij al tussen de schuifdeuren op bij zijn vader en zijn moeder. Als Elvis, compleet met glitterpak. Dit is het nieuwe liedje van deze Role Model, High Hopes 3000.

0: Role Model en High Hopes was dat. Zometeen de vraag van vandaag, die gaat over comebacks.
1: NPO Radio 1.
0: Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jan van der Put.
2: Bij het KNMI wordt vergaderd over code rood. Allerlei betrokkenen zoals politie, brandweer en ProRail praten of code rood moet worden afgekondigd of juist niet. Vandaag is er al wel een officiële hittegolf in het hele land. De Gezondheidsraad wil dat de overheid maatregelen neemt tegen alcoholgebruik. Drank verhoogt de kans op kanker en op agressie en geweld, zegt de raad. De overheid kan alcohol uit de supermarkt halen of hogere accijnzen instellen. Nederland stuurt een reddingsteam naar het noorden van Venezuela. Dat is getroffen door twee zware aardbevingen. De schade is enorm. Het officiële dodental is opgelopen tot 164. En de kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd vannacht tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt. Er is noodweer voorspeld voor Kansas City en gevreesd wordt dat het duel niet op tijd kan beginnen of dat het wordt onderbroken.
0: Nou, dus geen files nog op weg naar huis, denk ik, om op tijd voor de buis te zitten. U kunt rustig aandoen, als ik dat dan zo hoor. Maar wel andere problemen op de weg misschien, Dennis Mooij.
3: Zeker, er zijn een aantal wegen waar je gedwongen rustig aan moet doen. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Heb je tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk is de parallelbaan daar dicht. Het gaat tot 1 uurtje of 4 duren. De politie is daar nu bezig met een onderzoek. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heb je tussen Sliedrecht-West en Gorkum 1 uur vertraging door een ongeval. Linkerrijstrook is afgesloten. Dan op de N57 van Rotterdam naar Middelburg zijn veel mensen onderweg naar Constantie. Tussen de afrit Brielen en de Haringvlietdam doe je er 35 minuten langer over.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Vannacht was een bijzonder moment voor de Braziliaanse voetballer Neymar. Hij maakte zijn comeback bij de Canaries. 981 dagen geleden namelijk speelde hij zijn laatste interland voor Brazilië. Dat was vanwege blessureleed. En dat bracht ons bij de vraag van vandaag. Welke comeback vergeet u nooit meer? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. En wij hier in de villa dachten gelijk aan de comeback van deze zangeres.

0: Dames en heren, Corrie Konings.
1: Ja, hallo.
0: Hallo.
1: Een mooie binnenkomer zo. Ja. Mogen jullie dat draaien?
0: Ja, nou ja, ik weet het eerlijk gezegd ook niet, maar we hebben het maar gewoon gedaan. Hoe vindt u dat om terug te horen dan eigenlijk?
1: Ja, geweldig joh. Ik heb daar hele leuke tijd mee meegemaakt.
0: Het
1: was geweldig.
0: U dacht niet van, dit gaat mijn carrière schaden, deze tekst, als ik die uitspreek?
1: Nou, we hebben er wel heel goed over nagedacht, moet ik zeggen. En ik had zoiets van, ik had het tegen mijn kinderen gezegd. Oh, wat leuk, wat gek. Ik zei, jammer, heb je die tekst gezien? Nee, maar je moet het zien als een beetje carnaval en gekkigheid. Want zo zijn die jongens ook. Ik zei, ja, dat is waar. Ik zei, nou, dan doe ik het.
0: Ja. Ze voelde dat voor u ook als een comeback eigenlijk? Of zegt u van, ja, ik ben eigenlijk nooit weg geweest?
1: Nou, ik ben nooit weg geweest eigenlijk. Want ik ben altijd blijven zingen, elke week. En nooit dat ik eigenlijk een jaar er tussenuit ging of zo. Nee, helemaal niet. Altijd maar door blijven gaan. En dus, ik vond dat ook wel fijn, want dan blijf je in die flow, weet je wel.
0: Ja.
1: Alleen, het is natuurlijk, met bepaalde tijden was het gewoon net als Expeditie Robinson met Kids, New Kids. Dat was in één keer zo druk. En dan kreeg je ook meer werk daardoor eigenlijk. Ja, je krijgt wel een lift,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja. Ja, u hebt meegedaan aan Expeditie Robinson. Misschien de mensen die dat programma nooit weten, die weten dat misschien niet. Maar dat zijn dus momenten dat dan ook, merkt u dat bijvoorbeeld dan ook weer aan, nou ja, de plaatverkoop of dat liedjes vaker weer worden gedownload en zo?
1: Ik weet niet of dat toen was, maar in ieder geval, het was wel zo dat je veel meer aandacht kreeg. En dus ook

0: En dus ook op de radio en ook de media, de social media, dat was ook helemaal op in toen met de New Kids. Ik was in één keer trendtopper van die dag. En ik had zoiets, wat is dat? Maar dat is dat ze dan alleen maar over Corrie Konings praten.
1: Ja. U ging helemaal viral.
0: Dat is toch wel heel mooi. Dat is toch wel heel mooi.
1: Ja, zeker. En hoe gaat het dan nu met de carrière? Want u bent ook weer op weg naar een optreden, geloof ik, hè?
0: Ja, dat klopt, ja. Ik moet naar Herwijnen.
1: Maar dat gaat gewoon maar door?
0: Ja, dus een klein uurtje rijden. Dus dat gaat ook allemaal door. Ja. Ik heb ook, ik heb gewoon heerlijk werk. Ik heb met Sven Versteeg ook een fantastisch liedje gedaan. Hij zong natuurlijk veel meer als ik, maar hij deed dat pas gewoon naar mij toe. Omdat ik al zo lang in het vak zit.
1: Ja.
0: Ook een geweldig nummer. Ik zei, ja, dan moet ik een klein stukje meezingen. Dat lijkt me leuk. En dat hebben ze toen nog gedaan.
1: Ja.
0: En het was geweldig. Het kreeg ook heel veel aandacht. Absoluut. En zo zijn er zoveel dingen allemaal gebeurd ook. Hè. Net als nu, mijn nieuwe single. Oh, die is echt heel hot. Ja. Net als het weer.
1: Welke is dat ook alweer?
0: Ja, er hangt iets in de lucht.
1: Ja, nou, dat zal altijd zo zijn. En het verveelt ook nooit om. Het verveelt ook nooit om die klassiekers weer te zingen, zoals Huil is voor jou te laat en die we net hoorden?
0: Nee, dat hoort bij mij. Dat is gewoon fijn om te doen. De mensen die vragen, als ik het niet zou zingen, dan zouden ze het vragen. En de liedjes, ja, net als Huil is voor jou te laat. En mooi was die tijd. Ja. Adios amor.
1: Ja,
0: leven laten leven. Dat zijn allemaal liedjes geweest. Ja, die de mensen toch allemaal kennen. En zelfs het jong publiek. Die dwepen er gewoon mee. En, en dan staan ze met de handen zo een hartje te maken. Zo lief. Ja.
1: Succes zometeen. Succes zometeen in Herwijnen. En succes met alles wat u doet. Fijn dat u even aan de telefoon kwam. Dames en heren, het was Corrie Konings met de vraag van vandaag. Welke comeback vergeet u nooit meer? Laat het weten op villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam of uw nummer ook even bij. Of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.

0: Michael McDonald was dat, de stem van de Doobie Brothers en I Keep Forgetting. Waarom hebben we geen seks met onze vrienden? Waarom maken we zoveel foto's die we vervolgens nooit meer bekijken? In de wetenschappelijke podcast Even Denken beantwoorden journalist Sophie Frankenmolen en filosoof en psychiater Damian Denies allerlei vragen. Het zijn alledaagse vragen, ook over het algemeen. Meneer Denies, hartelijk welkom.
1: Goedemiddag.
0: Noem nog eens wat van die vragen die u ook behandelt. Ik heb er al een paar genoemd.
1: Favoriete van mij is, waarom spreken we over een moedervlek en niet over een vadervlek? En ja. Als je over een vadervlek spreekt, wat associeer je daarbij? Een ander is bijvoorbeeld, ja, in hoeverre is verliefdheid eigenlijk waanzin? En waarom zien we dat dan niet als een waanzin?
0: Ja.
1: Ja, dat is een greep.
0: Ja, ja. Ik zag ook nog iets van, waarom droom je eigenlijk? En wat betekent zo'n droom dan eigenlijk?
1: Ja. U stelt de vraag aan mij nu? Of?
0: Ja, nee. Nou, ik vind het van die. Laten we die moedervlek wel even doen. Ja. Want dat is misschien wel interessant. Is daar dat is het antwoord daarop?
1: Wel, kijk, het is niet de bedoeling om een antwoord te geven. En dat vinden mensen ook blijkbaar prettig. Wat wij dus doen is nadenken over die vraag en nieuwe vragen genereren. En dan kom je eigenlijk altijd bij dezelfde vraag uit. En die vraag is: wie ben je eigenlijk? Wie zijn wij als mensen? En ook bij die moedervlek is dat op dezelfde manier zo. Dat je gaat dan denken, ja, waarom zeggen wij eigenlijk moedervlek? Wat betekent moeder in onze taal? Wat betekent vader in onze taal? En mensen gaan daarbij associëren, ja, moeder is zacht en lief en vader is toch wel wat streng. Hoe is dat ingenesteld? Hoe wordt dat in onze cultuur aanwezig gesteld? En in welke mate heeft dat een impact op hoe ik naar de dingen kijk? Dus we proberen mensen wat wakker te maken met eenvoudige, maar toch prikkelende vragen, op dat ze zouden nadenken en meer vragen stellen over wie we zijn.
0: Maar eigenlijk is het dus een podcast die ons uitnodigt om na te denken en dan meer vragen te stellen in het leven.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja, de antwoorden zijn eigenlijk niet zo belangrijk.
1: Dat doen we zelden, maar we vinden het zelf wel ongemakkelijk, omdat het dan zo. We willen natuurlijk ver van de zelfhulpgroep cultuur blijven. En het heet Even Denken. En dit is niet iets wat wij doen. Iets wat we graag willen dat de luisteraar doet. Dat hij dus even denkt terwijl hij aan het poetsen is. Ik weet niet wat mensen met podcast doen. In de auto zitten, kinderen
0: lopen,
1: verzorgen.
0: Lopen, ja.
1: En denken, oh, waarom doe ik dat? Ja, waarom heb ik geen seks met mijn vrienden?
0: Ja, waarom eigenlijk? Oh nee, wacht even. We hebben een stukje uit de podcast. Ja? Laten we dat even laten horen. Want dat gaat over die bewuste vraag.
1: Oké.
2: Waarom hebben wij eigenlijk geen seks?
3: Ja, goede vraag eigenlijk wel. Even denken. Zoek je iets te doen vanavond?
2: Nee. Ja, ik heb nog geen plannen. Nee hoor. Nee.
4: Waarom hebben wij als vrienden nooit seks met elkaar gehad?
5: Omdat we vrienden toch meer op zoek zijn. Oh, vrienden. Ja, maar ik kan het over die antwoord niet nog gaan.
2: Waarom hebben wij eigenlijk geen seks?
3: Jij en ik.
2: Ja.
3: Het simpele antwoord tussen zou. En dat is dat ik niet wil. Dat ik geen seks wil met jou. Het is ons vriendschap. Is die er nog? Het is nu niet voorbij, toch?
2: Nee, misschien wel juist daarom.
0: Ja, jullie hebben de proef op de som allebei gedaan. Dus door allebei even een vriend of vriendin gebeld.
1: Ja, goede vrienden opgebeld. En dan redelijk onverwacht gezegd, ja, mogen wij u een vraag stellen? Dat mensen denken dat het een vraag is die betrekking heeft op hun kennis. Maar dit was dus de vraag.
0: Ja.
1: En ja, dat bracht mensen in verwarring.
0: Je hoort het ongemak ook.
1: Ja, hoort het ongemak. En ook bij die vriendin die ik bel, ik ken je al heel lang. Ja, die moet dan uiteindelijk zeggen, ja, weet je, ik val gewoon niet op jou. En dat is natuurlijk lastig, want je bent wel vrienden. En dan gaat hij zeggen, ja, ik ben niet geïnteresseerd seksueel. Mm. Dat is dus ook ingewikkeld, want in vriendschappen je dit soort van dingen natuurlijk neutraal houden. Maar het brengt iets bij, het weegt bij mensen en dat is dan prettig.
0: Want je komt ook een beetje op, dat is ook altijd zo'n discussie, ja, mannen en vrouwen, kunnen die wel bevriend met elkaar zijn? Is daar niet toch altijd een streepje licht tussen de deur van, het zou ook nog wel eens kunnen gebeuren?
1: Ja, dat is de vraag andersom.
0: Ja.
1: He, waarom hebben we niet altijd seks met elkaar, mannen en vrouwen?
0: Ja,
1: dat zou ook kunnen, voor de volgende keer misschien. Ja, dat is dus altijd. Ja, je voelt het wel, hè? Er is een spanning tussen mensen die interesse in elkaar hebben.
0: En, maar je kan natuurlijk ook nog fysiek aangetrokken zijn tot iemand. Of juist niet. Maar wel het een hele leuke gast vinden, omdat hij origineel is of whatever.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Dus wat we dan eigenlijk doen in die aflevering is gaan analyseren. Maar wat betekent vriendschap voor ons? En wat betekent seksualiteit? Daar willen we dan naartoe. En dan merk je dat seksualiteit. Ja, daar zit veel meer. Dat is eigenlijk meer een gevecht, hè? Dat is dominantie. Dat is. intimiteit, dat is gevaar. En vriendschap is eigenlijk meer veiligheid. Dat is omringd worden door iemand die ja, van je houdt, die je wil helpen. Dat zijn twee verschillende functies. Mm. En daarom ja, vriend dat een beetje met elkaar.
0: Je wilt het liefst als je ergens mee zit, niet dat die vriend ook gelijk bovenop je springt of zo. Maar vooral als vriend luistert of helpt of whatever.
1: Ja, dat was nu niet meteen mijn fantasie, maar ja.
0: Nee,
1: maar
0: ik bedoel, dat is het verschil tussen inderdaad die, nou ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Waar komen die vragen eigenlijk vandaan? Bedenken jullie die zelf of komen die toch uit uw praktijk bijvoorbeeld?
1: We bedenken die zelf. Dus er zit een soort van idee achter dat we vragen willen stellen die mensen zich ook kunnen stellen, maar soms niet durven of niet aan denken. En dat die vragen ons wel de mogelijkheid geven om dieper te gaan. Om daar een vraag bij te stellen dan uit de psychologische hoek. Maar wat zeggen die psychologen daarover eigenlijk? Of wat zeggen de neurowetenschappers? De beroemde breinvraag. Wat gebeurt er in het brein?
0: Mm-hmm.
1: Of hoe was het vroeger? Hoe pakten de Romeinen dat aan? Of is dat al lang dat we dat zo doen? Spreken we al lang over trauma? Hoe was dat 60 jaar geleden? En dan eindigen we toch dikwijls in de filosofie. Met van wat zegt dat nu over wie we zijn? En dat kan hopelijk bepaalde behoeften, verlangens helderder maken, die we allemaal hebben, maar niet zo op ons netlist liggen.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook eigenlijk uw terrein, om nou ja, als filosoof ook, om gewoon ja, iets van meerdere kanten gewoon eens te bekijken. En niet per se dat alwetend antwoord te geven.
1: Absoluut, dus niet het alwetende antwoord, maar vanuit verschillende kanten belichten. En daarom is de rol van Sophie ook heel belangrijk, als ja, ik zie het toch als onderzoeksjournaliste.
0: Mm-hmm.
1: De belangrijke rol van explainer in het vaderland. Dus dat is voor mij wel een heel prettige partner, omdat zij dan ofwel probeert te ja, parafraseren wat ik probeer uit te leggen, of andersom de vraag nog wat scherper maakt. Maar het is inderdaad belangrijk dat we dat denken aan de gang houden. Dus zoals je ja. het verlangen bestendigen is in dit geval het denken bestendigen.
0: Ik vond het grappig, want toen Michael McDonald net aan het zingen was, toen zaten wij hier natuurlijk al even, en u ging mij allemaal vragen stellen. Dat gebeurt bijna nooit. Meestal zitten mensen hier, die komen hier binnen en dan, nou ja, die gaan helemaal vanuit van, ik kom nu op de radio, dus die man die gaat mij allemaal vragen. Maar u ging mij allemaal vragen stellen. Dat vond ik heel grappig
1: ja.
0: om dat te zien. Maar ik vraag het ook een beetje, omdat, ik zag laatst een aanleiding van zo'n datingprogramma, hè, dat vrouwen dan klagen, die zeggen van, ja, die mannen die in die programma, die stellen geen vragen meer. Is het daar misschien ook een beetje op gericht? En zouden we daar iets aan kunnen hebben door naar deze podcast te luisteren?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, ik denk dat ook misschien daar, maar goed, dat is misschien wel gewaagd, wel een seksverschil is. De mannen durven wel wat stelliger te zijn, ponerender. Als je naar die podcast kijkt, viel me ook op, ik wist dat helemaal niet. Dan kijk je naar die ranglijsten en ja, die top, dat zijn vaak mannen die dingen poneren.
0: Ja.
1: Over voetbal dikwijls, of over politiek, die stellingen nemen, stellingen verdedigen. En ik denk inderdaad dat wij heel graag dat soort van wat onderzoekender, beschouwdere kant naar voren willen schuiven. Waar een man en een vrouw en een oud en een jong persoon, ja, letterlijk.
0: Dat is natuurlijk ook nog aan de hand, hè? Zij is 30er en u bent 60er.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is wel heel plezierig, omdat dat een bepaald soort spanning oplevert. En ook in zich al een ander perspectief. Ik had me eigenlijk nooit voorgesteld dat mensen van 30 een volledig ander beeld over de samenleving hebben.
0: Ja, grappig is dat. En zij is dan nog 30, maar je hebt dan nog jongeren. De kloof, zeg maar, tussen de hele jonge mensen en
1: ja,
0: wat
1: zeker.
0: Ouder.
1: Ja, ja, we zijn op zoek naar een baby. We hebben hem nog niet gevonden, maar ja. Het kan nog veel jonger.
0: Ja, maar ik bedoel, ook in de maatschappij is dat voortdurend zo. En als je ze dan met elkaar in gesprek ziet, dan blijkt het ineens toch eigenlijk heel dicht bij elkaar te liggen. Maar we vergeten soms om met elkaar in gesprek te gaan. Misschien
1: ja, of ver van elkaar. Hè. Dus er zijn weinig van dat soort gesprekken. Mensen blijven graag eigenlijk in hun bubbel, omdat dat heel veilig is. Wat wij precies willen doen is die onveiligheid opzoeken. Ga eens een keer in gesprek met iemand die totaal andere meningen heeft of een andere visie heeft. Ja. En probeer dat bloot te leggen. En nogmaals, de diepere intentie is om mensen te prikkelen op het toilet, in de douche, weet ik veel. En te laten nadenken van wie ben ik eigenlijk? Wat voor leven leid ik? Moet ik een keer niet iets veranderen?
0: Interessant. Tweede aflevering gaat over de vraag, waarom heeft iedereen tegenwoordig een trauma?
1: Ja.
0: Ook best wel een heftige stelling. Ik bedoel, ja. Je zegt daarmee ook eigenlijk een beetje van, denk eens na over, wordt het begrip trauma niet, is dat niet aan inflatie onderhevig?
1: Zeker, dat is ook een van de dingen die we bespreken. Dus ja. Trauma was oorspronkelijk ja, bedacht voor oorlogsveteranen die terugkwamen uit de oorlog. En dan werd het een stoornis, omdat ja, mijn terugbetaling eist, dat werd eigenlijk heel politiek neergezet in de DSM, pas in de jaren 70.
6: Ja.
1: Maar nu ja, heeft bijna iedereen wel een trauma, omdat we dat woord gebruiken om de ernst van ons lijden te onderstrepen. Ja.
0: Als Nederland en België straks niet verder komen op het WK, wordt al snel van een trauma gesproken.
1: Dat zal een enorm trauma zijn. Ja, wij zitten daar iets dichterbij dan de Nederlanders.
0: Maar goed, u bedoelt om het niet halen?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, dat je ziet de kop al voor je. Trauma.
1: Ja, zeker.
0: Terwijl dat eigenlijk natuurlijk helemaal geen trauma is.
1: Nee, maar dus er zit dus een heel grappige soort van cyclus in. We gebruiken het omdat onze normale woorden niet impact genoeg meer zijn. Dus als ik zeg, ja, ik voel me verdrietig. Of ik vind het zo erg dat de Nederlanders toch verloren zijn. Ze deden het zo goed en dan gaan ze toch onderuit in de laatste. Ja. Dus om dat kracht bij te zeggen van, goh, ik ben echt getraumatiseerd. Waardoor je dan de indruk krijgt dat de ander veel meer impact begrijpt. Maar tegelijkertijd, omdat het woord zoveel gebruikt wordt, ja, wordt het dus uitgehold en is het niets betekend meer.
0: Ja. Als lokketje had ik ook nog de derde vraag. Hè? Waarom maken we zoveel foto's die we vervolgens nooit meer bekijken? Maar dan gaan we het antwoord nu en de discussie eromheen niet doen. Want daar moeten mensen voor naar luisteren.
1: Ja.
0: Podcast Even Denken is te beluisteren op allerlei bekende podcastplatforms. Gemaakt door psychiater en filosoof Damian Denies. Hartelijk dank voor het gesprek. Dank je wel.

0: ho, hey ho. Iets te vroeg in de zomer van 2026, deze mannen de Lumineers. Want dit is meer een liedje rond de kerst natuurlijk. Want de kerstman roept dat immers altijd ook. Ach, een beetje sneeuw zou op dit moment helemaal niet erg zijn natuurlijk. Welke comeback vergeet u nooit meer? Dat is de vraag van vandaag naar aanleiding van de Braziliaanse voetballer Neymar. Hij maakte na 981 dagen zijn rentree voor het Braziliaanse elftal. En we hebben Corrie Konings al gehoord over haar comeback. Wat is de comeback die u nooit meer vergeet? Jeroen van Gelder die stuurde in de NPO-luisterapp de comeback van Tiger Woods 2019, toen hij eindelijk weer eens een major won, de Masters in Augusta. Ik ben een fan van hem en hiermee liet hij zien dat hij ondanks allerlei privéproblemen toch een van de allergrootste golfers aller tijden is. Dat is zo, maar hij is een tijdje terug ook weer in opspraak geraakt, dacht ik, met dronken rijden, deze Tiger Woods. Dan Geert-Jan, die stuurt een bericht. Onze enige hippiezanger, Armand, heb ik vroeger live mogen meemaken. Dat hij met de Kick nog een soort comeback maakte. Dat is die groep inderdaad uit Rotterdam en omstreken. Dat kon ik wel waarderen. Helaas heb ik ze toen nooit live opgezocht. En we hebben parlementair verslaggever Frits Wester ook nog even gevraagd naar de politieke comebacks in Nederland.
1: Veel bekende voorbeelden van succesvolle comebacks in de Nederlandse politiek na een periode van afwezigheid zijn er eigenlijk niet. Maar ja, er zijn wel lijsttrekkers, fractieleiders geweest in de Tweede Kamer. Zoals Elko Brinkman en nu nog Paul Rozemuller, die later weer terugkeerde als fractieleider in de Eerste Kamer. Nou ja, dat is toch ook een hele prominente rol. En natuurlijk Hans Wiegel. Hij speelde nog steeds met een comeback in 2003. Maar ja, zijn partij zat er eigenlijk niet op te wachten. En of Hans Wiegel nou echt terug wilde keren, of gewoon genoot van de publiciteit die het allemaal met zich meebracht, is altijd een beetje onduidelijk gebleven.
0: Frits Wester was dat, over de comebacks in de politiek. We hebben het in de showbiz gehad natuurlijk met Corrie Konings. We hebben het gehad met het voetbal, Neymar. Er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden van comebacks. Kom maar door met de antwoorden op de vraag van vandaag. Welke comeback vergeet u nooit meer? Villa vdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, kunnen we u terugbellen. Of laat een berichtje achter in de NPO Luisteren.

0: Beers. Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
1: De Europese wetgeving komt eraan, dan wordt alles op magische wijze opgelost.
2: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
1: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
3: Nou, tijdens het WK ga je natuurlijk geen vlag omgekeerd ophangen in het land, toch?
4: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
3: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
13: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
12: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: NPO Radio 1. 3 uur.
16: Jurgen van den Berg.
17: Hivora Noord werd als militair 2 keer uitgezonden naar Afghanistan. Ze is een van de veteranen die in het rondetje wordt gezet in het Max-programma Ode aan onze veteranen. En Hivora is straks al te gast hier bij ons in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten.
18: Door de hitte zijn er problemen ontstaan met bruggen en wegen. Zo kunnen er geen treinen over de spoorbrug bij Arnemuiden in Zeeland, omdat die brug door de hitte is vervormd. En op Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog doordat het beton uitzette. Enkele auto's raakten daardoor beschadigd. In Noord-Holland worden tot het eind van de week zeker 15 beweegbare bruggen niet bediend. De vrees is dat als ze eenmaal open zijn, ze niet meer dicht kunnen, omdat het brugdek uitzet. In Frankrijk stijgen de temperaturen zelfs boven de 40 graden en het lijkt daar nog warmer te worden komende dagen, vertelt correspondent Saskia Houttuin.
19: Vanmiddag wordt het code rood in 72 departementen. Daar wonen meer dan 50 miljoen mensen. Dat is meer dan 3/4 van alle inwoners in Frankrijk. In het westen van het land wordt het wel wat koeler de komende dagen. Maar in de rest van het land, en dat is ook in Parijs, blijft het dit weekend nog heel warm. Met temperaturen dus soms nog wel van boven de 40 graden. Dus echt behoorlijk pittig allemaal.
18: En net over de grens van België kan het ook ruim 40 graden worden. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik ook code rood afgekondigd. Frankrijk heeft opnieuw een schip van de zogenoemde Russische schaduwvloot onderschept. Dat zijn olietankers die varen onder een andere vlag waarmee Rusland de sancties probeert te omzeilen. De tanker die Frankrijk heeft onderschept voer in de Middellandse Zee in de buurt van Sicilië. Franse militairen gingen aan boord en namen de controle over. Dat gebeurde dinsdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. Frankrijk heeft al zeker 5 keer een tanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Het aantal doden na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen tot 164. Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog veel verder oploopt. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden en de reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers. De zwaarste van de twee aardbevingen waren ook de krachtigste in meer dan een eeuw tijd. Op een parkeerplaats bij Schiphol zijn vanmorgen twee lijnbussen op elkaar gebotst. Een chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht. Twee passagiers raakten lichtgewond. De schade aan de bussen is fors. Het aantal mensen dat zich laat testen op een seksueel overdraagbare aandoening is vorig jaar met 8% gedaald. Het waren er een kleine 147.000, zegt SOA AIDS Nederland. Die organisatie vindt het zorgwekkend dat minder mensen een test doen, ook omdat het aantal gevallen van gonorreus, syfilis en HIV stijgt. De Gezondheidsraad zegt in een nieuw advies dat alcohol drinken minder normaal moet worden gevonden. In het advies zeggen ze dat ieder glaasje er één te veel is. De Gezondheidsraad adviseert de regering alle vormen van alcoholgebruik te ontmoedigen. Hoe dat moet, vertelt de voorzitter van de Gezondheidsraad.
5: De omgeving veranderen, zoals wij dan zeggen. Dus dat betekent dat de prijzen van alcohol bijvoorbeeld hoger worden, dat het beschikbaarheid verandert. He, dus bijvoorbeeld met een leeftijdsgrens zou je dat kunnen doen. En daarmee dus eigenlijk alcohol niet meer zo nadrukkelijk in de samenleving zichtbaar laten zijn.
18: Alcohol drinken verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Ook wordt de kans op verkeersongelukken en geweld groter. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië komende nacht vertraging oploopt door noodweer. In de speelstad Kansas City zijn zware regen- en onweersbuien voorspeld. Volgens Amerikaanse regels moet een wedstrijd worden stilgelegd als er binnen 13 kilometer rond het stadion bliksem wordt gedetecteerd. En pas na een half uur zonder bliksem mag de wedstrijd dan weer verder. De wedstrijd tussen Nederland en Tunesië staat gepland om 1 uur vannacht. Maar gevreesd wordt dat de aftrap door die regels moet worden uitgesteld. Het weer dan. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En verder ook vanmiddag veel zon. 30 tot 36 graden. En in het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden.
17: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
6: Er staat 240 kilometer file nu. Het is vooral druk in Zuid-Holland vanwege incidenten, werkzaamheden en bezoekers aan concertatie. Op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoogvliet is de politie bezig met een ongevalsonderzoek. Je hebt 40 minuten vertraging. De parallelbaan is daar nog afgesloten. Dan de A4 richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. 3 kwartier vertraging door een auto met pech. Linkerreis ook is dicht. A15 van Gorkum naar Rotterdam voor de Noordtunnel staat er een rij van 4 kilometer file vanwege een te hoge vrachtwagen. Die wordt daar nu uit de rij gehaald. En op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Haringvlietdam doe je er een half uur langer over. Staan daar veel mensen in de file voor concertatie.
7: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
13: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: NPO Radio 1. Max.
16: Jurgen van den Berg.
17: Goedemiddag allemaal. Ik kijk even op de gastenlijst voor uur nummer 2 van de villa Ivora Noord. Die naam staat erop. Zij werd als militair 2 keer uitgezonden naar Afghanistan. En is een van de veteranen die in het zonnetje wordt gezet in het Max-programma Ode aan onze veteranen. In Terug naar Toen blikken we terug op deze dag in 2023. Toen werd de Nederlandse Solange Dekker in Thailand uitgeroepen tot mooiste transvrouw van de wereld. De ontknoping van de herkansingsweek een tijdje terug. En de laatste kandidaat komt uit Veenwouden, heet Monique Rekker. Gaat zij meer scoren dan de topscorer van 13? En de vraag van vandaag, welke comeback vergeet u nooit meer? U kunt reageren via het Villa Media, via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. En de aanleiding is natuurlijk de comeback van niemand minder dan Neymar. Hè? Die maakte gisteren weer zijn debuut. Dat zeg je natuurlijk als iemand voor het eerst meedoet. Maar hij kwam weer eens een keer terug in het elftal van Brazilië. En dat is onze aanleiding bij deze vraag. Martin die appt de comeback van Whitney Houston. Die staat me nog heel erg op het netvlies. Met haar door drugs aangetaste stem. Volgens mij overleed ze niet heel veel later. Goran Ivanisevic, 3 keer Wimbledon. Finale verloren, zegt Bram. Door blessures afgezakt uiteindelijk naar de top 200... waardoor hij een wildcard nodig had voor deelname in 2001. Waarna hij dat jaar volledig onverwacht won. Wimbledon dus. Noepies die appt de comeback van Cruijff bij Ajax en die prachtige goal tegen Haarlem in de Meer. Nou, er zijn er nog een hele hoop. We gaan er straks nog een paar voorlezen. Ik heb er nog eentje dan. Pierre Versleijen die zegt Marianne Faithfull. Eerst in 1964 bekend als liefje van Mick Jagger en als zangeres van As Tears Go By. Kwam in 1979 inderdaad na 15 jaar privé gedoe. En ook als zangeres helemaal terug met het album Broken English. Marianne Faithfull, inderdaad. Roos Vonk, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
17: Hoogleraar sociale en cultuurpsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Toen wij het hier vanochtend over hadden, toen kwam ook al heel snel, ging het over trots en over nostalgie. Hoe zit dat eigenlijk? Wanneer zijn we zo trots op iemand die mijlenver van ons afstaat?
22: Ja, dat kan natuurlijk onder alle omstandigheden gebeuren. Maar als het specifiek gaat om een comeback, hè, dus iemand die je al kent van vroeger en die komt weer terug, waar je een tijdje niks van gehoord hebt, dan sowieso denk ik dat mensen het leuk vinden. Hè. Dus ze kennen die sporter of die artiest van uit hun jeugd bijvoorbeeld, en dan is het leuk als die ineens weer succes heeft, een soort nostalgisch gevoel. En daarnaast denk ik dat misschien ook wel meespeelt als je die persoon al kende, dat van vroeger, dat het ook een beetje voelt alsof dat een beetje jouw ontdekking is. Hè?
17: Ja, dus precies.
22: Jij kende diegene al en ineens heeft die persoon weer heel veel succes of die groep. En dan, dan voelt het een beetje van ja, maar ik kende ze eerst.
17: Ja, dat is grappig, want mensen vullen het in dus met inderdaad sporthelden. We hoorden daar straks al de golfer, Tiger Woods, en net Goran Ivanisevic, dat is een tennisser. Waar het dan even wat slechter mee gaat. En dan heeft zo iemand ook het idee van ja, ik ben altijd fan van je geweest. En zie je wel, hij wint nu toch Wimbledon.
22: Ja, dus ik had toch gelijk, dat een beetje. En vaak is het ook wel leuk naar andere mensen toe. Van ja, ik had diegene al ontdekt voordat iedereen ermee wegliep, ja. Zoals nu. Ik heb het zelf ook gehad met George Clooney. Want die zat al. Ik zeg heel graag tegen mensen dat ik George Clooney heb ontdekt. Want die zat al in de jaren 80 of 90 in een serie Sisters.
17: Oh.
22: En ik zei altijd tegen iedereen die het horen wilde, dat is de knapste man die er is. En toen was hij nog helemaal geen beroemde filmster. Dus ik heb dat ook een beetje. Okay.
17: Weet hij dat ook dat u hem ontdekt hebt hier in de lage landen?
22: Nee, het was maar waar.
17: Oh, oké. Okay.
1: Ik noteer het wel even. Ontdekker van George Clooney, Roos Vonk.
22: In ieder geval, ik zelf heb hem ontdekt voor mezelf.
1: Ja, dat snap ik. Maar wel aan heel veel mensen verteld. Van, let op die man, want dat is een leuke acteur.
22: Nou, toen hij een heel bekend... Ja, dat deed ik. En toen hij heel bekend werd, wilde ik natuurlijk ook graag zeggen... van ik vond hem altijd al leuk.
1: Ja, maar dat is dus... How can I make this about me? Iemand vertelt iets en dan gaat iemand anders zeggen... oh ja, maar ik heb ook dit of dat of zo of zo.
22: Ja, dat stukje zit er wel een klein beetje in. Hè? Net als wanneer mensen als er iemand sterft... ook altijd graag willen vertellen wat zij met die persoon hebben... terwijl het dan eigenlijk gewoon over die ander zou moeten gaan. Dus er zit altijd wel in dat mensen die associatie met een bekend persoon... ook graag een beetje willen gebruiken om hun eigen ego op te poetsen. Ja. Dat doen ze onbewust, hè? Daar ben je zelf niet van bewust. Je wilt het gewoon graag vertellen... Maar er zit wel dat verschijnsel in van... kijk, ik ben met diegene geassocieerd. Dus ik ben ook een beetje bijzonder.
1: En als we het dan toch over sport hebben... bijvoorbeeld Dick Advocaat, de coach... die heeft al 100 keer misschien wel gezegd... van, ja, ik ga er echt mee stoppen. En elke keer komt hij toch weer terug. Nu is hij dus ook weer op het WK als coach van Curaçao. En de vraag is of dat zijn laatste klus gaat worden. Hij zegt van wel, maar ja... intussen heeft hij zichzelf al zo vaak tegengesproken. Wat is dat van iemand om die comeback ook te willen dan?
22: Ja, dat is dan denk ik weer het ego van diegene. Hè? Dat is mij ook opgevallen bij Freek de Jonge bijvoorbeeld. Dat hij ook heel lang door bleef gaan. Toen je dacht van nou, maar nou is het toch gewoon tijd om lekker van je pensioen te genieten.
1: Dat vindt hij zelf
22: maar
1: niet hoor.
22: Wat zeg je?
1: Ik zeg dat vindt hij zelf waarschijnlijk niet.
22: Nee. Nee, natuurlijk. Maar dat is altijd zo met het ego. Hè? Niemand vindt dat hij er last van heeft. Maar je ziet het altijd wel bij anderen.
1: Dus dan missen ze toch de spotlight, zeg maar eventjes.
22: Ja, want je hebt natuurlijk... En dat is ook weer iets waar je niet van bewust bent. Ik heb daar zelf ook onderzoek naar gedaan. Mensen zeggen heel vaak... mijn zelfvertrouwen is niet afhankelijk van de waardering die ik van anderen krijg. Maar zodra je die waardering weghaalt... en ze negatief feedback krijgen van anderen... dan gaan ze ineens voelen van... god, dat is toch wel belangrijk... He, dus je denkt zelf van, ik ben gewoon lekker bezig... en ik ga nou van mijn pensioen genieten misschien wel. Maar dan ineens is die bewondering van anderen is weg en die aandacht... en dan gaat er toch iets knagen van, ja, ik wil dat eigenlijk toch weer hebben.
1: Ja. Zeg, als ik die vraag aan u stel, hè, uw favoriete comeback, wie is dat dan?
22: Nou, ik moest denken aan John Travolta. Want dat is ook weer zoiets dat ik die al kende uit mijn jeugd. Van Saturday Night Fever en Grease. En ik heb hem helemaal niet gemist of zo in de tussentijd. Maar toen hij met Pulp Fiction ineens weer heel bekend werd. Ja. En gewoon eigenlijk een hele goede acteur bleek te zijn. Ook echt wel, denk ik. Toen vond ik het natuurlijk wel heel erg leuk. Omdat ik dacht, ja, er werd... toen destijds op Grease en Saturday Night Fever... werd nogal op neergekeken. Dat was voor jonge meisjes wat ik ook was toen. Maar achteraf zeggen mensen... nou, het was toch wel hele goede muziek. En bijvoorbeeld bij ABBA is dat ook, hè? Ja. Dus ook uit mijn jeugd.
1: Het is grappig dat Tarantino, de regisseur natuurlijk ook van Pulp Fiction... dat hij daar echt wel ook een sport van maakt. Hè? Om een beetje van die uitgerangeerde acteurs... dan via een van zijn films weer een nieuw leven in te blazen.
22: Oh, dat heb ik verder helemaal niet gevolgd. Maar
1: ja, zijn er wel
22: dat
1: meer.
22: Is dan wel een talent.
1: Ja, nee, zijn er meer. Hartelijk dank voor de weer wetenschappelijke uitleg bij onze vraag. Roos Vonk, psycholoog en hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Welke comeback vergeet u nooit meer? Villa VDB, @omroepmax.nl. Als u wilt mailen, u kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp.
3: Max.
1: We gaan terug naar 25 juni 2023.
3: Villa.
1: Op die dag werd Solange Dekker in Thailand uitgeroepen tot mooiste transvrouw van de wereld.
4: De Nederlandse Solange Dekker is in Thailand gekroond tot Miss International Queen 2023.
23: En dit is een misverkiezing speciaal voor transgender personen.
24: De nieuwe Miss International Queen 2023 is Miss.
25: Het is echt bizar. Heel erg mooi, heel erg dankbaar voor, maar echt bizar dat mij het overkomt.
26: De verkiezing werd 17 jaar geleden in het leven geroepen... om de acceptatie van transvrouwen in de samenleving te stimuleren. Maar nooit eerder won er iemand uit Europa.
3: message for them on the show to the world is that you never need to stop believing in yourself.
26: Met haar nieuwe titel hoopt ze het rolmodel te zijn dat ze zelf nooit had.
25: Ook om meer een platform te geven aan transgender personen die het gewoon best wel moeilijk hebben. En om een stem voor hun te kunnen zijn die ze misschien niet hebben of die ze zelf niet kunnen uitbrengen.
1: En ik praat erover door met Solange zelf natuurlijk. Goedemiddag.
8: Hi, goedemiddag.
1: Hoe is het eigenlijk om dit terug te horen?
8: Het is superleuk natuurlijk, maar wel echt ook een beetje... Oh, ik word weer helemaal teruggenomen inderdaad na 3 jaar geleden. En het is prachtig. Het is echt heel erg mooi om dat zo weer te horen.
1: Ja, voel een beetje je stem ook iets veranderd of niet?
8: Sorry, nog één keer?
1: Je stem is ook iets veranderd.
8: Iets, ja. Ja, weet je, we worden allemaal wat wijzer, wat ouder, wat meer ervaren, om maar zo te zeggen. Wat meer femme fatale. Ja. Dus ja, dat klopt inderdaad. Ja. Al moet ik zeggen, ik was helemaal op mijn einde daar. Want ik heb daar 2 weken doorgebivakkeerd en ik was ontzettend moe.
1: Ja.
8: Dus ik had even geen energie meer om deftig voor te doen.
1: Ja, snap ik. Weet je nog, neem ons eens mee, want je zegt, het staat nog zo op Netflix. Neem ons eens mee terug naar dat moment. Dus dat wordt bekendgemaakt dat jij Miss International Queen was. Wat gebeurde er met je?
8: Ja, het is natuurlijk onwerkelijk. Het was toen echt een onwerkelijk gevoel. Want wat ze net ook al zeiden, Europa had nooit eerder gewonnen. En ik had ook niet verwacht dat ik zou winnen als Nederland zijnde. Ik stond heel nuchter in die competitie. En het was echt een ongelooflijk gevoel. Het was echt een gewoon onwerkelijk. Na 2 weken lang alleen maar dag in dag uit. Het was heel erg zwaar. We hebben hele korte nachten gehad en hele lange dagen. Maar het was alles driedubbel waard. Uiteraard, want ik heb natuurlijk gewonnen. Maar ook al zou dat niet zo zijn, was alsnog heel erg waard geweest. Maar het is een rollercoaster waar ik in zat. Nog steeds wel, als ik heel eerlijk ben.
1: Je voelt nog steeds de naweeën daarvan. Ook neem ik ze aan qua aanvragen en zo.
8: Nou, het is een hele goede start geweest voor mijn carrière, absoluut. Ik zeg altijd, een misverkiezing is eigenlijk een podium om jouzelf en jouw idealen, zeg maar jouw wereldview, kenbaar te maken. En dat heb ik gedaan. Dat is op een hele succesvolle manier is dat gelukt. En ik heb daar echt iets moois uit weten te halen. Heel veel mooie connecties, heel veel mooie reizen mogen kunnen doen. Dat doe ik nog steeds.
1: Mm-hmm.
8: Dus het is echt een start geweest van... Ja, van gewoon echt iets mooiers, iets groters en iets meer, iets meer betekenisvoller in het leven.
1: En
8: voor mij.
1: Jij zei net, je hebt net een paar keer gezegd, het was hartstikke hard werken die 2 weken. Wat moesten jullie allemaal doen eigenlijk tot je zeg maar tot dat moment van de bekendmaking kwam?
8: Nou, wij hebben 2 weken lang was het finalistentraject. En van de 24 uur die er in een dag zit, je slaapt er maar 3 tot 4 gemiddeld. En daarna heb je wordt wakker rond een uurtje of 4, 5 's ochtends. Ga je haar make-up doen. Daar heb je overigens maar een uur voor. Daarna ga je aan het ontbijt. En dan heb je met alle finalisten en de organisatie ga je allemaal activiteiten doen. Ongeveer 3 tot 4 activiteiten op een dag. En daartussendoor heb je natuurlijk lunch en diner. Maar het is, je hebt zoveel dingen te doen. Sponsorbezoeken, rehearsals voor de show. We zijn naar allerlei plekken gegaan, tempels. We hebben zoveel gedaan dat het bijna niet in 2 weken te proppen was. Dus je kwam een keer terug om 1 uur, 2 uur 's nachts. Ja, dan moet je nog even unwinden.
1: Unwinden, ja. En dan knalt de stekker eruit op een of andere manier. Kijken of ze er nog is, Solange. Dat zou wel fijn zijn namelijk. Wij bellen via de magische lijnen der telefonie. Dan weet je het echt nooit in Nederland. En zeker met deze hitte. Code Rood, we zijn zo over aan het vergaderen. Nou, dan weet je het wel. Dan knappen er zomaar verbindingen uit. Hè? Zolang je bent er weer, hoor ik.
8: Ik ben er weer.
1: Het is de hitte, denk ik, hoor. Gewoon. Denk je niet? Oh, nou is ze er weer weg. En dat is nou vervelend. Want ik wil haar nog heel veel vragen. Dus we gaan proberen toch even die lijn weer te herstellen. Met Solange Dekker. De eerste Europese winnares van die verkiezing tot mooiste transvrouw van de wereld. Dat was namelijk op deze dag in 2023, alweer 3 jaar geleden. Ah, daar ben je weer, gelukkig.
8: Ik ben er weer, hallo.
1: Ik zei altijd, het komt waarschijnlijk door de hitte dat die lijn eruit klapt. Dat kan maar zo, hè?
8: Ik denk het wel. Het is hier ook best wel warm op het kantoor. Dus ik verwacht dat het daardoor komt.
1: Ja. Hey, wat ik me nog afvroeg, want je vertelt hoe druk het dan is. Is het dan ook haat en nijd dat iedereen ook op een gegeven moment op het eind van zijn van zijn kunnen is en dan maar tegen elkaar begint te katten, of valt dat nog wel mee?
5: Nee, dat valt dus heel erg mee. En dat ligt eraan dat je staat daar toch een beetje voor je eigen dromen en doelen, maar je moet het samen doen. Je bent daar 2 weken lang met elkaar en je wordt echt vriendinnen. Je kan natuurlijk niet met iedereen heel goed opschieten, maar wel met heel veel meiden. En ik heb gewoon echt een hele mooie tijd gehad. Ik spreek nog veel meiden ook, zoals Miss America, Miss Singapore, Miss Peru. Weet je, dat zijn allemaal meiden waar ik nog wel contact mee heb. En het is gewoon een hele mooie en bijzondere ervaring om zoiets mee te maken.
1: Ja.
5: En het is, je hoort het vaak, haat en nijd inderdaad, hakken doorzagen. Maar ongetwijfeld bij misschien bepaalde meiden of bepaalde verkiezingen, maar niet bij deze.
1: Oh, ja, dat doe ik hier in de villa ook heel vaak, de hakken doorzagen van de collega's. Jij bent opgegroeid in een Brabants dorp. Daar was niet iedereen, denk ik, gelijk, laat ik zeggen, in jouw kamp. Hè? Dus hoe merkte jij ook door hoe anderen reageerden dat je anders was?
5: Nou, ik merkte eigenlijk op een hele jonge leeftijd al wel dat ik me anders voelde dan andere jongetjes van mijn leeftijd. Ik was denk ik 9 jaar. Maar nou ben ik nog helemaal niet zo oud. Alleen zelfs in mijn jeugd was er nog niet echt veel kenbaar over. Of veel informatie over bekend met hoe en wat. En je had dan niet al die influencers zoals nu. En je had niet alles eigenlijk wat je nu hebt. En dat was heel erg zoeken, wikken en wegen naar aanknopingspunten. Het heeft wel voor moeilijkheden gezorgd. Maar ja, uiteindelijk met vallen en opstaan ben ik er toch gekomen, zelf.
1: Maar bijvoorbeeld jouw ouders, die trokken dat ook niet helemaal, begreep ik, hè?
5: Klopt inderdaad, ja klopt. Ik kom niet eens uit een religieus gezin, maar gewoon uit een boersgezin, zeg ik altijd. Een echt Brabants boersgezin. En alles wat anders was, was eng, was apart, was raar. En ook voor hun, ze wisten gewoon niet hoe ze, wat het betekende, wat ze eraan moesten knopen of wat voor labels ze erop moesten plakken. En dat is schrikbarend voor heel veel mensen. Weet je, wat je niet kent, dat vind je eng.
1: Maar het was in jouw geval zelfs zo dat je uiteindelijk het huis uitgegaan bent en ook een tijd op straat hebt geleefd, las ik.
5: Ja. Klopt inderdaad, klopt. Ik was eigenlijk net 18 toen dat gebeurde. En toen ik dacht, nou, ik ga dan, als dit mij nu overkomt, ga ik naar Amsterdam toe. Want daar woonden vrienden van mij en daar wou ik een leven opbouwen. En ik dacht, weg met het oude en met alles wat mij is overkomen. Ik ga er iets moois van maken. Wat natuurlijk wel heel dramatisch eigenlijk is, als je het zo hoort natuurlijk. Want het is niet normaal dat je ouders of je moeder of wie dan ook je op straat zit omdat je transgender bent. Weet je, dat is natuurlijk belachelijk, zelfs in Nederland. En dat heeft voor heel veel moeilijkheden gezorgd. Dat heeft voor heel veel trauma gezorgd, absoluut. Het verbaast me dat ik er zo goed van af ben gekomen, als ik heel eerlijk zeg. Maar
1: En op dat moment, dat jij die verkiezing, want je had op een gegeven moment ook geen contact meer met je ouders, begreep ik, hè? Toen je die verkiezing won, hebben ze ook niet iets laten horen of laten zien of zo?
5: Nee, ik heb niks gehoord, eigenlijk tot de dag van vandaag nog niet. Ik heb van niemand eigenlijk iets gehoord, al 12 jaar niet meer, 13 jaar. En dat is deels ook wel mijn keuze hoor, omdat ik weet dat dit voor mij beter werkt. Maar ik denk dat het een gemeenschappelijke keuze is van ons allemaal. En dat is, is heel lastig. Ja. Natuurlijk, ik wens dat niemand toe, absoluut niet. Ja. Maar het is helaas de realiteit.
1: Solange, we horen de laatste tijd veel, hè, over dat de maatschappij behoorlijk verhard is. Hè, als het gaat over de acceptatie van mensen die anders zijn dan anderen.
5: Ja.
1: Stel dat jij jij mag nu een korte speech houden tegen ons allemaal, tegen het luisteraars. En het gaat over dit onderwerp. Wat zou je willen zeggen?
5: Nou, wat ik vooral wil zeggen, en dit is voornamelijk geadresseerd aan ouders, opa's, oma's, broers, die eigenlijk niet weten wat ze hiermee moeten als iemand in hun omgeving of familie transgender is. Laat je niet zo heel erg leiden door meningen van anderen of wat jij zelf denkt dat goed of fout is. Maar kijk eerder naar de acties van de persoon. In plaats van alleen maar zwart-wit te denken of in hoekjes. We zijn allemaal mooie mensen, we willen er allemaal iets van maken. We willen allemaal proberen om een mooi leven te hebben. En ik daarmee ook heel erg. En net zo goed met andere mensen. Ik denk dat we iets meer moeten gaan focussen op wat we als samenleving kunnen bereiken. In plaats van wat we als individuen zijn.
1: Tja, nou mooi gezegd. Wat doe je nu eigenlijk allemaal?
5: Oh, lieverd, ik doe zoveel. Ik heb echt 10.000 banen in één. Social media carrière, YouTube. Ik reis nog veel voor die verkiezing ook. En ik ga toevallig in september ga ik weer terug naar Thailand. Want ik ben jurylid voor het 20-jarig bestaan van Miss International Queen.
1: Oké, nou dat is helemaal leuk.
5: Elk jaar ga ik terug als jurylid met alle andere winnaressen. En dat is gewoon onderdeel van mijn baan geworden. Samen met jureren van andere verkiezingen en... modellenwerk gaat nu meer gebeuren in Amerika. En ja, ik heb gewoon een heel fijn, mooi leven.
1: Nou, mooi. Hartstikke goed. Dank je wel. Succes met alles wat je doet, zeggen we dan. En dank voor het gesprek. Solange Dekker was dat. Op deze dag, 3 jaar geleden, werd zij in Thailand uitgeroepen tot de mooiste transvrouw van de wereld. En dit is muziek uit juni 2023 van Loreen.

0: Lorien was dat. Zometeen de ontknoping van de tweede herkansingsweek in het spel. Tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Jan van der Put.
2: Alcohol drinken moet minder normaal worden, vindt de Gezondheidsraad. De overheid moet de accijnzen verhogen en alcohol uit de supermarkt halen. Volgens de raad is elk glas alcohol er één te veel. Voor herstel van de Oekraïnse energiesector gaat Nederland materiaal leveren van de NAM. Het gaat om gascompressoren en andere technische spullen. Door Russische beschietingen is de energievoorziening in Oekraïne zwaar beschadigd. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Het schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Vorige week onderschepten de Britten ook al een schip van de Russische schaduwvloot. En justitie heeft een hitteprotocol ingesteld in gevangenissen en huizen van bewaring. Gedetineerden worden gestimuleerd voldoende te drinken. Vorige week al werden uit voorzorg tientallen gevangenen uit Vught overgebracht naar andere gevangenissen.
0: Hoe gaat het op de Nederlandse wegen? Dennis Mooij.
3: Nou, het is vooral druk in Zuid-Holland vanwege ongelukken, werkzaamheden en bezoekers aan concertatie. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dan de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Rijswijk Plaspoepolder en Zoeterwoude-Dorp heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A4 richting Rotterdam. Een half uur extra tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Benelux. De linkerrijstrook is daar dicht door een auto met pech. A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Daar is de Noordtunnel dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. En diezelfde A15, maar dan richting Europoort, is de Thomasertunnel afgesloten. En dat komt door een ongeval. Dan de A27 Breda-Gorinchem tussen Nieuwendijk en Gorinchem een half uur extra. En bezoekers aan Concert at Sea komen in de file terecht op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen Hellevoetsluis en de Hariefdiedam doe je er ook 30 minuten langer over.
1: Tot 4 uur.
0: Wie gaat er deze week vandoor met 100 euro die we mogen uitdelen aan de weekwinnaar in dit spel? En u weet dat misschien als u een beetje gevolgd hebt de afgelopen dagen en ook vorige week. We hebben een herexamen week ingevoerd voor deelnemers die in het verleden niet zo goed scoorden, 0 of 1 punt. En die hebben deze week een herkansing gekregen. Zo ook Monique Rekker uit Veenwouden. Monique, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Of agoeie, moeten we zeggen.
4: Ja, zeker, agoeie.
0: Veenwouden in Friesland. Hoeveel had jij ook alweer?
4: Nul.
0: Nul?
4: Ja, nul.
0: Oh. Ja. Oké, nou dat kan beter, zullen we maar zeggen.
4: Dat kan beter.
0: We hadden gisteren ook iemand, die had ook nul. En die scoorde nu ineens de topscorer van 13, die Charles de Jong. Dus daar moet jij ook sowieso overheen om uiteindelijk de weekwinnaar te worden. Ja, ik maak even de situatie misschien een beetje spannend op deze manier. Maar het is wel, het is wel een feit, natuurlijk.
4: Ja, ik ga het proberen.
0: Maar eigenlijk heeft iedereen veel beter gescoord dan in die eerste keer. Dus dat kunnen we in ieder geval proberen. De spelregels zijn nog precies hetzelfde. Jij weet dat allemaal hoe dat werkt. Vroeger of later zeggen over het fragment dat... dan in vergelijking met het fragment daarvoor. Als ik me goed herinner was jij geboren in 1978.
4: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt, hè?
4: Ja.
0: Dan is dat het vertrekpunt. Gaan we.
1: Tijdje terug.
0: Hier is het eerste fragment.
5: The Mummy. The Living Dead. Bringing terror and death. Across 4000 years.
0: Het is de horrorfilm The Mummy, maar was die vroeger of later uit dan 1978?
4: Ik ga voor vroeger.
0: Ja, dat is goed. 1959 was het.
6: De meest opvallende nieuwe attractie, de Python. Een soort reuzenachtbaan die in Europa zijn weerga niet kent. Over een lengte van bijna 750 meter raast een slangachtig treintje met 28 passagiers over de baan.
0: De achtbaan de Python, geopend in de Efteling. Was dat vroeger of later dan 1959?
4: Ik zou zeggen later dan 1959.
0: Ja, dat is goed. Dat was 1981.
7: Een mus is vandaag neergeschoten nadat hij tienduizenden domino-steentjes had omgestoten.
0: Dat was bij jullie in Friesland. Was dat vroeger of later dan 1981?
4: Het was later.
0: Ja, 2005.
8: Het villa-dorp Wassenaar is een volle dag lang in de ban geweest van de overval die Ambonese jongeren vroeg in de ochtend hadden gepleegd op de dicht bij de Rijksstraatweg gelegen ambtswoning van de Indonesische ambassadeur. Deze overval, waarbij één politieman werd doodgeschoten, leidde ertoe dat de wegen en lanen rond het gebouw volledig werden afgesloten voor alle verkeer.
0: Was dit vroeger of later dan 2005?
4: Vroeger.
0: Dat is goed, het was in 1970.

0: Dus dat is het geluid van Pac-Man. Was dat vroeger of later dan 1970?
1: Later.
0: Ja, dat is goed. 1980.
2: De Honeymoon Quiz. Bril geluk, spanning en romantiek. Uw ceremoniemeester, Ron Brandsteder.
0: Was dit vroeger of later dan 1980?
1: Later.
0: Ja, dat is goed. 1987 was het.
3: Zelf zei hij dat hij in een complot zat met kinderen. Tegen volwassenen. Dat was een geheim. Daarom vonden kinderen hem zo aardig en wilden ze hem zo graag lezen. Vandaag is hij overleden. Roald Dahl. Meest gelezen kinderboekenschrijver van de wereld.
0: Vroeger of later dan 1987?
1: Wanneer hij overleden is?
0: Ja.
1: Ik denk...

0: van de wereld.
1: Vroeger of later dan 1987?
2: Wanneer hij overleden is?
1: Ja.
2: Ik denk later.
1: Dat is goed, het was 1990.
3: Vanaf de A27ste hitweg bij uitstek komen de hits voorbij. En een tegenligger, Robert Palmer. Geen hond die stopt om even mee te nemen. Daar heb je de drie meisjes van.
1: De eerste avondspits met Frits, was dat vroeger of later dan 1990?
2: Ik zou zeggen eerder.
1: Ja, dat is goed hoor, 1978.
4: Binnen enkele uren werden de lege kamers van de kapitale huizen door een aantal zeer slecht behuisden in bezit genomen. Daar waren jonge echtparen onder, alleenstaanden en enkele ongehuwde moeders met hun kind.
1: Het gaat over krakers in Amsterdam. Was dat vroeger of later dan 1978?
2: Ik denk eerder.
1: Ja, dat is goed. Het was in 1970. Oh.
5: Dominee Martin Luther King, de leider van de geweldloze actie voor rassengelijkheid die de negers in Amerika voeren, is ter bijwoning van een congres naar Nederland gekomen.
1: Martin Luther King in Nederland. Vroeger of later dan 1970?
2: Ik denk later.
1: Dat is ook weer goed. Ja,
2: oh.
1: Ja 1974 was hij er. Augustus 1974 bracht Martin Luther King een bezoek aan Nederland. Je bent heel ver gekomen, hè, Monique?
2: Oké. Okay.
1: Maar heb je bijgehouden hoe ver?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Ik hou de spanning er nog een beetje in. Ja, het is een absolute revanche voor je eerste optreden, maar het is net niet genoeg, want je hebt er 10 goed.
2: Oké. Nou, vind ik wel heel knap van mezelf.
1: Ja, nee, we hebben hartstikke goed gescoord. Ik bedoel, normaal gesproken zou dit gewoon de winnaar zijn, maar we hadden gisteren die Charles die de 13 had.
2: Oh ja, binnen de tijd natuurlijk.
1: Ja, de tijd is over. Ja, anders hadden we nog de hele dag door kunnen gaan natuurlijk. En had je waarschijnlijk alles ook goed gehad. We geven jou het Max pretpakket, dat komt naar je toe. Je was een goede kandidaat in de tweede versie in ieder geval. Dus, daar kan je trots op zijn.
2: 100% verbetering.
1: Ja, dankjewel voor het meedoen.
2: En dan ga ik
1: naar de weekwinnaar. De man die gisteren dus 13 scoorde, Charles de Jong. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, ik had er 1 goed, hoor. Even ter corrigatie van de eerste keer.
1: Oh, je had gezegd 0.
6: Ja, ik zei 0.
1: Oh, neem me niet kwalijk. Nou ja, het was in ieder geval niet best de eerste keer.
6: Nee, dat klopt. Nee. Maar ik ben er hartstikke blij mee. En ik moet even een compliment maken aan de dame uit Friesland.
1: Ja.
6: Ze heeft het goed gedaan.
1: Het werd nog spannend, hè? Charles, okay. Wij mogen jou €100 overmaken. Dat duurt even voordat het er is. Dat gaat hier allemaal via ingewikkelde lijnen. Met buizenpost werken we hier nog. Dus wij gooien dat dan in zo'n buis en dan komt het uiteindelijk... Nou ja, je snapt het wel. Maar ik zou zeggen, als je het uitgeeft, denk aan ons.
6: Dat gaan we zeker doen. Ik ben een fanatiek FC Twente supporter en dan kan ik mooi af en toe mee met de uitwedstrijden.
1: Ja, of eens een keer wat kopen op de tribune of zo, een ijsje met dit weer. Ja,
6: ja, wat denk je?
1: Ik wens je er veel plezier mee en dank voor het meespelen.
6: Hartstikke bedankt en fijne uitzending, Benny.
1: Yo, en wilt u ook een keer meespelen in dit fijne spel? Dan kunt u zich aanmelden via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. U kunt nu ook een bericht achterlaten in de NPO-luisterapp. Dat kijken we ook uit en dan noteren we alles en dan gaan we u ergens invullen. Dit is Paul McCartney met zijn groep The Wings.

0: Op Beatlesdag, Paul McCartney en Mrs. Vanderbilt. Zaterdag is het Veteranendag, de dag waarop we veteranen bedanken voor hun inzet. Traditiegetrouw zendt Max daarom morgen het tv-programma Ode aan onze veteranen uit. En een van die veteranen die daar in het zonnetje wordt gezet is Ivora Noord. En die is hier. Hartelijk welkom. Jij wist al vrij jong dat je bij Defensie wilde werken, hè?
1: Ja, dat klopt. Mijn vader was ook militair en die zat altijd bij de vloot van de marine. En ik vond het fantastisch. Ik had er echt gewoon herinneringen aan. Naar Den Helder gaan, grote kade. Ook het werk dat ik dan op televisie zag. Ik vond dat heel mooi.
0: En je wilde ook bij de marine dan?
1: Ik wilde bij het Korps Mariniers zelfs.
0: Ja, oké. En kon dat ook toen?
1: Nee, dat was echt de droom. Ik had ook opgezocht van, nou, dan is dit wat je moet kunnen en dit hoe lang de opleiding duurt. Op een gegeven moment was er ook zo'n studie- en banenmarkt op school, op de middelbare school. Ben ik helemaal blij, want ik zag dat het Korps Mariniers ook kwam met een stand. Daar naartoe gegaan, nou, een leuk gesprek gehad met de man die er stond, goodies gekregen, dat doen ze top daar. Ja. En toen zei ik van, nou, ik ga dit doen. Toen zei hij, nee meisje, dat ga je niet doen. Een heel gesprek gehad met die man, maar dat was gewoon in die tijd gewoon verboden.
0: Dat is intussen anders, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Toen ik hoogzwanger was van mijn eerste kind, toen kwam het bericht dat, ik geloof dat minister Hennis was, had besloten dat dat veranderd zou worden en vanaf 1 januari 2017 mag het wel.
0: En waarom was dat eigenlijk voor die tijd dat het niet mocht dan of zo, of niet kon?
1: Ja, dat was niet mijn beleid, maar nee. Wat daar precies achter zit, dat weet ik niet. Hoe dat tot stand is gekomen. Maar ik weet wel dat tijdens dat gesprek die man allerlei argumenten aandroeg. Als dat het lastig was met je haren en met je cyclus.
0: Allerlei
1: dingen waar je bij ieder ander defensieonderdeel ook wel last van hebt of mee om moet gaan.
0: Ja. Maar dat was wel een teleurstelling dus even. Maar jij liet het daar niet bij zitten. Want na allerlei omzwervingen ben je toch uiteindelijk bij de defensie terechtgekomen.
1: Ja. Nou, ik liet het er inderdaad niet bij zitten, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb echt wel een hele klap daardoor gehad. Dat was echt een flinke knauw voor mij. Dat was ook voor het eerst dat ik ermee werd geconfronteerd van, nee, je mag dit niet doen omdat je een vrouw bent. Dat kwam bij mij niet voor, thuis, in mijn hoofd of wat dan ook.
0: Ja.
1: Toen heb ik heel erg gezocht naar wat is dan mijn plek in de wereld, samenleving als vrouw. Ik zag ook niet echt vrouwen die op mij leken in, nou ja, goede rollen. Daar had ik echt wel moeite mee. Maar uiteindelijk had mijn vader, nog steeds bij de marine werkzaam, een familiedag op een opleidingsschip. En mocht ik mee. Ja, toen raakte ik in gesprek met een van die bemanningsleden. En die heeft me dat setje gegeven.
0: Maar die heeft dus eigenlijk bij jou weer de boel een beetje aangezet. Van...
1: Ja, het was een opleidingsschip van het Koninklijk Instituut voor de Marine, waar marineofficieren worden opgeleid. En dat gebruik dus om aan teambuilding te doen. En weet ik het wat allemaal, allerlei vormingsdoelen. En ik mocht dus ook een beetje helpen daar op dat schip. En hij zag dat ik dat leuk vond. En hij zei, dit vind je mooi. En zei ik, ja, helemaal blij. Zei hij, maar wat doe jij dan met je leven? Nou, en toen kreeg hij echt zo'n nukkige versie van mij. Oh, ik was teleurgesteld in mezelf en waar mijn leven naartoe ging en mijn perspectief. Maar hij prikte daar doorheen. En nou, ging dat gesprek aan en hij zei van, joh, als ik het zo hoor, dan vind jij het gewoon leuk om te werken aan projecten met een team. Vind je het buitenland leuk, hou je van bewegen, ga gewoon kijken bij Defensie. Er is veel meer. Ga gewoon kijken.
0: Ja, oké. En dat heb je toen gedaan. Ja. Hoe reageerde jouw vader eigenlijk? Want die zat daar natuurlijk middenin in die wereld.
1: Ja, dit is een verhaal waar ik niet per se trots op ben. Want ik ook hoop dat karma niet bestaat.
0: Okay.
1: Want ik was dus niet blij met mezelf. Veel teleurstellingen gehad in mezelf. Ook, nou, mijn ouders denk ik ook best wel teleurgesteld. Dus ik ben toen zelfstandig maar begonnen aan dat selectietraject. Alle stappen doorlopen.
0: Hij wist dat niet.
1: De dag voordat ik moest gaan, miste ik iets van mijn lijst. En toen zei ik, pap, heb jij, en ik weet niet wat het was, heb jij dit en dat, waarvoor heb je dat nodig? Toen zei ik, nou pap, ik ga naar de KMA morgen. Nou ja, hij geloofde dat niet, dus ik alle stukken aandragen. Ja, vreselijk als ouder. Maar hij is wel trots, hij was ook trots. Maar hij had wel even moeite met schakelen dat het echt was.
0: Ja. Nou ja, goed. Eind goed, al goed. Want jij zit hier in keurig in DT, heet dat, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Dagelijks nu.
0: Ja, ik heb 84-6, hè? Ligt die 84-6.
1: Ja, dat hoor je er ook wel vanaf.
0: Ik zat even te kijken naar jou. Want dat wist ik dan weer even niet. Je bent majoor, hè?
1: Ja.
0: Dat moeten we even terughalen. Je bent 2 keer in Afghanistan geweest.
1: Ja, klopt.
0: Respect, zeggen we dan. Oh. Kun je daar wat over vertellen? Want dat is ook natuurlijk onderdeel van jullie werk. En dat vergeten we dan natuurlijk wel eens. Dan gaat het er echt om.
1: Ja, nou ja, ik was dus ook deels, vond ik me aangetrokken tot het werk door wat ik op televisie zag. Maar ik zat ook op de militaire academie in de tijd dat Nederland in Afghanistan zat. Echt aan het knokken was daar. Dus daar werd je ook mee opgeleid. Heel de opleiding. En toen was ik eenmaal klaar met mijn opleiding, kwam ik bij mijn eenheid. En die was net vertrokken naar Afghanistan. Dacht ik, ja, maar dit is niet wat ik wilde. Dus toen ben ik gaan lobbyen bij de personeelsfunctionaris. En heb ik eigenlijk mezelf in die eerste uitzending gelobbyd.
0: Waarom?
1: Ja, ik wilde gewoon echt mijn steentje bijdragen. Dat wilde ik echt. Dat was wat ik meekreeg van mijn moeder wanneer ze over mijn vader sprak. En mijn vader was dus militair. Mijn moeder was, best wel activistisch. Bijna een hippie, wil ik zeggen ook. Mm-hmm. Daar ook van die antidiscriminatie demonstraties geloof. Maar daar sprak ze echt zo, met veel waardering over. Ik had ook verschillende familieleden die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt. Wist gewoon, vrijheid komt met een prijs. En ik wilde dat gewoon doorgeven. Ik gunde dat de mensen daar ook.
0: Ja, bijzonder. En wat ben je daar in hachelijke situaties ook geweest?
1: Ja, ik denk dat dat relatief is. Maar als je op uitzending gaat, zit altijd een risico aan. En ik zat dan die eerste periode zat ik op een kamp waar best wel dagelijks raketaanvallen waren. En ik heb geen pech gehad, want er is er niet één recht op mijn dak gekomen. Dus dat is hachelijk. Ja, het zijn wel mensen. De tijd dat ik daar zat, gewond geraakt. Ik heb ook wel mensen met een peloton gehad die dan tussen de aanvallen door ook heel naar verwond zijn geraakt.
0: En die tweede missie was in Kunduz, hè? Die politietrainingsmissie werd dat dan genoemd.
1: Ja.
0: Daar ben je ook bij betrokken geweest.
1: Ja, en dat was dan echt weer heel anders. Natuurlijk sowieso van het zuiden naar Afghanistan, naar het noorden van Afghanistan. En dat was ook een geïntegreerde missie met andere departementen ook erbij. En gericht op een kwaliteitsimpuls geven aan de Afghan Uniform Police. En ik zat daar dan in een element van de staf dat zich bezig hield met planning en operatie. Dus eigenlijk kijken naar wat we daar gingen doen met onze teams die de politieagenten daar gingen trainen en mentoren.
0: Hoe ben je daar, wat heeft het met je gedaan om daar te zijn geweest? Ook laten we zeggen, want die vraag is natuurlijk na die missies ook wel gesteld. Hè, van wat hebben we nou iets kunnen bereiken hier? En zeker, kijk, als je nu kijkt hoe het is in Afghanistan, eigenlijk is het gewoon terug naar wat het ooit was. Hè?
1: Ja, het brak wel mijn hart toen ik zag dat Kabul weer werd overgenomen. Met name, ik zag ook, je ziet ongewapende vrouwen die heel goed weten wat ze te wachten staat. Die zie je ook gewoon fysiek aangepakt worden. Die dan toch de straat op gaan om te protesteren. Ik denk dat dat een deel van onze verdienste is. Je hebt ze een glimp gegeven van wat ook mogelijk is. En ik weet nog wel dat die tweede uitzending, op een gegeven moment ging ik er dan een dorp in rijden. En ik zat natuurlijk helemaal ingepakt in die kleding. Je weet hoe dat eruit ziet. Een helm op, je herkent bijna geen vorm. Ik had altijd een vlecht in ook. Wat makkelijkst met mijn helm. Onder mijn kleding. En op een gegeven moment deed ik die vlecht over mijn schouder. En er waren kleine meisjes op straat en die zagen dat. En die blikken op die gezichten, die ga ik niet vergeten. Want die zagen iets dat ze tot daarvoor eigenlijk niet voor mogelijk hadden gehouden.
0: Ja.
1: En dat is al iets dat je hebt. Dus
0: Die Veteranendag, hè? Kijk je daar uit eigenlijk? Om daar ook in het zonnetje te worden gezet?
1: Nou, het valt gelukkig die dag mee voor mij. Want ik hoef niet ergens op een podium te gaan staan. Maar ik vind het wel een hele mooie dag. Ik kom uit Den Haag, dus ik ken Veteranendag vanaf het begin. En ik vind het heel mooi dat je dan gewoon aan de samenleving kunt laten zien, hier komt je vrijheid en je veiligheid ook voor een deel vandaan. Dat vind ik heel mooi. Mijn kinderen ook mee naar het Malieveld altijd.
0: Want jouw man is ook, zit ook in het leger, hè?
1: Klopt, ja.
0: Dat scheelt ook wel weer qua begrip en zo natuurlijk.
1: Ja, dit heeft voordelen en nadelen. Natuurlijk sowieso, het doet een beroep op je qua of je thuis bent of niet. Hij heeft dan een ander soort missie gehad waarbij hij echt keihard moeten vechten. Hij heeft ook iemand verloren daar. Hij was dan met Gijs Tuinman op uitzending tegelijkertijd.
0: Ook een van de militairen inderdaad die daar is omgekomen, ja.
1: Ja, dat is Kevin van der Rijt is daar omgekomen. Gijs Tuinman heeft een winningsorde gekregen, zijn eenheid ook.
0: Sorry, ja.
1: En als je dan zelf militair bent, dan heb je soms net iets te veel beeld en geluid bij meldingen op televisie, op de radio. Maar je krijgt ook over begrip, want je begrijpt heel goed waarom iemand iets wil doen en wat er zwaar aan is. Dat scheelt wel.
0: Succes met je carrière in het leger bij Defensie. Ivora Noord, dank voor het gesprek ook. En een ode aan onze veteranen is morgen om 6:55 te zien op NPO 1. En zaterdag is het dus Veteranendag. Dan gaan we de vraag van vandaag afsluiten. Die ging dus over comebacks. Hè. Laten we even. Oh ja, ik moet nog even zeggen wat de aanleiding was. Dat was Neymar, de voetballer van Brazilië, die gisteravond weer eens een keer meedeed nadat hij meer dan 900 dagen langs de kant stond. Even luisteren naar een audioberichtje van Janine.
2: De comeback die ik nooit zal vergeten was D'Angelo in Paradiso in 2015. En hij kwam optreden met zijn band, met Pino Palladino, die net als op zijn tweede plaat Voodoo volgens mij had gevraagd om mee te doen. En het duurde gewoon heel lang, dat concert. Dat superalbum, How Does It Feel, nummer. Ik kwam als laatste, waarbij de bandleden één voor één wegliepen. En D'Angelo zelf daar nog als laatste stond. Nou, het was gewoon, na heel, heel hooggespannen verwachtingen, was het gewoon alles wat je ervan zou willen. En nog meer. Het was gewoon, dit was gewoon buitenaards goed.
0: Ah, mooi verhaal van Janine. En het weer nu, dat zwoele weer, dat is typisch waar de muziek van D'Angelo bij hoort natuurlijk. Monique, die hebt nog even over een album van ABBA na bijna 40 jaar, Voyage. Ik ben al vanaf 75 fan, zegt ze. En bij hun lied I Still Have Faith in You moest ik huilen. Mijn man en ik hebben in ons huwelijk van 30 jaar ook lief en leed doorgemaakt. Maar we zijn nog steeds samen. En als je ouder bent, dan luister je ook heel anders naar teksten als tiener, zegt ze. En dat is inderdaad waar. De ABBA-leden zijn intussen 40 jaar ouder, maar de fans ook. En dan tot slot B, die appt Lindsey Vonn. Comeback met de gescheurde kniebanden op de Spelen van afgelopen winter, die eindigde in een gruwelijke crash. Dat vond ik ook wel een bijzondere comeback. Inderdaad, hartelijk dank weer voor het reageren. Wij gaan naar de afsluiter, de weekafsluiter in de villa op deze donderdag. Die komt van Marcel Hartenveld.

0: fijne vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op die tijdstip. Ik moet even iets rechtzetten, want we hebben oplettende luisteraars zoals altijd. Er is een fout gemaakt in ons spel, een tijdje terug. Domme fout ook. Ik denk dat het gewoon door de hit is gekomen. Martin Luther King, die zou in 1974 in Nederland zijn geweest. Dat is natuurlijk niet waar, want hij is in 1968 al doodgeschoten. Dus dat zou heel bijzonder zijn geweest als dat het geval was. Dat moet natuurlijk 64 zijn geweest. Dus excuses daarvoor, voor deze fout. We moeten dat even bij dat fragment herstellen. En iedereen hartelijk dank voor het corrigeren daarvan. Dat gezegd hebbende, dit was hem voor deze donderdag. Zometeen is er het NOS Radio 1 Journaal gepresenteerd door Dielke Teertstra. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.
2: Villa WTD. Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: Jean-Pierre Wie heeft weemoedige en geestige beschouwingen gebundeld in Gebonden aan de Waarheid. Jean-Pierre Rabhi zal er zijn. Kamaretten is het oudste cabaretfestival van Nederland. Cabaretiers als Herman Finkers, Brigitte Kaandorp en Bert Visser zetten er hun eerste stappen. Het festival bestaat 60 jaar en is onze taalschat. En in de tweede editie van onze leesclub Boek Nu ontvang ik samen met leesteraars Adriaan van Dis over zijn roman Alles voor de Reis.
5: NPO Radio 1.
4: Zaterdag vanaf 11 uur.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
16: De hete zomer, crayon rolluiken.
17: Geluidsoverlast,
16: crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Rolluiken. Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
5: NPO Radio 1. 4 uur.
18: NOS NTR.
6: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemiddag. In Venezuela worden nog veel mensen vermist na twee grote aardbevingen. Zometeen onze correspondent. En nu het nieuws, Sid van der Linde.
19: Vanaf middernacht geldt in 8 regio's code rood vanwege extreme hitte. Morgen wordt het 34 tot 39 graden. In Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe blijft code oranje van kracht. En op de Waddeneilanden blijft het bij code geel. In de rest van het land geldt code rood. De waarschuwing geldt tot morgenavond laat. Het is voor het eerst dat het hoogste waarschuwingsniveau voor gevaarlijk weer wordt afgegeven vanwege de hitte. Code rood wordt afgegeven als het weer maatschappijontwrichtend kan zijn. Het KNMI adviseert mensen om alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Mensen moeten er rekening mee houden dat iedereen uitdrogingsklachten of last van oververhitting kan krijgen. Een Nederlands reddingsteam gaat naar Venezuela voor hulp na de zware aardbevingen die het land hebben getroffen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. Het gaat om het Urban Search and Rescue Team, zegt de minister.
20: En dat is een team dat bestaat uit topspecialisten, mensen van de brandweer, politie, artsen. En zij kunnen in het rampgebied zoeken naar overlevenden. Onder het puin met speurhonden, camera's en luisterapparatuur. Het zijn echt de beste mogelijke mensen voor deze zaak. En zij zijn ook op de kortst mogelijke tijd beschikbaar.
19: Venezuela heeft Nederland gevraagd om hulp. Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Het schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Het was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. De Gezondheidsraad wil dat de overheid ingrijpt om alcohol drinken minder normaal te maken. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen, staat in een nieuw advies. Volgens de Gezondheidsraad is elk glas alcohol 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Het aantal mensen dat zich laat testen op een seksueel overdraagbare aandoening is vorig jaar met 8% gedaald. Het waren er een kleine 147.000, zegt SOA AIDS Nederland. Die organisatie vindt het zorgwekkend dat minder mensen een test doen, ook omdat het aantal gevallen van gonorreu, syfilis en HIV stijgt. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden omdat wissels door de hitte niet meer werken. In Delft is ook een tramlijn geschrapt omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. In Sittard hoefden basisscholieren vandaag niet naar school, omdat er gisteren een leerling onwel is geworden door de hoge temperaturen binnen. Ook morgen zijn ze nog vrij. Op deze school in Dalfsen geldt een tropenrooster. De leerlingen begonnen vroeg en mochten eerder naar huis.
21: Het is wel even wennen dat je natuurlijk nu om 8 uur op school moet zijn, maar het is wel fijn, want je bent om 12:30 al vrij.
22: Gelukkig mogen we dus op tijd weg, want in de middag is het hier helemaal niet te doen. Zo was het gistermiddag al een graadje of 29 in dit lokaal. In de andere lokalen bij groep 8 hadden we zelfs al boven de 31 graden.
23: Ik ga gelijk naar het zwembad en hopen dat er nog niet heel veel kinderen zijn.
19: En in Velsen zorgt de vrijwillige brandweer van Tata Steel vandaag en morgen voor verkoeling op een basisschool. Met een watertank van 2000 liter en brandweerslangen worden de kinderen nat gespoten. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden.
0: Bij de ANWB, Dennis Mooi, goedemiddag.
24: Een hele goede middag. Er staat op dit moment 270 kilometer file. Het is vooral druk in Zuid-Holland en in Brabant. Dat komt onder andere door ongelukken en werkzaamheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg bijna een half uur extra nodig. Er rijden daar veel mensen om, omdat de A27, de andere route vanuit Brabant naar Utrecht, de komende weken dicht is vanwege werkzaamheden. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen het Malieveld en Nooddorp een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Diezelfde A12, maar dan richting Den Haag. Tussen Woerden en het knooppunt Gouwen, 17 kilometer en 25 minuten extra. Ook dit komt door een ongeluk. Dan de A27, van Breda naar Gorkum, tussen Hank en Gorkum. Door de werkzaamheden een half uur vertraging. En op de A58, Tilburg-Breda, heb je bij Bavel nog 10 minuten extra nodig door een ongeval. Maar de weg is hier weer vrij.
0: Een grote ramp in Venezuela. 2 aardbevingen kort na elkaar. Ik spreek zo iemand met familie in Venezuela.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
26: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
25: Of een handig verdienmodel.
26: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
25: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
27: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Parijzenaren ontvluchten de stad vanwege de extreme hitte. Ook onze correspondent vond het te warm en dus komt haar reportage vandaag.
28: Vanuit de camping net buiten Parijs. Hier is het een stuk beter vertoeven dan in de hoofdstad, vooral 's nachts. En ik blijk lang niet de enige die daarom hier naartoe is gekomen.
0: En wie met deze hitte naar een koud biertje grijpt, is niet goed bezig. Vandaag verschijnt een advies waarin staat dat de overheid alcoholgebruik moet ontmoedigen.
29: Alcohol drinken zou niet normaal moeten zijn, zegt de Gezondheidsraad. Want, zo staat in het advies, alcohol is een giftig genotsmiddel met bedwelmende en verslavende eigenschappen.
0: Maar eerst het noordwesten van Venezuela. Dat is vannacht getroffen door een grote ramp. Twee zware aardbevingen kort achter elkaar. Talloze gebouwen storten in.
30: Marico! Mi mamá, weón! Mi mamá!
31: Al momento, las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos.
0: Dat was president Rodriguez. Ze zegt dat de officiële cijfers nu zijn 164 doden en 971 gewonden. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna, wat is het laatste nieuws?
32: Ja, dat is nog steeds het aantal slachtoffers tot nu toe. Maar dat kan enorm oplopen, want ja, er zijn echt duizenden vermisten. En ja, de verwachting is dat eigenlijk de komende dagen ja, echt pas duidelijk gaat worden ja, hoeveel slachtoffers er zijn. Hè. Die eerste uren zijn enorm belangrijk, zegt ze in Venezuela, om zoveel mogelijk mensen ja, te redden onder dat puin. Er is gewoon nog geen totaal beeld. Maar op dit moment zijn er inderdaad 164 dodelijke slachtoffers officieel.
0: Maar dus nog heel veel mensen vermist. Hoe kan het dat die situatie nog zo onduidelijk is?
32: Nou ja, het is een gigantische ramp. Dus bij zo'n ramp van zo'n omvang heb je natuurlijk niet direct een beeld. Maar het gebeurde ook in de vooravond in Venezuela. 6:00 lokale tijd. Heel veel mensen waren thuis, voetbal aan het kijken. Maar het was ook nog een nationale feestdag. En dan wordt het donker en dan komt die hulp op gang. En ja, en weinig capaciteit en dus gewoon maar heel weinig uren licht. Dus dat wordt sowieso heel moeilijk dan. En het waren twee zware aardbevingen met nog naschokken. Dus dan heb je niet een compleet beeld zo snel mogelijk. De president, de interim-president Rodriguez heeft ook echt gevraagd, ook vandaag, mensen blijven thuis, zodat de hulpactie gewoon en de teams gewoon alle ruimte ook kunnen krijgen.
0: Wat hoor jij van mensen in Venezuela?
32: Ja, grote paniek. Ik sprak iemand die ik goed ken, die zei, ja, ik ben het huis uitgevlucht. Ik hoorde, het was net alsof er een oorlog uitbrak. En die zag toen ook een enorme ravage achter zich. Ze heeft een gebouw echt zien instorten, haar huis zelf niet. Maar ook andere mensen die ik sprak in de stad Valencia, daar ook, je hoort eigenlijk dezelfde verhalen. Iemand die ook echt net op tijd het huis uitvluchtte. En op dat moment ook zag dat de hele onderverdieping ook instortte. Je hoort ook hele verschrikkelijke verhalen van hulpverleners die mensen ook nu horen schreeuwen onder het puin vandaan en dan eigenlijk proberen te redden. Dus het is een complete chaos. Het is ook een stedelijk gebied. Hè. Er wonen heel erg veel mensen in dat noordelijk gebied. Ik en met mij velen houden hun hart vast hoe dit de komende dagen zich gaat ontwikkelen. En dat ze dan eigenlijk de realistische omvang van deze ramp zullen zien.
0: Hebben Venezolanen eerder zoiets meegemaakt, zo'n beving als dit?
32: Nou, wat we horen is dat er 100 jaar geleden, ruim 100 jaar geleden, in 1812, ook een hele heftige aardbeving was. Toen zijn er 30.000 slachtoffers gevallen. Er was in 1967 ook een heftige aardbeving. Die was wel veel minder. Die was op de schaal van 6,6. We hebben het nu over 7,2, 7,5. Toen waren er 250 slachtoffers. Dus wat je nu wel veel hoort van, ja, Venezuela heeft in 100 jaar tijd niet zo'n heftige, niet zo'n krachtige beving meegemaakt. En er wordt er vooral veel een vergelijking getrokken, ook qua ravage en ja, misschien mogelijk wel het dode aantal in de tienduizenden met die aardbeving van 1812. Maar goed, laten we hopen dat dat niet het geval is, maar dat weten we nog niet. Nee.
0: Wordt er eigenlijk rekening gehouden met het risico op bevingen, bijvoorbeeld in de bouw, de manier waarop huizen worden gebouwd?
32: Nou ja, het is op zich een stedelijk gebied, hè? Ook bijvoorbeeld Caracas, heb je gewoon stenen huizen en zo. En het is wel een seismisch gevoelig gebied, maar ook niet zo dat het om hevige bevingen gaat. Je hebt vaker kleinere aardbevingen. Ik herinner me dat ik een keer daar was in Venezuela aan het werk en toen was er ook een aardbeving, althans mensen zeiden dat het een aardbeving was. Ik voelde me even duizelig. Mm-hmm. En achteraf bleek dat een lichte beving te zijn geweest. Oh ja. Dus dat is wel vaker zo, maar dat zijn dan hele lichte bevingen. Ja. Het kaliber wat we nu zien, dat is echt zeer uniek. Dat het om zo'n zware aardbeving gaat. Maar het is wel een seismisch gevoelig gebied.
0: Je vertelt dat je daar dus aan het werk was destijds. Op dit moment ben je niet in Venezuela. Is het mogelijk voor jou en voor andere journalisten om daar wel naartoe te gaan?
32: Nou, we willen natuurlijk niks anders nu. Dit is heel belangrijk om juist nu in Venezuela te gaan zijn om ook te laten zien en te vertellen wat daar gebeurt. Je moet een visum hebben om je als journalist daarheen te gaan. Tot nu toe zijn er geen visa verstrekt, al heel lang niet. Dus dat, wat dat betreft is dat lastig. Er is wel een oproep ook vanuit de Verenigde Naties nu richting de Venezolaanse autoriteiten om journalisten, ook internationale media, juist nu echt toegang te geven om dit verhaal ook te kunnen vertellen. En ook volledige toegang ook tot bijvoorbeeld social media voor de Venezolanen zelf. Heel veel websites zijn geblokkeerd in Venezuela. En goed, het is afwachten of de autoriteiten of die inderdaad dat verzoek honoreren en het openstellen. Ik ga zeker proberen om erheen te komen en met mij veel collega's. Maar of dat lukt, weten we niet.
0: Dankjewel voor nu, correspondent Nina Jurna. En ook in Nederland komt het nieuws uit Venezuela hard aan. Zeker bij Venezolanen die hier wonen. Ibelise Engelhardt werkt voor de Viva Venezuela Foundation. Haar familie woont niet ver van het zwaarst getroffen gebied, maar overleefde gelukkig de bevingen. Ibelise Engelhardt, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag. Dankjewel voor het bellen.
0: Fijn dat u wil vertellen. Hoe gaat het met uw familie daar?
6: Mijn familie is enorm geschrokken. Ze zijn helemaal wanhopig op dit moment. Ze weten niet wat de komende dagen en uren voor zich gaat brengen. Er is zo tekort aan alles. Want we moeten niet vergeten, Venezuela heeft al een humanitaire crisis. En dit gaat alleen maar, dit ramp gaat alleen maar alles verdiepen. De meeste zorgen gaan op dit moment naar water en eten. En dat is wat onze familie ook het meest zorgen maakt voor de komende uren.
0: Ja. Kon u snel met ze in contact komen toen u hoorde wat er was gebeurd?
6: Ik was toevallig gisteravond al wakker toen ik de hele nieuws zag. En het heeft mij een paar uur voordat ik iedereen kon bereiken. Delen van Caracas was niet bereikbaar. Alleen waar mijn vader zelf woont, dat is best centraal. Die hebben wel kunnen gelijk aan de lijn kunnen krijgen. Maar de rest van het land is heel erg traag qua verbindingen van internet.
0: Dus dat is moeilijk om te kunnen bereiken. U zegt aan water en aan eten is veel behoefte. Waar is nog meer behoefte aan op dit moment?
6: De eerste behoefte is dat de basisvoorzieningen zo snel mogelijk aankomen. Want de brandweer en de hulpverleners in Venezuela zijn totaal niet hierop voorbereid. Ze hebben geen basismateriaal. En ze hebben totaal ook geen kennis van zo'n grote omvang. We praten over meerdere steden. Dit is gebeurd. Dus het eerste wat er moet gebeuren is zo snel mogelijk professionele hulpverleners op de grond te komen.
0: Vanuit het buitenland?
6: Vanuit het buitenland. Want de Venezuela zijn al jaren niet hierop voorbereid.
0: Nee. En dat is het eerste wat moet gebeuren, zegt u, en daarna?
6: Ja, daarna komt de onzekere dagen. Hoe gaan we het land herbouwen? En daar zitten met z'n allen onze hart vast. Want als alle infrastructuur was zo slecht, nu is het letterlijk alles van alles weer opnieuw opbouwen. Ja. Totaal opnieuw, letterlijk.
0: U heeft met uw stichting, de Viva Venezuela Foundation, in het verleden alles humanitair materiaal naar Venezuela gestuurd. Bent u dat ook weer van plan nu?
6: We gaan zoals vanavond gaan we het even allemaal met de groep bespreken. Wat kunnen we doen? Het is eerst afwachten wat zijn de voornaamste basis voor hulp dat we kunnen sturen. En hoe gaan we dat allemaal organiseren? Hoe krijgen we alles daar natuurlijk in naar Venezuela toe? En naar welke groepen is het beste zodat alles goed terechtkomt?
0: Ja. Welke rol zou Nederland kunnen spelen volgens u?
6: Ik denk op dit moment wat ze nu doen. Dat is hulpverleners daar naartoe sturen is het beste. Dat is het eerste wat. En daarna kijken samen met de regering naar de herbouw.
0: Ja.
6: En als laatste roep ik alle Nederlanders om ruimhartig te zijn. Ook al weet ik dat er zijn zoveel problemen in de wereld. Maar we vragen het toch om alsjeblieft even ruimhartig te zijn met de Venezolanen die het al heel, heel moeilijk hebben.
0: Het Rode Kruis heeft inmiddels ook een Giro-nummer geopend voor hulp aan Venezuela. Giro-nummer 5125. Dank en veel sterkte voor u en uw familie. Ibelise Engelhard. Zit, wat melden andere Nederlandse media?
8: Het is tijd om Forum voor Democratie extreem rechts te noemen. Dat zeggen wetenschappers in NRC. De krant vroeg 5 wetenschappers waar de grens ligt tussen radicaal rechts en extreem rechts en hoe dat dan wordt bepaald. Ze zijn behoorlijk eensgezind. Ook al doet FVD mee met de parlementaire democratie, ze verwerpen de beginselen ervan, klinkt het. En dat politiek geweld niet wordt afgewezen en de partij zich in extreemrechtse netwerken bevindt, dat rechtvaardigt dus volgens deze wetenschappers het label extreemrechts. Bij RTLZ is er aandacht voor Nearfield, het nieuwste Nederlandse miljardenbedrijf.
0: Oh ja?
8: Ik moet zeggen, ik had daar nog nooit van gehoord.
0: Niet.
8: Maar ze maken machines die kunnen fouten opsporen in de productie van computerchips. Nou, en die industrie is natuurlijk enorm. Er is veel vraag naar en daar profiteert ook Nearfield van. Het bedrijf haalde afgelopen week honderden miljoenen op in een investeringsronde en wil nu naar de beurs, zegt de CEO.
9: Plan is in the coming 2 years or so. Could be a bit maybe shorter, a bit sooner, a bit later. It depends on the market and the situations. And we are still looking and doing assessments where and how to do it.
19: Ja, binnen 2 jaar dus ongeveer. Het bedrijf werkt al samen met grote chipbedrijven als Intel en Samsung. De gevangenis in Vught heeft gedetineerden overgeplaatst naar Alphen aan de Rijn vanwege de hitte, dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om mensen die nog veroordeeld moeten worden. De verhuizing was vorige week al, maar is nu pas bekendgemaakt. De gevangenen blijven tot september op die nieuwe locatie. En SRV Drenthe was bij de allerlaatste bloemenveiling in Eelde. Er werden daar steeds minder bloemen verkocht en dus gaat de veiling dicht. Vanochtend werd de laatste kar met bloemen verkocht en daar werd flink op geboden, merkte de veilingmeester.
10: We wilden allemaal die laatste koop doen natuurlijk. Hè. Dat is wel iets bijzonders. Jij hebt dan de laatste koop voor van de veiling. Ja, en dat is gewoon iets wat je altijd blij blijft.
19: Die laatste kar die bracht €10.000 op. En de bloemenveiling doneert dat aan het Bloemencorso in Eelde. Dat blijft wel bestaan.
0: Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg?
24: Er staat 280 kilometer file nu. Het is vooral aansluiten in Zuid-Holland en in Brabant. In Brabant op de A2 naar Utrecht. Een half uur extra tussen Veghel en Waardenburg. En daar zitten veel omrijders tussen, omdat de A27 van Gorinchem naar Everdingen de komende weken dicht is.
5: NPO. Radio 1. Elke werkdag. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Amigo Chef Special. In Parijs is het al een paar dagen code rood. Het is daar boven de 40 graden. Het aantal spoedopnames in ziekenhuizen is toegenomen en veel scholen zijn dicht. Sommige Parijzenaren zijn de stad ontvlucht en zoeken verkoeling op bijvoorbeeld de camping. Ook correspondent Saskia Houttuin met haar gezin.
1: Hey Lea, waar zijn wij nu?
2: Op de camping.
1: En waarom slapen we hier deze week?
2: Weet ik niet.
1: Zal ik het tegen je zeggen?
2: Ja.
1: Omdat het heel erg heet is in
2: Parijs.
1: Precies. En we blijken lang niet de enige die de stad deze week een beetje zijn ontvlucht. Voor een glampingtent zitten een vader en dochter.
3: Oui, parce que c'est juste à côté de Paris. Et par contre, c'est 5 degrés moins. Et les nuits sont très fraîches.
1: Pablo die zegt, we zijn nu net buiten Parijs, maar het is hier al 5 graden koeler. En de nachten zijn ook een stuk koeler.
3: Je pense qu'avant partir on était la nuit à 35 degrés, nous on est dans une mezzanine.
1: In zijn huis in Parijs is geen airco en stroomt de lucht ook niet goed door. 's Nachts werd het er wel 35 graden. Dus deze week werden ze op een ochtend wakker en zeiden ze: "We moeten hier weg."
3: On va partir quelque part.
2: Ja, très très chaud.
1: Naast hem zit zijn dochter Marlon.
4: Il y avait beaucoup beaucoup trop de soleil, mais mon anniversaire ça sera un prochain jour.
1: Die wordt dit weekend 6 jaar. Maar haar verjaardagsfeestje gaat niet door vanwege de hete zon. Ze mag haar verjaardag een weekje later vieren.
3: We fêteront un anniversaire, t'inquiète pas.
1: Beloofd, zegt haar vader.
2: D'accord.
3: Donc on est vraiment foutu, il faut, pardon.
1: Ja, het is behoorlijk hopeloos, zegt hij. We kunnen wel praten over airco's en hittebestendige gebouwen, maar we moeten toch vooral iets gaan doen tegen klimaatverandering. En tegenover deze familie bivakkeert een andere familie uit de regio van Parijs.
5: On est arrivé lundi.
1: Sinds maandag, zegt Anna.
5: Et on supportait plus d'être dans l'appartement.
1: Ook bij hen was het niet meer uit te houden thuis. En toen kwamen haar ouders op het idee om naar de camping te gaan.
5: Ça a été une très bonne opération parce que du coup piscine sous les arbres.
1: En dat bleek een goed plan, want hier heb je een zwembad, zegt ze. Je zit onder de bomen en er zijn ventilatoren. Die waren in de stad overal al uitverkocht. Tegenover haar aan tafel zit haar vader.
6: J'étais parisien pendant longtemps. J'ai pas connu, hein.
1: En die zegt: Parijs is al vaker heet geweest, maar dit soort temperaturen boven de 40 graden, dat is echt ongekend. En er zijn ook Nederlanders hier op de camping.
7: Ja, wij fietsen. We zijn in Spanje begonnen. En toen hebben we een stukje overgeslagen. Toen zijn we tot Bordeaux gekomen. Nou, daar was het heel heet. Dus toen dachten we, dan gaan we wat naar het noorden. En hier is het ook heel heet. Dus het
1: valt tegen, hè?
7: Het valt wel tegen. Nou, als je bezig bent, dan heb je een beetje wind. Dus dan gaat het wel. Maar zodra je dan stopt en even gaat zitten om iets te drinken, dan is het echt, nou, het is gewoon te warm om actief te zijn.
1: Gaan jullie Parijs nog in?
7: We zijn gisteren de hele dag in de stad geweest.
8: Het scheelt. Hè? Dus Parijs is echt zo'n betonkolos. Hè? Dus al dat steen maakt wel veel uit. Hè? Dus het is hier echt koeler dan in Parijs.
1: Dus je kan je wel voorstellen dat er wat Parijzenaren, zoals ik dus, hier naartoe komen.
8: Ik kan me wel voorstellen, ja. Het ligt ook wat hoger, hè, geloof ik, hier. Dus er is wat meer wind en er is gewoon veel minder bebouwing en meer groen. Dus dat maakt uit.
1: Nou, succes ermee.
8: Dankjewel.
1: Door tot Amsterdam.
8: Dankjewel.
0: Een reportage vanaf de camping even buiten Parijs van Saskia Houttuin.
9: Ster. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: NPO Radio 1.
0: Het is 16:55. Hier is Sid met de hoofdpunten.
15: Het Rode Kruis opent Giro nummer 5125 voor Venezuela. Na de dubbele aardbeving hebben vele duizenden mensen dringend hulp nodig, zegt de organisatie. Giro nummer 5125 werd eerder onder meer ingezet voor hulp aan Oekraïne en Haiti. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De politiek wil het vertrouwen van de Moerdijkers terugwinnen. Verantwoordelijk staatssecretaris Debat zei in de Tweede Kamer dat de procedure over de toekomst van het dorp afgelopen jaren verre van goed ging. Het kabinet Jetten houdt er rekening mee dat Moerdijk blijft bestaan. Het aantal mensen dat zich laat testen op een seksueel overdraagbare aandoening daalde vorig jaar met 8%. Nog geen 147.000 mensen liet zich testen, zegt SOA AIDS Nederland. Die organisatie vindt dat zorgwekkend, omdat het aantal gevallen van gonorreu, syfilis en HIV stijgt.
0: Weervrouw Willemijn Hubert, jij luisterde net mee naar de reportage van Saskia Houtuin, die dus de stad is ontvlucht en even verderop op de camping is neergestreken. En je zei het verschil tussen stad en groen gebied is ook echt heel groot, hè?
5: Ja, dat kan echt gigantisch zijn. Ik zag gisteren een plaatje voorbij komen van Copernicus, de Europese Klimaatdienst. Dat is een satellietbeeld van de stad Brussel. En in Brussel waren de heetste plekken 47 graden. En iets verderop, in een bos in de buurt, dus echt in het groen, was het 22 graden koeler. Dus dat zijn echt enorme marges. Ja, ja. Echt heel gevaarlijk.
0: Ja. Hoe warm krijgen we het hier? Of is het hier op het moment? Laten we daar eens mee beginnen.
5: We hebben op dit moment echt wel verschillen in Nederland. Want in het noorden ligt het kwik op zo'n 22 tot 24 graden. Terwijl we in het zuiden op 34, 35 graden zitten. Heeft te maken ook vooral met de windrichting. In de ochtenduren was het niet helemaal de wind. Maar toen zagen we echt wel mistveld boven het noorden van Nederland liggen. Dus ja, dan kon die zon natuurlijk niet zijn werk doen. Bleef daar de temperatuur echt wel getemperd. En het is daar gedurende de dag ook niet boven die 30 graden gekomen. Niet in de buurt. Maar op andere delen, in het midden en het zuiden van ons land, zitten we echt nog steeds volop in die tropische hitte. Morgen komt de wind uit een heel andere hoek weer. Ja, en dan komt die tropische hitte toch ook echt wel weer op de stranden. Dus ook in het noorden van Nederland verwacht ik dat het zomaar weer zo'n 33 graden kan gaan worden. Richting het oosten en zuidoosten van Nederland, ik heb 39 graden erin gezet in de weerkaarten. Maar het zou me ook niet verbazen als we toch ergens op die 40 graden gaan uitkomen. Want de weersituatie die neigt daar wel heel erg naar.
0: En we leven al de hele week allemaal toe naar vrijdag. Wat gaat er daarna gebeuren?
5: Nou, we hebben op de zaterdag ook echt nog wel een dag waarbij we rekening moeten houden met heel veel warmte. Ik denk niet dat we dan nog een code rood hebben, maar code oranje blijft zaterdag ook gewoon nog uitstaan. Zeker in het oosten en in het midden en het zuiden kan het nog steeds 35 tot 38 graden gaan worden. Hele warme dag. In de kuststreken al wel wat verkoeling. Later op de zaterdag misschien ook een enkele bui. En zondag krijgen we wat grotere verschillen. Dan is het in het westen van Nederland in het begin zo'n 25 tot 30 graden. In het oosten dan nog steeds 35. Maar gedurende de zondag, ja, dan komt langzamerhand toch wel wat minder warme lucht dichterbij. Dat merken we natuurlijk als eerste in het westen. Gaat ook gepaard met een aantal buien. En dat is wel de overgang naar een nieuwe week, waarbij we de 30 graden waarschijnlijk niet meer gaan halen.
0: Dennis Mooi, hoe is het met de files?
16: Er staat nu 250 kilometer file. Dat is minder dan gemiddeld. Er staan vooral files in Zuid-Holland en in Brabant. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een half uur extra. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer van Amsterdam naar Den Haag kan omrijden via de A44. De A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Noorddorp 20 minuten extra door een ongeluk. Op de A15 naar Europoort tussen Hoogvliet en Rozenburg 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En de werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht zorgen voor 35 minuten extra tussen Hank en Noorderloos.
0: We moeten echt anders omgaan met alcohol, zegt de Gezondheidsraad. Het is nooit goed voor je.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Dielke Teertstra.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het drinken van alcohol zouden we niet normaal moeten vinden, zegt de Gezondheidsraad. In een nieuw advies staat dat elk glas er één te veel is. Maar met dit mooie weer is de verleiding bij veel mensen toch groot.
20: Nou, helemaal geen alcohol, daar ben ik niet zo op voor. Nee. Nee, je moet wel een beetje genieten, vind ik. Gewoon, alles moet in de juiste balans zijn, laat ik het zo zeggen.
21: Ik ben net klaar met werk, dus dan mag ik ook lekker een biertje nemen, toch?
22: Ja, gebeurt dat vaak?
21: Ja, wel vaak, ja.
23: Maar met het warme weer valt het niet tegen om te matigen. Eén rozeetje en dan is het genoeg. En een glaasje water daarnaast, heb je die gezien? Ja.
0: Toch pleit de Gezondheidsraad voor gedragsverandering. Het zal tijd kosten, maar het is niet onmogelijk, zeggen ze daar.
24: We hebben het eerder gedaan, hè? Roken bijvoorbeeld wordt nu gedaan door een klein deel van de bevolking. Terwijl in de jaren 50 van de vorige eeuw rookten bijna alle mannen. 25 jaar geleden mocht je nog in de trein roken. Dat is nu ondenkbaar.
25: Op het werk, in het vliegtuig?
24: Op televisie, op de radio. Dat was allemaal heel normaal. In het vliegtuig inderdaad. En dat is natuurlijk een... Ja, daar konden we ons... Toen destijds dachten we ook van hoe is het mogelijk? Dat gaat allemaal protest opleveren. En het zijn best wel veranderingen die geleidelijk gegaan zijn. En zo stellen we ons dat ook voor bij alcoholgebruik.
25: Een zinnetje uit jullie advies. Alcohol is een giftig

0: stellen we ons dat ook voor bij alcoholgebruik.
1: Een zinnetje uit jullie advies. Alcohol is een giftig genotsmiddel met bedwelmende en verslavende eigenschappen.
0: Ja, dat is alcohol. Dus we hebben ons enerzijds gebaseerd op onderzoek naar wat die stof ethanol doet. En anderzijds natuurlijk allerlei onderzoeken bekeken naar wat dat betekent voor de gezondheid en de volksgezondheid van mensen.
1: Kunt u eens omschrijven wat de schade is die de alcohol de samenleving toebrengt?
0: We hebben allemaal verschillende cijfers voor gebruikt. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld gekeken naar verkeersongevallen. En de mensen die jaarlijks in het verkeer overlijden. Daarvan is een schatting dat tot 23% van die dodelijke ongevallen, dat daar alcohol in het spel was. Nou, dat is zo'n cijfer. Er zijn jaarlijks 65.000 mensen die op de spoedeisende hulp komen met een ongeval waarbij alcohol in het spel was. En dat is dan een schatting op basis van wat we nu weten. Dus ja, er zijn ontzettend veel gevolgen voor de samenleving als geheel. En daar hebben we in dit rapport, door gezondheid in brede zin te bekijken, hebben we op willen wijzen.
1: Jullie hebben ook heel bewust bepaalde onderzoeken opzij gelegd. Hoe zit dat?
0: Ja. Ja, we hebben onderzoeken opzij gelegd waar de industrie, eigenlijk de financier, de alcoholindustrie, de financier van was, of op een andere manier betrokkenheid had.
1: Zijn dat er veel onderzoeken?
0: Dat zijn er aanzienlijk veel, maar het goede nieuws is, er blijft er ook voldoende over, als je die uitsluit, om echt harde uitspraken te kunnen doen.
1: Denkt u nou dat ze zich rot geschrokken zijn daar, in die alcoholindustrie?
0: Nou, als het goed is, hebben ze dit wel zien aankomen. Want de WHO heeft in 2023 al gezegd, de Wereldgezondheidsorganisatie, dat er geen veilige ondergrens is voor alcoholgebruik. Dus ik neem aan dat ze hier wel op geanticipeerd hebben.
1: Denkt u ook dat er momentum is? Want je ziet toch ook wel verschuivingen in het gebruik en het aanbod van 0,0 biertjes bijvoorbeeld.
0: Ja, ik denk zeker dat er momentum is. Bijvoorbeeld het aantal mensen wat in januari niet drinkt in die campagne.
1: Dry January.
0: Exact, dat neemt toe bijvoorbeeld. Er waren afgelopen weken al veel artikeltjes over alcoholvrije borrels bijvoorbeeld op de werkplek, dat steeds normaler wordt. Dus het is wel echt het momentum, denk ik, dan om daar nu op die sociale normverandering ook werkelijk te gaan regisseren door de overheid.
1: Ik denk dat er ook best wel veel mensen zijn die denken, god, heb je die gezondheidsraad weer die op juist zo'n lekkere warme dag als vandaag ons feestje komt versieren.
0: Nou, wij adviseren aan de minister, zeg ik dan, en niet aan het individu. Dus wij hebben
1: de minister mag het feestje versieren.
0: Precies. En daartoe zal ze een opdracht geven aan het Trimbos Instituut. Die zal nu een richtlijn moeten adviseren voor individuele mensen. Dus wij hebben ons echt advies nu gericht op het beleid, de minister.
1: Valt er dan echt helemaal niets positiefs over alcohol te zeggen?
0: Er zullen ongetwijfeld ook positieve effecten zijn, die in de literatuur dan ook wel zijn onderzocht. Alleen wat wij nu zeggen, daar staan tegenover die positieve effecten staan zoveel negatieve effecten op het niveau van de maatschappij en de volksgezondheid en de veiligheid. Ja, dat is uit balans.
2: Voorzitter Karien Strongs was dat van de Gezondheidsraad in gesprek met verslaggever Mark Robin Visser. En een van de negatieve effecten is de invloed van alcohol op gedrag. Die kan zorgen voor een onveilige situatie. Danny Tenic, directeur van Veilig Thuis, het meldpunt van onveilige situaties. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Dit advies van een gezondheidsraad om alcoholgebruik te ontmoedigen. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, het advies van de gezondheidsraad is belangrijk. Ik denk, zij kijken vooral naar wat alcohol doet met de gezondheid van mensen. Terecht. Vanuit Veilig Thuis kijken wij daar nog een laag onder, om het zo te zeggen. We zien ook wat overmatig alcoholgebruik kan betekenen voor de veiligheid thuis, voor partners en ook voor kinderen.
2: Ja, want wat kan het betekenen?
3: Nou ja, kijk, wat ik bedoelde met een laag onder, doel ik op wat kan de maatschappelijke impact zijn van gebruik van alcohol of overdadig gebruik van alcohol. Alcohol maakt iemand niet automatisch gewelddadig, denk dat is ook wel belangrijk om te zeggen. Maar alcohol kan wel remmingen verlagen, emoties versterken. Kan ervoor zorgen dat conflicten sneller escaleren. En dat zien wij helaas regelmatig terug in situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling.
2: U ziet dat dus regelmatig alcohol terug, dat alcohol daarin een rol speelt?
3: Jazeker, we zien het ook gewoon vooral ook als niet alleen maar als gezondheidsvraagstuk, maar ook een maatschappelijk vraagstuk.
2: Ja. Wat voor situaties komt u tegen?
3: Nou.

0: Ik kan verschillende situaties benoemen, maar om een hele actuele situatie te benoemen, vanuit mijn ervaring, zijn er bepaalde periodes in het jaar waarin traditioneel meer gedronken wordt. Ik kan nu de koppeling leggen met het huidige WK. Mm. Wat je dus ook wel ziet, en daarom voeren wij als Veilig Thuis, als Landelijk Netwerk Veilig Thuis, ook op dit moment een campagne samen met onze partners, bijvoorbeeld politie of Openbaar Ministerie, om hier wat meer bewustzijn en aandacht voor te hebben.
1: Ja, want wat ziet u gebeuren tijdens bijvoorbeeld nu zo'n WK?
0: Nou ja, je ziet dat mensen bij elkaar komen. Je ziet dat mensen hier een feestelijk gebeuren van maken. Even bij wijze van spreken bij mij thuis ook gewoon gebeurt. Maar je ziet dus ook wel dat mensen meer gaan drinken. En in de wereld van Veilig Thuis, in de wereld van Landelijk Netwerk Veilig Thuis, resulteert dat helaas ook wel in meer meldingen van onveiligheid.
1: Want wat is de impact, voor zover daar in de algemeenheid iets over te zeggen valt, van iemand die overmatig drinkt? Wat is de invloed daarvan op een thuissituatie?
0: Ja, dat kan gewoon. Kijk, hier zijn natuurlijk verschillende situaties op van toepassing. Dus het is heel moeilijk om dit zo generiek te vertellen. Maar dit kan resulteren in situaties van acute onveiligheid. Dit kan resulteren in situaties van structurele onveiligheid. Bijvoorbeeld als er sprake is van structureel drinken. Nooit als factor op zich, maar altijd in samenhang met andere factoren. Dus dit onderaan de streep kan dit gewoon impact hebben op de veiligheid van mensen en gezinnen.
1: En hoe gaat u en gaan uw medewerkers om met een melding van een situatie waarbij iemand te veel alcohol heeft gedronken?
0: Dat is een beetje afhankelijk per situatie. De meldingen van overmatig alcohol kunnen op verschillende manieren tot ons komen. Hè. Dat kan er sprake zijn van een acute crisissituatie waarin we als Veilig Thuis er gelijk op af moeten. Dat vraagt een andere benadering. Maar dat kan ook achteraf tot ons komen. Het kan ook voortkomen uit een situatie waarbij politie ergens op afgaat. De acute nood heeft gesust, als het ware. Mm. En vervolgens komt de melding bij Veilig Thuis. Dus dan moet je veel meer kijken, wat is er aan de hand? Hoe lang speelt dit? Alle informatie wegen, kijken naar de veiligheid en vervolgens met een advies komen. Ja. Wat voor soort hulp is hierin nodig?
1: Denkt u, samenvattend, als het advies van de Gezondheidsraad inderdaad wordt overgenomen, en ze zeggen zelf ook, hè, dat is natuurlijk een lange termijn plan, want het gaat om een gedragsverandering, maar als alcohol inderdaad minder normaal wordt en er minder wordt gedronken, dat inderdaad leidt tot minder onveilige situaties thuis?
0: Dat kan zeker bijdragen. Kijk, ons doel is niet om mensen de maat te nemen. Ons doel is vooral de bewustwording. Sta stil bij wat alcohol met je doet. Zeker als emoties oplopen. Zie je in je omgeving dat iemand heel boos, gefrustreerd of zwaar onder invloed is of naar huis gaat. Nou, kijk niet weg. En soms kan juist een klein gebaar of simpel gesprek voorkomen dat de situatie thuis uit de hand loopt.
1: Veel dank, Danny Tenic, directeur van Veilig Thuis. Wat melden media in het buitenland?
2: De hittegolf heeft in Frankrijk tot grote sterfte in de vee-industrie geleid. Volgens persbureau Reuters zijn er honderdduizenden kippen bezweken door de hitte. Bedrijven die de karkassen ruimen draaien overuren. En autoriteiten vragen de boeren nu zelfs om hun dode kippen op hun erven te begraven. Persbureau Reuters meldt ook nog dat het opvalt dat koeien ook daar last van hebben. Die geven tot 20% minder melk.
1: Oh, door de warmte.
2: Ja. Een Duitse palliatieve arts heeft tijdens zijn proces in Berlijn bekend 12 patiënten om het leven te hebben gebracht. Dat meldt de omroep RBB. Dat deed de arts tussen 2021 en 2024, waarbij hij zijn patiënten een dodelijk mengsel van medicijnen gaf.
3: Er soll die Taten zwischen 2021 und 2024 begangen haben. Angeklagt ist er bislang wegen 15 Fällen. Teilweise soll der Mediziner Brände gelegt haben, um die Verbrechen zu vertuschen.
2: Hij zou ook nog brand hebben gesticht om zijn daden te verhullen. De Duitse justitie denkt dat de arts nog meer van zijn patiënten heeft gedood. In een Mexicaanse badplaats heeft een automobilist een groep mensen aangereden. Volgens de nieuwssite La Jornada zijn 17 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Zij waren de overwinning van Mexico op Tsjechië op het WK voetbal aan het vieren. De automobilist probeerde volgens de politie over een weg te rijden waar feestvierders zich hadden verzameld. En hij zou plotseling gas hebben gegeven toen mensen om de auto heen gingen staan. Vakbonden in België willen meer controles op touringcarchauffeurs. Volgens de VRT zijn er steeds meer freelance chauffeurs die rijden voor verschillende bedrijven. Bij een nieuwe klus komt de tachograaf. Dat is het apparaat dat meet hoe lang je al achter het stuur zit, steeds weer op nul te staan. En worden de verplichte rusttijden dus niet nageleefd, zegt de branchevereniging.
4: Voor sommige van die flexijobs is er natuurlijk geen verplichting om een tachograaf bij te houden. Nu, de regelgeving voorziet wel in de mogelijkheid om manueel die gegevens bij te houden. Maar daar reken je natuurlijk toch een stukje op de goodwill van de chauffeur.
2: Ja, en dat gebeurt dus eigenlijk te weinig.
1: Dat leidt tot onveilige situaties, of kan in ieder geval.
2: Zeker. En één chauffeur die zegt tegenover de VRT dat hij collega's heeft die 's ochtends op de lijnbus zitten en 's middags in een touringcar nog even toeristen naar Parijs rijden.
1: Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg?
5: Het is minder druk dan gemiddeld op dit tijdstip. Er staat nu 230 kilometer file.
1: Hoor je ook
5: Op de A4 Amsterdam-Den Haag doe je er een half uur langer over tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Je kan beter omrijden via de A44. En je hebt 40 minuten extra nodig op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum.

0: Give a little bit, Supertramp. Curaçao speelt vanavond op het WK tegen Ivoorkust. Een aantal dagen nadat het land een zinderend punt pakte tegen Ecuador. Hoofdrolspeler die avond, keeper Eloy Room, met zijn recordaantal van 15 reddingen.
1: Valencia. En daar is de uitstekende redding van Eloy Room. Estupinan. En daar is het weer Eloy Room. Uitstekend op het schot van Yeboah. Rodriguez, bal blijft hangen, Valencia. En dan opnieuw Eloy Room. En houdt hem even vast. Wat is hij toch belangrijk voor dit Curaçao.
0: Goedemiddag, Etienne Stomp.
2: Goedemiddag.
0: U bent de oud-keeperstrainer van Room. Hoe zat u voor de televisie?
2: Ik heb echt zitten genieten. Mm-hmm. Ook wel met een dubbel gevoel dat ik het op de televisie moest kijken. Ik ben er jaren bij geweest.
0: Ja.
2: Maar door omstandigheden heb ik een paar jaar geleden moeten stoppen. Vanwege de gezondheid van ons zoontje.
0: Ja.
2: Ik heb echt genoten van hem. Ik wist dat Eloy Room dit kon. Ik heb er jarenlang met hem gewerkt. In de Gold Cup een paar jaar geleden had hij ook 15 reddingen in één wedstrijd. En dat was tegen Honduras in de poolfase. En die winnen we met 1-0. En daardoor zijn we naar de knock-out fase gegaan. Dus ik weet wel wat hij in zijn mars heeft. Ja. Maar dit was ook weer echt weer uniek. De eerste redding in de derde minuut, dat was fenomenaal. En toen had ik al het gevoel, en dat zei hij later zelf ook. Nu komt er nu geen bal meer in.
0: Dat was meteen duidelijk. Want u zegt al, u heeft hem jarenlang getraind. Zag u nou ook dingen in die wedstrijden waarvan u dacht, oh, die heeft hij van mij?
2: Ik zeg altijd van, als ze op dit niveau zitten, dan hebben ze al heel veel zichzelf ontwikkeld. En belangrijk is bij het nationale team dat je klaarmaakt voor de wedstrijden, de keeper, en dat je ze goed gevoel geeft, dat ze lekker in het veld zitten, maar ook goed voorbereiden. Om echt nieuwe dingen erbij te leren, dat zit er niet in, maar je houdt ze wel scherp. Dat is belangrijk.
0: Ja. Ja. En wat maakt hem zo'n goede keeper?
2: Hij is heel atletisch. Technisch heel goed. In deze wedstrijd ook inzichtelijk vond ik heel goed. Want hij stond elke keer weer op de goede plek. En dat moet je ook goed kunnen inschatten. Ik zei altijd, je moet de wedstrijd ook goed kunnen lezen. Een beetje inschatten waar de bal kan komen. En dat deed hij in deze wedstrijd ook heel goed. Want hij stond elke keer weer op de goede plek.
0: Ja, dat is heel belangrijk.
2: Ja.
0: Heeft u deze weken, want u zegt net, ik ben er nu niet bij, maar heeft u wel contact met de ploeg?
2: Ik heb regelmatig met diverse spelers heb ik contact. En met de Curaçaose staf waar ik jaren mee heb samengewerkt. Dus eigenlijk dagelijks wel even een kort berichtje. Mm-hmm. Via Instagram vaak of WhatsAppje. Ja. Vorige week had ik nog voor de wedstrijd nog met Eloy Room contact.
0: En wat voor berichtjes zijn dat dan? Wat vertellen ze u?
2: Ja, Eloy had de laatste keer verteld van dat hij ook zegt, je bent nog steeds onderdeel van het team.
0: Mm-hmm.
2: Het is één grote familie. En hij gaf ook aan van, ook mede dankzij mij, dat hij daar nu op het podium stond.
0: Oh, ja.
2: Er zijn meerdere. Dus dat vond ik wel heel, heel fijn dat
0: Natuurlijk.
2: Hij dat nog even noemde.
0: Ja.
2: Ja,
0: zeker. En u zegt, het is een hechte groep, een soort familie. U heeft ook een hoop met deze spelers meegemaakt. Met als dieptepunt in 2019 het overlijden van doelman Jairzinho Peter. Dat was ook tijdens een trip met het Curaçaose voetbalelftal. Hoe komt dat in uw gedachten deze weken?
2: Ja, dat komt elke keer weer terug. Het is iets wat heel diep bij mij zit. Maar het komt ook, we zouden een wedstrijd op Haiti spelen. En s'morgens vroeg vindt zijn teamgenoot hem op de kamer. En ik was er al heel dichtbij. En in paniek rent hij naar buiten. Mm. En ik naar binnen en hij ligt daar. En ik heb hem nog gereanimeerd samen met de fysio.
0: Yeah.
2: Maar je schakelt op dat moment je gevoel uit. En, maar ja, ja helaas ja, is hij toch overleden. En ja, ja, op dat moment komen alle emoties los.
0: Natuurlijk.
2: Ja, en binnen het team ook, dat is ook ja, iets wat heel veel impact heeft gehad. Maar ook daardoor de band nog steeds nog hechter is geworden. Ja. Het is al één grote familie met elkaar. En ja, elke wedstrijd hebben we ook wel weer over van nou, hij is erbij. En Eloy hield na de wedstrijd tegen Ecuador ook zijn shirt omhoog met zijn foto. En nou, dan hebben we altijd het gevoel van hij is er nog bij.
0: Hij is erbij. En, ja, mooi.
2: Ja, ja. Ja, en er was een keer een bal op de lat in de wedstrijd. Ik dacht, nou, dat heeft met Pieter te maken, dacht ik nog.
0: Dan denkt u even aan hem. Is,
2: ja, ja, ja, klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Denkt u dat het team de volgende ronde gaat halen?
2: Ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb altijd gezegd, Curaçao gaat dit toernooi voor verrassing zorgen. Dat was voor het toernooi al. Mm. Nou, een heleboel mensen die vonden dat een beetje overdreven. Maar het is al bewezen. Het is alleen zonde van de uitslag tegen Duitsland. Terwijl we daar ook goed gespeeld hebben.
0: Yeah.
2: Ja, alleen een paar doelpunten vielen heel makkelijk. Maar tegen Ecuador gewoon met hart en ziel gestreden. Yeah. Om gewoon dat punt over de streep te trekken. En het was zo mooi om te zien hoe de jongens ervoor vochten om... Yeah. Om
0: dat gaan we hopelijk die vechtlust gaan we vanavond ongetwijfeld weer zien op het veld bij Curaçao tegen Ecuador of tegen Ivoorkust, pardon, zeg ik het verkeerd. Ja. Veel dank en ook veel succes met de spanning vanavond. Keeperstrainer Etienne Stomp.
3: NPO Radio 1.
4: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
5: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
6: 400 jaar. En de generaties daarna die dragen dat ook nog met zich mee.
5: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
7: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
5: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 14:00 op NPO Radio 1.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Huh? Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: NPO Radio 1. 5:00.
16: NOS NTR.
17: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Steden in Nederland zijn te heet. Een speciaal vliegtuig ging vandaag de lucht in om onderzoek te doen. Hier is het nieuws, Sip van der Linde.
18: Vanaf middernacht geldt in een groot deel van Nederland code rood. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. Code rood is de hoogste weerswaarschuwing en betekent dat mensen worden geadviseerd om alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Toch blijft het een advies en wordt er niets verplicht, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
19: Dus het advies om binnen te blijven. Maar vervolgens kan iedere overheid, iedere instelling, ieder festival dat mogen is, zelf beslissen wat ze dan met die code rood vervolgens willen. Dus er wordt niets opgelegd. Maar ja, je kunt je wel voorstellen dat bijvoorbeeld scholen gaan kijken van ja, is het nog logisch om open te blijven bij code rood? Maar ja, omdat het ook voor het eerst is dat zoiets bij de hitte gebeurt, moeten we een beetje kijken hoe het morgen uitpakt en wat instellingen en de overheden gaan beslissen.
18: De waarschuwing blijft tot morgenavond laat van kracht. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het openbaar vervoer. In Utrecht kunnen geen trams rijden omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. De politiek wil het vertrouwen van de Moerdijkers terugwinnen. Verantwoordelijk staatssecretaris Debat zei in de Tweede Kamer dat de procedure over de toekomst van het dorp afgelopen jaren verre van goed is gegaan. Gedacht werd dat het dorp zou moeten verdwijnen, maar het kabinet Jette houdt er rekening mee dat Moerdijk blijft bestaan. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd vannacht tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt. Er is noodweer voorspeld voor Kansas City. Gevreesd wordt dat het duel niet op tijd kan beginnen of dat het wordt onderbroken. Het officiële dodental door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela staat nog steeds op 164, maar deskundigen denken dat er duizenden slachtoffers zijn. Correspondent Nina Jurna legt uit dat het gebrek aan overzicht te maken heeft met de omvang van de ramp en het feit dat de bevingen aan het begin van de avond plaatsvonden.
20: Dan wordt het donker en dan komt die hulp op gang en ja, en weinig capaciteit en dus gewoon maar heel weinig uren licht. Dus dat wordt sowieso heel moeilijk dan. En het waren twee zware aardbevingen met nog naschokken. Dus dan heb je niet een compleet beeld zo snel mogelijk. De president, de interim-president Rodriguez heeft ook echt gevraagd, ook vandaag, mensen blijven thuis, zodat de hulpactie gewoon en de teams gewoon alle ruimte ook kunnen krijgen.
18: In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team, dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon en 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden.
0: De verkeersinformatie, Dennis Mooij.
21: 225 kilometer file staat er nu, dat is minder dan gemiddeld. Ik pik even de wegen eruit waar nu de meeste vertraging op loopt. De A59 Zierikzee Den Bosch tussen Nieuwkuik en knooppunt Empel staat 5 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dat kost je 3 kwartier extra. Omrijden doe je via Breda en Tilburg over achtereenvolgens de A27, de A58 en de A65. En de N305, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is bij de Houtripbrug aan de Lelystadkant in beide richtingen dicht door een technische storing.
0: Het hing al in de lucht. Vanaf morgen code rood voor een groot deel van het land.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
24: Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
25: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar matsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Venezuela houdt men na de zware aardbeving van vannacht rekening met het ergste, zegt correspondent Nina Jurna.
20: Er zijn echt duizenden vermisten en de verwachting is dat eigenlijk de komende dagen pas duidelijk gaat worden hoeveel slachtoffers er zijn. Hè. Die eerste uren zijn enorm belangrijk om zoveel mogelijk mensen te redden onder dat puin.
0: Een Nederlands team vertrekt binnenkort om te helpen. In de Tweede Kamer vandaag een debat over het dorp Moerdijk. Minister Boekholt van Volkshuisvesting.
4: Het heeft veel te lang geduurd. En de mensen in Moerdijk en de omliggende dorpen en de buitengebieden hebben recht op duidelijkheid.
0: Maar eerst een unicum, code rood in Nederland. Die geldt vanaf middernacht in 8 provincies vanwege de extreme hitte. Het is daarnet besloten na een overleg bij het KNMI. Maarten van Aals, hoofddirecteur van het KNMI, was bij dat overleg. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Voor welke delen van het land gaat deze code rood gelden?
6: Ja, het hele land, behalve de noordelijkste provincies, dus Drenthe, Friesland en Groningen zijn oranje. Zeeland blijft oranje en de Wadden blijven geel. Maar voor de rest is het hele land morgen code rood.
0: En het was al code oranje. Wat verandert er nu met code rood?
6: Ja, eigenlijk kun je zeggen, code oranje is een beetje wat we al waarschuwden voor de hitte die we de afgelopen dagen ook gezien hebben. En dat heeft iedereen natuurlijk gemerkt, onaangenaam warme dagen. En dat heeft ook al consequenties gehad voor een aantal evenementen bijvoorbeeld. Maar morgen komt daar echt nog even een flinke stoot bovenop. Het wordt morgen echt nog een paar graden warmer. Blijft ook vochtig, dus je hebt echt zo'n onaangenaam hete dag. En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
0: Ja, want wat betekent code rood?
6: Ja, formeel gesproken kijken we dan naar of er sprake is van zogenaamd maatschappijontwrichtende omstandigheden. En dat is in dit geval dus dat het echt nog een tandje zwaarder is qua weer dan we de afgelopen dagen gezien hebben. Maar dat wij het verleden dan ook weten dat er heel veel mensen door geraakt worden. En dat het echt verstandig is om je aan te passen. En we hopen dan ook vooral dat deze code ertoe leidt dat iedereen er rekening mee kan houden. En dat daarmee de gevolgen enigszins beperkt kunnen blijven.
0: En hoe moet je je aanpassen? Wat moeten mensen morgen zeker wel en zeker niet doen?
6: Nou, doe het vooral rustig aan. Zoek waar mogelijk de koelte op. Heel mooi om te zien dat in sommige steden, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, ook echt koeltecentra zijn ingericht waar bijvoorbeeld kwetsbare mensen ook heen kunnen. Zorg dat je genoeg drinkt. Ja, en pas je dus echt een beetje aan. Als je een sportwedstrijd hebt of zelfs gewoon een rondje wil gaan hardlopen, denk er echt even over na of dat verstandig is. Want het is echt heel heet morgen.
0: Ja, want in 2019 was het ook zo heet. Toen was het eigenlijk nog heter dan nu. Toen was er geen code rood. Waarom deze keer wel en was code oranje nu niet genoeg?
6: Ja, dat is deels eerlijk gezegd ook een beetje voortschrijdend inzicht. Hmm. Dus we weten natuurlijk het hele klimaat wordt warmer. Dus dit is in dat opzicht ook niet echt een verrassing dat het een keer zou komen. Maar in 2019 waren we op een bepaalde manier toch wel verrast dat het toen al zo heet werd. Hè. Toen hebben we de 40 graden aangetikt. Het zou morgen misschien ook zelfs kunnen gebeuren. We hebben toen achteraf wel gezien dat daar dus inderdaad heel veel extra overlijdens zijn geweest die dag. En dat de gevolgen dus heel groot zijn.
0: Ja.
6: En vandaag was dat dus reden, ook nadat we al een paar dagen code oranje hadden bij het heftige weer van de afgelopen dagen, om morgen te zeggen, dit is een reden om echt een weeralarm af te geven. Ja. Komt bovendien nog bij, hè, dus het is heel heet, maar het is ook luchtvochtig en de nacht is dan ook heel heet. Dus we gaan ook een recordwarme nacht krijgen vannacht. En dat betekent ook dat de steden heel heet blijven, maar ook dat mensen weinig gelegenheid hebben om te herstellen. Dus dat maakt de gevolgen van die hitte van morgen ook nog wat erger.
0: Veel dank, Maarten van Aals, hoofddirecteur van het KNMI. Het hete weer heeft veel impact op het dagelijks leven. Het advies is om binnen te blijven als je niet naar buiten hoeft. Het Rode Kruis doet daarnaast een dringende oproep om koele openbare ruimtes open te stellen. Nicole van Batenburg van het Rode Kruis, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Voor wie zijn die ruimtes bedoeld?
7: Die ruimtes die zijn bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld in slecht geïsoleerde woningen wonen, maar ook voor thuisloze mensen. En het gaat natuurlijk ook om mensen die bijvoorbeeld zwanger zijn, dus zwangere vrouwen, ouderen, maar ook mensen met fysieke en mentale beperkingen. Die lopen echt een extra risico met deze hitte.
0: En aan wat voor openbare plekken denkt u?
7: Nou, dat kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan kerken, moskeeën, bibliotheken, maar ook gemeentehuizen of buurtcentra. En we zien natuurlijk dat het al op een paar plekken in het land gebeurt. Maar wij roepen echt gemeentes op en organisaties op om ook in het weekend deze plekken open te stellen.
0: Ja, juist ook nog in het weekend dus? Dus niet alleen morgen?
7: Nee, het gaat juist om die uren aan het einde van de dag en in het weekend. En wat je normaal gesproken gaan organisaties natuurlijk dicht. Maar we zullen zaterdag een ontzettende warme dag hebben en ook morgen. En het is dus ook echt belangrijk om juist na die openingstijden alsnog open te blijven. Zodat de mensen ook daar naartoe kunnen gaan om verkoeling te zoeken.
0: Nou zijn er natuurlijk mensen die toch om wat voor reden dan ook naar buiten moeten. Wat voor adviezen heeft u voor die mensen om deze dagen door te komen?
7: Ja, we zeggen echt let goed op elkaar. Dus als je toch naar buiten moet, kijk dan naar de mensen om je heen. Als je ziet dat mensen suf worden of verwardheid tonen, grijp dan in, trek aan de bel. En als je zelf naar buiten gaat, bescherm je dan ook echt goed voor de zon. Dus zet een hoed op, zonnebril, smeer jezelf goed in met zonnebrand. En probeer echt die heetste uren van de dag, dus tussen 12 en 4, niet de straat op te gaan als dat niet nodig is.
0: En wat zijn de signalen waar je echt goed op moet letten? Wanneer zie je aan iemand of merk je aan iemand dat die oververhit is?
7: Nou, bijvoorbeeld dus die sufheid of iemand die ineens verward overkomt. Mensen kunnen ook verbranden, dus dan zie je echt direct aan de huid dat ze te veel in de zon zitten. En trek dus echt aan de bel. En denk ook bijvoorbeeld aan die oudere mensen in je omgeving, opa en oma, of mensen die bij jou in het appartementencomplex wonen die iets ouder zijn, want die mensen die voelen vaak niet dat ze dat ze dorst hebben, terwijl het juist heel erg belangrijk is om met deze warme temperaturen extra veel te drinken.
0: Veel dank, Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. En door dit soort warme dagen gaan we steeds meer inzien dat vooral steden anders ingericht moeten worden om de hittestress te verminderen. Maar dan heb je wel onafhankelijke metingen nodig om te zien waar die stress klein is of groot. Dat is precies waar de Universiteit Twente aan werkt. Verslaggever Jeroen de Jager in Enschede met onderzoeker Wim Timmermans.
8: We proberen in kaart te brengen wat de verticale toestand van de atmosfeer is op het gebied van temperatuur, luchtvochtigheid en ook windsnelheid daar.
9: Ja, je hebt een ballon dan, die gaat de hoogte in, er zit een apparaatje aan vast en die meet die verschillende
8: parameters die voor ons van belang zijn om de beelden die we ook opnemen te corrigeren naar hoe ze aan de oppervlakte daadwerkelijk zijn.
9: Oké, blazen we er even eentje op.
8: Ja. En hij hoeft niet veel groter te zijn dan dit.
9: Dus het is een ballon van een centimeter of 40.
8: Ja, die binden we vast aan het apparaatje. En die meet dan in een half uur tijd ongeveer de hele toestand van de atmosfeer. Okay. Van de begane grond tot aan een kilometer of 2, 3.
9: Zeg, die ballon die gaat dus omhoog, Wim Timmermans. U bent onderzoeker van hittestress aan de Universiteit Twente. Dus die ballon die gaat de lucht in en tegelijkertijd komt er een vliegtuig langs vliegen ook. Ja, waar is die mee bezig?
8: Dat vliegtuig gaat opname maken van de straling die wij hier ervaren. En ook de inkomende straling, zowel als de gereflecteerde straling vanuit de zon. En die registreert ook de straling die komt vanwege de temperatuur van de omgeving. En het is van belang om heel gedetailleerd in kaart te kunnen brengen wat de hittebeleving voor mensen is op welke plek,
9: straatniveau,
8: op welke plek dan ook in de stad. Wat wij gaan doen is deze beelden die dat vliegtuigje gaat opnemen op hele hoge resolutie, ongeveer een meter nauwkeurig, die gaan wij gebruiken om te vertalen naar toekomstige satellieten die continu overvliegen En daarmee in kaart kunnen brengen wat de hittestressbeleving is, continu op een operationele manier. Daarvoor zijn wij bezig met deze beelden.
9: Om het is een manier om uiteindelijk een standaard te ontwikkelen, hoe je hittestress in een stad op detailniveau kunt in kaart brengen.
8: In kaart brengen, maar ook kunt voorspellen.
9: Ja, en op grond daarvan kunnen gemeenten gewoon maatregelen nemen. Bij wijze van spreken, is dat hier in Enschede trouwens al gebeurd?
8: Dat is in Enschede al gebeurd, op verschillende plekken. Wij worden ook regelmatig gevraagd als een soort van advies. Het gaat over waar ga je waterpartijen aanbrengen, waar ga je bomen plaatsen. Soms ook waar ga je bomen weghalen om de wind beter vrij spel te geven. Dus het is heel erg afhankelijk waar je wat moet doen, wat de functie van de stad is en waar de hit het grootst is. En ja, dat gaat in samenspel met de gemeente, met woningbouw. Verenigingen, allerlei stakeholders zijn hierbij betrokken.
9: En zie je nu in Enschede grote verschillen tussen bepaalde wijken of straten?
8: Ja, die zien we zeker. Wat heel markant is, is dat we hier in Enschede hebben een plein waar iedereen klaagt over de hitte. Daar is hele hoge reflectie, maar een hele lage temperatuur aan het oppervlak. Er is voor ons een teken dat we op goede weg zijn, want het gaat niet zozeer om die temperatuur. Het gaat vooral om straling en wind. Aha.
9: En merk je dan ook dat bijvoorbeeld straten waar weinig bomen staan, dat die veel heter zijn dan hele groene straten?
8: We hebben dat soort plaatjes nog niet over de hele stad scherp. Maar wat we wel zien zijn globale verschillen, dat brede straten makkelijker doorspoelen. Dus daar is meer windverkoeling dan in nauwe straatjes.
9: En groen doet er dan niet zoveel toe?
8: Ik blijf bij dat het heel erg afhankelijk is van de locatie waar je bent. We hebben ook voorbeelden gezien, niet zozeer in Enschede, maar in andere steden in Nederland, waar ze bomen gingen plaatsen. En het resultaat werd juist slechter, omdat er minder wind ging waaien.
9: Oké, dan komt het vliegtuigje aan en hij is los, de ballon. Daar gaat hij, met het apparaatje eronder. Dus die gaat mooi de lucht in, met de wind mee, doet zijn metingen. En is dit dan uiteindelijk bedoeld om wereldwijd een soort standaard te krijgen over hoe je hittestress in steden of op het platteland meet?
8: Dat is zeker waar we naartoe willen, inderdaad. Op elk niveau in de stad op een standaard manier operationeel in beeld brengt waar de hittebeleving het ergst is.
0: Een verslag was dat van Jeroen de Jager. Zit, wat melden andere Nederlandse media?
18: Het reisadvies voor het Midden-Oosten is aangepast. RTL Nieuws schrijft daarover. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor veel landen in de regio het reisadvies aangepast naar geel. Betekent dat je kunt reizen, maar alert moet blijven op mogelijke risico's. De aanpassing volgt na het akkoord tussen Iran en de VS over een einde aan de oorlog. Maar de situatie kan snel weer verslechteren, waarschuwt het ministerie. De fractie van D66 die keerde zich tegen een plan van de eigen minister. Bij BNR wordt uitgelegd hoe dat precies werkt. Het gaat om een idee om een kerncentrale te bouwen in de Eemshaven. Minister Van Veldhoven wil dat, maar haar partij D66 in de Tweede Kamer niet. En dat is eigenlijk een perfect voorbeeld van dualisme, zegt deze hoogleraar.
10: Het is wat de minister zegt, dat de partij van die minister niet automatisch in de Kamer daarachter gaat staan, maar dat ze autonoom kunnen nadenken. Dit is wel gewoon voor de werking van het systeem, gewoon een van de consequenties is dat het de partij die in de Kamer zit zijn gedachten kan herordenen.
18: Tja, komende week gaat de Tweede Kamer in debat over de plannen om die kerncentrale te bouwen. De omroep Vos sprak met de café-eigenaar die zich opmaakt voor de wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht. Die begint om 1:00. De café-eigenaar rekent op veel bezoekers, maar hij heeft geen idee vanaf hoe laat hij het café open moet doen vanavond.
11: Ja, we weten niet hoe laat iedereen zou komen. Het is natuurlijk ook een donderdag. Misschien komt iedereen om 10:00, om 11:00, om 12:00. Misschien komt iedereen wel pas om 13:45. Dat weten we ook niet. Voor ons is het ook het eerste keer.
0: Ja.
18: Mag wel langer open blijven dan
0: gelukkig,
18: normaal.
0: Want ik dacht al, anders moet je gewoon halverwege die wedstrijd allemaal aftaaien.
18: Tot 4:00 s'nachts wel. En gamers die wachten al een hele tijd op GTA 6. Volgens tweakers.nl kunnen ze eindelijk de game pre-orderen. Alvast bestellen dus. Dat kan online en ook in de winkels. Maar verwacht niet te veel van de fysieke editie die je dan krijgt. Want in het doosje zit helemaal geen cd, zoals dat normaal wel is met games. In plaats daarvan zit er een downloadcode in. GTA 6 komt in november uit, maar die datum is al heel vaak uitgesteld omdat de uitgever de game nog niet goed genoeg vond.
0: Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg?
21: Er staat nog 200 kilometer file. Nou, bij Den Bosch loopt het goed vast op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Den Bosch West en knooppunt Empel heb je 3 kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. Verkeer vanuit Waalwijk naar Den Bosch en verder kan helemaal omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58 en de A65. En de dijk Enkhuizen-Lelystad, de N307, is in beide richtingen dicht bij de Houtribbrug aan de kant van Lelystad door een technische storing.

0: She Moves in Her Own Way. De Cooks waren dat.
1: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Curaçao kan vandaag geschiedenis schrijven op het wereldkampioenschap voetbal. Maar op het eiland gaat het deze weken om meer dan winnen of doorgaan. Een doelpunt tegen Duitsland en een punt tegen Ecuador worden beleefd als bewijs dat een klein eiland zijn plek op het wereldtoneel mag opeisen. Een reportage van correspondent Dick Draaier.
2: Curaçao kruipt wat uit de schulp. Locadia. En nu het open schot en de goal. De goal voor Curaçao. Livano Comenencia.
3: Ja, nee, dat is hem helemaal. Hier herken ik mezelf in. Wij zijn hier onderdeel van. Livano heeft hem geschopt. Maar wij zijn, met z'n allen, hebben wij gescoord. Dat is wat ik voel.
4: Een doelpunt bij een 7-1 nederlaag tegen Duitsland. In Nederland gaat het al snel over een pijnlijke uitslag. De op Curaçao bekende influencer Koert Evers is nu weer rustig een week na de wedstrijd. Hij hoorde iets anders. Een eiland dat zich op het grootste podium laat zien.
3: Er is een doelpunt gemaakt op het WK, het grote wereldpodium. Wij hebben gescoord en ik voel dat ik daar onderdeel van ben.
4: Koert noemt dat gevoel bluety. Niet alleen het blauw van het shirt, de blue wave, maar de beweging die ontstaat wanneer Curaçaoenaars zich op het eiland en daarbuiten opnieuw met elkaar verbinden.
3: Ik wilde proberen wat er allemaal gebeurt op Curaçao. En ook buiten Curaçao, want Curaçao is veel groter. En hoe kunnen we dat onder één woord hangen om daarmee naar buiten te gaan?
4: Bluety dus, het gevoel dat je ertoe doet. Dat je er als piepklein eiland toe doet. Dat is Bluety. De trots die dat oplevert hier op Curaçao, maar ook bij Curaçaoenaars in de diaspora in Nederland, is volgens antropoloog Rosemarie Ellen het best te verklaren uit de geschiedenis.
5: Ik denk op dit moment is Curaçao bezig aan een heel andere waardering voor zichzelf. Hè? Heel vaak hebben we geleerd dat wij klein waren. En klein betekende minder zichtbaar, minder betekenis, minder macht. Het feit dus dat klein niet hoeft te betekenen dat je onbeduidend bent. Ze zijn allemaal imago's die aan het veranderen zijn.
6: Ja, dat zou eisen een plek op in de wereld.
5: Ik denk het wel. Ja, het is een doorbreken van oude denkbeelden. En dat wij meer zijn dat wat ons altijd is verteld.
6: En wat is ons altijd verteld dan?
5: Ja, dat wij onbeduidend zijn, klein.
6: En we hebben het geloofd.
5: Ja, maar ja, dat, als je het met de paplepel wordt ingegooid.
4: En die paplepel begon bij de geschiedenis van slavernij en kolonialisme.
5: Slavernij en kolonialisme zijn met elkaar verbonden. En als je heel lang hebt gehoord dat je minder waarde hebt, dat je dom bent, dat je klein bent, et cetera, dat de zee je begrenzing is, dat heeft wel gevolgen voor je zelfbeeld. Dat kolonisatie niet alleen maar te maken heeft met politieke en economische gevolgen, maar het heeft ook psychologische en culturele gevolgen. En als je dat iedere keer hoort van kleins af aan, dat bepaalt ook inderdaad hoe je toch wel over jezelf gaat nadenken.
7: Rodriguez, Vide, en daar is weer Eloy Room. Speelt misschien wel de wedstrijd van zijn leven. En zo sleept Curaçao er een fantastisch punt uit. En de tranen staan opnieuw in de ogen bij Dick Advocaat.
3: Misschien kunnen we het wereldkampioenschap nog niet winnen. Maar we hebben al wel de harten in de hele wereld gewonnen. Dat is wel een hele grote winst.
4: En dat was ook de conclusie van een collega bij Studio Sport. Curaçao durft weer vooruit te kijken.
7: Het is razend knap zoals Curaçao stand houdt. En wat zullen de mensen op het eiland apetrots zijn op dit resultaat. Fantastisch.
0: Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd speelt Curaçao tegen Ivoorkust.
8: Ster. Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
13: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
12: Of een handig verdienmodel.
13: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
12: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan.
17: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
18: NPO Radio 1.
0: 5:30, hier is Zit met de hoofdpunten.
19: Het KNMI heeft het advies voor code rood aangepast. Vanmiddag werd nog gezegd, blijf zoveel mogelijk binnen. Nu zegt het KNMI, binnen kan het ongezond warm zijn. Dus nu is het advies, blijf uit de zon en pas op voor uitdroging en een hitteberoerte. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter. Ze waren betrokken bij onderzoek naar oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. De VS erkent het strafhof niet en heeft de rechters sancties opgelegd. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Het schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. De Gezondheidsraad wil dat de overheid ingrijpt om alcohol drinken minder normaal te maken. Dat kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Dat staat in een nieuw advies.
0: Weervrouw Willemijn Hubert, ja, we horen het advies dus wat een beetje veranderd is. Niet binnen blijven, maar wel uit de zon en oppassen voor uitdroging. Want jij hebt natuurlijk de cijfers. Wat zijn de laatste cijfers? Hoe warm wordt het?
20: Ja, ik heb vanmorgen die weerkaart in zitten tekenen. En ik zat net weer de laatste runs te bekijken van de verschillende modellen. Ik heb nog steeds de 39 als hoogste temperatuur erin staan.
0: Durft hem nog niet aan de 40?
20: Ja, ik twijfel toch nog steeds een beetje of dat gaat gebeuren. En dat is morgen natuurlijk achteraf heel makkelijk te zeggen. Mm-hmm. Want dat had je dan moeten doen. Maar nu denk ik, ja, er zijn nog die tot de 38 gaan. Er is ook eentje die naar de 41 gaat. Dus we zitten er echt gewoon heel erg dicht in de buurt. Maar nou ja, weet je, of het nou 39,9 is of 40,1, merk je denk ik zelf ook niet. Nee. Het is gewoon snikheet morgen.
0: Ja. En hoe lang blijft dat zo?
20: Nou, morgen dus de hele dag. Zaterdag voor het grootste gedeelte van ons denk ik ook echt nog wel steeds in het westen. Dan misschien ietsjes minder warm. Zondag gaan we langzamerhand op meer plekken verandering merken. Hoewel we daar wel even op moeten wachten. Zondag geeft in het oosten nog steeds wel kans op die tropische 30 plus graden. In het westen is het dan zo'n 25, 27 graden. Maar vanuit het westen gaat er dan langzamerhand verkoeling binnentreden. Gebeurt ook met een paar buien. En dat is wel echt een overgang naar volgende week, waarbij we op de meeste plaatsen, denk ik overal, die 30 graden niet meer gaan halen. Maar voor dit weekend moet je zeker in het oosten en het zuiden van Nederland echt nog wel rekening houden dat het vrijdag, zaterdag, zondag gewoon weer 30 plus gaat worden.
0: En warme nachten ook, hè?
20: Ja, nachten zijn ook echt wel een issue. Afgelopen nacht hadden we natuurlijk al records met temperaturen die niet onder de 20 graden uitkwamen op heel veel plaatsen in het midden en het zuiden. En komende nacht gaat dat ook zo zijn. Ik heb in het zuiden nu voor komende nacht 23 graden zelf staan. Ja, dat is op de KNMI weerstation, zou ik maar kunnen zeggen. In de steden gaat de komende nacht ook echt nog heel veel warmer blijven.
0: Dank je wel, Willemijn. Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg?
21: Nou, het is minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Een stuk minder druk. Er staat nu 220 kilometer file, maar dat neemt niet weg dat er op veel plekken het toch wel vaststaat door ongelukken. Zoals op de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Den Bosch-West en knooppunt Empel heb je een half uur vertraging. Er is een vrachtwagen betrokken bij dat ongeluk. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. Verkeer vanuit Waalwijk naar Den Bosch rijdt om via Breda en Tilburg over de A27, de A58 en de A65. En de N307 Enkhuizen-Lelystad, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is bij de Houtripbrug in beide richtingen dicht. De brug staat daar in storing.
0: Moet Moerdijk verdwijnen of niet? Vandaag was er een debat in de Tweede Kamer.
1: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
25: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
25: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
26: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
27: Sta je in de file en spot je ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Dielke Teertstra.
30: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De publieke tribune in de Tweede Kamer zat vol vanmiddag met mensen uit Moerdijk die debat over de toekomst van hun dorp wilden volgen. Wilma Borgman in Den Haag. Er is al heel lang sprake van dat Moerdijk moet verdwijnen. Waarom ligt dat eigenlijk op tafel?
31: Nou, omdat dat dorp klem ligt tussen twee grote industriegebieden en het Hollands Diep, kan dus geen kant op. En op die industriegebieden zijn er allerlei plannen voor uitbreidingen. Voor energievoorzieningen bijvoorbeeld, opslag van duurzaamheid.

0: en het Hollands Diep kan dus geen kant op. En op die industriegebieden zijn er allerlei plannen voor uitbreidingen. Voor energievoorzieningen bijvoorbeeld, opslag van duurzame energie. En eerdere kabinetten vonden die plannen zo belangrijk dat de Moerdijk daar misschien wel voor moest wijken. Dat hangt inderdaad al heel lang boven de markt. Maar steeds is het maar niet definitief ja of nee. Tot een jaar geleden, in juni 2025, toen zag het gemeentebestuur geen andere mogelijkheid dan opheffen van het dorp. Maar ja, toen kwam het nieuwe kabinet en nu ligt het ineens weer anders. Misschien is het toch nog een ander, derde scenario waarin het dorp niet hoeft te wijken, met ja, weer nieuwe onzekerheid tot gevolg.
1: Ja, want is daar vandaag dan iets meer duidelijk over geworden?
0: Nee, die mensen die vandaag op de tribune zaten, en ze waren inderdaad met heel veel mensen, die weten ook na het debat van vanmiddag niet waar ze aan toe zijn. Er was wel een collectief soort van schuldbewustzijn in de Kamer, dat dit allemaal niet heel fraai is gegaan, om het maar voorzichtig te zeggen. Ook bij het nieuwe kabinet was dat schuldbewustzijn er wel. Zelfs nu ze dat nieuwe scenario op tafel hebben gelegd. Je liet om 5 uur al even de minister horen die erover gaat. Maar ook bij de staatssecretaris. En dat is Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei. Luister maar wat hij daarover zei.
2: Dit dossier is gewoon verre van goed gegaan. En daarbij kijk ik ook verder terug dan juni 2025. Dat gaat misschien al wel terug naar de vorige eeuw. De historie die dan meespeelt, de belangen die groot zijn, die optelsom maakt dat ik herhaal, het is niet goed gegaan, het moet anders en beter. En daarom hoop ik ook dat we komende maandag in het bestuurlijk overleg met Rijk en Provincie tot een afspraak kunnen komen hoe we het proces gaan vervolgen.
0: Ja, want ze realiseren zich hier ook heel goed dat dat proces beter moet dan in het verleden.
1: Ja, want jij zegt net al, nog een jaar geleden, het debat noemde die datum ook, hè, ja. In 2025, zei het gemeentebestuur, ja, we kunnen eigenlijk niet anders, we gaan het dorp opheffen. Maar hoe kan het nou, Wilma, dat nu dan toch weer helemaal niet duidelijk is?
0: Nou ja, een deel van de Kamer wilde die zekerheid wel bieden. Die wilde wel degelijk vandaag al uitspreken dat hoe dan ook het dorp moet blijven. Maar een meerderheid van de Kamer wil geen beloftes doen als ze nu niet meer dan 100% bijna zeker weten dat ze die beloftes deze keer wel kunnen houden. En dus, voordat zo'n beslissing valt, moet er eerst heel goed worden uitgezocht wat er nou precies nodig is, binnen welke bandbreedte, in dat scenario dat het dorp kan blijven. Dat noemen ze hier het derde scenario. Ze weten bijvoorbeeld niet precies hoeveel hectare grond er bijvoorbeeld nodig is. En die informatie is nodig, zodat je niet een beslissing neemt die achteraf niet nodig bleek.
2: Je kunt ook zeggen, joh, wat ons betreft, de bovenkant bandbreedte wordt gewoon uitgangspunt. Maar dat moet je dan weer wegen ten opzichte van, wil je daar dan een dorp voor opheffen met het risico dat je over 20 jaar misschien moet zeggen, ja, het was ook bovenkant bandbreedte en het is onderkant bandbreedte geworden. Nou, en precies dit hele spel, of spel niet eens, dit hele denken, ja, dat puzzelde ons. En daarom hebben we gezegd, laten we dan proberen scenario 3... goed scherp te krijgen en daar met elkaar een besluit over maken.
0: Ja, zodat je niet hele dorpen sloopt en dan over 20 jaar constateert dat het eigenlijk niet nodig was.
1: En dat besluit, wanneer gaat het dan vallen? Want ik hoor hem bijvoorbeeld zeggen dat hij maandag in een bestuurlijk overleg gaat, ja, met de provincie en gemeente.
0: Nou, daar valt die beslissing niet. En ja, snel willen ze het doen, maar snel is voor veel uitleg vatbaar. In het debat hintte de staatssecretaris erop ergens volgend jaar. Maar één ding is wel zeker, Dielke, als er dan een beslissing komt, dan is die ook echt definitief, zeggen ze hier.
1: Dankjewel, Wilma. Wilma Borgman in Den Haag.
3: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team reist af naar Venezuela om te helpen bij de reddingswerkzaamheden na de grote aardbevingen van gisteravond. Dat maakte minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vandaag bekend. Job Heijnen is van dat Urban Search and Rescue Team. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Wat doet dat team?
4: Ja, we zijn eigenlijk een reddingsteam dat bestaat uit mensen die in het dagelijks leven bij de brandweer werken, de ambulancedienst, maar ook bijvoorbeeld defensie en politie. En we hebben in totaal een club van ongeveer 140 vrijwilligers die extra trainen en geoefend zijn om in dit soort omstandigheden ingezet te worden. Mm-hmm. En dan kunnen we namens Nederland naar een gebied waar mensen bijvoorbeeld na een aardbeving vermist zijn, om ze daar te zoeken en te gaan redden.
1: Ja, search and rescue, zoeken en redden. Maar jullie moeten nu op hele korte termijn in actie komen. Hoe bereiden jullie je daarop voor?
4: Ja, we hebben daar ook al veel ervaring mee. We bestaan als team al meer dan 20 jaar. En zijn bijvoorbeeld in Turkije geweest, Nepal, Haiti, ook in Libanon

0: aantal jaren geleden. En de grote uitdaging is op het moment dat er zoiets gebeurt, om zo snel mogelijk natuurlijk richting dat rampgebied te gaan. En daar zitten best wat stappen voor. Want we gaan alleen als er echt een hulpverzoek komt uit een getroffen land. En dat kwam er vandaag vanuit Venezuela. En als er dan ook groen licht komt vanuit het kabinet, zoals u al zei, ja, dan treffen wij onze voorbereidingen. En dan is de grootste uitdaging om 65 mensen, 8 honden en ook zo'n 16.000 kilo aan materieel naar zo'n gebied te krijgen. En dat, er staat niet 24/7 een vliegtuig voor klaar.
1: 65 man, 8 honden en 16.000 kilo materieel. Wat nemen jullie allemaal mee?
0: Ja, heel veel. Het belangrijkste is natuurlijk de spullen waarmee we mensen ook kunnen opsporen onder het puin, onder de brokstukken. Daar spelen de speurhonden natuurlijk ook wel een belangrijke rol in. Maar we nemen ook ons eigen tentenkamp mee, omdat het A, niet veilig is om met naschokken in een gebouw te verblijven. En daarnaast willen we ook de lokale bevolking niet nog extra tot last zijn. Dus we nemen onze eigen uitrusting mee, maar bijvoorbeeld ook eten en drinken voor het hele team voor ongeveer 10 dagen... Zodat we niet de schaarse goederen daar ook nog nodig hebben.
1: En u zegt, daar staat niet direct een vliegtuig voor klaar. Staat dat er inmiddels al wel voor de vlucht naar Venezuela?
0: Ja, daar is inderdaad vandaag door heel veel partijen heel hard aan gewerkt. Defensie helpt ons eigenlijk altijd daarbij. Want het is natuurlijk een van de weinige organisaties die zoiets zo snel georganiseerd krijgt. En er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Als jullie aankomen in zo'n gebied, iedere ramp, ieder gebied is natuurlijk heel anders. Maar in het algemeen, wat is dan het eerste dat jullie gaan doen?
0: Ja, eigenlijk op het moment dat we aankomen, en dat gebeurt ook nu al natuurlijk, hè, leggen we contact met lokale autoriteiten, met andere reddingsteams die ook in dat gebied zijn of nog onderweg zijn. Met de belangrijkste vraag natuurlijk van ja, waar is onze hulp het hardste nodig? En ook wel met de vraag van hoe komen we daar? Want het enige wat we niet zelf meenemen is transport. Dus bijvoorbeeld via de ambassade van Nederland worden contacten gelegd, maar ook met lokale autoriteiten daar, om dan zo snel mogelijk ook echt vanaf een vliegveld dat rampgebied in te kunnen.
1: Want wat weet u nu al over wat u straks daar in Venezuela gaat aantreffen? Of zijn jullie je echt nog aan het inlezen nu?
0: Ja, dat. En we zien natuurlijk net als iedereen de beelden op het nieuws. We weten wel dat het een land is, een gebied is waar natuurlijk ook veel wel met betonbouw wordt gewerkt in de steden. Dat biedt ook weer kansen. Dat zagen we in Turkije 3 jaar geleden ook. Waardoor mensen bijvoorbeeld in holle ruimtes ingesloten zitten. En op het moment dat je daarbij kan komen, ja, kan het ook zijn dat mensen nog een grotere kans van overleven hebben dan wanneer je met hele andere type bouw meer van hout bijvoorbeeld te maken hebt.
1: Ja. Veel succes met de voorbereidingen en ook met de werkzaamheden. Uiteraard daar straks. Dank Job Heijnen van het Urban Search and Rescue Team. Dan gaan we naar het sportnieuws, Sid.
2: Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk was de gast bij de talkshow van James Corden bij de Amerikaanse zender Fox. Van Dijk won met Liverpool de Premier League, de FA Cup, de Champions League en het WK voor clubs. Nou, Corden vroeg hem waar wereldkampioen worden in dat lijstje zou passen.
3: Wow. I don't know. The thing is, like, I'm so privileged and blessed to be winning so many trophies, so many great things in clubbing, and obviously, hopefully, with the country, you know, that'll be amazing. It will be a dream come true.
1: Waar zitten die mensen nou om te lachen op de achtergrond?
2: Ja, dat kwam door Thierry Henry. Die zat ook aan tafel als voetballer. En hij heeft ook al die prijzen gewonnen en is wereldkampioen geworden met Frankrijk. Toen Van Dijk dus even twijfelde over zijn antwoord, toen keek Henry daar nogal van op. Want wereldkampioen worden was voor hem toch wel echt het allermooiste. Nog een standbeeld in de maak, deze keer voor Hugo Broos, de Belgische bondscoach van Zuid-Afrika. Dat land plaatste zich afgelopen nacht voor de knock-outfase van het WK en dat is een enorme verrassing. Doelman en aanvoerder Ronwen Williams heeft lovende woorden.
4: We love the coach. What he's done for this team, for this country. I don't know. He deserves a statue. He deserves the highest recognition one can give. For the belief that he showed in this team from the first day.
2: Ja, de coach verdient de hoogste waardering die er is voor het geloof dat hij vanaf dag 1 had in zijn ploeg, zegt dus de aanvoerder van Zuid-Afrika.
1: Ik ben benieuwd of dat dan ook 26 meter hoog wordt, ja. Dat is het standbeeld voor Messi.
2: Waarom niet? De nummer 4 van de Tour de France van vorig jaar moet de ronde dit jaar aan zich voorbij laten gaan. Oscar Only heeft nog te veel last van een val in een ravijn tijdens een andere wedstrijd 2 weken geleden. Only haalde die 4e plek vorig jaar nog in het shirt van Picnic PostNL. Met die prestatie verdiende de Brit een transfer naar Ineos. En dan nog even iets heel anders. Ski mountaineering. Had je daar alles van gehoord?
1: Ski mountaineering? Nee, nog nooit.
2: Of heb je het toevallig gezien bij de winterspelen in Milaan? Het heet ook wel tourskiën, geloof ik.
1: Oh, ja,
2: dat is iets makkelijker uit te spreken.
1: Ja. Ja. Een soort skiën en klimmen, toch?
2: Skiën en klimmen tegelijkertijd. Over 4 jaar is er dus nog een kans om daarnaar te kijken op de Olympische Spelen. Want ook in 2030 staat die sport op de kalender. Er komt ook een onderdeel bij. Je had al de sprint en de gemengde estafette. En nu komt daar de individuele wedstrijd ook bij.
1: Tennis mooi, hoe gaat het op de weg?
5: Nou, er staan minder files dan gebruikelijk op de donderdagavond op dit tijdstip. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 150 kilometer. Op een aantal wegen heb je veel vertraging, toch nog. De A15 richting Nijmegen bijvoorbeeld. Tussen Knoopendel en Waddenooien doe je er 25 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. En je moet rekening houden met het feit dat de dijk Enkhuizen-Lelystad, de N307 in beide richtingen dicht is bij de Houtripbrug door een technische storing.

0: Benny Sings, Pyjama's.
1: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Nog een paar uur en dan speelt het Nederlands elftal tegen Tunesië op het WK. In Nederland wordt met toenemend vertrouwen naar die wedstrijd gekeken. Maar hoe leeft Tunesië hier naartoe? Ik praat erover verder met Pieter Pauls. Hij woont al 2 jaar in Tunesië. Goedemiddag.
2: Ja, hoi, goedemiddag.
0: Hoe leeft het WK daar?
2: Het WK leeft er heel veel. Tunesië is echt een voetballand. Maar er is natuurlijk wel niet een heel goed nieuws geweest de afgelopen 2 weken. Dat ze 2 keer achter elkaar verloren hebben.
0: Nee.
2: Dus de sfeer is een beetje neerslachtig op dit moment. En ze kijken niet heel erg uit naar de laatste wedstrijd.
0: Nee,
2: als ik dat zo beoordeel.
0: Nee. Want Tunesië is echt een heel voetbalgek land, zeg je. Wat vinden Tunesiërs van het WK?
2: Op zich, het leeft heel erg. Het helpt niet dat er tijdsverschil is. De Tunesiërs hebben ook een beetje pech gehad met de tijd. Elke wedstrijd is midden in de nacht voor hen. Maar er waren veel mensen op straat. Er wordt veel vertoond overal. Er zijn veel plekken waar het wordt gezien. En mensen lopen er met vlaggen rond. Alleen ja, nu op dit moment zijn ze al uitgeschakeld. En zien ze een beetje met angst naar de laatste wedstrijd toe. Maar normaal gesproken wordt alles heel erg gevolgd in Tunesië.
0: Ja, voetbal. Ja, echt een dit soort toernooien zijn elke 4 jaar gewoon helemaal levend en populair.
2: Ja, het is ook het land dat het vaakst gekwalificeerd is als Afrikaans land. Dus ze zijn eigenlijk altijd bij. Alleen zijn ze nooit voorbij de groepsfase gekomen. En nou, dit jaar is het dus ook duidelijk niet gelukt.
0: Nee.
2: Maar goed, ze leven er wel altijd heel erg in mee. Ja.
0: Ja. En hoe praat je dan met je Tunesische vrienden nu over die wedstrijd van vanavond?
2: Dat is een beetje een pijnlijk onderwerp natuurlijk. Ik kreeg de afgelopen dagen heel veel berichtjes van Tunesiërs. Met vooral van, hou ons een beetje heel. Ga niet te hard tegen ons voetballen. Ze zijn een beetje bang dat het nog een grotere nederlaag wordt dan de 2 die ze al hebben gehad. Ik kreeg een heel veel berichtjes erdoor van een aantal mensen die mij een plaatje stuurden van niet een recht veld, maar een veld dat voor Nederland oploopt en voor Tunesië af.
0: Ja.
2: En waarbij werd gezegd van dat is misschien de enige manier waarop Tunesië nog kan winnen als die bal meerolt met hen tegen ons gaat. Dus dat is een beetje de emotie.
0: Dat
2: die
0: is
2: nu
0: een beetje de emotie, ja. Ja, en hoe is de emotie naar hun eigen spelers toe en de coach bijvoorbeeld?
2: Ja, wel heel veel negativiteit, als ik het zo kan beoordelen. Ja, het is, de verwachtingen waren wel wat hoger. En dat het zo dramatisch zou verlopen was niet de verwachting. De coach is natuurlijk ontslagen na meteen 1 wedstrijd. Nou, de andere coach heeft het duidelijk niet meteen kunnen omzetten. Er is wel heel veel negativiteit van de spelers hebben er niet alles voor gedaan. Dat wordt natuurlijk altijd heel snel gezegd. Maar ja, die negativiteit hangt er zeker omheen.
0: Ja. Gaat u wel kijken ook vanavond?
2: Ja, zeker. Ik werk op de ambassade hier. En wij gaan een event organiseren. Dat hadden we al heel lang gepland. Het is voor ons natuurlijk een goed moment om de Nederlandse gemeenschap hier samen te brengen. Maar ook onze Tunesische contacten. Die waarschijnlijk wel komen. Niet iedereen. Niet iedereen heeft er zin meer in. Maar er komt nog steeds een grote groep Tunesiërs naar de ambassade toe. Dus daar gaan we z'n allen kijken. Het is hier middernacht dat de wedstrijd begint.
0: Oh ja, dat is nog wel redelijk te doen wellicht. En nou heb ik zelf ooit wel eens in een ver verleden op een ambassade in een buitenland een wedstrijd van een Nederlands elftal gekeken. Daar waren toen ook allerlei Nederlandse snacks, bitterballen en haring en zo. Hebben jullie dat ook?
2: We houden het meer bij Tunesische snacks.
0: Oh, okay.
2: Maar het wordt sowieso gezellig. Ja.
0: Oké. Een fijne avond. Veel plezier ook met de wedstrijd. Pieter Pauls.
1: Vanavond.
0: Ja, eigenlijk vannacht dus is die WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië. En de commentator is Jeroen Elshoff in Kansas City. Goedemiddag, Jeroen.
3: Ja, goedemiddag bij jullie hier. Goedemorgen nog.
0: Goedemorgen. Voor Oranje is het eerste stadion zonder dak. En er wordt onweer en regen verwacht. Hoe zien de voorspellingen eruit?
3: Ja, dat is wel een dingetje. Ik heb inmiddels 1183 verschillende weermannen voorbij zien komen deze ochtend. Want het gaat van links naar rechts, om het zomaar eens te zeggen. Ook met de weersvoorspellingen. Als ik nu naar buiten kijk, ben net ook even buiten geweest, ziet het er allemaal nog redelijk kalm uit. Maar het betrekt wel langzaam, veel wolken. En het kan hier snel omslaan. Dus als we dan kijken naar de voorspellingen, dan weten we eigenlijk één ding wel zeker. Het gaat behoorlijk hard regenen. Mm-hmm. Er werd ook nog gedacht dat er misschien wat dreiging was voor een soort van kleine orkaan. Maar dat schijnt inmiddels wel een beetje weg te zijn gezakt. Het gaat natuurlijk om het onweer. En dat onweer dat zou nog wel eens kunnen plaats hebben zo tegen de wedstrijd aan. Dus wat er wordt verwacht is dat we in de laatste uren voor de wedstrijd in ieder geval heel nat zijn met z'n allen. Zeker in het stadion, maar ook de Oranjemars. Maar of de wedstrijd de aftrap gaat halen, dat kan echt nog alle kanten op. Want op het moment dat er bliksem is in een gebied van rond de 13 kilometer rond het stadion, dan zijn de protocollen heel duidelijk. Dan wordt er gewoon niet gestart. Dan moet iedereen gaan schuilen voor de veiligheid. En dan wordt de wedstrijd eventueel uitgesteld. Dus, maar ik zeg nogmaals, het is eigenlijk, of het nou hier is of bij ons, het is met het weer echt wel zo dat het nog snel kan veranderen. Dus we gaan kijken.
0: Ja, benieuwd. Oranje is natuurlijk al door, maar speelt nog voor de groepswinst. Wat verwacht je in de opstellingen? Daar nog verrassingen?
3: Nou, Koeman heeft aangegeven dat hij eigenlijk over iedereen kan beschikken en dat hij eerst in de groep wil worden, zodat we inderdaad tegen Marokko gaan komen in Monterrey maandag op dinsdagnacht. Dus ik verwacht niet al te veel wijzigingen. Er staan twee spelers op een gele kaart. Dat zijn Van de Ven en Somerville. Misschien dat daar nog rekening mee wordt gehouden. Memphis trouwens ook, maar die speelt sowieso niet in normaal gesproken in de basis. Dus ik verwacht niet al te veel wijzigingen. Al weet je dat bij zo'n laatste wedstrijd natuurlijk ook maar nooit. Want je moet ook rekening houden met eventuele blessures.
0: Ja, we hoorden net dat ze in Tunesië er helemaal geen vertrouwen meer in hebben. Wat verwacht jij van de wedstrijd?
3: Nou, heel weinig van Tunesië, want ik hoorde het ook. En ze hebben eigenlijk geen deuk in een pakje boter gevoetbald, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat die blij zijn als ze de schade beperkt zullen houden. Dus die gaan verdedigen en Nederland moet dan maar proberen doorheen te komen. En dan gaan we kijken wel ook wat het doelsaldo met de andere wedstrijd tussen Japan en Zweden wordt. En dan aan het einde van de nacht, of aan het einde van de avond hier, trekken we de conclusies.
0: Dankjewel en succes daar vandaag, Jeroen Elshoff, ook met het weer natuurlijk. Die wedstrijden Nederland, Tunesië en Curaçao-Ivoorkust zijn allemaal te volgen via radio, televisie en natuurlijk de NOS-app. Wij zijn er morgen weer, morgenochtend en morgenmiddag. Fijne avond.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: En vandaag, ja, 1-0!
5: De hele dag door het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika, hij blijft bij de ploeg.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
7: Somerville nog een keer, Somerville!
1: Komende nacht.
8: De derde.
1: Tunesië en Nederland. NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
5: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Ja, ja.
1: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Price 5 vakanties.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: NPO Radio 1. 6 uur.
15: Margje Fixen.
0: Dit is de dag waarop de stranden aan de Noordzee vol liggen. En op die zee staan steeds meer windmolens. En nu wordt er serieus onderzocht of er ook datacenters op die Noordzee gebouwd kunnen worden. Datacenters op de Noordzee. Moeten we dat wel willen? Dat zometeen. Eerst het NOS Journaal van 6 uur. Met Sit van der Linden.
16: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is. En voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt er in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden geldt code geel. Vanwege code rood nemen evenementen en festivals extra maatregelen. DEFCON 1 laat alleen bezoekers met een weekendkaart toe. Dagkaarthouders mogen het terrein niet op. De organisatie van de TT Assen houdt het bij eerder genomen maatregelen, omdat het in Drenthe geen code rood wordt. Wel worden duizenden natte sponsen uitgedeeld. Bij Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is een extra nevelapparaat geplaatst en worden zonnehoedjes uitgedeeld. Veel kleinere evenementen kondigen eerder deze week al aan dat ze de planning aanpassen of helemaal niet doorgaan. Veel scholen hebben het rooster ingekort of besloten om lessen helemaal te schrappen. Fysieke zittingen van rechtbanken gaan ook niet door in de provincies waar code rood geldt. En Albert Heijn laat klanten weten dat de bezorgingsdienst morgen stopt om 3 uur 's middags, want daarna wordt het te warm. Een palliatieve arts in Duitsland heeft tijdens zijn proces in Berlijn bekend 12 patiënten om het leven te hebben gebracht. Dat deed de arts tussen 2021 en 2024. Correspondent Giem Balduk. Giem, het is een bizarre zaak. Hoe ging die arts te werk?
17: Ja, deze man, Johannes M., kwam als arts thuis bij mensen die ongeneeslijk ziek waren en bood hen dan medicatie aan. Maar die medicatie bleek in de praktijk zo'n hevige hoeveelheid dat het een dodelijke afloop had. En in meerdere gevallen stak hij daarop ook het huis van die persoon in kwestie in brand om dan zijn daden daarmee te kunnen verdoezelen. En daardoor ging de politie ook vaak uit van brand met een tragische afloop. Maar na 4 gevallen viel vervolgens wel echt een patroon op. Het waren allemaal oudere slachtoffers in dezelfde wijk in Berlijn, de wijk Neukölln, met allemaal dezelfde behandelende artsen dus. En daarop is deze man gearresteerd. En naar onderzoek worden inmiddels 15 moorden aan hem toegeschreven.
16: Ja, je vertelde ze waren ongeneeslijk ziek. Betekent dat ook dat ze op sterven lagen of bijna?
17: Nou ja, deze patiënten hebben dus een ongeneeslijke ziekte, maar ze ontvangen op dat moment palliatieve zorg. Dat houdt dan in dat zij mogelijk nog maanden of jaren te leven hebben. En deze arts, Johannes M., heeft dan de taak om vooral het lijden van die patiënten te verlichten, zodat zij dan nog een kwalitatieve periode tegemoet gaan. Maar hij heeft er dus doelbewust voor gekozen om verder te gaan dan dat, en dus doelbewust om deze mensen te doden.
16: En dat proces in Berlijn is nu aan de gang. Wat zegt de arts zelf over zijn daden?
17: Ja, het proces is al maanden aan de gang en al die tijd wilde hij er niet over praten. Hij zweeg het gehele proces, maar uiteindelijk vandaag plotseling heeft hij toch die stilte doorbroken. En dat komt waarschijnlijk ook doordat er een telefoongesprek van hem is afgeluisterd die hij voerde met zijn vrouw, en daarin heeft hij ook de moorden toegegeven. En die opname is afgespeeld in de rechtbank. Maar Johannes M. zelf zegt dat hij niet vanwege dat bewijs, maar echt vanwege zijn innerlijke geweten nu tot deze verklaring is gekomen. En vandaag zei hij in een lange verklaring dat hij zei dat hij dacht dat hij het juiste deed. Dat hij daarmee een einde bracht aan het lijden van die patiënten. Maar tegelijkertijd neemt hij zichzelf ook kwalijk. Hij zei dat hij eigenlijk na iedere daad wilde stoppen, maar toch doorging. En daarvoor heeft hij nu zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden.
16: Deze arts heeft vandaag 12 sterfgevallen bekend, maar hij staat terecht voor 15 sterfgevallen. Hoe zit dat?
17: Ja, dus er zijn nog meer gevallen waarvan hij dus zelf niet toegeeft dat hij daar ook verantwoordelijk voor is. En overigens kan dat aantal ook nog flink oplopen, want er worden nog allerlei verdachte sterfgevallen onderzocht. In totaal nog 76 andere omgekomen patiënten. En dat maakt het nu sowieso al met deze 12 ofwel 15 sterfgevallen een van de grootste massamoordprocessen van de afgelopen decennia in Duitsland. Het proces loopt nog even. De uitspraak wordt volgende maand verwacht. Maar deze Johannes M. zei zelf al dat hij uitgaat van levenslang. En dat is ook behoorlijk aannemelijk als hij nu minstens voor deze 12 moorden terecht staat.
16: U hoorde vanuit Berlijn correspondent Giem Balduk. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. De politiek wil het vertrouwen van de Moerdijkers terugwinnen. Verantwoordelijk staatssecretaris Debat zei in de Tweede Kamer dat de procedures over de toekomst van het dorp afgelopen jaren verre van goed zijn gegaan. Gedacht werd dat het dorp zou moeten verdwijnen, maar het kabinet Jette houdt er rekening mee dat het Brabantse Moerdijk blijft bestaan. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd vannacht tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt. Er is noodweer voorspeld in Kansas City. Gevreesd wordt dat het duel niet op tijd kan beginnen of dat het wordt onderbroken. Een Nederlands reddingsteam gaat naar Venezuela voor hulp na de aardbevingen die het land hebben getroffen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor deze uitzending sprak ik minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en ik vroeg hem wat dat reddingsteam in Venezuela gaat doen.
18: Wij hebben meteen gekeken of we vanuit Nederland kunnen helpen, omdat deze ramp echt verschrikkelijk is. Zoveel menselijk leed en zoveel verwoestingen door natuurgeweld. En gezien de omvang van de schade en omdat je heel snel eigenlijk gewonden nog onder het puin wil halen, sturen wij het Urban Search and Rescue Team. En dat is een team dat bestaat uit topspecialisten, mensen van de brandweer, politie, artsen. En zij kunnen in het rampgebied zoeken naar overlevenden. Onder het puin met speurhonden, camera's en luisterapparatuur. Het zijn echt de beste mogelijke mensen voor deze zaak. En zij zijn ook op de kortst mogelijke tijd beschikbaar.
16: Ja, u vertelde de omvang van de ramp is enorm natuurlijk. Denkt u dat dit reddingsteam voldoende is?
18: Ik zie ook andere landen reddingsteams sturen. Ik zag de Verenigde Staten heel snel dit soort capaciteit ter beschikking stellen. Ik verwacht ook dat andere Europese landen ook op zoek gaan naar dit soort specialisten. Omdat inderdaad geldt dat je de eerste 48 uur van de ramp heb je de beste kans om mensen nog levend aan te treffen, ze te redden. Ja, dan moet je ook zo snel mogelijk ter plekke zijn. En in Nederland hebben we daar een ongelooflijk gespecialiseerd team voor, vol met experts. Dat zal in zijn eentje niet voldoende zijn, maar hopelijk tezamen met de capaciteit van andere landen wel.
16: Ja, u stipt het al even aan. Venezuela is buurland van het Koninkrijk. Er is ook veel marinepersoneel bij de ABC-eilanden. Is daar nog een rol voor in deze ramp?
18: Ja, Defensie is natuurlijk ook bij dit team betrokken. Mijn collega minister van Buitenlandse Zaken heeft ook contact met zijn collega weer in Venezuela. Maar op dit moment kijken we naar wat er nodig is. Dit is het eerste wat nodig is. En we zijn natuurlijk op basis van de ontwikkelingen kijken we ook wat er nog meer nodig is en wat er ook kan. Dus we houden de situatie de komende uren en de dagen goed in de gaten. En als dat aanleiding geeft tot andere inzet, dan zullen we dat meteen melden.
16: En ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten twee mannen gewond. Eén van hen had steekwonden. De avond begon met een watergevecht, maar sloeg al snel om in een gevecht waar tientallen mensen aan meededen. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden. Onderzocht wordt nog waarom het watergevecht uit de hand liep in Schijf. Het is 6:08. Dit is het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht blijft het warm en klam, met minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden elders in het land. Morgen opnieuw heel veel zon en heet bij 35 tot 40 graden.
0: Gaan we naar de verkeersinformatie met Dennis Mooi.
19: Er staat nog 120 kilometer file. Het aantal files neemt vlotjes af. Maar op een aantal wegen moet je toch nog rekening houden met aanzienlijke vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, doe je een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A4 naar Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude. En voor de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. Dan de A29 richting Rotterdam bij de Harevliebrug. 10 minuten vertraging, dat komt door een auto met pech. De A59 Schierikzee-Den Bosch voor knooppunt Empel bij Den Bosch. 10 minuten vertraging, dat komt door een ongeluk. Ze zijn al bezig met bergen, de rechterrijstrook is dicht. En de N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is bij de Houtripbrug in beide richtingen dicht door een technische storing.
8: NPO Radio 1. EO.
15: De dag. Marge Fixen.
20: een hele goede avond. Op korte termijn worden maar liefst 7 megadatacenters gebouwd in Nederland. Ze zijn nodig, maar ze zijn ook lelijk, te groot en ze vragen enorm veel van ons stroomnest. Nest, wou ik zeggen, net natuurlijk. Elon Musk wil ze daarom het liefst in de ruimte bouwen, maar hier in Nederland onderzoeken we iets anders. Want kunnen we die datakastelen niet gewoon op de Noordzee bouwen? Dat is wat energieleverancier Vattenfall samen met het datacenterbedrijf Project Enki serieus gaat onderzoeken. Maar ja, datacenters op de Noordzee, moeten we dat wel willen? Ik ga het vragen aan Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Alex de Vries Gouw, expert op het gebied van datatechnologie. En de directeur van de stichting De Noordzee, Ewout van Galen. Een hele goede avond allemaal.
21: Goedenavond.
20: Ja, meneer van der Gaag, datacenters op de Noordzee. Wat zie ik als dat het geval zou zijn? Hoe ziet dat eruit?
21: Ja, dan ziet u daar tientallen grote windturbines staan. Dan ziet u daar een hoogspanningsstation van TenneT staan. Dat zorgt dat die stroom van de zee ook naar Nederlandse kust kan worden gebracht. En wat u daar dan tussen ziet staan, dat is een soort grote blokkendoos waar een datacenter in zit.
20: En zie ik dat vanaf het strand? Dus wij spreken, ik sta in Wijk aan Zee en dan zie ik dat...
21: Nee, dat hangt er erg vanaf hoe ver die uit de kust worden gebouwd. Dus omdat de aarde krom is, kun je het 20, 30 kilometer vanuit de kust niet meer zien. Dan zie je de windturbines ook nog maar voor een stukje. Mm. Dus je zult er vanaf de kust in principe weinig tot niks van zien. Okay. Het is in verhouding tot een windpark met bijvoorbeeld 100 windturbines ook niet ontzettend groot. Maar het is wel een stevig bouwwerk.
20: Oh, want hoe groot is het dan bij elkaar?
21: Ja, dat moet allemaal nog worden uitgezocht. Dus het is ook goed om te beseffen, dit is nog nergens ter wereld op die manier gedaan.
20: Nee, ik zag iets in China. Ik was een beetje aan het zoeken.
21: Ja, dus er worden wel onderzoeken naar gedaan. Omdat over de hele wereld het aantal datacenters toeneemt. We hebben een enorme informatiehonger. Ook voor Nederland is dat denk ik wel belangrijk. Voor onze economie en voor onze wetenschap en voor onze gezondheidszorg. Die gebruiken allemaal veel data. Ja. Maar de vraag is inderdaad, zoals u bij de inleiding al zei, waar halen we de energie vandaan en waar vinden we de ruimte? En daarom is het denk ik heel goed dat er wordt gekeken wat er op zee kan. Want daar hebben we in Nederland een hele goede zee voor. We hebben niet zo'n diepe zee, dus het is relatief makkelijk bouwen. Het waait heel hard, dus die windmolens die brengen ongelooflijk veel stroom op.
20: Ja.
21: En we hebben ook een flink stuk van de Noordzee voor Nederland. Dat hebben onze voorouders voor ons goed veroverd, zou je kunnen zeggen. Dus omdat het op land in Nederland vaak krap is en zoeken naar ruimte is, denk ik wel logisch om ook op zee te kijken wat daar kan.
20: Ja, meneer de Vries, meneer van der Gaag heeft het verhaal eigenlijk helemaal rond. Klinkt heel goed. Wat vindt u van het idee?
22: Nou, helemaal rond. Ik hoor een hoop open eindjes, eerlijk gezegd. Het is nog maar de vraag in hoeverre dit concept echt gaat lukken. Er wordt een onderzoek naar gedaan. We gaan dit ook uitproberen. Maar er zijn eigenlijk nog heel veel vragen. En eigenlijk de hoofdvraag die bij mij opkwam van ja, is dit allemaal wel economisch? Want bouwen op zee, dat klinkt leuk. En op zich, het idee, je bouwt niet op het land. Dus op het land hou je meer ruimte over andere dingen. Dat is goed. Alleen tegelijkertijd, ja, op zee, nou, je zit onder andere met een wat vijandigere omgeving dan op het land. Het
20: is ook,
22: je zit op zee, je zit tussen het zoute water. Je hebt alles wat je daar bouwt wordt aangetast door het zout. Als je een keer een monteur ergens heen moet sturen, die is dat doe je ook wat moeilijker dan wanneer iets op het land zit. Dit neemt een heleboel dingen met zich mee die potentieel extra geld gaan kosten. Waardoor uiteindelijk de vraag opkomt van ja, kun je dit wel economisch doen? Of is het eigenlijk niet mogelijk om te concurreren met een datacentrum op het land?
20: Ja, belangrijke vraag dus aan Olof van der Gaag. Is het economisch rendabel? Met al die mitsen en maren.
21: Het klopt dat er nog heel veel moet worden uitgezocht. Ik zei niet voor niks, we hebben dit nog nooit gedaan. Maar met die manier van denken van we hebben het nooit gedaan, dus laten we het maar niet doen, komen we natuurlijk niet verder. Hè. Mensen dachten ook dat windparken op zee niet uit zouden kunnen, dat elektrisch rijden niet uit zou kunnen. Dat heeft zich allemaal wel bewezen. En er zijn ook hele
20: Want die windparken op zee, dat kan helemaal uit. Dat is echt een groot succes.
21: Ja, dat gaat hartstikke goed. Okay. Daar had Nederland tientallen procenten van zijn elektriciteit vandaan. Die hoeven we dus ook niet door de straat van Hormuz heen te halen. Dus dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar dat is ook goed voor onze onafhankelijkheid. En het moet zich inderdaad nog bewijzen. Dus daarom is het goed dat het onderzocht wordt. Want anders kom je er niet achter of het werkt. En er zijn ook grote voordelen van die zeeën. Je hebt daar bijvoorbeeld zeewater en veel meer wind waarmee je kunt koelen. Dus de energievraag van datacenters die wordt volledig gebruikt om die datacenters te koelen. Nou, dat is nou net iets wat makkelijker gaat op zee.
20: Ja, dus waar Alex Vries zegt, het is een vijandige omgeving met dat zoute water.
21: Ja, daar staat dus ook een voordeel tegenover. Okay. Dat je daar veel makkelijker met minder energie kunt koelen. Ja. En een andere belangrijke factor is dat die datacenters die kunnen eigenlijk heel goed betalen voor hun energie. Dus grote delen van de oude industrie in Nederland, die Ja, die piepen en die kraken zo gauw als ze 0,1 cent per kilowattuur meer moeten betalen. Maar die datacenters die kunnen veel meer betalen voor hun energie. Omdat het eigenlijk voor hun maar een klein stukje van hun kosten is.
2: Ja, want die datacentra op land gebruiken nu al zo'n 5% van het totale Nederlandse energiegebruik.
21: Ja. En daarom, en dat zal flink gaan groeien. Sommige inschattingen zeggen dat wordt 3 keer zoveel. Sommigen zeggen zelfs dat wordt 5 keer zoveel. Dus we moeten ongelooflijk goed nadenken hoe we die datacenters zo gebruiken dat we de energietransitie ermee ondersteunen. En dat kan dus door nieuwe bronnen van duurzame energie te gebruiken voor de stroomvraag. Maar het kan bijvoorbeeld ook door de restwarmte die uit die datacenters komt te gebruiken voor warmtenetten op land. En dat is een duidelijk voordeel van datacenters op land neerzetten. En dan kun je er ook de stadsverwarming mee voeden.
2: Ja. Heb ik hier nou gewoon twee mensen van de een zegt glas is half vol en de ander zegt glas is half leeg. En beide hebben waarschijnlijk gelijk. Meneer de Vries?
22: Ja, is het glas half leeg? Ik denk dat het vooral heel erg onduidelijk is wat nu uiteindelijk het kostenplaatje is van een dergelijk
2: Maar daarvoor
22: project.
2: Ga je dus onderzoek doen. Bent u wel eens met het doen van onderzoek of zegt u nou, laat dat maar zitten?
22: Nee, ik denk dat dit best de moeite waard is om te onderzoeken. Want het, in de kern, het bouwen op zee is niet per se slecht. Hè? Alle ruimte die je op land kunt besparen is een winst. Ja. Maar tegelijkertijd is het gewoon zo dat je moet concurreren met de datacentra die op grote schaal op land worden gebouwd. Het is een hele competitieve markt, echt extreem. Niet alleen in kosten, maar ook in termen van betrouwbaarheid. Als je op zee bouwt, hoe ga je bijvoorbeeld om als er een keer een storm is? En die windenergie die daar is dat voldoende om een datacentrum 24/7 draaiend te houden? Heb je toch weer aanvullingen nodig, batterijen?
2: Ja, dus eigenlijk als ik dan de hele economische vraag stel, is het een winstgevende business case? Dan zegt u, meneer de Vries, nou, dat denk ik niet.
22: Ik denk vooral dat het heel moeilijk wordt om te concurreren met de datacentra die al op het land gebouwd zijn. En vanuit die gedachte wordt het heel moeilijk, denk ik, om dit project op grote schaal van de grond te krijgen.
2: Toch nog even benieuwd, meneer Van der Gaag.
21: Nou, dat zie ik wel echt anders. De grote concurrentieslag is, kan ik überhaupt een plek vinden waar ik een datacenter kan bouwen in Nederland? Dat is alles over.
2: Want er is gewoon geen land meer beschikbaar.
21: Precies, en er is geen capaciteit op het elektriciteitsnet. Er is een gebrek aan stroom op sommige plekken. Dus de grote uitdaging voor datacenters is, kan ik überhaupt ergens een plek vinden? En als die datacenters ergens een plek kunnen vinden, dan zijn ze eigenlijk behoorlijk goed bereid om te betalen voor de stroom die ze daarvoor nodig hebben. Veel beter dan andere industrieën. Dus ik denk dat er nog veel te onderzoeken is. Maar in principe voor datacenters die ergens van start kunnen gaan, is er bijna altijd een business case. En eerlijk gezegd zijn die datacenters mega winstgevend over het algemeen. Veel winstgevender dan veel andere takken van de economie.
2: Ja, nou hebben we het inderdaad steeds over economie. We gaan naar meneer Van Galen, want die is directeur van Stichting de Noordzee. En u staat op het strand nu, toch? Staat u bij Wijk aan Zee?
3: Ik kijk toevallig uit op Tata Steel nu.
2: Nou, ik weet precies waar u staat. Dus ja, u ziet de zee. Wat vindt u van het idee als daar dan over een poosje, vanaf het strand zal je waarschijnlijk nog een klein stukje zien van zo'n datacenter?
3: Ja, ik vind het wel interessant in het gesprek met mijn medegespreksgenoten. We hebben het over technologie, we hebben het over economie. Maar waar is de ecologie? Hè? De Noordzee is nu anderhalf keer zo groot als Nederland. Het is het grootste natuurgebied van Nederland. En ecologie zou echt volgens mij een zwaarwegend argument moeten zijn. Ook in hoeverre je datacenters wilt gaan plaatsen op de Noordzee. Omdat, kijk, we denken altijd als je naar die zee kijkt van, oh, dat is een beetje zo'n lege bak met water. Maar hij is ontzettend vol. Er is een verregaande industrialisering gaande op de Noordzee. Het is een van de drukste zeeën ter wereld. Hè? Dus er is scheepvaart, er is intensieve sleepnetvisserij, zandwinning. Die windturbines, die energietransitie tendert maar voort. Dus ja, als je daar ook nog datacenters gaat neerzetten, dan moet er op een gegeven moment ook wel een beetje wat van af. Want al die drukte op die Noordzee, die heeft geleid tot een ecologische degradatie. Dus
2: wat houdt dat in? Een ecologische degradatie?
3: Dat het gewoon helemaal niet zo goed gaat met die Noordzee.
2: Wat gaat er niet goed?
3: Nou, de biodiversiteit is tanende. Het gaat niet goed met grote vissensoorten zoals haaien en roggen. Vogelpopulaties staan onder druk. Er is heel veel vervuiling. Weet je, dus heel veel menselijke activiteiten. En dat zorgt voor allerlei problemen op die Noordzee. Dus kijk, dan ga je daar ook nog eens een keertje datacenters neerzetten. Het wordt steeds drukker. En die datacenters aan zich, kijk, helemaal afhankelijk natuurlijk van de locatie en het ontwerp en de schaal, hebben die wel ook potentieel negatieve effecten op de ecologie.
2: Zoals?
3: Nou, die datacenters moeten bijvoorbeeld gekoeld worden. Dus,
2: zeewater?
3: Ja, dat doet dat zeewater. Maar dan komt er dus warmer zeewater rondom die datacenters terecht. Dus thermische vervuiling. waardoor soorten ook kunnen gaan veranderen bijvoorbeeld. En die datacenters maken veel geluid, dus het is onderwatergeluid waar zeezoogdieren potentieel last van hebben. En er kan bijvoorbeeld ook inzuiging zijn van kleine organismen zoals plankton of kreeftachtige. Ja. En ik zeg altijd van in Nederland op land zijn die datacenters ook niet heel populair. Die willen we ook niet op de Veluwe hebben. Nee. Dus waarom eigenlijk in het natuurgebied van Nederland?
2: Ja, nou, ik ga terug met alles wat u zei naar meneer Van der Gaag. Ja, genoeg argumenten wellicht op ecologisch niveau om te zeggen, toch niet zo'n goed idee.
21: Nou, ik zou vooral zeggen, er zijn hele goede argumenten om de ecologie heel zwaar te laten meewegen in het bouwen van eventuele nieuwe parken. Ja, dus ik ben het daar van harte mee eens. Je ziet ook met de windparken op zee die nu worden gebouwd, dat die eigenlijk een deel van de natuur ook juist versterken. Die vormen eigenlijk een soort reservaat waar vissers niet kunnen komen, waar weer nieuwe organismen kunnen aangroeien, waar ook weer nieuwe dieren een plek kunnen vinden.
3: Ja.
21: En we hebben ook bij die bouwparken.
2: Ja, kom zo bij je terug, hoor, want dat is punt 1. Ja.
21: We hebben bij die windparken ook hele strenge afspraken gemaakt dat die bij moeten dragen juist aan de ecologie op de Noordzee. Dus ik ben heel erg voor dat we dat soort afspraken ook maken voor nieuwe activiteiten op de Noordzee.
2: Ja, maar dat verwarmde zeewater en alle andere aspecten die meneer Van Galen noemde?
21: Daar moeten we dus strenge regels voor afspreken. Maar we moeten ook niet vergeten dat we ten eerste die data echt heel hard nodig hebben voor allerlei aspecten. Op dit moment staat wereldwijd 3/4 van alle rekenkracht in Amerika, maar 5% in Europa. Ik denk dat dat met de huidige wereldgeopolitiek geen handige uitgangssituatie is. En in de tweede plaats, als we die nieuwe datacenters bouwen op een veel energie-efficiëntere manier met 100% groene stroom, en we maken ook nog goed gebruik van de restwarmte die het geeft, dan doen we ook iets goeds tegen klimaatverandering.
2: Ja. Ja.
21: Dus de aanpak van klimaatverandering vraagt ook echt wel dat we dingen bouwen in Nederland.
2: Ja, meneer Van Galen.
3: Ja, het klinkt toch ook wel een beetje alsof die hoeveelheid groene stroom oneindig is. En kijk, die offshore energietransitie die dendert voor. Turbines op de Noordzee, windturbines, hebben ook ecologische effecten die negatief kunnen zijn.
2: Ja, maar, hebben ze ook positieve effecten? Die windmolens, daar mag je niet vissen en zo. Je hebt algengroei.
3: Ja, die zijn er ook. Maar kijk, afhankelijk van het ontwerp van zo'n datacenter. Ja. Kijk, dan moet het heel helder, moet het natuurversterkend zijn. Dan moeten allerlei mitigerende maatregelen genomen worden om die schade te verminderen. Maar kijk, mijn hele punt is, het is uiteindelijk wel een politieke keuze. Hè. Kijk, de hoeveelheid stroom, die is beperkt. En met groene stroom is die eigenlijk nog beperkter. Kijk, je kunt ervoor kiezen om die groene stroom naar datacenters te laten gaan, omdat wij zo nodig AI willen hebben. Dat is een keuze, hè? Maar je kunt er ook voor zorgen dat op land bijvoorbeeld dus bedrijven als Tata Steel gaan vergroenen met die groene stroom. En dat zijn wel politieke keuzes. En in dat licht toch wel zeer twijfelachtig dat we onze beperkte groene stroom nu aan datacenters gaan.
2: Even meneer Van der Gaag en dan ga ik even naar Alex de Vries, want ik ben benieuwd wat hij van de ecologie vindt.
21: Nou, het is goed om
2: meneer Van der Gaag nog even.
21: Om data te vergelijken met Tata. Alle datacenters die we in Nederland nu hebben, die gebruiken ongeveer 1/5 van alle stroom die nodig zou zijn om van Tata Steel een groene staalfabriek te maken. Dus als je 1 staalfabriek in Nederland volledig met groene stroom wil voeden, zodat je groen straal hebt dat niet voor vervuiling zorgt, dan vraagt het net zoveel elektriciteit als 5 keer zoveel datacenters als we nu hebben. Dus dat is ook een hele grote keuze.
2: Politieke keuzes hoor ik al. Als u de keuze mag maken, meneer De Vries, bent u dan gevoelig voor de milieuargumenten en de ecologische al dan niet schade?
22: Nou, ik wil over die ecologische dimensie nog wel wat toevoegen. Het is namelijk ook bij de datacentra op het land zo dat die ecologische dimensie vaak onderbelicht is. Als je kijkt naar de milieurapportage van de grote techbedrijven, die praten over CO2-emissies, over waterverbruik, maar die zeggen eigenlijk verder niks wat de gevolg is voor de lokale ecologie. Hè. En dit kan enorm zijn. Hè. Datacentra die genereren een hoop hitte. Dat kan hitte-eilandjes veroorzaken. Dat heeft invloed op de mensen, natuur dichtbij. Ze genereren een hoop geluid. Daarvoor geldt hetzelfde. Ja. Er wordt een hoop watergebruik voor het genereren van stroom voor datacentra. Daar wordt ook warm water gedumpt. Heb je ook thermische vervuiling. Dat heeft ook weer impact op de natuur. Dit soort dingen worden eigenlijk nooit belicht. Dus het is niet belangrijk om dat niet alleen bij datacentra op zee te onderzoeken, maar eigenlijk ook eens kritisch te kijken hoe zit dat nou bij datacentra die al op het land staan.
2: Maar zegt u dan, doe ze allemaal maar weg, want dan word je dus afhankelijker van Amerikaanse bedrijven.
22: Nou, dat is weer een andere keuze die je moet maken. Kijk, als je op een gegeven moment met z'n allen zegt van wij vinden het belangrijk om controle te hebben over data en we willen alles binnen onze eigen grenzen hebben, dan moet je daar ook dan moet je daar ruimte voor vrijmaken. Dat is een keuze.
2: Ja, ja. Even nog een heel ander idee. Er is een omstreden techfinancierder, Peter Thiel. Die steekt $140 miljoen in een start-up die drijvende datacenters bouwt. Ik heb ze even op plaatjes gezien. Die wekken hun eigen elektriciteit op via de golven. Dus ook, ze zien er eigenlijk een beetje uit als een grote landmijn, een soort ronde bollen. Is het niet een goed idee om daarbij aan te haken, meneer Van der Gaag?
21: Ik denk dat we vooral heel veel dingen moeten gaan onderzoeken om het beter te doen.
2: Is dit ook eventueel?
21: En deze zou ik dus ook meenemen. Dus we moeten volgens mij zorgen dat als er nieuwe datacenters komen, we daar hele strenge afspraken maken, zodat die bijdragen aan de energietransitie en bijdragen aan de ecologie.
2: Ja.
21: En ik denk dus dat er mogelijkheden zijn, juist omdat die datacenters zo winstgevend zijn.
2: Ja, okay.
21: Dus we moeten volgens wat mij betreft afspreken, elk datacenter dat erbij komt, dat moet netto positief zijn voor de energietransitie en netto positief zijn voor de ecologie.
2: Ja, eigenlijk dus alles in één greep. Van Galen, zou dat ecologisch gezien minder schade berokkenen? Want je hoeft dan niet een heel platform te bouwen, hè, in zee. Ze drijven het.
3: Ja, dat hangt helemaal af van de oplossing, van de schaal, ook van de locatie. Weet je? Dus als je dat op grote schaal gaat doen, drijven. Dus natuurlijk ook mij geëxperimenteerd met zonne-energie op zee drijvend. Kijk, dat heeft ook weer eigen problemen. Weet je? Er kan ook weer dat er licht onttrokken wordt, bijvoorbeeld. Of kijk, je moet er eigenlijk ook niet aan denken dat dat soort installaties in beschermde natuurgebieden terechtkomt. Mm. Kijk, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we met elkaar moeten beseffen dat die Noordzee en die ecologische draagkracht van die Noordzee, dat die niet oneindig is.
2: Dus nee, dat is
3: het is vrij makkelijk om te zeggen van ja, we gaan hem weer volplempen met datacenters.
2: Nou, ja,
3: uiteindelijk is er gewoon beperkte ruimte.
2: Ja, er is ook nog weer een ander plekje misschien. Ja, ik zoek nog naar mogelijkheden hoor. Een datacenter op de zeebodem. Daar is het misschien nog niet zo druk. Dat had Microsoft uitgeprobeerd. Zou dat dan wat zijn, Alex de Vries?
22: Ik denk dat je dan de eerder besproken uitdagingen alleen nog maar verder vergroot. Want het is al niet makkelijk om onderhoud te doen op een datacentrum wat zich bovenop de zee bevindt. Maar onder de zee wordt het alleen nog moeilijker.
2: Oké, ik hoor Ewout van Galen ook al een beetje mompelen.
3: Je moet er niet aan denken ook dat er iets gebeurt. Hè? Dat er een incident gebeurt. Of dat nou drijvend is of onder water of op een eiland. Maar kijk, wat voor troep komt er vrij als er bijvoorbeeld op die drukke Noordzee iets misgaat met scheepvaart. Dus laten we zeggen, tijdens een storm vaart er een zwaar schip of een olietanker tegen een datacenter. De troep die dan vrij gaat komen. Ja, weet je, je moet er echt hele heldere protocollen voor voorkomen.
2: Dat is dus als die weer op zee ligt, inderdaad, wat u nu zegt.
3: Nou, ja. Of waar dan ook.
2: Ja.
3: Incidenten kunnen overal gebeuren en hoe het dan ook gebouwd is.
2: Ja. Maar daar gaat meneer Van der Gaag volgens mij heel hard aan werken.
21: Nou ja, ik ben dus eens over deze afspraken, maar ik vind eerlijk gezegd een deel van het gesprek ook wel eenzijdig. Want alle economische activiteiten die hebben gevolgen voor de omgeving, die vragen energie. Ik maakte net al die vergelijking met Tata. Dus we moeten datacenters ook niet anders behandelen. En eigenlijk zijn die datacenters in mijn ogen dus relatief makkelijk op een duurzame manier te doen. Omdat ze stroom gebruiken, omdat ze restwarmte genereren.
2: Ja.
21: En omdat ze goed kunnen betalen voor duurzame energie.
2: Ja.
21: Dus het is een relatief makkelijk te verduurzame tak van de economie. En ja, je kunt zeggen, Nederland moet een openluchtmuseum worden, maar dat moet ook iemand betalen.
2: Ja.
3: Nee, maar niemand wil een openluchtmuseum, maar we willen die datacenters ook niet per se meer op land. En ik vind dan interessant dat we ze wel op zee willen, terwijl dat het grootste.
21: Nee, ik heb ook gezegd dat op land juist voordelen heeft.
2: Nou, ik hoor het al.
21: Dat je dan de restwarmte kunt gebruiken voor een warmtenet en je geen aardgas meer nodig hebt.
2: Nee, we beginnen met een experiment. Heb ik het juist?
21: Ja, het wordt nu onderzocht op meerdere plekken op de Noordzee. Ja. En dat is volgens mij goed nieuws.
2: Olaf van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Alex de Vries, GAU, expert op het gebied van datatechnologie. En Ewout van Galen, die aan het strand stond, directeur van de stichting De Noordzee. Dank voor dit gesprek. En na het NOS-journaal van 6:30 spreek ik met Pieter van Oort. Hij sloeg als ambtenaar alarm over de Amerikaanse overname van het bedrijf achter DigiD. Die overname gaat niet door, maar het dossier is nog niet gesloten. Iedereen noemt hem nu een klokkenluider, maar noemt hij zichzelf ook zo? Dat zometeen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: NPO Radio 1.
2: 6:30, tijd voor het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is. De KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. Wie toch de snelweg opgaat, moet zich goed voorbereiden door bijvoorbeeld voldoende water en een paraplu of parasol mee te nemen, zegt Rijkswaterstaat. In de provincies waar code rood geldt gaan rechtszaken morgen niet door. Alleen spoedzittingen gaan wel zoveel mogelijk door als het kan online. Het gaat dan om zaken als ondertoezichtstellingen en zorgmachtigingen. Ook rijexamens zijn voor morgen afgelast en veel scholen zijn dicht. Koning Willem-Alexander heeft zijn bezoek aan het Kruller-Müller-museum op de Veluwe vanwege de hitte uitgesteld. De koning zou in de beeldentuin van het museum een gerestaureerd kunstwerk openen. En daarvoor moest hij in de buitenlucht een lange trap van 300 treden beklimmen. Ook elders in Europa zijn er maatregelen vanwege de extreme hitte. In Frankrijk geldt nog steeds code rood. In veel departementen. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. In Parijs werden in 24 uur tijd 25 hartstilstanden geregistreerd. Normaal zijn dat er gemiddeld minder dan 10. En dat was Lieselot Thomas. En dan gaan we naar Dennis Mooij. Hoe is het op de weg?
19: Nou, ik heb nog een mandje vol files. De laatste files van de avondspits, 60 kilometer bij elkaar opgeteld. De A2 bij Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg is het op onthoud 10 minuten. Bij Amsterdam is zojuist een ongeluk gebeurd. Op de A10 Zuid naar de A10 West heb je tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn dicht. A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En een ongeval op de A58 van Breda naar Tilburg zorgt voor het knooppunt Sint-Annebos voor 10 minuten extra reistijd.
8: Dit is de dag. Margje Fixen.
26: Ik heb een ontzettende hekel aan dat mensen met een korte broek op de werkvloer komen.
27: Oh ja.
26: Ja, niet voor voetballers, hè, dat is hun werk.
27: Ja.
26: Ik heb wel een teruggestuurd naar huis.
27: Ja, zeker.
26: Ga maar een lange broek aantrekken. Dat is niet meer van deze tijd. Die tijd hebben we verloren. Nee, ik vind het. Ja, je gaat niet naar de camping, je gaat naar je werk. Maar goed.
2: Ja, het is misschien wel de nieuwe patat of friet discussie die Nederland verdeelt. Met een korte broek naar je werk of niet. Dat over een kwartier.
8: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: Wat eerst, hij nam in april een uitzonderlijke stap voor een ambtenaar. Pieter van Oort sloeg alarm in de krant over de overname van DigiD door een Amerikaans bedrijf. Uiteindelijk is die overname verboden door de staatssecretaris. Maar hoe is het nu met deze klokkenluider? En zijn onze DigiD-gegevens nu ook daadwerkelijk veiliggesteld? Ik ga het allemaal bespreken met Pieter van Oort zelf. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent.
28: Dankjewel.
2: Hoe gaat het met u?
28: Ja, het gaat goed. Maar als je echt doorvraagt, dan zijn er toch ook nog wel wat dingetjes die wat minder goed gaan.
2: Zoals?
28: Ja, ik mag in geen één rijksgebouw naar binnen. Ik mag geen contact hebben met rijksambtenaren. Ik mag niet inloggen op mijn computer. Dus ik mag niet werken. En daarnaast hebben ze ook aangekondigd in mei nog dat ik mogelijk ontslagen ga worden.
2: Dit is, ja, en dat is allemaal sinds ontstaan. Puur hierdoor?
28: Ja, het is puur hierdoor ontstaan. Eigenlijk op het moment dat ik naar de media ging, is het veranderd.
2: Ja. Even bij het begin beginnen dan. Er verscheen in april een interview met u in de Volkskrant. Hè. Dat was eigenlijk het moment dat u naar de media stapte. Maar dat was eigenlijk nadat u al een lange weg intern was gegaan. Hè. U sprak uw zorgen uit in dat interview over de mogelijke overname van DigiD. Waar maakte u zich ten diepste zorgen over?
28: Ja, er waren eigenlijk twee grote zorgen. De ene zorg was dat heel DigiD uitgezet kon worden. En dat zou betekenen dat er volksgezondheid geraakt zou worden. Want niemand kan meer naar een ziekenhuis toe. Dat de staatsfinanciën worden geraakt. Maar ook dat bijvoorbeeld een gezin wat net kinderen heeft gekregen geen kinderbijslag kan aanvragen. En de andere zorg was dat van onze gegevens die bij een overheid zijn. Dus bijvoorbeeld waar woon je, wat voor een auto heb je. Heb je kinderen, hoe oud zijn ze, hoe heten ze. Heb je je belastingaangifte goed gedaan of 3 jaar niet goed gedaan. En word je dan, dat is vervelend voor jou of voor mij. Maar als dat een topmilitair is, dan kan die ook op het moment dat hij met Amerika contact heeft ook onder druk gezet worden. En dat raakt dan weer de staatsveiligheid.
2: Ja, dus de Amerikanen kunnen bij onze gegevens. En ja, die hebben gewoon heel veel invloed via DigiD. Dat was het idee. Nou bent u de belangrijkste privacy-adviseur voor Logius. Nog wel. Hè? We gaan het straks hebben over hoe het verder gaat. Dat is dus een agentschap dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt. En ICT-zaken van de overheid beheert. Even voor de helderheid. Het is wel heel ongebruikelijk voor een ambtenaar om naar de pers te stappen. Wat ik zei, u had al intern het nodige gedaan. Maar was dit echt nodig?
28: Ja, het is echt fijn dat je dat vraagt. Want vooral bij de Tweede Kamer is die vraag ontstaan van hoe kan dat nou? En eigenlijk is het een heel logisch stappenplan geweest. Dus je begint intern binnen Binnenlandse Zaken. Je gaat er naar de hoogste ambtenaar. En op het moment dat ik 3 keer een rondje langs alle hoogste ambtenaren had gemaakt.
2: En wat zeiden zij dan?
28: Ze zeiden in eerste instantie was het heel positief. We gaan er naar kijken. Toen had ik alles aangeleverd. En toen 1,5 maand later zeiden ze, we hebben alles in een envelop gedaan in de kast en de kast dicht. En dat was in januari. En tussen januari en april hebben zich ook nog een aantal dingen afgespeeld. En toen echt duidelijk was, er is geen één mogelijkheid om het binnen BZK te regelen. Toen ben ik naar de media gestapt.
2: Maar en waarom wilden ze het in een kast doen? Waarom vond uw pleidooi geen weerklank?
28: Ja, wat ik in ieder geval kan zeggen is de feiten. En die zijn dat binnen Logius, daar zit de drijvende kracht. En daar werd het gewoon doorgeduwd dat die overname door Amerika doorgang moest vinden. En er was geen mogelijkheid voor een ander geluid.
2: En waarom was het zo belangrijk dan, volgens u?
28: Ja, er was eigenlijk geen verklaarbare reden voor. Maar wat wel zo is dat het systeem dan gaat werken. Dus als een algemeen directeur zegt, we gaan die kant op, dan gaat iedereen uiteindelijk die kant op.
2: Ja, en had u ook een ander idee van hoe het wel zou moeten? Gaf u dat ook aan?
28: Ja, precies. Eigenlijk zijn we er nu op dit moment ook weer aanbeland, als ik een bruggetje mag maken.
2: Ja? Ja.
28: Er volgt op 6 juli is er een zitting en die gaat over dat besluit wat verbiedt dat die overname doorgaat.
2: Ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk de eindconclusie geworden.
28: Ja, dus inhoudelijk sta ik daar natuurlijk achter. Alleen de keuze voor dat besluit is niet een handige keuze. Zal ik uitleggen waarom dat is? Op dit moment is er dus een Engelse aandeelhouder en daar hangt nog steeds DigiD onder. Dus we hebben geen regie op dat die partij dat naar Nederland komt. En als je dus mijn systeem had gevolgd en mijn advies, en ik ben ook degene die dat advies had moeten uitbrengen en ook heeft uitgebracht, en dat kan nu nog steeds, dan ga je met z'n allen om tafel zitten en dan zorg je dat het naar Nederland komt.
2: En hoe dan?
28: Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig.

0: En dat kan nu nog steeds. Dan ga je met z'n allen om tafel zitten en dan zorg je dat het naar Nederland komt.
1: En hoe dan?
0: Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je zegt tegen de verkoper, Vitruvian Partners, jullie krijgen min of meer dezelfde betaling als dat je kreeg van de Amerikanen. Tegen de Amerikanen zeg je, we gaan jullie schade vergoeden en we geven jullie ook positieve communicatie.
1: En hoeveel kost dat dan, zo'n schadevergoeding?
0: Nou, je moet denken, dat is een beetje natuurlijk afhankelijk van de marktwaarde, die is waarschijnlijk wat gedaald. Maar je moet aan een bedrag tussen 20 en 40 miljoen voor het totaal rekenen. En wat je ervoor terugkrijgt, is dat je dus al die risico's afkoopt. En ook dat je tientallen miljoenen weer bespaart.
1: Ja, u had dus helemaal een idee, maar in een Kamerbrief schreef vervolgens staatssecretaris Erik van den Burg dat uw oplossing zorgvuldig is onderzocht, stond dan, maar geen optie bleek.
0: Ja, precies. En daar, dat zijn dus de spelletjes die gespeeld zijn. Mijn oplossing was dus dat je naar verschillende opties keek die niet juridisch getoetst hoefden te worden. En één daarvan was, je kan het ook juridisch afdwingen. En toen is in een Kamerbrief dat er allemaal ondergeschreven. En in diezelfde Kamerbrief, of een van diezelfde Kamerbrieven in die week van april, ben ik ook verdacht gemaakt van een strafbaar feit. Wat ten eerste niet klopte, want NRC heeft meteen geschreven, dat hebben we nooit gekregen. Maar dus die spelletjes die hebben er eigenlijk toe geleid dat ik in het verdomme hoekje ben gezet.
1: Maar u zegt echt, er worden spelletjes gespeeld.
0: Ja, er zijn echt spelletjes gespeeld. En er wordt nog steeds spelletjes gespeeld, want ik mag helemaal niet op non-actief staan. Maar ik sta het wel.
1: Want toen u in de krant stond met die waarschuwing, hoe ging het toen verder op het ministerie? Bent u meteen op non-actief gezet of hoe ging dat?
0: Ik ben toen na 3 dagen daadwerkelijk op non-actief gesteld. De dag voor die non-actiefstelling is door het ministerie van BZK in Trouw laten zetten met een gewijzigd artikel dat ik een oud-ambtenaar was van BZK. En bijvoorbeeld bij mijn oud-werkgever, waar ook een juridisch team zit, is door die communicatie zich afgevraagd, heeft Pieter hier staatsgeheimen gelekt? Terwijl waar eigenlijk sprake van was dat ik dus mijn werk goed heb gedaan, gezorgd dat uiteindelijk dat besluit, mede gezorgd dat niet doorging. En degene die wel dat hele document had gelekt naar de Amerikanen, en daar ligt het nog steeds, dat is degene die die teksten erin heeft laten schrijven.
1: En wie is dat dan?
0: Dat is de algemeen directeur van Logius.
1: Die heeft gelekt?
0: Die heeft dat document, wat nooit, ik noem het niet lekken, maar die had nooit dat document aan de Amerikanen mogen geven.
1: Okay. Uiteindelijk wordt u dus op non-actief gezet. U zegt van ze willen me ook ontslaan. Ik heb begrepen dat u morgen een gesprek heeft op het ministerie. Hoe moet ik dat voor me zien, zo'n gesprek? Wat gaat u zeggen daar?
0: Ja, wat ik eigenlijk gewoon ga zeggen is, jullie hebben heel veel onrechtmatigheden richting naar mij gedaan. Dat had nooit gemogen. Ministerie van Binnenlandse Zaken is politiek verantwoordelijk voor het Huis van Klokkenluiders.
1: Ja, want dat moet ik denk ik even uitleggen.
0: Ja.
1: U wordt als klokkenluider dus op dit moment niet beschermd. Hè. Sterker nog, u wordt aan de kant geduwd. Terwijl uw ministerie van Binnenlandse Zaken ook verantwoordelijk is voor wat u dus ook noemt het Huis van Klokkenluiders. Nou, wat is dat nou? Als ik dat opzoek, dan staat er als uitleg: het Huis voor Klokkenluiders is een organisatie in Nederland in 2016 opgericht om melders van aan hun werk gerelateerde misstanden, zogenoemde klokkenluiders, advies en steun te geven. Dus de organisatie die u steun zou moeten geven valt onder het ministerie dat u weg wil hebben.
0: Ja, dat me weg wil hebben en heb ik een zaak van algemeen belang gediend? Dit gaat gewoon over staatsveiligheid, over gezondheid, over dat de digitale overheidssoevereiniteit bewaakt wordt. Supermaatschappelijk onderwerp, Europees. En wat ze hebben gezegd, gewoon, maar je hebt niks nieuws gebracht. En dat heb ik laten toetsen door een rechtbankdeskundige, een meester dokter in dat vakgebied. En die heeft opgeschreven, en dat heeft het ministerie nu ook. En daarom hebben we waarschijnlijk dat gesprek. Daar staat letterlijk in, sinds november bent u ten onrechte niet beschermd door het ministerie.
1: Wat denkt u dan dat zij morgen gaan zeggen? Wat het ministerie morgen gaat zeggen?
0: Ja, dus wat het ministerie telkens heeft gedaan is gezegd, je moet in een soort mediation gaan. Maar dat klinkt heel goed, maar het is eigenlijk een soort exit mediation. Je gaat eruit. En ik heb telkens gezegd, dat doe ik niet. Geef mij maar een baan bij Economische Zaken bij Aarts. Dan zit ik op de goede plek. En door dat rapport en doordat ik heb gezegd, als jullie niet met mij meegaan, dan ga ik naar het Europese parlement.
1: Okay, dus u gaat gewoon door, want dit wilt u recht gezet hebben.
0: Ja, ik heb eigenlijk gewoon 2 dingen gezegd. Ik heb van tevoren gezegd, ik ga voor de inhoud, voor het nationale belang.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt gediend. En het tweede belang is mijn eigen belang. En dat ga ik niet op mindere mate verdedigen dan het nationale belang.
1: Nee. U bent ook niet de enige die de zorgen heeft geuit. Ook het bureau Toetsing Investeringen, en dat is de toezichthouder die onderzoekt of de nationale veiligheid inderdaad in het geding is bij fusies en overnames,

0: oordeelde negatief. Toen verbood staatssecretaris Aartsen overname. Zegt u dan, het is niet mijn optie geworden, maar hiermee is wel die nationale veiligheid enigszins gediend? Er is een stokje voor gestoken?
1: Ja, wat dus wel gediend is dat het niet naar de Verenigde Staten is geweest. En dat was natuurlijk een heel belangrijk doel. Maar wat niet gediend is dat het ook in Nederland is gekomen.
0: Ja,
1: dat
0: wat
1: moet
0: u
1: nog
0: net
1: gebeuren.
0: Zei. Ja.
1: Dus voor mij is dit een...
0: Want wat kan er nu dan gebeuren?
1: Ja, nu kan Vitruvian Partners het proberen te verkopen aan een Spaanse aandeelhouder. Dat moet dan weer getoetst worden. En wat je eigenlijk kunt kiezen, je kunt het aan de markt overlaten. En ik heb gezegd, dat moet je in dit geval niet doen. Je moet kiezen voor de digitale soevereiniteit van je staat. Dus je moet hier het heft in eigen hand nemen.
0: Ja, even voor uzelf. Wilt u daar nog wel werken?
1: Ja, zeker.
0: Maar dat is toch... Ja.
1: Ja, dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar je moet het zo zien. Er zijn meer dan 10 ministeries, er zijn 158.000 rijksambtenaren. Het gaat hier om 4 topambtenaren, 1 staatssecretaris en 2 landsadvocaten die met z'n allen bovenop me proberen te gaan zitten. Maar als ik daar gewoon wegloop, dan kan ik op een andere plek heel goed werken. En ik denk dat ik wel bewezen heb dat ik van nut ben.
0: Wilt u wel voor Logius ook blijven werken dan?
1: Nee, kijk,
0: of dat niet, daar gaat u sowieso weg.
1: Ja, Logius is, ik ben gewoon werknemer van de staat in Nederlanden. Ja. Dat is mijn contract en ik ga dan naar een ander onderdeel.
0: Ja.
1: Binnen Logius, kijk, daar werken ongeveer 1000 mensen. Begin februari is de laatste keer dat ik daar op de werkvloer ben geweest. En ik heb geen 1 keer een kaartje of een iets gekregen. En niet eens van mijn directe collega's.
0: Terwijl dat zijn mensen met wie u al jaren werkte.
1: Ja, waar ik in ieder geval een hele tijd mee werkte. En dat geeft eigenlijk aan niet hoe die collega's zijn. Want meteen had ik gewoon een goede band. Maar wat het wel aangeeft is dat een systeem van uitsluiting zo'n verstikkende werking heeft dat die mensen dat niet meer aandurven.
0: Nee. Want is het ook zo dat toen u erover begon intern, dat die collega's al zich van u afkeerden?
1: Nou, de eerste 2 weken was er juist een andere beweging. Dus mensen zeiden het eigenlijk hetzelfde, ook afzonderlijk van mij.
0: Ja.
1: Van we moeten dat niet willen en zoals dat het nu gaat. En hoe kan het dat die Kindriel nu al aansluit? Maar dat systeem, dat is een soort verstikkend systeem. En op een gegeven moment keek ik omheen, stond ik nog maar in mijn eentje.
0: Ik hoop dat u morgen gesteund wordt, niet in uw eentje zal staan. U wilt nog iets toevoegen, ik zie het.
1: Ja, dus op dit moment, en dat is dus onderdeel van de manier waarop ik uiteindelijk die baan terug kan krijgen, is er een petitie. En die petitie die is dus niet op DigiD gericht, maar op dat je als medewerker van de Rijksoverheid of van een andere overheid terug kan keren op de werkvloer nadat je dit hebt gedaan.
0: Ja, en die kan je tekenen, hè? En waar kan je hem vinden?
1: Ja, bij de Goede Zaak.
0: De Goede Zaak. Bedankt voor dit gesprek en sterkte morgen. Privacy-adviseur en klokkenluider Pieter van Oort.
2: Dit is de dag met Margje Fixen.
3: Kan het korte broek op het werk?
4: Ja, vind ik wel. Ja, zeker.
5: Ja, ik vind het allebei kunnen.
4: Ja, eigenlijk niet, hè. Eigenlijk niet, want je moet wel een beetje netjes helpen op het werk. Ja, toch een lange broek aan gedaan. Want ik voel me toch niet zo lang bij om dan als enige dan met een korte broek rond te lopen.
6: Korte broek op kantoor, dat vind ik wel een dingetje. Weet je, als jij bastmeester bent of buiten werkt, dan snap ik dat je met warme dagen echt wel gewoon lekker sport die naar je werk gaat. Maar op kantoor vind ik een chinootje. Er zijn andere varianten om met warm weer wel lekker stijlvol naar buiten te gaan. Ciao!
0: Ja, met een korte broek naar je werk. Met deze temperaturen verdeelt deze vraag, zoals al te horen was, het land in 2 kampen. Want ja, in zijn algemeenheid kan je dus de vraag stellen, hoe bloot kan je eigenlijk naar je werk tijdens de ziedende hitte? Ik ga het vragen aan etikettendeskundige Tom de Koning, columniste Kees van Unen en arbeidsjurist Marise Verhagen. Goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Ik wil meteen zo onder de tafel duiken om te kijken of u zelf korte broeken aan heeft. U heeft een jurk aan, hè?
8: Nee. Marise. Een lange broek.
0: Een lange broek. Ja. Vindt u een jurk überhaupt wel kunnen?
8: Ja, dat moet kunnen.
0: Dat moet kunnen. Meneer de Koning, bent u van team korte broek of lange broek?
7: Lange broek op het werk.
0: Ja, waarom?
7: Een werkgever wil graag toch professionaliteit uitstralen. En een korte broek wordt toch vaak geassocieerd met vakantie en vrije tijd.
0: Oké, heb je geen hele nette korte broeken?
7: Die zijn heel netjes, maar ga je de discussie aan of Pietje wel een nette heeft en Klaasje een nette wat wijdere Hawaïer Bermuda? Ik zou die discussie uit de weg gaan.
0: En vindt u het op elk werk? Want bij ons op de redactie droegen ongeveer alle mannen een korte broek vandaag.
7: Het is voornamelijk voor de formele sector, het bankwezen, verzekeringwezen en met klantcontact.
0: Ja, want zij hebben u, er zijn hier ook redacteuren, die hebben u hartelijk welkom geheten in uw korte broek. Wat vond u daarvan? Mag u heel eerlijk zeggen hoor?
7: Nou, wat ik ervan vind is niet belangrijk. Wat de werkgever ervan vindt. En als de werkgever zegt, mijn medewerkers mogen met korte broek lopen. Als dat de bedrijfspolicy is, dan is dat mij betreft prima.
0: Ja, maar ik ben toch benieuwd. Wat denkt u? Denkt u even, of...
7: Ik vind persoonlijk vind ik op het werk een lange broek.
0: Gewoon lange broek, geen gezeur. Meneer Van Uden, bent u team korte of lange broek?
9: Ja, nou, ik zou dan toch zeggen team korte broek. Ik ben vooral ook van mening dat mensen vooral zelf mogen weten wat ze aantrekken. Mm. Of dat nou heel bedekt of bloot is. Maar ja, een goed uitgekozen, flatteuze korte broek als het buiten 40 graden is, ben ik eigenlijk helemaal voor.
0: Ja. Maar ik hoorde meneer De Koning zeggen, dan krijg je discussies over hoe representatief is jouw korte broek vandaag.
9: Ja, dat snap ik. Ik vind representatief wel een moeilijke term. Het gaat volgens mij vooral heel erg over wat voor soort korte broek en wat je erbij draagt en of het goed bedacht is.
0: Hmm. Hoe dan? Hoe kan een korte broek wel representatief zijn? Met een korte broek met een blazer? Ja.
9: Nou, bijvoorbeeld, voor het Parool schrijf ik tv-recensies. En deze week keek ik een documentaire over Tom Brown. Dat is een Amerikaanse ontwerper. En die staat bekend om zijn interpretatie van een heel klassiek grijs pak. En hij draagt zo'n pak, dat is dan helemaal maatwerk en stijlvol. Maar hij draagt het met een kort geknipte pantalon. En het ziet er echt ravissant uit. Dat is echt heel mooi.
0: Ravissant.
9: En ja, als ik dat afzet tegen wat men over het algemeen op een Nederlands kantoor draagt tijdens een hittegolf. En dan is het een paar zweterige skinny jeans of zo. En dan vraag ik me af,
0: wat is dan beter?
9: Als u
0: mag kiezen, meneer de Koning, skinny jeans of een korte, hele nette, mooie korte broek?
7: Als het echt een hele nette is, maar daar gaat het vaak mis. Ja. De meeste mannen hebben toch zo'n wijd Hawaii-model Bermuda in de kast hangen. En die discussie moet je gewoon niet willen voeren.
0: Nee. Maar nou worden de zomers steeds warmer, morgen zelfs code rood. Je zou ook kunnen zeggen, ik hoorde u in het begin zeggen, het is associatie is vakantie. Maar misschien moeten we die wel los gaan laten met deze temperaturen.
7: Nou ja, etiketten is ook geen wetboek. Etiketten zijn gewoon omgangsvormen die een bepaalde gemeenschap met elkaar heeft afgesproken, bepaalde regels. Mm. En als dat op de duur nu natuurlijk zo gaat, en vroeger mocht je ook geen bruin pak aan of bruine schoenen dan een blauw pak, dat is ook in de loop der jaren gewijzigd. Alleen het merendeel van onze Nederlands associeert dat toch nog steeds met vakantie. En dat moet je toch als bedrijf niet willen om dat uit te stralen naar je klanten.
0: Ja, nou, dit leeft ook onder de luisteraars. In de EPO Luister-app stuurt iemand, mijn diëtiste verontschuldigde zich dat ze een korte broek aan had. Terwijl ik dacht, je zou je pas moeten verontschuldigen als je het niet had. Ja, inderdaad, kan dat nog erger. Annette zegt, op het werk, geen korte broek. Die harige benen, ook grote blote voeten in teenslippers. Verbieden, dat is eigenlijk nog erger. Teenslippers? Ja, kijk toch nog even.
7: Nee, slippers absoluut niet.
0: Slippers ook niet. Dan ben ik toch even benieuwd hoe Kees van Uden daarnaar kijkt. Slippers?
9: Weet je, het is voor mij meer een algemeen verhaal van als iets goed bedacht en met smaak en aandacht is uitgekozen, dan kan het wat mij betreft alles zijn. Als het sandalen zijn en ook als er een kuit te zien is. Dus het gaat voor mij vooral om de intentie en het gevoel voor smaak.
0: Ja, het gevoel voor smaak. Mevrouw Verhagen, u bent arbeidsjurist. Toch even, bent u team korte of lange broek?
8: Lange.
0: Lange broek, oké. Mag de baas, de werkgever, überhaupt bepalen wat je moet dragen op je werk?
8: Ja, in principe mag dat. Je hebt op grond van artikel 766 uit het burgerlijk wetboek heb je een instructierecht als werkgever. En als werkgever mag je bepaalde voorschriften voorschrijven over je goede orde in de onderneming. Ja, denk aan ook veiligheid en hygiëne. En in principe valt kleding daar ook onder.
0: En heeft u een voorbeeld waar dat het geval is geweest dat het dat...
8: Van een ordevoorschrift?
0: Ja?
8: Nou, ik ken wel uitspraken, maar die zijn wel van wat jaren terug, waarin dit wel aan de orde is geweest. Er is bijvoorbeeld een uitspraak geweest van destijds een postbezorger die een korte broek aan wilde dat was in 2001 ongeveer, volgens mij. En die mocht dat niet van de werkgever. Omdat de werkgever vond, dat was PTT destijds, dat hij toch het visitekaartje was van de PTT. En dat daar dus een lange broek bij hoorde.
0: Ja. En hij heeft dat werd dus echt een zaak.
8: Ja. En de vakbond spande die zaak aan destijds. En de PTT kreeg gelijk.
0: Terecht, meneer De Koning?
7: Ja, uiteindelijk bepaalt wie betaalt, bepaalt. En als de werkgever die uitstraling wenst, dan hoor je daaraan te houden.
0: Maar dit was in 2001, mevrouw Verhagen. Zou nu in deze... Daarna zijn er dus niet veel zaken meer geweest. Ik vraag me af, zou nou bijvoorbeeld dit jaar een korte broek kunnen leiden tot een rechtszaak? Of hoe gaat dat op de werkvloer?
8: In principe heb je dus als werkgever dat instructierecht. Je mag dus van een werkgever verlangen, je gaat op een bepaalde manier naar je werk. Alleen is dat instructierecht niet onbeperkt. Want op het moment dat je dus een kledingvoorschrift voorschrijft aan je werknemer, dan breek je eigenlijk in op de persoonlijke levenssfeer. Dus dan kom je in het gebied van de grondrechten. Artikel 8 EVRM en 10 grondwet. En in principe heb je dan als werkgever een bepaald aantal stappen te doorlopen om te kunnen zeggen van oké, dit is een redelijke instructie van mijn kant. En in eerste instantie moet je een bepaald doel hebben voor dat voorschrijven van die lange broek of het weigeren van die korte broek. En,
0: bijvoorbeeld representatief.
8: Ja, dus professionaliteit uitstralen. En dan zit je direct al van ja, wat voor werkgever ben jij? Want als jij een garage binnenkomt lopen of weet ik veel, een pont medewerker op een veerdienst. Ja. Is natuurlijk echt ontzettend vreemd dat die persoon de hele tijd in een lange pantalon loopt.
0: Ja, maar daarom vind ik die postbezorger eigenlijk ook best vreemd.
8: Ja, destijds was postbezorger blijkbaar van een toch hogere orde. Toch een bepaald visitekaartje van die PTT.
0: Ja, want nu zie ik ze eigenlijk de hele tijd in korte broeken lopen.
8: Klopt, nu zou dat ook niet meer kunnen.
0: Ja. En daar hebben we het over de korte broek. Ik vind het ook wel een beetje oneerlijk. Want vrouwen, die lopen wel in jurkjes. Dus ook met blote benen. Of vindt u dat eigenlijk ook niet kunnen, meneer De Koning?
7: Of formeel hoort een dame een rok of een jurk net boven of net onder de knie te dragen op het werk. Echt een zomers kort jurkje. Dat is ook niet passend, nee.
0: Nee? Dus hoe kort is kort? Wat u zei, over de knie?
7: Of net boven de knie.
0: Oké, korter niet. En van die lange zwierige rokken vindt u wel kunnen?
7: Ja. Dat ligt er natuurlijk aan, dat is net als met lange broeken. Wat voor model? Kijk, je hebt een linnenbroek, dat is natuurlijk goed tegen de warmte. Maar heb je zo'n wijd model tot aan de voeten? Ja. Of een wat meer getailleerd model wat op de schoen valt? Daar zit heel veel verschil in. Dus dat is toch een kwestie van smaak. En dat is best wel moeilijk te meten.
0: Ja, nu ga ik toch naar mezelf kijken. Want nu heb ik een jurkje aan. Dat is volgens mij wel op de knie. Maar er zitten hele kleine mouwtjes aan.
7: Spaghettibandjes, dat mag niet. Of er moet een sjaal of een jasje overheen gedaan worden. Maar dit is keurig.
0: Dit kan. Dit is keurig zelfs. Ja, meneer Van Uden, wat denkt u als u ons zo hoort praten?
9: Het is... Kijk, ik snap dat er... ik snap het juridische aspect. Dat je daar dat je het in regels wil kunnen vatten. En ook dat het voor een werkgever fijn is om daar gewoon een soort duidelijkheid in te hebben. Maar ik geloof dat we toch in het algemeen met elkaar kunnen afspreken dat tijden veranderen en dat we ook moeten accepteren dat er gewoon meer ruimte voor zelfexpressie mag. Dat we dat moeten inruimen, ook op kantoor. En je kunt volgens mij wel van elkaar vragen, denk na over wat je draagt en doe een poging om er goed uit te zien. Maar dat hoeft volgens mij los te staan van die obsessie die we hebben met het bedekken van mannenkuiten of van vrouwenschouders. Ja.
0: Ja, mannenkuiten en vrouwenschouders. Het is een mooie titel voor een boek. Even nog expressie. Is dat nog juridisch vast te leggen? Ik heb het recht op expressie.
8: Je bedoelt dat je mag zijn wie je bent?
0: Ja.
8: Ja, dat heeft te maken met de persoonlijke levenssfeer.
0: Ja. Dus
8: maar die is ook niet absoluut. Dus
0: Nee. Maar dan weet ik even wat iedereen kan aanhalen als die gedoe krijgt. Nog wat reacties hoor. Het leeft enorm. Ga gewoon voor een mooi linnen pak op z'n Italiaans, zegt Marianne in de NPO Luister app. Ja, dat is natuurlijk een muziek in de oren van Tom de Koning.
7: Ja, zeker.
0: Ja. Ton zegt, je doet je werk goed of niet. Kleding heeft daar niks mee te maken. En Walter zegt, heb vandaag in de trein ook nog geen machinist of conducteur in korte broek gezien. Wie wel? Kortom, het leeft. Dank etikettendeskundige Tom de Koning, columnist Kees van Une en arbeidsjurist Marcize Verhagen. Fijne avond.
2: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
10: EO. Geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 1.
10: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
11: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
2: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
12: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
10: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
13: Elektrisch op vakantie? Vast BestNet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
22: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: NPO Radio 1. 7 uur.
23: Natasha Gibbs.
24: Goedenavond. Morgen presenteert minister Van Essen van Landbouw de nieuwe stikstofplannen, waarvan een deel vorige week al uitlekte. Ja, het wordt een van de grootste uitdagingen voor kabinet Jette, want de woningbouw, de energietransitie komen pas weer op gang als Nederland van het stikstofslot af is. Gaat dat met deze plannen lukken? We blikken zo meteen terug en vooruit in de rode draad. Maar eerst het NOS-journaal met Lieselot Thomassen.
25: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met de uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Code rood wordt afgegeven als het weer maatschappijontwrichtend kan zijn. Het is voor het eerst dat dat vanwege de hitte gebeurt. Vanwege de extreme hitte zijn morgen veel scholen dicht of hebben ze het rooster aangepast. Ook gaan fysieke zittingen van rechtbanken en rijexamens niet door in de provincies waar code rood geldt. Albert Heijn laat klanten weten dat de bezorgdienst morgen stopt om 3:00 middags, want daarna wordt het te warm. De attractieparken Walibi en Drievliet blijven gesloten. Festivals hadden al maatregelen genomen. Defcon 1 laat alleen bezoekers met een weekendkaart toe. Dagkaarthouders mogen niet het terrein op. De organisatie van de TT Assen houdt het bij de eerder genomen maatregelen, omdat in Drenthe geen code rood geldt, maar oranje. Wel worden duizenden natte sponsen uitgedeeld. Bij Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland zijn extra nevelapparaten geplaatst en worden zonnehoedjes uitgedeeld. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. Correspondent Gimbal Duk.
26: Deze man, Johannes M., kwam als arts thuis bij mensen die ongeneeslijk ziek waren en bood hen dan medicatie aan. Maar die medicatie bleek in de praktijk zo'n hevige hoeveelheid dat het een dodelijke afloop had. En in meerdere gevallen stak hij daarop ook het huis van die persoon in kwestie in brand om dan zijn daden daarmee te kunnen verdoezelen. En daardoor ging de politie ook vaak uit van brand met een tragische afloop. Maar na 4 gevallen viel vervolgens wel echt een patroon op. Het waren allemaal oudere slachtoffers in dezelfde wijk in Berlijn, de wijk Neukölln, met allemaal dezelfde behandelende artsen dus. En daarop is deze man gearresteerd. En naar onderzoek worden inmiddels 15 moorden aan hem toegeschreven.
25: Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit.
1: Dit team is eigenlijk een ongelooflijk hoogspecialistisch team met heel veel ervaring in dit soort verschrikkelijke rampgebieden. Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken. En dat is wat nu nodig is. Je hebt maar 48 uur meestal om nog mensen te vinden, dus de tijd tikt.
25: Venezuela heeft Nederland dus gevraagd om hulp. Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om hem te bergen. Maar nu blijkt dat de eigenaar het op eigen houtje heeft geregeld. Het lukte hem om door rijplaten op de brug te leggen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. En vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden elders in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden.
24: En dan naar ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi.
3: Bij Amsterdam loopt het vast. Op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen de knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer heb je een half uur vertraging door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Op de A58 Breda Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebos doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En nog steeds problemen bij Lelystad op de dijk Enkhuizen-Lelystad. En daarom is de N307 bij de Houtripbrug in beide richtingen dicht vanwege een storing.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
23: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
23: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
27: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
28: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
29: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasseretten een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
0: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
29: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: NPO Radio 1.

hele goede avond. We gaan er een hele coole uitzending van maken vandaag. Is wel nodig, hè? Met vandaag in het programma Piet Mondriaan. En een gesprek over misinformatie. Dus laat ik maar gelijk even wat rectificeren. Piet komt zelf natuurlijk niet aan het woord. Het gaat over zijn werk. Wel praat ik met Piet Adema over stikstof. En ik bel met de Utrechtse Palestina-demonstranten over een nieuwe actie waar ze druk mee bezig zijn. En er komen nog veel meer interessante gasten en onderwerpen voorbij. Maar voordat je dit allemaal te horen krijgt, maken we eerst een rondje langs de velden. Want zo stonden en staan er tienduizenden mensen te genieten van hun favoriete artiest op diverse festivals. In IJsselstein klinkt dat zo.

Ik denk, wat is dat? Jera on Air is daar gaande. En op de Brouwersdam staat de Bluff-familie in het avondzonnetje. Momenteel te genieten van de laatste klanken van Fleming by Concert at Sea.

0: Nou, vanuit een gekoelde studio wensen we natuurlijk alle festivalgangers een prachtige aantal dagen. Maar denk aan de wijze woorden hè, van Mr. Pinkpop Jan Smeet. Heel veel drinken en goed smeren.
1: They're eating the dogs.
0: En goed slijmen is ook belangrijk. Zeker als je de president van Amerika bent of de baas van de NAVO. Rutte zat weer naast Trump in het Witte Huis om weer wat plooien glad te strijken. En dat klonk zo.
2: I just want to make this clear, because sometimes people think, why was this whole Iran thing going on? This is about security, about safety. This is the leader of the free world taking responsibility beyond the shores of the United States for the rest of the world. And this is what you did.
0: Yes, yes. En dit is wat Trumps reactie was.
3: He's been a friend of mine. He's a great guy, great leader, great Secretary General, everybody respects him. And I appreciate your nice words, but you really have done a good job.
0: Nou, die kan Rutte mooi in zijn zak steken. Zou hij nog tijd hebben om wat wedstrijdjes op het WK bij te wonen? Want straks Curaçao, dat nog altijd kans maakt op een plek in de volgende ronde. Ja, als ze weten te winnen dus van Ivoorkust en Duitsland niet verliest van Ecuador. Dick sluit een stuntje niet uit.
4: Everybody gets a prize. And why not Curaçao? Dat is wat we try to do.
0: Ja, why not? En dan om 1 uur vannacht de strijd om de eerste plaats in groep F. Nederland moet even winnen van Tunesië. Dan kunnen we ons opmaken voor een lekkere voetbalnacht begin volgende week. Dit hoorde ik vanochtend in het Radio 1-journaal.
5: De belangrijkste tip, blijf niet wakker tot de wedstrijd begint. Maar ga gewoon op de normale tijd naar bed en zet een wekker om bijvoorbeeld 12:15. En ook raad je aan om koffie, thee en alcohol te laten staan.
0: Ja. Dus lekker slapen zometeen. Kan zijn dat je morgen wel wat moe bent. Ook daarvoor weer een tip.
5: De dag erna moet je op je gewone tijd opstaan. En ben je dan erg moe, dan kan je overdag nog maximaal een half uurtje bijslapen.
0: Ja, prima natuurlijk. Als je dat maar niet tussen 2 en 4 doet morgenmiddag. Give it drop!

0: hoort I Love Life van Bakermat. Het is een van de grootste hoofdpijndossiers van dit kabinet. Door de te hoge stikstofuitstoot zit Nederland namelijk al jaren op slot. Door het stikstofprobleem mogen bedrijven niet uitbreiden, kunnen er minder huizen worden gebouwd, ja, en kunnen wegen niet worden aangelegd. Morgen presenteert Jamie van Essen, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, zijn nieuwe stikstofplannen, waarvan een deel vorige week al uitlekte. Gaan deze plannen ons land van het stikstofslot afhalen? Bij ons in de studio Thomas Oudman, hij is journalist bij de correspondent en bioloog ook, hè?
1: Klopt.
0: Ja, alles tegelijk? Of,
1: Nee, ik was eerst wetenschapper, biologie, en ik ben op een gegeven moment overgestapt naar journalistiek.
0: Kijk, een duizendkant.
1: Ecosystemen te schrijven, ja. Landbouw.
0: Ja. Ja, handig. Goed, ja. Goed dat je die kennis dus ook in huis hebt. Ja. We hebben ook trouwens contact met Piet Adema, voormalig minister van Landbouw. Goedenavond, meneer Adema.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, ik begin heel even bij jou, Thomas. Want die problemen over stikstof, ik zei het net al, hè, ze houden ons land al echt al jaren in de greep. Wanneer dacht jij, want je hebt er een boek over geschreven,
1: ja.
0: Uit de shit.
1: Ja.
0: Geweldige titel.
1: Ja, we zijn er nog niet.
0: Toch? Ja, we zitten er nog middenin. Een pleidooi voor meer boeren en minder vee. Wanneer dacht jij van, nou, er moet echt een boek komen?
1: Nou, ik schreef op dat moment denk ik 3 jaar... echt maandelijks over stikstof al.
0: Ja.
1: En de ideeën waren in mijn hoofd wel een beetje uitgekristalliseerd op een gegeven moment. En toen kwam er nog steeds geen oplossing. En toen, ja, dus toen moest het maar.
0: Ja, toen moest het maar. Maar het is een soort van opeenstapeling dus van dossiers, ja, wat je al een tijdje in de gaten hield.
1: Het gaat al heel. Ja, dus 6 jaar geleden begon de stikstofcrisis.
0: Ja.
1: Door een uitspraak van de rechter. En ondertussen zijn we 5 landbouwministers verder en is nog steeds niet.
0: Hoe kan dat, Thomas? Hoe kan het dat het zo lang een probleem blijft?
1: Omdat de politiek niet in staat is om daar beslissing over te nemen. En daar zijn allerlei factoren. Ik bedoel, het is een heel complex probleem.
0: Mm-hmm.
1: De landbouwsector is van oudsher ook een hele machtige stem in de politiek.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook extreem moeilijk om een hele transitie van de landbouw in te gaan. Dat is wat er uiteindelijk nodig is.
0: Mm. Een lastig complex probleem dus met heel veel verschillende factoren die een rol spelen.
1: Ja.
0: Laten we het allemaal een beetje af gaan pellen. En daarvoor moeten we natuurlijk terug de tijd in. We gaan niet heel ver terug de tijd in. Juni 2022. Mm-hmm. Toen werd er voor het eerst ingrijpende stikstofplannen gepresenteerd. Nou, staat jou waarschijnlijk ook wel helder voor de geest.
1: Bedoel je het stikstofkaartje?
0: Het stikstofkaartje van toenmalig minister Natuur en Stikstof, Christiane van der Wal. Laten we heel even luisteren.
3: Een grote opgave die forse maatregelen van ons vraagt. Die neem ik niet graag, maar ze zijn wel echt noodzakelijk.
4: Al een paar uur na de aankondiging van de plannen staan boeren woedend op de stoep van minister Van der Wal.
3: Die staan heel dicht bij mijn huis.
5: Ja, weet ik.
3: Mijn kinderen staan hier binnen te trillen.
5: Ja, ja, ja,
3: ja.
5: Ja? Ja, ja.
3: En nu is het gewoon klaar.
6: De GGA die komt straks ook bij ons op het erf. Ook bij onze kinderen.
5: Ja.
6: Ik snap het. Bij ons kinderen trouwens, hè?
3: Ik weet
6: het. Wat gaan die doen
3: meteen? Ik weet het.
0: Ja, het liep echt heel, heel heftig op. Hè, op dat moment werden gewoon ook grenzen overschreden. Mm. Maar snap je de reactie van de boeren? Dat stikstofkaartje dus daar.
1: Ja, het liep al jaren op toen eigenlijk. We hadden ook nog corona toen. Het was heel net achter de rug. Het was echt een hele heftige tijd eigenlijk. En dus toen duurde het ook al een hele tijd voordat er eindelijk beslissingen werden genomen. Mm. En ja, het waren ook hele heftige stappen die zij aankondigden. Er moest gewoon echt. Er gingen heel veel bedrijven verdwijnen.
0: Ja. Piet Adema, van 2022 tot 2024 was u minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kabinet Rutte 4. Als ik het woord stikstofkaartje noem, wat denkt u dan?
2: Ja, kijk, als je even terug gaat in de tijd. Het is toen begonnen met toen in 2019 het passysteem. Toen we dat hadden, dat werd afgeschoten door de rechter. En toen riep Thier de Groot van D66... de veestapel moet worden gehalveerd.
0: Ja.
2: Toen is eigenlijk de grote spanning ontstaan. Daar kwam het stikstofkaartje overheen. En wat dat stikstofkaartje eigenlijk deed, was aantonen in welk gebied welke stikstofreductie noodzakelijk was. En er waren heel veel gebieden bij waar je 70, 80, 90% stikstofreductie zou moeten halen.
0: Mm.
2: En je kon inzoomen op het kaartje. Dat betekent dat als jouw bedrijf in die 90% zone lag, dat betekent dat jouw bedrijf van de een op de andere dag eigenlijk heel weinig meer waard was. Banken die kijken ook naar dat kaartje. Die zeiden, oké, jouw bedrijf ligt in je 90% zone. Dus als jij dat wilt uitbreiden, als jij wilt omschakelen, gaan we allemaal niet meer financieren, want dat is geen toekomst voor jou. Dus van de een op andere dag werd eigenlijk het bestaansrecht van heel veel boeren werd voor hun ideeën, en ik denk dat het ook terecht is, afgenomen. En dat maakte dat de reacties zo ontzettend fel waren.
0: Achteraf gezien was het stikstofkaartje gewoon hartstikke onhandig.
2: Nou, ik denk dat dit effect, zeg maar, dat... kijk, ik was er nog geen minister, dus ik ben niet bij de besprekingen geweest, dus ik weet niet of dat ook voorzien is. Maar ik denk dat onvoldoende voorzien is. Het kaartje op zich, dat wilde het kabinet, maar dat wilden ook alle provincies. Alle provincies wilden met de boeren aan de slag om te kijken hoe ze het landbouwgebied op een andere manier konden inrichten, zodat het ook meer natuur inclusief landbouw was, en dat ook wat meer belastende landbouw verder van de natuur afkwam. Nou, dat was het Nationaal Programma Landbouwgebied. Daar zouden die provincies allemaal mee aan de slag. Ja. Die wilden ook allemaal graag dat kaartje hebben. Heb ik wel van Christiane begrepen. Dus er was veel meer draagvlak voor in de politiek.
0: Maar het viel alleen gewoon hartstikke verkeerd.
2: Voor individuele boeren, dat is eigenlijk funest geweest. En ik denk dat men dat onvoldoende van tevoren heeft ingeschat.
0: Wat vond jij, Thomas, van de aanpak van het kabinet toen richting de boeren met als stikstofkaartje?
1: Ja. Ik was toen heel erg onder de indruk van Christiane van der Wal dat zij dat deed. In positieve zin, want ik denk dat dat echt nodig was om helderheid te creëren. En het was een hele harde boodschap. Je kan er wel dingen op aanmerken. Achteraf is mooi wonen, hè? Ja. Maar wat inderdaad zo was, is dat het veel duidelijker had moeten zijn voor boeren. Het was op zich duidelijk dat die percentage niet vaststonden. Dat het een beeld was van de concrete maatregelen die zouden komen. Maar er had natuurlijk ook duidelijker moeten zijn. Oké, maar wat is dan de manier waarop je die reductie kan bereiken? Welke handvatten geven jullie? Welke concrete potjes zijn er? Dat had veel duidelijker moeten zijn. Maar wat je toen ook heel duidelijk zag, is dat Christiane van der Wal al eigenlijk vanaf het begin helemaal alleen stond met dat kaartje. Dus dat het niet duidelijk was dat het hele kabinet achter haar stond.
0: Aha.
1: Ik denk dat dat ook anders had gekund, eerlijk gezegd.
0: Piet Adema, toch een Christiane van der Wal die er dan alleen voor staat. Had u die indruk ook?
2: Nou ja, wat in ieder geval duidelijk is, en dat zegt Thomas ook terecht. Kijk, op het moment dat je tegen een boer zegt, jouw bedrijf die ligt in een gebied waar je 90% stikstof moet reduceren. Dus met andere woorden, jij bent weg. Dus jij moet stoppen. En je hebt dan niet een perspectief naast liggen, zeggen maar we gaan je helpen.
0: Precies.
2: Om bijvoorbeeld om te schakelen, we gaan je helpen om te verplaatsen, want we willen jou wel een toekomst geven, want het hele probleem in de landbouw is eigenlijk, ja, dat klinkt misschien een beetje plat, maar niet zo groot, want 30% van de boeren die wil stoppen, heeft geen opvolger. En als je ervan uitgaat dat 30% van die boeren stopt, dan kunnen de overblijvende boeren, kunnen door middel van extensiveren, hè, minder koeien per hectare en dat soort zaken, kunnen ze omschakelen. En is er ook perspectief voor heel veel boeren. Dus het hoeft niet direct te leiden tot heel veel stoppers die, alhoewel ze zelf graag door willen dat niet meer kunnen.
0: Ja.
2: Want je kunt het echt op een andere manier regelen. Maar dat is er toen niet bij geleverd. En daar is het ook fout gegaan. Dat ben ik ook eens met Thomas.
0: Ja. Zat dat wel in dat landbouwakkoord dat er moest komen? Hè? Het kabinet had daarvoor 13,5 miljard euro klaar liggen. Was dat ook wat u daarmee hoopte te bereiken?
2: Ja, en het landbouwakkoord, en dat was wel mooi, want kijk, we hebben meerdere problemen in de landbouw. Stikstof is een groot probleem, nou, dat merken we allemaal. CO2, klimaat, is ook een groot probleem. Hè? Methaan moet gereduceerd worden in de landbouw. En we hebben een probleem met de waterkwaliteit. En in het landbouwakkoord kwamen die drie aspecten bij elkaar, met als onderlegger een nieuw verdienmodel voor de boer. En op die manier wilden we proberen al die grote thema's op te lossen, zeg maar. En dat niet van vandaag op morgen, want ik denk dat we ook af en toe wel eens wel heel snel willen. Het landbouwakkoord had een horizon tot 2040, dus we wilden tot 2040 aan de gang om al die problemen aan te pakken, zodat in 2040 die landbouw duurzaam was. En je dus die hele beweging van die landbouw op gang kreeg om die te verduurzamen. Met ook een verdienmodel voor de boer. Dus ook de supermarkten zaten aan tafel, de verwerkende industrie zat aan tafel, om allemaal mee te denken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de boer toch een goed verdienmodel heeft, terwijl die toch duurzaam produceert.
0: Ja, klonk allemaal goed, leek ook allemaal de goede kant op te gaan. En waarschijnlijk weet u wel waar ik naartoe wil, want LTL, belangenbehartiger voor de boeren op de valreep, besloten ze toch om uit het landbouwakkoord te stappen.
5: LTO stopt met dit landbouwakkoord. Want het vertrouwen ging het voor onze boeren al die jaren en al die tijd om. En de afgelopen maanden is dat vertrouwen ondanks grote voorstellen die we gedaan hebben, is niet dichterbij gekomen.
0: Ja, we horen hier Sjaak van der Tak, toenmalig voorzitter van de LTO. Piet Adema, wat ging er nou mis?
2: Nou ja, wij waren heel ver met het landbouwakkoord. Ik denk dat wij eigenlijk zo'n beetje klaar waren. Er waren nog een paar grote thema's. En een van de grote thema's was grondgebondenheid. Dat speelt nu ook weer. Ik zie nu ook weer voorbij komen in de gelekte plannen, zeg maar. Dus we moeten nog afwachten wat er morgen allemaal toe in de plannen echt staat.
0: Ja.
2: Maar dat men wil naar een norm van een aantal koeien per hectare.
0: Mm-hmm.
2: Daar is ook wat voor te zeggen. Al is het wel zo dat dat voornamelijk te maken heeft met de waterkwaliteit. Vandaar dat het ook in het landbouwakkoord zat. Omdat we daar naast stikstof en CO2 ook werken aan de waterkwaliteit.
0: Mm-hmm.
2: Maar er is wel een ander aspect wat ook meehelpt bij het aantal koeien per hectare. Dat is namelijk dat je op het bedrijf zelf de kringlopen sluit. Dus als je ervoor zorgt dat er zoveel gras is dat er genoeg is voor de koeien en dat die mest ook weer op hetzelfde land kan, dan sluit je als het ware de kringloop op die bedrijven. Carola Schouten is daarmee begonnen met kringlooplandbouw.
0: Ja.
2: En het landbouwakkoord wilde dat verder gaan invullen.
0: Okay.
2: Alleen dat betekent wel dat een groot aantal boeren daar minder koeien per hectare moeten. En
0: juist,
2: dat zit niet zozeer in Groningen, Friesland, het Groene Hart, Zuid-Holland. Daar zitten eigenlijk rundveehouderijen, want mm-hmm, daar praten we meestal over,
0: ja,
2: die best wel geëxtensiveerd zijn. Hè? Die hebben 2 koeien per hectare, 2,2. Maar je hebt in het zuiden heb je heel veel bedrijven die met veel meer koeien per hectare zitten.
0: Dus daar zouden, zouden ze moeten gaan snijden in hun eigen veestapel, eigenlijk, als ik u goed begrijp.
2: Ja.
0: Thomas Oudman, we zijn inmiddels al een aantal jaar verder. Ja, we gaan even stappen in de tijd maken. De BBB was een van de regeringspartijen in het kabinet Schoof. Wat hebben zij eigenlijk kunnen bereiken voor de boeren op het gebied van stikstof? Want die lieten flink van zich horen het.
1: Ja, eigenlijk heel weinig.
0: Oh.
1: Dus voordat Femke Wiersma aantrad, waren er natuurlijk een aantal plannen ingezet. Ondanks dat landbouwakkoord geklapt was. Dat heeft meer dan een half jaar, heeft echt ontzettend lang geduurd. Ik had er eerlijk gezegd al vanaf het begin heel weinig vertrouwen in, omdat er geen concreet doel was toen.
0: Hmm.
1: Kennisinstellingen hebben ook gezegd dat het ruim onvoldoende was. En dat is ook gebleken. Maar er is wel reductie heeft plaatsgevonden. Maar het beleid van Femke Wiersma heeft er eigenlijk, zelfs de voorstellen heeft gedaan die niet gerealiseerd zijn, hebben daar vrijwel niks bij. PBL heeft daar een rapport over opgesteld.
0: Mm.
1: We zitten nu op ongeveer 18%, maar dat komt allemaal al van maatregelen die al daarvoor waren ingezet. En zij heeft een streep gezet door het stikstoffonds en ze heeft ook een streep gezet door het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dat was eigenlijk een manier, een structuur om te zorgen dat maatregelen door het land heen ook concreet uitgevoerd gingen worden.
0: Ja.
1: Inderdaad, inclusief water en klimaat. En dat was eigenlijk een hele goede structuur. En daar is ook een streep doorheen gegaan.
0: Zijn we daardoor weer teruggezet eigenlijk?
1: Ja, daardoor hebben we echt ontzettend veel vertraging opgelopen.
0: Ja.
1: Op de achtergrond zullen misschien ook wel processen door zijn gaan in die kleine structuren hier en daar. Maar het is nu aan Jamie van Es om dat weer terug op te zetten. En dat is natuurlijk niet zo makkelijk. En er is ook, we hadden net al over vertrouwen. Maar dat is daarmee nog verder geschaad natuurlijk van boeren.
0: Piet Adema, dat moet voor u ook wel ergens irritant zijn geweest. Om naar te kijken.
2: Ja, Thomas maakte even tussendoor een opmerking dat het landbouwakkoord niet aan de doelen voldeed. Ik ben het niet met hem eens. We hebben de PBL en de Wageningen Universiteit.
1: En de landbouw, Louis Bok Instituut ook. Ja,
2: en die hebben allemaal met elkaar, Louis Bok, die kijkt alleen naar biologische landbouw. Wij kijken naar de hele landbouw. Mm-hmm. En die twee instituten hebben gezegd dat de doelen die daarin werden voorgesteld, dat, laten we zeggen, de maatregelen, dat die de doelen zouden halen.
0: Mm-hmm.
2: We moesten wel ervoor zorgen dat het ook geborgd was. Hè? Dus dat op het moment dat je van start gaat, dat je ook zeker weet dat je maatregelen worden uitgevoerd en dat die doelen dus gehaald worden. Maar dat maakte het ook een extra zuur, omdat we juist heel dichtbij waren om ook die doelen te realiseren.
0: Oké, dichtbij. Maar wacht eens even, want Thomas, jij zei net iets anders. Want hoe moet ik dat dan interpreteren?
1: Ik denk dat die gesprekken hadden in moeten zijn met een vooropgesteld, dus dat stikstofkaartje lag er ooit.
0: Juist.
1: Dat zijn de doelen die je echt nodig hebt. En dat zijn keiharde doelen. Hè? Dat is echt een hard gelag. En dat is uiteindelijk het doel wat nu bereikt moet worden. Ik ben bang dat ook de doelen die Jamie van Essen nu, dat zijn minder strenge doelen. En daarmee gaan de natuurdoelen helaas niet bereikt worden.
0: Kan ik concluderen dat die plannen van Essen dus minder streng zijn?
1: Nou, ze moeten nog uitkomen. Dus dat kunnen we nog helemaal niks concluderen.
0: Gissen, maar
1: ze zijn wel een eerste stap. Hè? Dus ik bedoel, ik vind het fantastisch dat die die concrete stappen gaat nemen.
0: Want even voor de duidelijkheid, wat is er tot dusver
1: wat is uitgelekt, wil niet zeggen dat dat morgen ook gaat uitkomen. Nee. Maar ik denk een van de belangrijkste dingen is dat er dus een zone komt om natuurgebieden waar reductie moet gaan plaatsvinden.
0: Die Natura 2000 gebieden.
1: Ja, dus dat zijn een aantal beschermde natuurgebieden. Daar draait eigenlijk het hele stikstofprobleem juridisch gezien om. Daar moet de stikstofneerslag omlaag. En hij gaat ervoor zorgen door een zone daaromheen. En ook bedrijven die zoals Indi Natura 2000, die moeten een bepaald percentage daling gaan realiseren. Maar goed, welk percentage dat is bijvoorbeeld nog niet duidelijk.
0: Ja. Piet Adema, vertrouwen in deze plannen? Dat het land van het stikstofslot gaat halen?
2: Ik zie doelen voorbij komen van 46% stikstofreductie voor de veehouderij, 50% voor de mobiliteit, 50% voor de industrie. Ja. Dat waren ook de doelen van het landbouwakkoord overigens. Er zaten harde doelen in. We hadden een CO2-reductie van 4 megaton in de landbouw. Dat was een doel waar we naartoe werken. Er zaten gewoon echt harde doelen in het landbouwakkoord. En die doelen zijn er nog steeds. Ik zie wel een aantal stappen die gezet worden. Dat we van een soort... Kijk, tot nu toe is het zo dat er wordt gekeken hoeveel stikstof daalt erna... daalt er neer in een natuurgebied. Mm-hmm. En als een individuele boer iets wil, of een bedrijf wil iets, dan wordt er gekeken wat er zijn bijdragen op die neerslag in het natuurgebied.
0: Ja.
2: Terwijl we nu, terwijl ik nu lees dat men meer, zeg maar, alle bedrijven individueel verantwoordelijk wil houden voor de eigen stikstofreductie.
0: Mm-hmm.
2: Dus we gaan dus van een depositiebeleid, zoals we noemen, naar een emissiebeleid. Dat is een hele belangrijke stap. Maar dat betekent ook dat boeren die het heel goed doen, en die zijn er, dat zijn biologische boeren, maar dat zijn ook andere duurzame boeren, die bereiken al heel veel met maatregelen in het reductie van de stikstof.
0: Ja.
2: Die boeren die kunnen nu dus beloond worden voor die reductie en daarop afgerekend worden.
0: Dus ik hoor dat u... Dus ik hoor dat u niet heel erg enthousiast bent.
2: Jawel, ik vind dat juist goed. Dat boeren
0: goed.
2: Ook
1: afgerekend worden in positieve zin.
0: Afgerekend in positieve zin.
2: Die worden afgerekend in positieve zin. En een boer die niet bijdraagt en die er niets mee te maken wil hebben en die geen reductie wil realiseren, die wordt daar in negatieve zin op afgerekend. En dat is goed. Ik zie wel bijvoorbeeld dat er ook weer gepraat wordt over totale emissieplafonds per sector.
0: Ja.
2: En dat op het moment dat die plafonds overschreden worden, dat er een generieke korting komt van vee. Ik vind dat een heel slecht idee. Mm. Omdat daarmee juist ook die individuele boeren die het wel goed doen, weer niet beloond worden.
0: Zo.
2: Maar worden afgerekend op het totaal. En dat moet je echt zien te voorkomen.
0: Oh,
2: nou, de kritische depositiewaarde gaat uit de wet. Ja. Dat is ook een hele belangrijke stap. Waar ik nog echt vraag tekens bij heb, is de vergunningverlening. Ik zie niet dat met de plannen die ik nu gelezen heb, de vergunningverlening echt snel op gang komt. Mm. En ook bijvoorbeeld, en dat vind ik een buitengewoon belangrijk punt, de boeren die in de knel zijn gekomen, omdat dat passysteem werd...
0: Hoe gaat dat dan verlopen inderdaad? Daar is nu geen antwoord
2: op. Pasmelders, waar het vaak over gaat.
0: Ja.
2: Nou, ik zie op basis van de plannen wat ik nou gezien heb, maar ik heb ook niet alles gezien, zie ik nog niet dat zij op korte termijn worden gelegaliseerd of op een andere manier eruit kunnen komen. Dus dat is echt heel spannend.
0: Goed, het is spannend inderdaad. Ik heb hier rechts van mij al iemand zitten van het NOS-journaal. Daar moeten we natuurlijk naartoe. We wachten het af. Thomas Oudman, journalist bij De Correspondent en bioloog. Dank je wel in ieder geval voor de duiding. Piet Adema, voormalig minister van Landbouw. Ook u, dank. En we houden het in de gaten. Het is 19:30 inmiddels. Hier is het NOS-journaal met Lieselot Thomassen.
7: NPO Radio 1.
8: Op allerlei plekken in het land worden maatregelen genomen vanwege code rood dat morgen geldt, vanwege de hitte. Scholen en universiteiten blijven dicht of passen het rooster aan. Fysieke zittingen in rechtszaken gaan niet door. En in de provincies waar code rood geldt zijn geen theorie-examens, praktijk-examens voor het rijbewijs, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen. Sommige pretparken blijven dicht en evenementen hebben maatregelen genomen. Een arts in Duitsland heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij had hun medicijnen gegeven om hun hart te laten stoppen. Hij deed vervolgens zelf de lijkschouwing en vernietigde bewijs. De Duitse politie onderzoekt nog of de arts verantwoordelijk is voor meer sterfgevallen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. En een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond, een van hen had steekwonden. De politie heeft twee mannen aangehouden.
7: NPO Radio 1.
9: De Rode Draad.
0: Na 70 jaar proberen is het eindelijk gelukt. De twee laatste schilderijen van Piet Mondriaan zijn volgend jaar samen te zien in het Kunstmuseum in Den Haag. Nou, wat daar zo bijzonder aan is en hoe sommige schilderijen letterlijk en figuurlijk met elkaar samenhangen, hoor je zo meteen.

0: Je hoort The White Stripes met I'm Bound to Pack It Up. Een nummer dat komt van hun album De Stijl. En dat is natuurlijk geen toeval, want we gaan het hebben over Mondriaan. Maar liefst 70 jaar lang waren zijn laatste twee werken van elkaar gescheiden. De iconische Victory Boogie Woogie en Broadway Boogie Woogie. Maar nu is in het Kunstmuseum in Den Haag is het gelukt om de twee werken te herenigen. Het gebeurt vaker trouwens dat kunstwerken die bij elkaar horen door omstandigheden zijn gescheiden. Ja, en hoe krijg je die dan weer bij elkaar? En wanneer vormen kunstwerken nou echt een duo? Dat zijn allemaal vragen die bij ons op de redactie leefden, naar aanleiding van dit nieuws. En ik ga erover praten met Quintin Buffalo, conservator van het Mauritshuis, die na 125 jaar een liefdespaar weer met elkaar herenigde. Daar straks meer over. Goedenavond, Quintin.
1: Hallo, hoi.
0: Hallo, goed. Nou, daar hebben we verbinding mee. Hier bij mij in de studio Caro Verbeek van Kunstmuseum Den Haag. Over de twee boogie woogies die zijn samengebracht. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Caro, gefeliciteerd. Laat ik daar maar mee beginnen.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoe bijzonder is dit?
2: Nou, het is zelfs 80 jaar geleden en het is dus once in a lifetime. En ik had zelf ook niet gedacht dat ik dit zelf nog zou meemaken. Dat
0: once in your
2: in
0: lifetime.
2: Nederland, ja. Volgend jaar, ja. De Victory en de Broadway Boogie Woogie bij elkaar kunnen zien.
0: Oké, dus dit was best wel onwaarschijnlijk.
2: Ja, want beide werken reizen eigenlijk niet. En zijn redelijk fragiel, maar zijn in de juiste staat gebracht. Gaan dat worden om deze ene keer naar elkaar toe te gaan reizen. Dus en naar New York en naar ons, naar Den Haag.
0: Nu snap ik de zwaarte hiervan steeds beter. Als we het hebben over deze werken, zou je ze kunnen beschrijven? Het is tenslotte radio, hè, waar we nu aan het praten zijn.
2: Ja, het zijn twee werken, helemaal abstract. Mm-hmm. Precies even groot, een vierkant en een ruit. Broadway is een vierkant en

0: helemaal abstract.
1: Mm-hmm.
0: Precies even groot. Een vierkant en een ruit. Broadway is een vierkant. En Victory Boogie Woogie bij ons in Den Haag is een ruit.
1: Mm-hmm.
0: Bestaat uit de primaire kleuren rood, geel en blauw. Horizontale en verticale. Maar we kennen Mondriaan natuurlijk allemaal wel van die grote vlakken in primaire kleuren en zwarte lijnen.
1: Ja.
0: Deze werken zijn toch heel anders. Die zijn heel sprankelend. Want die zijn geïnspireerd door boogie-woogie muziek. Als je die muziek hoort, snap je ook waarom al die lijnen zijn opgebroken in kleine vierkantjes. Zit vol met ritme.
1: Ja, je wordt er heel vrolijk van als je er naar kijkt.
0: Ja.
1: Althans ik. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is. Hoe is dat eigenlijk bij jou, Quinten?
2: Ja, als je voor die schilderijen zou staan. Ja. Het grappige is ook wel mooie kleuren, rood en blauw. Maar hele kleine schilderijen. Dus weer een heel ander soort kunst. En je ziet een man en een vrouw die inderdaad met elkaar getrouwd waren.
1: Ja, Quinten, nu heb je het over je eigen. Over het werk. Weet je, wat
2: sorry.
1: Jullie? Ik heb het nog steeds over die Boogie Woogie natuurlijk.
2: Die is fantastisch. En ik vind het fantastisch nieuws. Ik zit helemaal in ons schilderij. Nee, die is fantastisch. En gefeliciteerd, collega. Want
0: dankjewel,
2: dit is natuurlijk voor Den Haag weer een hele opsteker.
1: Ja,
2: nee,
1: ja.
2: Nee, ik heb het nieuws gezien en ook de afbeelding. Ik heb het natuurlijk dus alleen maar op een afbeelding bij elkaar gezien.
1: Ja.
2: En ja, ik ga zeker kijken als dat eenmaal bij elkaar hangt.
1: Oh, wat heerlijk. En het is dus echt een duo dus. Ze horen echt bij elkaar. Wat zijn de elementen waardoor je kunt zeggen ze zijn echt, echt gewoon een twee-eenheid?
0: Mondriaan begon er in 1942 tegelijk aan te werken. Over en weer. Hij liep naar de ene en dan werkte die weer aan de andere. Ze zijn precies even groot, zoals ik al zei. Dezelfde beeldende middelen, die kleuren. Zelfde hout is gebruikt, zelfde canvas. Dus hij is echt tegelijk dat hout voor het spierraam gekocht en de canvas opgespannen. Om daarmee dezelfde techniek, met tape heeft hij gewerkt. En natuurlijk die titel, Boogie Woogie.
1: Juist, dat hebben ze allebei natuurlijk in hun titel. Er is ook een hypothese dat het een tweeluik zou zijn.
0: Dat is een hypothese van Lia Dickerman van het MoMA. Haar idee is dat Mondriaan ze naast elkaar had gelegd.
1: Mm-hmm.
0: En dan lijnen ging trekken over beide werken. Zijn ook ongeveer gelijk als je röntgen- en XRF-scans bekijkt. Dan lopen die lijnen op de Victory, die er vroeger zaten, nu niet meer, ongeveer gelijk met de lijnen van de Broadway Boogie Woogie. Maar dat Mondriaan werkte ook heel intuïtief. Dus hij is daar natuurlijk daarna van afgeweken om pure vrijheid te kunnen bereiken.
1: Ah ja, dus we kunnen dat niet met zekerheid zeggen. Het is een theorie die eventueel waar zou kunnen zijn.
0: Ja, nou ja, ze passen natuurlijk heel goed bij elkaar qua sfeer, qua ritme. Mm. Maar Victory Boogie Boogie, daar heeft Mondriaan nog een aantal maanden langer aan kunnen werken.
1: Mm.
0: Broadway werd verkocht. Dus toen werd het gescheiden. Ik zie het als een duet, de twee werken. Het was een duet.
1: Zo, ja.
0: De een zingt, de ander reageert. Ja. Dus niet ze zingen, niet synchroon.
1: Nee.
0: En Broadway kwam in het MoMA terecht.
1: Ja.
0: Dat vond Mondriaan heel vervelend. Hij had er eigenlijk door aan willen werken. En de Victory, ja, daar had hij toen nog alle tijd voor om aan te kunnen sleutelen, aan te kunnen veranderen. En die werd ook heel anders. Nog veel ritmischer en sprankelender. En die heeft hij ook gemaakt de laatste 3 maanden van zijn leven in een ander atelier.
1: Hmm.
0: En dat atelier heeft hij eerst helemaal gedecoreerd, precies naar zijn smaak. Want al zijn werk ontstond altijd in samenspraak met zijn omgeving. Of in dialoog. Dus daarom ziet die er ook anders uit. Dat atelier was veel groter. Het was wat hij noemde zijn allermooiste atelier.
1: Hmm.
0: En hij kon dus zich helemaal richten op dat ene schilderij de laatste maanden van zijn leven.
1: Ja. Hoe is het eigenlijk weer gelukt om ze bij elkaar te krijgen?
0: Ja, we zijn al jaren hierover in gesprek met het MoMA. Want Broadway reist ook bijna niet.
1: Nee.
0: Jarenlang wordt er al onderzoek gedaan door experts van ons museum. Restauratoren zoals Laura Kolkena, mensen van het RCE.
1: Mm-hmm.
0: Het is natuurlijk een schilderij van de staat.
1: Ja.
0: Dus ook RCE, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, is erbij betrokken. En allemaal nog andere externe experts. En met de experts van het MoMA.
1: Ja.
0: Hoe we die werken kunnen laten reizen op een veilige manier. En dat kan dan uiteindelijk
1: op een veilige manier, want ze mogen absoluut niet beschadigd zijn. Want ik neem aan dat de verzekeraar er ook wel wat van vindt, of niet?
0: Ja, je kan er eigenlijk bijna geen bedrag aan hangen, omdat ze natuurlijk uniek zijn. Maar ja, ze zijn natuurlijk miljoenen euro's waard.
1: Ja, ja.
0: Maar het culturele belang is natuurlijk helemaal niet uit te drukken in geld.
1: Ja. Quinten, het komt natuurlijk vaker voor dat in de kunstgeschiedenis duo's gescheiden zijn. En jij nam er net al een klein voorschotje op, hè?
2: Ja.
1: Jullie hebben een mooi duo wat jullie bij elkaar hebben gekregen. Vertel eventjes.
2: Ja, dan gaan we wel.

0: al 400 jaar terug in de kunstgeschiedenis. Het zijn veel oudere schilderijen uit 1538 of 39. Ja. En dat gaat om een man en een vrouw die ooit dat hebben besteld toen ze nog verloofd waren. Nou, toen gingen ze trouwen en die schilderij hebben ze altijd in de familie gehouden. En heel veel later, zo eind 19e eeuw, ja, zijn ze verkocht op een veiling en uit elkaar geraakt. Dus een heel gek verhaal eigenlijk.
1: Oh, en wie waren deze man en vrouw? En wie heeft ze geschilderd?
0: Ik zal ze voorstellen. Ja, dus is door Bartholomeus Bruin. Ze zit in Keulen, 16e eeuw. Bartholomeus Bruin, die eigenlijk alleen maar dit soort schilderijen maakt. Dus portretten van echtparen of verloofde stellen. En ons paar is Jacob Omphalius, een jurist. Mm-hmm. En die was getrouwd met Elisabeth Bellinghausen. En dat weet omdat op de achterkant van die paneeltjes wapenschilden van de families aangebracht zijn. He, dus dat weten we op zich zeker. En we weten van haar, van Elisabeth, eigenlijk heel weinig. Mm. Dus ook geen geboortejaar of sterfjaar. Van hem weten we dat wel. Het lijkt erop dat zij wat jonger was dan hij, als je naar het portret kijkt.
1: Oh ja, ja, ik zie. Nou ja, ik zou het niet zo durven zeggen. Het is wel een mooi stijl eigenlijk, als ik ze zo bij elkaar zie.
0: Het is een fantastisch stijl. Ze zijn wel echt aan het poseren voor de schilder. Ja, absoluut. Ja. En die blijkbaar ook het geld hadden om zo'n schilderij te laten maken.
1: Ja, want dat was best een kostbare aangelegenheid dus destijds.
0: Zeker. Dus zeg maar, niet iedereen deed dat. Dus zeg maar, de gegoede burgerij. Je moet voor zijn Keulen. Ja. Daar waren ook mensen in goede doen. Mm-hmm. Dus niet iedereen deed dat. Maar die Bartholomeus Bruin had daar een groot atelier. We denken, dit is helemaal door hemzelf. Maar sommige andere schilderijen zijn door ateliermedewerkers gemaakt. Dus een enorme output.
1: Ja, precies. Maar goed, dit stel is dus gescheiden geraakt van elkaar, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Hoe is dat dan
0: dat
1: gekomen?
0: Is natuurlijk een. Ik was er niet bij in 1896.
1: Jammer.
0: Maar iemand anders wel. Cornelis Hofstede de Groot. En die werkte destijds voor het Mauritshuis. En als een soort van conservator.
1: Ja.
0: Die was op een veiling in Engeland, waar dus deze twee schilderijen van Bruin werden geveild. En wat ik zelf heel gek vind, zo oorspronkelijk is het echt een tweeluikje. Dan moet je voorstellen dat ze met een scharniertje aan elkaar zaten. Dus hoe je ze dan scheidt, dan moet je ze letterlijk fysiek uit elkaar halen.
1: Wie doet zoiets?
0: Dat vertelt de geschiedenis niet. En wat ook niet helemaal duidelijk is, waren ze misschien al los van elkaar? Want ik heb de veilingcatalogus nog even erop nageslagen. Maar er wordt eigenlijk niets verteld over hoe ze zijn ingelijst. En de voorstelling wordt wel beschreven. Maar de bronnen zwijgen daarover. Dus ik heel eerlijk ben, weten we dat
1: niet. Nee, maar Quinten, ik zat in één keer te denken, misschien zijn ze wel gewoon echt gescheiden.
0: Dat kan, maar dat waren andere tijden, hè?
1: Oh, dat kon. Dat
0: kon. In de 16e eeuw, dat was zelfs tot in onze tijd, in de jaren 50, was dat grote schande.
1: Oh, okay.
0: Dus dat weet ik niet. Nee, maar dat kan natuurlijk, hè, dus dat het vererfd is en dat mensen inderdaad, dat kan natuurlijk wel, dat latere generaties dat hebben gedaan.
1: Ja.
0: Maar ze zijn wel bij elkaar gebleven, hè, dus dat spreekt dat weer tegen.
1: Oké. Maar hoe hebben jullie ze het bij elkaar gekregen dan?
0: Nou, haar, Elisabeth, hadden we al heel lang in het Mauritshuis. Ja. En misschien verwarrend, het is ooit door iemand aan het Rijksmuseum geschonken. Begin 20e eeuw. We hebben een collectie Duitse schilderkunst en daar kon dit bij. Dus wij hebben sinds 1951 Elisabeth Bellinghausen hangen of liggen. Want ze lag eigenlijk in de vitrine. En bij onderzoek, 26 jaar geleden waren we bezig met een grote catalogus over onze portretten. Mm-hmm. En toen hebben we uitgedokterd, hebben we een foto gevonden van hem, van Jacob, maar alleen de foto. Dus toen wisten we, ze hoorden bij elkaar, ze zijn uit elkaar gehaald in 1896, maar waar hij gebleven was, dat wisten we.
1: Dat wisten jullie niet. En zo eindigt het verhaal. Dit is heel spannend, zeg.
2: Cliffhanger.
1: Het is echt een cliffhanger. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dan die man op het spoor zijn gekomen, die Jacob. Maar het is altijd een soort. Ik heb het idee dat in de kunstwereld, misschien is het helemaal niet zo hoor, maar dat het altijd een zoektocht is. Het is omgeven met mysterie.
2: Ik denk dat kunsthistorici hele goede detectives zouden zijn.
1: Oh,
2: ze zijn ontzettend goed in archief. Archieven uitpluizen en hypotheses opwerpen.
1: Ja.
2: Ik denk dat rechercheurs en kunsthistorici hier meer samen zouden moeten werken.
1: Oh, kijk, dan zeg je wat.
2: Een oproep.
1: En volgens mij hebben we Quinten weer aan de lijn. Quinten, ben je er weer?
3: Ja, ik ben er afgegooid.
1: Weet je er afgegooid? Nou goed, je bent er weer. Techniek staat nergens voor. Ik wil van jou weten hoe. Ja, jullie zijn op een gegeven moment. Jullie hadden ergens wel een gevoel van. Hè, er hoort iets bij Elisabeth. Jullie kregen op een gegeven moment een foto onder ogen. Van dus dat schilderij van Jacob. En vervolgens, hoe is het toen gegaan?
3: Nou, het het leven hangt soms van toeval aan elkaar. Hè? Dus je kunt gaan zoeken, maar dat is natuurlijk een naald in een hooiberg.
1: Ja.
3: We hadden haar dus al langer in huis. We wisten dat hij ooit nog wel geveild was in de jaren 50, maar onbekend door wie het was gekocht. En ja, toen op een gegeven moment kregen we een tip van iemand die zei, ja, dat portret is volgens mij opgedoken. Nou, toen hebben we dat uitgezocht. En uiteindelijk is dat bij een kunsthandel beland. En dat is dan 6 jaar geleden. Hè? Dus je moet voorstellen dat heel veel jaren zijn verstreken. En toen hebben we alle moeite natuurlijk gedaan om man en vrouw weer bij elkaar te brengen. Want dat was natuurlijk iets dat we absoluut wilden doen.
1: Ja, want het is belangrijk voor de cultuur of voor nog meer? Gewoon voor het verhaal
3: zelf?
1: Ja, voor
3: ons allemaal. Want de collectie in het Mauritshuis is van ons allemaal. Hè? Van de staat der Nederlanders, van iedereen die in Nederland woont.
1: Ja.
3: En het gekke is, hè, ik kan rekenen, 1 plus 1 is 2.
1: Oh.
3: Maar nu ze bij elkaar hangen, denk ik, nou, dat is gewoon geweldig. Want het is zoveel meer dan die twee schilderijtjes. Samen hebben ze een enorme zeggingskracht. Ook door die mooie blauwe achtergronden. En ze maken ook gebaren naar elkaar. Hè, een soort van gespiegelde houding. Ja, dat is echt fantastisch.
1: Nou, het is zelfs zo fantastisch dat de Nederlandse groep De Kik er een liedje over heeft gemaakt. Laten we even luisteren.
3: Ja.

0: Nou, Quinten, ik smelt.
1: Ja, nou, letterlijk misschien ook nog. Ik smelt hier wel.
0: Ja, geen airco. Maar dit is toch dit is gewoon een liefdesverhaal. Romantisch, als ik het zo allemaal mag zeggen.
1: En kijk, ik moet voorstellen, toen we man en vrouw weer bij elkaar brachten, dat was in de coronatijd, dus dat was een hele gekke, moeilijke periode voor ons allemaal. En dit was natuurlijk zoiets fantastisch. Eindelijk weer bij elkaar. Ja, dat, op dat moment voelde dat... Ja, extra fijn.
0: Ja, snap ik. Oh, wat een heerlijk gevoel. Caro, even naar jou toe. Want als we nu toch lekker aan het dromen zijn en weg aan het dromen zijn... zijn er nog meer werken waarvan je zegt... yes, die moeten we echt gaan herenigen?
2: Wij zijn op zoek naar een werk. Er is in een catalogus een onbekende Mondriaan opgedoken. Ik kreeg vorig jaar een e-mail van een hondenexpert... die vond een verwijzing naar ons werk met een Sint-Bernard... van Mondriaan in een hondententoonstellingscatalogus.
0: Wauw, oké. Okay.
2: Daardoor wisten we, oh, maar dit werk komt niet uit 1905, maar uit 1902. Dat is voor ons kunsthistorici echt een eureka moment. Ja. Maar in die catalogus stond dat er nog een schilderij bestaat. Namelijk de pups van Isar Harlemia.
0: De pups van Isar Harlemia.
2: Ja, dus twee... Als iemand thuis een werk heeft met twee Sint-Bernard honden, pups, dan zou dat wel eens van Mondriaan kunnen zijn. En dat zouden wij natuurlijk heel graag willen weten, want dan is er weer een onbekende Mondriaan in het vizier.
0: Ik word even niet goed. Je zal dit maar eventjes aan de muur hebben hangen of op zolder hebben liggen. Denk je echt dat er mensen zijn die dat misschien hebben liggen?
2: Ik denk iemand misschien in Haarlem.
0: Je denkt in Haarlem zelfs. Waarom in Haarlem?
2: Omdat die hondenfokker naar Haarlem verhuisde.
0: Oké, dus een schilderij met twee pups, twee Sint-Bernard pups, dat zou nog wel eens een Mondriaan kunnen zijn.
2: Ja.
0: Quinten, als je dit soort dingen hoort, gaat jouw hart dan ook sneller kloppen?
1: Absoluut, ik moet even gelijk zeggen, ik heb geen zolder helaas, ook geen Mondriaan in de aanbieding.
0: Jammer.
1: Maar laten we hopen dat het gevonden wordt. Nee, goed, we hebben allemaal onze dromen, hè? Dus we weten ook dat er veel Vermeer schilderijen kwijt zijn. Hè? Er waren er meer dan we nu kennen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, if only. Hè? Ja. Zelfportret van Vermeer, ja, lijkt mij wel heel leuk om te vinden.
0: Oké, je hebt ook een wensenlijstje. Heel goed. Caro Verbeek van Kunstmuseum Den Haag, dank je wel voor dit gesprek. En Quinten Buffalo natuurlijk, conservator van het Mauritshuis, ook dank. De beide Boogie Woogies, moeten we erbij vermelden, zijn van 10 september 2027... tot en met 30 januari 2028 samen te zien.
2: Dat klopt helemaal. En te horen, want we draaien natuurlijk Boogie Woogie.
0: Ja, lekker. Hoort erbij.

0: Den Helder heeft veel last van drugscriminaliteit.
1: Bent u bang?
2: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
0: Huizen van kwetsbare mensen worden overgenomen door drugsdealers.
3: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn. Dus het ook komt zo snel bij ons thuis, zeg maar.
0: Is de gemeente wel opgewassen tegen dit soort grootstedelijke problematiek?
4: Voor ons als middelgrote gemeente is dat een zware last op de schouders.
0: Hoe krijgen we de stad weer clean? Samen met NH en Noordkop 247 onderzoekt Pointer de drugscriminaliteit in de stad. Aanstaande zaterdag om 14:00 live vanuit Den Helder.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Lieslot, wat ben je aan het doen?
14: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
13: Dus?
14: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
13: Met superkorting.
14: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrije vakanties.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: NPO Radio 1. 8 uur.
17: Natasha Gibbs.
18: Ja, de hele week proberen we in de rode draad al de kloof tussen Randstad en platteland te dichten. En vandaag gaat dat echt lukken, hoor. Burgemeester Nauta van Hof van Twente is voorzitter van de koepel van plattelandsgemeenten. Haar hoor je zo meteen op deze zender. Maar is het NOS-journaal van 8 uur met Lieselot Thomassen.
19: Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Op een van de sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn inmiddels ruim 40.000 vermissingen gemeld. Van hen zijn er ruim 3200 gevonden. De schade in Venezuela is groot. Rodriguez zei dat zo'n 200 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de aardbevingen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
20: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
19: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Er is onder meer met helikopters en duikers naar het slachtoffer gezocht. Uiteindelijk werd het lichaam gevonden. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
1: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
19: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Dat bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie. Het kabinet Jetten houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk blijft bestaan. Veel Kamerleden willen dat het dorp behouden blijft, maar fracties kijken ook naar het belang voor de economie. Verantwoordelijk staatssecretaris De Bat zei dat hij het vertrouwen van de Moerdijkers wil herstellen. Maandag overlegt de staatssecretaris met de gemeente en de provincie. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. En vannacht blijft het ook warm en klam, met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden elders in het land. Morgen dus code rood op veel plaatsen. Opnieuw veel zon en heet dan bij 35 tot 40 graden.
17: Ster. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
21: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
22: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
23: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
24: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
26: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom terug bij De Rode Draad. Gisteren concludeerde een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties dat Israël bewust Palestijnse kinderen in Gaza tot doelwit heeft gemaakt en daar nog altijd mee doorgaat. Daarnaast zitten er ook nog meer dan 9000 Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen zonder proces vast in Israëlische gevangenissen. In Utrecht wordt daar vanavond tegen gedemonstreerd en daar gaan wij in De Rode Draad straks een kijkje nemen. Maar eerst is het tijd voor
1: De Week van.
0: En het is de week van podcastmaker Nanoa Struik, die woonde jarenlang in de Randstad, maar gaat nu terug naar diens roots in Drenthe. Nanoa, ja, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Laten we heel even beschrijven wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Want jij begon deze week een onderzoek naar de wederzijdse afhankelijkheid tussen stad en platteland.
2: Ja.
0: Dat is nogal een vraag.
2: Ja, hè? Ja.
0: Maar het kon eigenlijk niet anders. Het is uiteindelijk geëindigd op het platteland.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk dat ik stiekem ook ergens wel een klein beetje al voelde dat het een bepaalde missie was, hoor. Meer dan echt een onderzoek. Mm-hmm. Maar dat is wel duidelijker geworden naarmate de week vorderde, zeker. Ja,
0: heel goed. Nou, we gaan er dieper induiken. Aan de lijn hebben we de burgemeester van de gemeente Hof van Twente, Ellen Nauta. Goedenavond, mevrouw Nauta.
3: Goedenavond.
0: Ja. Laten we eerst even beginnen bij de verschillen of zo. Hè? Nanoa, want we horen vaak over de Randstad versus de regio. Vertrouwen elkaar niet. De een kijkt op de ander neer. De ander vindt het allemaal een beetje arrogant volk enzovoort.
2: Ja.
0: Wil jij iets aan die tweestrijd doen? Of denk je van, joh, laten we daar niet over hebben?
2: Nou, ik denk, ik probeer het zo min mogelijk over versus elkaar te hebben. Ook om dat niet te versterken natuurlijk. Want ik denk dat we elkaar gewoon uiteindelijk meer moeten gaan waarderen. Dat het echt, dat we elkaar moeten gaan versterken. En dat we daar ook echt naar moeten gaan kijken. Van hoe kunnen we nou zoeken naar een soort verbinding tussen die twee plekken die misschien op een bepaalde manier een beetje van elkaar af zijn gedreven of zo. Mm-hmm. En dus ik wil daar zeker niet aan bijdragen aan dat versus gevoel. Maar ik zou meer een en gevoel willen creëren waarin je gewoon graag met elkaar gaat samenwerken en elkaar echt gaat zien voor wat de regio of die plek is.
0: Ja, kan eigenlijk ook niet anders, hè? Want er zijn natuurlijk steeds meer mensen vanuit de regio die in de Randstad komen wonen. Mensen die vanuit de Randstad weer die kant op gaan. Dus,
2: ja,
0: dus
2: alle kanten op.
0: We gaan alle kanten op.
2: En het is ook maar een klein land, hè? Dus we moeten het delen met elkaar. En het lijkt me goed als we daar dat in saamhorigheid doen.
0: Ja, ja. Hoe is dat trouwens in jouw omgeving? Want als we kijken naar dit soort vooroordelen jegens elkaar, is daar iets merkbaar van in jouw omgeving?
2: Ja, absoluut. Ja, ik woon dan jaren in de Randstad. Nou, 6,5 jaar. Maar dat voelt inderdaad als jaren. Veel te lang in ieder geval. Maar mijn opa, echte Drent, echt een nuchtere Drent, ja, die heeft wel echt een meningje klaar over de mensen aan deze kant van het land.
0: Wat zegt hij dan?
2: Ja, die snappen het gewoon allemaal niet. Nee. En het is heel erg Den Haag, die doet dit zus en zo. Maar ze weten niet hoe het hier gaat, weet je wel.
0: Heeft hij wel een beetje gelijk in?
2: Zeker, absoluut. Maar de manier waarop zou misschien anders kunnen. Hè? En andersom is het natuurlijk zo dat ik ook hier op mijn werk, hè, in Hilversum, met veel randstedelingen werk. Ja. Die gewoon zeggen, nou, na Amersfoort is er niks meer. Dan houdt het land een beetje op.
0: O, ja?
2: Ja, het is heel lullig. Maar ik ben ook een van de enige.
0: Spreek je collega's erop aan als ze zo?
2: Ja, tuurlijk. Ja, ik ben altijd. Ik sta helemaal in voor alles buiten de Randstad. Ja. En ze moeten bij mij ook niet proberen, maar dat weten ze, hoor.
0: Nee, precies. Heel goed. Hou ze scherp, hè?
2: Zeker.
0: Ellen Nauta, ja, u bent zelf verhuisd van Den Haag naar Markelo Overijssel. Even los van het feit dat u natuurlijk burgemeester bent van Hof van Twente. Wat trekt u verder aan zo in die regio?
3: Och, zoveel. Ik begin altijd bij de mensen. Ik vind, Nanoa zei het al, het zijn nuchtere mensen. Hebben altijd oplossingen voor eigen problemen bedacht. Maar ook de rust en de ruimte. Ik kijk hier, terwijl wij spreken, uit op prachtige hoge bomen die de warmte iets minder warm maken. Achter is heel veel op het platteland. En natuurlijk hou ik af en toe heimwee naar Den Haag. Want ook een stad is heerlijk. Ja. Maar ik zou hier niet meer weg willen.
0: Nee, u gaat er niet weg. U blijft er hard. Hartstikke mooi. U zei net ook al van, ja, nuchtere. Nou hoorden we Nanoa net zeggen van, ja, was het jouw opa nou?
2: Ja.
0: Die dat zegt van, ja, die mensen in Den Haag, die kijken helemaal niet naar ons om. Is dat ook een beetje hoe u het ervaart? Zit er een kern van waarheid in?
3: Ja, ik denk dat de opa van Hanoa wel gelijk heeft. En daar strijden wij. Ik mag ook voorzitter zijn van de P10, de club van de grote plattelandsgemeente in Nederland. En wat wij wel elke keer doen, is in Den Haag aandacht vragen voor het feit dat wij er ook zijn. Mm. En niet dat wij zielig zijn, verre van, want we rooien het hier heel best. Maar als het gaat om investeringen in openbare ruimte, vervoer, scholing enzovoort. Nou, je kan heel veel voorbeelden noemen. Ja. Nou, daar mag Den Haag wel een beetje bijtrekken.
0: Ja, maar waar komt dat dan door? Dat ze daar toch een blinde vlek voor hebben?
3: Daar is een mooi rapport verschenen. Elke regio telt. Dat is een tijdje terug verschenen. En dat zegt eigenlijk, de afgelopen decennia hebben kabinetten alleen geïnvesteerd, even zwart-wit, hè, in de regio's die het heel goed doen economisch. Daar gingen de bulk van de investeringen heen. En de regio's die het minder deden, och, daar verhuisden we af en toe de KPN heen, of nou een ander groot bedrijf. Ja. Maar dat was het dan. En dat rapport zegt, je moet eigenlijk investeren door heel Nederland heen. Want dan stimuleer je ook de brede welvaart, ook voor mensen buiten de Randstad.
0: Ja. U had het net over P10, hè? Die vereniging van plattelandse gemeenten. Kan iedere gemeente daar lid van worden?
3: Nee, niet elke gemeente, omdat wij zeggen, we moeten wel gezamenlijke belangen hebben. Wij vertegenwoordigen gemeenten die een grote oppervlakte hebben, maar niet één grote kern hebben. Dus meer kernig zijn, want dat maakt een bepaalde problematiek. Ik roep even wat, vind ik altijd een mooi voorbeeld.
0: Graag.
3: Thuiszorg. Mm-hmm. We hebben cliënten die, mijn gemeente is 214 vierkante kilometer. Nou, dan kunt u zich voorstellen, als er dan een thuiszorgmedewerker van de ene cliënt naar de andere moet, dat is iets anders dan een wijkverpleegkundige in een wijk in een stad.
0: Ja, ja.
3: Dus de dimensies zijn anders, maar ook de problematiek, de uitdagingen zijn anders dan in een druk bevolkte stad.
0: Ja, ja, P10, dat ik neem aan, dat slaat dan op de eerste 10 leden, om het zo maar te zeggen. Hoeveel zijn er inmiddels?
3: Inmiddels 34 en we zitten al op ruim 1,2 miljoen inwoners. U moet zich voorstellen, de randen van Nederland, daar bevinden zich de P10-gemeenten. Dus het zijn echt grote gemeenten die dezelfde problematiek hebben.
0: Ja, Nanoa, Ellen Nauta legt het dus uit, hè. Die P10 komt dus op voor de belangen van deze gemeente.
2: Ja.
0: Welke punten van onvrede ben jij in je onderzoek tegengekomen?
2: Ja, wel de classics, moet ik zeggen. Als we kijken naar het gevoel van, dat gevoel van die niet-erkenning, dat ze niet erkend worden buiten de Randstad, dat je niet gezien wordt voor de problemen, inderdaad de problematiek die daar speelt. Maar ook het gevoel van dat alles buiten de Randstad als een soort wingewest gebruikt wordt. Hè. Denk aan Groningen, de gaswinning. En hoe dat dan afgehandeld wordt eigenlijk. Ik kan me zo voorstellen dat Groningers zich er niet lekker onder voelen hoe dat gelopen is.
0: Mm-hmm.
2: Maar hetzelfde geldt eigenlijk ook voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Die moet eigenlijk bezuinigen, het geld is op. En waar gaan ze dan als eerste bezuinigen op, hier stoppen met onderhoud, het noorden bijvoorbeeld. Dus daar zijn de wegen, die hebben ook gewoon onderhoud nodig, of moeten vervangen worden, of ik zeg maar wat.
0: Ja, er wonen ook mensen.
2: Precies.
0: Ja.
2: En dat is zoiets waarvan je merkt, de prioriteiten liggen anders. En dat bevestigt een bepaald beeld dat niet-randstedelingen eigenlijk al hebben van, zie je, we doen er niet toe.
0: Ja.
2: Dat gevoel, ik weet niet of dat is natuurlijk best zwart-wit, hè, of dat echt zo is, maar dat gevoel wordt in ieder geval wel heel erg bevestigd. Ja, en dat is natuurlijk gewoon heel erg naar. Ja. En die onvrede heerst, absoluut.
0: Ja. Ellen Nauta, burgemeester van Hof van Twente, is dat in Markelo ook zo?
3: Ja, dat is in Markelo ook zo, maar wel vanuit het gevoel. Enerzijds Den Haag, kijk nou waarmee wij bezig zijn. En ondersteun ons daar ook in, want dat doe je in andere regio's ook. Maar er is ook een enorme trots op het platteland. Wij kunnen hier ook oplossingen bieden voor problemen waar we als heel land mee te kampen hebben.
0: Zoals?
3: Nou, bijvoorbeeld wat we nu meemaken met Defensie. Ja, daar kan heel wat in de Randstad, maar Defensie heeft echt grondgebied in de randen van Nederland nodig om die immense taak die ze nu heeft uit te voeren.
0: Mm.
3: En dat past niet altijd, hè, dus vandaar ook luister naar ons, want wij kennen het beste het gebied waarin we leven en werken. Maar het kan ook een oplossing zijn voor ons duurzaamheidsprobleem. Ook het agrarische, men noemt het altijd probleem. Wij zeggen gewoon, agrariërs zijn ondernemers, net als alle andere ondernemers.
0: Ja.
3: Ze zijn alleen gebonden aan hun grond.
0: Ja.
3: En hoe ga je dat met elkaar goed doen? Want ze produceren ook het voedsel wat weer de stad nodig heeft. Dus kortom, alles is met elkaar verweven. En daar zul je aandacht voor moeten hebben.
0: Ja, ja. U noemde eerder in ons gesprek vervoer, mobiliteit eigenlijk. Hè? Belangrijk thema, niet alleen in uw regio, maar elders ook. Laten we daar even dieper in duiken.
1: Wel goed dat zo'n systeem als de buurtbus blijft bestaan. Want ik denk dat al die kleine dorpen niet bereikbaar zijn met een grote bus.
4: Ja, dat zou wel een probleem zijn voor mij in ieder geval. Maar ik weet niet hoe groot de groep is die de buurtbus neemt. Dus ik snap het wel als er niet zoveel mensen de buurtbus nemen, zeg maar.
5: Het is niet meer weg te denken.
0: Ja, het kabinet zou meer kunnen doen, hè, om deze te verbeteren. U pleit bijvoorbeeld voor de versoepeling van regelgeving voor streekbusjes. Hoe zit dat, Ellen Houten?
3: Nou, die streekbusjes die rijden vaak met een blauw kenteken. En daar moet je een certificaat voor hebben. Hè. Je kan dat niet zomaar besturen. Nee. Terwijl het natuurlijk doodzonde is. Want mensen met een rijbewijs kunnen zo'n busje best besturen. Dus wij zeggen, Den Haag, beweeg nou eens even met ons mee. Als die buurtbussen zo belangrijk zijn, en dat zijn ze, zorg dan dat wet en regelgeving daarin meebeweegt. Dus wees niet star. We kunnen niet allemaal door hetzelfde malletje. Dus het platteland heeft hierin echt wat anders nodig dan dichter bevolkte gebieden.
0: Ja, dus andere regels voor het platteland dan bijvoorbeeld de Randstad, als het gaat om dit soort bussen.
3: Ja, wat wij eigenlijk zeggen is, ga meer gebiedsgericht te werk. Mm. Er is ook geen één platteland, hè. Er is heel veel, er zijn verschillende platteland. Dus je zult toch meer moeten kijken, wat heeft dit gebied nodig? Ja. En dan gaan we daar maatwerk op toepassen. Maar dat vinden we in ons kleine landje vaak heel eng.
0: Maatwerk? Vinden we dat eng?
3: Ja, als ik kijk naar Den Haag, dan worden daar regels gemaakt die voor het hele land gelden. Mm-hmm. Terwijl wij merken dat dat niet altijd opgaat. En dat er dus wat meer experimenteerruimte nodig is, wat meer bewegingsruimte, waardoor wij ook die voorzieningen op het platteland in stand kunnen houden.
0: Juist. Even, dat film valt me een beetje op, hè. Nou, Noah, ook in ons gesprek nu zo net ook met Ellen Nauta. Ik zeg dan het platteland. Ja. Alsof het één groot gebied is, ondoordringbaar gebied.
2: Dat is natuurlijk niet zo.
0: Totale onzin. Wat vind je überhaupt van die term, het platteland?
2: Ja, nou ja, ik vind het wel lekker. Ik vind het gewoon een leuke term.
0: Is het de geuzennaam ook?
2: Ja, weet ik niet. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar sowieso de Randstad. Ja, dat bestaat natuurlijk eigenlijk ook niet. Hè. Het is een bepaalde manier om gewoon dingen te benoemen. En geeft het beestje een naam. Ja, je kan ook zeggen het Randland. Dat wordt ook wel eens gezegd. Het Ommeland. De regio. Ja, ik vind het allemaal mooi. Ik vind het allemaal best. Zolang maar duidelijk is dat het gaat over het gebied buiten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. En Utrecht, zeg maar.
0: Het is wel onwijs in trek, hè? Prachtige landschappen. Nou, Ellen Nauta beschreef het al. Zeker. Ze heeft nu op dit moment uitzicht op prachtige bomen. Ja. Mensen uit de stad weten dat natuurlijk ook. Die zoeken de rust op. Er worden veel vakantiehuisjes gekocht. Mensen verhuizen er met hun pensioen naartoe. Heeft dat impact?
2: Ja, tuurlijk. Ja? Ik bedoel, een woningmarkt leeft onder vraag en aanbod natuurlijk. En als daar meer aanbod of vraag komt vanuit mensen die bijvoorbeeld niet al in de regio wonen, mm-hmm. dan merk je dat natuurlijk op zo'n woningmarkt. Ik bedoel, de prijzen stijgen. Maar wat vaak ook het ding is, en trouwens niet alleen pensionado's gaan ook, steeds jongere mensen vertrekken, om allerlei redenen. Bijvoorbeeld, het is te duur in de stad. Ja. Dan gaan ze het goedkoper zoeken in daarbuiten. Maar wat mij dus opvalt daarin, is dat ze verkopen hun huisje in Amsterdam, een soort schoenendoos, voor heel veel overwaarde. Mm-hmm. En gaan heel erg, dat zijn hele kapitaalkrachtige kopers die dan op zo'n woningmarkt buiten de stad komen. En die hebben vaak net wat meer budget dan jonge huishoudens, starters in de eigen regio. En die vinden dan niet meer een plekje. En zo worden zij een beetje buitenspel gezet. Dus ik kan me zo voorstellen dat die gevoelens hoor ik heel erg als ik wel in Drenthe al ben. Ja. Dan hoor ik mensen echt klagen over, ja, dan komen die westerlingen met heel veel geld onze huizen opkopen. Ja. En niet alleen om het westerling versus platteland, maar ook om het feit dat je gewoon graag in je eigen regio wil wonen en dat het op die manier bemoeilijkt.
0: Dus die randstedelingen drijven dus de markt, de prijs van de huizen op, als ik het zo hoor.
2: Ja, ergens wel. Niet alleen. Hè. Het is niet alleen dat natuurlijk. En ze brengen ook heel veel moois mee. Hè. Laat me dat wel ook even benoemen. Maar het is wel lastig voor de jonge huishoudens en die starters die zelf iets willen kopen.
0: Ellen Nauta, hoe is dat in Markelo?
3: Hetzelfde beeld. We moeten het overigens, dat zegt Nanoa ook, hè, niet overdrijven. Onderzoeken tonen aan dat dat echt nog wel meevalt. Hoeveel mensen uit het Westen hier neerstrijken. Maar wij hebben hier natuurlijk sowieso een behoorlijk huizenprobleem. Omdat wij natuurlijk ook jarenlang niet hebben mogen bouwen. De gebieden die niet economisch daadkrachtig waren. Ja. Draagkrachtig mochten niet zoveel woningen zetten. Nee, zo
6: stikstof,
3: was dat verdeeld.
6: Stikstofslot natuurlijk.
3: Ook dat nog. Ja. Dus ook daar moeten we een inhaalslag maken. En soms wringt dat ook. Hè. Mensen op het platteland zeggen ook, leuk al die ontwikkelingen, maar wij willen ook wel blijven wonen zoals we gewend zijn. Dus ook daar moeten we rekening mee houden. Dat gevoel overigens krijg je ook in de stad, hè, waar ook heel veel gebouwd wordt. En mensen zeggen, kan het een ontje minder in mijn wijk? Dus dat probleem delen we met elkaar. Maar het is een probleem, zeker voor jongeren en voor senioren. Zijn er te weinig geschikte woningen?
6: Moet daar ook maatwerk voor komen, hè? Waar we het eerder ook al over hadden. Maatwerk vanuit het Rijk, wat betreft de regio.
3: Dat denk ik wel. We moeten wat anders leren kijken, ook naar ons landelijk gebied. Als je bijvoorbeeld een boerenerf hebt waar de boer stopt, dan zou je daar ook wat we vroeger noemden knooperven kunnen maken. Mm. Nou, dat kan niet in alle landschappen. En daar zullen we dus anders mee moeten omgaan. En ook daar heb je gewoon gebiedsgericht maatwerk nodig.
6: Ja. Laten we even terug in de tijd gaan. 2 jaar geleden, Caroline van der Plas van de BBB, die sprak toen over het verkleinen van ongelijkheid tussen regio en stedelijk gebied. En zij haalt het rapport Elke Regio Telt, waar u het dus net ook over had, Ellen Nauta, ook aan.
7: De adviesraden adviseren het Rijk 3 dingen. 1. Herijk de reguliere beleids- en investeringslogica van het Rijk. 2. Investeer in langjarige en substantiële programma's voor regionale ontwikkeling. En 3. Werk aan een vitale relatie tussen regio's en Rijksoverheid.
6: Ja, nou, dat sluit aan bij wat u zelf ook wil, hè, Ellen Nauta.
3: Ja, daar vinden we elkaar. Wij zijn geen politieke partij, hè, dus we werken ook wel breder. Maar dat verhaal wat Caroline van der Plas houdt, is dat dit rapport, Elke Regio Telt, is echt heel belangrijk. En wat wij jammer vinden als P10, is dat dat telkens in de onderste la dreigt te verdwijnen. Het is natuurlijk ook lastig. Hè. We hebben jarenlang dingen gedaan waarvan zo'n rapport ineens zegt, nou, is dat nou wel zo slim? Mm. En dat verander je niet van de een op de andere dag. En toch moeten we eraan gaan werken. Want we gebruiken nu maar de helft van Nederland een beetje effectief. En dat is heel raar.
6: Ja. Dus toch zitten we een klein beetje ook in een dilemma, heb ik het gevoel. En misschien maak ik het groter dan het is. Maar aan de ene kant willen we juist, hè, de regio wil eigen identiteit behouden, de manier van wonen. Natuurlijk, alles verandert in de wereld. Ook in de Randstad moeten we ons aanpassen. En tegelijkertijd willen we meer kennis van elkaar. Dus we willen graag mensen uit de Randstad, leer ons begrijpen en kom ook deze kant op, hartstikke leuk. Die twee dingen lijken een beetje met elkaar te schuren. Heb jij dat niet, Noah?
2: Ja, ik kan me dat wel wat bij voorstellen. Het is natuurlijk ook het is ook lastig, hè, wat Ellen net ook al zegt. Het is ook een vrij lastige situatie. Het is heel complex. Ook als er veranderingen moeten gaan plaatsvinden. Dat is ook, dat herken ik uit mezelf ook heel erg. Sowieso, veranderingen zijn lastig. En het behoud van een eigen identiteit tegelijkertijd. Ja, is dat om dat ook te beschermen? Ja, dat is complex, denk ik.
6: Ja. En Nauta, eigen identiteit. Is dat ook iets waar misschien mensen in de regio ook aan moeten gaan geloven? Dat die ook gaat veranderen? Of moeten ze dat kosten wat kost beschermen? Hoe gaan we daarmee om?
3: Ik denk dat wij moeten wennen aan, hoe moet ik het zeggen, veranderingen. Je hoeft je eigen identiteit echt niet op te geven om toch veranderingen toe te laten. Als wij kijken hoe krachtig op het platteland het oplossingsgerichte vermogen is, het noberschap, dat zijn dingen die we echt niet hoeven weg te gooien en we kunnen toch veranderen. Dus volgens mij moeten we die tegenstellingen ook niet te veel benadrukken. Toegeven dat het schuurt, absoluut. Maar laten we gewoon met z'n allen aan de slag gaan om Nederland weer een stukje mooier te maken.
6: Ja. Noah, ik wil even iets aanhalen wat ik ook een hele leuke term vond. Professor Jox Jansen, die heb je gisteren gesproken. Ja. En die had het over boerenslimheid. Wat bedoelde hij daarmee?
2: Ja, volgens mij is dat een term waarin je het eigenlijk hebt over een bepaalde gezonde, nuchtere verstand. Ook een bepaalde intelligentie dat niet bepaald komt van papiertjes, bachelors en masters. Kan ook, hè. Maar ik kan me zo voorstellen dat gaat over gewoon nuchtere intelligentie, zeg maar.
6: Ja.
2: En dat zie je ook in de manier waarop ze innoveren, bijvoorbeeld. Hoe ze omgaan met duurzame landbouw. En ja, het is een hele maakindustrie buiten de Randstad. En een hele slimme mensen. En daar heb je dus niet altijd papieren voor nodig. Ik zou mezelf daar ook wel onder willen scharen.
6: Oh ja, vertel.
2: Onder voeren slimheid. Ja, ik denk ook gewoon dat ik een bepaalde nuchtere intelligentie heb. En ook niet vanuit de boeken, bijvoorbeeld. Dus ja, ik denk dat boerenslimheid dat is. En
6: Die vind je dus zowel in de Randstad als in de regio?
2: Denk ik wel, ja. Maar goed, ik ben een boerenkind. Hè, dus wat dat betreft, dat heb ik meegenomen deze kant.
6: Ja, oké, vooruit. Ellen Houta, bij de P10 zetten jullie ook in op innovatie. Waar moet ik dan aan denken?
3: Kan hele veel vormen hebben. Wij hebben hier in de regio's, zo noem ik het maar even platteland, hebben we bedrijven die echt innovatief zijn. Ik noem een voorbeeld. We hebben hier in Goor, in mijn gemeente, iemand die werkt aan een kunstalvleesklier. Dat is echt baanbrekend werk wat verricht wordt. Zou niet kunnen overigens zonder de nabijheid van knappe koppen op universiteiten.
6: Dat lijkt me ook. Dat red je niet alleen op boerenslimheid, toch?
3: Nee.
6: Zonder de papiertjes of zo, ja.
3: Nee, maar goed, ook op het platteland hebben we universiteiten. Ja, hè? Dus ook hier worden mensen volop opgeleid. Daar hebben we overigens wel een klein verschilletje met het platteland. Want wij willen hier heel graag internationale studenten blijven verwelkomen. En dat is even het verschil met de Randstad, waar daar natuurlijk een wat groter probleem ligt. Maar er is hier veel innovatie, ook op agrarisch gebied, wat Nanoa al zei.
6: Uh-huh.
3: Duurzame landbouw, want nogmaals, het zijn gewoon allemaal ondernemers,
6: ja.
3: Die moeten vernieuwen, willen ze overleven. Dus er gebeurt hier heel veel.
6: Ja. U had het over buitenlandse studenten. Nou, die proberen ze in de Randstad juist een beetje te weren op een of andere manier. Of althans, dat wordt te veel. Maar u zegt eigenlijk, nou, kom maar naar de regio, kom maar naar het platteland.
3: Zeker, zeker. Ja. Wij hebben natuurlijk in Maastricht, in Twente, Enschede, in Middelburg, nou noem het maar op, Leeuwarden. Daar staan natuurlijk allemaal universiteiten en hogescholen. Ja. En omdat wij natuurlijk minder mensen hebben wonen op het platteland, ook wellicht minder jongeren procentueel, is het heel belangrijk dat we die kennisinstituten wel open zien te houden. Want ze zijn van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van de regio's.
6: Ja.
2: Ik denk ook in Groningen heb je dat al best wel veel. Hè? Heel veel internationale studenten die daar komen. En volgens mij gaat het heel goed met Groningen. Dus wat dat betreft is het een leerpuntje, denk ik.
6: Heerlijke stad ook om uit te gaan.
2: Ja.
6: Weet je waar ik van baal dan altijd? Maar dit is dus echt zo'n randstedeling gedachte. Dat het zo ver is.
2: Ja, zie.
6: Waarom?
2: Maar andersom is het ook ver. Hè? En daar klagen we nooit over.
6: Nee. maar die verbinding tussen Groningen en de Randstad komt niet echt altijd even goed tot stand.
2: Nee, dat is ook een pijnpuntje, geloof ik. Ja. Hè? Dat die lijn die ooit bedacht is en waar heel veel geld naartoe moest, maar
6: altijd
2: wat nooit
6: storingen.
2: Gebeurt.
6: Ja, ja.
2: Gaat nooit goed.
6: En een Nauta, ook een doorn in het oog bij u?
3: Ja, zeker. Want als we die gebieden niet ontsluiten, ja, dan zijn we kansloos. Kijk, digitaal hebben ze ontsloten. Hè? We hebben hard gevochten voor glasvezel en god weet wat.
6: Ja.
3: Dus dat loopt allemaal wel. Je kunt heel goed thuiswerken op het platteland, zeg maar. Maar het moet ook fysiek bereikbaar zijn. En daar schort het aan. Ja. En dan lees ik weer in de krant, goh, we gaan toch maar investeren in asfalt in de Randstad. Ik druk het allemaal heel plat uit. Hè?
6: Ja.
3: Maar dan denk ik, hé, jammer, gemiste kans.
6: Ja.
3: Echt gemiste kans.
2: Ja. Ja.
6: Hey, hoe zorgen we ervoor dat al die kennis die er is, de mogelijkheden die er zijn, dat dit toch, hè, Nanoa, hoe komt dat in Den Haag terecht?
2: Ja, ik denk, ja, ergens. Ik wens echt een soort Den Haag verder weg van Den Haag, zeg maar. Ik wens gewoon echt dat die mensen meekijken en dat ze gewoon echt zien wat er te halen valt en wat het platteland ook biedt.
6: Ja.
2: Kennis, overdracht, ga eens een keer voorbij Amersfoort. Ik denk dat dat al zou helpen.
6: Hey, we hebben het trouwens ook nog niet over de Caribische gemeentes gehad.
2: Net zeggen.
6: Dat hoort ook bij de regio.
2: Voor de volgende.
6: Voor de volgende. Volgende week, eventjes over de volgende gesproken. Sleutel van je nieuwe huis in Assen. Waar kijk je het meest naar uit?
2: Hunebedden dichtbij, moet ik zeggen. Ik ben echt een hunebeddenfan. Rustruimte uiteraard. Museum, mijn lievelingsmuseum om de hoek. En eerlijk gezegd ook gewoon betaalbare huur en een eigen tuin.
6: Een eigen tuin, verdorie. Ja,
2: kennen jullie niet, hè?
6: Ik zie Ellen Houta, dat is wel een luxe, hè? Of niet?
3: Zeker, en als je dan ook nog een moestuin hebt na Noah, ach, dan wordt het leven zo mooi.
2: Ga ik doen.
6: Verdorie, jaloezie alom. Ellen Houta, burgemeester en voorzitter van de P10 en podcastmaker Nanoa Struik. Dank jullie wel voor jullie komst. De Rode Draad. is inmiddels een half minuut voor 8:30. Het NOS Nieuws met Lieselotte Thomas.
8: NPO Radio 1.
9: Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van een restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie, omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland roepen eigenaren en beheerders van koele, openbare gebouwen op om hun deuren te openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Morgen geldt code rood vanwege de extreme hitte in een groot deel van het land. Het Rode Kruis denkt aan kerken, moskeeën, bibliotheken, buurthuizen en gemeentehuizen. En in Utrecht is vanmiddag een jongen van 13 verdronken. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. En in de Spiegelbaal bij Nijmegen is ook iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer boven was gekomen.
8: NPO Radio 1.
6: De Rode Draad. De aarde is plat, de overheid verspreidt chemicaliën via de condensstrepen van vliegtuigen en de wereld wordt bestuurd door bovennatuurlijke hagedissen die zich hebben vermomd als regeringsleiders en CEO's. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Misinformatie en nepnieuws, ja, moet je checken, maar of dat helpt, is nog maar de vraag. Het antwoord hoor je na 8:30. Eerst is het tijd voor onze vaste rubriek Vol Tegengeluid. Dit is
10: Tegendraad.
6: Want elke dag hebben we aandacht voor een petitie, een demonstratie of een actie. En vandaag richten we de blik op Utrecht, op de Mariaplaats. In die stad staat Marijn Goeman. Marijn, goedenavond.
11: Goedenavond.
6: Wat gebeurt er op dit moment om je heen?
11: We hebben in Utrecht een demonstratie om aandacht te vragen voor de Palestijnse gegijzelden.
6: Mm-hmm.
11: En demonstratie bestaat uit een confronterende performance, waarbij soldaten uit het Israëlische bezettingsleger Palestijnse gegijzelden meevoeren door de Utrechtse binnenstad.
6: Mm.
11: En daarachter is een stille tocht van mensen die onder andere portretten meedragen van Palestijnse gegijzelden.
6: Oké, dat is inderdaad heel confronterend om te zien. Wordt er al op gereageerd door omstanders?
11: Ja, we krijgen over het algemeen positieve reacties. Mensen reageren heel betrokken.
6: Ja.
11: We hebben flyers om uit te delen. En je ziet dat mensen geïnteresseerd zijn om die aan te nemen. Okay. En om meer over te leren.
6: Oké. Okay. Ja. Ja. Marijn, je hebt het trouwens over gijzelaars in plaats van gevangenen. Zoals ze dat. De Israëlische staat heeft het altijd over gevangenen. Media nemen dat ook vaak over. Hoe zit dat? Waarom heb jij het over gijzelaars in plaats van gevangenen?
11: Ja, wij noemen ze gegijzelden inderdaad, omdat Israël hun land illegaal heeft bezet. En dus niet legale autoriteit uitvoert over bijvoorbeeld de westelijke Jordaan-oever.
6: Mm-hmm.
11: Deze mensen bovendien zonder proces dan wel berecht op basis van militair recht vastzitten. Ja. Dus niet via een eerlijk proces.
6: Ja. En aan wat voor mensen moet ik dan denken?
11: Nou, het gaat in totaal om bijna 10.000 Palestijnen die door Israël gegijzeld worden. Waaronder meer dan 80 vrouwen en meer dan 350 kinderen. Je kunt daarbij denken aan politici, journalisten, medici, studenten en vele anderen.
6: Ja, dat is nogal wat. Nou is het al op dit moment, het is donderdag, dus ook koopavond in Utrecht. Dat is ook expres zo gekozen, heb ik begrepen. Want jullie richten je ook op het winkelend publiek, hè? Wat willen jullie precies van hen?
11: Ja, absoluut. We richten ons op het winkelend publiek, omdat de positie.
6: En aan wat voor mensen moet ik dan denken?
11: Nou, het gaat in totaal om bijna 10.000 Palestijnen die door Israël gegijzeld worden. Waaronder meer dan 80 vrouwen en meer dan 350 kinderen. Je kunt daarbij denken aan politici, journalisten, medici, studenten en vele anderen.
6: Ja, dat is nogal wat. Nou is het al op dit moment, het is donderdag, dus ook koopavond in Utrecht. Dat is ook expres zo gekozen, heb ik begrepen. Want jullie richten je ook op het winkelend publiek, hè? Wat willen jullie precies van hen?
11: Ja, absoluut. We richten ons op het winkelend publiek, omdat de positie van de Palestijnse gegijzelden, zoals ik net al beschreef, is nauw verbonden met de illegale bezetting en ook met de voortdurende genocide in Gaza. En om die te stoppen is er een internationale economische boycott nodig. En daarom roepen wij alle mensen op tot een boycott van bedrijven die nauw samenwerken met Israël en die daardoor bijdragen aan de illegale bezetting of aan de genocide.
6: Aha, en die bedrijven staan dus op die flyers die jullie uitdelen, begrijp ik, of niet?
11: Op de flyers staat een QR-code waar mensen meer informatie kunnen vinden. Onder andere naar bedrijven die geboycott worden om die reden.
6: Ja.
11: En daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, maar ook bijvoorbeeld Booking.com, ja. Medicijnenfabrikant Teva en Zara, kledingfabrikant.
6: Ja. En hebben jullie, even los van het publiek dus dat voorbij komt, het winkelend publiek, hebben jullie ook vragen of eisen aan de Nederlandse overheid, de Utrechtse gemeenteraad of aan de Nederlandse regering?
11: Ja, zeker. Zeker hebben we dat. We roepen eigenlijk alle overheden, verschillende instellingen en bedrijven, roepen we op om alle banden met Israël te verbreken. Zowel militair als economisch, als ook academisch en cultureel. En ja, we roepen op om ook door overheden bedrijven die bijdragen aan de illegale bezetting of de genocide, om die te boycotten.
6: Ja, misschien klink ik heel zuur hoor, maar waarom denk je dat ze daarnaar gaan luisteren? Ik bedoel, we weten dat Rob Jette bij de Rode Lijn demonstratie was en tot nu toe hebben we er niks meer van gemerkt.
11: Nee, die belofte moet hij nog steeds inlossen. Ja. Boycott helpt zeker. In de jaren 90 is de apartheid in Zuid-Afrika is mede afgeschaft als gevolg van internationale boycott. Naast uiteraard het verzet in Zuid-Afrika zelf.
6: Ja.
11: En ook voor Israël geldt dat de illegale bezetting en de genocide, dat ze die alleen kunnen uitvoeren omdat ze gesteund worden door westerse regeringen en bedrijven. En als die steun wegvalt, dan zal het met die illegale bezetting en de genocide snel afgelopen zijn. Dus dat is waar we aan werken.
6: Nou, laten we hopen dat de regering daar ook naar luistert. Heel veel succes daar nog, Marijn Groenman. En je mede-demonstranten.

0: Johan hoor je met Oceans.
1: De Mediamachine.
2: De Mediamachine.
0: Ja, als je eenmaal gelooft dat het coronavaccin door Bill Gates is bedacht om chips in mensen te injecteren.

0: niet. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van de kersverse doctor in communicatiewetenschappen, Dian van Huiste. Welkom, Dian.
1: Dankjewel.
0: Dat je er bent. Laten we maar meteen beginnen met de term zelf. Want je bent 7 jaar geleden begonnen, hè, met dit onderzoek. Moest je toen, want dat was voor corona, als ik het goed heb.
1: Nog net.
0: Ja. Moest je toen ook al uitleggen, wat is misinformatie?
1: Nou, misinformatie, ja, het was natuurlijk nog steeds hetzelfde. Alleen toen was het meer iets van, ja, liegt iemand, ja of nee? En kunnen we dat een beetje herkennen?
0: Ah, zo.
1: En ging het meer om als je bijvoorbeeld ooggetuige was van een misdaad en als iemand anders dan iets anders vertelde of je daardoor beïnvloed werd? Maar ja, toen kwam Trump en toen kwam fake news en desinformatie, misinformatie. En dat ging allemaal een beetje door elkaar heen.
0: Ja, want wat even voor mijn duidelijkheid. Want toen ik zag misinformatie, dan dacht ik, ze bedoelt waarschijnlijk desinformatie.
1: Nee, het zijn verschillende dingen.
0: Vertel, hoe zit dat?
1: Misinformatie is onjuiste informatie die ook misleidend kan zijn, maar waar geen foute bedoelingen achter zitten. Dus denk bijvoorbeeld aan oma die zei, je moet niet met nat haar naar buiten, want dan word je ziek.
0: Ik snap het.
1: Dus ja, oma had beste bedoelingen, maar ja, je wordt niet ziek van nat haar.
0: Nee.
1: Maar bij desinformatie is het misleidend en bewust. Dus ook echt bewust om jou te misleiden.
0: Dus echt een leugen.
1: Nou ja, er kan ook een kernel of truth in zitten.
0: Yeah.
1: Ja, maar het is wel misleidend. Dus dat is vaak ook een probleem bij desinformatie. Dat je denkt, ja, maar dat deeltje is wel waar. Dan is de rest misschien ook wel waar.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Zo om the top of your head? Of
1: nou,
0: dat lukt?
1: Bijvoorbeeld desinformatie over de pil. Er zitten wel delen van waarheid in. Je kunt bijwerkingen hebben.
0: Ja.
1: Maar het hele doortrekken van alles, dat is niet juist.
0: Het is niet per definitie zo dat je al die bijwerkingen die op de bijsluiter staat gaat krijgen. Ja. Maar het kan wel. Oké, dat is dan desinformatie.
1: Nou, of als iemand bijvoorbeeld iets wil verkopen of kliks wil genereren. Of chaos creëren in de politieke wereld. Dat soort dingen.
0: Juist.
1: Dus echt bewust misleidend.
0: Ja.
1: En fake news heb je dan ook nog?
0: Oh ja, dat hebben we ook nog.
1: Ja,
0: nou, dat lijkt me helder, toch?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon desinformatie wat weergegeven wordt als een nieuwsbericht. Dus niet wat Trump doet, van alles waar hij het oneens mee is, dat is desinformatie, maar ja.
0: Oké, dus echt, daar werken wij journalisten dus eigenlijk ook aan mee.
1: Ja, nou,
0: fake news, als we ons daar schuldig
1: aan maken. Je doet je best om dat niet te doen natuurlijk.
0: Ik doe mijn best om dat niet te doen, absoluut. Ja. Maar als we daar aan meewerken, dan hebben we het over fake news.
1: Ja.
0: Juist, oké. Hoe ben je aan het werk gegaan eigenlijk? Aan de slag gegaan in je onderzoek?
1: Ik heb eigenlijk allemaal experimenten gedaan. En dat klonk dat klinkt soms een beetje gek. Want ja, je verspreidt dan dus misinformatie. En ik heb het eigenlijk altijd over misinformatie. Want in mijn onderzoek maakte het niet uit wat de intentie erachter was.
0: Nee.
1: Want we zien dat het dus effecten heeft. En ja, wat de intentie erachter zit, maakt niet uit. En dat weet je vaak ook niet, hè. Maar participanten blootgesteld aan misinformatie. En dat kan dan online. Je hebt van die participanten websites waar mensen geld kunnen verdienen.
0: Ja.
1: Daar liet ik ze dan bijvoorbeeld een nieuwsbericht lezen. En dat sommige mensen kregen een correctie te zien, sommige niet. En dan konden we meten van oké, geloven mensen nog in die misinformatie?
0: Mm-hmm.
1: Hebben ze een veranderende mening? En wat gebeurt er dan als je het corrigeert of niet? En dan zien we dus dat het geloven in de misinformatie best wel goed gecorrigeerd kan worden. Dus mensen weten dat het onjuist is.
0: Mm-hmm.
1: Maar hun attitudes, dus hun mening over het onderwerp van die misinformatie, die is blijvend veranderd. Dus dat is eigenlijk heel problematisch. Dus zelfs al weet je dat het niet klopt,
0: je blijft het toch dan zo doen.
1: Ja, dus dan alsnog vertrouw je die politicus niet. Alsnog koop je dat product niet. Alsnog wil je niet naar dat ziekenhuis. Dat soort dingen.
0: En nu ik er dieper over nadenk, ik heb dat ook wel soms onbewust een beetje. Dat zit toch is toch een beetje mens-eigen.
1: Dat is helemaal niet.
0: Een bepaald product ziet en dat je denkt, oh nee, daar was iets mis mee. Dat doen we niet meer.
1: Daar was iets mee, precies. Ja, of van waar rook is vuur. Ja. Dat is vast een probleem. Of, voelt gewoon niet zo lekker. Ja.
0: Is dat überhaupt op te lossen dan? Of moet je iemand dan helemaal herprogrammeren?
1: Ja, dat is dus heel lastig. Want ik heb dus gevonden in mijn promotieonderzoek dat het zou kunnen komen door de aannames die wij doen. Dus als jij iets leest over iemand die gefraudeerd heeft, dan denk je misschien wel, nou, is niet te vertrouwen en dat is dus een slecht persoon. En als er dan een factcheck komt en die zegt, dat is niet waar. Zelfs al leg je een beetje uit van, hij heeft niet gefraudeerd. Dan nog wordt jouw mening over die persoon niet veranderd. Want hij heeft niet gefraudeerd, maar dat maakt hem niet ineens wel een betrouwbaar persoon.
0: Het smetje blijft.
1: Precies, en wel een goede man. Dus eigenlijk moet je die aannames die wij dan verzinnen, dus misschien doet hij ook wel andere slechte dingen, die moet je ook een soort van bereiken. Dus je moet heel duidelijk allemaal dingen uitleggen waarom het niet klopt. En misschien dus ook wel positieve dingen over iets of iemand verspreiden. Of dat het wel werkt. Of dat
0: Dat is dat is de oplossing dan. Dan moet je enorm

0: gaan werken aan het positieve beeld. Even terug naar het, ik zeg even tussen de aanhalingstekens, negatieve beeld. Want misinformatie kan natuurlijk ook weer een positief iets misschien zijn, of niet?
1: Ja, maar het is wel vaak negatief.
0: Vaak negatief, hè? Ja. Okay. Even over die misinformatie. Want jij zei van ja, je zocht dan participanten en die legden je dan misinformatie voor. Die corrigeerde je uiteindelijk, maar ja, dan waren ze daar wel van op de hoogte, maar hun houding bleef hetzelfde. Wat is dan de truc in die misinformatie?
1: Nou, wat je vaak ziet bij misinformatie is dat het heel emotioneel geladen is. Dus je wordt er bijvoorbeeld heel boos van, of het is iets oneerlijks, dus onrecht, je wordt bezorgd. Dus het is heel emotioneel geladen. Of het is een beetje een soort van uniek van wat jouw dokter jou niet vertelt. Is dat
0: oh, dan heb je
1: van,
0: me hoor. Dan heb
1: precies,
0: je
1: dan wil je toch weten wat er gaande is.
0: Maar dit heb je allemaal zelf gefabriceerd. Eén keer heb ik begrepen, ben je best wel dicht bij de waarheid gekomen. Hè? Hoe zat dat?
1: Ja, met scriptiestudenten had ik toen eigenlijk doe ik bijna alles over fictieve misinformatie of iets. Of een fictieve persoon of iemand in het buitenland. Iemand die je niet kent of een product. Ja, ja. Omdat we dus weten dat er continued influence is.
0: En wat zeg je?
1: Ja, continued influence is die aanhoudende invloed van die misinformatie.
0: Oké.
1: Dus dat wist ik, dat verwacht ik.
0: Ja. En daar wilde je niet schuldig aan maken.
1: Dat is heel onethisch, toch? Ja, als ik dan ga zorgen dat iets heel negatiefs blijkt. Ja. Maar goed, het is ook het echte leven. Dus wij dachten, we doen iets over Elon Musk. En ja, dat ging over de coronamaatregelen. Toen was Elon Musk ook nog wel iemand waarvoor we veel respect hadden. Dat we dachten, oh nou, die is nog lekker bezig.
0: Je dacht, dit kan nooit waarheid worden.
1: Ja, en toen zei die dus echt die dingen over die coronamaatregelen. Nou ja, dat was wel het moment dat ik dacht, oké, is goed dat we verder fictieve dingen doen over het algemeen.
0: Ja, want, precies. Ja. Dus die kant ben je nooit meer opgegaan in jullie experiment.
1: Nee, later nog wel iets over fruit.
0: Zoals? Wat hebben jullie over fruit verspreid?
1: Ja, dat je daar neurologische symptomen van kreeg. En dat was niet zo, maar het was dan loquat fruit. En dat was dan, ja, dat is echt. Maar dat is heel, ja.
0: God, nou, laat dat eventjes voor wat het is. Want voor het weet word ik daar toch onbewust door beïnvloed. Dus in jouw onderzoek valt op al deze misinformatie. De mens verandert misschien wel vanwege kennis, maar qua attitude, qua houding niet. Dan komen we weer bij het onderwerp fact-checking. Dat is iets wat wij natuurlijk op de redacties heel erg doen. We willen mensen confronteren met de feiten, natuurlijk met de cijfers, alles wat erachter zit. Waarom werkt dat dan niet bij deze mensen? Of überhaupt niet bij mensen die eenmaal een bepaalde overtuiging hebben?
1: Ja, dat is dus een beetje het probleem. Het kan eigenlijk heel goed werken als de misinformatie niet in lijn is met jouw wereldbeeld. Dus als jij heel erg pro-klimaat bent, dan geloof jij niet dat. Nou, dan denk je dus dat de opwarming van de aarde echt is.
0: Ja.
1: En dan zul je misinformatie daarover niet geloven. Maar als het andersom is, juist wel.
0: Oké, als het bevestigt.
1: Ja, als het jouw wereld ook bevestigt.
0: Zie je wel, is helemaal geen klimaatverandering. Ja. Want hier blijkt dat uit.
1: Ja, dus dat noemen we de confirmation bias. We willen heel graag. We hechten waarde aan wat ons zelfbeeld en wat ons wereldbeeld bevestigt. En de rest leggen we een beetje naast ons neer.
0: Is ook wel gewoon omdat het een lekker gevoel geeft,
1: exact.
0: Toch? Niks is onprettiger en ongemakkelijker als je het tegendeel van je overtuiging te horen krijgt of te zien krijgt.
1: Ja, dat is heel menselijk. Ja. Dat doen we allemaal.
0: Dus
1: allemaal.
0: Is niet op te lossen? Of
1: nou,
0: wel?
1: Als die correctie dan tegenspreekt, bij wat je, dan is het echt heel lastig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik weet dat wel eens, dat ik het gewoon bij het verkeerde eind had. En dat mijn vrienden zeiden, maar dit is het echt. Hier zijn de cijfers, dit zijn de feiten. Dan ik zo, ik moet hier de dag over slapen.
1: Ja,
0: ik kan
1: je wil het gewoon niet geloven.
0: Je wil het niet geloven. Ja, is het dan wel te doen om mensen goed te informeren als we dat dan weten?
1: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat we, dus zeker dat jullie die fact-checks ook laten zien.
0: Ja.
1: Want wat ik dus zie in mijn onderzoek is dat het geloof wel aan te passen is. Dus mensen weten wel dat het niet waar is, maar die gevoelens die blijven wat langer hangen. Dus we willen ons eigenlijk nu wat meer focussen om die aannames en die gevoelens aan te pakken. Maar de redenatie waarom die informatie niet juist kan zijn, die is op zich best wel goed aan te pakken.
0: Oké, de redenatie is aan te pakken. Nou, dat brengt bij mij een heel interessant voorbeeld waarbij mis- of desinformatie een grote rol speelt. Ja, optreden van Annabel Nanninga van Ja 21 in het SBS-programma Nieuws van de Dag in augustus vorig jaar. Laten we heel even luisteren.
2: Ik vind het ook echt onterecht om te zeggen dat Lalay alle asielzoekers verdacht maakt. En dat flauwe argument van autochtone mannen doen dat ook. Dat ontkent ook helemaal niemand. Mm-hmm. Dat probleem bestaat onder mannen in het algemeen. Dat die agressie kunnen tonen tegen vrouwen. Maar het is natuurlijk gewoon een feit als je grote groepen alleenstaande mannen uit tribale culturen hier naartoe haalt, dat het leven van vrouwen en meisjes hier daar niet veiliger op wordt. Nee. En daar doet het feit dat autochtone mannen dit ook wel eens doen, doet daar niks aan af. Het maakt het alleen nog onveiliger.
0: Ja, Annabel Nanninga presenteert het hier als een feit dat mannen van buitenland hier voor een onveilige situatie zorgen. Dus alleenstaande mannen in AZC's, dat ze een groot gevaar kunnen zijn voor vrouwen en meisjes. Hoe kun je zonder verzand te raken in de statistieken en natuurlijk de cijfers die er gewoon zijn en de feiten waar jij en ik het dus net over hadden, want die liggen er, dat het niet zo is. Wat kun je hier tegenover stellen?
1: Ja, dit is echt een hele lastige, want haar formulering is ook al heel sterk. Hè? Zelfs al zou je hier niet eens een hele sterke mening over hebben, dan denk je, oh, nou, zij brengt het zo overtuigend, het zal kloppen.
0: Ze neemt het woord feit ook in de mond.
1: Ja. Dus dat
0: daar gaan we al.
1: Ja, daar gaan we al. En nou is dit ook nog een heel polariserend onderwerp natuurlijk. Dus over het algemeen zal er niemand niet echt een mening over hebben.
0: Nee, iedereen heeft hier een emotie bij.
1: Ja, precies. Dus het is heel makkelijk te weerleggen voor degene die niet anti-immigratie is. Maar een echte anti-immigrant, ja, die zal hier gewoon... Die denkt, ja, tuurlijk, dit is ook wat hoe ik denk.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is echt heel moeilijk te corrigeren.
0: Het is moeilijk te corrigeren, ook niet als je haar redenatie bevraagt. Want daar hadden we het net over. De redenatie achter het presenteren van bepaald feit, kan dat? Wordt het dan heel ingewikkeld?
1: Nou, het wordt vragen stellen helpt wel.
0: Ja.
1: Zeker als jij ook nog... Kijk, als journalist lijkt me ook lastig. Want je weet natuurlijk ook niet van elk onderwerp alles op dat moment. Dus je kan niet zomaar een heel...
0: Je kunt wel gewoon de simpele vraag zijn, waar baseer je dat op?
1: Nou ja, precies.
0: Hoe gaat jouw redenatie hier dan in?
1: Ja.
0: Waarom zeg je dat het een feit is? Oké, geef ik nu antwoord op mijn eigen vraag?
1: Ja, dat vind je wel leuk. Bedankt daarvoor.
0: Nee, maar het is dus, je toont dus eigenlijk aan, het is niet zo zwart-wit om hier een tegenargument op te geven. Zonder, want als ik al met deze emoties, ik ben anti-immigratie, ik vind het vreselijk dat er een AZC bij mij in de buurt komt en ik zit hier naar te luisteren, kan ik dan op een of andere manier ervan overtuigd raken om daar anders naar te gaan kijken?
1: Nou ja, wel hoe meer uitleg je krijgt van... Dus hoe meer cijfers jij gepresenteerd krijgt, hoe vaker jij hoort of de formulering van het probleem. Dus is het een asielprobleem of is het een immigrant? Zijn er gewoon veel immigranten? Is er een plaatsingsprobleem? Is er te weinig ruimte in? Het is maar net hoe je het formuleert, denk ik ook dat meespeelt.
0: Dus... herhaling helpt wel, want dat is vaak wat je politici ook hoort zeggen. Ja, we moeten het beter uitleggen. We moeten het vaker uitleggen. We moeten er de tijd voor nemen. We moeten het ook inmasseren. Mensen moeten het beter leren begrijpen. Je moet geduld hebben met de mensen.
2: Een beetje vies.
0: Ja, maar dit is zo wordt het wel vaak uitgelegd. En dan denk ik, ja, hoe lang wil je blijven masseren? Ja. Werkt dat ook zo? Misschien ben ik wel te zwart-witter.
1: Ja, dat vind ik wel een mooie vraag. Want vaak kijk ik naar dingen die gewoon één keer gepresenteerd worden en daarna probeer te corrigeren.
0: Ja, maar ik zit hier elke dag een programma te maken natuurlijk.
1: Ja. Jij zit elke dag te masseren.
0: Elke dag, nou, ik niet. Die politici hier aan tafel proberen dingen in te masseren. Denk, hoe lang moet je dat dan blijven doen?
1: Ja, nee, dat is een goede vraag. Want inderdaad, als ik zeg uitleggen, dan bedoel ik gewoon uitleggen waarom het niet klopt. Maar om dat elke dag hetzelfde te doen, dat werkt natuurlijk ook niet.
0: Nee.
1: Dus, lijkt mij.
0: Dus nee, zo'n reflex van politici als van laten we het herhalen.
1: Dat is dan ook niet. Zou het op een andere manier dan proberen aan te pakken.
0: Oké. Okay. Ja. Is er een voorbeeld waarvan je zegt, nou, deze persoon of deze instantie, die pakt het heel erg goed aan als het gaat om misinformatie?
1: Nou, wat ik zelf heel leuk vind, is bijvoorbeeld Shamadriaan op Instagram. Confirmation Bias. Dat is Koen Drost.
0: Oké. Okay.
1: En Shamadriaan is Adriaan te Braak. En
0: journalist, inderdaad. Die weerlegt dus allerlei medische, als ik het goed heb begrepen, medische claims.
1: Ja, veel medische claims. Ook wel wat andere dingen. Ook bijvoorbeeld toen de sneeuw niet smolt in de winter. Was ook allemaal gedoe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar gewoon met wetenschap.
1: Ja. Ja, en een vleugje humor in ieder geval bij Shamadriaan.
0: Is dat belangrijk? Want wat in zijn methode is zo goed?
1: Dan? Nou, ik weet niet of het daadwerkelijk werkt. Nee. Want dat heb ik natuurlijk nooit getest. Oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Zou ik graag een keer willen onderzoeken.
0: Ja.
1: Maar hij maakt het best wel benaderbaar of zo. Hij legt het heel goed uit. Elke leek kan dit snappen. Want ik bedoel, hij is volgens mij... natuurkundig of iets, weet ik veel. In ieder geval iets wat ik niet ben.
0: Nee.
1: Dus hij legt het heel goed uit. Het is allemaal goed te volgen. En het vleugje humor maakt het ook een beetje toegankelijk. In ieder geval voor de mensen die het met hem eens zijn.
0: Ja. Is humor altijd een goed idee, denk je?
1: Het kan werken. Mm-hmm. Mijn collega heeft toevallig onderzoek naar gedaan.
0: Ja.
1: Maar het kan ook voor zorgen dat je denkt, ja, het is een grapje. Dus je neemt het niet zo serieus.
0: Oh ja, dat je te lollig gaat doen. Ja, dat je precies. te makkelijk erover gaat ja. doen. Ik wil heel even naar een fragment wat jij een heel goed voorbeeld vindt ook. Laten we even luisteren.
3: Waarom was er vroeger geen code oranje? Nou, omdat ze het toen nog niet hadden verzonnen.
4: Dit klopt. Als je iets verzint, dan bestaat dat. En daarvoor bestond het dus nog niet. Beetje zoals het internet, dat is ook ooit verzonnen. En daarvoor bestond het ook niet. En dat was een mooie tijd, hè? Toen waren er nog geen influencers.
3: Code oranje, ja. Nu is het niet warm, het is nu warmer. Veel warmer dan ooit tevoren.
4: Waarom doen er zoveel mensen alsof het aankondigen van een hittegolf zo ontzettend overdreven en betuttelend is? Dat heeft gewoon nut. Je kunt voorbereidingen treffen. Weet je wel, scholen kunnen een tropenrooster invoeren. Omdat misschien de lokalen te warm worden. De NS kan er rekening mee houden. En ook oudere mensen, die vaak kwetsbaarder zijn, kunnen daar ook rekening mee houden.
0: Dion van Huiste, ja, jij vond dit fragment heel interessant. Dat is, we horen hier Shamadri. Aan, toch?
1: Ja.
0: Is dit de humor waar je het over had? Is dat
1: ja.
0: het?
1: Ja. ja, en hij legt ook heel goed uit waarom het wel goed is. Dus dat komt heel goed over.
0: Ah, er moet ook een positieve connotatie in zitten.
1: Dat werkt zeker bij dat, om dat negatieve effect weg te halen.
0: Ja.
1: En hij legt gewoon heel goed uit. Hij noemt redenen en hij vergelijkt ook vaak dingen. Dus net als bijvoorbeeld als mensen zeggen, ja, maar waarom zou je moeten vaccineren? Want deze ziekte bestaat niet meer. Dan zegt hij, ja, dat is net zoiets als dat je zegt, we hebben al heel lang geen overstromingen gehad. Laten we de dijken weghalen.
0: Ja, dat doen we natuurlijk niet.
1: Precies, dat is heel goed te begrijpen. Dat je echt denkt, ja, dat slaat ook nergens op. Ja. Dat vind ik altijd heel mooi.
0: Maar Dion, er is zoveel onzin in de wereld op dit moment. En misschien was het altijd al zo, maar zien we het nu veel beter. Hoe haal je ooit die onzin eruit? Het is bijna niet te filteren soms, denk ik.
1: Nee, ja, ik doe zelf niet aan waarheidsvinding. Ja? Dus ik beslis niet wat waar is of niet.
0: Ja.
1: Ja, dat maakt het wel makkelijker. Maar het feit dat we internet hebben is heel mooi, maar het maakt het soms ook wel een beetje lastig natuurlijk. Want vroeger had je ook mensen die dingen verspreiden die niet waar waren. Maar ja, dan zaten ze in een eentje aan de bar in een dorpskroeg. En dan was het niet zo'n probleem.
0: Dan heb je weer zo'n gek met je neven, inderdaad.
1: Ja.
0: Goed. Het is dus iets om alert op te blijven, ook voor media. Dank je wel in ieder geval. Dion van Huiste, dokter in de communicatiewetenschappen. Klinkt vet, hè? Gefeliciteerd daarmee.
1: Dankjewel.
0: Tot zover de Rode Draad van vandaag. Morgen zijn we er weer, dan om 2:00 middags. De rest van deze avond staat in het teken van het WK voetbal. Te beginnen met Jan-Willem Wesselink en Edwin Cornelissen in Langs de Lijn en Omstreken. En om 1:00 vannacht, natuurlijk het Nederlands elftal. Ga er lekker voor zitten. Fijne avond. Dag.

0: perstribune van Max. Schrijver Arnon Grunberg. Hij gaat in een nieuw seizoen van het Filosofisch Quintet op zoek naar de belangrijke vragen van het leven.
1: Hier wordt luisteren gewaardeerd, hier stilte geen schande.
0: En oud-zwemster Enid Brigitta. 50 jaar geleden won ze 2 historische zwemmedailles op de Spelen van Montreal.
2: Vroeger werd er altijd gezegd dat mensen van donkere huidskleur niet konden zwemmen.
0: Margreet Rijntjes in gesprek met Arnon Grunberg en Enid Brigitta. Zondagmiddag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
3: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
0: NPO Radio 1. 9 uur.
14: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
13: Goedenavond, het belooft een spannende en een lange WK-avond en nacht te worden met om 10 uur Curaçao tegen Ivoorkust en Ecuador tegen Duitsland en vanaf 1 uur vannacht Tunesië-Nederland.
15: En hoe de oranje spelers en fans zich opmaken voor die wedstrijd, dat horen we zo meteen in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
16: KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. Die waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
17: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
16: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren daar eind van de middag een zoekactie begonnen, nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder van de boot is, is niet bekendgemaakt. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
18: A esta hora
5: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
16: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van een restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. En door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht blijft het warm en klam, met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden elders in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden.
18: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
20: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
21: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost, Autotaalglas.
25: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
26: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
28: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
29: NPO Radio 1. EO-NOS.
30: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
15: Goedenavond, Oranje is al vrijwel zeker van de tweede ronde van het WK. Maar de wedstrijd tegen Tunesië van vannacht is toch belangrijk richting die tweede ronde, zei bondscoach Ronald Koeman gisteren.
31: We weten dat we in principe of Marokko of Brazilië tegenkomen. Beide zijn moeilijk. Dan is het beste manier van voorbereiding is een goede wedstrijd morgen spelen en een goed resultaat halen.
32: We gaan zo schakelen met Kansas en vanaf 10 uur horen we of Curaçao kan stunten tegen Ivoorkust.
15: Verder duiken we in de muziek van de tegenstander van Oranje, Tunesië, en we horen het verhaal van de pastoor die met veel oranje spelers in contact staat.
32: Maar we beginnen met het weer in Kansas.
15: Want aangeschoven is Willemijn Hubert. Welkom, goed dat je er bent, Willemijn. We gaan het dus niet hebben over de hitte hier, maar over het weer in Kansas City.
0: Here is your one-minute Kansas City forecast from the KSHB 41 weather team.
1: More energy coming in out of the Rockies, and as that hits this high human atmosphere, we're going to be looking at a really good explosion of storms.
2: Rain and storm chances really ramp up this afternoon.
3: This is a Storm Team 12 weather alert.
1: Look at all the scattered activity we have blowing up.
2: There could be potential match impact.
4: Out of all days, Neville, because tomorrow is a match day.
6: I know.
4: The Ducks are coming to town.
6: Right, they're doing their march.
4: We just need the weather to be on our side.
6: We do.
2: And it just hit that day.
15: Moet toch een droom zijn voor een weervrouw Willemijn om met zo'n heatwave alert aangekondigd te worden?
7: Van ja, zo gaat het in Nederland niet.
15: Jammer, nee, altijd dat saaie 8-uur-journaal.
7: Nee, dat zijn jouw woorden. Daar geniet ik ook heel erg van.
15: Ze maken zich zorgen over het weer in de Verenigde Staten. De vraag is natuurlijk of de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië op tijd door kan gaan in Kansas City. Wat zijn de laatste berichten voor als Oranje daar straks over 4 uur gaat aftrappen?
7: Ja, ik denk dat het toch een beetje kiele wordt. Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. Dat is natuurlijk al niet heel erg gunstig. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
15: Ja. En dat zijn niet zomaar regenbuitjes?
7: Nee, dat zijn niet zomaar regenbuitjes. Nee, dan kan er zo 50 millimeter vallen. Okay. Dus dat is echt wel heel andere koek dan dat we hier hebben. Ja,
15: ik heb ook ergens het woord tornado horen vallen. Behoort dat tot de mogelijkheden?
7: Nou, ik heb dat, ik heb het een beetje zitten voorbereiden, maar ik heb dat niet voorbij zien komen, die tornado's zelf. Ja, dat is natuurlijk altijd een kleine kans, zeker met dit soort luchtmassa's die tegen elkaar aan botsen. Koude lucht van de ene kant en warme vochtige lucht van de andere kant. Ja, dan krijg je een atmosfeer die wel wil, die heel onstabiel is en misschien wat kan produceren. Maar op dit moment zag ik het niet in de verwachtingen staan. Echt, de focus lag echt wel op de hoeveelheid regen die er ging vallen en het onweer wat erbij zat.
8: Hoe kan het eigenlijk dat die omstandigheden zo ontstaan, dat het zo extreem wordt?
7: Nou ja, als je nu naar de weerkaart zou kijken, waar je dan de fronten ingetekend hebt, zoals dat dan in de meteorologie noemen, dan zien we dat langzamerhand vanuit het noorden een koufront aan het afzakken is. Daarachter zit dus koudere lucht. Aan de voorzijde daarvan stroomt veel warmere lucht vanuit het zuiden richting het noorden. Ja, en dat botst tegen elkaar. Dan krijg je heel veel stijgende bewegingen. Dan condenseert lucht bovenin, gaat ook op en neer daar. Er zijn allerlei stijgende en dalende bewegingen. En dat geeft dan dit soort heftige exemplaren.
8: Ja, nou Willemijn, bedankt voor deze update. Laten we eens even een check gaan doen in Kansas City.
9: De dag van Oranje.
15: Wat daar is, Thierry Boom. Thierry, goedemiddag. 50 ja, goedemiddag. Millimeter misschien wel aan regen. Is het nu nog droog bij jou?
10: Nee, het is zeker niet meer droog. Ik kan echt bevestigen dat alles wat werd gezegd net, dat klopt. Ik sta onder het afdakje voor het hotel met heel wat fans die terug zijn gerend. Die een poncho hebben gelukkig nu.
15: Ik hoor de regen zo goed luistert,
10: let op. Ja. Ik loop heel even dan van het afdakje weg. Word ik een klein beetje nat, maar luister naar die regen.
15: Ja. Ja, nee, als je dat via een telefoonlijntje kan horen,
10: Thierry,
15: dan...
10: En ik had net ook al bliksem gehoord.
15: Oh, ja.
10: Dus het wordt nu wel echt serieus.
15: Ja, echt harde regen. Willemijn zegt dus die 50 milliliter. Dan denk ik, dat kan zomaar heel veel gevolgen hebben voor die wedstrijd.
10: Dat denk ik ook, eerlijk gezegd. Want wij zitten nu nog in downtown. En de bui gaat straks met ons mee naar het stadion. We hadden het ook liever anders gezien. Maar ik vrees dat het echt zo is. En het gaat met name om het onweer ook. Hè. Mm-hmm. Er zijn protocollen. Als er onweer is binnen 13 kilometer van het stadion, dan wordt de wedstrijd stilgelegd. Dan moet er een klok gaat er dan af. Dan moet er een half uur lang niks te horen zijn in die nabijheid. En dan mag er pas weer gespeeld worden op het moment dat er dan toch weer, zeg na 16 minuten, toch weer wat te horen is, weer onweer is in de buurt. Dan gaat die klok weer naar nul. Dus dan tellen we weer opnieuw richting 30 minuten. We hebben het al eerder gezien bij Irak-Frankrijk. Ja. Het kan zomaar heel lang duren dan zo'n wedstrijd. Maar ja, laten we afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Terwijl het nu echt tekeer gaat.
15: Ja, nee, we horen de knallen bij jou inderdaad inslaan. Nu is ook de pech toch, Thierry, dat we net in twee overdekte stadions gespeeld hebben, maar dat stadion in Kansas City gewoon open lucht is.
10: Ja, dat is toch ook wel weer grappig, hè? Van tevoren hebben we het allemaal over die warmte gehad. Van ja, ze moeten acclimatiseren. Duurt ongeveer 2 weken. Het basiskamp van het Nederlands elftal is hier in Kansas City. Dus dan zouden ze voor die derde wedstrijd, inderdaad zonder airco, zouden ze gewend zijn aan die warmte. Nou ja, ze kunnen wel gewend zijn aan de warmte, maar echt wennen aan bliksem en onweer, Dat doe je nooit natuurlijk. Dus nu gaat het om andere omstandigheden. Het gaat om die hoeveelheid regen en dat onweer. En helemaal niet meer over de warmte.
15: Nee. Nou wordt het sowieso voor mensen in Nederland dus misschien wel een lange nacht als die wedstrijd later begint. Of wel begint, maar dan later afgemaakt wordt. Wordt die wel sowieso vanavond afgemaakt? Of weet jij wat de scenario's bij de FIFA daarvoor zijn?
10: Nee, dat durf ik echt niet te zeggen. Dat heeft echt alles te maken met de veiligheid van de fans, van de spelers. Natuurlijk ook van de journalisten. Die moeten ze kunnen waarborgen. En hoe dat dan eventueel verder zou gaan, daar durf ik nu geen uitspraak over te doen.
8: Hey Thierry, het lijkt me voor die spelers ook best wel lastig, hè? Onzeker, ze zijn altijd zo van de planning. Alles volgens strakke tijdschema's en zo. Maar je weet gewoon niet hoe het gaat verlopen.
10: Nee, dat klopt. We spraken gisteren Ronald Koeman. Die gaf een persconferentie in het Arrowhead Stadium in Kansas City. En die zei ook, we zijn op alles voorbereid, maar niet op het weer. Ja, daar kun je je niet echt op voorbereiden. Maar ik kan me inderdaad voorstellen wat jij zegt, dat het een hele rare voorbereiding zou kunnen zijn. We hebben dus ook al de spelers van Frankrijk en Mbappé gezien. En uiteindelijk gingen zij er goed mee om. Want na de hervatting waren zij gewoon nog hartstikke goed. Maar dat is wel raar. Terwijl die dag die begon nog verder zou gaan, daar durf ik nu geen uitspraak over te doen.
8: Hey Thierry, het lijkt me voor die spelers ook best wel lastig, hè? Onzeker, ze zijn altijd zo van de planning. Alles volgens strakke tijdschema's en zo. Maar je weet gewoon niet hoe het gaat verlopen.
10: Nee, dat klopt. We spraken gisteren Ronald Koeman. Die gaf een persconferentie in het Arrowhead Stadium in Kansas City. En die zei ook, we zijn op alles voorbereid, maar niet op het weer. Ja, daar kun je je niet echt op voorbereiden. Maar ik kan me inderdaad voorstellen wat jij zegt, dat het een hele rare voorbereiding zou kunnen zijn. We hebben dus ook al de spelers van Frankrijk en Mbappé gezien. En uiteindelijk gingen zij er goed mee om. Want na de hervatting waren zij gewoon nog hartstikke goed. Maar dat is wel raar. Terwijl die dag die begon nog zo schitterend hier in Kansas City. Want wij zijn in Dallas geweest, in Houston geweest. Maar Kansas City, dat is een beetje ons thuis, hè, deze periode. Wij zitten net als het Nederlands elftal al ongeveer 2 weken hier.
8: Jullie
10: en dan
8: hometown.
10: Kijk je uit je hotelkamerraam. Ja, hometown in goed Nederlands. Dan kijk je naar buiten en dan zie je ineens overal oranje. Dat was toch wel bijzonder. Ik deed de televisie aan. Fox 4 al meteen live. Die zeiden, ja, wat we hier meemaken in Kansas City, dit hebben we echt nog nooit gezien. Iedereen

0: omarmt hier gewoon het oranje. Die oranje mars, 22.000 mensen volgens de officiële getallen. Ze hadden ooit een keer verwacht misschien 10.000 fans hier te zien richting die oranje mars, de KNVB. Terwijl ik echt even een beetje moet verder onder het afdakje moet gaan staan.
1: Je moet je snorkel erbij pakken, Thierry.
0: Ja, ongelooflijk. Maar het is dus allemaal boven verwachting. En toen was het nog droog. Dus voor die fans, die fanwalk, die is gewoon nog droog geweest. Al die fans staan nu op het FIFA Fan Festival, hier een stukje verderop, om vanuit daar dan weer met bussen naar het stadion te gaan. Maar ik ben benieuwd hoe het er nu uitziet bij dat fanfestival. Ik denk dat het een zwemfestival is.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Hey, ja, lastig plannen dus voor de spelers, voor de selectie, voor Ronald Koeman. Maar ja, hoe ziet zo'n wedstrijddag er gemiddeld uit? En weten ze eigenlijk al allemaal wie er gaat spelen en zo?
0: Ja, zeker. Dat horen ze zeker op de dag van de wedstrijd. Ze hebben 's ochtends altijd een activatietraining. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar het is het losmaken van de spieren. Daarna doen ze vaak een wandeling en dan gaan ze alweer op tijd een beetje relaxen op de kamer. Want ze moeten uiteindelijk weer in de bus naar het stadion. En die wedstrijd is voor ons om 6:00, hè, voor jullie in de nacht. Maar ja, voor ons om 6:00, dat is natuurlijk niet zo heel erg laat. Dus voor je het weet is het alweer zover. Moet je in de bus zitten. Dus zo ziet zo'n dag er een beetje uit bij het Nederlands elftal. Maar ik denk inderdaad dat ze nu in de bus zitten en naar buiten kijken of nog op een hotelkamer en denken, ja, gaat dat allemaal wat door vandaag?
2: Wat gaat het worden? Ja, en wat gaat het worden? Dat geldt natuurlijk ook voor de uitkomst van die wedstrijd en met name waar je eindigt in de pool. Want als Oranje eerste wordt, dan is Marokko in de nacht van maandag op dinsdag de tegenstander in Mexico. Maar worden we tweede, dan wacht maandagavond om 7:00 Nederlandse tijd in Dallas, Brazilië. Ja, die scenario's, zouden ze daar nou ook heel erg mee bezig zijn, die spelers?
0: Die spelers denk ik niet eens zozeer, maar de staf en met name de teammanagers van het Nederlands elftal natuurlijk wel. Hè. Wij zijn als journalisten hier, dan krijgen we wel eens wat informatie. Het Nederlands elftal is bezig met een soort tweesporenbeleid.
2: Ja.
0: Van verschillende scenario's, van wat als en wat als.
2: Ja, heeft natuurlijk productioneel ook veel consequenties.
0: Exact,
2: hè? Maar waar moet je nou
0: exact,
2: hebben?
0: Dat heeft best wel wat consequenties, ja. Precies, en de spelers die willen gewoon winnen. En dat begrijp ik wel, en dat is ook zo. Wat het voordeel ook is aan winnen, is dat ze langer tijd hebben om te herstellen. Want dan speel je om 6:00 s'avonds weer, of nee, nog later 8:00. Dat is bij jullie 3:00 in de nacht. Dus voor de Nederlandse voetbalfans is te hopen dat de Nederlands elftal tweede wordt. Want dan speel je dus in de Nederlandse vooravond, of 7:00 geloof ik. Ja. Hè? Dan kunnen jullie weer lekker barbecuen, net als tegen Zweden.
2: Heerlijk.
0: Dan krijg je dat tijdstip. Maar voor het Nederlands elftal betekent dat als je tweede wordt, dat je gewoon minder rust hebt. En Marokko en Brazilië hebben gisteren al gespeeld. Dus die hebben wat dat betreft dan een klein voorsprongetje.
2: Oké, het dondert en het bliksemt daar in Kansas City. Dankjewel, Thierry.
0: En het regent vast ook meters bier.
2: Ja, dat denk ik ook met die oranje mars.
3: Ja. Dankjewel, Thierry. Het weer is Maduro, dus onze analist vanavond. Vooral voor de twee vroege wedstrijden. Curaçao, Ivoorkust en Ecuador-Duitsland die om 10:00 beginnen. Welkom, Hedwiges.
4: Ja.
3: Jij hebt ook wel eens op een WK gespeeld waar je zo'n derde poolwedstrijd speelde. Namelijk in 2006 tegen Argentinië. Waar het eigenlijk alleen nog maar ging om die eerste en tweede plaats. Nederland kan officieel nog derde worden vanavond. Maar daar gaan we maar even niet van uit. Ben je daar als speler nou erg mee bezig? Of je dan eerste of tweede wordt? En tegen wie je dan misschien wel moet spelen?
4: Ja, je bent er wel mee bezig. Maar je wilt gewoon eerste eindigen. Ook voor je eigen gevoel. Ook dat je iedereen aan kan in de volgende ronde, bij wijze van spreken. Dus je bent er wel mee bezig. Je kijkt natuurlijk wel naar scenario's tegen wie je zou moeten kunnen spelen. Maar uiteindelijk wil je gewoon winnen.
3: En hoe verleidelijk is het dan voor de bondscoach om een B-elftal op te stellen?
4: Ik denk niet dat het verleidelijk is, hoor. Ik denk dat hij ook gewoon wilt winnen. Mm. Je gaat wel kijken naar fitheid. Spelers die misschien kleine pijntjes hebben, die kan je misschien sparen voor de wedstrijd tegen Brazilië of Marokko. Dus daar kijk je wel naar.
2: Maar Ronald Koeman die zei gisteren op de persconferentie dat het hem echt niet bezighoudt, hè, of het nou Marokko of Brazilië wordt.
4: Nee.
2: Is dat echt zo, denk je?
4: Kijk, alle scenario's moeten al ready zijn. Dus de staf die heeft nu al Marokko en Brazilië geanalyseerd. En dat doet Ronald Koeman misschien niet zelf, maar hij heeft natuurlijk een heel team achter zich.
2: Ja, maar dan kan je nog wel een favoriet team hebben natuurlijk, waar je liever tegen speelt.
4: Dus misschien heeft hij al gehoord van nee, Marokko is echt goed of Brazilië is echt goed. Maar ik denk dat de coach, zeker Ronald Koeman, die kijkt gewoon wedstrijd per wedstrijd en per wedstrijd.
5: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
3: Sander de Kramer komt weer in de Polonaise de studio binnen. Welkom, Sander. Welke voetbalplaatjes heb je meegenomen vanavond?
6: Nou, die van Tunesië natuurlijk. Want de Oranje Leeuwen spelen straks tegen de Adelaars van Carthago. Er zijn maar liefst 3 landen in Afrika die hun nationale team naar de Adelaar hebben vernoemd. Je hebt de Adelaars van Mali, de Super Adelaars van Nigeria en de Adelaars van Carthago, dus van Tunesië. En die Adelaars zingen voor de wedstrijd natuurlijk eerst het volkslied. Zingt de bekende Tunesische zanger Saber Rebai het Humat al-Hima. Dat is letterlijk vertaald verdedigers van het vaderland. Onthoud die naam Saber Rebai, want die komt straks nog een keer terug. En dit zijn de fans op de tribune, die natuurlijk niet zo toonvast zijn als Saber. In dit volkslied worden de verdedigers van het vaderland opgeroepen om hun leven te geven voor hun land. Een terechte oproep, denk ik, want die verdedigers van Tunesië die bakken er tot nu toe bar weinig van. In 2 potjes kregen ze maar liefst 9 doelpunten om de oren.
3: Ja. Is het eigenlijk het eerste WK van Tunesië?
6: Nee, zeker niet. Okay. Tunesië is er voor de 3de keer achter elkaar bij. Hun WK-debuut maakten ze overigens in 1978 in Argentinië. Daar wonnen ze 1 wedstrijd, maar niet tegen de minste tegenstander. Namelijk Mexico. En ik heb hier voor jullie de Tunesische Theo Rijtsma die verslag doet van de 3-1. Ja, dat was nog uit de tijd dat het commentaar bij de beelden kwam via halfgare telefoonlijnen, jongens.
3: Ja, echt,
6: kennen we nog, hè, die tijd.
2: Maar dit klinkt Zuid-Amerikaans, joh.
6: Ja, in die jaren was het nummer dat je nu gaat horen overigens een enorme hit in Tunesië. Het is de Tunesische zanger Mohamed Hansey met het nummer Sidi Mansour. Dit klinkt lekker, hè?
3: Ik vind het wel echt iconisch, want het klinkt ook gewoon wat je je voorstelt bij Tunesië. Ja. Het is ook gewoon leuk.
6: Lekker fluitje eronder ook. Ja. Mm. Heerlijk. Ja, het is een eeuwenoud liedje. Het wordt in de islamitische heilige Sidi Mansour te hulp geroepen door iemand met een gebroken hart. Vanaf de jaren 70 is het opgenomen in de populaire muziekcultuur van Tunesië. En het liedje kreeg in 2004 nog een keer een boost toen Tunesië zijn beste internationale resultaat ooit boekte. Ze wonnen de Afrika Cup door met 2-1 te winnen van buurland Marokko.
7: We zetten voor aan. حاتم الطرابلسي جوهر البناري بقى مع سندوز عمليه ثنائيه باهيه جوزي كليت وليساد هذا الهدف الثاني الهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني التونسي عمليه جزيري.
6: En je hoorde, als je goed luisterde, oud Ajaxie Trabelsi nog aan de bal komen. Ja, ik zag je knikken.
2: Ja, het virus.
4: Ja, mijn oud teamgenoot.
6: Maar de goal was van Yaziri. Groot feest in Tunesië. Ik kan me gerust zeggen, enorm feest. En die bekende zanger die we daarnet het volkslied hoorden zingen, Saber Rebai, die besloot in dat jaar nog een cover te maken van Sidi Mansour.

0: kijken, waterpijpje erbij en niks meer aan doen.
1: Ja, nee, toch? Heerlijk.
2: Ja. En dansen.
1: Is hier nou ook een disco-variant van?
0: Ah, wacht eventjes. Je loopt nu op de zaken vooruit. Want dit nummer is onlosmakelijk verbonden aan volksfeesten en partijen in Tunesië. Dus ook aan goede voetbalresultaten. En jij hebt helemaal gelijk. DJ's die hebben dit verbouwd tot dance track. Nou, hou je vast.
1: Die box hebben niet overleefd.
2: Je kan alle kanten mee op met dit nummer, joh.
0: Ja, de microfoon die dit opnam, die doet het sindsdien niet meer. Maar je hoeft dus niet te verbazen als je een filmpje vindt waarop je Tunesische internationals, zoals bijvoorbeeld Hannibal Mejbri, in het vliegtuig op weg naar een wedstrijd Sidi Mansour hoort zingen. Allah,
2: Allah, dat is versie 4.
1: Ja, maar ik snap het wel toch, Sam. Het is wel, het blijft wel hangen.
0: Nou, het is een beetje het bloed, zweet en tranen van Tunesië. Eigenlijk is het een heel verdrietig liedje, je zou het niet zeggen, maar het is een treurige tekst. Maar het is toch ook een partyhit en een geheid succes op de tribune. En dan heb ik nog een vraag aan jullie, jongens. Ook aan jou, Hedwiges. Je hebt inmiddels 3 versies gehoord. Kwam het nummer jullie ook een beetje bekend voor, dat riedeltje?
2: Ja, er is dan zo'n soort disco-klassieker. Maar de titel die ontgaat me een beetje. Maar...
0: Oké, geef jullie een hint. Let op, ja. Geef jullie een hint. Luister nog even naar de riedel. In de jaren 70 was dit in Europa een enorme hit. Ja, je zit er bovenop. Yeah. Maar hoe heet het nummer?
1: Ma Baker?
0: Het is Boney M met Ma Baker.
2: Boney M, natuurlijk.
0: Ja. Gepikt dus heel van Sidi Mansour.
1: Die zijn jullie veel te jong voor, jongens.
2: Ja, lekker. Dus die heeft het gewoon uit Tunesië gejat.
0: Beter goed gejat dan slecht verzonnen, zeg. Ja.
2: Hey, Sander, als we het dan toch over Tunesië hebben op het WK, hoe deden ze bij het vorige WK in Qatar eigenlijk?
0: Nou, ze overleefden de poolfase niet, maar ze deden wel een Senegalletje, zoals ze dat zo mooi zeggen, door hun voormalig kolonisator Frankrijk op dat WK te verslaan met 1-0. Barça ragba, Barça roha, yomsi Khazri, Khazri, Khazri, Khazri, Khazri, Khazri, ja, zo vier je een doelpunt toch, jongens? Zeker tegen oud-kolonisator Frankrijk.
2: Jack van Gelder, eat your heart out.
0: Zo is het. Ja, en de Tunesische zangeres Yosra, die was in dat jaar trouwens een enorme ster voor een wat jonger Tunesisch publiek, met dit nummer. Breng de cup mee naar huis, zingt ze. Yosra maakte het eigenlijk voor de Afrika Cup, waaraan Tunesië dat jaar meedeed. Het werd miljoenen keren gestreamd. Maar er is iets met dat nummer, want het komt net iets te bekend voor. Weten jullie het al?
1: Ja, het is wel flauw. Ik denk dus... Allele bleu, allele.
0: Weer een hint. Je hoort hem ook elke dag in de tune van deze rubriek. Daar komt-ie.
1: Daarom ken ik dat, maar dat komt uit die tune gewoon.
0: Je zit in vorm, je bent echt in vorm. Juist, het is een rip-off van de Frans-Ivoriaanse rapper Vegedream. En die heeft het in 2018 gemaakt voor wereldkampioen Frankrijk. Maar ik ga het door de vingers zien. Europa jatte namelijk Sidi Mansour voor Boney M. Dan vind ik dat Tunesië wel wat terug mag doen. Die mogen deze terugpakken van Europa. Ja, toch jongens?
1: Ja, zeker. Ja,
0: voor het WK van dat jaar was Yosra trouwens wat origineler en scoorde ze met deze.

0: met je volgen?
1: Nou, met moeite.
0: Wat het mooie is namelijk, je hoort door elkaar heen Arabisch en Frans. Dat kan dus gewoon in Tunesië. En dit nummer heet Ster en Halve Maan. Ja, toch haalt hij het niet bij deze knijter van een hit die ik nu ga draaien. Sam Laf in 2012 in Tunesië scoorde een ongelooflijk grote hit. En ik vind het persoonlijk de mooiste van allemaal. Luister maar mee.

0: Ja, laat de grinta, de vechtlust in je naar boven komen. Het is een lekker voetballiedje met ergens ook de zin. We zien de bal graag in het net. Nou, dat zien we natuurlijk allemaal. En alles werd mogelijk gemaakt door Coca-Cola. Want dit nummer was eigenlijk een reclamespot voor die frisdrank. En jij zei het vorige keer al, dat deden ze in Zuid-Afrika met Knaan ook. Ja. Maar ik moet zeggen, het is wel een lekker nummer.
1: Ja, hey, en die fans, hè, Sander, als we op weg zijn naar dat stadion, wat zingen ze dan?
0: Nou, Oranje is natuurlijk links-rechts achter die Oranje dubbeldekkerbus achtergegaan net weer. Maar bij de Tunesiërs heb ik twee favorieten ontdekt. En de eerste, dat is deze. Allee l'aigle, oftewel hup adelaar zingen ze hier. Maar het nummer waar je echt iedere Tunesische voetbalfan midden in de nacht voor wakker kunt maken, dat is de hit Jouer. Weet je waar ik aan moest denken?
1: Toen PSV.
0: Ja, oh, precies. Ja, boeren. Een beetje die vibes, dat wat je bij PSV op de tribune ook hoort. Het is weer een Franse tekst. Jouer zingen ze, spelen. Oftewel, speel die bal, we gaan winnen en de bal gaat in het net. Kortom, alles wat een succesvol voetbalplaatje in Tunesië nodig heeft. Dus als ze dit vannacht om 3:00 weer gaan zingen, dan is er voor Oranje even iets niet helemaal goed gegaan, jongens.
2: Wat een heerlijke platenlijst was het, Sander.
0: Ja, toch?
2: Ja, vind ik wel. Dankjewel. Fijn dat je er was. We gaan je in de volgende de ronde van het toernooi natuurlijk weer horen. En alle voetbalplaatjes die staan op nporadio1.nl/WK.
0: Graag gedaan.

0: koud alweer. DNC met Cake by the Ocean.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 9:30, het NOS-journaal, Lieselotte Thomassen.
3: Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt code rood vanwege de hitte in een groot deel van het land. In Parijs is het vanwege de hitte morgen vanaf 12 uur 's middags verboden om in openbare ruimtes alcohol te drinken. Dat verbod geldt tot zaterdagochtend 7 uur. Vanaf morgenavond mag er ook geen alcohol meer worden verkocht in supermarkten en buurtwinkels. In Parijs wordt het morgen opnieuw ruim 40 graden. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten nog vast onder het puin. En de rechtbank heeft twee drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Een van de twee kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije.
0: De lijn en omsteken. Ja, Cody Gakpo die staat vanavond hopelijk weer als linksbuiten op het veld. Maar door medespelers wordt hij de pester van het Nederlands elftal genoemd. Veel spelers in de Nederlandse ploeg zijn open over hun geloof. En Gakpo vertelde vorige week tijdens een WK-persconferentie dat er ook vaak wordt gebeden in de groep. Toen liet hij ook de naam van een echte pester vallen.
4: Ik denk dat we vaak in gesprekken belanden waarin we over het geloof spreken en ook samen bidden. En als we hier zijn, dan doen we dat gewoon samen. En soms hebben we een Zoom-call met Pastor Freddy.
0: Ja, en ook Gerben van de Dol van Beam, het jongerenplatform van de EO, die keek naar die persconferentie en hoorde Gakpo die tussen zeggen. En hij dacht, wie is toch die Pastor Freddy waar Gakpo het over heeft? Hij ging op onderzoek uit en met succes. Goedenavond Gerben, goed dat je er bent. Want jij hebt alles op alles gezet om eruit te achter te komen wie Freddy is. Hoe zijn jullie bij Beam te werk gegaan?
5: Ja, dat klopt. Ja, het was natuurlijk mega interessant. Ik zag dat fragment voorbij komen en ik ging natuurlijk gelijk. Ik dacht, wie is Pastor Freddy, die is gewoon iedere week in contact met deze spelers. Dus mijn radertjes die gingen al gelijk draaien. Ik denk, ja, hier moet ik wat mee. En toen hebben we eigenlijk een oproep op TikTok geplaatst bij Beam. En we hebben gewoon gezegd, kent iemand deze Pastor Freddy? We hebben natuurlijk veel christelijke volgers bij ons account. We zijn een christelijk account. En we dachten, ja, misschien is er gewoon iemand die pastor dan ook daadwerkelijk kent.
0: En kreeg je veel tips?
5: Nee, maar we kregen maar wel de gouden tip. Nice. Dus dat sowieso. Mm-hmm. Dus er was inderdaad een volger en die zei, volgens mij is dit de Freddy die jullie zoeken.
0: Ja. Wie is het, Freddy?
5: Ja, hij heet Freddy Cardoso. Ja. Hij woont in Portugal op dit moment.
0: Okay.
5: Dus dat is eigenlijk wat ik over hem kan vertellen. Waar en hij is dus pastor. Hij komt oorspronkelijk uit Brazilië.
0: Ja. Ja. En ook in Nederland gewerkt? Of hoe is
5: ja,
0: die link
5: klopt. Gelegd? Hij is inderdaad, heeft hij een tijd in Nederland gewoond. En daar heeft hij ook gewerkt. Dus hij was eigenlijk een hele tijd in Nederland. Ja.
0: En dan kom je op zijn profiel terecht, want dan heb je hem online gevonden. Maar hoe weet je dan ook dat hij daadwerkelijk die pester is die contact heeft met Cody Gakpo en die andere spelers van Oranje?
5: Dat is natuurlijk een beetje lastig, want die sessies zijn natuurlijk vrij privé. Alleen, we kwamen er al gauw achter. Hij heeft 4.500 volgers op Instagram. En daarvan waren heel veel van de genoemde spelers, die Gakpo ook noemde in de persconferentie, die volgden deze pester. Dus ja, toen was 1-1 al best wel gelijk 2. En we hadden ook iemand die deze man ook kende en wist ook dat die spelers daar met hem omgingen. Dus ja, toen dachten we, ja, dit kan haast niet missen.
6: Ja. En hoe gaat het dan? Dan stuur je hem een berichtje op Instagram of zo?
5: Ja, klopt. Dus ik heb hem gewoon eigenlijk een bericht gestuurd. De stoute schoenen aangetrokken. En het bizarre was dat ik eigenlijk heel snel al reactie had van hem. Dat eigenlijk binnen 5 minuten al kon ik hem bellen. En toen heb ik hem al gesproken. Dus
6: je had meteen beet.
5: Ja, ik had meteen beet. Dus ik dacht, ja, dit is wel heel mooi. Dat in één keer gelukt was, inderdaad.
6: Ja, nou, je zei er net al, hij heeft ook een tijdje in Nederland gewoond. En dat was tijdens de coronaperiode. Maar hoe is hij uiteindelijk dan in contact met die voetballers gekomen?
5: Ja, dat is wel echt het bijzonderste verhaal aan dit alles. Want het begon eigenlijk allemaal bij een kapperszaak. Hij woonde in Eindhoven in die tijd. En hij ging naar de kapper. En daar kwam hij een Braziliaanse speler tegen. Carlos Vinicius, die was op huurbasis bij PSV. En bij die kapper raakte ze eigenlijk aan de praat. Dat is een heel bijzonder gesprek geworden. En daar uiteindelijk hebben ze ook nummers uitgewisseld. En daar is dus een warm contact ook uit ontstaan.
6: Dus eigenlijk heeft Carlos Vinicius contact gehad met zijn ploeggenoten, gelovige ploeggenoten bij PSV. En is dat netwerk zeg maar ook uitgebreid?
5: Ja, dat klopt ja. Dus eigenlijk hadden ze besloten om een soort gebedsessies te doen. Want de pastor had gezegd, oké, ik ben een pastor. En toen zei Carlos, ik ben op zoek naar een kerk. En toen zijn ze eigenlijk sessies in de woonkamer gaan houden. Want dat was die tijd ook coronatijd. En toen de restricties wat losser werden, toen zijn ze ook verplaatst naar een hotel. En toen zijn ze ook meetings gaan houden die vertaald werden, want het was voornamelijk Braziliaans met Braziliaanse spelers. En toen zijn ze eigenlijk ook in het Nederlands begonnen en toen, of in het Engels in ieder geval. En toen zijn ook Nederlandse spelers aangehaakt.
6: En hoe gaat dat dan in de praktijk? Zijn er dan bepaalde momenten waarop ze met hem spreken, of kunnen ze ieder moment van de dag bij hem terecht?
5: Nou ja, op dit moment kunnen ze zeker ieder moment bij hem terecht. Hij zegt ook, ik sta altijd open voor ze. Ik heb mijn telefoon altijd open voor ze staan. Dus eigenlijk is hij altijd beschikbaar voor hem, voor die spelers. En daar zegt hij ook het volgende over.
7: Every Monday we have a Zoom call, you know, at 9:00 Dutch time, where all these players, we come together to receive the word of God and to pray. That's for about 3 years now.
6: Ja, hij zegt elke maandag komen ze om 9:00 samen met allemaal spelers. Ontvangen dan het woord van God en bidden ze. Dat doen ze dan 3 jaar al. Welke spelers doen eigenlijk allemaal mee met die Zoom-sessies?
5: Ja, dat is best een lijstje geworden. En dat is ook gegroeid. Dat is begonnen bijvoorbeeld met Cody zelf. Cody Gakpo was daar inderdaad onderdeel van. En toen is dat gegroeid. Ook andere spelers van PSV. Donny Malen onder andere. Die daarbij aanhaakte. De Timberbroers zijn toen ook aangehaakt. Is wat hij vertelde. En daarnaast ook spelers die niet bij Oranje zaten zijn aangehaakt. Dus Jordan Theze, Marvin Boadu onder andere. Yeah. Ook Kelvin Bessie, die speelt bij Fulham. En ja, op een gegeven moment gebeurde er natuurlijk het volgende. Al die spelers die gingen naar het buitenland. Ze konden in Nederland afspreken, maar ze gingen op een gegeven moment allemaal naar het buitenland. En deze man die woonde eerst in Zwitserland, is daar ook weer naartoe terug verhuisd. Ja, en toen moesten ze dus een manier verzinnen om alsnog samen te blijven komen. En dat hebben ze toen gedaan. En in een later stadium is toen ook Virgil van Dijk aangehaakt bij deze sessies. In combinatie natuurlijk met Cody Gakpo die naar Liverpool ging.
6: Ja, misschien wel goed om eventjes het onderscheid te maken. Hè, want je hebt dus die Zoom-sessies. Maar hij is ook nauw betrokken bij Oranje, het Nederlands elftal. Hoe werkt dat dan?
5: Ja, in ieder geval wat ik nu weet op dit WK is gewoon dat hij continu beschikbaar is voor het selecte groepje spelers waar ik dit net over had. Dus dat zijn dan Jurjen Timber, Donny Malen, Cody Gakpo en Virgil van Dijk. Dat zijn de spelers die hij heeft genoemd. Mm-hmm. En ja, die kunnen gewoon altijd in contact met hem treden en ze organiseren dan ook Zoom-sessies op dat WK. Maar dat staat dan wel los van die grote groep. Die iedere maandag om 9:00 samenkomt. Want dat gaat echt het hele seizoen door eigenlijk. Dus dat eigenlijk.
8: Ja, en hij bidt dus ook met spelers. Heeft hij jou daar iets over verteld toen je hem sprak?
5: Ja, daar heeft hij zeker wat over verteld. En dat was op zich wel heel erg interessant. Want hij had het echt over dat hij niet specifiek bidt voor de overwinning. Oh, ja. Nou ja, en dat klonk ongeveer zo.
7: I cannot pray specifically for winning. Because then, what if the other team also is praying for winning? And then, you know, but I pray who is the best is going to win. If they play

0: play, that's one of the things that I pray. The peace that surpasses knowledge.
1: Hij zegt, we bidden niet voor de winst, want ja, dat kan het andere team ook doen. Dus dat heeft niet zoveel zin. Volgens mij zegt Johan Cruijff dat ooit ook. Ja, dan staat het 1-1, zeg maar. Maar ze bidden wel voor dat ze spelen hoe ze moeten spelen. Dat ze het beste doen voor hunzelfde team. Met respect voor de coach en het systeem. En bidden voor rust die het verstand overstijgt. Ze bidden dus niet voor de winst, maar wel over voetbaldingen. Of gaat het ook verder dan dat?
2: Nou, het gaat ook wel verder dan dat. Het gaat hier niet alleen om het aspect op het veld, maar ook wie ben je als mens. Daar hebben ze veel gesprek over en daar bidt deze man ook voor. Dus hoe is je gedrag? Hoe straal je uit eigenlijk? Ja.
1: En wat natuurlijk bijzonder is aan werken met voetballers is dat ze onder grote druk staan. Zeker die oranje spelers nu op dat WK. Hoe gaat Freddy daarmee om?
2: Ja, absoluut. Dat voelt hij ook heel erg. Ook in gesprek met de spelers merkt hij dat ook. En hij heeft het continu over een rust. Een soort rust die alles overstijgt. Mm-hmm. Dus dat ze ondanks die druk ook een diepere rust mogen ervaren. Ja, en dat zei hij ongeveer zo.
0: These guys, they work their whole life to be where they are today. But yeah, it's too much pressure. Because you are representing a nation. So you want to make sure that you are spot on. If you are good and if you are playing in your spirit, then it will reflect in your soul and eventually in your body. I tell them all the time, don't be too hard on yourself. You know, I said to them, you don't need to prove anything to anyone. You are there. So have fun, enjoy the moment and trust God.
1: Ze werken hun hele leven om hier te komen, maar dat zorgt ook voor te veel druk. Want je representeert een land, zegt hij. Ik zeg ze altijd, wees niet te streng voor jezelf. Je hoeft je niks te bewijzen tegen anderen. Je bent daar, heb plezier, geniet van het moment. En vertrouw op God. Het virus Maduro, analist en oud voetballer. Merk je dat het geloof steeds prominenter aanwezig wordt in het voetbal?
3: Ze durven zich meer te uiten, mm-hmm. deze generatie. Dus in interviews komt het heel vaak terug. Hè, dat ze aan het bidden zijn of op het veld. Ook zichtbaar, hè, zelfs met de tegenstander. We hebben het gezien bij Curaçao in Duitsland. Na 7-1 mm-hmm. te verliezen staan ze in de middencirkel met elkaar te bidden. Stadions, de nieuwe stadions, houden er rekening al mee. Worden bepaalde ruimtes gemaakt om dat de spelers echt voor de wedstrijd kunnen bidden.
1: Gebedsruimtes. Dit kamp nou heb je in de catacomben zo'n kapelletje, toch?
3: Ja, maar dat was al bekend, hè. Maar nu ook bijvoorbeeld bij PSV hebben ze volgens mij een nieuwe ruimte speciaal daarvoor gemaakt. Dus clubs houden er wel rekening mee. En spelers durven zich vaker te uiten daarin.
1: Ja. Gerben, vannacht mag Oranje weer tegen Tunesië. Voor wie juicht de pastor Freddy nu eigenlijk? Want hij komt zelf uit Brazilië.
2: Ja, dat is natuurlijk wel een grappig feitje. Brazilië is natuurlijk een enorm voetballand. En daar is het wel een soort doodzonde als je niet voor je eigen land juicht. Maar Freddy was echt enorm duidelijk. Ik heb er een paar keer naar gevraagd. Maar hij juicht dus echt voor Oranje. Hij zegt ook, ja, dit zijn mijn boys, zegt hij dan. Ja, dit zijn echt de jongens die ik support. En ik wil gewoon dat ze die wedstrijden gaan winnen. Dus ja, hij is dus echt voor Nederland.
1: Leuk dat je even langs wilde komen om dit te vertellen. Gerben van der Doel is van Beam, het jongere platform van de EO. En het hele interview dat jij had met Pastor Freddy is te vinden op beam.eo.nl/geloveninoranje.
4: Dan weer naar Kansas, want als het weer het toelaat, dan speelt Nederland om 1:00 vannacht de laatste groepswedstrijd van het WK tegen Tunesië. Noortje Deutekom van de collega's van NOS Nieuws is in een oranje gekleurd Kansas City. Dat hoorden we Thierry zojuist ook al zeggen. Hallo Noortje.
5: Hi.
4: Want ja, ze zijn wel een beetje fan, hè, van oranje en ook van de Orange Fan Walk. Hoe is die verlopen?
5: Ja, nou en of. Ze konden echt niet wachten totdat we hier de Nederlanders hier hun gezicht zouden laten zien. Ze zijn er al maanden mee bezig. Overal in iedere nieuwsuiting zie je het voorbij komen de afgelopen dagen. Het was dus ook wel volop aangekondigd. Kijk nou wat er op ons afkomt, dat enorme oranje legioen. Dus ze hadden er zin in. Uit alle hoeken en gaten kwamen oranje fans toegestroomd. Daar waren vooral ook heel veel Amerikanen bij. Ik denk zo'n 75% van de mensen die je daar zag lopen, ja, dat waren Amerikanen, spraken geen Nederlands. Dat kon je ook wel merken achter die bus als het van links naar rechts moest gaan. Ze toch een beetje verward waren, welke kant moeten we nou toch weer op? Dus het duurde wel even.
4: Ze hadden ook in het Engels moeten
5: voordat
4: zingen.
5: Voordat dat loskwam.
4: From left to right.
5: Waarom zou... Nou, dat klinkt eigenlijk ook gewoon prima.
4: Ja.
5: Toch?
4: Ja, vind ik wel.
5: Nou, ik heb de KNVB net gesproken. Deze mars heeft de andere marsen hier in Houston en Dallas weer overtroffen. 20.000 mensen waren erbij. Dat zijn dan zeker weer 5.000 mensen meer dan bij die andere twee. En ja, dat was een heel warm...

0: Welkom dus weer opnieuw. Ik sprak iemand van de Oranje Bus, Nico. Die loopt al 16 jaar mee met die bus. En die zei, we gingen ervan uit dat dit een heel duur WK voor ons zou worden. Maar het is nog nooit zo goedkoop geweest. We worden overal uitgenodigd. Iedereen wil met ons zitten voor de lunch, voor de brunch, barbecuen. We geven eigenlijk geen cent uit, omdat die Amerikanen gewoon zo gastvrij zijn. Dus dat zagen we ook terug op die Oranje Mars. Inmiddels is hij alweer eventjes voorbij. Hij is geëindigd bij het Fanfest. Dat is dat grote feest wat dan door de FIFA georganiseerd wordt. Maar degenen die daar nog naartoe zijn gegaan, zijn inmiddels dus wel weggespoeld, denk ik. Je zei het net zelf ook al, het heeft zo hard geregend hier net. Nu is het eventjes droog, maar we weten wat er allemaal nog meer aan zit te komen. Dat eerste feestje, dat hebben we dan in ieder geval wel mooi meegepakt. En is ook een succes geworden, dankzij de Amerikanen.
1: Ja.
2: Dutch for a day, and I'm proud of it. I'm proud to be Dutch for a day.
0: Deze meneer hoor ik zeggen, ik ben Nederlands vandaag. Wat betekent dat dan om Nederlands te zijn voor één dag?
2: It feels good, except for I need more beer. I feel like I'm supposed to have more beer in my hand.
0: Vooral een borrel hoort er eigenlijk bij, een lekker koud biertje. Die hebben ze hier niet. Liedjes wel al geleerd.
2: Can I know some Dutch drinking songs now? Wat zullen we drinken? Zeven dagen, wat zullen we drinken? Dat en dorst.
0: Ze spelen goed in op al die oranje fans die er zijn, want hier langs de kant wordt ook oranje merchandise verkocht.
3: My name is Anthony. We're just selling out Netherlands merch for the Dutch fans here in Kansas City today. We got Dutch flags, we got hats, and then we got our custom Kansas City souvenir shirt.
0: Ja, we hebben petten, t-shirts van Kansas City, brillen. Zowel Nederlanders als Amerikanen komen erom.
3: Honestly, they've all been going good. The flags are real popular.
4: I just worked down the street and I came up here during my lunch break and I was excited to see how many people were here. I didn't really expect this, so.
0: Ik woon in Kansas City. Ik heb nu eventjes lunch break. Dus ik dacht, ja weet je, ik ga gewoon even kijken.
4: This is kind of a different level of energy.
0: Maar is dat ook iets wat langer blijft hangen?
4: I think the World Cup experience has been a great experience for Kansas City. And, you know, it's brought a lot of new people to see all the progress we've made in the town. And, you know, we think of ourselves as kind of a small Midwest town that has made a lot of growth over the years. We kind of think of ourselves as a soccer town. You know, we've got the Current, we've got Sporting, and this kind of just takes it to another level. So.
0: Ja, zeker. Het heeft onze stad een boost gegeven. We hebben natuurlijk al wel veel voetbal hier en onze eigen voetbalteam. Ik denk dat dit wel iets is wat blijft hangen. Ook als alle Nederlanders, als alle voetbalfans straks weg zijn. Kansas City heeft zich lang kunnen voorbereiden op dit feest. Hebben ze uitgebreid gedaan. Een lokale nieuwszender, Fox, pakt iedere snipper nieuws rondom het Nederlands elftal, rondom de Oranjebus op. Om mensen voor te bereiden op de verkeersopstoppingen die door deze mars ontstaan.
5: No, we're on duty right now. And I'm a firefighter with the Kansas City Fire Department.
0: Ja, wij hebben dienst vandaag hier bij de Oranje Mars. I can imagine it's also a lot of extra work for the police department, for the fire department, all these people here in Kansas.
5: Oh yeah, definitely. It's definitely important for all of us to make sure that all of our visitors and everything remain safe and enjoy their time here while they're visiting. So it's important to all of us.
0: Ja, het is veel extra werk voor de autoriteiten, zegt hij. Maar we willen natuurlijk dat het voor iedereen veilig blijft, dat het allemaal goed verloopt. En tot nu toe gedragen die Nederlanders zich een beetje. How are the Dutch behaving so far?
5: Pretty good.
1: Nou, dat klinkt weer vertrouwd, hè? Noortje Deutekom maakte deze bijdrage vanuit Kansas City. It's a kind of magic.
6: It's a kind of magic. Mevrouw Maduro voorspelt het Koninkrijk der Nederlanden.
7: Edwiges, luister jij graag naar je moeder?
8: Ik moet wel ja zeggen, toch? Ja. Als ik iets anders zeg, dan heb ik problemen.
7: Want zij is de Octopus Paul van dit toernooi voor ons. En onze verslaggever Ramon Everts heeft een mooie taak om bij haar de voorspellingen op te halen voor langs de lijn en omstreken. Ook vandaag werd hij weer warm ontvangen bij haar, want de ventilator die waaide, de drankjes stonden koud en Pa Maduro zorgde voor muziek.
9: Drinken voor jou eerst
10: inschenken.
9: Lekkere juice, weet je, lekker.
10: Hoe gaat het met u?
9: Met mij gaat het goed, maar het is nu echt te warm. Niet stressen, niks, want het is niet goed voor het hart.
10: Maar het is misschien wel een beetje moeilijk om niet te stressen als Curaçao vanavond alles of niets moet spelen.
9: We verwachten vandaag de beste van het beste. Vanavond moeten ze winnen met 2-1. Ik heb het ook meteen tegen Hedwiges gezegd.
10: Ik dacht laatst, het is misschien ook wel een beetje moeilijk voor u om te voorspellen, want u kijkt naar hoe die spelers op het veld staan. En we zijn nu uren voor de wedstrijd natuurlijk. Dus u heeft de spelers nog niet gezien. Dan heb ik wat trainingsbeelden meegenomen. En dan kunt u zeggen wat u ziet en wat u daarbij voelt.
9: Ja.
11: Vind ik als advocaat?
9: Ja, dat is leuk om te zien. Is dit het, de training van vandaag? Of hoe zit dat? Of van gisteren?
11: Van gisteren.
9: Maar dan was, ze doen het hartstikke goed. En het gevoel geeft dat ze gaan winnen.
11: Gaan we naar Nederland? Koeman?
9: Die kijkt de laatste tijd blij, dat doet hem goed. Wanneer hij blij is, een coach blij is, komt ook over op de jongens. Dus nu moeten ze pakken en winnen.
10: Conclusie.
9: Curaçao 2-1.
10: En Nederland?
9: 3-1.
10: En dan allebei door en dan zit ik hier volgende week gewoon weer.
9: Afgesproken. Leuk hoor.
12: Gewoon nog niets. Dan moet de mens toch een beetje vrolijk zijn.
7: Het thema in aanloop naar Nederland-Tunesië is natuurlijk niet de uitslag, maar het wiegen of de spitspositie. Het gaat vooral over het weer. En dan was de vraag aan jouw moeder natuurlijk.
10: Kunt u ook het weer voorspellen misschien?
9: Dat is moeilijk. Ik bepaal niet het weer natuurlijk. God heeft alles geschapen en hij beslist en hij zegt het.
7: Ja, heel verstandig. We wachten het af.
1: Dan moet je je vingers niet aan branden. Hè? Ja. Hoe voor de voorspellingen van je moeder trouwens in dit geval? 2-1 voor Curaçao, 3-1 voor Nederland?
8: Ik hoop eigenlijk ook 2-1 natuurlijk voor Curaçao. Het zal wel een moeilijke wedstrijd weer worden. Maar voor Nederland denk ik eerder gezegd 3-0 zelf. Geen tegengoal. Dat zou ons ook wel goed doen. Hè? Gewoon ook sterk in de verdediging. Maar ik hoop dat Curaçao wel gaat winnen.
1: Dat zou mooi zijn. En dat hebben ze ook nodig natuurlijk om nog door te gaan in het toernooi tegen Ivoorkust. Dat we eerder al een actie zagen tegen Duitsland en die Duitsers nog behoorlijk moeilijk maakten.
8: Ja, Ivoorkust heeft een heel goed elftal. Met een aantal goede spelers. Diomande hebben we eigenlijk altijd gezegd. Maar volgens mij spreek je Diomande.
1: Oh, ja.
8: Volgens mij is het een beetje een moeilijke naam. Maar dat is wel echt de ster van het elftal. En die is heel goed. Volgens mij wil Liverpool hem al kopen voor 120 miljoen. Ja, en de hele selectie van Curaçao is volgens mij heeft een waarde van 25 miljoen. Dus één speler heeft al meer waarde.
1: Ja. Dus geen eerlijk vergelijken.
8: Ja, precies. Dus dat geeft
7: maar dat was voor de waardestijging van Ilor Room, toch?
1: Oh ja.
8: Ja, ik hoop dat hij ook nog een dat zijn waarde flink omhoog is.
1: Naast dat standbeeld op het eiland, hè, wat ze gingen bouwen.
8: Wel, ja, dat vind ik wel mooi.
1: Hey, wordt het een fysieke wedstrijd, denk je? Want ja, Ivoorkust, we hadden het erover, hè? Veel power in die ploeg.
8: Ja, eigenlijk moet je, ik denk dat zij nog sterker zijn dan Curaçao op een fysiek vlak. Dus eigenlijk moet je uit de duels blijven en ook goed aan zelf aan de bal zijn. Dus daar hoop ik een beetje op. Ook op veel counters, want Curaçao zal weer gaan verdedigen. Maar ook tegen Ecuador had Curaçao kansen. En ik hoop dat ze die nu wel gaan afmaken.
1: Ja, en tegen Ecuador hadden ze natuurlijk een uitmuntende doelman die ze op een gelijk spel hield. Moeten ze op dezelfde manier die wedstrijd gaan benaderen, denk je?
8: Ja, ik denk het wel. Kijk, natuurlijk heb je een beetje geluk nodig in de wedstrijd. Want Ivoorkust is ook gewoon beter dan Curaçao. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat Curaçao direct kansloos is. En soms heb je ook een beetje geluk nodig. Hè? En ook geluk in het zelf, in het afmaken van de kansen. Want ik denk dat Curaçao ook vandaag weer een kans gaat krijgen. En hopelijk scoren ze als eerst.
1: Ja, laten we even horen wat de bondscoach Dick Advocaat erover zei.
13: Nou, het verschil zal zeker het voordeel uitvallen pakken van Ivoorkust. Maar je kunt de tegenstanders zo lastig mogelijk maken. Dat gaan we vanavond doen, vanmiddag doen. Dus wat dat betreft is het hetzelfde boodschap als de vorige wedstrijd. Zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. En op een gegeven moment proberen toch die goal te maken.
1: Ja, dat is toch mooi dat we gewoon bij die laatste groepswedstrijd nog altijd een mogelijkheid hebben voor Curaçao.
8: Dat niemand verwacht natuurlijk aan de voorkant. Eerst was dat zeg maar, we zijn al blij dat we, ik zeg we, hè, dat we... Ja. Dat we op het WK mee mogen doen. Toen werd het een doelpunt. Toen werd het een punt. Dus vandaag een overwinning. Hè? Het
7: zou wel in de lijn der verwachting liggen, toch?
8: Ja. Laten we het hopen.
7: Maar Curaçao, dat probeerden ze tegen Duitsland ook. Dat ging niet helemaal goed. Ze hebben het vervolgens ook tegen Ecuador gedaan. Daar ging dat wel goed. Probeerden gewoon heel verdedigend te spelen. Kunnen ze die tactiek vandaag volhouden? Of zal Dick Advocaat de Hoog denken... ja, we moeten wel winnen om die volgende ronde te halen?
8: Ik denk dat hij hetzelfde gaat doen in het begin...
14: Vooral, hè. Dus wat hij ook zelf net zei, in de wedstrijd blijven. En van daaruit, als je op een gegeven moment door hebt, we moeten zelf ook scoren, kan je wat aanvallender spelen. Mm-hmm. Maar tegen Duitsland speelde hij met heel veel lef en gedurfd.
1: Ja.
14: Te open. En dat was gewoon, Duitsland was gewoon veel te
7: stellen. Is dat dan gewoon een inschattingsfout geweest van een advocaat? Of?
14: Ja, dat heeft hij volgens mij zelf ook toegegeven in een interview. Want ze gingen 4-4-2 verdedigen. Ja. 1-1 op het middenveld. Dat moet je heel veel lef hebben. Tegen Duitsland. En de laatste wedstrijd tegen Ecuador. Toen gingen ze 5-1 verdedigen. Echt met 5 verdedigers achter en 4 daarvoor. En dat ging wel goed, of beter in ieder geval.
7: Maar zij nu de bondscoach van Curaçao zou zijn. En je weet, je moet winnen. En als ze winnen, dan zijn ze er nog niet officieel. Maar dan zijn ze wel heel dichtbij. Kunnen ze trouwens wel officieel al zijn. Maar, je moet in ieder geval winnen. Wat zou dan jouw strijdplan zijn?
14: Eerst de nul proberen te houden. Natuurlijk krijg je kans in de omschakeling. En dan het laatste half uur, als de stand nog bijvoorbeeld, je staat 1-0 achter of het staat gelijk. Ja. Dan ga je wel wat meer aanvallender spelen. Maar eerst in de wedstrijd blijven. Dat zal wel het plan zijn.
1: Krijn Schuitenmaker, die gaat die wedstrijd volgen tussen Curaçao en Ivoorkust. Krijn, even de opstellingen, die heb jij gezien. Zitten er nog verrassingen bij als het gaat om Curaçao?
15: Nee, zeker niet. Want Curaçao speelt met dezelfde 11 als in de vorige wedstrijd op het wereldkampioenschap, met die uitblinker Eloy Rome. En er was dus geen enkele reden voor Dick Advocaat om het team te wijzigen. Dus ze spelen met dezelfde 11 tegen Ivoorkust. Dat wel enigszins gehavend is, omdat Wilfried Tsingo natuurlijk een hamstringblessure heeft. Maar alle grote sterren van Ivoorkust: Kessier, Diallo, Bonny, Nedica, ze zijn er allemaal bij. En wel wat wijzigingen bij die ploeg, maar Curaçao dus met dezelfde 11 op het wereldkampioenschap in de laatste wedstrijd, die ze dus inderdaad moeten winnen.
1: Ja, de volksliederen die hebben geklonken. Krijn, heb je nog traantjes gezien in de ogen van Dick Advocaat?
15: Ja, hij stond wel met waterige oogjes inderdaad langs de zijlijn.
1: Toch weer,
15: ja. Altijd.
7: En die andere wedstrijd die gaan we zo meteen natuurlijk ook volgen. Dat is Ecuador tegen Duitsland. Die wedstrijd gaat voor Duitsland nergens meer op. Die zijn al groepswinnaar, maar Ecuador kan nog door. Kan dat een voordeel zijn, Edwiges? Dat ze misschien daar bij Duitsland toch denken, nou, wij komen volgende week weer uit ons nest.
14: Ja, misschien wel. Maar mijn focus is vooral op Curaçao. Hè. Wat Ecuador en Curaçao of Duitsland doet, dat maakt niet zoveel uit.
7: Nee, want als Curaçao wint, dan gaan ze sowieso over Ivoorkust heen. Die twee wedstrijden die gaan we natuurlijk volgen na 10 uur. Want dan beginnen ze in Philadelphia en New York.
16: NPO Radio 1.
17: Jean-Pierre Alwi heeft weemoedige en geestige beschouwingen gebundeld in Gebonden aan de Waarheid. Jean-Pierre Alwi zal er zijn. Kamaretten is het oudste cabaretfestival van Nederland. Cabaretiers als Herman Finkers, Brigitte Kaandorp en Bert Visser zetten er hun eerste stappen. Het festival bestaat 60 jaar en is onze taalschat. En in de tweede editie van onze leesclub Boek Nu ontvang ik samen met leestraars Adriaan van Dis over zijn roman Alles voor de Reis.
16: NPO Radio 1.
17: Zaterdag vanaf 11 uur.
16: Wie luistert, weet meer. Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
18: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
19: 52 min 40.
20: 12 natuurlijk.
19: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
19: In 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
0: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: NPO Radio 1. 10 uur.
4: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
7: De komende twee uur valt de beslissing in groep E van het WK met Curaçao, Ivoorkust en Ecuador-Duitsland.
1: Dat volgen we natuurlijk op de voet in langs de lijn en omstreken. Maar nu eerst het NOS-journaal met Lieselot Thomassen.
5: De rechtbank heeft twee drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen overleed een man van 21... De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie daar gestart nadat die kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder van de boot is, is niet bekendgemaakt. Een arts in Duitsland heeft bekend dat hij meerdere patiënten heeft vermoord. Hij had hun medicijnen gegeven om hun hart te laten stoppen. Hij deed vervolgens zelf de lijkschouwing en vernietigde bewijs, soms door brand te stichten, zegt correspondent Gien Balduk.
25: En daardoor ging de politie ook vaak uit van brand met een tragische afloop. Maar na 4 gevallen viel vervolgens wel echt een patroon op. Het waren allemaal oudere slachtoffers in dezelfde wijk in Berlijn, de wijk Neukölln. Met allemaal dezelfde behandelende artsen dus. En daarop is deze man gearresteerd. En naar onderzoek worden inmiddels 15 moorden aan hem toegeschreven.
5: De Duitse politie onderzoekt nog of de arts verantwoordelijk is voor meer sterfgevallen. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Voordat ik daar verder over vertel, gaan we even naar Suze.
26: Duitsland komt na nog geen 2 minuten op een 1-0 voorsprong tegen Ecuador. Leroy Sané is het met zijn eerste doelpunt van dit wereldkampioenschap. Er wordt een hoop geklaagd door Ecuador. Die zeggen er is een overtreding aan vooraf gegaan. De scheidsrechter, de VAR, gaat er natuurlijk naar kijken. Hoog been ook van de aangever van dit doelpunt. Daar wordt nog eventjes naar gekeken door de VAR. Pavlovic heeft zijn been heel hoog op het randje 16 als hij die bal over zijn directe tegenstander heen wipt. Krijgt maar ook in zijn gezicht zijn directe tegenstanders een schoen. En dus moet de VAR gaan kijken of dit doelpunt doorgaat. Voorlopig dus de 1-0 voorsprong voor Duitsland.
5: Een watergevecht dus in Schijf in Noord-Brabant. Het liep uit op een massale vechtpartij. 2 mannen raakten gewond. 1 van hen had steekwonden. 2 mannen zijn aangehouden. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranjemars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
27: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
5: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht onze tijd. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. En daarom geldt in 8 provincies code rood. Morgenavond lokaal een kleine kans op een onweersbui.
1: En er is verkeersinformatie. Dennis Mooij.
28: Er is een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug staat 3 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht en het oponthoud is 10 minuten.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: De hete zomer, Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast?
11: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
13: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
14: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrije vakanties.
13: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
16: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
29: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
3: NPO Radio 1. EO NOS.
4: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
7: In groep E zijn de laatste wedstrijden dus begonnen. We hoorden al bij Ecuador-Duitsland Suze van Kleef.
26: 1-0 is het. Hele vroege goal van Duitsland. Anderhalve minuut hadden ze nodig om tot die voorsprong te komen. En dat is dus ook een vroege streep door de rekening van Ecuador. Die moeten winnen om de volgende ronde te bereiken.
1: En hoe vergaat het Curaçao tegen Ivoorkust? Krijn Schuit te maken.
30: Ja, als de Duitsers winnen, dan heeft Curaçao een kans. Moeten ze wel van Ivoorkust winnen. Maar het zijn de Ivorianen die op voorsprong komen. De eerste kans was wel voor Curaçao. Chong met een schotje op doel. Werd prima gepakt door Yaya Fofana, de keeper van Ivoorkust. Maar zo even is de 1-0 gevallen. Al na 6 minuten is het raken doelpunt van Nicolas Pepe, de speler van Villarreal. Goeie aanval over de linkerkant en de voorzet wordt gegeven. Pepe staat op de goede plek bij de penaltystip. En dan krijgt Curaçao de bal vervolgens niet weg. En dan kan zo Ivoorkust de aanval vervolgen. En dan is het 1-0 voor de Ivorianen.
7: Zometeen horen we ook de analyse van Hedwigus Maduro. Eerst nemen we het sportnieuws door.
1: De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League met 4-1 van België gewonnen. Oranje blijft ermee ongeslagen en is al zeker van de eindzege in de Pro League.
7: Lewis Hamilton heeft onthuld dat hij vorig jaar bij Ferrari begon met een nekblessure. Tijdens een van de eerste tests in de Ferrari kwam hij hard in de muur terecht. Een nekwervel raakte beschadigd en ook een zenuw werd geraakt. Hamilton heeft bijna 9 weken niets kunnen doen.
1: De Duitse keeper Marc-André Ter Stegen is dichtbij een overstap naar Ajax. Dat meldde de Spaanse media. Barcelona zou de doelman voor 1 seizoen verhuren aan de Amsterdammers.
7: Oud-international Daphne Koster krijgt een nieuwe rol bij Ajax. Ze was daar al hoofd vrouwenvoetbal, maar gaat zich nu richten op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen op het gebied van opleiding en nationale en internationale groei.
1: En de Feyenoord-vrouwen krijgen een nieuwe trainer. Maar eerst, Suze, wat gebeurt er bij jou?
26: Hele snelle gelijkmaker ook weer van Ecuador. Schitterend doelpunt vanuit buiten de 16 geschoten door Angulo, die vandaag weer in de basis mocht beginnen. Hij ook met zijn eerste WK-doelpunt maakt hij dus gelijk tegen Duitsland. En dus is de spanning terug.
1: En de Feyenoordvrouwen, dat wilde ik nog vertellen, krijgen een nieuwe trainer. Want Jessica Thorny en de club hebben in goed overleg besloten om niet met elkaar door te gaan. Thorny had nog een contract tot en met komend seizoen. Haar opvolger is nog niet bekend.
7: De twee laatste wedstrijden in groep 1 leveren al 3 doelpunten op in de eerste 9 minuten. Waaronder dus 1 voor Ivoorkust tegen Curaçao. Krijn.
0: Ja, dan ging het even mis in de verdediging. In die verdediging van de ploeg van Dick Advocaat. Waarbij de bal eigenlijk zomaar werd ingeleverd nadat hij eerst werd onderschept. En vervolgens kwam die voorzet waarbij Pepe uiteindelijk wist te scoren. Daarvoor kreeg Nicolas Pepe, de speler van Villarreal uit Spanje, ook al een kans. Maar toen was het Florales die uitstekend ingreep en het doelpunt wist te voorkomen. Die gewoon kans wist te voorkomen. Nu krijgt Florales een diepe bal op zijn rug. En die speelt hem dan over de zijlijn heen en is de inworp voor Ivoorkust. Daarvoor het schotje dus van Chong. Hij was de eerste die op doel schoot van beide ploegen. En in een mooi stadion, geweldig stadion, 67.000 toeschouwers, 30 graden. En weer is het Ivoorkust. Dit keer de mogelijkheid van Amad Diallo. De man die tegen Ecuador heel laat in het duel, pas in de 90ste minuut, de matchwinner was. Hij maakte toen de 1-0. En weer Curaçao in de problemen. Ivoorkust voetbalt er toch heel gemakkelijk doorheen. En krijgt weer een aardige kans om vanaf de rand van de 16 meter te schieten. Deze bal gaat dan wel naast. En zo blijft het 1-0 voor Ivoorkust. Ja, Curaçao dus al vroeg in de problemen. Ja, moeten gaan aanvallen. Ze moeten gaan scoren. En ja, ook deze wedstrijd proberen te gaan winnen. Want met 2 punten en een gelijkspel. Dat lijkt niet genoeg te zijn voor Curaçao om door te gaan naar de volgende ronde van dit WK. 1-0 achterstand dus voor de mannen van Dick Advocaat.
1: Duitsland, kom maar kort genieten van die voorsprong tegen Ecuador, Suze.
26: Dat klopt. Tweede minuut, de 1-0 voorsprong voor Duitsland. En toen in de 9e minuut werd het 1-1 dus. En Ecuador moet, zoals gezegd, die wedstrijd gaan winnen om nog kans te maken door te gaan naar die knock-outfase. Terwijl Duitsland al zeker is van de groepswinst na de veegpartij tegen Curaçao. 7-1 werd het, zoals we ons nog wel kunnen herinneren. En 2-1 winst tegen Ivoorkust. Hebben dus al 2 keer gewonnen. En spelen nu vandaag dus voor de eer, voor het geld en misschien ook wel een beetje om te laten zien aan je trainer dat jij in de basis hoort. Ecuador staat dus nog alles voor op het spel als Duitsland de bal eventjes rustig rondspeelt. Ecuador maakte zojuist de eerste doelpunt van dit WK. Want de verdediging is goed van Ecuador. Hele, hele sterke defensie. Grote spelers. Pacho staat daarin bijvoorbeeld van Paris Saint-Germain. Incapié bijvoorbeeld van Arsenal. Dat zijn de grote namen. Maar aanvallend was het nog zeer mager wat ze brachten tijdens dit wereldkampioenschap. Maakte dus in de eerste 2 wedstrijden geen doelpunten. Nu dus al wel eentje in deze wedstrijd tegen Duitsland. In dat MetLife Stadium in New York. New Jersey, waar ook de WK-finale gespeeld gaat worden. En we hopen natuurlijk dat daar een oranje team in terechtkomt. Ja. Zover is het nog niet, want die is pas op 19 juli. En we moeten nog wel een paar rondjes in dit gigantische WK. En voorlopig staat dus Ecuador hier 1-1 gelijk tegen Duitsland.
7: Ja, oranje team in de finale kan ook Ivoorkust zijn. Zeker bij deze stand. Het vierde staat ook bij die wedstrijd beginnen, want Curaçao staat achter. Ja. Het ging wel wat mis bij die tegengoal, hè?
2: Ja, een eigen fout, hè. Dat is zonde. Kijk, als dat Ivoorkust nou kansen creëert door eigen spel, daar heb ik het nooit echt moeite mee. Maar dit was zo onnodig.
7: Inleveren
2: op de knie volgens mij, of hoog op de scheen. Kregarium volgens mij. Ja, en je geeft gewoon een goal weg. Dat is zonde, want er was helemaal niks aan de hand.
1: Je zat je een beetje op te vreten hier, hè?
2: Ja, want dit doe je jezelf aan. En dat vind ik zonde, want je doet eigenlijk alles goed. Ze hebben geen kans. Je staat goed, compact. En nu geef je gewoon echt een doelpunt cadeau.
1: Ja, wat vind jij trouwens van de tactiek die Advocaat bedacht heeft in deze wedstrijd?
2: Verdedigend prima. Alleen aan de bal vind ik zeker de 3. Kijk, je speelt met 5 achterop. Dus je buitenkanten, je wingbacks gaan omhoog. Dan haal je nog 3 over. En die spelen tegen 2 spitsen. Alleen die 3 spelers van Curaçao spelen die 2 spitsen nooit uit. Dus je komt niet echt vooruit. En dat is dan jammer. Want één speler moet vrijstaan. Dat moeten ze veel beter uitspelen, vind ik. Ja.
7: Curaçao moet winnen om de volgende ronde te halen. Kruipen ze nog een beetje uit hun schulp, Krijn?
0: Ja, 1 keer met Bakuna was het. Die Juninho Bakuna die in zijn eentje door kon lopen. Nu probeert hij tussen 2 spelers van Ivoorkust door te komen. Juninho Bakuna, maar dat lukt niet. Alles alweer bij. Ja, hier Fofana. Curaçao wil wel aanvallen, want dat was best een aardige kans. Hoor. Een snelle uitbraak met 2 spelers in dat prachtige lichtblauwe shirt. populair shirt ook onder de voetbalfans. Prachtig lichtblauw met donkere accenten. En ook wat goudgele accenten in dat shirt. Maar dat was dus een aardige mogelijkheid met Bakula. Maar hij kwam eigenlijk niet tot een schot. Nu is het weer Curaçao met de aanval over de linkerkant. Met Von Vil, de speler van NEC. Terug naar Bakula. Vil op de helft van de tegenstander. Dat is wel lekker voor Curaçao. Leandro Bakula die de bal heeft. En dan geeft aan Comenencia, de man die het eerste doelpunt maakte voor Curaçao op een wereldkampioenschap. Nou, wat dat betreft is het verlanglijstje natuurlijk al bijna compleet. Voor Dick Advocaat een puntje gepakt. Eerste wedstrijd een fantastisch optreden met een treffer. Dus Comenencia, dit was 7-1. Maar ook in die wedstrijd, de vorige wedstrijd, de 15 reddingen van Eloy Room. En die 0-0, het eerste punt op het wereldkampioenschap. Ja, nu zou er dus een overwinning moeten volgen tegen dit Ivoorkust. Bal nog steeds in het bezit van Bakuna. En Gahari met een schot. Zo, nou, ga maar net voorlangs hoor. Dit ziet er weer goed uit wat Curaçao hier laat zien. Eerst was het Juninho Bakuna die eigenlijk een kans voor zichzelf creëerde. Maar het daarna niet goed afronde. En dan is dit toch een heel aardig schot van die speler van Curaçao. Van Julian Gahari die voorlangs schiet. Ja, schiet hem ook langs Diomande heen. Maar dit zijn wel de kansjes waar Curaçao het van moet hebben. Het staat nog steeds 1-0 voor die voorkust. Maar Curaçao heeft inmiddels al wel de tanden laten zien.
1: Ecuador moet, Duitsland eigenlijk niet, want al groepswinnaar Suze.
26: Dat klopt inderdaad, maar uiteindelijk Nagelsmann heeft ook wel gezegd, de coach van Duitsland, dat ze dit gewoon beschouwen als een wedstrijd die ze willen winnen. En dat was ook wel te zien, of is ook wel te zien, aan de opstelling. Want echt veel heeft hij niet veranderd in deze derde groepswedstrijd. Duitsland mist Schlotterbeck. Zijn WK is voorbij na het scheuren van zijn binnenste enkelband. Die gaat dus naar huis. Tegen Ivoorkust gebeurde dat. Akelige blessure. En ook Nathaniel Brown is geblesseerd. Niet inzetbaar. Blijft wel bij de groep. Twee verdedigers dus uitgevallen bij Duitsland. Daar wordt het wel een beetje dunnetjes. Aan de linkerkant linksback nu Raum. David Raum van Red Bull Leipzig. En Rüdiger, Antonio Rüdiger, als centrale linkerverdediger bij Duitsland. Nou ja, als je zo'n naam van de band kan halen, zegt dat ook wel wat van over de breedte natuurlijk van je selectie. Want deze man speelt gewoon bij Real Madrid. Is al zijn 85ste interland. Zeer ervaren speler dus die Nagelsmann vandaag in de basis kon zetten. Duitsland in het balbezit. Diezelfde Rüdiger die ik net noemde speelt hem eventjes naar Raum. En dan wordt de dieptepaas gegeven. En dan is Duitsland weg. Is Havertz weg. Maar die wordt vervolgens van de bal gelopen. En kan Ecuador uitverdedigen met een hele lange trap van keeper Galíndez. Zo is het 1-1 na 16,5 minuut voetbal in New Jersey.

0: Justin Timberlake met What Goes Around Comes Around.
1: Zo wij nog even terug naar Kansas City, naar het stadion waar Nederland straks tegen Tunesië moet gaan spelen. Moet gaan spelen, Thierry Boon, omdat het weer natuurlijk wel mee moet zitten. Wat is daar nu aan de hand?
2: Nou, het is een beetje chaos. We kwamen hier aan via de auto die we hebben vanuit downtown. Ik vertelde al, daar ging het echt enorm tekeer. Onderweg ook nog flinke regen, woorden onweer in de verte. En toen kwamen we hier aan bij het stadion. En toen stopte het eigenlijk. En toen was het gewoon droog. En was het heel erg rustig bij de ingang. We dachten, we hebben toch wel het juiste stadion. Jawel, we hebben het juiste stadion. Maar alles en iedereen hier moet schuilen. Verplicht schuilen. De collega's, bijvoorbeeld Jeroen Stekelenburg, die stonden al op het veld. En die moeten nu de tunnel in, dekking zoeken. Alle andere collega's hier die moeten naar binnen. We zijn bij de compound, heet dat. Dat is waar alle grote televisiewagens staan. Daar staan ook van die porto cabins en daar is iedereen nu aan het schuilen. Maar gek genoeg is het nog helemaal niet aan het regenen hier. Laat staan, onweren.
1: Okay.
2: Dus dat is een beetje vreemd. Maar dat heeft dus te maken met die richtlijnen. Als het binnen bepaalde afstand van hier onweert, dan nemen ze het zeker voor het onzekere. En dan moet alles en iedereen schuilen. Dus dat zorgt voor best wel wat chaos, dus hier niet op de compound, omdat iedereen rustig binnen zit. Ik ben even buiten gaan staan. Maar een beetje gekke situatie. En als het zo door blijft gaan, ja, dan kunnen jullie ook wel intekenen dat het best wel een lange avond kan gaan worden voor jullie, een hele lange nacht.
0: Ja, want dat schuilen, dat geldt dus niet alleen maar voor jullie als journaaien, maar dat geldt voor al die supporters ook, lijkt me.
2: Ja, dat geldt voor alles en iedereen. Dus hoe ze dat nu binnen in het stadion doen, durf ik niet te zeggen. Ik heb wel uitzicht op wat fans. Die zijn dan zeg maar buiten op de omloop gaan staan. Daar sta je ook overdekt, zeg maar. En ja, hoe het nu binnen in het stadion naartoe gaat. Want er waren al best wel wat fans, hoor. Iedereen is altijd vroeg bij zo'n WK-wedstrijd. Hoe het daar nu eruit ziet, ja, ik durf het niet te zeggen.
1: Nee, zie je veel verregende
2: ik word er emotioneel van. Ja, dat wel. Dat zagen we zeker. Kijk, de fans hier, die zijn... Ja, we denken dat het allemaal Nederlanders zijn, die 22.000 in de Oranje Mars. Maar ik denk dat er misschien 5.000 Nederlanders zijn. De rest zijn gewoon locals. Ja, die kijken echt wel naar het weerbericht. Dus die hebben allemaal hun poncho gepakt. Maar het zorgt wel voor een aparte sfeer. En de collega's die hier al eerder waren, die ze vertellen dan weer... Nou, we hebben hier nog geen regen gezien bij het stadion. Dus alle mensen die van downtown komen, die komen hier verregend aan. Ja. Was je al hier in de buurt, dan heb je eigenlijk nergens last van.
1: Oké, want een uurtje geleden hoorden natuurlijk ook die enorme regensbuien waar je toen eigenlijk middenin stond.
2: Ja.
1: Misschien overvraag ik je nu, maar weet jij of dat wat met het veld heeft gedaan en de kwaliteit daarvan?
2: Nee, wat we wel weten is dat het veld hier, dat is echt een heel lage grasmat. Het gras is hier een stuk korter dan in andere stadions. Oh. Waar dat precies mee te maken heeft, weet ik niet. Maar dat valt echt op als je daar in de hoek van het veld staat. En ik kan me zo voorstellen dat het dan juist nog weer eerder echt de grond raakt. Waardoor het eerder drassiger ook is. Maar nogmaals, hier heeft het dus eigenlijk nog niet geregend. Hè? Dus die hele flinke buien in downtown, die zijn wel naar boven gegaan. Maar die zijn vervolgens rechtsomkeerd gegaan.
1: Langs
2: dus die
1: hebben
2: het stadion nooit gehaald, zeg ik.
1: Ja.
2: Ja, terwijl nu begint het wel echt te regenen trouwens. Okay. Dus als jullie niet erg vinden, ga ik ook snel naar binnen. Anders word ik zeikland.
1: Nou, en we vinden wel erg. Nee, het is goed, Thierry. Nou, we horen jou
2: ik
1: weer.
2: Ik ben toch binnen gaan staan.
1: Als de uitzending begint.
0: Ja, we horen het alweer regenen.
2: Ik hou jullie op de hoogte.
0: Heel goed.
2: Tot zover de weerman hier.
0: Ja hoor, weather report. Dat zijn problemen die ze in Philadelphia niet hebben bij die wedstrijd tussen Curaçao en Ivoorkust, Krijn.
3: Nee, 30 graden, maar advocaat heeft weer andere problemen. Dat is proberen Ivoorkust van het lijf te houden, want de Ivorianen staan al op een 1-0 voorsprong. Een vroege treffer en de ene na de andere kans. En nu was het weer Amad Diallo die de bal snoeihard tegen het iets voorovergebogen hoofd van Jurrien Gari schoot. Die ongetwijfeld naar het harde schot even sterretjes ziet. Nou, de scheidsrechter uit Zweden die besluit om meteen maar eventjes... Nieberg is dat, Glenn Nieberg, om er een drinkpauze van te maken in dit stadion. Maar hier zien we inderdaad blauwe lucht, 30 graden en wat wolkjes aan het zwerk, zoals dat mooi heet. Maar nog altijd wel die 1-0 voor Ivoorkust. Ivoorkust dat er gemakkelijk doorheen komt. Curaçao dat er bij vlagen uit kan komen. Maar vooral over de linkerkant bijvoorbeeld is het Jan Diamande, speler van Rasenballsport Leipzig uit Duitsland. Die toch een aantal keer al aardige voorzet heeft gegeven. En het gevaar komt dan onder meer Van de man die al tegen Ecuador scoorde, Amad Diallo. De man van Manchester United die dus al zijn eerste WK-doelpunt binnen heeft. En lekker op dreef is. Nou, we zien nog eens een keer terug in beeld hoe die treffer tot stand kwam. Dan gaat het echt mis. En dan is het daar inderdaad die Jan Diomande die de voorzet afleverde. En de treffer dus van Pepe, Nicolas Pepe van Ivoorkust. Vroeg achterstand voor Curaçao. Hier en daar wat uitbraakjes. Maar tot dusver heeft dat nog niet heel veel gevaarlijks opgeleverd voor de ploeg van Dick Advocaat. Oppassen dus tegen Ivoorkust.
1: Duitsland hoeft niet meer. Heeft een spel ook wat vrijblijvends daardoor tegen Ecuador, Suze?
4: Ja, dat is een mooi woord. Ontspannen, misschien wel te ontspannen is het bij Duitsland. Voor de wedstrijd al lachende gezichten tijdens het volkslied. Dat kan natuurlijk, dat mag natuurlijk. Maar er zit wel enige, nou ja, lamlendigheid misschien wel in bij de Duitsers. Die zojuist wel een kansje creëerden na een voorzet vanaf de linkerkant. Torende spits Kai Havertz boven iedereen uit. Zijn kopbal miste kracht en miste ook richting. Kon gemakkelijk gevangen worden. Verder is het Ecuador wat in deze fase van de wedstrijd de betere ploeg is. Wat de 16 van Duitsland regelmatig omsingelt. Een paar scherpe voorzetten die net niet konden worden binnengelopen. Dan wel binnengekopt. En je ziet bij Ecuador dat het ook de dood of de gladiolen is. Ja. Want elke actie die ze maken, als de bal uitgaat, dan reageren ze ook naar de fans. En dan proberen ze die fans ook een beetje op te hitsen natuurlijk. Om te zorgen dat ze meer steun krijgen, genoeg steun krijgen om Duitsland vandaag te verslaan. Ecuador nu weer aan de bal. Ik heb nog geen drinkpauze gezien na 26 minuten. Ik weet niet precies waarom dat is. Stand is dus 1-1.
1: Misschien waren er geen reclames verkocht voor deze wedstrijd.
4: Het zijn hydration breaks, hè? Oh ja. Heb je het niet gehoord? Ja. Nou ja, het is ook warm daar. Naar ik begrijp is het 29, 30, 31 graden daar in New York. Dus ik neem aan dat er wel op een gegeven moment gedronken gaat worden. Scheidsrechter heeft sowieso tot nu toe een beetje een laten we zeggen, lastige rol in deze wedstrijd. Zeker bij de 1-0. Duitsland kwam voor door Sané. Die kreeg de bal nadat er een moment was dat Pavlovic, zijn teamgenoot, een heel hoog been had. En zijn tegenstander ook raakte in het gezicht. Uiteindelijk mocht het spel verder. Werd er dus ook gescoord door Sané. Keurig ingeschoten tegendraads in het hoekje. Goed gedaan van hem. Fijn ook voor hem. Rechterspits die een hoop kritiek te verduren kreeg in die eerste twee wedstrijden. Maar je ziet Ecuador en de coach van Ecuador nog af en toe naar de vierde official lopen. Om maar eventjes te zeggen van hallo, wat gebeurde er nou met dat been? Nou, de VAR vond het niet genoeg om in te grijpen. Niet genoeg dus om de scheidsrechter naar het scherm te roepen. Dat zien we vaker dit WK. Dat het moet echt een hele overduidelijke fout zijn. En dat was het volgens de VAR niet. En dus mocht het door en dus ging het doelpunt door. En zo staat het 1-1 na 27 minuten. En daar is de hydration break.
0: Ja, bij die andere wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust zit die drinkpauze er al op. En moet het Wiegers, ja, Curaçao wel alle zeilen bijzetten, hè, om een verdere achterstand te voorkomen?
5: Ja, ik vind het nog wel meevallen. Ja. Ze hebben wel schotkansen, maar niet echt 100% kansen. De goal hebben ze zelf weggegeven. En voor de rest heeft Ivoorkust niet echt grote kansen gehad. Wel schotkansen, maar...
0: Een overwicht hebben ze.
5: Ja, overwicht
0: maar
5: hebben ze
0: maar dat mag
5: wel.
0: Je verwachten.
5: Ja, en ik vind het eigenlijk wel best zo. Laat het maar 1-0 blijven.
0: Okay.
5: Zo, en dan heb je misschien nog, zeg maar, een tegenzet in de tweede helft. Waardoor je in één keer Ivoorkust kan verrassen. Dat ze denken, ah, we zijn beter. In één keer doe je wat anders en dan kan je in één keer gelijk maken.
0: Wat denk je, had Curaçao die drinkpauze ook nodig om de boel tactisch weer eventjes op orde te krijgen?
5: Ja, misschien wel. Vooral in balbezit vind ik dat ze er veel langer aan de bal kunnen blijven. Want een paar keer hebben ze het wel goed gedaan, hoor. Dan waren ze op de helft van Ivoorkust en die zet niet echt druk. Dus je kan veel langer de bal rondspelen. Je hoeft niet zo gehaast zeg maar op zoek te gaan naar een goal. Laat zij ook maar eens een keer verdedigen. En dan kan je ook wel eens een keer wat geduldiger zijn.
1: Ja, ik heb het idee dat Curaçao in het toernooi... Het kan ook na vanavond zomaar voorbij zijn. Dus misschien een beetje gek, maar dat ze in het toernooi aan het groeien zijn.
5: Oh, jawel. Dus,
1: zit de progressie in van wedstrijd naar wedstrijd?
5: Ja, ze wennen natuurlijk aan het niveau. Ze weten, zeg maar, kijk, Duitsland, dat was echt een reality check, zeg maar. Dat ze denken van, oh, ja, wat is dit, wat gebeurt ons
1: dan? Maar dan heb je met het niveau natuurlijk ook wel even over het niveau. Dat is
5: wereldtop.
1: Wel echt de
5: absolute top. En, ja. Tegen Ecuador ging het al beter. En ik vind nu, zeg maar, het eigenlijk een beetje gelijkwaardig zoals tegen Ecuador. Want Ecuador kreeg natuurlijk ook veel grote kansen. Ja. Hè? En alleen Ivoorkust heeft nu wel gescoord.
0: Ja, Ivoorkust heeft gescoord en leidt dus met 1-0 tegen Curaçao, Krijn.
3: Ja, dat is inderdaad lekker als ze dat inderdaad op een 1-0 voorsprong kunnen houden. En misschien zelf nog eens iets kunnen gaan laten zien in de eerste helft, Curaçao. Want ze hebben wel momenten gehad waarmee ze met de bal op de helft van de tegenstander zijn geweest. Maar voorlopig is het wel Ivoorkust dat veelvuldig op de helft van Curaçao te vinden is. Wat dat betreft is het overduidelijk dat de Afrikanen op zoek gaan naar een tweede treffer. 75% balbezit. Curaçao nu met Comerencia die de bal probeert weg te halen. En dan is Curaçao toch weer de bal kwijt. En dan is daar weer Nicolas Pepe met de voorzet. En die levert hem dan net niet goed af op de rand van de 16 meter. Curaçao kan er dan uitkomen. Dat gebeurt met Tai Chong, man van Sheffield. En dan is Curaçao inderdaad aan deze kant, aan de linkerkant van het veld in balbezit. Met Cyril Florales. Florales naar Juninho Bakuna. Bakuna achterlijn halen, voorzet geven. Die voorzet daar, die is niet lekker. Maar werd hij nog aangeraakt? Ja. Of toch niet? Nou, hij werd in ieder geval heeft de keeper van Ivoorkust die bal. En kan Curaçao zich erop maken voor de eerste hoekschop van deze wedstrijd? Kan Curaçao toeslaan vanuit de hoekschop? Met de mannen die naar voren komen. Bijvoorbeeld Bakuna die zich voorin meldt. Al die blauwe shirtjes op de tribune. Ja, prachtig natuurlijk dat een land, 158.000 inwoners, ongeveer dezelfde grootte als Den Bosch, hier gewoon op een WK actief is. En ook nog kans heeft om de tweede ronde te halen. Hoekschop Curaçao. Het is Fofana, de keeper die in Turkije actief is in het geel. Die daar klaar staat. Zit de poppetje nog even op de juiste plaats. Wat betreft de mannen die in de buurt van de 16 meter staan. Het is Jurgen Lokalia die klaar staat om te anticiperen op de hoekschop. Die nu in komt draaien richting de eerste paal. Wordt weggekopt door Ivoorkust. En opnieuw opgevangen door Leandro Bakuna. Bakuna met de inworp. Hij mag de inworp gaan nemen. De bal buiten het veld gewerkt door Ivoorkust. Nou, Curaçao wil voetballen en moet op jacht naar de gelijkmaker. Daar hebben ze in ieder geval een hoekschop voor gehad. En hebben eigenlijk wel steeds vaker balbezit op de helft van de tegenstander.
6: NPO Radio 1.
1: Het is half elf geweest, Lieselotte is hier voor de hoofdpunten.
7: In de provincies waar code rood geldt vanwege de hitte wordt morgen geen post bezorgd. De postbezorgers zijn meestal te voet of op de fiets. En met deze hoge temperaturen heeft hun veiligheid prioriteit. Rouwpost en medische post wordt wel bezorgd, zegt een woordvoerder. Pakketbezorging gebeurt met aanpassingen. Drie zwemmers zijn verdronken in open water. In Utrecht overleed een jongen van 13 en in de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. In Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. Is iemand aangehouden of dat de bestuurder van de boot is, is niet bekendgemaakt. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel. De ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland en hebben tussen 2022 en 2024 voor 1,7 miljoen euro aan tikkies verstuurd. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 jaar aangehouden. In der tijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. Onlangs werd aandacht besteed aan de zaak in opsporing verzocht. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart.
6: Langs de lijn en omsteken.
0: Terug naar Curaçao, Ivoorkust, Krijn.
3: Ver inworp zweven voor Curaçao. Cyril Florales die dat deed. En die kon echt lekker ver ingooien. Ter hoogte van de penalty stip was het Comerencia die het duel aanging. Werd evenwel vastgepakt, had ik het idee, door een speler van Ivoorkust. En ging daarna een duel aan met de keeper die hieruit kwam. Yahia Fofana. En dat leverde een pittige botsing op. Maar de speler van Curaçao is weer snel opgelapt. Nu is het Curaçao dat achterin geen risico neemt. Met Gari die de bal over de zijlijn schiet. Inworp voor Ivoorkust. De spelers die in het oranje gehuld zijn. De fans in het oranje, dus heel veel oranje in dit enorme stadion. Philadelphia Stadium, het stadion van de Philadelphia Eagles. Mooi open stadion, 3 ringen en een fantastisch groot scherm aan de zijkant van het, aan de korte kant van het stadion. Nu is het Douay die de bal heeft. Guela Douay, speler van Strasbourg uit Frankrijk, houdt de bal in de ploeg en dus op de keeper na, op Fofanana, eventjes alle spelers van die voorkust op de helft van Curaçao. De bal gaat terug richting Fofana. Curaçao dat probeert compact te spelen. En ook op de helft van Ivoorkust de bal al op te vangen. Dus wat dat betreft doen ze dat wel goed, durven te voetballen. Terwijl hier een overtreding werd gemaakt door een van de verdedigers van Curaçao. Devran Fonville, speler van NEC die de overtreding maakte. Komt een vrije schop voor Ivoorkust. Het staat nog altijd 0-1. En we zitten inmiddels in de 34e minuut. Als de bal weer gaat rollen naar die vrije trap van de Ivorianen.
1: Ecuador-Duitsland, Suze.
4: Ook de 34e minuut nog steeds 1-1. Geen grote kansen meer gezien in de afgelopen minuten. Ecuador nog steeds wel de betere ploeg, maar gaat niet echt zorgvuldig om met de geboden ruimte. Valencia bijvoorbeeld, de Nestor van de ploeg, aanvaller, leidt vaak onnodig balverlies als hij de bal heeft met het gezicht naar het doel van Duitsland. Als Duitsland nu weg kan. Aan de linkerkant vrij. Musiala met het schot. Goede tackle op de bal van Ordonez. Dat was een momentje dat Duitsland kon gebruiken en dat ook misschien wel beter had kunnen uitspelen. Goede aanval van Duitsland, goede tegenaanval. Wiert door het centrum, die ziet Musiala helemaal vrijstaan, die de bal net niet perfect aanneemt, net iets te ver voor zich uit speelt, waardoor Ordonez dus met beide benen kon komen invliegen en die bal via zijn twee benen over de achterlijn werkt. En zo is daar de hoekschop van Duitsland, die genomen gaat worden door Florian Wiert. Dit seizoen natuurlijk onder leiding heeft gestaan van Arne Slot bij Liverpool, groot talent, maar maakte het niet helemaal waar nog in zijn debuutseizoen bij Liverpool. Nu dan indraaiende corner, laag, wordt doorgetikt en dan vervolgens is daar niemand van Duitsland om daar iets mee te doen. En dan kan Ecuador weg aan de linkerkant met veel ruimte, maar weinig gele shirts. Dus moet er eventjes ingehouden, moet er even getemporiseerd worden, want Ecuador was daar met veel te weinig spelers voor de bal. En dus gaat hij helemaal terug naar eigen helft en kan het opbouwen beginnen bij Ecuador. Dat dus moet winnen vandaag tegen Duitsland. Staat 1-1 na 35 minuten.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Het weer is rustig, man. Je bent je helemaal aan het opvreten.
0: Ja, niks met de muziek te maken, hoor.
2: Nee, je irriteert me een beetje. Maar omdat Curaçao heeft de bal en die verliezen ze dan zo simpel. En dat hoeft helemaal niet. Kijk, nogmaals, als Ivorcus supergoed is, dan heb ik er alle vrede mee. Maar ik vind Ivorcus echt niet goed spelen. Ze hebben maar één schot op doel geschoten en Curaçao ook. Ze hebben wel het overwicht. Maar zoals nu bijvoorbeeld heeft Curaçao de bal. Rustig jongens. Ja. En het is allemaal zo gehaast. En dan maken ze fouten helaas.
1: Ja. Nu zijn ze in de aanval, hè, Krijn?
3: Ja, nou, de aanval is alweer voorbij. Sonny Bakula die niet bij de bal kon. En dan zijn het Ivorianen weer die kunnen omschakelen. Maar dit ziet er goed uit met Leandro Bakula van de twee broers. Leandro en Juninho Bakula. Maar ook hij kon het balbezit niet volhouden. In ieder geval geen aanval leveren. Advocaat staat aan de zijlijn, kijkt streng in het rond. En ziet dat zijn ploeg het inderdaad wat beter moet doen op bepaalde fronten. Zeker als het gaat om balbezit. En het niet onnodig balverlies leiden. Want daar kwam ook die eerste en enige goal tot dusver natuurlijk uit. Inworp. En dan is het Curaçao met Sharon Florales die de bal heeft. Wordt dan gespeeld door Leandro Bakuna. Chong is het die nu de bal heeft. Moet meters maken. De ruimte ligt aan de rechterkant. En dat heeft Chong goed gezien. Dus kan Curaçao nu de middenlijn oversteken. En op weg naar de goal met Jurgen Lokalia. Die zich meldt bij de punt van de 16. Daar is het Lokalia. Lokalia nog steeds met de bal. Lokalia krijgt die ruimte. Nou, die vindt daar Chong. En zo, wat een schot zeg. Maar het schot zeilt wel ver naast het doel van Yahia Fofana. Maar dit heeft Curaçao nodig. Zo'n aanval. Het publiek juicht. Het publiek applaudisseert. Een mooie aanval van Curaçao. Helaas niet met een treffer. Maar Curaçao dat wel aan voetballen toekomt in deze fase. Dankzij onder meer Chong en Bakuna. Die dat uitstekend deden.
0: Duitsland een beetje vrijblijvend. Constateerde wel eerder.

0: komt in deze fase. Dankzij onder meer Chong en Bakuna die dat uitstekend deden.
1: Duitsland een beetje vrijblijvend, constateerde wel eerder Suze. Hoe gretig is Ecuador?
2: Ik vind ze eigenlijk de laatste minuten niet zo gretig ogen. Ik weet niet precies hoe dat komt, want ze moeten die wedstrijd toch winnen. Maar ze zijn nu wat afwachtend. Duitsland heeft meer grip op de wedstrijd. Mogen de bal ook rustig achterin rondspelen, gebeurt nu ook. En dan wordt er diepte gezocht. Prima paas door Raum naar de linkerkant. Musiala heeft ruimte om hem mee te nemen, ruimte de 16 in te gaan. Buitenkant voet, ja, daar was hij bijna. Was bijna Havertz die hem binnenliep. Vrij paasje van Musiala vanaf de linkerkant. En dan ligt het dus zomaar behoorlijk open bij Ecuador achterin. Als de loopactie van Musiala prima is, het buitenspel opgeheven wordt en Musiala veel ruimte krijgt om dat balletje met buitenkant voet laag voor te geven. Maar daar staat ook Ordonez, de centrale verdediger van Ecuador, die wel goed staat op te letten. Grote talent van Club Brugge. 22 jaar is hij volgens Belgische media. Zit de helft van de Premier League al achter hem aan. En dit moet dus ook zijn wereldkampioenschap worden, waarin hij gaat laten zien dat hij met de grote der aarde mee kan. De grote der aarde die vaak ook bij Duitsland spelen. Als je kijkt naar welke clubs ze spelen, maar als je het balbezit, het momentje net even zag, dan denk je toch wat gebeurt daar. Want een heel makkelijk paasje over de grond van Pavlovic verdwijnt zomaar over de zijlijn. Slordig balverlies van Duitsland. Misschien is de focus er ook wel niet, aangezien ze natuurlijk dus al groepswinnaar zijn, dus al door zijn en ook vooral niet geblesseerd willen raken. Kan ik me zo voorstellen. 1-1 in de zit in ieder geval Ecuador moet komen.
3: De mooiste momenten van het WK.
4: Die laten we iedere uitzending horen. De analist in de studio kiest een nieuw moment en gooit er dus ook een andere uit. En op dit moment klinkt de top 3 zo.
5: 1. Robben met een goede kaats. Hier komt Gakpo. Gakpo kan binnendoor. Geeft de bal. Brobby! Goal! Brian Brobby doet het!
3: 2.
6: Nou meteen. Full back here. Let's see. Run. Let's see! History in Dallas! 40 years to the day since Diego Maradona scored the hand of God. Lionel Messi scores the goal to make him the World Cup's all-time leading scorer. Wonderful moment.
3: 3.
7: Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Die kijken wel, maar die zien het niet, zeg maar. Dus ze kijken, maar ze zien het niet. En dat is ook niet erg, daarom is het ook leuk. Iedereen kan erover praten, maar ik hoor mensen dan zeggen, hij speelt geen ballen diep, maar dat is niet waar, want dan kijk je niet.
4: Ja, hier hoorden we Frenkie de Jong als de nummer 3, gisteren toegevoegd door Mark Wotten. Daarvoor Messi, die WK-topscoorder werd. Roland Waterreus koos die uit. En Ibrahim Afellay en Lionel Center kozen de 1-0 van Brobby tegen Zweden vorige week. Het Wiegers, zometeen mag je wat toevoegen. Maar wat gaat eruit?
8: Toch wel die van Frenkie.
4: Oh.
8: Ik vind het wel een mooie uitspraak, hoor. Hij heeft ook volkomen gelijk. Alleen,
4: bij welke groep hoor jij?
8: Ik hoor bij de Frenkie groep.
4: Oké, gelukkig.
8: Ja, ik snap echt wel wat hij bedoelt. Ja. Maar in ieder geval, ik wil wel voetbalmomenten erin hebben. Mooie momenten uit de wedstrijd zelf. Dus moet ik al aangeven wat erin komt?
4: Nou, ik ga het je laten horen. Dit wordt hem.
9: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Weer Haiti op voorsprong. En weer is het een treffer van grote, grote klasse.
4: De 1-0, hè, van gisteravond.
8: Nee, dit was de tweede.
4: Oh,
8: dit was de tweede. Maar Isidor, misschien wel de mooiste goal op het WK gescoord. Een streep in de kruising. Ja, geweldig. Als je zeg maar camera-standpunt achter het doel hebt, dan zie je die bal echt in het zijn, met je hoog erin vliegen. Ik zal eigenlijk bijna willen zeggen, kijk hem even terug. Dan snap je precies wat ik bedoel. Wereldgoal.
10: Ja, mooi. Mooi ook dat het natuurlijk Haiti was, zo'n klein voetballand. Dat zou ook voor Curaçao kunnen gelden, Krijn.
11: Nou, dit was een aardige kans, hoor. Leandro Bakuna, die vanaf de linkerkant de 16 in kwam met de bal. En op een gegeven moment moest wachten, ja, wanneer ga je schieten? En hij koos een moment waar het leverde geen doelpunt op. Stond daar wel tussen 3 spelers van die voorkust in. Zo is dit toch weer een hele aardige aanval van Curaçao. Met een fantastische actie van Bakuna, die er tussendoor slalomt. De ruimte vindt, maar net niet het net weet te vinden. Dus dan blijft het 1-0 voor Ivoorkust. Een balende Leandro Bakuna die toch een grote kans creëerde voor Curaçao en voor de ploeg van Dick Advocaat. 78 jaar die bondscoach van Curaçao. En dat Curaçao gaat in de slotfase van de eerste helft voor een doelpunt. Dat is één ding wat zeker is. Terwijl nu Fofana de bal heeft en Ivoorkust, het land dat natuurlijk Didier Drogba als topschutter alle tijden heeft op de topschutterslijst, verloor in de kwartfinale van de Afrika Cup. De laatste WK's 2006, 2010 en 2014.

0: 14 waar het aan meedeed in de groepsfase eruit. En als we nu naar de stand gaan kijken, dan zien we dat de Ivorianen gewoon de knock-outfase van het toernooi weten te halen van het WK 2026. Weer is het Curaçao dat de bal heeft, maar dan is het even 3 tegen 2 aan de zijlijn. Ongeveer ter hoogte bij de middenlijn. En dan gaat de inworp toch echt naar Curaçao, denk ik. Nee, naar de Ivorianen die de inworp mogen gaan nemen van de Zweedse scheidsrechter. Die ook al Ghana tegen Panama floot. Dan werd het 1-0 bij die wedstrijd. Dan is het Amad Diallo die een beetje ongeduldig wordt. Omdat Juninho Bakuna de bal te lang vasthoudt. Maar de inworp gaat toch echt naar de Ivorianen. We zitten in de 45e minuut. Het bord van extra tijd gaat zo dadelijk omhoog. 0-1 nog altijd voor Ivoorkust.
1: Hoe lang is het bij jou nog in de eerste helft, Suze?
2: 3 minuten minimaal. Er zijn 4 minuten bijgetrokken waarvan er eentje is verstreken in een wedstrijd waar Ecuador 1-1 staat tegen Duitsland. En Ecuador dus moet winnen om door te gaan naar die volgende ronde. Ecuador is een land wat ambities heeft, wil naar de internationale top. Was voor het WK 19 duels ongeslagen. Eindigde ook als tweede in het Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Achter Argentinië, voor bijvoorbeeld Brazilië. De verwachtingen zijn dus hoog en tot nu toe worden die verwachtingen niet waargemaakt met een verlies tegen Ivoorkust 1-0 en een gelijkspel tegen Curaçao. Nu dus een 1-1 gelijkspel na 45, 46 minuten voetbal in deze derde groepswedstrijd. Ja, Ecuador moet die knock-outfase bereiken. Minimaal wordt er eigenlijk gezien in eigen land, gezien de ambities. Tot nu toe ziet het er dus niet naar uit dat dat gaat gebeuren, want ze hebben minimaal 1 doelpunt nodig tegen Duitsland en weten heel weinig kansen te creëren. Duitsland houdt vrij gemakkelijk stand in deze fase van de wedstrijd. Al speelt het niet hoogstaand. Ecuador nu wel aan de bal op eigen helft. Spelen hem rond in de laatste linie. Op zoek naar een afspeelmogelijkheid voorin. Dat lukt niet. Ook op het middenveld staat er niemand vrij. En dus maar weer eventjes terug. Het speltempo ligt te laag. Nu wel een goede bal. Meteen de 16 in. Maar de aanname is dan weer niet voldoende van Valencia. Die bal niet goed onder controle weet te krijgen. Waardoor er een kans op een kans verloren gaat. Nu mooie actie die dan van de doelpunten maken van Angulo. Voorzet voor Ecuador. Scherpe voorzet die ternauwernood wordt weggewerkt door Jonathan Ta. Ecuador nu wel aan de bal weer. Hebben de bal weer heroverd. Willen wel wat in die laatste minuten dus voor rust. Zou toch lekker zijn om dan op een voorsprong te komen. Het spel wordt eventjes stilgelegd wegens een blessure van Vite. Middenvelder van Ecuador. En dus moeten we even wachten tot we hier weer doorgaan in New Jersey. 1-1 dus, Ecuador-Duitsland.
3: Lijkt het nou zo, Kreiner, of krijgt Curaçao er iets meer grip op? Wat meer op het veld van, op het velddeel van Ivoorkust?
0: Ja, zeker wel. De laatste 10, 12 minuten is dat absoluut het geval. En nu is het Comandencia die de bal teruggeeft aan Chong. Bij de punt van de 16 krijgt geen ruimte om te schieten. Moet dan proberen om langs Ibrahim Sangaré te komen. Komt daar toch de bal naar de tweede paal. Wordt aangenomen door Bakuna. Zo, nou, dan was het Juninho Bakuna die op de achterlijn staat. Die had een verdediger tegenover zich. En die Ivoriaan werkt de bal over de achterlijn. Dus krijgt Curaçao nog een hoekschop. 2,5 minuut zijn we onderweg in de extra tijd. Die in totaal 4 minuten bedraagt. En opnieuw een hoekschop. Kessier is de man die zijn ploeggenoot even oppept. En dat doet hij ook bij Yahya Fofana. De keeper die in Turkije actief is. In het geel gehuld. En geduldig wordt er gewacht door Juninho Bakuna. De speler van Volendam met die bal naar de eerste paal. Wordt dan opnieuw tot hoekschop verwerkt. Heel veel fans van Curaçao achter het doel daar van die Ivoorkust. En dat is een mooie plek dus om nog eens een hoekschop te nemen. En ook een fantastische plek om te scoren. Er staat nog altijd 0-1. Opnieuw een hoekschop. Wordt even geduldig afgewacht. De fotografen die klikken daar lustig op los. Achterlijn. En dan wordt die bal simpel weggewerkt bij de eerste paal. Levert dit geen gevaar op. En de bal opnieuw dus voor Curaçao. Mogen ze een inworp gaan nemen. De man die dat het verste kan is Cheryl Florales. Die heeft het al een paar keer laten zien. Maar staat nu halverwege de helft van Ivoorkust. Waar hij de inworp gaat nemen. Nog een half minuutje te gaan. Komt er nog een kans voor Curaçao. Voor die ploeg van Dick Advocaat. De saamhorigheid. De teamspirit spat er vanaf. Maar gaat het ook lukken om hier te stunten tegen Ivoorkust? Voorlopig de 1-0 achterstand. Oppassen door voor Boni. Dat hij niet door kan lopen. Maar goed werk van Gari. Die dat prima deed. Houdt de bal in de ploeg. Gaat naar Eloy Room. De bal van de 15 reddingen tegen Ecuador. De ex-keeper van PSV. En meer dan 100 wedstrijden voor Vitesse gekiept. Miami FC is de club waar hij nu onder contract staat. Onder de lat staat. En dan is het Room die de bal snel naar de andere kant van het veld transporteert. lijkt Nicolas Pepe even aangeslagen. Ligt met de handen voor het gezicht. En de scheidsrechter wenkt en fluit. Ik denk dat de verzorging gaat bijkomen. Of gaat de Ivoriaan ineens opstaan. Het spel ligt even stil. De sprong van Pepe voelt een duw in de rug. Maar en dan een wat rondzwaaiende hand van Juninho Bakuna. En dus heeft hij daar toch even flink last van. In de slotfase van de eerste helft. Lijkt wat vingers in zijn ogen te krijgen. Of in ieder geval daar in die buurt. Nu staat Pepe alweer overeind. Er hoeft geen verzorging in te komen. Dus hij hoeft er ook niet af. Nou, het laatste wapenfeit zal wellicht de spelhervatting zijn. Want er staat... Nee, het is al afgelopen. De spelers gaan richting de catacombe. 0-1 Ivoorkust op voorsprong halverwege.
1: Ja, en het is 1-1 in New York bij Ecuador tegen Duitsland. Het virus Maduro. Ja, je denkt bij zo'n vroege achterstand, oh, dit gaat helemaal mis. Maar het is nog echt niet over voor Curaçao, toch?
4: Nee, kijk, Ivoorkust heeft wel de bal. Maar ik vind niet dat ze heel veel kansen hebben gecreëerd. Ecuador bijvoorbeeld had veel meer grotere kansen. Echt schoten op doel waar Rome echt moest duiken en die ballen moest pareren. Ja. Maar nu eigenlijk niet. Een paar schoten naast en die tegengoal geef je zelf weg. Maar de laatste paar minuten zag je dat Curaçao meer vertrouwen kreeg aan de bal. En
1: de chance van Bakuna onder andere.
4: Bakuna, je kan best veel meer doen tegen Ivoorkust. Ik denk dat ze echt aan het slapen zijn. Dat ze denken, dit wordt een makkie.
3: Ja, jij zei er net wat interessants. Je zei misschien dat Ivoorkust tegen sterkere tegenstanders, bijvoorbeeld zoals tegen Duitsland, veel beter tot zijn recht komt dan tegen een land als Curaçao.
4: Ja, omdat zij nu zelf het spel moeten maken. Dus aan de bal moeten zij dus ook keuzes maken en acties maken. En dat kunnen ze normaal gesproken wel. Maar ik denk dat zij veel beter zijn ook. Omdat ze fysiek sterk zijn. Dat ze de tegenstander de bal geven, zoals in Duitsland. Dan zijn ze heel sterk en kunnen ze verdedigen. En dan kunnen ze counteren. En ze hebben supersnelle spelers. Maar Curaçao is eigenlijk nu aan het doen wat zij deden tegen Duitsland. Ja. Dus Curaçao is nu aan het verdedigen. En laat de bal aan die voorkust. En dat kunnen ze, vind ik, in mijn ogen niet zo goed.
3: Nee. Nou ja, goed, dat gaan we zien wat de tweede helft gaat brengen. Kunt u natuurlijk ook volgen in Met het oog op morgen. Wij gaan nog even terug naar Kansas City, want daar wordt over 2 uur afgetrapt. Althans, dat zou moeten bij de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Maar we hebben Weatherman Cherry, die zojuist vertelde dat alles en iedereen moest gaan schuilen in dat stadion. En dat het begon te regenen daar. Hoe is de situatie op dit moment, Cherry?
5: Ja, daarna is het echt heel erg hard gaan regenen hier rondom het stadion. Ik sta nog altijd buiten het stadion. En nog altijd is die boodschap van kracht van zoek dekking en ga schuilen. Je mag niet de tribunes op. Dus er waren al wat fans die zaten al op een stoeltje. Die zijn daar weggehaald. Die zoeken nu dekking. Die zijn aan het schuilen onder de tribunes bij de omloop. Collega Jeroen Stekelenburg die stond klaar om het een en ander voor televisie te doen aan de rand van het veld. Werd weggestuurd, staat in een tunnel te schuilen. Ik sta nu buiten bij de compound, hè, waar dus al die mediavoorzieningen zijn. Waar de persconferentiezaal ook is. Ook daar moesten mensen weg. Maar nu is het weer droog. Dus het zou zomaar kunnen dat we straks weer vrij mogen bewegen. Maar op de grote schermen staat nog altijd: a thunderstorm is approaching. Oh. Seek shelter. Dus het is echt afwachten wat hier allemaal gaat gebeuren.
3: Ja, staat er ook al iets op die grote schermen van match delay en dat soort dingen? Want ja, al die mensen hier ook in Nederland, hè, wekkertje zetten en dat soort dingen. We moeten even weten hoe laat het van start gaat. Wat de bedoeling is in ieder geval.
5: Ja, dat begrijp ik. Ja. Mijn advies zou nu zijn, zet gewoon die wekker vlak voor ene. Want je weet het nooit, hè. Niet zo veranderlijk als het weer. Het kan zomaar ineens weer allemaal omslaan en misschien wel meevallen. Laten we dat alsjeblieft hopen. We hebben nog geen bericht gehad over delay. Dus dat de wedstrijd zou uitgesteld worden, dat nog niet. We zitten ook nog wel een dikke 2 uur voor aftrap natuurlijk. Maar het is vooral ook vervelend voor de fans. Want die druppelen nu toch wel binnen. Die worden dan gescand. En dat scannen dat gebeurt nog onder een overkapping. En dan zie je zo kijken van ja, doe maar even heel erg rustig met dat scannen. Fouilleer me nog maar een keer of 10. Ja. Want hier sta ik overdekt en straks moet ik die regen in. Laten we afwachten. Dat is echt het devies.
3: Ja, en wel toepasselijk dat ze binnen druppelen, Cherry. Dankjewel, hou ons op de hoogte.
5: Ja, graag gedaan. Oké.
1: Hedwiges Maduro, hoe is dat voor spelers als je naar zo'n stadion rijdt in de bus vol verwachting? Je denkt we gaan beginnen over 2 uur en een kwartier. En dan is maar de vraag of die wedstrijd ook daadwerkelijk gaat beginnen.
4: Ja, het is natuurlijk, je moet gewoon ervan uitgaan dat die wedstrijd gaat beginnen. Als staf zal ik wel even controleren dat iedereen zijn zwemdiploma mee heeft. Ja. Dat is het enige eigenlijk.
1: Zit het niet ergens in je hoofd? Vind je dat we gaan beginnen?
4: Je moet gewoon vol de focus hebben dat je gewoon gaat beginnen zoals met de starttijd.
1: Heb je wel eens een wedstrijd gespeeld die heel erg werd uitgesteld vanwege het weer of die gestaakt werd en dat je dan later weer moest beginnen?
4: Vast wel, maar ik kom er niet eventjes op.
3: Ja. En als het je nou gebeurt in zo'n wedstrijd, hè, zoals bij Frankrijk, met zo'n Mbappé en zo, zit je lekker al een beetje in die wedstrijd en dan wordt het zo lang uitgesteld. Dat lijkt me best wel lastig om je dan weer op te laden.
4: Ja, want je weet natuurlijk niet wanneer de wedstrijd weer gaat hervatten. Dus je moet warm blijven. Dus in het stadion ga je misschien... Normaal gesproken staan er wel fietsen en zo. Hè? Dus je kan wel warm blijven en rekken. En misschien met een bal pielen, een beetje bal hoog houden.
3: Ja.
4: Maar ja, je weet natuurlijk niet hoe lang dat gaat duren. Dus opnieuw die focus houden.
3: Ja, ik moet een beetje denken aan die tennissers, hè? Als het weer uw pleu is, ja, in Parijs en zo.
1: Ja. Nederland zelf gaat zo meteen spelen tegen Tunesië. Denk jij dat ze gewoon volle bak willen winnen, eerste worden en denken, ja, Marokko, kom maar op?
4: Ja, dat denk ik wel. Gewoon, ik denk die spelers ook. En zo denk ik zelf ook eigenlijk. Kom maar op, Marokko.
1: Ja. Kom maar op, Marokko. Want als je daar alvast naartoe kijkt, denk je dan dat is een ploeg die we kunnen hebben na gisteravond?
4: Zeker. Natuurlijk heeft Marokko een goede ploeg, hoor. Maar ik denk dat wij nog steeds beter zijn dan Marokko.
1: Ja, waar zit hem dat in?
4: De spelers op het veld. Meer kwaliteit. Beter middenveld, vind ik. Mm-hmm. Snellere spelers voorin. Marokko heeft niet heel veel snelheid. Wel spelers die vaardig zijn met Saibari en met Diaz. Maar wij hebben toch meer wapens, vind ik, over het algemeen.
1: En eerst Tunesië nog maar eens. Dankjewel. Eerst even Tunesië wilde doen. Gaat Curaçao het halen?
4: Ik heb net gehoord dat we goed moeten gaan bidden. Dus dat gaat zo.
3: Ja. Hij moet er iets langer over nadenken.
1: Dankjewel, Edwiges Maduro. Veel plezier vannacht, Edwin.
3: Ja.
1: Heb je koffie gezet?
3: Ja, hele sterke koffie. Espresso. Dat doe ik espresso. Want ja, die wedstrijd begint dus om 1 uur. We beginnen om 12 uur met de uitzending.
1: Jij begint om 12 uur met de uitzending.
3: Zeker. En ja, dan maar hopen dat het niet te lang gaat duren.
1: En met wie ga je de analyse doen?
3: Leonne Stendler en Ibrahim Afellay. Die komen langs.
1: Kijk, veel plezier vannacht. U ook veel plezier zo dadelijk met het oog. Met Curaçao in voorkeur. Met Ecuador Duitsland en met Pieter van der Wielen. Goedenavond.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: En vandaag! Yeah! 1-0!
8: De hele dag door het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
9: Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika. Hij blijft bij de ploeg.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
10: Somerville nog een keer. Somerville!
6: Over 2 uur.
11: De derde.
6: Tunesië-Nederland. NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
8: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
10: Ja, ja!
6: Wie luistert, weet meer.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Ster. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
19: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost, Autotaalglas.
19: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
22: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
11: NPO Radio 1.
13: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele, openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Mensen kunnen last krijgen van uitdroging en oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Op veel plekken zijn maatregelen genomen. Veel scholen en universiteiten zijn dicht. En in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Voor rouwpost en medische post geldt een uitzondering. Sommige pretparken blijven dicht, andere hebben aanpassingen gedaan. 3 zwemmers zijn verdronken in open water. In Utrecht overleed een jongen van 13 en in de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. In Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. Er is iemand aangehouden. Of dat de bestuurder van de boot is, is niet bekendgemaakt. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Op een van de sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren, zijn tienduizenden vermissingen gemeld. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland en hebben tussen 2022 en 2024 voor 1,7 miljoen euro aan tikkies verstuurd. Daarnaast waren er ook nog veel contante betalingen. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor en onlangs werd aandacht besteed aan de zaak in opsporing verzocht. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Of er gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. Morgenavond lokaal een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
24: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
0: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iungo.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Meteen beginnen met besparen.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 27 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Het wordt de warmste nacht ooit gemeten en net tijdens die warmste nacht speelt Oranje een WK-wedstrijd. En toch blijven in de meeste gemeenten de terrassen dicht uit vrees voor drankmisbruik en geluidsoverlast. Hebben we mediterrane temperaturen, nu nog een wat meer mediterrane mentaliteit. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het is warm. Ik ben vast niet de eerste die het zegt. Wat gaan we doen vanavond? Aandacht voor de aardbeving in Venezuela. Claudia de Armas, Venezolaans-Nederlander, was de hele dag op zoek naar informatie over haar familie. En oud-ambassadeur Robert Schuddeboom die volgt ook het nieuws op de voet. U hoort ze straks allebei. Morgen presenteert het kabinet de nieuwe stikstofplannen. Wordt Rijkhalsen naar uitgekeken. Een belangrijk moment. Maar onze verslaggever Lars Geerts die verpest het moment, want die heeft de volledige plannen al zo'n beetje in handen en vertelt ze zo meteen alvast. Een theatervoorstelling tot de laatste adem over hoe zorg te bieden aan stervende moslims. Die hebben net andere wensen en verlangens, net andere rituelen. Samira El Mousvi, die vertelt er zo meteen over. En Shasha Morali, die zit al klaar voor Nederland-Tunesië. Volgens sommigen is Tunesië het slechtste team van dit toernooi. En dat maakt de wedstrijd natuurlijk extra spannend. Want als je verliest van een heel slecht team, dan ben je natuurlijk wel heel slecht bezig. Nu wordt er ook gevoetbald. 2 wedstrijden in groep E tegelijk. We gaan maar even kijken hoe het ervoor staat. Krijn Schuitenmaker bij Curaçao tegen Ivoorkust. Hoe is het daar?
3: Ja, het kleinste voetballand Curaçao van Dick Advocaat staat op een 1-0 achterstand. Net begonnen aan de tweede helft. Die is anderhalf minuut oud. Nicolas Pepe maakte al na 7 minuten de openingsgoal in die wedstrijd. Slecht verdedigen van Curaçao. Ze kwamen er wel een paar keer heel goed uit. Hoor. 4 schoten op doel voor Curaçao dat deze wedstrijd moet winnen om de volgende ronde te halen. Dat is nu de stand van zaken. Maar voorlopig staat Ivoorkust, dat trouwens gewisseld heeft. Olai is in de ploeg gekomen op een 1-0 voorsprong.
2: Suze van Kleef, die is dan weer bij Ecuador tegen Duitsland.
4: Spannende minuten bij Ecuador-Duitsland. Vooral voor Ecuador, want zij moeten vandaag gaan winnen, ploeg van Ecuador. En krijgen nu een penalty tegen. Scheidsrechter werd vervolgens naar het scherm geroepen. Want, zegt de VAR, is daar niet een overtreding aan vooraf gegaan. Ecuador moet dus winnen om die knock-outfase te bereiken vandaag tegen Duitsland. Stand is 1-1 en nu moet de scheidsrechter dus gaan beslissen of die strafschop wel of niet doorgaat. Het mag eventjes duren. Ze twijfelt. Ze blijft even staan bij haar scherm. En moet haar beslissing vervolgens gaan maken. Dat duurt nog steeds eventjes. En daar is het antwoord geen penalty, want geen overtreding in die 16 gemaakt. En zo komt Ecuador dus goed weg hier tegen Duitsland. Staat het nog steeds 1-1 en moet het zelf gaan scoren.
2: Nou, spannend. We houden de luisteraars op de hoogte natuurlijk. En we gaan snel verder met het nieuws van
1: donderdag 25 juni.
5: Morgen wordt het code rood.
2: Die waarschuwing geldt morgen in 8 provincies. Het KNMI legt uit waarom.
6: Bij code rood gaat het om maatschappijontwrichtende omstandigheden. En in dit geval is waar we ons zorgen over maken dat dit soort hitte echt groot gevolgen heeft voor het menselijk lichaam.
2: Het wordt morgen echt heel warm.
7: Het kwik schiet omhoog morgen met uiteindelijk maximum temperaturen tussen de 36 tot 38 graden.
2: Plaatselijk kan het zelfs 40 graden worden. Rechtszaken gaan morgen niet door en organisaties nemen maatregelen.
8: Scholen sluiten hun deuren en Rijkswaterstaat zegt tegen automobilisten: ga alleen de weg op als dat noodzakelijk is.
2: Het advies is morgen om zoveel mogelijk uit de zon te blijven, rustig aan te doen, want de hitte kan dodelijk zijn.
9: We hebben in eerdere recorddagen met zulke hitte ook gezien dat er bijvoorbeeld grote oversterfte optreedt.
2: 2 zware aardbevingen in Venezuela vannacht, die zorgden voor veel paniek. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en dat komt niet vaak voor in Venezuela.
10: Deze bevingen zijn heel uitzonderlijk. Het zijn de zwaarste bevingen in de regio in de afgelopen 100 jaar.
2: De dochter van deze vrouw maakte de bevingen mee.
11: Ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen.
2: Het dodental is opgelopen naar 188. Venezolanen hier in Nederland leven mee.
12: Enorm pijnlijk. Omdat ik weet dat Venezuela al in een humanitaire ramp zit.
2: Haar vader heeft de aardbevingen gelukkig overleefd.
12: Ik ben alleen maar blij dat hij nog is.
2: De Gezondheidsraad wil dat alcohol drinken minder normaal wordt, want...
13: Er is geen veilige ondergrens voor alcohol, dus ieder glas alcohol wat je drinkt is schadelijk.
2: Niet alleen voor jezelf, ook voor anderen.
14: Omdat het dus ook gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor verkeersongevallen of voor verschillende vormen van geweld.
2: Voor veel mensen hoort alcohol er gewoon bij.
15: Nee, je moet wel een beetje genieten, vind ik. Gewoon, alles moet in de juiste balans zijn.
16: Ja, af en toe met iets te vieren moet er een wijntje bij.
2: Volgens minister Hermans kunnen Nederlanders prima zelf beslissen of ze willen drinken.
17: Het blijft jouw eigen keuze of je een drankje neemt of twee drankjes.
2: Maar volgens de Gezondheidsraad kun je beter water drinken.
18: Water? Wil je mij vergiftigen of zo?
2: Een hele jonge aanwezige bij een vergadering van Europese klimaatministers vandaag. Ja, een Zweedse minister nam haar baby mee en die wilde ook gelijk meevergaderen.
19: In electrical vehicle sales. Good timing, Adam.
2: Brigitte Kaandorp vindt het knap hoe deze minister het allemaal combineert.
20: En dan moet je ook nog gewoon afwassen, de was ophangen, ramen lappen, eten, koken, gras maaien, getrouwd zijn. Het is natuurlijk hartstikke leuk om gelukkig te zijn, dat wel. Maar het kost zoveel tijd.
1: Dit is Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, Nederland gaat de warmste nacht ooit in. En waar is het nu het heetst? Aan de lijn melkveehouder Marcel van Helvoort in het Limburgse dorp El. Goedenavond. El was een van de heetste plekken van Nederland. Dat weten we heel precies, want er is een KNMI weerstation. En dat weerstation staat nou net precies op uw erf. Hoe warm is het daar nu?
21: Nou, ik kan het zelf niet zien op het station zelf, maar ongeveer 30 graden, net onder, denk ik. Het is ontzettend warm weer vandaag al.
2: Ja, het was de bedoeling. De gedachte was dat het daar het allerwarmst zou worden, maar het werd dan net in Woensdrecht iets warmer. Heeft u dan toch een gevoel van, goh, jammer, we zijn voorbij gestreefd?
21: Nou, nee, dat maakt me in die zin niet zoveel uit. We doen vaker mee met de records. Plaatsje L halen, moet ik zeggen. De ene keer hebben wij de eer en de andere keer Woensdrecht. Of Ros doet tegenwoordig ook vaker mee.
2: Dus dat soort gevoelens spelen geen rol. Kunt u de situatie qua hitte schetsen op het erf? Hoe staat alles er nu bij daar?
21: Ja, we hebben een hele warme, drukke dag achter de rug gehad. Of met drukkend weer, moet ik zeggen. Was vooral rond 6 uur was het echt heel drukkend. En we hebben zelf een melkveebedrijf en wij hebben hier een 500 melkkoeien die wij verzorgen. En dan moet alles eigenlijk bijgezet worden. Want we moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk gekoeld worden. Of in die zin, dus met ventilatoren en met sprinklers en veel water dat ze kunnen drinken. En dan je ziet gewoon dat ook voor alle dieren natuurlijk, dat ze het gewoon ontzettend warm hebben met zo'n dagen. Net zoals wij natuurlijk.
2: Ja, morgen kan het zelfs 41 graden worden. Dan zitten we bij het record zo'n beetje. Bent u zich aan het voorbereiden?
21: Ja, het is alles eigenlijk bijzetten natuurlijk. Of, ja, we zijn het natuurlijk wel vaker gewend. We zijn de hele dag in de weer. Kijk, ik hoorde net ook al dat code rood. En dan moet toch een beetje de verkoeling opzoeken en zo. Maar ja, voor ons is het vaak alle hens en nek.
2: Ik wens u heel veel succes morgen met de warme dag. En misschien toch een record. Dat zou toch leuk zijn als je weerstation hebt en je hebt het record. Marcel van Helvoort, hartelijk dank.
21: Ja, dankjewel.
2: Ja, we gaan verder met de krant van morgen. Michiel, begin maar vast.
22: Twee docenten van de Universiteit van Amsterdam zijn naar het parool gestapt. Ze willen duidelijkheid over de communicatie tussen de Unie en de Israëlische lobbyorganisaties. En ze willen inzicht in de beveiligingskosten. Die informatie krijgen ze niet, zelfs niet nadat de rechter de universiteit heeft verplicht tot het betalen van een dwangsom.
2: Onbegrijpelijk vinden de docenten. Ze snappen niet dat er zelfs na het uitbreken van de oorlog in Gaza nog samenwerkingen zijn aangegaan met Israëlische organisaties. De universiteit zegt tegen de krant dat die samenwerking niet zomaar kunnen stoppen en dat er geen nieuwe contracten met Israëlische organisaties worden getekend.
22: Het AD heeft laten uitrekenen welke gevolgen de hitte heeft voor de economie. Flink wat, is de conclusie. Vooral in de bouw, landbouw en transportsector zijn de gevolgen groot. kost ongeveer net zoveel als een halve stakingsdag. Mensen werken korter en ze zijn minder productief.
2: Als het warmer is dan 32 graden... kan het menselijk lichaam tot 40% minder inspanning leveren. Bij de temperaturen die morgen verwacht worden is dat nog veel hoger. De conclusie is dan ook: hitte zet de hele economie op een lager pitje.
22: Hoewel oud en nieuw nog ver weg is, loopt de spanning bij vuurwerkverkopers op, schrijft de Telegraaf. Ze hebben nog altijd niets gehoord van het kabinet dat met een compensatievoorstel zou komen voor het vuurwerkverbod dat eind dit jaar ingaat.
2: Volgens de vuurwerkhandelaren kan het niet anders dan dat er mensen failliet zullen gaan. Onbeschoft noemen ze de gang van zaken. Daarnaast balen ze omdat ze er zeker van zijn dat Nederlanders massaal de grens over zullen gaan om vuurwerk te kopen.
22: Nu de Gezondheidsraad adviseert om alcohol minder aantrekkelijk te maken, is NRC gedoken in de alternatieven. De krant komt tot een opvallende conclusie. De sommelier krijgt in restaurants steeds vaker concurrentie van de sappelier. Iemand die zelf alcoholvrije dranken samenstelt, passend bij de menukaart.
2: Waar enkele jaren geleden vooral wijn werd geschonken, staan er nu ook volop mocktails en limonades op de drankkaarten. Het zelf maken van die dranken gebeurt met evenveel aandacht als het bereiden van het eten, zegt een kenner.
22: De sappelier vertelt aan de krant dat niks te gek is, zolang de smaakcombinatie maar goed is. Zo heeft hij al zwart gerijpte pruimensiroop ontwikkeld, met hooi, venkelloof en zeewier. De smaak past perfect bij een stuk geroosterd buikspek. Toch moet hij ook eerlijk zijn, niet al zijn experimenten zijn gelukt. Een drankje met zwart gegaarde aardappels was echt niet drinkbaar.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces.

0: Heard Somebody, Noah Kane en Julia Michaels. Om 6 uur 's avonds werd Venezuela gisteren opgeschrikt door een dubbele aardbeving. Hoe groot de ramp is, ga ik vragen aan de Venezolaanse Claudia Darmas. Die zit hier tegenover mij, een oud-ambassadeur in Caracas. Robert Schuddeboom, die heb ik ook aan de lijn als het goed is. Mevrouw Darmas, hartelijk welkom. Woont al 15 jaar in Nederland. Laten we even de afgelopen dag bekijken. Bent u de hele dag aan de telefoon geweest met familie?
1: Ja. Ja, nee, zeker ook berichten aan het kijken van Instagram en de social media. Zo begon mijn dag eigenlijk. Schrikken met verschrikkelijke beelden van gebouwen die in elkaar storten. En de eerste instinct is om jouw familie te bellen. En natuurlijk nemen ze niet op. Alles gaat door je hoofd.
0: Heb je inmiddels wel iedereen te pakken kunnen krijgen?
1: Ja, gelukkig, ja. En na de tweede poging heeft mijn vader wel de telefoon opgenomen. En hij zei dat hij was oké, mijn moeder is oké. Dus toen kon ik een beetje ademen.
0: En hoe zit het met familie verder weg? Ooms, tantes, neven, nichten?
1: Die zijn ook oké. Maar ik heb bijvoorbeeld een nicht die woonde in La Guaira tot gisteren. Ze woonde in een flat en ze kwam terug naar haar werk en ze vond dat er geen flat meer was. Haar hondje was in haar appartement en die heeft het dus niet gered. Ze had geen internetverbinding en ook geen mogelijkheid om iemand te bellen. Dus ze heeft de hele nacht rondgelopen terwijl mensen aan het plunderen waren. In de ochtend heeft ze dus een kerkje gevonden en ze heeft daar een paar uurtjes gezeten tot ze dus naar Caracas kon, naar een andere tante van mij. Het is echt verschrikkelijk.
0: Angstaanjagende verhalen. Tientallen seconden duurde het. Een vrij korte, hevige schudding. Daarna nog geen gebouwen die gewoon in één keer totaal instorten. Je noemde Al Waira, dat is een van de getroffen plekken.
1: Ja.
0: Het ging hier in het nieuws toch eigenlijk heel veel over Caracas.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is toch ook wel een grote stad.
1: Ja, nee, eigenlijk de ergste plek, dat was in La Guaira. Dat is dus een stad die naast Caracas zit. Dus het is waar het vliegveld is. Zo kan je dat wel bedenken. Daar is het echt de grootste schade.
0: Maar het is een stad van ongeveer 270.000 inwoners.
1: Zo ongeveer.
0: Googelde ik bij elkaar.
1: Mm-hmm. Ja, nee, inderdaad. Veel mensen die wonen daar meestal en gaan werken in Caracas. En die arme mensen, 30 jaar geleden hadden ze ook zo'n ramp. Het was een uitvloed. Waterstroming.
0: Een grote overstroming was daar toen.
1: Ja, precies toen. Dus veel mensen hebben toen hun huizen ook kwijtgeraakt. En nu na 30 jaar weer zoiets. Het is echt heel zielig.
0: Zijn aardbevingen gebruikelijk in Venezuela?
1: Niet. Ik heb eentje meegemaakt en dat was ongeveer 20 jaar geleden. En mijn moeder vertelt mij dat toen ik een baby was, was er ook zo eentje. Maar we praten over een intensiteit van 4.2, misschien een 5. Nooit zo groot geweest. Nu is het 7.2 en 7.5 geweest. Na een paar seconden verschil, dat hebben we nooit meegemaakt.
0: Dus dat is een uitzonderlijk grote gebeurtenis waar mensen dan ook niet op voorbereid zijn.
1: Ja, nee.
0: En gebouwen zijn daar ook niet op aangepast en al dat soort dingen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Meneer Schuddeboom, oud-ambassadeur in Caracas, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, het is natuurlijk een gebeurtenis die komt na heel veel andere gebeurtenissen in Venezuela. Want we hebben natuurlijk ook alle politieke gebeurtenissen gehad en de machtswisseling. En dat soort dingen. Heeft dat veel invloed op de nasleep van zo'n ramp?
2: Dat denk ik niet. Venezuela heeft een hele moeilijke tijd doorgemaakt onder Maduro. En de publieke diensten die zijn in de loop van de tijd zo langzamerhand geërodeerd. Dus er is wel een heel netwerk van zelfhulp en burgerdiensten. En die zal ongetwijfeld nu ook, dat heb ik ook begrepen, die doen best wel hun werk. Maar waar het aan ontbreekt is goede apparatuur, goede graafmachines. Het bedrijfsleven helpt. Want we moeten ons even goed die situatie voorstellen. En Ja, net als Claudia, ik heb ook al mijn vrienden en zo vandaag gebeld. Gelukkig is daar allemaal goed mee afgelopen. Maar ze weten allemaal van mensen die vermist zijn enzovoort. We moeten goed even ons voorstellen hoe dat is in Venezuela, waar na de Tweede Wereldoorlog er maar 4 miljoen mensen woonden. En toen in korte tijd 15 tot 20 miljoen migranten zijn gekomen zeg maar 2000, 2010. Daar is in razend tempo voor gebouwd, vaak hele slechte kwaliteit. Dat verklaart, dat is één reden waarom deze aardbeving zo desastreus helaas zal blijken. En de ander is dat men wel moet weten eigenlijk dat er weliswaar niet dagelijks zoals in Japan aardbevingen zijn. Maar er is met enige regelmaat is er een grote aardbeving in Caracas. Zeg maar grofweg elke 50 jaar. Die in 1812 heeft toen het leven gekost aan 10% van de bevolking. Maar ja, als je een combinatie hebt van heel snel bouwen en een overheid die het onderhoud verwaarloost en voor de rest geen algeheel bewustzijn van aardbevingsproof gebouwen neerzetten, dan als die eenmaal komt, en hij komt, en over 5 jaar komt hij weer, dan krijg je wat je nu ziet. Al die lagen beton van 20.000, 30.000 kilo. En die haal je met de hand niet weg. Daar heb je graafmachines en deskundigen voor nodig. Dus nee, het is echt een grote ramp, hoor.
0: Dus er zijn nu grote tekorten aan apparatuur, aan hulpmiddelen, al dat soort dingen. Wat heeft de regering tot nu toe gedaan? Hebben ze al meteen om buitenlandse hulp verzocht?
2: Nou, dat hoefde ze niet eens te verzoeken. Dat kregen ze aan alle kanten aangeboden. En anders dan in de tijd van voor de ontvoering van Maduro hebben ze deze keer ook van ideologische tegenstanders. Maar goed, ze zijn inmiddels ook hun eigen ideologie hebben ze even geparkeerd. Dus ze zijn nu richting pro-Amerika. Dus ze hebben ook steun bijvoorbeeld van El Salvador aangenomen. Dus een aantal landen, ook vanuit Europa, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten, heeft veel hulp aangeboden. Rescue operatie, maar dat duurt maar een paar dagen. Want meestal overleeft men het niet langer dan 3-4 dagen. En ik denk dat het buitengewoon moeilijk zal zijn om die grote platen beton om die weg te krijgen. Dus het is vooral de kennis, de combinatie van dat doen samen met die apparaten.
0: En de komende 72 uur worden cruciaal. Mevrouw de Armas, u bent niet de enige Venezolaan buiten Venezuela. De diaspora is reusachtig. Ik geloof 8 miljoen Venezolanen buiten Venezuela. Verwacht u eigenlijk dat die diaspora iets kan doen?
1: Ja, ze zijn al aan het proberen iets te regelen. Ik kreeg veel berichten van in Spanje is er deze dienst om dingen te sturen naar Venezuela. Medicijnen, eten, dat soort dingen. Van Nederland heb ik nog niks gehoord. Maar we proberen nu toch wel iets te
0: organiseren, iets op touw te zetten met andere Venezolanen die u kent. Het is wel een land om vandaan te komen. Eerder dit jaar een coup eigenlijk, een machtswisseling. Maar wanneer was het voor het laatst fijn en rustig in Venezuela?
1: Goeie vraag. Ik denk dat ik nog op school was. En dan praat ik over basisschool. Ik ben nu 40 jaar.
0: Dus gewoon drie decennia is het nieuws eigenlijk altijd,
1: altijd iets
0: moeilijk om te volgen.
1: Altijd iets, ja, helaas.
0: En wat voor gevoel heeft u daarbij vandaag?
1: Het is een van niet weer, nog een keer iets. Weet je. Het is allemaal nat en het regent nog een keer. Dat gevoel van het is ellende na ellende na ellende. Dit gebeurt dus nu in een land waar er helemaal niks is. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Als je daar naartoe gaat, je moet tot de laatste pleister meenemen. En zelfs de printpapier voor de medisch dossier moet een familie mensen meenemen naar het ziekenhuis. Daar is dus een dubbele aardbeving gebeurd.
0: Juist in dat land met schaarste, met gebrekkige structuren.
1: Ja.
0: Waar alles al tegen zat.
1: Ja, het is echt een enorme pech. Dus ja, heel, heel, heel frustrerend. Het doet heel veel pijn.
0: Ik wens u heel veel succes de komende tijd. En ook uw familie. Hartelijk dank, Claudia Darmas. En ook dank Robert Schuddeboom, oud-ambassadeur in Caracas over de aardbeving in Venezuela.

0: Een oude hit van Bruce Springsteen, Hungry Heart. Dit keer uitgevoerd door Larne O'Connell. We gaan naar het voetbal. Krijn Schuitenmaker die is bij de wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust. Hoe gaat het er daaraan toe?
1: Ja, geen goed nieuws voor Curaçao, geen goed nieuws voor Dick Advocaat. Want Ivoorkust staat op een 2-0 voorsprong. En het is opnieuw Nicolas Pepe die het doelpunt heeft gemaakt. Maar daarvoor nog wel een grote kans op de gelijkmaker voor Curaçao. Sharon Floranus, de man van PEC Zwolle, kwam in een scoringspositie. Schoot snoeihard. En die bal zeilde net over het doel heen van Yahya Fofana. Maar even later was het alsnog raak. Maar dan wel aan de kant van Ivoorkust. Pepe maakte zijn tweede doelpunt. Hij scoorde 8 keer in de Spaanse competitie. En is nu goed op het WK voor 2 treffers. Notabene tegen Curaçao. 0-2 is de stand met nog een minuutje of 20 te gaan.
0: Suze van Kleef daarentegen is bij de wedstrijd Ecuador-Duitsland. En hoe is het daar aan het gaan?
2: 1-1 staat het nog steeds. Zojuist wel een grote kans voor Ecuador op de 2-1. Plata die net de bal naastikt van dichtbij. Niet al te makkelijke kans voor de aanvaller van Ecuador. Ecuador dat dus moet scoren, want een 1-1 is niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Duitsland hoeft niet meer, is al groepswinnaar. Bij Ecuador lukt het tot nu toe nog niet om dat doelpunt te maken. De goal die de deur opent voor de volgende ronde. Ecuador is aanvallend onmachtig in deze wedstrijd. Zoals ook het probleem was in de WK-kwalificatie. Scoorde 14 keer in 18 wedstrijden. Ook dit WK heel moeizaam komen ze tot scoren. 1 goal nog maar. Vandaag dus dat doelpunt. Valencia was hiervoor het meest gevaarlijk met een schot uit de tweede lijn. Dat met moeite werd gekeerd door Manuel Neuer, de veteraan onder de lat bij Duitsland. En zo blijft het dus 1-1 na 73 minuten. En moet Ecuador zo langzamerhand wel aan een slotoffensief gaan denken.
0: Dankjewel, Suze van Kleef. En we gaan door met Den Haag. Want morgen is een grote dag. Dan komt het langverwachte stikstofpakket van het kabinet. En dat zijn de plannen die Nederland van het slot moeten halen. Waardoor al die andere grote plannen, woningen bouwen, het vliegveld van Lelystad open, ruimte voor defensie, et cetera, werkelijkheid kunnen worden. Politiek verslaggever Lars Geerts die heeft zoals een goed politiek verslaggever betaamd de plannen al in zijn binnenzak, hoop ik, Lars. Ja, zijn ze er klaar voor?
3: Mag je hopen, inderdaad, Pieter. Nee, ze zijn er nog niet klaar voor. De bedoeling is nog steeds om er vanavond uit te komen en dan morgen inderdaad groot naar buiten te treden. Het zaaltje is al gehuurd, de uitnodigingen zijn verstuurd. Maar voorlopig zitten de betrokken ministers en staatssecretarissen onder leiding van premier Jette nog bij elkaar. En is de deal nog niet rond? Nee.
0: Waar hangt het nu vanaf?
3: Wat ik hoor, en dat heb ik dan wel in de binnenzak, is dat het vasthangt op iets dat heet grondgebondenheid. Dat is een heel heikel punt. Dat is eerder al een reden geweest dat een groot akkoord over stikstof niet lukte. En dat komt er in de kern op neer. Dat het plan is dat je geen koeien mag houden als je niet voldoende grond hebt om de mest uit te kunnen rijden die ze produceren. Eventjes heel kort door de bocht. Dat is een heel groot punt, want dat betekent dat intensieve bedrijven met veel koeien die op stal zitten en die niet heel veel grond hebben, dat die eigenlijk moeten inleveren. En dat raakt vooral bedrijven in het zuiden. En die norm die luistert heel nauw, omdat die direct grote gevolgen heeft voor individuele boeren. En daar steggelen ze dus nog over. Want ja, als je die norm voorstelt, kan het zomaar zijn dat de boeren in het zuiden dat gaan merken en direct hun bedrijfsvoering bijvoorbeeld enorm moeten terugschroeven.
0: Dus er staat best veel op het spel.
3: Ja.
0: Stel dat ze hier uitkomen en het lijkt er toch wel op dat dat toch gaat gebeuren.
3: Mm-hmm.
0: Wat gaat er dan allemaal gepresenteerd worden?
3: Nou, dan gaan we een plan zien dat, zoals de bedoeling is, de uitstoot van stikstof in Nederland in 9 jaar drastisch naar beneden gaat brengen. Dat plan bestaat uit een aantal dingen die we al wel weten. Namelijk, waarschijnlijk komen er zo'n 15 zones rondom grote natuurgebieden. Ik moet zeggen, zones rondom 15 grote natuurgebieden met ongeveer 1 kilometer. En 85 natuurgebieden in Nederland krijgen een zone van 500 meter eromheen. En binnen die zones moet de stikstofuitstoot drastisch terug. Daar krijgen bedrijven direct mee te maken. Dan komt er voor alle bedrijven in Nederland, boerenbedrijven, een stikstofplafond waar ze niet overheen moet komen. En dan komt er dus nog die koeiennorm, zoals we maar even zullen noemen. En dan is het kabinet daarnaast ook nog van plan om regelgeving aan te passen, zodat het eenvoudiger wordt voor boeren om te werken en voor boeren en andere bedrijven om vergunningen aan te vragen. Dat zijn dan stevige afspraken, omgezet in wetten die gehandhaafd moeten worden. en een stevig slot op de deur. Want als dat doel niet gehaald wordt binnen die 9 jaar... dan kan de overheid besluiten om aan het eind van het traject toch de veestapel landelijk gedwongen in te krimpen. En dat is dus allemaal bedoeld, al dit hele plan, om te voldoen aan de uitspraak van de rechter dat de natuur echt verbeterd moet worden. Want zonder dat, ja, dan komt de vergunningverlening niet op gang.
0: Nou klinkt het allemaal ook weer niet heel revolutionair. Al deze ideeën, die hoor je toch al een tijdje langskomen. En toch zijn ze er al jaren mee bezig. Ja, hoe is dat eigenlijk mogelijk?
3: Nou ja, politiek. Want als iedereen weet wat er moet gebeuren en het gebeurt toch niet, dan is het dus enorm politiek. Want dat is de enige reden waarom het niet gebeurt. Nou, er zijn inderdaad al verschillende oplossingen die al jaren op de plank liggen. Maar dat gaat wel om keuzes maken. En er is geen scenario te bedenken waarin die keuzes pijnvrij kunnen. En dus is er strijd over. Want ja, hoeveel pijn denk je dat je achterban kan pakken? Of ben je überhaupt bereid te pakken? Dat speelde binnen 2 kabinetten Rutte. Die zagen het sentiment in het land enorm tegen zich keren vanwege onder meer dit stikstofprobleem. We zagen grote boerenprotesten, de opkomst van de politieke partij BBB. Het kabinet is er nagenoeg op gevallen ook. En het duurt heel lang voordat het besef daar kwam dat het juridisch helemaal vast zat en dat die keuzes onvermijdelijk waren. En toen dat besef er een beetje was, viel het kabinet op migratie. Kwam er een nieuw kabinet, Schoof, met daarin juist de sceptische partijen. Die vonden dat het probleem er heel anders uitzag. PVV en BBB. En ook heel weinig motivatie hadden om die keuzes te maken om in te grijpen. En die schrapte zelfs een groot deel van de voornemens van het vorige kabinet. Maar nu, ja, nu heeft de tijd zijn werk gedaan. De juridische klem is heel groot. Ondernemers schreeuwen moord en brand dat die vergunningen niet loskomen. En langzaam maar zeker heeft de wal dus het schip gekeerd. En 7 jaar later is dan de tijd rijp om te doen wat een meerderheid in Den Haag al jaren van weet, dat het uiteindelijk toch echt zal moeten gebeuren.
0: En is de gevoeligheid dan, de politieke gevoeligheid, nu dan ook weg?
3: Nee, die is nog steeds niet weg, hoor. Nee, kijk, een van de voorbeelden daarvan is, dit is dus bedoeld om de vergunningverlening vlot te trekken. En dat is ook de enige reden dat dit gebeurt. Dat wil het kabinet heel erg duidelijk maken. Dat is een economische reden. Dit kabinet gaat bijvoorbeeld een aantal dingen niet hardop zeggen. Namelijk dat het verminderen van het aantal vee in Nederland, wat gaat gebeuren, dat het wellicht ook wel gunstig is voor de uitstoot van broeikasgassen en dus het klimaat helpt. Of dat het de waterkwaliteit in Nederland zal verbeteren. Daar is een slot op de mond gezet. Nee, als de boeren pijn gaan lijden, dan doen ze dat omdat de economie van Nederland van het slot gehaald moet worden en weer moet groeien. Al die andere bijzaken, daar willen ze de boeren niet voor verantwoordelijk houden. Dus niet voor het klimaat, niet voor de kwaliteit van het water. Daar gaat het kabinet niks over zeggen. En dat alleen al toont aan dat ze heel, heel voorzichtig willen omgaan met de sentimenten die er leven in de boerensector en de rest van het land.
0: Dat is wel de vraag of dat gaat lukken. Of zie jij toch ook wel weer protesten en blokkades met tractoren op de snelweg en dat soort dingen.
3: Ja, er is geen twijfel dat dit de boeren gewoon hard gaat raken. Echt niet. Die zones bijvoorbeeld, hè, rondom die natuurgebieden waar veel minder kan. Ja, het Financieel Dagblad heeft bijvoorbeeld uitgerekend dat dat zo'n 3400 boeren zou raken. Dat is een getal dat niet wordt tegengesproken door het ministerie van Landbouw. Dat weten ze daar dus blijkbaar ook. En het is niet zo dat die allemaal moeten stoppen of allemaal moeten krimpen, zeker niet. Maar er zal wel iets van ze gevraagd worden. Dat ze anders moeten gaan werken, dat ze moeten verplaatsen, dat ze grond moeten

0: dat die allemaal moeten stoppen of allemaal moeten krimpen, zeker niet. Maar er zal wel iets van ze gevraagd worden. Dat ze anders moeten gaan werken, dat ze moeten verplaatsen, dat ze grond moeten bijkopen misschien. En ja, inderdaad, ook in het uiterste geval dat ze gevraagd wordt of ze bereid zijn om te stoppen. En hoe dan ook, hoe het ook zij, aan het eind van dit proces zal Nederland minder vee hebben dan hiervoor. Fors minder, waarschijnlijk 20-30% minder vee. Maar de boeren die overblijven, dat is dan de belofte, die weten dan in ieder geval waar ze aan toe zijn. Die kunnen door. En de verwachting is nu dat omdat die pijn zo opgelopen is, omdat ook die boeren vastzitten, ook geen vergunningen krijgen voor een nieuw stal bijvoorbeeld, dat een groot deel daarvan denkt, het moet maar, het zal gebeuren. Een klein deel verwacht het kabinet zal inderdaad weer op die trekker stappen, zal inderdaad weer van zich laten horen. Maar toch verwachten ze dat de boeren aan tafel komen en hierover blijven praten. En ze kijken wel heel erg naar hoe het plan morgen wordt ontvangen. Is dat vernietigend? Ja, dan kunnen ze terug naar de tegentafel. Maar de verwachting is dat de boeren positief kritisch zullen zijn. En dan is er een hoop dat dit gaat slagen. En er een hoop dat er ook een meerderheid voor is in de Tweede Kamer.
1: En zie je het dan gebeuren dat Nederland van het stikstofslot gaat en dat er weer vergunningen komen, dat er weer gebouwd kan worden?
0: Nou ja, het zal moeten blijken. Het is niet eenvoudig. Maar premier Jette heeft voor en achter de schermen laten weten dat hij morgen wil kunnen zeggen dat Nederland van het slot gaat. Ja, dan moet je er wel een plan achter zetten. En voor zijn kabinet zou je kunnen zeggen is het ook van levensbelang. Dit minderheidskabinet heeft nog niet echt kunnen imponeren sinds het op het bordes stond. En als dit de eindstreep haalt en na de zomer de eerste plannen dan ook echt werkelijkheid zullen worden, ja, dan kan Jette en minister Van Essen van Landbouw bijvoorbeeld en de hele coalitie in ieder geval één hele grote vink op het scorebord zetten.
1: Morgen dus gaat landbouwminister Jamie Van Essen het stikstofpakket presenteren. Lars Geerts vanuit Den Haag, dank je hartelijk. Hoe begeleid je een patiënt met een islamitische achtergrond in het stervensproces? Is een grote vraag. En die stond vandaag centraal in een eenmalige theatervoorstelling. Tot de laatste adem was te zien in Utrecht. En het ging over het zorgproces rond een stervende moeder. Met aandacht voor de islam en de rituelen en de rol van zorgverleners en familie. Initiator is verpleegkundige Samira El-Mousfi. En zij zit tegenover mij. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hoe is dat idee eigenlijk ontstaan om een voorstelling te maken?
2: Om een voorstelling te maken? Nou, de handreiking had ik gepubliceerd. En dat heeft best wel veel impact gehad. Veel lezers. En toen dacht ik, ik wil het niet alleen maar leesbaar maken. Ik wil het voelbaar maken. Want een gids kan je zo makkelijk aan de kant schrijven. Laten we de mensen die affiniteit hebben met dit onderwerp meenemen in wat er gebeurt.
1: En dat zijn zorgverleners, mensen die patiënten begeleiden in hun laatste levensfase?
2: Nou, het was heel divers. Wij hadden vandaag kennisinstituten, we hadden vandaag hogeschooldocenten. Inderdaad, zorgvragers en verleners. Mensen die gewoon van ons kwamen leren van hoe gaat dat en hoe werkt dat, om de theorie erachter te begrijpen, waarom bepaalde rituelen op gang worden gezet. Uitvaartverzorgers waren er, geestelijke verzorgers. Dus het was heel divers.
1: Kun je mij uitleggen wat erbij komt? Kijk, sterven is altijd ingewikkeld.
2: Ja.
1: Iemand begeleiden bij sterven is altijd emotioneel moeilijk voor alle betrokkenen.
2: Ja.
1: Welke rol speelt dat geloof daarin?
2: Ja, cultuur en geloof is dan op dat moment echt met elkaar verweven. En daar gaat het soms wel eens mis van wat zegt dan het geloof en wat is de cultuur en welke waarden en normen hangen daaraan vast en welke wensen vooral. En op dat moment komt dat allemaal bij elkaar. Maar ook de betrokkenheid van familieleden. Op een gegeven moment verschuift zelfs de zorg niet eens meer direct naar het patiënt toe, maar echt het begeleiden van naasten toe. En dat we begrip hebben voor rituelen die uitgevoerd moeten worden.
1: Wat voor wensen en rituelen zijn dat?
2: Ja, wensen, dat is afhankelijk van de persoon zelf, wat hij graag zou willen. En de rituelen is het bed bijvoorbeeld richting het Midden-Oosten. Hè,
1: Mekka.
2: Richting Mekka, inderdaad. Waar moslims ook zich 5 keer per dag naartoe richten. En,
1: dat lijkt mij, ik ben een leek hoor, maar dat lijkt mij een heel klein en overzichtelijk verzoek. Een bed verplaatsen in de juiste richting. Dat,

0: Is dat in praktijk ingewikkeld?
1: Het is niet ingewikkeld. En dat is het hem juist. Het is niet ingewikkeld. Maar als je ervoor open staat, dan voer je die handeling ook uit. Maar als je het niet weet, dan snap je de theorie erachter ook niet.
0: Want iemand kan het niet meer altijd zelf vragen. Dus je moet er even aan denken van, goh, het zou prettig zijn voor deze patiënt als die nu richting Mekka lag.
1: Ja, inderdaad. Als ik kijk naar mijn eigen ervaringen. Ik heb natuurlijk een persoonlijke ervaring gehad dat ik ook mensen ben verloren. En waar ik heel dichtbij stond. En op dat moment had ik ook graag iemand gehad die naar me toe kwam en zei, Samira, zou je het fijn vinden als we de bed richting Mekka draaien?
0: Het had jou geholpen als er meer kennis was geweest op dat vlak?
1: Zeker.
0: Is het deel van de pijn en het verdriet dat dat niet zo was?
1: Ja, want het had mij misschien wat meer tijd gegeven om nabij te zijn. Om dichter te zijn bij mijn geliefde die ik uiteindelijk los moest laten. In plaats van dat ik aan moest staan om na moest denken wat ik kon inzetten. In plaats van dat iemand naar me toe kwam.
0: En het had iets van een zorg bij jou weggenomen en die zorg had je kunnen besteden aan...
1: Precies.
0: Wat op dat moment belangrijk
1: wat
0: is.
1: Wat belangrijk is.
0: Je noemt iets heel overzichtelijks, hè? Een bed in een andere richting zetten.
1: Ja.
0: Gaat het ook over belangrijkere dingen of grotere, misschien ingewikkeldere dingen als pijnbestrijding?
1: Ja, zeker.
0: Of misschien zelfs euthanasie?
1: Ja, nou, dat is ook besproken tijdens de voorstelling en met name pijnbestrijding. In principe als moslim zijnde doen we geen euthanasie, maar wel pijnbestrijding toepassen. En daarin
0: dat ligt soms heel dicht bij elkaar, hè, in praktijk.
1: Precies, afhankelijk wat je dan toedient. Pijnbestrijding is vooral het verlichten van de pijn. Draaglijk maken, comfort bieden, kwaliteit van zorg in acht nemen. Maar altijd wel bij bewustzijn willen blijven. Want daar geloven moslims ook in. Hè?
0: Dat, je moet die overgang bewust meemaken.
1: Precies, zeg je heel goed. Dus dat is vandaag ook uitgelegd. Dat daar ook ruimte voor is. Dat er ook barmhartigheid is op het moment dat iemand zich verkeert in een toestand van pijn. En dat er noodzaak aan orde komt. En morfine bijvoorbeeld toegediend zou mogen worden. En in de praktijk hebben we dat net laten zien. Dat als je goed communiceert met naasten, dat het inzetten van morfine een vorm van liefde kan zijn.
0: Welke rol speelt die familie? Want je zei op een zeker ogenblik gaat de zorg van de patiënt naar de familie. En wordt die groter? Wat voor rituelen komen daarbij kijken?
1: Ja vooral ondersteuning bieden, gidsend zijn, meenemen in wat er gaat gebeuren. Maar vooral dicht bij elkaar blijven. Niet een eigen keuze maken, maar samen altijd in verbinding blijven richting de patiënt toe. Dat is heel helpend. Dat geeft erkenning, maar biedt ook veiligheid. Dat ze iemand hebben die hun steunt.
0: En dat is echt die cultuur wat je zei, dat het meer collectief beleefd wordt.
1: Precies. Het is natuurlijk niet voor iedereen. Iedereen ervaart dat anders. Maar in grote getallen is het inderdaad dat als er iemand dichtbij hun staat die de rituelen begrijpt, dat er meteen veel meer ruimte wordt geboden.
0: Als ik jou goed begrijp, heb jij veel pijn gehad om je eigen verlies.
1: Absoluut.
0: En probeer je dat nu voor anderen zachter te maken door dingen waar jij tegenaan liep weg te nemen. Heb je de indruk dat die voorstelling veel gedaan heeft?
1: Ja, het heeft heel veel verdriet losgemaakt.
0: Je merkte dat soort emoties bij anderen ook leefden?
1: Zeker. Wij hadden al bij voorbaat zakdoekjes klaargelegd bij iedereen op de stoel. Omdat we wisten, dit gaat emotie loskrijgen. En dat is ook zo. Mensen waren ontroerd, maar het was ook gewoon indrukwekkend. En vooral mooi om te zien hoe samenwerking, respect, waardige zorg, menselijke zorg bij elkaar gebracht werd. En daar werden mensen wel emotioneel van. Dat dit gewoon normaal zou moeten zijn.
0: Het gaat eigenlijk maar gedeeltelijk over de islam, maar gewoon ook over het probleem van sterven in het algemeen. Van medische praktijk en emotionele praktijk. En wat doe je als arts of verpleegkundige als je niet meer medisch veel kan doen?
1: Ja.
0: Het is eigenlijk een veel universeler probleem.
1: Ja, dan zo zou je het ook kunnen bekijken. Alleen wat ik al zei, hè, als cultuur ook komt kijken, dan wegen de woorden ook veel zwaarder.
0: Welke woorden je kiest? Kun je een voorbeeld daarvan
1: noemen?
0: Precies.
1: Stel, je bent uitbehandeld. Ja, dat is een soort van opgeven. Er is geen hoop meer. In plaats van dat je aangeeft van we hebben alles gedaan wat wij konden. Dat biedt hoop. Dat is niet uit onwil, maar dat is meer uit liefde voor de persoon. Wetend dat die moment komt, maar dan wel op hun tempo.
0: Dat is net andere woorden en dat kan verschil maken.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Samira El Mousvi.
1: Graag gedaan.
0: Dat je langs wilde komen. We gaan nog heel even kijken hoe het bij het voetbal gaat. En dat is Krijn Schuitenmaker bij de wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust.
2: Ja, het is Curaçao niet gelukt om te scoren. We zitten inmiddels in de 91ste minuut in de extra tijd. Dus 6 minuten bedraagt die extra tijd. En het staat nog steeds 2-0 voor Ivoorkust. Ondanks ja, toch bij vlagen best wel aardig spel van Curaçao. Want als je kijkt naar het aantal mogelijkheden, hebben ze er zelfs meer gekregen dan Ivoorkust. Maar er staat wel een 2-0 achterstand op het scorebord. Dus Dick Advocaat met zijn ploeg bij deze stand uitgeschakeld. In wedstrijd 1 een doelpunt. In wedstrijd 2 een punt gepakt. En in wedstrijd 3 dus uitschakeling voor Curaçao. Het kleinste land op dit wereldkampioenschap. Ooit op een wereldkampioenschap. En nu kan Curaçao er nog één keer uitkomen. Maar de bal gaat richting een verdediger. En dan levert dat niks op. Het staat 2-0 in de slotfase van het duel voor Ivoorkust.
0: Suze van Kleef, Ecuador-Duitsland. Wat is er daar allemaal gebeurd?
3: Ecuador is op voorsprong gekomen 12 minuten geleden. En dat is een doelpunt dat goud waard kan zijn. Gonzalo Plata is de maker van dat doelpunt. Rodriguez verlengde een corner goed met zijn hoofd. En toen werd Plata bereikt waar die hoog kon binnen tikken. En zo is Ecuador dus op voorsprong gekomen. En hebben zij nog 5 minuten extra tijd die ze moeten te zien te overleven tegen een Duitsland dat nu de druk er wel op heeft. En je ziet de coach van Ecuador, Beca Cesse, constant langs de lijn rennen. Die wil het liefst zelf het veld in rennen om zijn spelers te helpen, om de 11 spelers die er nog staan te helpen overleven tegen een Duitsland dat dus beter is, dat de druk hoger maakt en nu een kans gaat krijgen aan de linkerkant. Musiala, die bal net in het zijnet schiet en waardoor de gelijkmaker dus niet valt. En Ecuador in leven blijft en dus virtueel op 4 punten staat. En dat betekent, als dit zo blijft de komende minuten, dat Ecuador een hele grote kans maakt om derde te worden in de groep met 4 punten. En dus zo de knock-outfase kan bereiken. 2-1 voor Ecuador.
0: Dankjewel, Suze van Kleef.
4: Het is 11:55.
0: Ja, nog meer voetbal over een uur. Althans, we weten niet precies hoe laat ze beginnen. Maar dan is de aftrap van Oranje tegen Tunesië. Nederland speelt voor de groepswinst. Tunesië voor het redden van de eer. Want door zullen ze toch niet meer gaan. Shazia Morali, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, Tunesië heeft nou niet echt... hoe zeg ik dit? Ze zijn niet zo goed, hè?
5: Dat zeg je reuze diplomatiek. Ik heb vandaag een beetje naar Franse kranten zitten kijken. En ik kan geen Arabisch, dus ik kan niet de Tunesische kranten lezen. Historisch slecht, wordt er gezegd. Ze hebben na de eerste wedstrijd, dat weet je, hun coach Sabri Lamoussi ontslagen. Het schijnt de eerste bondscoach te zijn ooit die na een eerste match in het WK wordt ontslagen. En verder als Tunesië het vandaag tegen Oranje razend slecht doet, dan wordt het misschien wel het slechtste team ooit na Zaïre in 1974. Dat klinkt niet erg hoopvol. Daar staat dan weer tegenover dat de nieuwe coach Hervé Renard een ongelofelijke doorzetter is. Met Japan is het hem nog niet helemaal gelukt. Lijkt me ook moeilijk na een paar dagen. Hij zei na Japan, de defensie is te zwak. Het moreel is een beetje een uitdaging. Maar wat ze nodig hebben is fierté, oftewel trots. Nou heten de Tunesische spelers de adelaars van Carthago. Weet je nog van jouw geschiedenislessen vroeger?
0: Ja,
5: Carthago, maar die tegen de Romeinen
0: Hannibal,
5: te keer ging.
0: Je hebt ook een filmpje met ons gedeeld. Wil ik even laten horen, want je kan slecht zijn, maar je kan wel de moed erin houden.
5: Precies.

0: Ja, het klinkt wel vrolijk, Sasja.
1: Dat klinkt vrolijk. Ja, dan hebben ze ook nog de man die had moeten shinen. Hannibal Mesbri. Die heet dus inderdaad Hannibal. Zoals de man die ooit met de olifant via de Alpen Rome.
0: Wat hoop jij
1: probeerde
0: vannacht?
1: Ik hoop dat ze niet zo afgedroogd worden dat ze allemaal met een tube Prozac naar huis moeten, de Tunesiërs. Maar het is natuurlijk duidelijk dat Oranje ongelooflijk aan het groeien is sinds die verschrikkelijk treurige oefenwedstrijden.
0: En, maar als ze verliezen van echt het slechtste team, dan dat is natuurlijk een afgang.
1: Nee, maar Oranje gaat niet verliezen. Dat is, dus ik hoop inderdaad, wat jij zei, een klein beetje eer nog voor Tunesië.
0: Nou, veel plezier, Sas. Ja, ik weet niet hoe laat ze beginnen, maar we merken het wel. En morgen is er weer een oog. En voor nu een warme, plakkerige nacht met veel leuk voetbal. Goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: De publieke tribune met Koen Verbraak.
3: Nederlandse musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een westers museum tegenkomt?
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar
9: uit.
8: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: De hete zomer. Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
13: Crayon rolluiken.
14: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid. Van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag... Leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: NPO Radio 1.
17: Middernacht, het begin van vrijdag 26 juni. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten. Dat meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de Wet Open Overheid, de WO. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank Noord-Holland wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Duitsland verloor met 1-2 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Ecuador eindigt door de overwinning als derde en heeft ook nog kans om door te gaan. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1:00 Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen de 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
6: Edwin Cornelissen.
18: Goedenacht. Zelden zullen zoveel Nederlanders wakker zijn geweest op dit moment. Nou ja, met de jaarwisseling misschien. Maar over een uur speelt Nederland in principe zijn derde poolwedstrijd van het WK tegen Tunesië. En we hopen natuurlijk allemaal toepasselijk op een bliksemstart zoals tegen Zweden.
19: Robben met een goede kaart. Hier komt Gakpo. Gakpo kan binnendoor. Geeft op Bob Robbie. Goal! Brian Robbie doet het. En Nederland pakt de leiding in Houston. Een raketstart. Hoe kan het dan anders hier in Houston, Texas?
18: Vandaag wordt er niet gespeeld in Houston, maar in Kansas City. En of Bobby weer aan de aftrap staat, dat horen we zo van Anne de Jong en Mark Kloostra. Hier in de studio, ons gebruikelijke oranje analistenduo Leonne Stendler en Ibrahim Aflaai. Maar eerst gaan we nog even terug naar de wedstrijden die eerder vanavond werden gespeeld. En waar het allemaal ging om plaatsing voor de volgende ronde of niet. Bijvoorbeeld voor Curaçao, dat speelde tegen Ivoorkust. Het was erop of eronder, Krijn Schuitenmaker, en het werd eronder.
20: Ja, want ze moesten winnen, de ploeg van Dick Advocaat, in het Philadelphia Stadium voor 67.000 toeschouwers. En de start van Curaçao was niet geweldig. Slordig, balverlies. En dat leidde al na de 7e minuut tot een doelpunt van Nicolas Pepe, die een assist kreeg van Diomande. Maar daarvoor raakte Curaçao in de eigen 16 meter de bal kwijt. Dus daar ging het al mis voor Curaçao. En aan het begin van de tweede helft kwam Ivoorkust sterk uit de startblokken en was het opnieuw Pepe die de tweede treffer maakte. 8 doelpunten in de Spaanse competitie en nu 2 op een wereldkampioenschap. Ja, het Curaçao van Advocaat kreeg veel balbezit, wat meer balbezit dan in de eerste helft. En ook behoorlijk wat kansen. Tahi Chong bijvoorbeeld met een schot. We zagen een grote kans van Sheriff Floranes, die een bal net over het doel heen schoot van Yahia Fofana, de doelman van Ivoorkust. Maar uiteindelijk werd er niet meer gescoord. Wel, als je kijkt naar het aantal schoten op doel, 11 voor Curaçao tegenover 7 van Ivoorkust. En dan mag je zeggen dat de ploeg van Dick Advocaat, dappere Curaçao, het kleinste land ooit op een wereldkampioenschap met 158.000 inwoners, een stad de grootte van Den Bosch, ja, hier zich kranig heeft geweerd in wedstrijd 3 op het wereldkampioenschap. In wedstrijd 1 een doelpunt, in wedstrijd 2 een punt en geen stunt in wedstrijd 3 voor de mannen van Dick Advocaat.
18: Dapper geweerd, maar met lege handen. Dat staat in schril contrast tot de vreugdetaverelen die Suze van Kleef zag na afloop van Ecuador-Duitsland.
21: Maar gerust ziet, want ik zie een hoop huilende mannen zo op het veld in New York staan. Ecuador plaatst zich voor de knock-out fase. En dat is toch wel een verrassing, want dat doen ze door een overwinning op Duitsland, dat al was geplaatst als groepswinnaar voor die volgende ronde. Dus dat zorgt in ieder geval voor een gigantische explosie van vreugde inderdaad op het veld. Het ging niet vanzelf, het ging niet gemakkelijk. Ecuador kwam na 2 minuten al op een 1-0 achterstand via een goal van Sané. Enigszins discutabel wel, want er leek een overtreding gemaakt te zijn voorafgaand aan dat doelpunt. De VAR vond het niet genoeg om in te grijpen en dus ging het doelpunt door. Na 9 minuten was het Ecuador dat wel terugsloeg via Angolo. Prachtig doelpunt, afstandsschot van hem. Daarna viel de wedstrijd een beetje dood. Duitsland liet zich niet van zijn beste kant zien. Het was allemaal een beetje geïnspireerd, ongeïnspireerd. Ze hoefden ook niet natuurlijk. Vlak na rust kregen ze nog wel een strafschop, maar die werd teruggedraaid nadat de scheidsrechter naar het scherm werd geroepen door de VAR, want die had geconstateerd dat er geen overtreding was gemaakt in de 16. Het leek er eventjes op alsof Ecuador niks kon forceren, maar een half uur voor tijd, toen gingen ze toch wel drukken, creëerden wat kansen en na 78 minuten was het Gonzalo Plata die de 2-1 maakte, die de bevrijding dus voor Ecuador bewerkstelligde. 4 punten hebben ze nu en dat is genoeg om bij de beste nummer 3 terecht te komen en dus naar de volgende ronde te gaan. Duitsland was dus al geplaatst voor dit treffen als groepswinnaar na 2 overwinningen in de pool. Vandaag was het niet best. Na 11 Interland overwinningen op rij hebben ze nu dus verloren. En dat is toch niet fijn om zo die 16e finale in te gaan, waarvan de tegenstander overigens nog onbekend is. Maandag speelt Duitsland in die 16e finale. Ecuador weet ook nog niet waar het heen moet en tegen wie. Maar ze weten wel dat ze door zijn naar de volgende ronde.
18: Ja, Duitsland dus de poolwinnaar, gevolgd door Ivoorkust. Net zoveel punten, 6 punten. En Ecuador als nummer 3. Voor Curaçao zit het erop. We zitten hier natuurlijk op dit nachtelijke uur vanwege de wedstrijd van Oranje. De laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. De strijd ook om de koppositie in de groep. Onze commentatoren, dat zijn Anne de Jong en Mark Kloostra. En die hebben denk ik de opstellingen al paraat. Mark, wie kunnen we verwachten? Zijn er nog grote verrassingen?
2: Geen grote verrassingen, maar bij Nederland dat AK speelt. En dat gaat ten koste van Van de Ven. Dat is eigenlijk de enige echte wijziging die Koeman heeft doorgevoerd. Voor de rest 10 dezelfde. Dus hij heeft vol vertrouwen in de 10 van de 11. Die het ook zo goed hebben gedaan in de vorige wedstrijd tegen Zweden. Dus nou ja, en waarom zou je daar ook niet op vertrouwen? Hè? Dus met 10 van de 11 gaan we beginnen zo meteen.
18: Ja, waarbij de vraag vooraf misschien ook een beetje was: gaat Summerville weer in de basis starten? Ja of nee? Maar die houdt hij dus op de bank?
2: Nee, hij houdt hetzelfde voorhoede aan. Dus met Malen en met Brobby en met Gakpo.
18: Ja, dan weten we in ieder geval dat dat te gebeuren staat als het gaat om de opstelling van Nederland. Maar de grote vraag op dit moment is natuurlijk: hoe is het gesteld met de weersvooruitzichten? Thierry Boon is onze man ter plekke in Kansas City. Eens even kijken of het al dondert en bliksemt daar. Nou, ik hoor in ieder geval publiek en ik hoor geroezemoes. Thierry, hoe is de stand van zaken op dit moment?
3: Ja, de stand van zaken is best positief. Er zitten al heel veel mensen op hun plek. Het is een open stadion, hè. We laten het toch maar weer eens een keer zeggen. Het is gevaarlijk dat weer. Want als er onweer is binnen een straal van 13 mijl... Ja, wat is dat? 20 kilometer. Dan wordt de boel hier stilgelegd en dan moeten we allemaal weer gaan schuilen. Shelter alarm. Dat is nu niet van kracht. Alle mensen gaan voorzichtig zitten op de stoelen waar ze een kaartje voor hebben gekocht. We zien heel veel poncho's en we zien nog wel een lege perstribune. Normaal gesproken worden daar alle setjes opgebouwd voor de commentatoren. Dat gebeurt nu niet, omdat het daar dus tussendoor behoorlijk hard heeft geregend. Het is niet veilig voor je apparatuur. Dus er zijn wat commentatoren die een ander plekje zijn gaan zoeken. Onder wie onze televisiecommentator Jeroen Elshoff. Die zit nu hoog en droog boven ons. Hij daar achter het glas, maar wel overdekt dus. Dus wat dat betreft geen problemen. En het lijkt er vooralsnog op dat die wedstrijd gewoon gespeeld kan worden. Want ik zie de spelers van het Nederlands elftal nu ook bezig aan een warming-up. Dus de spelers van Tunesië. Dus laten we alsjeblieft hopen, ook qua tijdstip voor jullie, maar ook voor ons, dat het gewoon allemaal door kan gaan hier in het Arrowhead Stadium in Kansas City. Waar het op dit moment dus droog is.
18: Nou, dat is positief nieuws, goed nieuws. Leon en Ibrahim hier in de studio. Dat is ook voor ons goed nieuws, hè? Kunnen we tenminste op tijd van start gaan en ook tijdig weer afronden.
22: Ja, even afkloppen, hè? Want voor je het weet is er wel een donder en dan kunnen we een half uur wachten. Maar dit is goed nieuws. Dat is echt top.
18: Een gedoetje geweest. We zagen het eerder ook bij Frankrijk. Die wedstrijd die werd echt onderbroken omdat er begon te onweren. Dat heeft toch wel consequenties voor zo'n wedstrijd, lijkt me, Ibrahim.
23: Nou, sterker nog, ik zat ook in die uitzending dat dat die wedstrijd gaande was. Maar ja, inderdaad, voor de spelers is het meest vervelende. Omdat je moet wachten, wanneer duurt het nou weer? Wanneer kan je überhaupt spelen? Het gaat toch weer ten koste van je fitheid. Je moet weer een nieuwe warming-up doen. Dus je moet weer van kiet af aan beginnen. En dat is absoluut niet prettig voor een speler.
18: En dat is dan als het tijdens een wedstrijd gebeurt. Maar Leon, ook voor zo'n wedstrijd. Als je de hele tijd maar moet denken van wat zijn de verwachtingen? Wat gaat er gebeuren? Lijkt me ook niet makkelijk.
22: Nee, het is sowieso altijd als je... Je komt bijvoorbeeld wel eens een beetje te vroeg bij een stadion aan of zo. En dat wachten, zeg maar langer wachten dan nodig, is gewoon irritant als speler. Dan ga je toch... Kom je niet helemaal lekker in je normale ritme en je rituelen. En dan word je misschien een beetje loom. Dat is allemaal niet bevorderlijk voor je staat.
18: Nee, ze zijn dus gearriveerd in dat stadion. We gaan zo dadelijk ook alvast de voorbeschouwende interviews horen. Dus er kan afgetrapt gaan worden wat dat betreft. We weten ook hoe de opstelling van Oranje eruit gaat zien. Aké er dus in voor Van der Ven. Is dat een logische keuze, Ibrahim?
23: Kan ik best wel inkomen. Van de Ven staat natuurlijk ook op scherp.
18: Heeft maar, veel gekregen.
23: Ja, maar maakt ook niet een hele goede indruk. Dus ik snap dat hij ook AK daar wil zien. Dus in dat opzicht is dat prima. Daarnaast is het natuurlijk ook opvallend dat Summerfield ook op de bank zit. Nou, die staat ook op scherp. Misschien is dat ook misschien een reden om hem niet te laten starten. Maar ja, dat is ook weer een luxe probleem. Misschien heeft hij zoiets van, ik wil liever nog beter eindigen dan dat ik start. En we zullen het straks horen van de bondscoach.
18: Wat denk jij, Leon? Is het allemaal ingegeven door die gele kaarten, het op scherp staan? Of is het ook een beetje uitproberen?
22: Ik denk voornamelijk die gele kaarten. Het zou heel zonde zijn als je de volgende ronde twee spelers die je eigenlijk zou willen opstellen niet kan opstellen. Hierna worden de gele kaarten kwijtgescholden.
18: Begint iedereen weer op nul?
22: Beginnen we allemaal op nul. Dus ik vind het vooral alleen opvallend dat Ake dan speelt en niet Hato bijvoorbeeld.
18: Ja.
22: Dat had natuurlijk ook gewoon gekund. Dus dan ga je toch denken, misschien, wij zien al die trainingen niet. Misschien is het toch Ake met Gakpo een beter complementair duo aan die linkerflank dan bijvoorbeeld Hato met Gakpo. Hato natuurlijk ook geen goede indruk in die wedstrijd tegen Algerije. Ja. Dat hij even wat momenten mis. Maar ik had me dat ook wel voor kunnen stellen. Dat hij hem minuten zou geven.
23: Misschien dat het ook heeft te maken met dan dat Ake dan ook weer als centrale verdediger kan komen. Dat ze dan met drie achterop komen. Waardoor Dumfries nog meer aanvallend ingesteld kan zijn. Want Ake is natuurlijk wat minder aanvallende back dan een Van de Ven natuurlijk is. Dus misschien dat ook een reden kan zijn.
18: Speelt er misschien op de achtergrond ook nog wel mee. Hè? We weten, Koeman is ook van de loyaliteit. Spelers en wie die veel vertrouwen heeft. Hij heeft natuurlijk al veel gespeeld met Ake in het verleden.
22: Ja, zeker. En Ake is eigenlijk ook een soort informele captain natuurlijk. Belangrijke leider in deze groep. Dus ja, dat zou allemaal mee kunnen spelen. En uiteindelijk zit Koeman hier om dit toernooi zo goed mogelijk te doen. En niet de toekomst veilig te stellen. Dus daar kan ik zeker in komen. En zeker ook het tactische van dat hij natuurlijk als derde opbouwer erbij komt. Dat snap ik ook, ja.
18: Ja, we zaten vooraf natuurlijk ook een beetje te puzzelen. Wat gaat hij nou met die voorhoede doen? Gaat hij Malen er nou wel uithalen of niet? Want ja, die woorden waren ook een beetje dubbel van Koeman gisteren bij zijn persmoment. Doet hij er verstandig aan, Ibrahim, om Malen erin te houden als rechtsbuiten in dit geval?
23: Ik vind van wel. Kijk, hij heeft natuurlijk heeft het gewoon goed gedaan. Het ontbreekt nog steeds aan goals. Ja, dat is dan het enige verwijt wat je kan maken.
18: Ja, dat liet Koeman ook niet na om te benoemen.
23: Nee, dat klopt inderdaad. Maar tegelijkertijd is dit ook wel weer een signaal dat hij ook weer het vertrouwen krijgt. Ondanks dat Summerfield natuurlijk in bloedvorm steekt.
18: Ja.
23: Maar ja, het is natuurlijk ook gissen. Ja, wat is de reden? Gele kaart, ik wil geen risico nemen. Maar ja, dat kan hij ook oplopen op het moment dat hij erop komt. Kan hij ook tegen gele kaart aanlopen. Dus ja, we zullen zometeen wel horen wat de exacte reden daarvan is.
18: Je kan ook denken van ja, misschien is dit wel de laatste kans voor Malen. Want als hij het nu weer niet waarmaakt als het gaat om het scoren, ja, dan is de keuze voor Summer veel snel gemaakt.
22: Nou kijk, dit is natuurlijk ook wel een wedstrijd waarin de kans groot is dat Malen kan gaan scoren. Dit is echt, Tunesië is denk ik met Qatar het slechtste land op dit toernooi. En ik kan me heel goed voorstellen, de volgende wedstrijd, als het gewoon erop of eronder is, dat Koeman dan wel gewoon gaat kijken naar, oké, wie is mijn beste rechtsbuiten geweest? Ja. Dit toernooi, dat is Summerfield. Wie is mijn beste spits geweest? Nou, dat gaan we zo meteen zien. En want Brobbey hebben we best wel vaak al gezien dat hij dan een hele goede wedstrijd heeft gespeeld en vervolgens de wedstrijd daarna totaal onzichtbaar is. Dus laat ik nog heel eventjes afwachten hoe dat vandaag gaat. Ik denk goed, maar als die het gewoon goed doet, dan zal Brobbey starten. En dan denk ik wel dat het klaar is voor Malen.
18: Ja, want je kan wel zeggen dat nu na deze groepsfase, dan is de periode van uitproberen natuurlijk wel voorbij. Hè? Dan gaan we volle bak.
22: Ja.
18: Ik wil het met jullie ook nog eventjes hebben over die wedstrijden die eerder zijn gespeeld vanavond. Natuurlijk toch een soort van Nederlands tintje met Curaçao. Dat toch wel wat probeerde tegen Ivoorkust, maar daar uiteindelijk niet tegen opgewassen was. Lag misschien in de lijn der verwachtingen, Ibrahim?
23: Ja, wij hebben natuurlijk Duitsland tegen Ivoorkust gezien, waarbij we echt hebben genoten van de eerste helft, heel hoog niveau. Waarbij uiteindelijk wel Duitsland aan het langste eind trok. Maar Ivoorkust was echt zo sterk, ook in die wedstrijd. Dus ja, dit is natuurlijk ook geen verrassing dat Curaçao daar geen resultaten tegenover heeft kunnen zetten. Maar ja, goed, voor hun is het natuurlijk een geweldige ervaring geweest voor dat eiland. Ze hebben dat eiland op de kaart gezet. Het is ook niet veel landen gegeven en spelers gegeven die zich op een WK kunnen laten zien. Ja. Dus in dat opzicht kunnen ze met opgeheven hoofd richting huis.
18: Ja, en we zagen eigenlijk Ivoorkust een beetje struggelen met Curaçao. Dat zou je misschien op voorhand niet verwachten. Maar ja, we hoorden net ook Maduro al zeggen, ja, misschien juist tegen dat soort kleinere tegenstanders dat het moeilijker is, hè?
22: Ja, zeker. Ik denk dat het voor Ivoorkust geweldig was om tegen Duitsland te spelen, om het ruimte gewoon helemaal dicht te bouwen en dan met de snelheid voorop te counteren. Dat is soms gewoon lekkerder dan dat je het spel helemaal zelf moet maken.
0: Laat Duitsland het initiatief maar nemen.
22: Ja, en Curaçao natuurlijk op de counter aan het afwachten. Dus ik snap wel dat soms wat lastiger kan zijn voor zo'n land.
0: Nou, de grote emoties die zagen we vooral na afloop van Duitsland-Ecuador. Want Ecuador wist te winnen van Duitsland, wat op zich al bijzonder is, en daarmee ook het vegen lijf te redden. Want die gaan daardoor als nummer 3 van de pool door naar de knock-out fase. Lag dat dan aan Duitsland, Ibrahim?
23: Nou, dat doe je Ecuador wel tekort mee.
0: Ja, want Duitsland had al 6 punten, waren al zeker van de eerste plaats in de groep, hè, zo bedoel ik hem.
23: Nee, dat snap ik. Misschien dat jongens ook wel rust hebben gekregen, of dat jongens dan ook wel wat gas teruggeven. Maar ja, je moet het toch maar zien te doen. En uiteindelijk hebben zij wel de laatste strohalm gepakt. En ik denk dat niemand voor de wedstrijd had kunnen denken dat Ecuador zou winnen van Duitsland. En ja, je zag ook de vreugde na afloop, die was gigantisch bij Ecuador en terecht. Dus ik denk dat zij wel bij de bestes nummers 3 komen, waardoor zij ook naar de laatste 32 gaan.
0: Ja, dat staat wel vast inderdaad, want ze hebben 4 punten en dat is genoeg. Die Noorjaar zat er trouwens niet zo mooi bij, hè?
22: Nee, zeker niet. En ook wel weer typisch dat uiteindelijk die 2-1 van Ecuador uit een doodspelmoment kwam, wat ze heel slim hebben ingestudeerd. Ja. Wat echt, wat ik vaker zeg, dit toernooi denk ik zo ongelooflijk belangrijk is en heel knap gedaan. We weten, Nederland heeft natuurlijk ook tegen Ecuador gespeeld voor het toernooi. Een hele taaie ploeg. Heel, heel lastig om daar tegen te scoren. Nou, daar had Duitsland wederom moeite mee. Dus het was uiteindelijk niet zo'n makkelijke pool voor Duitsland als je misschien wat je misschien vanuit de stand zou denken dat het is.
0: Nee, want ik zat ook te denken, ja, misschien heb je nou al een soort indicatie van hoe sterk Duitsland eigenlijk is. Of moeten we dan toch echt de echt sterke tegenstanders zien?
22: Ja, daar ben ik echt benieuwd naar. Beetje hetzelfde wat je met Engeland had in de laatste wedstrijd. Dat je ook denkt van, hoe goed zijn ze nou als het dan nu niet lukt? Dat probleem heeft Duitsland ook een beetje. Het ziet er soms echt met vlagen ziet het er geweldig uit. Dus loopt als een tierenlier. Maar tegelijkertijd zijn ze ook weer kwetsbaar. Dat zie je dan weer tegen Ivoorkust. Dus die volgende ronde, open deur, gaat natuurlijk heel veel duidelijk maken daarin.
0: Ja, wordt interessant. Goed, wij gaan ons richten op Oranje, dat dus hopelijk over een kleine 3 kwartier gaat aftrappen tegen Tunesië. Spelers in het stadion, bondscoach in het stadion, Ronald Koeman staat bij Jeroen Stekelenburg.
5: Ja, goedenavond. Vereist dit nou extra scenario's? Een weerscenario is dit?
7: Nee.
5: Maar ben je daar op voorbereid? Dat als je lang moet wachten, wat je dan gaat doen?
7: Nou, daar kun je je niet op voorbereiden, lijkt mij. Er zijn dingen die we in onze eigen hand hebben. Dat is een wedstrijd winnen en goed voetballen. Maar ja, wat er uit de lucht valt, dat zien we dan wel.
5: Nee, laten we daar dan inderdaad maar over hebben, over de 11 namen. Er is 1 wijziging. Nathan Aké speelt in plaats van Mickey van der Ven. Waarom?
7: Nou, ik heb 2 jongens expres erbuiten gelaten. Mickey en Summerfield. Vanwege het risico van een 2e gele kaart. En dat is de reden.
5: De enige reden?
7: Ja.
5: Malen, wat hoop je van hem? Want daar is het veel over gegaan de afgelopen dagen. Je zei ook heel simpel, misschien heeft hij wel gewoon een goal nodig.
7: Nou, dat hebben aanvallers altijd nodig. Zeker als daar heel veel het licht op schijnt. Dan doet dat ook wat met een speler. Dus hij krijgt wederom de kans van de rechterkant. Met alle vrijheid die we hem altijd geven. En dan heb je als speler, maar dat geldt net zo goed voor alle andere spelers, een goede wedstrijd nodig. En aanvallers willen doelpunten maken, willen bepalend zijn, willen het verschil maken. Dus ja, dan hoop je daar ook op.
5: Ja, want je noemt die gele kaart als reden. Is ook nog de reden dat hij zich naar vertrouwen toe kan voetballen?
7: Nee.
5: Wat wil je zien? Want wordt het weer een muur, een Tunesische muur in dit geval?
7: Afwachten. Het is duidelijk natuurlijk dat ze door de eerste 2 wedstrijden, dat ze natuurlijk op een goede manier het land willen vertegenwoordigen. Zijn trotse mensen. Ja, die zullen zich niet laten afslachten zoals het eerder 2 keer wel is gebeurd. Dus daar moet je op voorbereid zijn. Dus we zullen heel scherp moeten beginnen. Agressief, druk zetten, snel de bal winnen en voetballen wat we kunnen.
5: En als je het dan snel zou kunnen beslissen, ga je dan ook snel wisselen omdat die volgende wedstrijd toch al snel is?
7: Nou, afhankelijk van de stand heb je dat wel in je achterhoofd. Maar ik heb ook altijd geleerd dat je daar niet bij voorbaat al over na moet denken. Als dat komt, komt dat. En dan is dat een mogelijkheid.
5: Virgil zei net, eerste wedstrijd was verdedigend vrij goed. Tweede wedstrijd was aanvallend vrij goed. Moet het dan vandaag bij elkaar komen?
7: Nou, het liefst wel. En natuurlijk speel je en voetbal je om te winnen. Maar we weten ook heel goed wat beter moet. En, dus dat zijn wel een aantal onderdelen waar je aandacht aan geeft. En dan is dat prachtig als je dat na afloop kunt zeggen van dat was goed.
5: Paraplu bij je of ben je meer van een poncho?
7: Nee, zeker niet van een poncho, nee. En een paraplu ook niet. En dan kun je altijd nog in de duck-out zitten.
0: Ja, ik zie het voor me, Ronald Koeman met zo'n oranje poncho. Die daar... nee, gaat dus niet gebeuren.
22: Ridicule, ja.
0: Waren de dingen die je opvielen, Ibrahim, als je zo naar Koeman luistert?
23: Nee, ik vind Ronald Koeman altijd wel realistisch. Uh-huh. En altijd wel goed naar hem luisteren. Analyseert dingen heel goed. Benoemt ook de dingen als ze benoemd moeten worden. En vaak probeert hij ook heel spelers ook tegen hunzelf in bescherming te nemen. Maar ik vind dat hij voor een trainer zijnde wel vrij open is altijd in zijn manier van communiceren.
0: Ja, nou, hij zegt dus heel duidelijk, ik kies ervoor om degene die op scherp staan te sparen. Om in ieder geval niet dat risico te lopen dat ze straks geschorst zijn. En tegelijkertijd zit ik toch ook altijd wel weer met een apart oor te luisteren naar wat hij dan over Malen zegt. Hoe heb jij daarnaar geluisterd, Leone?
22: Ja, Jeroen Stekelenburg vroeg natuurlijk, is het ook een wedstrijd om hem meer vertrouwen te geven.
0: En, ja, te laten bouwen eigenlijk aan het vertrouwen.
22: En eigenlijk zijn gedachten duurden zo lang en dan kwam een soort nee.
0: Ja,
22: achteraan
0: dat, was
22: dat ik dacht, dat in mijn hoofd was dat ja.
0: Ja,
22: maar ik ga nee zeggen, want anders maak je een speler natuurlijk ook ergens weer een beetje kapot in de media. Dus ja. Dat was mijn gedachtegang toen hij zo antwoord gaf.
0: Ja, het is wel grappig, hè? Want dan hoor ik hem zeggen, ja, hij kreeg wederom de kans. Ja. Ik denk, ja, hoe moeten we die wederom dan weer wegen? Ja. Dat krijg je in deze fase.
22: Ja. Spelers willen goals maken. Ja, weet je, dus het is allemaal. Er hangt gewoon gewicht aan. Dat merk je aan alles.
0: Ja. Hij zegt ook, ja, we moeten zorgen uiteraard dat we scherp en agressief beginnen. Hoe lastig is dat als je eigenlijk al weet dat je de volgende ronde al bereikt hebt?
23: Nou ja, kijk, het is wel een lekkere manier van voetballen. Eigenlijk is de druk er wel af. Dus je kan heel veel werken aan bepaalde principes. En tegelijkertijd staat er gewoon geen druk meer op. Ja. En dat is gewoon op de een of andere manier veel lekkerder voetballen. En daardoor heb je ook veel meer vrijheid in je hoofd, waardoor je ook dingen kan gaan uitproberen. Ja, goed, je ziet, hij is niet iemand die heel veel wisselt als het niet nodig is. En ik ben daar ook wel fan van, waardoor je ook aan vastigheden kan gaan werken.
0: Want dat betaalt zich dan later in het toernooi weer uit.
23: Absoluut, want ze zijn nu al een lange periode met elkaar. En het is ook lekker dat je nu ook zo'n wedstrijd ook weer kan aangrijpen om aan automatismes te werken. En ook de mensen hè, die allemaal in grote getalen vandaag tot diep in de nacht wakker blijven. En die zich morgen denk ik massaal ziek gaan melden. Ja. Want het zijn natuurlijk geen tijdstippen om normaal gesproken naar voetbalwedstrijden te gaan kijken. Mits je ontoerekeningsvatbaar bent. Maar,
0: Nou ja, hè, als ze doorgaan en tegen Marokko moeten, dan kan je je borst nat maken. Want het wordt nog een keertje om 3 uur 's nachts. Maar dat is een heel ander. Ja. Dan gaan we iets te ver vooruit. Laten we eerst maar eens eventjes over ver vooruit gesproken naar Kansas City gaan. Naar Cherry Bone. Want ja, toch een beetje dat zwaard van Damocles in de vorm van een onweerswolk. Hoe staat het ervoor, Cherry?
8: Het staat er vooralsnog goed voor. Ik moet er altijd bij zeggen, vooralsnog. Ik sta nu op de perstribune als een van de weinigen. Omdat het toch weer begint te regenen. Gelukkig heb ik een paraplu. Een echte meid is op de toekomst voorbereid, zei mijn moeder altijd.
0: Geen poncho.
8: Maar we hebben zojuist een officiële mededeling gekregen. Ah. Het lijkt erop. Het gaat vooralsnog gewoon door. De aftrap is gewoon om 1 uur juli tijd. Dus dat is goed nieuws. Het kan dus gewoon. Het heeft natuurlijk te maken met onweer, wel of niet in de buurt. Ik bedoel, regen, ja, dat is vervelend. Maar daar kunnen we gewoon spelen. En vooralsnog lijkt het er dus op dat er geen onweer in de buurt van het Arrowhead Stadium komt. Ja. En gaan we gewoon straks aftrappen.
0: En jij ziet dus ook dat die spelers op dit moment gewoon bezig zijn met hun warming-up?
8: Ja, ze zijn bezig met hun warming-up. Alle spelers van de Nederlandse elftal en ook die van Tunesië. Ze zullen ongetwijfeld wel last hebben van de regen. Maar ja, ze hebben wel vaker in regen gevoetbald. Dus het ziet er goed uit. Across everybody.

0: Brood en vrienden, ja, als je wint, dan heb je vrienden. 18 miljoen zou ik zeggen, in het geval van Oranje. We gaan het eens eventjes hebben met de aanvoerder van Oranje over die komende wedstrijd. En over en weer, want AccuWeather, de Amerikaanse buienradar, wordt hier in de studio en in Kansas City voortdurend in de gaten gehouden. De aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, maakt zich niet druk.
1: Volgens mij woon ik al best wel lang in Engeland, dus daar regent het ook heel erg vaak. Dus persoonlijk is voor mij niet iets heel anders. Natuurlijk verwachten we dat het nog veel meer zal gaan regenen. Maar goed, het is voor de tegenstander net zo veel. Dus ik ga zo op het veld kijken, hoop dat het veld ook goed is. En dan zijn we er klaar voor.
2: Ja, regen is natuurlijk niet het probleem, dat begrijp ik. Zeker niet voor Hollandse jongens. Maar als het gestaakt gaat worden en zo, ja, dan kan het natuurlijk allemaal heel lang gaan duren.
1: Dat kan zeker, dus dat is... Iets waar we natuurlijk wel op voorbereid zijn, een beetje. Maar we zullen het zien. Wat ik al zei, we hebben op dit moment geen invloed op natuurlijk.
2: Wat willen jullie laten zien als elftal in deze groepwedstrijd, derde groepwedstrijd?
1: Dat we weer een volgende stap kunnen zetten in de manier hoe we 90 minuten lang op alle facetten goed kunnen zijn. Dus verdedigend en aanvallend opzicht. Ik denk dat de eerste wedstrijd tegen Japan verdedigend goed stond. In de tweede wedstrijd iets minder. De tweede wedstrijd ging aanvallend stukken beter. Dus hopelijk kunnen we het beide wedstrijden in elkaar zetten en vandaag een goede wedstrijd neerzetten.
2: Verwacht je een muur waar je tegenaan moet gaan spelen en moet je nou geduldig zijn?
1: Verwacht ik wel. Alleen ze zullen natuurlijk wel de volop klappen, denk ik. Omdat ze natuurlijk wel een reactie willen laten zien en daar zijn we ook op voorbereid. Maar wij moeten scherp beginnen. En een mooi potje ervan maken.
2: Slot, je speelt nu tegen Tunesië, maar tegen Japan en Zweden ook. Nou, vooral tegen Japan voor de groepswinst. Gaan jullie jezelf op de hoogte laten houden van wat daar gebeurt?
1: Nee.
0: Nou, dat is uitgesproken door Virgil van Dijk, de aanvoerder dus van Oranje. Bekend dus met het Engelse weer. Dus wat dat betreft, thunderstormpje meer of minder, daar draait hij zijn hand ook niet voor om. Wat ik overigens begreep is dat veld daar in Kansas City heel kort gemaaid is.
3: Ja, hè? Podcast, ja.
0: Ja, wat zou dat betekenen voor het spel, denk je? En ja, met deze weersomstandigheden.
3: Nou, ik moest aan denken. Ik ben benieuwd als we een van de commentatoren misschien zo daarover kunnen horen. Ja. Kijk, met heel veel regen is het natuurlijk het veld al heel glad en snel vooral, dan is het soms lastig om de bal goed onder controle te krijgen. Dus ik denk dat alleen maar nog meer het spel versnelt. Alleen, ja, het hangt er wel een beetje vanaf hoeveel regen er uiteindelijk valt. Want ja, als we weer Ajax of Heerenveen Ajax tafereelen krijgen, ja, dat doet natuurlijk ook wat met de snelheid van het spel.
0: Ja, nee, dan rolt een bal helemaal niet meer natuurlijk.
3: Nee.
0: Ibrahim, ja, we horen Van Dijk ook zeggen, nou ja, eerste wedstrijd was het verdedigend goed tegen Japan. De tweede wedstrijd was het aanvallend wel goed tegen Zweden. Nu moeten we het een beetje samenbrengen. Is zo simpel?
4: Ja, qua woorden wel natuurlijk. Alleen, het is goed dat ze die punten natuurlijk meenemen. En daar zijn ook de groepswedstrijden voor om hopelijk, ja, uiteindelijk, zo als het in de knock-out fase komt, om dan al die dingen samen te laten komen. En ja, je mag wel hopen en verwachten dat Nederland vandaag de overhand zal hebben. En vooral veel aan het doelsaldo en aan het vertrouwen zal moeten gaan werken. Want als je kijkt naar Tunesië, ja, daar mag je eigenlijk niks meer van verwachten. Die hebben natuurlijk twee keer een pak slaag gehad.
0: Ja, een dramatische start inderdaad gehad. Ik zit eventjes te kijken naar een doelsaldo, -8. Ja, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Aan de andere kant, ja, misschien is dat dan ook juist wel weer een tegenstander die heel getergd is om nog één keer toch wat te laten zien. Dus ja, misschien risico's, blessures en dat soort dingen.
3: Ja, ze hebben natuurlijk na de eerste wedstrijd is de bondscoach ontslagen. Is er een nieuwe bondscoach gekomen, Verenaar, die al bekend staat om zijn speeches onder andere.
0: Oh ja.
3: En dan zou je denken dat in de wedstrijd tegen Japan dat ze dan een antwoord geven. Nou, dat was absoluut niet het geval. Echt, Tunesië is eigenlijk nergens goed in. Kan geen druk zetten. Is niet goed in de counters.
0: Ze kunnen helemaal niks.
3: Nee, ze kunnen echt letterlijk helemaal niks. Maar dit gaat natuurlijk zo meteen als een boemerang terugkomen. Als ze wel weten te scoren. Maar nee, ik verwacht daar helemaal niks van. Dus als Virgil van Dijk het dan heeft over, ik hoop dat het vandaag allemaal bij elkaar komt. Denk ik, ja, verdedigend word je, als het goed is, niet getest. En dat is echt wat anders dan Isaac en Jeukeres van de afgelopen wedstrijd.
0: Ja, nou ja, het kan nog wel eens interessant worden natuurlijk. Veel scoren tegen Tunesië. Want Japan en Nederland geven elkaar eigenlijk helemaal niks toe in die pool. Hè. Zelfs het doelsaldo op dit moment is gelijk. Dus ja, dat kan wel eens bepalend gaan worden, Ibrahim.
4: Ja, zeker. Alleen heeft Japan natuurlijk wel een wat zwaardere kluif aan Zweden. En Zweden die heeft ook nog alles om voor te spelen voor de volgende ronde natuurlijk.
0: Dus dat is in ons voordeel.
4: Absoluut. Dus die zullen hun huid ook zo duur mogelijk willen verkopen. Nou, ik verwacht dat Nederland gewoon met kop en schouders deze groepshoofd zal worden.
0: Ja, denk jij dat ook echt zo is? Dat die spelers en dat ze op de bank helemaal niet op de hoogte gehouden worden van wat er daar bij Japan gebeurt?
3: Ze horen het altijd wel. Ja, dat is echt
0: reacties van het publiek.
3: Ja, precies. En dan loopt er iemand in de catacombe langs en die zegt: oh, Japan 2-0. Oh, ja, weet je, kan wel zeggen, we willen het niet weten. Maar het komt toch tot je. Ja,
0: maar is zo slecht dan om te weten?
3: Nee, en kijk, Nederland wil gewoon winnen. Dat is het belangrijkste. Ze gaan niks proberen op een andere manier te doen. Dus dan hoef je ook helemaal niet na te denken over wat de rest aan het doen is.
0: Nee, dan maak je het jezelf makkelijk wat dat betreft. Ja. Ja, het lijkt dus allemaal goed te gaan met dat weer daar in Kansas City. Ondanks de eerdere stortbuien zijn de fans van Oranje goed en ook heel vrolijk bij het stadion aangekomen.
5: We hebben namelijk meegenomen een poncho. We hebben gekocht in Nederland. Meegenomen. Die hebben we aangehad net. En we komen droog aan.
6: Ik heb heerlijk lekker gewoon rustig in de kroeg gezeten nadat we een mooie oranje mars hebben gedaan.
7: Ja, dus je hebt helemaal geen last van dat weer gehad?
6: Nee, want we hebben gewoon veel lekker bier gedronken en lekker binnengebleven.
8: Ja, heerlijk, ik voel me thuis. Ja, het is echt fantastisch hier. Ik ben wel mijn poncho vergeten, maar ja, dan doe je gewoon oude kleding aan en die mag straks de afvalbak in. En dan gaan we weer een andere oranje shirt aantrekken, toch?
7: Lekker Hollands weer, hè?
9: Zo, ja. Nou ja, ze hebben het over tornado's en zo. Die zie ik niet zo vaak, hoor, in Nederland. Maar verder, die nattigheid, dat kunnen we aan.
6: Wie weet regent het wel, wie weet regent het niet. En nou, we gaan het allemaal zien.
7: Veel plezier.
6: Dus 6-1 gaat het worden en geen enkel probleem. Dus jullie ook veel plezier. It's a kind of magic.
10: It's a kind of magic. Mevrouw Maduro voorspelt het Koninkrijk der Nederlanden.
0: Ja, al is 50% van de deelnemende landen van ons koninkrijk uitgeschakeld. Er blijft natuurlijk genoeg te voorspellen. Verslaggever Ramon Everts ging op bezoek bij de meestervoorspeller. Met een kleine vormdip, mevrouw Maduro. De ventilator waaide, de drankjes stonden koud en pa Maduro zorgde voor muziek.

0: inschenken. Een lekkere juice, weet je, lekker.
1: Hoe gaat het met u?
0: Met mij gaat het goed, maar het is nu echt te warm. Niet stressen, niks, want het is niet goed voor het hart.
1: Maar het is misschien wel een beetje moeilijk om niet te stressen als Curaçao vanavond alles of niets moet spelen.
0: We verwachten vandaag de beste van het beste. Vanavond moeten ze winnen met 2-1.
1: Ik dacht laatst, het is misschien ook wel een beetje moeilijk voor u om te voorspellen, want u kijkt naar hoe die spelers op het veld staan. En we zijn nu uren voor de wedstrijd natuurlijk. Dus u heeft de spelers nog niet gezien. Dan heb ik wat trainingsbeelden meegenomen. En dan kunt u zeggen wat u ziet en wat u daarbij voelt.
0: Ja.
1: Koeman?
0: Die kijkt de laatste tijd blij. Dat doet me goed. Wanneer hij blij is, een coachje blij is, komt ook over op de jongens. Dus nu moeten ze pakken en winnen. Dat wordt 3-1.
1: Toch een doelpunt voor Tunesië.
0: 1 doelpuntje.
1: Eerste in de pool.
0: Ja, dat is mooi toch? Het is mooi. Als Nederland als eerste in de pool staat. Dat is zo.
1: Gaat u kijken vanavond?
0: Dat is wel te doen. Voordat je het weet is het 12 uur. Voordat je het weet is het 1 uur. Dus het is mooi om te kijken. Leuk hoor. Proost op de gezondheid. Hopla.
2: Ja, Mamadouro. En inderdaad, voor je het weet is het 1 uur... en dan is die aftrap van die wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. En toch mooi dat ze ook een blije Ronald Koeman als bondscoach ziet.
3: 18 miljoen bondscoaches.
2: Ja, Nederland is natuurlijk het land van 18 miljoen bondscoaches. Iedereen mag meepraten. Redacteur Mark Voortman heeft de meningen weer gepeld, Mark. Ja. Jij komt voor elke wedstrijd van Oranje met de opstelling van het publiek.
4: Ja.
2: Hoe ziet die er voor vannacht uit?
4: Nou, 32.000 mensen hebben weer hun favoriete opstelling ingevuld op 18miljoenbondscoaches.nl. Kunt u zelf ook doen voor elke wedstrijd. Ja, Nederland is na de wedstrijd tegen Zweden eigenlijk helemaal om. Want Brian Brobbey die kwam niet voor in de eerste opstellingen, maar die wordt nu gekozen door 83% van de mensen.
2: Oh.
4: Die stelt hem op in de spits. Ja, 2 kleine verschilletjes met de opstelling van Koeman is dat Somerville toch wel favoriet is bij de mensen. 64% had hem liever gezien dan Malen op rechts voor. Even kijken. Ja, Mickey van der Ven. Het vertrouwen in hem is wel een stuk kleiner geworden. 57% wil hem nog in de basis. Maar wel nog net meer dan AK. Verder kiest men weer voor Tijani Reinders in de basis. Reinders heeft 30% van het vertrouwen. Maar dus steeds meer mensen willen Justin Kluivert ook wel eens in actie zien. Ja, en van de mensen die geen verstand van voetbal hebben, kiest toch 54% voor Frenkie de Jong.
2: Ja, dat zal Frenkie wel kunnen waarderen, denk ik inderdaad. Hey, dat WK dat inspireert supporters ook tot allerlei creatieve uitingen en zo. Wat kwam mij allemaal tegen?
4: Ja, vooral met behulp van AI kunnen ze tegenwoordig heel veel. En dan gaan ze helemaal los. En opvallend vaak maken ze ook wat dingen met Donald Trump erin. Eerder hoorden we al een country liedje. Dear Daddy President. Nu kwam ik op de Facebook van Marcel Bamberg een video tegen, waarin hij een interview met Trump heeft. En dat loopt volledig uit de hand.
5: You're crooked. Your press is crooked.
6: Nee. Our press is juist high pressure. Het is hoge totaal voetbal. Oranje will be great.
5: Our country can never be great with a dishonest.
6: Zo dishonest press. Het is juist, we hebben 5 man achterin met Frenkie de Jong. En we hebben Virgil van Dijk. Dat is een sterkere muur dan jij ooit hebt gebouwd. Met je oranje gezicht.
2: Met je oranje gezicht.
4: Ja, dat soort dingen maken mensen.
2: Ja, mooi. Ja, we weten. Die aftrap, dat hing er een beetje om, hè? Of het nou wel of niet om 1 uur ging lukken. Dat gaat dus lukken, hè, mensen. Blijven aan die radio gekluisterd. Maar de fans, gaan die ondanks dat aangekondigde noodweer wel kijken hier?
4: Zeker, want in Nederland is het gewoon lekker weer. En zag ik op X een foto voorbij komen van een fietsende jongeman met een airfryer onder zijn arm.
2: Oh.
4: Met het onderschrift, het typische WK-beeld met je airfryer op weg naar je maten. dus mensen hebben er zin in. Drea zegt bijvoorbeeld even een voorslaapje gedaan, zodat ik fris en fruitig Tunesië en Nederland kan kijken. Jeroen zegt iets wat cynisch, wakker blijft tot 1 uur om te horen dat de wedstrijd 3 uur wordt uitgesteld. Zin in. Dus die was iets wat cynisch, maar die kan ook gewoon gaan kijken. Jen gaat niet kijken, maar hij steunt wel Nederland door zijn oranje onderbroek aan te doen tijdens het slapen.
2: Ah, nou ja, je moet die nacht ook een beetje doorkomen. We hebben hier ook de zoutjes en de koekjes en zo al liggen. Dus dat komt hier helemaal goed. Hè? We hoorden zojuist ook mevrouw Maduro, die de uitslagen dus van die wedstrijden voorspelt. Gaat nog niet zo heel erg lekker trouwens, dit WK. Ja. Bij Radio 538 hebben ze scheidsrechter Bas Nijhuizen.
4: Ja. Of beter gezegd, de ezels van Bas Nijhuis. Oh. Hij heeft namelijk 3 ezels. Snoepie, Sientje en Saartje. Die laat hij los.
2: Dat zijn zijn eigen ezels.
4: Dat zijn zijn eigen ezels. Hij heeft een hele grote tuin.

0: Oh? Hij heeft namelijk drie ezels, Snoopy, Sientje en Saartje. Die laat hij los.
1: Dat zijn zijn eigen ezels?
0: Dat zijn zijn eigen ezels. Hij heeft een hele grote tuin met een grote wei. En dan laat hij die ezels in los. Daar staan twee voerbakken. En de ene voerbak is dan van de tegenstander en de ene is van Nederland. Mm. En dan als ze dan met z'n allen naar de voerbak Nederland lopen, dan gaat Nederland dik winnen. Nou, dat hadden ze bijvoorbeeld tegen Zweden voorspeld en dat klopte. Ja? En tegen Japan hadden ze een gelijkspel voorspeld. Toen verdeelden ze zich een beetje over die voerbakken.
1: Oh, dat is het gelijkspel.
0: Ja, dus we zijn benieuwd wat ze nu hebben voorspeld.
2: Daar jongens, kom maar, Robby doet mee. Kom maar jongens, daar gaan we. Ja. Nou, dan komen ze aan hoor.
1: Oh,
2: Snoopy die is al vooruit. Snoopy, hallo. Hallo? Ze laten Tunesië gewoon eigenlijk... Kijk dan! Het is Nederland! Nee, dat kan er niet waar zijn.
3: Maar dit wordt ook weer, dit wordt een grote uitslag, denk
4: ik, Bas. Over.
2: Ik denk dat Tunesië beter helemaal niet op kan komen daar.
0: Nee, dus de ezels van Bas Nijhuis, als die het weer aan het rechte eind hebben, dan gaat Nederland dik winnen vanavond.
1: Ja, dat is mooi. Dat we dan ook naar die octopus uit Duitsland gewoon de ezels van Bas Nijhuis hebben. Heel goed. Dankjewel, Mark. En we horen jou na de wedstrijd weer. En dan gaan we ook de vragen behandelen aan Ibrahim en Leone. Want die kunnen mensen natuurlijk weer in gaan sturen. Dus heeft u een vraag aan onze analisten, stel die vooral via de NPO Radio 1 app. Dan over Curaçao. Ja, dat is minder mooi. De droom van Dick Advocaat in Curaçao is voorbij na de nederlaag van vanavond tegen Ivoorkust. De conclusie van de bondscoach Dick Advocaat direct na het laatste fluitsignaal.
5: Nou, dat je niemand verwijten kan. Want ze hebben keihard gewerkt om een resultaat te halen. We geven de eerste goal weg uit niks. Dat is onnodig. Maar ondanks dat hebben we genoeg kans gehad om te scoren. Maar ja, je speelt tegen een kwalitatief betere ploeg en dan kan dit gebeuren.
6: Was de 2-0 een realistische weerspiegeling van vanavond?
5: Ik vond wel dat wij ook wel een goal verdiend hadden, gezien de kansen. Maar ja, deze ploeg, als je, wat ik in het begin al zei, als je ziet waar ze allemaal spelen, ja, dan hebben ze meer kwaliteit dan wij. Maar geven wij het aan onze speler. Ze hebben het echt op het veld laten zien.
6: Wat is het algehele gevoel op dit moment van het WK 26 voor Curaçao?
5: Nou, geweldig dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Drie uitwedstrijden. Want ze hebben natuurlijk veel meer publiek dan wij. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben. Ja, alleen maar complimenten.
6: Ben je trots?
5: Op die spelers zonder meer. Ja, en op het publiek ook.
1: Ja, met opgeheven hoofd het toernooi uit Dick Advocaat met zijn Curaçao. Het gaat echt gebeuren over een kwartiertje. De wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. En dan gaan we even naar onze commentatoren. Anne de Jong en Mark Kloostra. Ja, staat natuurlijk goed voor Nederland. En toch, ja, het kan alle kanten op nog in die pool. Hè? Koeman zei we willen groepswinnaar worden. Maar het is niet per se noodzakelijk, toch?
7: Nee, nou, het goede nieuws voor iedereen is dat het eigenlijk volgens mij onmogelijk is om niet door te gaan
1: op
7: dit WK. Want je kan altijd nog derde worden tegen wie je dan moet. En hoe dat loopt, daar zit nog een hele tombola achter. Daar ben ik niet in gedoken. Maar om eerste of tweede te worden, daar valt wel enige lijn in aan te brengen. Bij een gelijk aantal punten wordt eerst gekeken in de pools naar onderling resultaat. Nou, gelijk aantal punten is alleen nog mogelijk als Japan van Zweden zou winnen. Nou, dat was 2-2 tegen Nederland. Dus ja, dan moet je kijken naar wat het doelsaldo is. Dat is op dit moment ook gelijk. Dan ga je kijken naar doelpunten voor. Dat is in het voordeel van Nederland op dit moment. Maar er is dus een scenario dat als Nederland bijvoorbeeld met 2-0 wint van Tunesië, maar Japan met 3-1 wint van Zweden, dan kom je daar ook in gelijk te staan. En dan wordt er gekeken naar wie de minste gele kaarten heeft.
1: Oh ja.
7: Ja, en Nederland heeft er 3 gehaald en Japan nog 0. Dus of het moet dan een enorme schoppartij worden daar, met vooral Japanners erbij betrokken, dan zouden we dat ook nog kunnen winnen. Maar over het algemeen gezien is Tunesië, dat zie je aan al die wedstrijden die ze tot nu toe gespeeld hebben, wel echt de minste ploeg in deze pool. Als Nederland gewoon wint en dat ook nog met een paar doelpunten verschil doet, dan moet het normaal gesproken een eerste plek worden. Dat heb je nog volledig in eigen hand in ieder geval. En Japan speelt met Zweden echt wel tegen een betere tegenstander dan Nederland-Tunesië.
1: Ja, waarbij je natuurlijk, ja, daar schijnt Koeman zich niet mee bezig te houden, kunt afvragen of dat nou per se een voordeel is om als eerste te eindigen in die pool. Ja, afhankelijk van wie je liever treft, Marokko of Brazilië.
8: Ja, dat sowieso. Maar dat kun je dus op voorhand niet zeggen. Hè? Want dat zal de uitslag van die wedstrijd die we dan moeten spelen uitwijzen. Als je die verliest, dan zal iedereen zeggen, ja, we hadden beter tegen die ander kunnen spelen. Ja, dat weet je nooit. Ik denk dat het publiek liever maandag om 7 uur wil spelen dan in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur.
1: Barbecue'tje aan, ja.
8: Precies.
1: Zeker.
8: Dus als

0: de fans in Nederland een plezier willen doen, dan zou ik ze willen aanraden om deze wedstrijd min of meer te laten lopen en tweede in de pool te worden. Want dan zijn we in ieder geval van die nachtwedstrijd af. Maar ja, zo zullen zij er niet in staan, zo zullen zij er niet over denken. Ze willen denk ik wel naar Mexico ook. Is ook wel mooi, hè?
1: Daar
0: leeft het voetbal natuurlijk ook als een
2: Je kan nog helemaal die schema's induiken om dan te kijken in welk pad je terecht wil komen op weg naar de finale. Ja, het wordt allemaal wel heel gecompliceerd als je daar dan rekening mee gaat houden. Dus ik snap ook wel ergens dat Ronald Koeman zegt, weet je, laten we maar gewoon eerste worden. En dan zien we wel hoe het verder valt.
3: Nou ja, we hebben nog ruim 3 uur uitzending. Dus die scenario's, daar komen we ongetwijfeld ook nog wel een keer voorbij. Ibrahim.
0: We hopen dat we het redden in 3 uur.
3: Precies. Wat zou jij het liefste hebben? Marokko of Brazilië als tegenstander straks?
4: Nou, dat denk ik dat het heel veel verschil maakt.
3: Nee? Wat denk jij, Leonne?
5: Ik heb hier ook heel lang over nagedacht. Het is echt 50-50.
3: Ja.
5: Ja, het is zo moeilijk, deze keuze.
3: Ja. Nou ja, misschien moeten ze maar gewoon gaan spelen tegen Tunesië. Gewoon gaan winnen. En dan wordt het Marokko. Dat is ook een mooi affiche. Alleen wel diep in de nacht. Dat dan weer wel. Goed, we gaan er even uit voor de Ster en het NOS Journaal. Wat we wat naar voren halen. Zodat we niks van die wedstrijd hoeven te missen. Want om 1 uur, ijs- en wederdienende, donder- en bliksemdienende moet ik eigenlijk zeggen. Gaat het van start, die wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Tot zo.
6: NPO Radio 1. Het is 12:12. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival nog door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Vanwege het weeralarm is ook het naastgelegen pretpark Walibi vandaag gesloten. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. In der tijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. Onlangs werd aandacht besteed aan de zaak in opsporing verzocht. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen de 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Paul, dat we om 1 uur kunnen gaan beginnen met Nederland tegen Tunesië. De spelers staan klaar in de tunnel, maken zich klaar voor de volksliederen. We gaan kijken naar die wedstrijd en ook naar de volksliederen gaan we luisteren. En dat doen we onder het begeleidend commentaar van Anne de Jong en Mark Loostra.
1: 2-2 tegen Japan, 5-1 tegen Zweden. En wat wordt het dan vanavond tegen Tunesië? Het zwakke broertje uit de pool, 1 doelpunt gemaakt, 9 doelpunten tegen en precies 0 punten verzameld. Nederland is aan de stand verplicht om deze wedstrijd te winnen in Kansas City. In het stadion van de Chiefs gaat het allemaal gebeuren op een kort gewiekte grasmat. Dat een beetje wat weggeeft van een golfbaan, heb ik me laten vertellen. De vlaggen worden uitgerold. Staat op het punt van het beginnen. Wat ziet het er weer oranje uit, Anne?
2: Ja, ongelooflijk veel mensen in het oranje gekleed. Of het nou is dat het allemaal Nederlanders zijn die daar zitten. Of dat het een soort Nederlands virus is dat rondgaat in Kansas City. Zoals het misschien ook al rondging in Houston, waar Nederland eerder speelde. Het oranje als feestmiddel gaat ook dit WK weer de wereld over met dit soort beelden. Van dat drukke stadion nu in de catacombe. De gespannen kopjes bij Nederland en bij de spelers van Tunesië. De jasjes aan met de ritsen tot helemaal boven opgeritst. Het is niet warm in Kansas City. We hebben het daar zoveel over gehad van tevoren. Over hoe warm het wel niet kon zijn op dit WK. En nu gaat het juist over het onweer en over de regen. Net iets boven de 20 graden. Het is niet vervelend om in te voetballen. Misschien is dit juist nog veel lekkerder dan die enorme warmte die er is. En terwijl Virgil van Dijk iedereen nog even vertelt dat ze het veld op mogen met een lekkere come on boys.
1: Gas
2: komen
1: erop,
2: ze nu het stadion in.
1: Mooi, gas erop.
2: Ja, vet.
1: Dat zei hij. Come on boys, gas erop. Ja, dat is wel wat we willen zien. Lekker potje voetbal met veel doelpunten van het Nederlands elftal. Daar zetten we onze handtekening onder met Verbrugge op doel. Dumfries, Van Hekken, Van Dijk en Nathan Aké achterin. Op het middenveld De Jong, Gravenberg, Reinders en voorin Malen, Brobby en Cody Gakpo. Wat hoop ik voor die Donjo Malen dat hij er vandaag eindelijk eentje inschiet. Hij scoorde niet tegen Oezbekistan, niet tegen Algerije, niet tegen Japan en niet tegen Zweden. En je hoort aan alles dat hij niet het volste vertrouwen geniet. En dat het vandaag de op of ronde is voor een basisplaats in de volgende ronde. Want die gaan we halen met Oranje. De bal wordt opgepakt. De scheidsrechters melden zich. En ook de 22 artiesten komen nu het veld op.
2: Allemaal komen ze het veld op met erachter ook de wisselspelers. Nog zo'n nieuwe traditie. Net als de breaks die we hebben op dit toernooi. Amerika, Mexico en Canada pakken het net meer op hun eigen manier aan. En daar moeten wij ons naar schikken. Voorlopig gaat dat voor Nederland nog helemaal prima. Het groot vlag vertonen ook natuurlijk met op het veld de vlaggen die zoals we het nu zien niet de goede kant op staan. Want het lijkt blauw, wit, rood. Maar het ligt er natuurlijk ook aan, net aan welke kant je hier naar kijkt. Het is een imposant stadion. Ook weer 76.000 mensen passen erin als het gaat om het voetbal. Nog een paar lege plekken zijn er wel, maar grotendeels gevuld. En in die 76.000 heeft Jan-Paul van Hekken toch nog een bekende gezien. Want hij zwaait even.
1: Ja, zijn ogen zitten.
2: En zijn ogen is weer helemaal open. Steeds minder zwart. Nog een klein bruintje zit eronder. We gaan luisteren naar de volksliederen.

0: Waar dit ook ter wereld wordt gespeeld. Het is altijd indrukwekkend als ons volkslied te horen is. De handjes worden gegeven. Er werd meegezongen. En de spelers begroeten elkaar. Spelers die normaal gesproken amper tegen elkaar voetballen natuurlijk. Want bijna alle Nederlandse spelers zitten in de Europese topcompetities. En datzelfde kun je niet zeggen van de opstelling van Tunesië. Waar de aanvoerder nog wel bij Eintracht Frankfurt speelt. Dat is een grote club in Duitsland. Maar je daarna toch heel erg moet zoeken. En dan kom je alleen nog uit bij Burnley en Lorient. En ook een paar spelers uit de eigen Tunesische competitie. En die staat, met alle respect voor de Tunesische competitie, natuurlijk niet zo hoog aangeschreven als de Premier League. Waar het grootste deel van onze oranje spelers in mag acteren. De groepsfoto's worden gemaakt. De jasjes worden uitgetrokken. En de interim bondscoach die midden in het toernooi van Tunesië is ingeschakeld. Hervé Renard kijkt met een strak gezicht voor zich uit.
1: Stopt er ook alweer mee.
0: Ja, hij stopt er gelijk ook mee inderdaad. Ja. Hij kwam nadat Sabri Lamouchi werd ontslagen na de enorme nederlaag tegen Zweden. Maar Japan werden met net iets zijn andere cijfers, maar wel 4 doelpunten verschil vervolgens ook verloren. En daarna werd ook weer duidelijk dat hij naar dit toernooi niet verder gaat. Het is wat dat betreft ook onrustig bij de Tunesiërs.
1: Ja, het heeft niet geholpen. 5-1 en daarna 4-0. We kunnen dan niet zeggen dat er sprake is van een schok-effect bij de nummer 44 van de wereldranglijst. Afrika Cup tegen Mali eruit in de 8e finale. Was wat teleurstellend, maar nu dus op het WK en over teleurstellingen gesproken. Kunnen we ook zeggen van de campagne van Tunesië tot nu toe. Wat zitten er veel mensen in een oranje shirt en anderen zei terecht of ze nou allemaal echt een paspoort hebben uit Nederland. Dat is maar zeer de vraag. Maar ze zitten er wel, ze juichen voor ons. En we kijken nu naar de opstelling van Tunesië. Die van Nederland heb ik al benoemd. Die van Tunesië, daar heeft Anne het nodige over gezegd. Ze hadden trouwens een talentvolle spits bij Tunesië, Ben Farhat. Maar die mocht van zijn vader niet mee en meldde zich af. En dat had er alles mee te maken met dat zijn vader bang was dat hij slecht zou spelen op het WK. En dat dan zijn transfer van Karlsruhe, want daar speelt hij in de Zweite Bundesliga, dan niet door zou gaan. 6 goals in de Zweite Bundesliga, maar dus niet op dit WK als een klein relletje bij Tunesië. De mannen van Nederland worden gepresenteerd. Ik heb er wel zin in, Anne. Ik weet niet hoe het met jou zit.
0: Altijd. Zeker op dit soort momenten bij Tunesië. We kunnen de namen zo even noemen, zodat je ze al een keer gehoord hebt. Belangrijkste misschien voor Nederland is dat Omar Rekik, geboren in Den Haag, niet in de basis staat. Hij maakt het enige doelpunt voor Tunesië dit toernooi. Ayman Dagmen is daar de keeper achterin. Is een wisseling met Rani Kedira die het veld in is gekomen. Die achternaam kun je misschien nog herkennen van zijn oudere broer Sami Kedira, die wereldkampioen werd met Duitsland. Rani Kedira is onlangs overgehaald om voor het land van zijn vader uit te komen. Tunesië heeft ondanks zijn 32 jaar pas 5 interlands gespeeld. Ja, voor de rest zijn het wat onbekendere namen. Hannibal, die ken je misschien als je de Premier League volgt. Hij degradeerde met Burnley. En is ook de makkelijkste herkennen speler vanwege zijn geweldige haardos. En verder is dat wel een fijne aanvallende middenvelder om te hebben voor Tunesië. Iedereen is er klaar voor. Nederland mag aftrappen. Diep in de nacht in Nederland wordt de laatste poolwedstrijd gespeeld voor Oranje. De zekerheid dat we nog doorgaan dit toernooi is er al. De uitgangspositie wordt vanaf nu bepaald. De wedstrijd is afgetrapt met een bal terug naar Bart Verbrugge.
1: Nee, ze zijn diep in de nacht in Nederland. Maar het kan nog dieper in de nacht. Dan moeten we eerste worden in de pool. En dat doen we door ongeveer hetzelfde resultaat te boeken als Japan. Als het gaat om doelpunten te maken. Hetzelfde doel zal. Dan worden we eerst en dan spelen we echt midden in de nacht. Om 3 uur 's nachts. De eerste bal naar Gakpo. Speelt hem schuin terug. We zijn al lang op de helft van Tunesië. Is de bal contact van Ake, speelt hem naar Van Hekken. Zo in een traag tempo gaat de bal van verdediger naar verdediger. Is hij nu bij Van Dijk in de as van het veld. Rechts is er wat ruimte bij Dumfries. De bal gaat daaraan voorbij, gaat naar Malen.
0: Malen zoekt even zijn directe tegenstander op. Dumfries door richting de achterlijn. Daar kan Tunesië hem gewoon overheen laten gaan. Het is een doeltrap voor de Tunesiërs. Renard begint maar weer met schreeuwen. Deed hij de vorige wedstrijd ook behoorlijk. Terwijl Khedira een plekje zoekt vlak buiten zijn verdediging. En de bal lang gaat van Dagmen naar voren. Daar gaat Mastouri nog achteraan. De spits die houdt hem dan binnen aan de linkerkant van het veld. Bij de achterlijn komt hij ongeveer uit. Hij kan een voorzet gaan geven. Komt hij aan? Ja, dit is een hele grote kans, zeg. Garbi die komt op het juiste moment in de 16 meter. Staat behoorlijk vrij. En na 1 minuut en 13 seconden spelen had Nederland achter kunnen staan. Maar hij schiet heel hoog over.
2: Ja, met binnenkant voet. Laat de bal wat min of meer op de binnenkant van zijn voet vallen. Staat op 7, 8 meter van het doel. Staan ze niet echt op te letten bij Oranje achterin. Met name Frenkie de Jong is hem daar even kwijt. Staat met zijn armen breed te gebaren. Waar komt deze jongen nou vandaan? Nou goed, het is de eerste waarschuwing van Tunesië. We hopen dat de oranje mannen wakker zijn. De bal is bij Van Dijk. Speelt de bal schuin naar voren naar Gakpo. Staat nu even 1 tegen 1. Dribbelt naar binnen toe, maar daar staan heel veel witte shirts. Rapt de bal dan terug en dan weer naar zijn rechterbeen. Dan gaat het naar Van Dijk. Diep op de helft van Tunesië. Nu naar Ake aan de linkerkant. 20 meter van de achterlijn. Toch maar weer terug naar aanvoerder Van Dijk. Frenkie de Jong wil de bal. Die krijgt hem nu ook en verplaatst hem nu naar de rechterkant. Naar Dumfries. Terug naar de Jong. En dan naar de kop van de middencirkel naar Van Hekken. Zo bouwt Oranje gelukkig. Hebben we 1 gevaarlijk moment gezien. Was dat verrassend genoeg van Tunesië. Als de Jong de bal aan Brobbey geeft. Brobbey naar Malen. We zitten op rand 16 meter buitenom. Dumfries scherpe voorzet. Eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. Het eigen doelpunt van Skiri. Op de voorzet van Malen. En na 2,5 minuut staan we voor. 0-1.
0: Het is vooral ook tekenend hoe Skiri wegloopt. Hoofdschuddend. Terwijl volgens mij nog een Nederlands speler naar hem toe gaat om een hart onder de riem te steken. Maar hij dat wegschudt. De aanval is wel mooi inspelen op Robbie Malen naar de zijkant. Strakke voorzet van Denzel Dumfries en Skiri. Ja, hij probeert de bal naar voren te schieten, maar krijgt die bal helemaal verkeerd op zijn voet. En schiet hem in zijn eigen doel. Het is knullig wat hij doet. Het is lullig voor Tunesië. Het is 1-0 voor Nederland. Dat is het allerbelangrijkste. Na die enorme kans van Tunesië is Nederland wel gelijk trefzeker.
2: Ja, het is lullig voor Tunesië, maar ook een beetje lullig voor Brobbey. Want die stond helemaal vrij.
0: Ja, dat is wel niet raar.
2: Tik Brobbey hem erin. Had hij weer een vroeg doelpunt te pakken. Nou, na de kans voor Tunesië is het dus gelijk raak aan de andere kant. En we zijn pas 3 minuten en 20 seconden onderweg. Een hele vroege openingstreffer van Oranje. Terwijl Mesbri Hannibal de bal nu onder controle probeert te krijgen. Maar dat duel aan het verliezen is. Van Gravenberg langs de zijlijn levert de bal in. Maar die is ook over die zijlijn geweest. Dus is de inworp voor Tunesië. Metertje of 20 van de achterlijn vandaan. Aan de linkerkant van het veld. Bal gaat richting de cornervlag. Naar Hannibal. Die staat oog in oog nu met Dumfries. Uit stilstand probeert hij een loer te draaien. Lukt allemaal niet. Maar de paas is goed. Naar de as van het veld. Naar Garbi. Het gaat nu naar de rechterkant. Naar Valérie. Tempo bij de Tunesiërs nu dat de aanval zoekt. Via Valérie gaat het terug richting halverwege de helft van Oranje. Deze paas moet worden onderschept door Ake door de bal weg te koppen. Dat is gelukt, maar Tunesië neemt weer over.
0: De aanval gaat even verder. Ake speelt de bal dan naar voren, maar komt niet de middenlijn over. Nederland staat op een 1-0 voorsprong tegen Tunesië. Na zelf een grote kans tegen te hebben gehad. Het doelpunt door een Tunesiër gemaakt. Skiri met het enige doelpunt tot nu toe na 4,5 minuut spelen.
3: Ja, de voorsprong dus voor Nederland. Wel efficiënt, Leonne.
4: Heel efficiënt, want ze begonnen eigenlijk niet heel goed aan de wedstrijd. Tunesië met een onwijs grote kans. Maar die voorzet van Malen was eigenlijk perfect voor Brobbey. Ja. Maar er zat even een Tunesiër tussen die een beetje dat Catarese het eigen doelpunt na probeerde te bootsen, geloof ik.
3: Ja, hier brengen we pas wel helemaal in de lijn der verwachtingen als het gaat om Tunesië, toch?
5: Ja, dit is wel, als je kijkt naar het vele tegendoelpunten, dan is dit wel heel erg typerend om dan ook weer zo'n eigen goal te maken. En helemaal als je nog een halve minuut geleden eigenlijk de grootste kans krijgt om zelf op voorsprong te komen. Maar het is voor Nederland een enorme opsteker om al zo vroeg in de wedstrijd een goal te maken. Dus laten we hopen dat dit een voorbode is voor voor vele goals.
3: En dus een comfortabele voorsprong voor Nederland. Er wordt nog even gewerkt aan de verbinding met Mark Kloostra en Elmer de Jong. Dus wij praten er gewoon nog eventjes over door. U hoorde het misschien al, het ook wat een beetje haperend klonk. Dus technisch probleempje wordt aangewerkt. Waarbij we dus een toch ook best wel gretig Nederland zien, denk ik, Leon. Hè? Ze willen wel.
4: Ja, op die opening even ja. Na.
3: Maar daarna, toen ze de draad oppikten.
4: Zeker, je ziet het nu ook echt momenten dat ze tempo hoog hebben, snel proberen de bal te verplaatsen. Want het is Kijk, Tunesië staat 1-0 achter, maar die staan alsnog in een heel laag blok met 5-4-1. Dus die hebben echt absoluut geen intentie om Nederland onder druk te zetten. Dus dan moeten we weer hopen dat het snelle spelverplaatsingen zijn. Snel naar de contrakant. En ja, daar moet je wel die intentie voor hebben om dat uit te willen spelen.
3: Ja, want we weten, Ibrahim, dat de volgende wedstrijd natuurlijk een cruciale gaat worden. Die 16e finale tegen waarschijnlijk Marokko. Is dan lekker als je hier nog eventjes een beetje dat vertrouwen... Oh, daar gaat hij er alweer in, hè? Alweer een treffer voor Nederland. En dit keer is het Brian Brobbey die hem fantastisch inschiet. Terwijl de verbinding met onze commentatoren nog steeds niet is hersteld. Maar wij kunnen u melden, Nederland op 2-0 gekomen. Brian Brobbey die het dan toch weer opnieuw doet. Ongelooflijk verhaal, Leone.
4: Ja, dat is niet normaal. Het komt vanuit het doodspelmoment. Virgil van Dijk lijkt hem eigenlijk niet eens goed te koppen. Maar die bal komt terecht bij Brobbey. En die schiet hem genadeloos binnen.
3: Tja.
4: Ja, het is wel een bewustie trouwens. We zien nu de herhaling. Het is echt al... goede variant.
3: Ja, geweldig ingeschoten door Brobbey. He's on fire, Ibrahim.
5: Ja, die jongen die pakt gewoon echt zijn kans. En hij gaat vrolijk verder waar hij eigenlijk mee bezig was. En Spit wordt uiteindelijk altijd afgerekend op zijn goals. En hij heeft er ook weer eentje op zijn lijstje die erbij kan schrijven. En kijk, dit is gewoon een droomscenario. Vroege voorsprong, weliswaar. Tunesië die ook een grote kans krijgt in de beginfase. Maar dit is wat je de mensen thuis wil voorschotelen. Ook de mensen die daar de hele dag door in die regen van rechts, van naar links, van voor naar achter. Ja, ja. Dat is gewoon kerst op de taart.
3: We hebben weer contact met Anne en met Mark. En begrijp ik nou dat er een VAR-check is, heren?
6: Die is zojuist overgegaan. We voetballen weer en we staan 2-0 voor. Nadat Brobbey net niet de kans kreeg om doelpunt te maken. Een eigen doelpunt bij de 1-0. Tikte hij hem nu wel binnen. En staat Nederland na 8 minuten 2-0 voor. Alle scenario's kunnen we ongeveer de prullenbak in. Dit Tunesië is niet in staat Nederland tegen te houden. En alles lijkt erop dat Nederland eerste gaat worden in de pool voorlopig. Terwijl er een schotje is van de Tunesiër Abdi. Die na het grote verlies tegen Japan in tranen voor de camera stond. En zijn verontschuldigingen aanbood aan het Tunesische volk. Voor de grote nederlagen die het geleden heeft. Staat nu alweer achter met 2 doelpunten verschil. Tunesië is niet in staat om goede wedstrijden te spelen dit WK. En als het zo doorgaat, en dat is natuurlijk het goede nieuws voor Nederland, dan zou dit een hele grote uitslag kunnen worden.
1: Ja, het is maar net hoe lang Nederland het gaspedaal wil indrukken. Maar voorlopig is het 2 keer schieten, 2 keer scoren. En gaat Gakpo er alweer vandoor aan de linkerkant. Speelt de bal nu schuin terug naar de Jong. Dan kan het naar de as, naar Gravenberg. Die zoekt Brobbey. Die wil klaarleggen voor Malen, maar krijgt de bal niet bij Malen. Dan neemt Tunesië over via Hannibal. Maar het is van korte duur. Dumfries loopt het gaatje dicht. Wordt aan zijn arm getrokken. En ook dat is gezien door de scheidsrechter. Vrije trap voor Oranje. Snel genomen door Dumfries. Maar te snel volgens de scheidsrechter. Dus moet het even terug. We zijn halverwege de helft van Tunesië. We zijn pas 9 minuten onderweg. Het staat 2-0 voor Oranje.
6: Nou, absoluut geen veldje aan de lucht. In de as van het veld heeft Virgil van Dijk de bal. Kan eens rustig om zich heen kijken. Halverwege de helft van Tunesië. Tunesië nu terug met alle spelers net buiten de 16 meter. Dus de linies kort op elkaar. En Nederland zoekt de linkerkant. Gakpo kan zijn mannetje op gaan zoeken. Voorzet is hoog en vliegt over alles en iedereen heen. En komt dan over de achterlijn uit. Geen geslaagde voorzet van Cody Gakpo. Hij loopt weer rustig terug na 10 minuten die bijna perfect verlopen voor Nederland. Zeker als je naar de stand kijkt natuurlijk. Dagmen, de keeper die de eerste wedstrijd niet speelde, maar daarna wel. Ook die keeperswissel heeft niet veel geholpen voor Tunesië. Verstuurt de bal over de helft heen richting de kant van Nederland, maar die vliegt over de zijlijn. Het is een ingooi voor Nederland halverwege de eigen helft.
1: Nou, exact 10 minuten spelen. En die inworp is alweer genomen. De Jong kan veel meters naar voren lopen. Doet dat dan ook. En geeft de bal nu naar de rechterkant. Naar Dumfries. Halverwege de Tunesische helft. Schuin terug naar Van Hekken. Bal kan naar Van Dijk. Daar gaat hij ook heen. Die staat op de kop van de middencirkel op de helft van Tunesië. Vanuit stilstand nu de bal naar voren gespeeld. Brobbey uit de spits gezakt. Tot vlakbij Van Dijk. Heeft de bal gekaatst naar Van Dijk. Naar Van Hekken. En nu zijn we aan de rechterkant. Waar de bal bij Dumfries is. Schuin terug. Weer naar Van Hekken. Staan ze allemaal dicht op de 16. Meter bij Tunesië en Nederland dus ook. Ze gaan met z'n allen, schuiven ze naar voren. Gaat de bal nu naar de rechterkant, naar Dumfries.
6: Dumfries houdt even in met zijn voorzet en dribbelt dan naar achteren. Speelt hem naar Van Hekken. Die net voor de eigen helft een nieuwe aanval voor Nederland opzet. Opening naar de rechterkant. Malen vlakbij de zijlijn. Begint aan een actie om Abdi heen. Geeft hem voor deze bal. Komt niet aan bij Reinders. Afvallende bal. Frenkie de Jong die schiet. Maar schot gekraakt. Dit had zomaar de 3-0 kunnen zijn. Maar nu valt het even niet goed voor Nederland. Moet het opletten op de counter. Het is een steekbal naar de rechterkant van het veld. De voorzet gaat richting Mastouri. Maar goed gegleden door Jan-Paul van Hekken. Aanval gaat nog wel verder. Jan Valéry naar Garbi. Garbi, hakje is mooi. Maar doorzien door Ake, die geeft wel een corner weg. We spelen 12 minuten Nederland 2-0 voor.
1: Van Hekken met twee armen gebarend. Wat gaat er allemaal mis? Doet er niet toe. Het is opgelost door Ake. Het heeft wel tot gevolg dat er een corner komt vanaf de rechterkant. Voor Tunesië, voor Garbi. Het gleed hij er weer lekker tussen, die Van Hekken. Die speelt een uitstekend WK tot nu toe. Huwelijk waren de zorgen toen Timber zich afmeldde. Maar hij heeft het feilloos overgenomen. En is echt een rots in de branding achterin bij Nederland. Dat met 2-0 voor staat na 12 minuten spelen. Maar nu wel een corner tegen. Die kunnen ze kort nemen. Want Hannibal komt zich melden bij Garbi. Daar gaat de bal nu ook heen. Die staat op een meter van de cornervlag. Geeft hem terug naar Garbi die hem niet verwacht. Moet terug naar halverwege de helft. Valéry zet de bal voor. Kopbal recht in de handen van Verbrugge. Daar hebben we geluk dat hij recht doorkopt. En recht in de handen van Verbrugge. Lekker voor de keeper. Eerste redding voor hem. Rolt de bal snel naar Dumfries.
6: Ja, het is niet zo dat Tunesië niet tot kansen komt. Want dit was ook een beste kans voor Ben Slimane. Die van niet al te ver kon koppen. Maar Verbrugge op de juiste plaats. En ook wel recht door het midden gekopt. Nederland heeft weer de bal centraal met Jan-Paul van Hekken. Die kiest voor de rechterkant. Waar Dumfries hem terugspeelt naar Van Hekken. Van Hekken naar Van Dijk. Het zijn de verdedigers die op de helft van Tunesië nog mogen combineren. Even naar voren naar Gakpo, maar tegen de zijlijn aan. Gaat terug naar Ake en Virgil van Dijk. Die verstuurt dus een diepe bal richting Malen. Abdi kopt de bal weg. Tweede bal is dan voor Gravenberg. Maar die komt niet tot bij Malen. Dan wil Tunesië wel counteren met Mastouri. Die actief is in het duel. Maar wel halverwege zijn eigen helft. Pas weer uitkomt in het balbezit. Dan komt Tunesië nog niet de eigen helft af met het rondspelen nu. Want de centrale verdediger Ben Hamida moet naar de zijlijn. Die dan maar weer terug. Nederland zet even druk op de opbouw van Tunesië. En Tunesië weet zich geen raad.
1: Kijken wat het oplevert. Brobby zet druk. Maar deze paas is goed op het hoofd van Valéry. Die staat op de zijlijn. Van Dijk komt goed voor zijn tegenstander. Wint het kopduel. Maar vervolgens wordt het duel verloren door Gakpo. Is Oranje de bal kwijt. Het wordt hersteld door Ake door de bal over de zijlijn te glijden. Nou, het staat 2-0 voor Oranje na 13,5 minuut. Maar dat kan je niet zien aan het gezicht van Koeman. Die kijkt nog niet heel erg tevreden. Als de bal teruggaat richting de eigen 16 meter bij Tunesië. En de opbouw daar verzorgd gaat worden door centrale verdediger Ben Hamida. Die dribbelt schuin naar voren. Komt richting de middenlijn en geeft hem nu naar de linkerkant. Naar Abdi.
6: Abdi houdt even in. Speelt de bal dan terug naar achteren. Lange bal komt er niet, want het is een kapbeweging. Terug naar het centrum waar Montessar Talbi in wordt gespeeld. Die durft niet naar voren onder druk van Cody Gakpo. Terug naar zijn keeper. Ayman Dagmen speelt bij de nummer 3 van de Tunesische competitie. En stuurt een bal weer lang, hard en hoog naar voren. Ben Slimane kopt hem nog door. Maar Ben Slimane is ook de voorste speler. Dus daar heb je meestal niet veel aan. Frenkie de Jong dribbelt de bal voor Nederland op richting de middenlijn. Houdt even in en kijkt weer om zich heen. En verstuurt dan een bal naar Jan-Paul van Hekken.
1: Ja, is niet zo moeilijk. Deze is over 10 meter en over de grond. Van Hekken doet hetzelfde, maar schuin naar voren naar Dumfries. Van hem nog weinig avontuurlijks gezien. Behalve dan weer bij dat doelpunt. 1 keer naar voren en 1 keer met de voorzet. En het leverde direct de openingstreffer op vanwege dat eigen doelpunt van Shaqiri. Daar gaan de Tunesiërs. Ze zijn met z'n vijven tegenover nog maar 4 van Oranje. Rechts ligt de ruimte. Die wordt ook gevonden bij Slimaan. Willem Schuin teruggeven. Daar zit Ake tussen. Bal nog altijd niet weg. Talbi terug naar Slimaan. Net buiten de 16. Zet de bal met links voor. Gevaarlijk. Net over het hoofd van Hannibal. En die bal gaat dan uiteindelijk over de achterlijn. Rechts naast het doel van Verbrugge. Zo hebben we toch al 3 momenten gezien hoor. Van Tunesië. Het is dat wij, Oranje, zo effectief is met de kansen en Tunesië niet. Maar qua kansenverhouding is het 3-2 voor Tunesië. Op het scorebord staat alleen gewoon 0-2 Oranje voor.
6: Deze laatste was de minst grote kans die Nederland weggaf. De twee hiervoor waren nog groter. Maar uiteindelijk zal het daar toch ook over gaan. Net als tegen Zweden was Nederland niet tevreden over het weggeven van de kansen. Dat kan je ook over deze wedstrijd in ieder geval het eerste kwartier zeggen. Qua stand is er natuurlijk helemaal niets aan de hand. 2-0 voorsprong is prachtig. En dan denk je bij een vroege voorsprong van twee doelpunten natuurlijk ook. Zou dit wel eens de allergrootste uitslag ooit kunnen zijn? 1998 won Nederland op een WK ooit met 5-0 van Zuid-Korea. Qua aanvallende intenties zou het natuurlijk die kant op kunnen gaan. Zeker als Ben Mida een vrije trap weggeeft. Ver op eigen helft. Wel aan de zijkant van het veld tikt hij Reinders aan. Op de Achillespees enkel. Maar om daarop uit te komen. Ik snap dat Reinders daar pijn aan heeft.
1: Ja, dit doet vervelend zeer. Hij doet het overigens niet expres hoor.
6: Ja, ik wou net zeggen, is het gemeen?
1: Ja, het is wel gemeen. Maar niet gemeen genoeg om hier een rode kaart voor te trekken. Geel had wel op zijn plaats geweest. Maar ja, daar is de VAR niet voor op aarde. Maar wel een vrije trap voor Oranje. De 17e minuut loopt. We hebben al 10 minuten geen Oranje doelpunt gezien. Gaat er een trap komen van een metertje of 5 bij de achterlijn vandaan. 2 meter bij de zijlijn vandaan aan de rechterkant. Het is Reinders die de vrije trap op zich neemt. Op de punt van de 16 staat Frenkie de Jong. En op de rand van de 16 staan er 7 van Oranje. Die op het punt van inlopen staan. Daar komt de vrije trap. Op de penalty stip gekopt door Van Hekken. Maar ook over en naast het doel van Dagmen. Doeltrap voor Tunesië. We zijn bijna 17 minuten onderweg. Comfortabel aan de leiding. 0-2.
6: En er gebeurt genoeg in deze wedstrijd. Als je ervoor bent wakker gebleven, krijg je qua entertainmentwaarde absoluut waarvoor het wakker blijven. Dagmen speelt de bal over de grond naar een verdediger. De keeper dus naar een centrale man. Dan Abdi Zouk aan de linkerkant. Die hem langs de lijn naar voren probeert te spelen. Voetje van Dumfries maakt dat het een ingooi is. Die Abdi ongeveer op de middenlijn zelf gaat gooien. Kijkt om zich heen. Wat beweging op het middenveld. Maar hij slaat alles en iedereen over in de buurt en gooit hem naar voren. Maar Hannibal de bal met zijn borst niet kan controleren. En Frenkie de Jong heel rustig de bal weer overneemt voor Nederland. Ake dribbelt op richting de middenlijn. Een beetje opererend vanuit het midden op dit moment. Heel erg rustig wacht hij totdat er een Tunesier bij hem in de buurt komt. En dan geeft hij een bal via Frenkie de Jong naar Denzel Dumfries.
1: Het is af en toe een beetje walking voetbal. Vanuit stilstand en een beetje joggend is het meer. Dan dat ze echt sprinten en het gaspedaal diep intrappen bij Oranje. Hoeft natuurlijk ook niet met die voorsprong. Van Hekken heeft de bal halverwege de helft van Tunesië. Kijkt of het naar de spits kan. Dat kan niet. Dus gaat het schuin naar voren naar Dumfries. Ook hij speelt de bal dan weer schuin terug. Even op safe. De bal in de ploeg houden via Van Dijk. Kop middencirkel. Dribbelt nu wat naar voren. En als er dan eentje uitstapt met een wit shirt. In dit geval is dat Mastouri. Speelt hij de bal weer 2 meter breed naar Van Hekken. Dan de kaats van Reinders. Niet goed naar Malen. Oranje is de bal kwijt. Ze nemen over nu bij Tunesië. Richting de middenlijn aan de rechterkant. Ake komt daar helpen bij Gakpo. En dat zorgt ervoor dat Oranje kan overnemen. Brobby ook helemaal op de zijlijn. Geeft de bal aan Malen. Maar die is hem kwijt.
6: Ja, laat de bal van zijn voet afspringen. Veel Tunesiërs om zich heen. Het is Talbi die uiteindelijk de bal overneemt. Ben Hamida naar voren op het hoofd van Dumfries. Gelijk wat ruimte misschien omdat er wat Tunesiërs mee naar voren waren gekomen. Maar Nederland zet de counter niet echt in. En gaat heel rustig via Gravenberg een aanval opzetten. Steekbal tussen de linies door. De bedoeling is Dumfries. Die krijgt met een gelukje de bal alsnog. Dan doorspelen Reinders over de keeper heen. Maar de hoek is te moeilijk. Bal gaat naast. Er ging hier niet heel veel goed voor Nederland in deze aanval. Maar er ging nog meer mis bij Tunesië in het verdedigen. En daardoor was er nog een kansje uiteindelijk voor Reinders.
1: Ja, corner voor Oranje. Want de bal ging wel via het lichaam van de keeper naast zijn doel. Corner gaat ook weer getrapt worden door Reinders. Vanaf de rechterkant een uitdraaiende bal op de rand van de 16 meter. Staan onder andere Van Dijk en Van Hekken. In een treintje met Dumfries en ook met Ake. Die een duw krijgt in de rug van Dijk. 1 arm de lucht in bij Reinders. Kort bij hem staat Malen. Scheidsrechter geeft nog even aan. Niet trekken en niet duwen. Dan komt de voorzet. Die kan worden uitverdedigd door Tunesië. Bal ging net over het hoofd van Hekken. Dat is jammer. En uitverdedigen betekent in dit geval de bal gewoon wegrossen. Het publiek vermaakt zich. Want zij hebben de weven ingezet na 20 minuten spelen. En een 2-0 voorsprong voor Nederland.
6: Ja, wat dat betreft is er natuurlijk helemaal niets te klagen. Deze corner zag er ook niet slecht uit. Met Van Hekken die aardig vrij kon koppen. En daarna er ook nog een moment was dat de bal even tussen wat spelers inviel. Het was dat er als eerste een Tunesier bij was. Anders had het ook nog uithalen geweest. Het spel ligt even stil, want Skiri, die het eigen doelpunt maakte, moet van shirt wisselen. En de wave blijft maar gaan in rondjes en rondjes in Kansas City.
1: Inworp voor Oranje. Vraag is wanneer het mag van de scheidsrechter. Die wil eerst eventjes kijken of dat shirt goed is. Nou, dat is zo. En dus kan de inworp genomen worden door Dumfries. Gaat het nu naar Van Dijk. Die staat in de middencirkel. En heeft een paar keuzes om de bal eraf te spelen. Eén daarvan is Frenkie de Jong schuin voor zich aan de linkerkant. Daar heeft hij de bal aan gegeven. Die speelt hem breed naar Van Hekken. Van Hekken naar de zijlijn. Want daar staat Dumfries. En die durft zijn tegenstander in dit geval nog niet op te zoeken. Dus kiest voor de veilige weg terug. Bal wat naast en achter Van Hekken. En zelfs Verbrugge komt dan heel ver zijn doel uit. Om eventueel, als Van Hekken niet bij die bal had gekund, het spel snel weer in gang te zetten. Het gaat nu via Van Dijk. En dan is de bal bij de Jong. Ook hem zien we met twee armen breed vragen. Waar kan ik de bal kwijt? Vooruit lukt niet. Dus gaat het naar Van Hekken. Terug naar de Jong. Die nu in de as van het veld Virgil van Dijk vrij heeft. Maar iets anders heeft bedacht. Namelijk naar Malen. Die dribbelt op zijn tegenstander af. Buitenom komt Dumfries. Maar die staat nu stil. Dus blijft Malen aan de bal. En moet hij dat met drie mensen van Tunesië in zijn rug nog maar even vol weten te houden. Blijft aan de dribbel. Blijft ook in balbezit. Via Ake is de bal bij Van Dijk.
6: Het was een actie van Malen die nooit echt op gang leek te komen. Maar hij bleef wel sterk aan de bal. Nu via de linkerkant proberen. Gakpo zoekt een connectie met Brobby. Maar daar zit een Tunesisch been tussen. Nederland heeft wel de controle met Van Hekken op de laatste 30 meter van Tunesië. Zijkant maar weer zoeken waar Dumfries hem terugspeelt naar Gravenberg. Van Hekken, Van Dijk. Van voet naar voet gaat het, maar nog wel buiten de 16 meter. Ake is even doorgeschoven. Terug weer naar de as waar Van Dijk is. Daar is Reinders. Een bijna actie ingezet, maar dan toch maar weer via het midden. Van Hekken naar de rechterkant. Daar is Dumfries. Terug weer naar Gravenberg. Een kommetje spelen ze om de verdediger van Tunesië heen. Gravenberg dreigt dan met een actie naar binnen. Maar gaat dan toch via de Jong weer naar Van Hekken. Malen even weg laten zakken. Nederland zoekt een gaatje in de verdediging op laag tempo. Gaat nu via Frenkie de Jong naar de linkerkant. Kan Gakpo even in de 1-op-1 komen. Nou, er sluit al een tweede verdediger bij. Steekbal gaat naar Ake, maar niet begrepen. Ake's sprint begon te laat. Nu kan Tunesië even uitverdedigen, maar die maakt het zich wel moeilijk. Nederland zet druk en heeft de bal via Ake.
1: Ja, is Hens, denk ik, van Ake. Ja, hij is er zelf niet mee eens als de scheidsrechter fluit. No, no, no, roept hij. Het leek op Hens. Nou, bleek volgens Ake niet zo te zijn. We zijn 22,5 minuut onderweg. En dit is dan ook gelijk het teken van de scheidsrechter dat we even naar de reclame moeten en wat gaan drinken. 22,5 minuut onderweg. Een kwart wedstrijd zit erop. Nederland heel vroeg voor. En nog bijna net zo vroeg de voorsprong verdubbeld. Een eigen doelpunt van Skiri. En het doelpunt van Brobby zorgt ervoor dat Oranje met 2-0 voor staat tegen Tunesië.
3: En niks, geen reclame. Wij gaan gewoon analyseren hier in de studio met Leon Stendler en Ibrahim Afellay. Ja, bliksemstart natuurlijk voor Oranje. Maar wat zag je daarna gebeuren, Ibrahim?
5: Ja, het tempo is een beetje uit de wedstrijd. Het is een beetje breed spelen en veel te laag tempo van kant wisselen. Wat ook wel logisch is, je hebt een comfortabele 2-0 voorsprong. Maar je hoopt toch wel dat ze iets meer doordrukken. Waardoor ze toch meer wat tot kansen gaan komen. Maar ja, Tunesië wilde natuurlijk ook niet echt een wedstrijd voor maken. Dus het zal echt vanuit Nederland moeten komen. En de tempo zal echt wel omhoog moeten. Willen ze op een gegeven moment deze verdedigend blok echt uit elkaar gaan spelen.
3: Ja, de voorsprong is comfortabel. Ook in de wetenschap dat het bij die andere wedstrijd tussen Japan, eigenlijk de grote concurrent om de koppositie, en Zweden nog 0-0 is. Ook daar wordt nu gedronken. Leonne, ja, en we zagen dat zelfs Tunesië er een paar keer uit kon komen.
4: Ja, Tunesië heeft al drie grote kansen bij elkaar gespeeld. Het begon natuurlijk in de eerste minuut met gewoon een uitgespeelde kans. Toen een doodspelmoment waar Nederland ook niet scherp was. En vervolgens in een counter. Ja, dat is als het dan gaat over Virgil van Dijk die zegt, ja, ik hoop dat vandaag alles bij elkaar komt. Ja, verdedigend gezien laat Nederland toch echt weer wat steekjes vallen.
3: Net als tegen Zweden. Dus
4: exact.
3: Het begint een beetje structureel te worden misschien.
4: Nou ja, ja, we hebben het hier natuurlijk uitgebreid over gehad de vorige wedstrijd. Ja. Er zijn gewoon nog best wel wat aspecten die je steeds ziet gebeuren bij het Nederlands elftal. Het gaat met name over die ruimtes tussen de linies die heel groot worden. Het wanneer het moment is. Wanneer een speler moet uitstappen, wanneer die mee moet met een speler. Dat zie je nu ook gewoon weer gebeuren. En natuurlijk is het anders. Je staat 2-0 voor. Je bent met je hoofd al misschien al een beetje bezig met, oké, deze wedstrijd is in de pocket. We gaan door. Ik moet heel blijven. Al dat soort dingen schieten natuurlijk ook allemaal door je hoofd.
3: Ja, maar tegelijkertijd, Ibrahim, is het wel zorgelijk, die defensie van Nederland. Ja, je kan je tegen Tunesië dit soort dingen veroorloven. Maar straks tegen Marokko is een ander verhaal.
5: Nee, zeker niet. Die hebben absoluut ook de creativiteit en het voetballende vermogen om daar ook doorheen te spelen. En ook natuurlijk met die backs die Marokko heeft. Zoveel snelheid met Mazraoui en Hakimi. Ja. En natuurlijk ook een Saibari die natuurlijk in bloedvorm is. Nou, dat, je ziet duidelijk dat ze nu ook gewoon... Ze geven te veel kansen weg. En ook tegen zo'n eigenlijk slechte tegenstander, mag je wel zeggen, mag dat gewoon niet gebeuren. En dat gebeurt gewoon veel te vaak. En dat is wel iets wat echt beter zou moeten. Want ja, vanaf na vandaag ga je veel betere ploegen treffen. En die gaan dat echt afstraffen.
3: Inmiddels zit de drinkpauze erop en wordt de wedstrijd hervat met dus die 2-0 voorsprong voor Nederland tegen Tunesië. Mark Loostra, Anne de Jong.
0: Een vrije trap was het waar we bij eindigden. Buiten de 16 meter van de Tunesische keeper Ayman Dahmen. Die, ondanks dat ze er 3 minuten voor hebben gehad om de bal op de juiste plek te leggen, nu toch 2 keer toe de bal op een andere plek heeft gelegd. Een lange bal naar voren. Virgil van Dijk wint makkelijk zijn kopduel en kopt hem gelijk de diepte in naar Brobbey. Die houdt even in, wacht op aansluiting. Maar als de aansluiting komt, maakt hij de verkeerde keuze. Want hij levert hem zo in bij de Tunesiër. Verovert zelf dan wel weer goed de bal. Reinders gelijk naar voren. Snelheid van Malen is er wel. Maar uiteindelijk ook de deur dicht gedaan door Benhamida.
1: Ja, goed. De pas afgesneden. Dat is goed verdedigd door de Tunesiër. En de trap van de keeper naar voren komt op het hoofd van Ake. Bal gaat loodrecht omhoog. En dan wordt het tweede duel gewonnen door Slimane. Krijgt de bal ook nog bij zijn spits. Die met een sliding probeert de bal binnen te houden. Dat lukt. Maar het levert Nederland balbezit op. Bal nu van Ake naar de punt, naar Brobbey. Maar die heeft een overtreding gemaakt. Volgens de scheidsrechter. Zelf is hij het er niet mee eens. Komt erin naar achter lopen. Maar dat mag blijkbaar niet bij iedereen. Koeman kan er wel om lachen. Maar als je dit niet ziet als in cynisch, dan heb je het gezicht van Koeman niet goed begrepen. De bal is aan de rechterkant bij Valérie op de helft van Oranje. Het gaat nu terug richting de middenlijn. 0-2 na 27 minuten.
0: Het is iedere keer, denk ik ook voor een spits als Brobbey, weer afwachten hoe die door de scheidsrechter beoordeeld wordt. Wat mag er wel, wat mag er niet? Wat wordt er op hem toegestaan? Wat wordt er van hem toegestaan? In dit geval niet heel erg veel tot zijn eigen boosheid. Nu zal hij wel verder moeten. Gakpo goed over de grond naar aangesloten. Gravenberg, die komt naar de rand van de 16 meter. Gravenberg komt niet helemaal uit, speelde de bal te ver voor zich uit. En daardoor komt het schot niet helemaal van de grond. Als er een Tunesiër ook op afloopt, kan hij hem alleen maar vegen en niet echt lekker uithalen. En via de voet van een Tunesische verdediger gaat die bal voorlangs. Wel een corner voor Nederland.
1: Ja, stap eerder schieten. 20 meter van het doel. Alle ruimte om uit te halen. Koeman schoot ooit tegen Tunesië een bal van 30 meter erin. Dat was wel een stilliggende bal, want een vrije trap. Maar toch, hij heeft het ook aangegeven, hè, bondscoach Koeman. Schiet eens wat vaker van een meter of 20 op dat doel. Want dat zien we te weinig. En ook hier was die kans voor Gravenberg, die zich dan min of meer vastloopt. Corner voor Oranje, van Reinders. Een bal schuin naar de rand van de 16. Naar Malen, die draait de bal ruim naast het doel. Dit is een poging zonder al te veel serieuze problemen voor de doelman. Die hoeft er alleen maar naar te kijken. De bal gaat echt ver naast ook. Staat wel redelijk vrij zo op 20 meter. Ja, dan zeg ik dat je moet schieten. Maar dan moet je het wel op een andere manier doen. Ja, precies. Doen ze het. Luister eens een keer. Is het weer niet goed. Maar de bal gaat ruim naast. Doeltrap voor Tunesië.
0: Wel een momentje voor Daniel Malen. Die zo graag zijn doelpunt wil maken. Dat zag je ook wel aan deze actie. Zocht gelijk het schot naar de bovenhoek. In je hoofd krult hij dan precies onder de lat natuurlijk in de verre hoek binnen. Maar deze ging uiteindelijk ruim over en naast. Ake mag gooien. Gooit hem naar achteren waar Frenkie de Jong in beweging de bal kan oppikken. En over de grond kan spelen naar Jan-Paul van Hekken die naar voren komt. Tunesië trekt zich weer terug. Van Hekken zoekt weer de zijkant. Dumfries moet even inhouden want kreeg hem wat achter zich. En stuurt dan die bal weer terug naar Van Hekken. Die nu een linie doorsplijtende paas naar Malen geeft. Malen gelijk de voorzet. Tweede paal voor koppen van Gakpo. Het hangt net te veel tussen een voorzet en een kopbal op doel in. En daardoor blijft het 2-0 voor Nederland na 29 minuten voetbal.
1: Ja, het was een kopbal op doel hoor. Maar die raakt hij gewoon niet goed. Schuin voor het doel. Ik denk dat de afstand nog 5 meter was. Het was een voorzet die lang onderweg was. Ook hoog. Maar dan nog, ik denk dat hij die gewoon tussen de palen moet koppen. En dan is er een grote kans op de 0-3. Die komt er nu niet. Nederland begint wel goed aan het tweede kwart van deze wedstrijd. Iets wat tegen Zweden natuurlijk heel anders was. Want toen kwam er een tactische omzetting van Potter bij Zweden. En toen was Nederland even de kluts kwijt. Bal gaat nu naar Brobbey in de 16. Leg klaar en dit schot gaat naast van Gravenberg. Nee, van Dumfries. Die de bal op rand 16 voor zijn rechtervoet krijgt. Met binnenkantvoet probeert de bal in de voor de keeper rechterhoek te schieten.
2: Maar die bal hobbelt naast het doel. Ruim naast het doel. Maar is onderweg nog wel van richting veranderd. Corner voor Oranje. Exact een half uur onderweg.
6: Het zijn wel van die aanvallen die je kan plaatsen als je een spits als Brobbey hebt staan. Zijn lichaam erin zetten. Breed maken. Kaatsen. En iemand dan laten schieten. Corner voor Nederland dus. Van Dijk staat dit keer heel dicht bij de keeper. Niet een treintje aan de rand van de 16 meter. Maar het heel druk maken voor de neus van Dagmen. En dan wordt die bal wel getrapt. Maar heeft Katia Garcia ook gefloten om even te praten met wat aanvallers en verdedigers die net te veel aan elkaar aan het plukken zijn. Goed wel voor Reinders, want het was geen scherp getrapte corner. Kan hij nu opnieuw doen. Het is daar nog steeds vreselijk druk. Ake en Van Dijk en Van Hekken natuurlijk. Nieuwe bal van Reinders lijkt beter. Twee vuisten van de keeper. Buiten de 16 malen. Schot met een stuitje. En daardoor kan hij verdedigd worden. Want doordat er een stuit in zat, kwam er geen snelheid in. Nieuwe voorzet van Reinders. Kan makkelijk worden gepakt door Dagmen. Maar het is sinds de break een constante stroom van aanvallen voor Nederland.
2: Ja, nog niet in de problemen geweest. Wat daarvoor wel aan de hand was. Nu gaat Hannibal liggen. Scheidsrechter staat er met de neus bovenop. Fluit niet, maar besluit dan uiteindelijk toch te fluiten. Ik denk dat ze wordt ingeseind vanaf de kant. Want anders had ze wel in eerste instantie gefloten. Vrije trap voor Tunesië. 10 meter over de middenlijn. En deze Hannibal gaat die vrije trap nemen waarschijnlijk. Heeft hem in ieder geval verdiend. Schoot er tegen Oostenrijk in een oefenwedstrijd. Toen ze de eerste helft echt wel goed voor de dag kwamen. Eentje prachtig op de bovenkant van de lat. Dat deed overigens Slimaan ook. Dus ze hebben twee mensen die goed een vrije trap kunnen nemen. Deze is alleen van te ver. Dit schot is ook van te ver. En gaat ruim naast het doel van Verbrugge. Garbi probeert het van 25 meter. Doet dat dus een meter of vijf naast het doel. En ook Renard ziet het leidzaam toe. En gaat weer zitten op zijn stoel in de dugout. Het is nog niet de wedstrijd van Tunesië. Hoewel ze in het eerste kwart wel drie kansen bij elkaar hebben gespeeld. Maar het stond na 7 minuten 0-2. En dat staat het nu nog steeds. Bal is bij de Jong.
6: Vanwege het gelijke spel tegen Japan is de wedstrijd die dat team nu speelt tegen Zweden natuurlijk ook nog van belang. Voor hoeveelste we gaan eindigen in de pool. Het is daar nog 0-0. En bij Nederland, Tunesië of Tunesië-Nederland 0-2 een eigen doelpunt. En een bal van Brobbey die zijn derde maakte van dit wereldkampioenschap. Een balletje om binnen te tikken was het. Maar hij stond wel weer op de juiste plaats. En ik geloof dat hij dat met zijn eerste schot van de wedstrijd deed. En heeft hij daarna nog geschoten? Nee, volgens mij niet. Dan heeft hij volgens mij alle keren dat hij geschoten heeft dit WK een doelpunt gemaakt.
2: Er zijn dat matchmomenten. Er staan helemaal geen kansen van Tunesië in. Nee, ik heb er toch echt drie gezien.
6: Maar dat heeft matchmomentum heeft, want de statistiek zien we in beeld, heeft volgens mij ook met balbezit te maken. Okay. Niet alleen met kansen. Er wordt van alles bij gegooid. Want de kansen waren groter dan dat die balkjes in beeld ons deden vermoeden. Nederland lijkt volgens die balkjes te domineren. Doet het natuurlijk ook wel, want Tunesië komt er nu echt niet meer aan. Malen probeert een hakje, bal naar de zijkant. Daar is Gravenberg om zijn man heen draaien. Dat is mooi, maar dan komt hij net niet uit met zijn stappen, want het is daar flink druk. Nederland probeert dan gelijk de tegenaanval van Tunesië te verstoren, maar deze bal naar de zijkant is aardig. Dan de diepte zoeken. Mastouri is voorbij de verdediging, maar de bal komt uit in de handen van Verbrugge.
2: Ja,
6: en die rolt hem gelijk naar uit.
2: Ja, wacht dan rustig tot die bal op hem afkomt. Ja. Die spits, die hoopt nog, kan er iets eerder bij, maar is niet zo. En Verbrugge heeft hem dan in zijn handjes. Dan de Jong nu met de paas naar voren richting Brobbey. Komt niet aan. Het is zo jammer. Na 7 minuten staat het 0-2. Dan hoop je, nu gaan we swingen. Gas erop en veel doelpunten. Maar daar komt het nog niet van. Het is natuurlijk ook wel heel makkelijk om vanaf deze positie te zeggen dat het allemaal anders en beter en swingender moet. Het is natuurlijk ook niet makkelijk, hè. Want die Tunesiërs verdedigen met man en macht. Houden twee linies kort op elkaar. Nu proberen ze wel aan te vallen. Want als ze de bal hebben, proberen ze dat in de omschakeling gevaarlijk te worden. Dat lukt allemaal niet. Want Reinders loopt zijn tegenstander van de bal. Tikt de bal terug naar zijn keeper. En die geeft hem dan weer mee aan Van Dijk. Oranje na de break een stuk meer solide dan daarvoor. Ja. Geen centje pijn meer.
6: Het gekke is wel dat met dit solide Nederland er wel kansen worden gecreëerd, maar niet gemaakt. En toen Nederland geen controle had over de wedstrijd, ze twee doelpunten hebben gemaakt. Het maakt uiteindelijk natuurlijk ook niet uit hoe Nederland ze maakt, als ze ze maar maken. Zeker tegen dit zwakke Tunesië. Van Hekken naar de rechterkant van het veld, naar Dumfries. Gravenberg duikt even de hoek in. Maar het gaat toch weer terug naar Van Hekken. Die speelt nu Gravenberg in. Probeert weer weg te draaien bij zijn tegenstander. Wordt opgevangen. Maar dat mag even verder. Richting de middenlijn gaat Hannibal. Die stuurt de bal naar de rechterkant. Heel erg scherp gegeven. Maar er is verder niemand daar. Nu Ake bij de achterlijn. Lage voorzet van Valérie de rechtsback. Die daar ook maar uitkomt. Komt dan in de handen van Verbrugge. Geen spits ook in de buurt. Een tegenaanval zonder echte tanden. Wordt in de kiem gesmoord. En we beginnen weer aan een nieuwe aanval. Zoals zo vaak van achteruit met een balletje van Van Hekken naar Frenkie de Jong.
7: Ja, maar het tempo waarin de Nederlandse spelers ook aan de bal dribbelen. Het ligt gewoon te laag. Dat kan echt wel omhoog. Ondanks dat je dan alsnog tegen die muur aan loopt. Bal gaat nu naar Gakpo. Die loopt zich stuk op zijn tegenstander. Verdient wel een inworp. Het is helemaal geen wedstrijd. Nederland is natuurlijk op alle vlakken een betere ploeg dan Tunesië. Dat hadden we vooraf verwacht. En dat zien we eigenlijk nu ook. Maar je hoopt dan dat het echt gas erop. En kijken hoeveel goals we kunnen maken. Maar het Nederlands elftal lijkt natuurlijk ook bezig met de volgende wedstrijd. En met een beetje de kracht te sparen. Want dat is wel wat lukt als het gaat om deze wedstrijd. Kracht sparen, niet te veel energie stoppen in een wedstrijd die je wel gaat winnen en met 2-0 voor staat. De bal is over de zijlijn. De Jong mag een inborp nemen omdat Valerie de bal als laatste heeft beroerd. En via Ake is het bal weer bij de Jong. Die lepelt hem nu met binnenkant voet richting de verdediging van Tunesië eigenlijk. Bal moest daar overheen, maar is te kort. En kan door Tunesië worden overgenomen via de voet van Frenkie de Jong. Die foute paas, als je het zo wil noemen, zelf wil corrigeren. Gaat de bal over de zijlijn en is de inborp weer voor Tunesië. Nog 10 minuten tot aan de rust. Meestal krijgen we de 4 minuten bij. Het staat 2-0 voor Oranje. Een eigen doelpunt en een doelpunt van Brobbey.
6: Jan Valerie mag gaan gooien voor Tunesië. Speler van Young Boys Bern gooit hem langs de zijlijn naar voren. Mastouri wel sterk aan de bal gebleven. Dit is Garbi die onder druk van Reinders terug naar achteren moet. Helemaal terug naar achteren zelfs. Als Talbi hem naar de laatste man speelt. Die in het centrum staat. Die moet een nieuwe aanval opzetten. Skiri vallend vooruit richting Hannibal. Hannibal niet voorbij Van Hekken. Moet naar de zijkant. Ben Mida naar de middenlijn over. Daar komen de Tunesiërs. Maar voor een echte aanval wordt gezet is het Ake die overneemt. Die rekent vervolgens Jan-Paul Van Hekken niet op de bal. Dan heeft Tunesië even de kans om echt iets op te gaan zetten. Hannibal, steekbal. Komt dan in de diepte bij Abdi. Die kan een voorzet geven. Teruggetrokken. Ben Slimane had daar kunnen schieten. Het wordt goed verdedigd door Nederland. Maar het balverlies was wel erg simpel zojuist.
7: Ja, momentum ligt bij Tunesië. Om die statistiek er maar weer even bij te pakken in de laatste 2 minuten. Dit is vasthouden en ik vind eigenlijk ook een gele kaart. Hij wordt helemaal niet voor gefloten. Oh, dan alsnog. Was even de fluit kwijt, de scheidsrechter. Overtreding gemaakt door Ben Hamida. Haalt een aanval van Oranje eruit door aan het shirt te gaan hangen van Gravenberg. Die kan je ook gewoon geel voor geven in de 38e minuut. Dat gebeurt allemaal niet. Oranje krijgt dan uiteindelijk wel een vrije trap halverwege de eigen helft. Maar tempo is eruit. En de poppetjes die voor de bal stonden bij Tunesië hebben zich nu allemaal weer keurig achter de bal verzameld. En dan is de bal bij Ake. Vanuit stilstand naar Van Dijk. Uit stilstand naar Van Hekken. En zo gaat het van voet naar voet in een niet al te hoog tempo bij Oranje. Maar het hoeft ook niet, want de voorsprong is er 0-2.
3: Ja, er werd eerder geconstateerd door onze commentatoren dat het er wat meer solide uitzag na de drinkonderbreking. Is dat nog steeds zo, Jibrin?
5: Nou, je zag net ook dat Tunesië er toch weer een keertje doorheen kwam. Maar te makkelijk. Ze geven toch te veel ruimtes door de linies wel weer weg.
3: En is dat gewoon slordigheid?
5: Ik wijd dit wel aan een gebrek aan gemakzucht. Dat is ook logisch. Het is geen aansprekende tegenstander. Je staat met 2-0 voor. Ja, dan sluipt dat er wel een beetje in. Maar dat mag. Ja, dat hoop je dat niet gebeurt. Maar ook aan de bal is het te laag tempo. Gebeurt te weinig diepteloopacties. Waardoor je zo'n verdedigend blok uit elkaar kan spelen. En ja, tuurlijk. Het is ergens ook wel logisch. Maar je hoopt dat ze de mensen wel wat meer willen bieden.
3: Ja, Leone, want stoort het je eigenlijk als ze dan zo spelen? Of denk je van, ik snap het eigenlijk wel?
4: Ik snap het wel. Het stoort me niet, omdat ik voel een beetje met ze mee. Je start deze wedstrijd superscherp. Wat ze ook van tevoren hebben beloofd. Je wil gewoon meteen uit die startblokken schieten, snel scoren. Nou, dat lukt allemaal. Ja, en dan, wat ik net zeg, je zit echt al met je hoofd bij die volgende ronde. En dat is helemaal niet raar. En het is ook niet erg om je krachten te sparen. Het is misschien voor de kijker minder leuk. Maar het is heel logisch dat een sporter bezig is met het managen van zijn prestatie. En je gaat onbewust toch een stapje rustiger aan doen.
3: Het is een toernooi en New York is nog ver, zeggen ze dan. Ik zeg er ook nog even bij dat de tussenstand bij Japan-Zweden nog altijd 0-0 is. En Nederland voetbalt die eerste helft, denk ik, op z'n dooie gemakje uit, Anne en Mark.
6: Daar lijkt het wel op. Tempo is niet omhoog gegaan. Maar zelfs met dit tempo krijgt Nederland af en toe nog kansen. Schot van buiten de 16 meter van Gravenberg. Na wat langer balbezit weer inspelen via Brobbey die de bal klaarlegde. En dan buiten de 16 meter in
0: één keer uit te halen door Ryan Gravenberg. Maar die bal die vloog bijna dit stadion uit. En dat zal een enorme prestatie zijn. Want het is een immens stadion Kansas City. Om maar aan te geven hoe hoog hij die bal overschoot. Hij baalde daar zichtbaar van. Heeft zijn kansjes wel gehad in deze wedstrijd. Van Hekken verstuurt nu een lange bal naar voren. Die valt net aan de verkeerde kant van Reinders. Die de bal over de achterlijn ziet gaan. Wel een aardige poging. Van Hekken krijgt nog een duimpje van Reinders. En Nederland trekt zich weer even terug als Tunesië een doeltrap neemt.
7: Ja, Koeman zei van tevoren dat hij allerlei scenario's in zijn hoofd had. Laten we hopen dat wat verse jongens zich heel graag willen laten zien. Reinders nu namens Oranje. Hier komt de kans voor Gakpo. Maar de paas van Reinders is te scherp. En de keeper glijdt zijn doel uit. En heeft die bal in zijn handjes te pakken. Heeft hem niet klem. Maar daarna weer meegegeven aan Valerie. Hier had meer ingezeten voor het Nederlands elftal. Maar de paas van Reinders niet goed. Dan Slimane aan de andere kant. Maar het gemak waarmee Van Dijk dat gat dichtloopt. En veel eerder bij de bal is. Terwijl hij met een achterstand van 2 meter begon. Dat zegt genoeg over de krachtsverhoudingen. Het is een beetje zo'n wedstrijd Malta-Nederland. En dan moet je er maar net zin in hebben om er 8-0 van te maken. Daar kan Ibrahim veel meer over vertellen dan ik. Want ik heb nooit tegen Malta gevoetbald. Maar dat gevoel krijg je er een beetje bij. Dat zijn soms ook wedstrijden waar je met een mes en vork niet doorheen komt. En af en toe dan wordt het 8-9-0. En dan zit je op het puntje van je stoel te genieten van de hoogstandjes. Dat is nu in de eerste 41 minuten niet zo. Maar zoals gezegd, het is ook weer snel al maandagnacht. Hè? Want dan speelt Oranje al. Daar zit niet zo heel veel tijd tussen. Dus dat ze de krachten sparen, dat is allemaal logisch. Misschien dat de nieuwe jongens die er straks gaan inkomen, ongetwijfeld, dat die straks wel voor wat meer vuurwerk gaan zorgen. Of Bobby? Nee. Glijdend schiet hij de bal tegen zijn tegenstander aan, schuin voor het doel. Kansje voor Oranje, kansje voor Bobby. Het blijft 0-2.
0: Ja, zo zijn die kansen er wel. En die kans zojuist van Gakpo kwam helemaal omdat de keeper echt heel slecht de bal uitspeelde. Zomaar inleverde. Het even helemaal open lag. Daarna wel een moedige redding van hem. Hier Bobby die in de 16 meter uitkwam. En zijn schot gekraakt zag. Daar heeft hij dan een schot dat is in dit toernooi dat geen doelpunt oplevert. Moet een raar gevoel voor hem zijn. Terwijl achterin Van Hekken de bal heeft naar voren. Malen draait even lekker weg bij zijn man. Wat tempo erin brengen. Rand van de 16 meter. Loopt zich vast. Nee, hij komt er doorheen. Nog altijd Malen. Bal dan uit bij Gakpo in de 16 meter. Voorzet gegeven. Maar het hoofd van Skiri haalt de bal weg. Nederland is weer even in een aanvallende fase.

0: Skiri haalt de bal weg. Nederland is weer even in een aanvallende fase terechtgekomen met Reinders. Opening naar de linkerkant. Cody Gakpo kan zijn man op gaan zoeken. Even 1-1. Dan draait hij de rand van de 16 meter. Voorzet naar de tweede paal. Daar is Dumfries voor koppen. Maar niemand op de penaltystip om hem binnen te schieten. Alleen Garbi om de bal een enorme haal te geven naar voren toe. Verbrugge bijna bij de middenlijn. Speelt hem in naar Van Hekken. We kunnen weer aanvallen, want Nederland heeft de bal op de helft van Tunesië.
1: Ja, Dumfries was daar niet blij mee. Kopte de bal terug tot op de penaltystip. Daar stond niemand. En je zag de frustratie van Denzel Dumfries. Daar zal ongetwijfeld afspraken over gemaakt zijn. Dat daar iemand moet zijn, maar er was dus helemaal niemand. Veel mensen in de 5 meter. Dumfries mag het opnieuw gaan proberen. Op aangeven van De Jong heeft hij de bal gekregen. Halverwege de helft van Tunesië. Het gaat inmiddels alweer terug naar de kop van de middencirkel. Waar Van Dijk de bal heeft meegegeven aan Van Hekken. Laat die Malen er nou alsjeblieft één inschieten voor het vertrouwen. We kunnen hem zo goed gebruiken. Hij zeker dat doelpunt. Maar een spits met een doelpunt, dat kan voor Oranje ook geen kwaad. En je ziet hem er tegenaan voetballen. Tegen het niet maken van dat doelpunt nog altijd. En je voelt ook een beetje dat dit zijn laatste kans is. En gaan we hem nog terugzien na de rust? Dat is de vervolgvraag. En zien we hem dan in de volgende wedstrijd weer terug aan de aftrap. De bal is bij Van Dijk. Uit stilstand naar De Jong. Die dribbelt naar de as. Het kan naar Dumfries. Daar gaat de bal ook heen. Die neemt de bal aan in de 16. Schiet met links. En dit is een redding. Een makkelijke voor Dagmen. Want de bal komt in het midden van het doel. Anderhalve minuut aan officiële tijd nog in de eerste helft. 0-2.
0: Meestal gaat hij voor de voorzet met zijn rechter. Dus een keer naar binnen komen en schieten met zijn linker is wel verrassend. Maar zijn linker zit minder kracht in om uit te halen dan in zijn rechter. Dus dat de keeper hem kan pakken is dan ook wel weer logisch. Hannibal heeft de bal voor Tunesië een keer op de helft van Nederland. Nederland met alle mensen terug. Nu gaat de bal van Ben Slimane naar Valérie. Valérie kijkt naar voren alsof hij een voorzet wil geven, maar stond blijkbaar al iets eerder buiten spel. En dan is het Nederland weer met het balbezit richting het eind van de eerste helft. Minuut 44 zitten we in Nederland nog altijd 2-0 voor. Het had al 3-4-0 kunnen zijn. Het had ook 2-2 kunnen zijn als je de eerste minuten in oogenschouw neemt. Maar in de laatste minuten is Tunesië amper meer gevaarlijk. En gaat de bal nu naar de rechterkant. Dumfries lage voorzet achter Brobbey. Die tussen twee verdedigers in stond. Talbi is het die hem makkelijk weg kan schieten. Hier kan Tunesië misschien wat aanvallen. Hoewel we zijn nog op eigen helft. En Van Hekken verdedigt Meshbri alweer. Hannibal. En dat doet hij goed door naar de bal te kijken. Beetje hulp van Dumfries. Nederland het balbezit met Virgil van Dijk.
1: Ja, rots in de branding die Van Dijk. Of Van Dijk. Van Hekken in dit geval. Dijk heeft de bal. Ja, die Van Hekken die komt gewoon halverwege de helft. Duels winnen. Dat deed hij ook tegen Zweden. Dit doet hij ook weer goed. Je kunt namelijk ook gewoon op de middenlijn wachten op een tegenstander die op je afkomt. Maar nee hoor. Initiatief nemen, laten zien dat je er bent. Van Hekken laat zien dat hij er is. En dat hij een vaste waarde is voor Oranje. En een top WK speelt tot nu toe. 3 minuutjes aan extra tijd met een 2-0 voorsprong. En hier heeft Van Hekken de bal op de kop van de middencirkel. Heeft hem gegeven aan Van Dijk. Terug naar Van Hekken. Het kan weer terug naar Van Dijk. Maar de controle bij Van Hekken is niet helemaal goed. Dus speelt hij de bal maar naar de rechterkant. Omdat hij andersom zijn as moest draaien. Dat moet hij nu ook doen als hij de bal weer terugkrijgt van Dumfries. De bal is bij Van Dijk. Hoeveel zin heeft Oranje nog om een doelpunt te maken voor rust? Ake heeft de bal.
0: Te zoeken naar momenten. Ake naar Frenkie de Jong. Komt er dan nog zo'n moment in de 2,5 minuut die we hebben? Via Van Dijk gaat het naar Van Hekken. Nu Tunesië weer met alle mensen terug. En aan de rechterkant van het veld Malen haalt de bal even achter zijn standbeen langs. Zet dan de aanval net te laat door. Dumfries ging diep, maar houdt dan uiteindelijk zijn sprint in. En daarna komt de steekbalpas. Dan gaat hij over de achterlijn, terwijl in de herhaling te zien is hoe moedig Dagmen keepte zojuist bij de kans van Gakpo. En hoe goed de Tunesische verdediger Ben Amida het schot van Brobbey wist te kraken. En hoe makkelijk het schotje te keren was van Denzel Dumfries. Dat zijn de laatste 3 momenten voor Nederland geweest in deze eerste helft zo op een rij. Terwijl Virgil van Dijk voor Nederland de bal weer over heeft genomen. Een nieuwe aanval opzet. Frenkie de Jong nog naar voren. Dribbelt de middenlijn over. Uitgestelde paas weer. Want houdt even in. Achter het standbeen langs. En dan naar Ake.
1: Ake, halverwege de helft van Tunesië. Geeft de bal aan Gakpo. Die dribbelt naar binnen. Geeft hem nu aan De Jong. De Jong rechts de ruimte bij Dumfries. Daar gaat de bal ook naartoe. Nog op 20-tal meters van de achterlijn verwijderd. Staat oog in oog met Hannibal. Ook weer vanuit stilstand. De bal nu 5 meter naar voren. Naar Malen. Schuin terug. En zo tikken de seconden weg. En zijn er nog maar 70 over van de extra tijd in de eerste helft. Van Hekken dribbelt ook maar weer eens naar voren. Dan toch maar weer terug naar Gravenberg. Terug naar de as. Naar Van Dijk. Tikje breed van 5 meter. Naar Ake. Ja, voor hem staan allemaal weer

0: shirtjes en witte broekjes. Dat is de tegenstander. Daar wil hij niet naartoe. Dus gaat het via Van Dijk naar Van Hekken. Die de ruimte ziet aan de rechterkant. Voorzet naar Brobbey. Die al uithaalt, maar de bal niet krijgt. Uitverdedigd door Tunesië via Hannibal. Ligt er nu wat ruimte bij Valerie aan de rechterkant. Maar krijgt hij de bal ook. Ake probeert het gat dicht te lopen. Maar de man aan de bal wordt niet lastig gevallen. Slimaan geeft hem nu alsnog aan Valerie. 20 meter van de achterlijn. Het gaat terug naar de as. Naar Hannibal. Die zet de bal voor. Ver bij de tweede paal. Die is wat hoog. Bal kan alleen loodrecht omhoog worden gekopt. En zo zijn er nog 30 seconden over. En moet Oranje even verdedigen.
1: De aanval blijft verder gaan via Abdi. Waar het logo volgens mij op zijn shirt los is gaan laten. Er fladdert iets aan het shirt. Nu de aanval via Garbi die in de 16 meter een schaar eruit gooit. Bal over de grond nog naar Slimaan. Slimaan komt niet tot een schot met zijn rug naar het doel. Maar Nederland krijgt de bal amper weg. En Hannibal houdt de aanval in leven. Alhoewel de 3 minuten er nu op zitten. Deze steekbal naar helemaal niemand gaat. En dan zal dit het einde zijn van de eerste helft. Waarin Nederland inderdaad wat kansen heeft weggegeven. Maar het ook 2 keer heeft gescoord. Al kreeg het bij de 1-0 hulp van Skiri. Na een paar minuten stond Nederland al voor. Even later Brobbey op de juiste plaats voor zijn 3e van dit toernooi. En daarna geen zorgen, maar ook weinig spektakel. Nederland leidt bij rust tegen Tunesië op dit WK. De laatste poolwedstrijd met 2-0.

0: Echte plaat voor in de rust, hè? Halverwege van Suzanne en Freek. Ik zat eens een beetje te kijken naar grootste WK-zegens ooit. Dan had je Hongarije, El Salvador, 1982, 10-1 Hongarije, Korea, 54, 9-0, Joegoslavië, Zaïre, 1974, 9-0. Ik dacht, we gaan die kant op, maar 2-0 Rusland. Ja, is toch een beetje zo'n ballon die leegloopt hier, Brian.
1: Nou ja, dat is wel waar je natuurlijk op hoopt, maar ja, je staat 2-0 voor, comfortabel, je wordt groepshoofd zoals het er naar uitziet. Ja, je gaat kijken naar de volgende wedstrijd, je wil geen blessures oplopen, je wil iedereen zo fit als mogelijk naar de volgende wedstrijd krijgen. Ja, het is ergens ook wel logisch, hè? Ik bedoel, ja, je hebt een comfortabele voorsprong, dus misschien dat de wissels eventueel wat nieuw elan kan kunnen brengen. En dat is denk ik ook alleen maar goed voor die groep, maar ja. Het is wat het is op dit moment.
0: Het is wat het is. Leonne, denk jij inderdaad dat dat is wat gaat gebeuren in die tweede helft? Dat er flink gewisseld gaat worden?
2: Nou, ik hoop het voor de kijker ja, dan. Hè?
0: Dat het wat leuker wordt.
2: Ja, want kijk, we hebben het gehad over dat je dezelfde spelers zoveel mogelijk wil laten spelen. Zodat die automatisme en die patronen er verder in worden geslepen. Maar op deze manier, ja, je ziet dat het tempo steeds verder afneemt. Dat er weinig lopen zonder bal, loopjes zonder bal gebeuren. Eigenlijk, het spel dat je wil verfijnen, dat wordt niet gespeeld. Omdat ze gewoon een klein beetje met de rem erop aan het spelen zijn.
0: Het wordt alleen maar statischer, lijkt het.
2: Ja, precies. Dus dan hoop je inderdaad dat er een paar wissels inkomen. Zoals nou eindelijk een keer Kluivert of ja. Noah Lang. Die gewoon als het goed is eager zijn om even te laten zien dat ze ook graag willen spelen. Ja, en dan zal het spelbeeld wel weer veranderen, ja.
0: Ja, dan wordt het haast een trainingspartijtje misschien. Maar ja, dan kan je in ieder geval wat doen. Als we even kijken naar die opstelling zoals Koeman nu naar het veld instuurde. Hè? Van der Ven werd dus gespaard vanwege het feit dat hij al geel op zak had. Er kwam Ake in die defensie. Hoe vond je dat hij het deed, Ibrahim?
1: Ake is gewoon een hele betrouwbare speler. Daar kun je altijd op rekenen. Doet de juiste dingen. Je ziet ook gewoon, als die verdediger moet ingrijpen, doet hij zijn werk. Hij komt ook als derde, wat we voor de wedstrijd aangaven, dat ze met z'n drieën komen, dat hij de meest linker is. Dat is Virgil van Dijk is de meest centrale. Ja. Van Hekken komt dan meest rechts in de zone uit, waardoor Dumfries heel hoog kan komen en Malen aan de binnenkant kan spelen. Heel taakbewust. En wat je eigenlijk zoekt in een verdediger, betrouwbaar, daar kun je altijd op rekenen.
0: Ja, daar waar daar toch ook wel wat kritiek op Van der Ven was eigenlijk in die eerste wedstrijden. Denk je, zou dit ook een voorbode kunnen zijn, of is het verwacht je Van der Ven gewoon weer terug?
2: Ik verwacht Van der Ven gewoon weer terug. En natuurlijk, we zien allemaal dat Van der Ven op de linksbackpositie niet zo goed is als wanneer die centrale verdediger is. Dat hij echt op momenten te ver van zijn aanvaller af is, te veel ruimte weggeeft, niet altijd goed anticipeert. Dus ja, dat kan beter. Maar ik denk dat hij nog steeds, ook vanwege zijn snelheid, vanwege wat hij goed kan maken, gewoon weer wordt opgesteld de volgende wedstrijd.
0: Ja, nou, zoals Thierry Boon onze weatherman is, is Ruud van Nistelrooy de halfway man, zal ik hem maar noemen. De man die in de rust altijd eventjes Jeroen Stekelenburg te woord staat en zijn analyse van de wedstrijd mag geven.
3: Ja, we starten natuurlijk geweldig. Twee vroege goals, dat wilden we ook graag. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar dat is geweldig dat dat wel lukte. Ja, daarna vind ik wel dat we slordig zijn. Dat we veel meer van kant naar kant moeten gaan. En de lijnen naar Brobby open en eronder komen. Ik denk dat dat wel een aandachtspunt is voor de tweede helft.
4: Hoe moeilijk is het om dan 45 en uiteindelijk 90 minuten de druk erop op te houden bij zo'n tegenstander?
3: Ja, de druk, dat vind ik dat wel goed gaat. Dat we goed in doordekken, dat we in de 1 tegen 1 komen. Maar ik vind dat wij, als we de bal verliezen, dat we nog wel eens niet goed staan. En dat zij kunnen counteren. En dan moeten we met z'n allen terug. En dat kostte veel energie.
4: Ja, want twee serieuze kansen ook tegen Tunesië. Ja, dat was het verhaal vooraf ook. Dat moet beter. Moet dat dan alsnog veel beter?
3: Dat moet zeker beter. En dat geeft ons ook meer controle aan de bal. Waardoor wij meer kansen gaan creëren en nog meer kunnen gaan scoren.
0: We staan niet goed bij balverliezen, Ibrahim. Is dat een kwestie van dat je verkeerde keuzes maakt? Of ben je dan gewoon niet scherp?
1: Nee, kijk, hij geeft het zelf natuurlijk aan. Maar dat zag je ook in de vorige wedstrijd bijvoorbeeld met Van Dijk. Op het moment dat je aan het aanvallen bent, moet je altijd zorgen dat je doorgedekt staat. Dus dat spelers die eventueel aan de bal kunnen komen en die gevaarlijk kunnen worden, dat die niet de vrijheid hebben om open te kunnen draaien en dan vrije keuze naar voren maken. En ja, dat zie je bij Nederland, dat regelmatig gebeurt, waardoor je automatisch naar achteren gedwongen wordt. En ja, dan krijg je lopende mensen. En dat is het moeilijkste wat er is om te verdedigen. Dus eigenlijk moest je daarvoor eigenlijk al beter gepositioneerd staan om dat te kunnen voorkomen.
0: Ja, nou ja, dat zijn dus de lessen die ze dan uit zo'n wedstrijd als vandaag weer mee hopen te nemen. Als we nog eventjes inzoomen op de spelers. We zagen Malen. Die zit wel een beetje te zoeken naar zijn doelpunt natuurlijk. Hè?
2: Ja, een paar afstandsschoten waarvan je echt denkt, oké, hij zoekt echt naar de goal. Ook een corner variant waarin hij heel duidelijk het eindstation was om af te ronden. Ik vind dat hij het verder goed doet. Op één afstemmomentje met Dumfries na, waarin ze elkaar niet wisten te vinden. Ja. Maar ja, Malen is heel bedrijvig, probeert echt wat te creëren. Maar ja, het wordt voor hem natuurlijk ook steeds moeilijker als rondom hem de dynamiek er niet is. Ja. En de ruimtes natuurlijk ook zo klein zijn. En dan komt hij ook nog eens vanaf rechts. Dus ja, de kans dat hij een doelpunt maakt, zie ik nou niet heel erg toenemen eigenlijk.
0: Nee, want gaat dat dan ook in een heel elftal spelen? Dat ze denken van ja, hij maakt ze toch niet. Dus dat hij dan misschien ook wat minder de bal zou krijgen.
2: Nee, dat geloof ik niet. Nee, ik geloof dat er juist wel echt wel heel erg veel vertrouwen is. En dat, ja, die wedstrijden dat hij gespeeld heeft hij ook echt goed gespeeld. En je kunt hartstikke waardevol zijn zonder een doelpunt te maken. En je erkent als medespelers altijd iemands kwaliteiten. Of dat nou uiteindelijk tot een doelpunt leidt of niet. Dus nee, ik geloof niet dat dat meespeelt.
0: Ja, de heren commentatoren die zeiden al, eens kijken wat er in de rust gaat gebeuren. Of Malen de tweede helft dan ook mag gaan spelen. Stel, hij wordt eruit gehaald. Is dat dan een tik?
1: Ja, tuurlijk is dat een tik voor hem natuurlijk. Want hoe langer hij op het veld staat, hoe groter de kans is dat hij eventueel wel een doelpunt kan maken. En ja, dit is eigenlijk het enige wat tegen hem werkt. Zijn concurrent, die doet het zo verschrikkelijk goed. Ja, daar kun je gewoon niet meer omheen als je zelf geen goal maakt. En dat is dus het enige wat tegen hem spreekt. Maar hij moet vooral zo door blijven gaan. En dat het hopelijk niet te veel in zijn hoofd gaat zitten. Want hij heeft natuurlijk ontzieglijk veel kwaliteit.
0: Ja, worden Leon al zeggen van nou, ik wil Kluivert eigenlijk wel zien in die tweede helft. Noah Lang, wie zou jij graag zien, Ibrahim?
1: Dat zijn onder andere jongens die je kan brengen. Wie heb je nog meer? Ik denk ook wel dat die Memphis ook wel minuten gaat geven om Brobbie weer niet onnodig te belasten. Want kijk, nu is het gewoon zaak van jongens eraf halen die eventueel met bepaalde klachten kampen. Die moet je geen enkele risico mee nemen.
0: Ja, temporiseren of niet, het is toch weer Brobbie die scoort. Het is toch een onwaarschijnlijk verhaal dit, hè?
2: Ja, ik vind het ongelooflijk hoe toegericht hij dit toernooi is. Het is ook niet dat hij in Engeland nou echt mega veel gescoord heeft. Volgens mij 7 doelpunten. Maar hier is gewoon alles wat voor zijn voeten komt, is raak.
0: Is dat nou echt wat er soms in zo'n toernooi kan ontstaan? Dat je eigenlijk een soort van boven jezelf uitstijgt?
2: Ja, zeker. Daar geloof ik heel erg in. Dat je in een bepaalde flow terechtkomt. En daar een beetje op een roze wolk blijft zitten. En dat alles gewoon lukt. Dat het goed zit. Het is ook lekker dat hij niet... Hij heeft niet met heel veel druk hoeven beginnen. Hij kwam echt een beetje als een slow starter. Zo van derde, vierde optie. En nu is hij in één keer de nummer 1 spits.
0: Zo snel kan het gaan. En dus leidt Nederland ook vandaag weer. Vannacht moet ik eigenlijk zeggen. Tegen Tunesië met 2-0. Mede door 1 treffer van Brian Brobbie. Zo dadelijk de tweede helft. We zijn na het NOS-journaal bij u terug. Andere wedstrijd is ook gaan rusten. Japan tegen Zweden 0-0. Tot zo.
5: NPO Radio 1. 2:00. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn, hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder mensen toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijkviertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet open overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. Twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon.